0: Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
1: Meta schrikt voor miljarden vanwege het verslaafd maken van jongeren. Wat betekent dat voor bedrijven die afhankelijk zijn van sociale media, die daar volop adverteren? En tabak is dan wel verdwenen uit de supermarkt. Nu rukken de tabakspeciaalzaken op, vaak vlakbij die supermarkt. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Eduard Schaapman is hier, serieondernemer, ook betrokken bij de ExperienceNet. En Erik Pekel, eigenaar van AHA, Bureau voor Live Communicatie. Welkom leden van het panel.
2: Leuk hier te zijn. Goedemorgen.
1: We beginnen bij de tabaksverkoop en het verbod in de supermarkten. Sinds dat moment zijn er 177 nieuwe tabakspeciaalzaken bijgekomen. Blijkt uit onderzoek van BNR op basis van databureau Locatus. Driekwart van die zaken wordt gerund door kleine ondernemers, maar ook de ketens breiden uit. En opvallend, veel nieuwe zaken verschijnen vlakbij supermarkten. Sophie Hermans, minister van VWS, zei er eerder deze week bij BNR het volgende over.
3: Je mag geen sigaretten meer kopen in supermarkten. En we hadden verwacht dat dat zou leiden dat er wat meer tabakspeciaalzaken zouden komen. Nou, dat is wat je nu ook ziet. Maar dat aantal blijft echt ver onder wat we tot nu toe verwacht hadden.
1: Is dus, Erik, allemaal ingecalculeerd. Heel veel verkooppunten minder, namelijk niet meer in de supermarkt. Nu 177 nieuwe tabakspeciaalzaken. Dat moet je kunnen leiden. Of
2: zeker.
1: Niet?
2: Ja, ja. En ik denk dat er nog heel veel bij gaan komen. Want ik heb me even in de cijfers verdiept. En eigenlijk is het gewoon voor kleine ondernemers die zich afvragen, wat ga ik nou eens doen? Een ontzettend grote kans. En het moet maar aansluiten op je ethisch kompas natuurlijk, om tabak te gaan verkopen. Maar het beleid van de overheid is echt een heel stevig beleid. Dus in 2020 waren er 16.000 verkooppunten van tabak. Nou, dat mag nu niet meer verkocht worden in de supermarkt, straks in 2030 ook niet meer in tankstations. En dan blijven er, van de winkels die er toen waren, maar 1500 over. Van de 16.000. En wat je tot nu toe ziet, is dat het aantal rokers niet substantieel afneemt. Dat zijn er meer dan 3 miljoen. Nou, dan heb ik een rekensommetje gemaakt. En dan, als je een kleine stijging van verkooppunten zou hebben, dus nu gaat het over 177 erbij, als je er 500 erbij zou krijgen, dan zit je straks op 2000 verkooppunten. Die hebben dan gemiddeld allemaal 3 miljoen omzet alleen maar op de verkoop van tabak.
1: Nou, jij kunt het volgende gaan schrijven, Erik, ja. Want als je er niet is, dan ben je dus gek.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar het sluit niet helemaal aan op mijn ethisch kompas.
1: Leuk. Welk rekensommetje heb jij erop losgelaten?
4: Nou, niks. Of ik sta helemaal verbaasd te kijken hoe hard Erik heeft gerekend. Ja, ik zat alleen maar met een paar quotes in mijn hoofd, inderdaad. Als je één deur sluit, opent de markt daarnaast een nieuwe loket. Ik bedoel, dat is zo logisch als wat. Ik was inderdaad onder de indruk van het interview wat jullie hadden met Sophie Hermans. Toen dacht ik van, nee, toch wel positief verhaal wat daar komt. Maar toch denk ik dan van, dit is een klassiek voorbeeld van beleid versus marktrealiteit. Hè? Dus beleid hebben we wel voldoende nagedacht voor wat er in de toekomst gaan gebeuren. Hebben ze inderdaad, ze zegt inderdaad wel van ja, dit hadden we wel verwacht, maar is dat wel zo? Daar heb ik echt mijn twijfels over. Hè?
1: Nou, maar zij zegt, doordat het in de supermarkt niet meer te krijgen is, komt niet meer Jan en Alleman, die überhaupt niet eens op zoek is naar sigaretten, in aanraking met die producten en daarmee verander je ook de norm. Dat is ook winst.
4: Ja, nee, maar je kapte me even af voordat ik verder ging, want waar gaan de sigaretten nu gekocht worden tegenwoordig? Ja. Waar worden de sigaretten gekocht? Waar worden de vapes gekocht? Dat is helemaal niet in de winkel. Er zitten handelaartjes tussen. Op fatbikes, op scooters en brommers. Die komen langs scholen. Die halen de sigaretten uit het buitenland. En dan wordt het verkocht. Ik zit toevallig in de puberende generatie thuis. En ik weet precies hoe het gaat. Dus ik weet niet of je in je rekensommetje inderdaad illegale sigaretten en illegale vapes hebt meegenomen. Het meest ernstige vind ik nog dat er tegenwoordig meer wordt gerookt onder 20 dan in mijn generatie. En dat is schrikbarend. Komt door die vapes. Dus hoe goed is het beleid van de overheid dan wel op dit gebied? We gaan dadelijk naar een ander onderwerp waar een andere verslavende industrie 18 miljard moet afdokken, omdat het verslavend is. Nou, dit is voor mij ook mega verslavend. Dus moeten we hier ook niet veel harder in optreden.
1: Maar harder optreden betekent dus voor de overheid tot nu toe, wij beperken het aantal verkooppunten. Ja. Jouw verhaal staat er feitelijk haaks op.
4: Ja.
1: Dus wat zou de overheid dan moeten doen? Toch de sluizen weer openzetten en zeggen, verkoop het dan maar op plekken waar we er zicht op hebben, of niet?
4: Nou ja, ik denk uiteindelijk, iedereen is het er denk ik wel mee eens. Ik denk zelfs de rokers, dat het helemaal niet goed is voor je volksgezondheid. Dus stop er maar mee. Gewoon stoppen. Ik bedoel, kom er met forse boetes voor de verkoop van sigaretten. Ja, klinkt natuurlijk heel extreem. Schapen die voor regels is. Wel als het inderdaad gaat om de volksgezondheid van ons allen.
2: Nou, en het jammer is dat je jezelf wel tegenspreekt in die zin dat je dan natuurlijk een enorme impuls geeft juist aan dat wat allemaal onder de radar
4: Klopt.
2: Gebeurt op die fatbikes en via Snap.
5: Lekker zo'n zomer op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Kop in te drukken, dat zou je eerst allerlei inspanningen moeten doen om mensen echt mee te nemen, te overtuigen dat ze toch daarvan af willen.
3: Nou, dat grenstoerisme, die grensverkoop, die is natuurlijk al aan de orde. Hè? Want veel rokers weten dat het in Duitsland met name goedkoper is. Ik sprak hier een tijdje terug met de directeur Benelux van Philip Morris. Waar veel mensen ook van vonden dat we die man überhaupt niet hadden moeten uitnodigen. Maar dat terzijde. Die zei, wat ik in Nederland niet meer verkocht krijg, dat krijgt mijn Duitse collega erbij.
4: Jazeker, de benzine is daar ook goedkoper, dus je gaat er sowieso naartoe. Dat klopt inderdaad. Dus wat dat betreft, Erik, heb je wel weer een punt. We moeten het als Europa regelen. Maar wat is jouw oplossing dan? Hoe moeten we dit gaan doen?
2: Nou, wat er gebeurt rond dat vapen, wat heel effectief is, is dat longartsen, maar ook huisartsen, in de klas gaan vertellen wat het met je doet. En vooral dus in brugklassen opent dat echt de ogen, dus op een hele rationele en bevlogen manier laten zien wat er nou daadwerkelijk gebeurt. En dat heeft wel effect. En het is echt niet zo dat er dan niemand meer gaat roken of dat iedereen stopt met vapen. Maar dat is gewoon één persoon van die 3 miljoen per keer. En dat is echt de enige manier, denk ik, om tot een rookvrije generatie te gaan komen.
3: Maar vanuit het bedrijvenperspectief, waar jullie hier natuurlijk ook voor zitten, zeg je dat ethisch kompas, dat weerhoudt mij hiervan. Maar als je er een begroting op loslaat,
2: Dan is het een hele
3: winkel. Knip de linten door en er is er weer eentje.
2: Ja, het is een gat in de markt wat hier wordt gecreëerd. Waarvan ik ook denk dat als je het hebt over dat morele kompas, dat als je besluit om met de mensen met wie je werkt zo'n winkel te openen, dat je nog best kunt verantwoorden naar jezelf toe en naar elkaar. Van wij staan erachter omdat we willen voorkomen dat het anders helemaal
3: dat is
2: bij
3: natuurlijk
2: Snapchat
3: het verhaal dat je vaak hoort.
4: Tuurlijk. Maar het is ook een gat in de markt. Hè. Bij mij in het dorp Laren ging de sigarettenwinkel opeens dicht. Toen kwam deze wetgeving eraan en toen ging die opeens open. Want er is natuurlijk absoluut omzet te halen.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: De leden van het bedrijvenpanel zijn Eduard Schaapman en Erik Pekel. Chatbots die maken het voor consumenten vaak moeilijker om met een echte medewerker in contact te komen. Een medewerker van vlees en bloed, bleek uit onderzoek van de Consumentenbond afgelopen woensdag gepresenteerd. Slechts 10% van de duizenden panelleden werd volledig geholpen door een chatbot. En Erik, jij mag dit maar aftrappen, want ik heb begrepen dat jij sinds kort ook gebruik maakt van een chatbot op de websites van jouw bedrijven.
2: Ja, dus ik heb in totaal 3 websites en 2 die hebben we nu opnieuw gedaan. En met een enorme focus om ook gevonden te worden in de large language models. Hè, de ChatGPT, de Perplexity, de Gemini's van deze wereld. Want dat is erg belangrijk, juist ook voor MKB'ers. En dan helpt het ook als je daar toch mee bezig bent om meteen een chatbot te gaan gebruiken. En dat is echt fascinerend, heel leuk.
3: Zit ook op jouw website voor Bureau voor Live Communicatie?
2: Nee.
3: Want ik heb gisteren even gekeken. Ik denk, jij hebt hem goed verstopt.
2: Nee, hij staat alleen op creatiefverslag.nl en erikpekel.nl. En het werkt goed. Dus, maar het is heel anders
3: zeg
2: dan in deze berichtgeving.
3: Van erikpekel.nl.
2: Ja, je gaat meteen even kijken. Heel goed. Ja. Hij heet Ari, mijn chatbot. Ari. En Ari hebben we heel goed getraind. En hij kan echt overal antwoord op geven. Maar het is niet bedoeld, hè, waar het in deze berichtgeving over gaat, om klachten af te handelen of om servicevragen te beantwoorden. Onze chatbot is er juist op gericht om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk in contact komen. Dus een webbezoeker is per definitie, zeker als hij een beetje rondstruint en wat opties op een rij zet, niet in de positie altijd om meteen de telefoon op te pakken en te bellen. Daar hebben mensen toch een soort schroom voor.
3: Hoi, ik ben Ari. Wat organiseer jij? Vertel het me in een paar woorden, dan denk ik met je mee. Nou, ik heb nu gezegd dat ik een heidag wil organiseren. Wat leuk. Een heidag. Wat moet deze heidag de deelnemers opleveren? En daarna, bel me terug, mail me info.
2: Ja, precies. Dus bij
3: daarna
2: ons is
3: kom
2: het
3: jij
2: er zelfs
3: toch nog wel in actie.
2: Ja, het is bij ons echt erop gericht om juist dus dat contact meteen te leggen. En waar het in deze berichtgeving over gaat, is de Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan. Vanuit de enorme frustratie bij veel consumenten, dat als je een keer iets voor elkaar wil krijgen, bijvoorbeeld bij de NS, of ook zelfs bij commerciële partijen als
3: Coolblue. Dit is jouw persoonlijke frustratie, of niet?
2: Zeker.
3: NS.
2: dan kom je nergens meer een telefoonnummer tegen op die site. Dan moet je echt goed zoeken.
3: Sinds 2022 moet je als bedrijf

0: duidelijk aangeven hoe je te bellen bent en een mailadres eventueel ook nog achter.
1: Europese regelgeving die dus door de ACM gehandhaafd moet worden, maar dat gebeurt dus niet. Dus zelfs bij van die grote partijen, PostNL is er ook eentje. Ja,
0: niet te vinden.
1: Is gewoon niet te vinden.
0: Hoe schadelijk is dit? Want je bent een ondernemer, je bent een bedrijf, dus je wil, neem ik aan, tevreden klanten. En die chatbots, die jagen mensen weg. Die jagen mensen in de gordijnen.
2: Ja, nou ja, een chatbox moet eigenlijk, wat Erik nu beschrijft, een soort van voordeur zijn en niet een muur. En wat je steeds vaker ziet, is een muur. Als jij een bepaalde leeftijd hebt en je gaat een hypotheek aanvragen, bij welke bank dan ook, dan wordt er op een gegeven moment word je eruit geknald van u bent te oud en er staat niet de mogelijkheid om nog eens te bellen. Die banken weten dan niet eens bijvoorbeeld dat je vermogen hebt of iets anders hebt, maar die wordt er één keer uitgeknald, raak je de klant kwijt. Als je dus op een gegeven moment probeert iets met Ziggo of Vodafone te doen, middels AI, het zijn twee dezelfde bedrijven, je probeert ze te koppelen, dan zegt Vodafone, nee, ga maar naar Ziggo. En Ziggo zegt, ga maar naar Vodafone. Nou, bedankt, kom je nog steeds niet verder.
0: En ze hebben ook geen geheugen, hè, die chatbots. Dus alles wat je eerder denkt gewisseld te hebben met die chatbot wordt bij een volgende keer weer vergeten. Dus je begint ook moedeloos weer. Helemaal van vooraf aan.
2: Ja, ik denk ook inderdaad, de chatbox is uiteindelijk geen service-instrument, maar een frustratiemachine. Want je komt er gewoon niet doorheen. En zeker bij die grote bedrijven. Overigens vond ik Coolblue wel met een aantal AI-applicaties fantastisch. Dus blijf ik toch iets tegenstrijdig. Ik ben een grote afnemer van Coolblue. Als jij dus wil weten, wat is nou de perfecte telefoon? Dan hebben ze er een fantastisch verhaal over. Wat is jouw perfecte computer? Welke heb je nodig?
1: Maar het kan ook, goed. Het kan ook naast elkaar goed bestaan. Ja. Hè? Dus de frustratie zit hem vooral in dat je niet vanuit die AI doorgekoppeld dat kunt klopt worden naar een echt mens als je er niet uitkomt. Ja. Kijk, het is best logisch dat je vanuit die efficiency, dat vinden gebruikers ook best fijn, snelle, makkelijke antwoorden, direct toegankelijk wil ontsluiten door technologieën. Er is technologie tegenwoordig ongelooflijk goed in.
0: Dus maar het is niet per se een bezuiniging. Uitkomt. Is het een bezuiniging om zo'n chatbot in te zetten of niet? Nee, want jij zegt, veel mensen vinden het ook prettig om aan de hand van die chatbot alvast een beetje onderwezen te worden.
1: Zeker, ja. En je ziet het ook bij festivals en evenementen in mijn sector dus steeds vaker gebruikt worden. Voor van die hele simpele vragen. Dat mensen zeggen, hé, waar kan ik nou het beste parkeren? Of hoe laat is eigenlijk bij zo'n WK roeien wat nu plaatsvindt. Hoe laat is eigenlijk die A-finale van de dames dubbel 4 bijvoorbeeld. En daarvoor is het natuurlijk fantastisch dat je die technologie, dat je die mensen niet op een helpdesk aan de lijn krijgt. Die vinden het alleen maar fijn als ze direct dat antwoord krijgen.
2: Ja, okay, dus je zegt maar eigenlijk voor die simpele vragen is die chatbox eigenlijk
1: fantastisch.
2: Prima. Dat is eigenlijk prima.
1: Maar die mag nooit in de plaats komen van het menselijk contact, maar wel als aanvulling erop. En er zijn ook bedrijven, jij noemde net die banken, ik weet dat ABN AMRO bijvoorbeeld gebruikt AI om de mensen die aan de telefoon zitten te helpen om in één keer goede informatie te geven.
2: Nee, te ontlasten, ben ik niet precies mee eens. Te ontlasten. Uiteindelijk, wat Thomas net zei, er zijn heel veel grote bedrijven, niet het voorbeeld wat je net geeft over je eigen bedrijf, heel veel grote bedrijven die hebben het ingezet als bezuinigingsinstrument.
1: Ja, maar ik bedoel het anders. Dus wat er gebeurt bij ABN AMRO, die kun je gewoon bellen. En als je dan dus de helpdesk daar belt, dan zit diegene dus met een scherm voor zich. En ook bij vragen die weinig voorkomen, hoeft hij dus niet meer naar een supervisor of naar tweede lijns help, hè, wat je vroeger wel had. Maar die kan meteen een gevalideerd antwoord geven, omdat die AI dus meeluistert, een soort chatbot.
2: Nee, maar ik ben er niet mee eens, want ik ben toevallig gisteren ook bij die ABN AMRO chatbox geweest. Ik kom er gewoon niet doorheen, ik krijg ook niemand aan de lijn, dan ga ik wachten, dan moet ik 9 minuten wachten. Dus nee,
0: maar hier
2: is gewoon
0: het
2: niet
0: waar. Erik zegt dat je al een etappe verder bent, je hebt iemand aan de lijn.
2: Nee, maar die krijg je niet aan de lijn, dat is het probleem.
1: Okay. Ja.
2: Dat is het probleem. Ik bedoel, uiteindelijk is het toch een bezuiniging operatie aan de gang, denk ik dan. Want uiteindelijk wil je dan doorvragen bij een bank, ABN, die je daar aangeeft. Die heb ik de laatste tijd wel vaker te pakken, geloof ik. Ook een ongevraagd advies.
0: Ik zeg even niks, Eduard.
2: Ik ben een klant bij ABN en NIBC, maar nog steeds heb ik geen contact met die bank.
0: Oké, okay, toch nog geen contact. Ja.
1: Maar ik denk dat de conclusie is, hè, dat wat jij ook aangaf, Eduard, is dat deze bezuiniging heel duur uitpakt. Omdat je juist heel interessante klanten verliest en je reputatie raakt beschadigd.
0: Ja. Consumentenbond zegt nu, er zou een recht moeten komen op contact met een menselijke medewerker. Dus nog eventjes bovenop die verplichting om als bedrijf goed aan te geven hoe je bereikbaar bent. Zou dat inderdaad wettelijk vastgelegd moeten worden?
2: Ja, dat is weer een regel. Klanten gaan vanzelf weg.
0: Nou, dat vond je net geen probleem toen we het over het
2: volgende
0: hadden.
2: Dat was volksgezondheid. Dat vind ik heel belangrijk, de gezondheid van mensen. Ja. Maar dit is iets van, ja, kijk, ik ben weg op een gegeven moment dan. Als ik geen contact kan krijgen, dan ga je naar partij zoeken waarmee je wel contact kunt krijgen.
0: Overigens zijn er zat mensen die natuurlijk helemaal niet meer willen bellen, hè? jongeren tussen de 16 en de 34. Daarvan heeft de helft belangst. Dus ja, die zweren vermoedelijk bij chatbots en andere hulpmiddelen.
2: Stuur maar een appje, want ik hou niet van bellen.
1: Maar ook die willen dan kunnen chatten of kunnen appen met een echt persoon. Ja. Die ook zegt van, ik begrijp je en ik ga het nu ook voor je oplossen. En ik laat je ook weten wat ermee gebeurd is. En daar schort het aan. En die regelgeving waar jij naar vraagt, die is er al. Alleen de consumenten, die noemde je net al, sinds 2022 is het verplicht om e-mail ook te beantwoorden, om telefoon ook te beantwoorden. Alleen, je hoeft het niet direct te beantwoorden. En dat is wat de Consumentenbond nu erbovenop nog verlangt. Ja, daar valt veel voor te zeggen, maar ik ben het wel met jou eens, Eduard. Als het niet geregeld wordt, dan regelt het zichzelf. Want klanten die pikken het niet en die vertellen er ook over door.
0: We jassen er in 4 minuten nog even 18 miljard doorheen. Er is namelijk geschikt door Meta in een zaak die draait over het verslaafd maken van jongeren aan sociale media. Er hing hen overigens een claim boven het hoofd van meer dan 1 biljoen. Meer dan de totale bedrijfswaarde van Meta. Dus misschien valt het allemaal nog wel mee in het licht van wat er daar aan bedragen omgaat. Maar ze hebben nu wel ook moeten aangeven dat ze hun platform gaan aanpassen. Minder verslavend maken, tijdslimieten, het aanmelden van mensen ingewikkelder maken, zeker onder een bepaalde leeftijd. Wat betekent dat voor Meta, maar ook voor de markt, voor bedrijven die dachten er slim aan te doen te adverteren bij dit soort social platforms?
2: Ja, nou ja, ik hoop dat ook dit soort bedrijven gaan snappen dat kinderen geen klik zijn. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Want ik vind dit wel een van de zwaarste onderwerpen die we vandaag behandelen. Ook al vond ik dat van de tabakindustrie ook wel erg zwaar. Dit gaat over kinderen, verslaving en verantwoordelijkheid. En ik maak het dagelijks thuis mee. En ik vind het erg moeilijk inderdaad om die verslaving aan banden te leggen. En te zorgen dat er ook andere dingen gebeuren. Dus ja, die 18 miljard, wat betekent dit voor andere bedrijven? Dat is eigenlijk je vraag. Ik hoop dat ze inderdaad gaan inzien dat ze ook een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat er iets gaat gebeuren op dit vlak. Hoe kunnen we dat inderdaad veranderen? Ik hoop ook dat de Amerikaanse overheid.
0: Maar heb jij wel eens geprobeerd om je bedrijven, je bent serieondernemer, toch onder de aandacht te brengen via social media als Meta, Instagram, Facebook?
2: Ik heb inderdaad ook mijn bedrijven onder de aandacht gebracht, vooral via LinkedIn overigens.
0: Ja, je bent vrij actief.
2: Meer het bedrijvenplatform. Heb ik absoluut onder de aandacht gebracht via dat. Tuurlijk, het is voor een ondernemer ook ideaal om dat te gebruiken. Want het is een andere manier van communiceren dan dat je tegenwoordig.
0: Maar die profielen die kunnen zo meteen minder persoonlijk worden afgestemd. Dus dan is je advertentie minder waard.
2: Ja, nee, dat klopt. Inderdaad, is dat minder waard. En misschien is dat weer een gat in de markt voor BNR Nieuwsradio om meer advertenties te verkopen.
0: Wij zijn er jongeren, dat klopt.
2: Dat klopt, hè? Maar aan de andere kant nog even terug op die 18 miljard. En wat ik nu echt hoop is dat die 18 miljard door de Amerikaanse overheid geïnvesteerd wordt op publieke scholen. Want je hebt gewoon een kastje en dan kun je ervoor zorgen dat op de school tijdens de lesuren geen sociaal bereik is. Dan hebben we er wat aan. Dus als de overheid daar in Amerika ook over gaat nadenken, hoe kunnen we dan in ieder geval zorgen dat er minder sociaal media contact is gedurende de schooltijd?
1: Sterker nog, Meta moet dat al regelen. Dus los van die schikking op geld hebben ze ook geschikt op een pakket aan maatregelen.
2: Ja, staat niet erin?
1: Ja, zeker. Ja. Dus ook onder schooltijd moet de toegang afgesloten worden voor jongeren.
2: Maar is dat,
1: dus
2: dat is wat Meta moet doen? Of
1: zeker,
2: gaat de school moet dat doen?
1: Sterker nog, zij kunnen 5 miljard besparen als ze andere platforms zoals YouTube en TikTok ook kunnen verleiden om hetzelfde te doen.
0: Ja, ze hebben wel gezegd, die moeten eigenlijk mee in de beweging.
1: Ja,
2: en ik denk wel positief dan op die manier.
1: Het is een hartstikke mooie stap. Het is wel een hele kleine stap die hier gezet wordt. Want het gaat dus om die 18 miljard, maar die is uitgespreid al over 10 jaar. Waarvan 5 miljard dus ook nog voorwaardelijk is. Nou, Meta die heeft zo'n 16 miljard alleen al aan netto winst bijgeschreven in het afgelopen kwartaal. Dus het is, wat jij al zei, een enorm schijntje vergeleken met de grote angst van die meer dan 1 biljoen.
0: Maar misschien zit de winst hierin dat platform wordt aangepast.
1: Zeker, en daar is alle hoop op gevestigd. Het is wel zo dat de eisers heel graag hadden gezien dat de algoritmes uit waren gezet. En die mogen ze gewoon door blijven zetten. En als je het hebt over kinderen verslaafd maken, gaat het er natuurlijk vooral om, en volwassenen verslaafd maken evengoed, dat je gewoon kijkt van, als je die snoezige pushjes zo leuk vindt, nou, dan krijg je die gewoon 10 keer op een dag in je feed. En daardoor blijven mensen kijken.
0: Wat
1: doordat het algoritme steeds.
0: Vertel even, wat
1: ik ben echt helemaal niet gevoelig. LinkedIn. Ik hou die feed op LinkedIn altijd wel bij. En ik kijk vooral altijd naar jouw posts.
2: Edward, jij bent ook een fietsfanaat. Ik bedoel, alles op Instagram komt alleen maar fietsdingen bij me langs. Ik vind het heerlijk.
0: Ik zit niet op Facebook en Instagram, maar ik ook niet. YouTube.
2: En komt er veel fietsdingen langs?
0: Bij mij wel.
2: Ja, zie je?
1: Nog even over die bedrijven, dus die mensen willen bereiken. Heel veel van deze maatregelen zijn in Europees verband al geregeld. Dus Meta heeft heel veel van dit soort dingen al doorgevoerd. Niet alles. Dus het is wel een belangrijke, goede stap in de juiste richting, denk ik. Maar voor bedrijven, ik denk dat eigenlijk de prijs van die advertenties alleen maar hoger wordt. Want als jongeren dus minder lang kunnen kijken, ja, dan wordt gewoon die uitzendtijd meer geld waard.
2: Maar het is natuurlijk ook iets wat nog steeds meer wordt weggehaald bij de ouders. Hè? Want uiteindelijk ligt er natuurlijk ook een zware verantwoordelijkheid bij de ouders om een en ander te regelen.
0: Uitzendtijd, absoluut. Belangrijk begrip. Zeker ook in verband van de bedrijvenpanel, want dat is er namelijk op.
2: Zijn we nog alweer doorheen?
0: Ja, jawel. Eduard Schaapman van de ExperienceNet, serieondernemer. Dank u wel.
2: Graag gedaan, Thomas.
0: En Erik Pekel met zijn chatbots, maar niet op de site van Bureau voor Live Communicatie.
1: Die komt er snel aan, allemaal
0: Arie. Dat kan ik me voorstellen. Dank jullie wel. Panel is terug te luisteren als podcast, onder andere via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: 我也是你们的家人。
1: Ja, Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
2: Zo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
1: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
2: Nou, praten over tech.
1: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
2: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
3: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan voorlopig niet worden geblust. Dat zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond zaterdag aan het begin van de avond. Er staat koelolie in de brand en de brandweer moet voorzichtig te werk gaan omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Er worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na de overstroming in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 62 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. Iran heeft raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Dat melden Amerikaanse media. En dat is een reactie op een aanval van Amerika een paar uur eerder op een lanceerbasis van Iran bij de straat van Hormuz. Dat waren de eerste Amerikaanse aanvallen op Iran in weken. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nu nog gezocht. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Het ziekteverzuim ligt in Nederland al jaren veel te hoog. En als de voorspellingen uitkomen, dan gaat het aantal arbeidsongeschikten en zieken de komende jaren nog sterk toenemen. Dat kost Nederland miljarden en het UWV wordt langzaam overspoeld. Welke rol kan Acturengroep spelen in dit krachtenveld? En wat kan Nederland leren van omringende landen? Ik bespreek het allemaal met de topvrouw van Acturen, Maudy Derks. Welkom.
7: Dankjewel.
6: We gaan het hebben over vitaliteit, over het tegengaan van verzuim, over hoe de sociale zekerheid in Nederland is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Hoe gebeurt het eigenlijk binnen de muren van Acturen zelf? Ik neem aan dat jullie geen loodgieter met lekkende kranen zijn.
7: Nee, dat klopt. We passen onze eigen programma's altijd ook als eerste op onszelf toe. Om daarin ook goed te weten wat we ook aan anderen adviseren. Dus wij zijn inderdaad geen lekkende kraan.
6: Maar verzuim van nul, dat lijkt me een...
7: Verzuim van nul is niet aan de orde. Maar we noemen dat onze eigen benchmark vanuit de zakelijke dienstverlening. En daar zitten we onder het gemiddelde van Nederland in die sector.
6: We hebben elkaar een paar jaar geleden gesproken over wat Acturen allemaal destijds deed. Maar daar is een hele waaier aan diensten nog weer bijgekomen. En er hoort ook nog weer een gestroomlijnde uitstraling en een visie bij voor 2030. Voor de mensen, werkgevers die misschien toch nog onvoldoende een idee hebben. Wat is het inmiddels allemaal?
7: In drie woorden, vitaliteit, verzuim en verzekeren. We richten ons heel nadrukkelijk ook op het voorkomen van verzuim. En met name ook omdat, je zei het zelf al in de aankondiging, omdat het verzuim toch wel structureel ook last heeft van niet functionerende systemen en tekorten aan verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. En dan is het voorkomen van uitval minstens zo belangrijk. Het grote interessante vind ik van de internationalisering is dat met name juist ook op die vitaliteitskant zit, vanwege ook andere wet en regelgeving.
6: Want dat kun je vrijelijk betreden zonder dat je met al die wetten en regels te maken krijgt.
7: Je hebt overal in Europa met wetten en regels te maken. En die zijn in de basis allemaal redelijk gelijk georganiseerd. Alleen in de uitvoering zie je dat in onze omringende landen er veel meer collectief wordt gedaan. Waardoor ook het voor werkgevers aandacht besteden aan preventie. En een veel logischer onderdeel is, omdat ze niet de kosten van het verzuim zelf dragen. Ja. Of tenminste op een andere manier zelf dragen.
6: Maar vitaliteit, verzuim en verzekeren, dat zijn drie zaken die familie van elkaar zijn, lijkt me zo. Op welke manier verdienen jullie daar dan geld aan? Zie je dus ook als je meer inzet op vitaliteit, dat dat ook voor je eigen rekening steeds belangrijker wordt?
7: Ja, nee, zeker. Ik kan zelf zeggen dat we de groei in onze vitaliteitspropositie en eigenlijk de vormen aanneemt van de groei die we een aantal jaren geleden hadden in het begin met de uitvoering van sociale zekerheid. Waarin we in 5 jaar tijd zijn meer dan verdrievoudigd zijn in
6: omvang. Maar het een eet het ander ook op. Als je zegt vitaliteit is de beste garantie om verzuim tegen te gaan, dan wordt dat vanzelf een kleinere categorie.
7: Ja,
6: in de ideale wereld.
7: Ja, precies. Hoe fijn is dat?
6: Maar gebeurt het al?
7: Daar waar je inderdaad in het programma zoals we dat hebben samenwerkt en begint vanuit vitaliteit, vanuit de vitaliteitsanalyse en de oplossingen die wij daarin hebben, daar zie je, en die belofte doen we overigens ook, daar zie je dat er eigenlijk 2 dingen gebeuren. Je engagement van je mensen neemt toe, de betrokkenheid van je medewerkers en het verzuim daalt.
6: Er is in Nederland wat dat betreft veel te doen, zou je kunnen zeggen. Dat is er de afgelopen jaren bepaald niet beter op geworden. Ja. Dus full focus Nederland zou je dan kunnen beweren als je naar acturen kijkt. Maar jullie hebben juist gekozen, ook misschien wel met hulp van een weer nieuwe investeringsmaatschappij, om het over de grens te gaan proberen. Waarom? Als het hier nog zo'n potje is.
7: Nou, ja, het woord heet ambitie, denk ik. Hè? Dus ja, dat heeft er ook wel een beetje mee te maken. Maar met name ook omdat uiteindelijk het gaat om het beter maken van mensen. En we denken dat we daar goed in zijn. En op het moment dat ik dat ook in Duitsland of in Denemarken met betere methodieken en met een goede ondersteuning daar kan zorgen dat het verzuim daalt en dat mensen actiever deelnemen. Ja, dan vind ik dat ook interessant, want dat laat dan ook zien dat het niet alleen een Nederlandse oplossing is.
6: Want het is dan in al die landen wel dezelfde oplossing?
7: Ja, met dezelfde aanpak. Met natuurlijk genuanceerd andere invulling. Maar het is de basis is dezelfde aanpak.
6: Dat verzuim en de preventie, dat begrijp ik allemaal. Wat acturen, vind ik, in ieder geval complex maakt, is ook het uitvoeren van sociale zekerheid. Want je komt, als je niks doet, in ieder geval terecht bij het UWV. Maar je kunt ook zelf het risico dragen, bijvoorbeeld van de ziektewet. Dan komt er als werkgever een hoop op je af. Misschien wel zoveel dat je denkt, ja, hallo, mijn premie is lager, maar ik moet ook wel heel veel doen. En dan voeren jullie dat uit? Is dat hoe het zit?
7: Dat
6: en wat voer je dan uit?
7: Dat wat de werkgever zelf zou moeten doen op het moment dat hij een eigen risicodrager wordt. En dat is eigenlijk word je dan als werkgever verplicht om dezelfde uitkering te doen en om de begeleiding te doen van mensen die niet meer bij je in dienst zijn. En dat nemen wij over. En dat is een soort mini-UWV-oplossing daarin.
6: Hoeveel bedrijven durven inmiddels die stap te zetten?
7: Nou, toen wij begonnen, dat is 18 jaar geleden inmiddels, was minder dan 1% van de werkgevers in Nederland was eigen risicodrager. Inmiddels is dat richting de 50% gegaan. Die zijn niet allemaal klant bij ons, helaas. Maar een groot gedeelte is dat wel. En als ik cijfers kan noemen, dan doen wij de uitvoering van de ziektewet voor ongeveer 15-16% van de loonsom van Nederland, van totaal
6: Waarom
7: Nederland.
6: Denk je dat zo is toegenomen in die 18 jaar? Heeft dat te maken met ook het reilen en zeilen binnen het UWV? Of is die markt gewoon volwassen geworden?
7: Ik denk dat het ermee heeft te maken dat je een oplossing hebt waarvan je zegt van hé, dat is interessant. Daarmee gebeuren er eigenlijk twee dingen voor me. Ik hou grip zowel op mijn verzuim als op mijn kosten. Ten opzichte van een zwart gat van een UWV, waar je eigenlijk iemand over de schutting gooit en je hem nooit meer terugziet.
6: Dat is niet de bedoeling van het UWV, toch?
7: Nee, nou, wel op het moment dat iemand in de ziektewet zit. Want dan is die niet meer in dienst. Valt die daarmee onder de uitvoeringsverplichting van het UWV. En niet meer onder de werkgever. Op het moment dat je eigen risicodrager bent, is dat wel nog steeds zo. Dus ja, heb je gewoon meer zicht op wat er gebeurt. Ja,
6: maar jij hebt daar denk ik ook in het begin van Acturen voor moeten knokken. Om dat überhaupt over de bühne te krijgen. Om dat bekend te maken onder een groter publiek. Wanneer is dan de stroomversnelling gekomen? Als je zegt dat is nu 50-50.
7: Ja. Ik denk dat we inmiddels, zoals ik zei, we hebben het over 18 jaar geleden. Dus dan klink ik wel al een beetje als uit, bijna uit
6: doen,
7: de oude
6: hoor.
7: Doos.
6: Ja, je doet het zelf.
7: Maar de laatste 10 jaar zie je dat dat percentage van zeg maar schommelt rondom de 45 tot 50%. Dus in de eerste 8 jaar is echt die stroomversnelling gekomen, geholpen ook door een aantal wetgevende veranderingen. En daarna zie je dat het wel zo'n beetje stabiliseert.
6: En dat fenomeen is dus nu wijd en zijd verspreid. Als grote organisatie, als groot bedrijf, heb je misschien toch ook niet dan een externe partij nodig die het uitvoert? Want dan zet je daar afdeling HR op of een team dat daar zich op toelegt.
7: Ja.
6: En dan kun je het ook prima zonder Acturen doen of een concurrent. Zie je dat gebeuren? Dat het met name dan het wat kleinere bedrijfsleven is dat zegt, ik vind het wel aantrekkelijk, maar ik kan het niet helemaal zelf overzien. Dus een hulplijn?
7: Uiteindelijk zijn je voornaamste kosten op het moment dat je dit doet, zitten in de duur van het verzuim. En op het moment dat jouw totale kosten door een gespecialiseerde professionele uitvoerder lager zijn, omdat je gewoon in zijn algemeenheid altijd de nieuwste methodieken en ondersteuning daarin hebt, dan loont het dus gewoon nog steeds, ook voor een groot bedrijf, om het niet zelf te doen.
6: Maar in verhouding kiest dat grotere bedrijf toch iets vaker voor een eigen oplossing?
7: Nou, nee.
6: Oké.
7: Okay. Nee.
6: Nou, dan is die aanname bij deze ontkracht. Gaan we in een vliegende vaart naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
8: Het dilemma.
6: Nou, er is simpelweg geen vat meer te krijgen op dat oplopende verzuim. Of met de juiste aanpak kan het verzuim in een paar jaar tijd, laten we zeggen, in 2030 al een stuk lager liggen.
7: Ja, dat is een eenvoudige keuze. Dat is nummer 2.
6: Ja. Het mag een eenvoudige keuze zijn, Molly Derks van Acturen. Maar verzuim is niet per se gisteren ontstaan. Dat is iets waar we al jaren mee te maken krijgen. En het is de afgelopen jaren helemaal niet minder geworden. Het is meer geworden. Dus blijkbaar is de juiste aanpak nog niet zo vaak toegepast.
7: Klopt. Het is ook taai. Ik bedoel, het is echt niet zo dat er een golden bullet is waar je van zegt van nou, als we dit nou doen, dan is het goed. Maar ik denk juist dat, en dat weten we inmiddels ook bij de klanten, bij de werkgevers waar we dit programma uitrollen, dat de combinatie van die stap naar voren en naar die vitaliteitsaanpak met daarin eigenlijk een logische doorstroom op het moment dat iemand daadwerkelijk uitvalt, omdat het dan niet de eerste keer is dat je iemand ziet, maar dat je al de hele historie daarin meeneemt, dat je gewoon veel sneller ook gericht activiteiten kan ondernemen, dat wel degelijk echt een structureel verschil gaat maken.
6: Want wat is in die periode waar je het over hebt, hè, 18 jaar en toen was preventie misschien iets minder aan de orde dan nu, maar wat is nu het grootste veranderende inzicht dan geweest?
7: Nou, uiteindelijk als je langer met een werkgever samenwerkt, dan ga je automatisch zie je patronen. En dan denk je, als ik nou die patronen ook eens aan de voorkant al zou kunnen beïnvloeden, dan heb ik grip op het feit dat het me niet iedere keer pas diezelfde omstandigheden weer tot datzelfde verzuim of tot diezelfde verzuimoorzaak zie leiden.
6: Maar dat is dus ook grip op je medewerker. En ook op basis van wat je allemaal van die medewerker wil weten of moet weten of mag weten. Ik denk toch ook wel dat er nog een positie is voor die medewerker die zegt, hoor eens even, ik hoef niet mijn hele hebben en houden met iedereen te delen.
7: Natuurlijk. En het gaat altijd, en vitaliteit gaat sowieso altijd in consent. Maar Het is ook een aanpak waar je ziet dat daar eigenlijk die structuur die in Nederland wel rondom verzuim is georganiseerd met de wetverbetering poortwachter en alle arbeidsdiensten uitoefeningen daaromheen, die zie je nog veel minder in dat hele vitaliteitsstuk. En dat hebben wij dus een soort van omgeklapt. En dat maakt dat we naast onze case managers verzuim ook case managers wellbeing hebben, die op individueel niveau mensen ondersteunen op het moment dat ze daarop aangeven dat ze daar behoefte aan hebben, om een aantal dingen aan te pakken. Mag ik je één voorbeeld geven?
6: Geen gang.
7: Graag. We onderscheiden 6 thema's. En één van die thema's, klinkt heel raar, die blijkt uit onderzoek op het moment dat je kijkt naar mensen die zich laten onderzoeken op hun gezondheid binnen een werkgever, bij een werkgever. Eén van die thema's is vision, dus zicht, je zicht. Heel veel mensen hebben een half tot 1 tot 1,5 afwijking. Daar doe jij niks mee. Het enige wat je daarmee oploopt, zeker als je beeldschermwerk doet, is dat je heel veel hoofdpijn hebt, sneller vermoeid bent, en dat daarmee dus jouw productiviteit in principe minder hoog is dan wanneer je dat niet zou hebben. Op het moment dat wij dat concluderen, en we hebben toestemming van zowel de werkgever als de werknemer, gaan wij vervolgstappen uitzetten met die persoon, waarbij we hem net even dat duwtje geven om wel naar de opticiën te gaan, of om wel dat ondersteunende ding te gaan doen. En dat scheelt. En dat is niet... Dat is maar één voorbeeld.
6: Zie je nog terughoudendheid van mensen die liever niet willen weten wat ze mankeren?
7: Nou, weet je, op het moment dat je meedoet aan een preventief medisch onderzoek, dan geef je wel of niet toestemming dat die inzichten worden gedeeld. En je krijgt ze altijd zelf te zien. En dan vervolgens is het ook aan jou om te zeggen van, ik wil hier wel of niet in ondersteund worden. Het grappige is dat de mensen die hierin dus ondersteund worden, dit als een perfecte kleine stok achter de deur zien, waarvan ze zeggen, zie, ja, ik heb net even dat setje nodig om er inderdaad iets mee te gaan doen. En nou ja, en dat is niet een eenmalig iets. Daarmee bouw je een structuur erachter en daarmee bouw je eigenlijk procenten verbetering op. En als je dat maar achter elkaar doet, krijg je dus uiteindelijk gewoon een significante grote verbetering.
6: Hoe ver gaat dit? In het FD stond een paar maanden terug een artikel over mensen die lijden aan overgewicht.
7: Ja,
6: nou, we
7: GLP,
6: weten inmiddels discussie. Allemaal wel de wegen die kunnen leiden naar een gewichtsverlies.
7: Ja.
6: Nog even de vraag hoe structureel dat is. Maar toen werd het toch geopperd, weet je wat? Het vergoeden van deze medicijnen, dat zou best dus ook een zaak van een werkgever kunnen zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
7: Nou, ik had laatst een discussie met een van mijn commissarissen. En die heeft ook gewerkt voor een bedrijf wat ook in Amerika actief is. En daar is het heel gewoon. Hij zei, we hebben de laatste jaren, want daar is gezondheidszorg een onderdeel van het pakket wat de werkgever aanbiedt. En wij zien de laatste jaren, in plaats van 0, 50 miljoen vergoedingen voor GLP-medicatie.
6: Dus? Over een paar jaar zou het dus de gewoonste zaak van de wereld kunnen zijn. Dan hoeven we ook niet meer te discussiëren over wat er wel of niet in het basispakket zou moeten, waar het Zorginstituut onderzoek naar verricht. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat het voor rekening komt van een werkgever.
7: Nog een ander voorbeeld. NS1, hè? Een kennis van mij. Die heeft
6: hij bestaat wel echt, hè?
7: Ja, hij bestaat echt. Nee, verzin hem niet. Je kan hem zo bellen. heeft een hernia, is te dik. Dus wil naar zo'n specialistische hernia-kliniek. En die zeggen, ja, is allemaal leuk en aardig. Eerst 20 kilo afvallen. Gaat naar de huisarts, zegt van, joh, ik moet van die hernia af, maar ik moet eerst 20 kilo afvallen. Kan ik een recept krijgen? Valt 20 kilo af en de hernia is ook weg.
6: Winst?
7: Winst.
6: Waar de afgelopen jaren weinig winst geboekt is, dat is bij het UWV. Keurig omheen gedanst de afgelopen 20 minuten. Maar het zal toch nog even moeten, want de tekorten die al aan de orde waren toen wij elkaar de vorige keer spraken, dat is inmiddels jaren geleden, die zijn bepaald niet teruggeschroefd, maar dat loopt alleen maar verder op. Hoe kan dat? Jij hebt er toch mee te maken.
7: Ja, nee, ik heb er zeker. Ik heb er zelfs last van. En ik noem het bijna een Gordiaanse knoop. En misschien moet ik het woord bijna wel gewoon er ook uitlaten. Dat daar zit zo'n vervlochten verwevenheid in het met elkaar vinden dat dit onoplosbaar is. Dat er dus ook geen oplossing wordt gezien of gevonden. Omdat niemand hem durft door te hakken. En uiteraard doen wij en zoeken we samenwerking op. Proberen we daarin ook te ondersteunen om ervoor te zorgen dat er meer capaciteit beschikbaar is.
6: Ik vind jou in je laatste uitingen over het UWV, die ik in het openbaar heb kunnen zien, best mild. Hè? Niet alleen maar een concurrent, nee, we werken goed samen, we kijken naar oplossingen.
7: Is ook zo.
6: Maar is dit dan toch verwijtbaar als je zegt niemand durft hier een duidelijke keuze te maken?
7: Ja, maar weet je, dat vind ik bijna hetzelfde als met terugwerkende kracht een parlementaire enquête over corona doen. En dan gaan wijzen naar waar het verkeerd is gegaan.
6: Okay, nou, laten we dat dan niet doen.
7: Nee, maar het gaat niet om het vinden van degene die je kunt aanwijzen dat hij het verkeerd heeft gedaan. Het gaat erom dat je met elkaar durft te zeggen van okay, maar hoe zouden we nou moeten gaan organiseren zodanig dat het wel gaat werken.
6: Nou ja, we leggen bijvoorbeeld taken van artsen neer bij andere medewerkers. Heb ik velbrief ergens zien schrijven in een brief. Is dat dan al een beetje het ontwarren van die knoop, of is dat toch nog maar weer een beetje een slappe heelmeester?
7: Dat is te weinig op het niveau van de totale van het totale probleem. Maar goed, iedere stap is er één. Hè. Dus het is goed dat er beweging is. Alleen, ik zou er wel voor willen pleiten dat er nog veel scherpere keuzes kunnen worden gemaakt. En dat er ook veel meer, als je kijkt naar de totale capaciteit en de beschikbaarheid daarvan in Nederland, dat je dat ook niet alleen maar binnen het domein van het UWV wilt oplossen, maar dat je dat juist doet ook met je private uitvoerders.
6: Maar die daar net zoveel verstand van hebben als jij. Als acturengroep die keuringen ook voor je rekening gaat nemen?
7: Nou, dat zou uiteindelijk een ontwikkeling kunnen zijn, waarvan ik zeg van, nou, waarom niet? Weet je, als jij een private kolom hebt en een publieke kolom, dan kun jij in die hele publieke kolom dingen organiseren voor werkgevers die ervoor kiezen om publiek te zijn. En je kunt in je private kolom precies dezelfde elementen terugbrengen voor de werkgevers die ervoor kiezen om privaat te zijn.
6: Maar wettelijk gezien kan het nu nog niet?
7: Nee. Maar dan zou je een pilot kunnen doen, hè? Altijd het antwoord op veel dingen.
6: Nou, of taskforce, of verzin iets. Ja. Dat snap ik allemaal wel. Maar de tekorten van het UWV, als het gaat over die artsen, die ervaren jullie binnen Actuur helemaal niet?
7: Helemaal niet, is overdreven. Uiteraard is het zo dat ook wij graag nog meer artsen aan ons zouden willen binden. Maar we hebben wel onze eigen arts in dienst, die we ook zelf opleiden. En we werken ook heel veel samen in wat we noemen onze driehoeken van deskundigheid, waarin mensen ook echt samenwerken rondom casussen, waarbij we met werkgevers ook aan de slag gaan. En dat maakt wel dat we meer productiviteit kunnen draaien, dus meer casussen kunnen behandelen dan er gemiddeld bij het UWV doorheen gaan.
6: Ik proef in dit interview verschillende dingen, namelijk dat je een paar keer hebt benadrukt dat je al een tijdje met dit dossier bezig bent, dat sommige dingen helemaal niet opschieten en dat je op andere vlakken weer razend ambitieus bent en over de grens kijkt, maar vind je het nog leuk?
7: Ja, ik vind het ontzettend leuk.
6: Ja, omdat sommige dingen ook niet in beweging lijken te komen.
7: Nee, dat klopt. En
6: dat is toch eigenlijk best wel een beetje ontmoedigend.
7: Ja, maar kijk, ook daarin, en dat is een beetje misschien jezelf reguleren als ik dan me zo kwetsbaar moet opstellen. Maar ook dat heeft ermee te maken dat je dan op een gegeven moment zegt van okay, waar ga ik nou mijn aandacht op leggen en waar gaan andere mensen in een rol weer met frisse energie ergens verder. Ik kan zeker niet ontkennen dat je op sommige strijden wel eens wat moe gestreden bent. En dan kan ik gelukkig naar Duitsland. Kan ik daar wel iets leuks gaan doen.
6: Je kunt gaan en staan waar je wil, want hier zit het erop. Dankjewel, Maudy Derks van Acturengroep.
7: Graag gedaan.
6: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Bouwe Kuik van Bij Bouwen over zo'n ander langlopend dossier, namelijk hoe het nu toch verder moet met de hypotheekrenteaftrek en wat er na 2031 gebeurt. Mensen moeten dan kunnen aantonen hoe lang ze die aflossingsvrije hypotheek hebben genoten, maar een centrale administratie, die is er niet. De top van Nederland, kun je luisteren om daar meer van te weten te komen. Abonneer je gerust.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Dus jouw pitch deck.
1: Zit ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde ruim 15 uur. De tijd dringt, de begroting moet vanavond al af zijn, want hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur vanochtend wordt er verder onderhandeld. Bij het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week heeft een man blijvende gehoorschade opgelopen. Bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur werd er vuurwerk op het veld en naar de familietribunes gegooid. De harde kern van Feyenoord vond dat het vuurwerk wel meeviel. Ga je niet dood aan, schreven ze op social media. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou die in 2023 overleed door euthanasie. Na haar overlijden schreef Van Os een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of ze onderzoek wilde doen naar de rol van de ouders bij haar dood. Hij kan zich voorstellen dat dat pijnlijk was om te lezen, zei hij in het programma Zomergasten. En Dolly Parton kan volgende week zomaar een nummer 1 hit in de Britse hitlijst te pakken hebben. En dat is de overleden zangeres nog nooit gelukt. De klassieker 9 to 5 is momenteel favoriet om de koppositie over te nemen. Een paar dagen na overlijden kwam die plaat al binnen op nummer 12. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincie is het zelfs code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: Het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt.
8: Ik denk dat de beste manier om te anticiperen op toekomstige El Niño's is gewoon simpelweg ervoor zorgen dat de economieën sterker worden.
9: Eigenlijk is dit hele probleem dit is voor ons een goudmijn. Goudmijn.
7: Het klimaat is variabel. Dus wat heel belangrijk is, ook met droogte, is je het voor te bereiden.
8: Dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus...
10: Op een mistige ochtend in het jaar 1793 staat Lodewijk de 16e voor de guillotine. Het is het hoogtepunt van de Franse Revolutie. Hij wil nog uitgebreid speechen, maar het vallende mes verhindert dat. Wat Lodewijk nooit geweten heeft, is dat een belangrijke aanjager van die revolutie niet in Frankrijk ontstond, maar aan de andere kant van de wereld, in de Stille Oceaan. 4 jaar eerder werd het zeewater daar fors warmer, een graad of 2. En daardoor kreeg Frankrijk te maken met een mislukte oogst. En nog een mislukte oogst. En uiteindelijk dus een bloedige revolutie. Te danken aan El Niño, Spaans voor het jongetje, zoals het opwarmen van het oceaanwater heet. En dat jongetje heeft niet alleen de geschiedenis van Frankrijk veranderd, maar zorgt al eeuwenlang voor een enorme impact wereldwijd. In het oude Egypte kwamen ze erdoor terecht in een enorme economische crisis. 1,5 eeuw geleden kregen India, China en Brazilië te maken met gigantische hongersnoden. En eind vorige eeuw zorgde El Niño voor biljoenen dollars aan economische schade over de hele wereld. En dat blijkt allemaal nog maar een voorproefje te zijn, want de El Niño die dit jaar is begonnen wordt waarschijnlijk de grootste en de heftigste ooit. Dit Spaanse jongetje gaat onze wereldeconomie deze eeuw 84 biljoen dollar kosten. Even, dat is 84.000 miljard. En het raakt niet alleen de rijstboer in Indonesië, maar ons ook. Het World Economic Forum noemt het een systematische schok. Misschien is dat wel de kern van dit verhaal, want het is geen onverwachte ramp die uit de lucht is komen vallen. We zien El Niño iedere keer weer een beetje van tevoren aankomen en weten inmiddels al eeuwen dat hij op ons afkomt. Dus is de vraag, waarom zijn we dan nog zo kwetsbaar? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio twee macro-economen. Macro-econoom Han de Jong, dag Han.
9: Dag Rens.
10: En macro-econoom en belegger bij Hofbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
8: Dag Rens.
10: Mijn naam is Rens de Jong. Han, ben jij al lang bezig met het fenomeen El Niño?
9: Ja, eigenlijk al decennia. Ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt als econoom. En een van mijn verantwoordelijkheden, dat viel onder mij, was wat we noemen landenrisicoanalyses. En dat betekent dat je in principe de ontwikkelingen in alle landen in de wereld een beetje in de gaten moet houden. Als El Niño zich voordeed, dan had dat invloed op hoe het
10: met het land gaat.
9: Ja. De invloed is minder sterk op Nederland dan dat het op heel veel andere landen in de wereld is.
10: Mm-hmm. Ja. Ook een beetje dus onderschat fenomeen vanuit ons perspectief, begrijp ik.
9: Nou ja, zeker. Ja, ja. Absoluut.
10: Edin, is El Niño makkelijker te voorspellen dan inflatie of niet?
8: Ik vind van niet. Inflatie is namelijk het gevolg van wat wij zelf doen. Dus ik denk dat je dat beter kunt voorspellen dan wat de natuur met ons doet, zoals hier in dit geval. Ik wil er meteen wel even bij zeggen, aangezien El Niño dus een natuurverschijnsel is, met wel invloed op inflatie, dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus laten we dat
10: eigenlijk
8: ook maar een keer zeggen.
10: Ik stuurde de bandje even op. Ja. Ja.
9: Een van de weinige zaken dan.
8: Een van de weinige zaken vind ik, maar het is er wel één. En over dat voorspellen van El Niño, kijk, eens in 2 à 7 jaar, weet je, als je op die manier inflatie zou voorspellen, dan zou je het hebben over inflatie komt ergens uit tussen 2 en 7%. Dat is geen voorspelling, daar kun je niks mee.
10: Nee, daar kun je niks mee. Wat willen wij weten over dit fenomeen, Han?
9: Nou ja, wat mij betreft, de vraag die jij aan het eind van jouw introductie stelde, hoe kan het nou toch dat wij weten dat dit verschijnsel zich voordoet? Er is regelmaat, maar die is onvoldoende kennelijk om dat heel regelmatig te noemen. Maar waarom is het dan zo dat toch zoveel negatieve invloed op heel veel landen in de wereld heeft? Ja. Dat lijkt mij voor mij de belangrijkste vraag.
10: Ja, Edin?
8: Ik zou in ieder geval twee dingen duidelijker op het vizier willen hebben straks, als we klaar zijn met deze uitzending. Eén is, kijk, we hebben het nu al gehad over hoe vaak komt het voor. Maar hoe voorspelbaar is de kracht van elke El Niño? En de tweede vraag die ik heb is, hoe lang van tevoren zien we het aankomen?
10: Ja, oké, hartstikke goed. Even voor mij, want we grapten net even over inflatie, maar dit heeft natuurlijk, want het gaat uiteindelijk over voedselprijzen. Ik ben geen expert, jij zeker wel, of jullie. Dit heeft natuurlijk wel impact op inflatie, kan ik me zo voorstellen.
8: Zeker. Gewoon puur voor alle landen in de wereld, omdat dit fenomeen van invloed is op de voedselprijzen. En wij schijnen allemaal geld uit te geven aan voedsel, dus daar merk je het aan. En dan wat specifieker. Eigenlijk geldt hoe armer een land is, des te meer een huishouden aan eten uitgeeft. Dus ja, in de landen die hier heel veel last van hebben, zie je heel vaak.
11: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Laten wij naar onze gast gaan van vandaag. We zijn blij dat hij er is. Hij is hoogleraar aan de IHE Delft. Dat is het Instituut voor Water Education. En hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen Universiteit en Research. Micha Werner, van harte welkom.
3: Goedemorgen.
2: Leuk dat je er bent. Jij doet al jarenlang onderzoek naar het fenomeen El Niño. Toch een redelijk onschuldige naam. Maar waar kwam het ook alweer vandaan?
3: Ja, leuk om inderdaad hierover te praten. En inderdaad een interessante vraag. Want je noemt het jongetje, het kindje. En dat vind ik ook leuk van dit fenomeen. Het is een fenomeen dat inderdaad een deel van ons klimaatsysteem is. Een van de vele fenomenen. En het is voor het eerst eigenlijk waargenomen door vissers aan de kust van Peru. Want waar gaat het fenomeen met name over? Dit fenomeen is dat de verdeling van water, van warm water in de Stille Oceaan. Mm-hmm. En u kunt voorstellen, de Stille Oceaan, dat is natuurlijk een enorme bak met water en daarmee ook een enorme bak met energie. En dat heeft echt een drijvende invloed op het mondiale klimaatsysteem, op de circulatie van vocht en energie. En nu is het zo, die vissers in Peru, die merkten dat in bepaalde jaren dat het water aan de oppervlakte voor de kust, waar ze hun visserij bedrijven, dat die warmer werd. En als die warmer is, dan bleek ook dat de visvangst lager was. Want voor de kust van Peru is een diepe oceaan. Daar komt koud water omhoog met voedselstoffen. En dat is heel goed voor de visvangst. En wat bleek is ook dat het fenomeen voornamelijk rond de kersttijd het sterkst was.
2: Mm, okay.
3: En daar komt dus ook de naam El Niño vandaan. Dus met de komst van het kindje Jezus eigenlijk. Dus het is meestal, het piekt het rond tussen november en februari. Dus daar komt de naam vandaan.
2: En er is ook een tegenhanger, toch? El Niña? Of La Niña is dan?
3: Ja, dat is de tegenhanger. Gewoon omdat het jonge meisje. Ja. Formeel klimatologen, zoals het Wereld Meteorologisch Instituut, die gebruikt dat niet. Wij noemen meer de warme fase is El Niño en de koude fase is dan La Niña. Mm-hmm. Want dan zie je dat juist de temperatuur aan die kant van de oceaan kouder dan normaal is. En dan weer aan de andere kant warmer dan normaal.
2: En heeft El Niño veel meer impact dan La Niña?
3: Verschillend. Wat je ziet, ik heb hier ook een kaartje bij me, maar die kunnen we niet zien op de radio.
2: Kan
3: ik dan even uitleggen. Je ziet hele bepaalde patronen voorkomen. Dus bij een El Niño-jaar zie je dat eigenlijk aan de Peruviaanse kust dat het leidt tot overstromingen. Omdat het veel warmer dan normaal is. De lucht gaat stijgen, dan gaat het regenen enzovoorts. Maar de lucht die stijgt moet ook ergens weer dalen. Dus aan de andere kant van de oceaan, dus Indonesië, Australië, noem maar. Daar heb je weer heel veel last van droogte. Dus dat zijn hele vaste patronen. Ook Zuidelijk Afrika heeft last van droogte tijdens El Niño jaren. Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Colombia. Het is eigenlijk dat hele vaste patronen dat sommige delen van de wereld last van droogte hebben tijdens El Niño-jaren en sommige delen.
4: En is dat dan bij La Niña precies omgekeerd?
3: En bij La Niña is het min of meer precies omgekeerd.
2: Okay.
3: Ja, dus je gaat die twee kaartjes naast elkaar leggen en dat is bijna spiegelbaar.
4: Waarom praten we toch vaker of hoor je vaker over El Niño dan over La Niña?
3: Ja, interessant.
5: Komt het vaker voor?
3: Niet noodzakelijk. We komen nu eigenlijk uit een vrij lange fase van La Niña's. 2023, 2024, wat van een hele korte, ook wel intense El Niño. Dus ik kan niet meteen zeggen dat La Niña's of El Niño's vaker voorkomen dan La Niña's of zo. Dat is nogal variabel. Wat ik wel noemde is dat je wel ziet door klimaatverandering zijn er ook wel. Want dat is ook een beetje het probleem waar we nu in zitten. Is dat het is ook een beetje warmer. Hè? Hier in de studio is het al redelijk warm. Maar ook in de oceanen is het warm. Dus die El Niño, dus dat is de warme fase, die komt nu bovenop een warmer achtergrond, zou je kunnen noemen. Hè? Dus die oceaan die neemt alleen alsmaar energie op. Hè? Er stond laatst een artikel dat kan je vergelijken met 11, 12 Hiroshima-bommen per seconde.

0: energie wordt opgenomen door die oceanen. Dat is gigantische opname. Dus ja, in die zin versterkt El Niño wel door de
1: klimaatverandering. Want dit jaar hebben we het dan over een super El Niño. Ligt dat dan daaraan dat we dus sowieso klimaatopwarming hebben... dat deze er bovenop komt? Of is het ook een beetje een mediaterm dit?
0: Kijk, interessant dat u zegt een mediaterm. Inderdaad ook weer de Wereldmeteorologische Organisatie... die gebruikt die term dan weer niet, zeg maar. Maar het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt. Wat ik wel interessant vind, we begonnen ook van... we zien dat zo vaak, die El Niño's, en hoe voorspelbaar daar is dat. Het is ook goed te beseffen dat het niet alleen over El Niño gaat. Het is degene die eigenlijk het meest besproken wordt. Maar ook andere oceanen hebben dit soort verschijnselen. Zoals de Indische Oceaan, de Indian Ocean Dipole. De Atlantische Oceaan, dat meer Noord-Zuid richting heeft. En ook in de Stille Oceaan zijn er ook weer andere signalen... die dan misschien een tienjarige cyclus hebben. Dus er zijn allemaal van dit soort... fenomenen die met elkaar soms samenvallen en versterken... en soms elkaar verzwakken. En dat is natuurlijk maakt het best wel complex.
2: Ja, wij gaan het zo hebben over de economische gevolgen... en waarom we toch altijd zo onvoorbereid zijn. En ik vind, wat u daarnet zei... dit fenomeen gaat dus over een paar maanden spelen... en u zegt daar in uw verhaal, het wordt verwacht dat. Dus we weten het zelfs een paar maanden van tevoren... weten we niet zeker hoe sterk het wordt.
1: Ja, hoe kan dat? Is dat denk ik een vraag, toch?
0: Ja, dat is een leuke. Ik vind het altijd interessant ook als ik soms college geef over het klimaatsysteem en vooral over waar komen droogtes vandaan. Ja, ogenschijnlijk, de basisprincipes en de energie zijn eigenlijk vrij simpel. Maar toch is het vrij complex. Hè? Ook door al die samenhangende verschijnselen die dan elkaar versterken en dan weer niet. Dus de aarde is ook een beetje schuin ten opzichte van de zon. Dus hoe die energie verdeeld wordt. Dus. Ja, is niet helemaal evenredig. Hè? Dus ook landoppervlakte is niet evenredig verdeeld. Dus dat geeft een enorme verstoringen en instabiliteit, zou je kunnen noemen.
1: Dus er zijn eigenlijk te veel factoren om het helemaal goed te kunnen voorspellen.
2: Dat roept de vraag toch ook op, in hoeverre kun je je voorbereiden hierop?
1: Ja, omdat je niet weet dat het... we weten wel dat het eraan komt.
0: Ja, je weet wel, dus bijvoorbeeld als je nu de voorspellingen hebt gevolgd dit jaar... Hè, dus al een geruime tijd... Dat er gezegd wordt van, we zien toch wel de duidelijke tekenen... dat een El Niño-opkomst is en dat die ook sterk zou kunnen zijn... Hè, door de temperatuurmetingen in de oceanen.
1: Mag ik nog even terug naar de geschiedenis? Die El Niño komt dus eens in zoveel tijd.
0: Ja.
1: Economisch gezien, welke springen eruit? Welke jaartallen springen eruit? Wat zit er in ons geheugen gegrift? Dat je denkt, dat was inderdaad een El Niño.
0: Nou, in de recente geschiedenis, echt sterke El Niño's. 2015, 2016 was een sterke El Niño. En ik had ook voor de uitzending nog even opgezocht van... wat zijn geschatte schades? De wereld, of de FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties... schat 60 miljard aan schade aan voedselketens. Maar ook natuurlijk heel veel schade aan mensen hun leefomstandigheden. U noemde het al, van de uitgaven aan voedsel.
1: Ja, ik heb hier ook, deze staat in mijn geheugen nog gegrift... 1984...
0: Ja.
1: Dit was We Are The World, toch? Dat ik het dan onthoud aan een hit is een beetje gek. Maar dat is
0: en ook
1: wel...
0: daar is het interessant dat het El Niño-fenomeen destijds... zeg maar, als je kijkt naar de pure data, de indicatoren... was meer 82-83. En dat is ook, als je die verbanden ziet wereldwijd... is het niet zo dat als er nu een El Niño in de Stille Oceaan plaatsvindt... dat meteen overal... alles verandert.
1: Nee.
0: Er zit ook een soort...
1: Want dat We Are The World was over de hongersnood in Ethiopië, volgens mij. Ja, 84.
3: Was Band-Aid heette dat. Was dat niet in 85?
0: Volgens mij 84. Okay. 84 kan ik me herinneren.
1: Misschien kunnen we even het singeltje inmonteren. Ja. Maar heel even, dus dat was
2: zing
1: wel...
2: Zing met de zeven.
1: Maar dat zijn wel momenten, hongersnood Ethiopië, dat je denkt... Oké, daar heeft het enorm veel impact gehad. Zijn er andere momenten geweest die inderdaad... het zit in ons geheugen gegrift?
0: Ja, dat ligt aan wiens geheugen. Ja. Wij spreken bijvoorbeeld heel vaak van iets dat heet Day Zero. Is een goed voorbeeld. Zoals Kaapstad. Ja. Een stad die natuurlijk een grote stad van 3-4 miljoen inwoners. Die gebruiken drinkwater uit reservoirs. En ik meen dat dat met de 15-16 El Niño te maken, daar had je een soort day zero. En day zero, of dag nul, zou je kunnen noemen, was de dag werd verwacht dat de stad zonder water zou komen te zitten.
1: Het was er gewoon niet meer.
0: Het was er gewoon niet meer. De reservoirs waren leeg. Dit is ook in Sao Paulo voorgekomen, Chennai. In India. Dus ja, je ziet hele impactvolle gebeurtenissen. Die gebeuren met zo'n stad. En dat is natuurlijk behoorlijk ontregelend. En dan is de vraag, wie krijgt dan wel water en wie krijgt niet water? Ja. Dat maakt het natuurlijk ook heel complex.
2: We hebben hier natuurlijk als gast een wetenschapper. Dus u houdt zich bezig met hiernaar kijken op wetenschappelijke manier. Ik kan me voorstellen dat we ook in de loop der tijd heel veel gegevens over dit fenomeen hebben verzameld. Mm-hmm. Ook alle andere aspecten die ermee te maken hebben. Het is natuurlijk heel lastig om al die gegevens te doorgronden en daar een voorspelling van te maken. Want dat is wel wat u probeert te doen. Ja. In hoeverre maakt u al gebruik of kunt u zich voorstellen dat zoiets als kunstmatige intelligentie ons gaat helpen om het beter te voorspellen?
0: Ja. Interessante vraag. Ik bedoel, de voorspellingen die hiermee gemaakt worden, worden doorgaans gemaakt door met grootschalige weermodellen. Hè? Dat, eigenlijk net als de KNMI hier het weer voorspelt. Dat gebeurt meestal met een soort regionaal weermodel, maar dat zijn ook globale weermodellen die ook weer belangrijk zijn voor die regionale modellen. En instituten zoals het European Center for Medium Range Weather Forecasting, het ECMWF, dat is een soort samenwerking, het zit in Reading en ook in Bonn. En die draaien van dit soort grote mondiale modellen. En dat zijn fysische modellen, die de oceanen en de atmosfeer, enorme dingen. Hè? Dit gebouw, dat verdwijnt niet bij de computers die daar staan. Dat zijn fysische modellen, maar je ziet tegenwoordig ook een hele sterke opkomst van AI inderdaad. Hè? Je kent de directeur van het instituut vrij goed. Je ziet hoe vaak, hè, door het vooruitgang van de wetenschap, hoeveel beter we kunnen voorspellen en hoe snel die verbetering komt. Hè? We verdubbelen elk 10 jaar of zo in de nauwkeurigheid. Hè? Dus dat we over een paar maanden nauwkeuriger dan we vroeger, over 1 maand konden voorspellen. Ja. Dus AI helpt daar zeker. Het is niet een magische oplossing, denk ik.
2: Maar het helpt
0: maar
2: wel
0: het om helpt
2: het
0: zeker.
2: Ja. te zien. En, ja. Ja. Ja,
1: want we hebben nu een beetje de spoedcursus meteorologie gehad, denk ik dan. Hè. Ik wilde naar
2: diploma's achteraf.
0: Ik kan nog verder gaan.
1: Ja, dat weet ik, maar de tijd is ook wel weer beperkt. Het is mega interessant. Maar goed, laten we kijken dan naar economische impact. Dus waar. En laten we extreem weer en dan vooral kijken naar de voedselketen. Ik bedoel, er is natuurlijk meer te doen als we het hebben over droogte en overstromingen, et cetera. Maar laten we dat straks doen. Eerst even de voedselketen. Waar in de hoek van de hele wereld, waar wordt de economie het hardst geraakt door dit soort El Niño's?
0: Ja, ook een goede vraag. En dan vind ik het ook interessant om natuurlijk de economie in landen die een hele directe relatie met dit weerfenomeen hebben, worden hard geraakt. Maar ik denk ook op ga ik misschien een beetje weg van de grote economische getallen. Want ik noemde al van, dat naar verhouding wordt in sommige landen meer uitgegeven aan voedsel. Waar natuurlijk heel veel impact hebben is op in landen waar er ook mensen hebben die in een soort minimumomstandigheden. Hè? Dus bijvoorbeeld boeren die niet eens gewassen groeien om te verkopen, maar eigenlijk alleen maar om zichzelf te voeden. En als er wat over is, kan dat eventueel naar de markt kunnen brengen, als er dan een markt is. En daar is dan die impact natuurlijk enorm groot. Dus ik denk dat we ook natuurlijk de economische schade in deze landen zijn groot, want er wordt ook veel landbouw bedreven. Hè. Ik denk aan een land als Zuid-Afrika of de daaromringende landen. Je hebt ook, daar hebben ze last van droogte in Kenia, waar bijvoorbeeld in Nederland voeren we vrij veel in over Kenia. Is El Niño weer juist verbonden met overstromingen?
1: Ja.
0: En La Niña weer met droogte. Dus,
1: ja, maar als ik u goed hoor, is het zo. Ja, je kunt er op een economische manier naar kijken van hoeveel schade er is. Maar soms ligt het juist in die hele kleine economische getallen. Ja. Dat de schade van groter is omdat gewoon een gezin geen eten meer heeft.
0: Dat
1: is
0: echt de systemische schade. Ja. Hè, natuurlijk. Als zo'n fenomeen optreedt of een natuurramp, dan heb je meteen schade. Maar. Nou ja, noem maar wat. In armere bevolkingsgroepen kan het zijn doordat er minder inkomen is, dat bijvoorbeeld kinderen niet naar school gaan.
1: Ja.
0: Voornamelijk meisjes vaak. En dat heeft dan een soort invloed op generaties.
1: Ja, helaas zit de tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app en andere podcast-apps. Nu veel dank aan Micha Werner. Hij is hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen University and Research en het IHE in Delft, het Instituut voor Water Education. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de economische gevolgen van El Niño. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde ruim 15 uur. De tijd dringt, de begroting moet vanavond al af zijn, want hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur vanochtend wordt er verder onderhandeld. Bij het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week heeft een man blijvende gehoorschade opgelopen. Bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur werd er vuurwerk op het veld en naar de familietribunes gegooid. De harde kern van Feyenoord vond dat het vuurwerk wel meeviel. Ga je niet dood aan, schreven ze op social media. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou die in 2023 overleed door euthanasie. Na haar overlijden schreef van Os een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of ze onderzoek wilde doen naar de rol van de ouders bij haar dood. Hij kan zich voorstellen dat dat pijnlijk was om te lezen, zei hij in het programma Zomergasten. En Dolly Parton kan volgende week zomaar een nummer 1 hit in de Britse hitlijst te pakken hebben. En dat is de overleden zangeres nog nooit gelukt. De klassieker 9 to 5 is momenteel favoriet om de koppositie over te nemen. Een paar dagen na overlijden kwam die plaat al binnen op nummer 12. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincie is het zelfs code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
5: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit, zoals elke week, gelukkig is er weer Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
6: Hey, hoi.
5: Wat gaan we doen?
6: Wij hebben vandaag de gast Johan van Deventer. Hij is de commandant van het Netherlands Joint Force Command. En dit is het nieuwe operationele hoofdkwartier van het Nederlandse leger. Het bestaat sinds een jaar. En vanuit dit Joint Force Command houden ongeveer 300 defensiemedewerkers dag en nacht in de gaten wat er zoal vliegt, rolt, rijdt en vaart aan materieel. En de bedoeling is dat dit command meteen gaat coördineren bij bijvoorbeeld natuurrampen, bij drone-incidenten, bij sabotage en natuurlijk al helemaal bij een oorlog. En, lekker actueel in deze tijd van het jaar, ook bij bosbranden dus.
5: Genoeg te bespreken, denk ik. Heel interessant. Maar eerst even wat anders. Want we moeten het heel even hebben over tekort aan Patriot-raketten. Zelensky blijft erom vragen, onlangs weer. Hij zei dat hij graag 5% van de Amerikaanse voorraad wil kopen om de winter door te komen. Volgens sommigen is dat veel te weinig. Hoe erg is het met dat tekort, Ria? Wat weten we?
6: We weten het niet precies, omdat het natuurlijk allemaal geheim is. Maar een Amerikaanse denktank zegt dat het bij Amerika al heel slecht gaat. Ze hadden voor de oorlog met Iran 2330 Patriot-raketten. Nu nog ongeveer 800. Dus 5% daarvan, ja, dat is niet genoeg voor Oekraïne. Ja. Stel dat Amerika het wel zou geven. Hoeveel Oekraïne zelf heeft, weten we niet. We weten wel dat er meerdere interceptors nodig zijn om één Russische ballistische raket neer te halen. En ja, je ziet dat ze al steeds vaker kiezen voor welke doelen ze beschermen, welke niet. Bijvoorbeeld het regeringscentrum in Kiev wordt beschermd. Andere doelen kunnen ze helaas niet meer doen, omdat ze ja,
5: we
6: omdat
5: horen steeds vaker berichten dat het gewoon niet kan, omdat inderdaad dus die voorraden op zijn. FT die schreef dat Oekraïne voor de komende periode naar verluidt minstens 300 pak 3 raketten nodig heeft. Het beste, eigenlijk het beste raket om, ja, om die verdediging goed te houden. Maar daar komen ze dus niet aan, waarschijnlijk.
6: Waarschijnlijk niet. En het allertrieste is dat we onlangs een rapport hebben gevonden, mijn collega en ik van het FD, waarin staat dat het maken van een PAC-3 kost, echt 43 maanden. Het is dus ontzettend traag om te maken. Ja. De Russen kunnen veel sneller produceren. En ja, dat is dus een groot probleem.
7: Wat ik me ook nog afvroeg is, hoe zit het nou met die licentie die Trump had beloofd? Want nou ja, het duurt dus heel lang om zo'n raket überhaupt te maken. Maar dan moeten ze ook nog in Amerika worden gemaakt. Of ook, moeten ze daar ook nog worden geproduceerd. Trump had aan Zelensky beloofd, je mag ze wel zelf gaan maken. Maar daar is niks van terechtgekomen tot nu toe.
6: Nou, het schijnt dat Lockheed Martin, dus de producent, heeft gezegd van, nou, wij willen dat helemaal niet. Wij willen helemaal niet dat onze kennis naar Europa weglekt. En dat is natuurlijk heel triest, want op dit moment wordt er al wel een Patriot-fabriek gebouwd in het zuiden van Duitsland. Alleen die is pas volgend jaar operationeel. En dan duurt het dus nog weer heel wat maanden voordat er eindelijk wat raketten van die band rollen. Dus ja, het is echt heel traag allemaal. En het feit dat Kiev voorlopig van Lockheed Martin niet die licentie krijgt, maakt het nog wat dramatischer. Oekraïne is ondertussen zelf wel bezig met raketten, met de Flamingo's, en het Freya-project. Wij doen ook mee aan een project om een Europese tegenhanger te maken van die Patriot. Het punt blijft dat het allemaal heel erg langzaam gaat en dat we tekort aan Patriots hebben, dat Amerika nog niet klaar is in Iran, dat ze nog steeds daar met vliegtuigen, met raketten, die drones, die Shahed soms neerhalen. En dat is ook een groot prijsverschil. Hè? 4 miljoen voor een Patriot, 20.000 euro voor een Shahed. Mm-hmm. Dus wel zorgelijk. Het is wel een beetje dat je denkt, zijn wij als Westen nog nummer 1 op de kaart? Ik denk dat China echt de lachende derde is. Die denkt, nou, als ik wat wil, dan is dit het moment.
7: Ja,
6: maar we kunnen het natuurlijk vragen aan onze legerexpert.
8: Ja, we hebben een zorgelijke situatie in de wereld. Jullie schetsen hem mooi. Dit zijn de dingen waar wij dagelijks natuurlijk ook naar kijken. En het overleven van Oekraïne is voor ons allerhoogste prioriteit. En ook afgelopen nacht zagen we dat Kiev weer zwaar werd geraakt. 8 burgerslachtoffers. Iedere nacht bijna ellende. Dus daarom is het zo belangrijk dat wat wij als Europa doen, en Nederland zeker als een van de grote, dat we zoveel steun als we kunnen aan Oekraïne geven om te zorgen dat Oekraïne overleeft in de zomer, ook weer komende winter, maar uiteindelijk dat ze die oorlog winnen. Ook op het gebied van Patriot heeft Nederland daar al heel veel gedaan. We hebben best vaak aan ze geleverd en we doen altijd wat we kunnen, omdat het voor ons belangrijk is. Hun veiligheid is uiteindelijk ook onze veiligheid.
6: Nou spraken Michal en ik een tijdje geleden, een paar weken geleden, op de NAVO-top Dylan Jesselgus, de minister van Defensie. En die zei, ja, maar wij zitten echt aan de ondergrens. We hebben alles gegeven wat we kunnen. Nu is een ander aan de beurt. Ze keek met name naar Zuid-Europa. Al wil ze dat niet met zoveel woorden zeggen. Ik kijk naar Spanje, ik kijk naar Griekenland.
7: Maar andere Europese NAVO-landen.
6: Is het zo dat wij al aan die ondergrens zitten?
8: Nou, wij doen natuurlijk nooit uitspraken over wat wij wel of niet in voorraad hebben. Maar het is belangrijk dat je Oekraïne met z'n allen helpt. Nederland is daar echt een hele grote in. In absolute nummers zijn wij de derde qua hulp aan Oekraïne. En het is belangrijk dat we dat met z'n allen doen. Dus daar is onze minister scherp op. Dat we juist alle andere landen ook goed betrekken om samen te zorgen dat Oekraïne wint. En dat moeten we samen toch ook makkelijk doen.
7: Die steun aan Oekraïne is natuurlijk een heel belangrijk punt. Maria, ik wil niet gelijk jou het probleem en de oplossing gelijk bij jou leggen.
6: Graag.
7: Maar het is natuurlijk wel, wat kunnen we hier nou tegen doen? Want dit tekort wordt steeds schrijnender aan luchtafweerraketten. Wat lees ik, nogmaals, jij hoeft niet het met wereldvrede te komen, maar wat lees jij hierover? Welke opties zijn er nog? Want het is best een dramatisch beeld, zoals je het net ook hebt geschetst.
6: Nou, ik denk dat Dylan Jesselgus gelijk heeft dat er nog landen zijn die wel Patriots en Patriot raketten en systemen op voorraad hebben. Dat zijn inderdaad bijvoorbeeld Griekenland. Griekenland wil niks weggeven, want die is bang voor Turkije, ook een NAVO-lid. Spanje heeft zijn eigen zorgen, maar er zijn inderdaad nog landen. En die zullen toch echt ook water bij de wijn moeten doen.
7: Je hoorde hem net al eventjes, onze gast, generaal-majoor Johan van Deventer, commandant van het Nederlandse Joint Force Command. Welkom.
9: Dankjewel.
7: Nu maar even officieel welkom geheten. Sinds september vorig jaar is Nederland een operationeel hoofdkwartier rijker. Vertelt u eens, wat is dat precies en wat doet u?
8: Ja, wij sturen alle inzet die Defensie doet aan. Dus als er ergens in de wereld voor inzet, defensie, middelen, mensen, materieel wordt ingezet, dan gaat het via ons. Om dat te coördineren, te plannen, uit te voeren, te monitoren, bij te sturen. Onze hoofdfocus is juist nu natuurlijk op het conflict wat we in Europa zien, ons klaarmaken, voor te zorgen dat die oorlog niet naar Nederland komt, zowel Dat we dan klaar zijn om Nederland en de NAVO te beschermen. Dus dat is waar we altijd mee bezig zijn. Moet je denken aan het maken van plannen daarvoor. Zorgen dat wij een goed oorlogsplan hebben liggen. Zodat we jullie veilig kunnen houden. Maar dat betekent ook dat we daarom ook al bezig zijn met activiteiten. We hebben op dit moment mensen en een detachement in Litouwen. We doen operaties in Polen om daar de steun aan Oekraïne te beschermen eigenlijk. We doen operaties in Roemenië en nog op veel meer plekjes in Europa. Maar allemaal wel gericht op het oosten. Mm-hmm. En wereldwijd zijn we actief. Het Midden-Oosten staat redelijk in de fik, zoals jullie in de krant lezen. Dus ook daar hebben we mensen en middelen, hebben we wat schepen rondvaren. Zijn we klaar om militair te opereren daar waar nodig. Dus dat zijn eigenlijk onze hoofdtaken. En daarnaast is er altijd nog een derde taak voor Defensie. En dat is militaire bijstand, zoals wij dat noemen. Het helpen binnen Nederland onder civiel gezag. Ja. Dus niet zozeer een militaire taak, maar daar waar we kunnen helpen met de middelen die we hebben.
6: Zoals tijdens de coronacrisis waar we het eerder over hadden, waar jullie ook een rol speelden.
8: Veilige logistiek doen, coördinatie doen, prikken zetten, tenten bouwen. Ja. Je hebt ons eerder gezien, van alle markten thuis. Je hebt ons eerder gezien met zandzakken vullen om een gat in dijken te vullen. Ja. En deze zomer hebben jullie ons vrij veel zien inzetten met het blussen van branden met helikopters die we daarvoor hebben.
7: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat u verder schetst, klinkt allemaal redelijk essentieel. Waarom was er tot vorig jaar dan niet één centraal punt op zo'n manier?
8: Ja, dat is door ontwikkeling van Defensie en toch wel die focus op hoofdtaak 1, zoals wij dat noemen. Die eerste die we zeiden, Russische dreiging, beschermen van Nederland, NAVO-operaties. Die is de afgelopen 20 jaar was die, misschien leek die iets minder belangrijk. We waren veel in Afghanistan, in Mali, in het Midden-Oosten. Je hebt ons overal gezien. Wij noemen dat toch wel wars of choice. Daar gingen we heen. Vaak voor een afgesproken periode, 2-4 jaar, zullen we verlengen of niet. Maar het was niet iets wat direct in Nederland gebeurde of wat de bescherming van Nederland aanging. We hebben de tijd zien keren, eigenlijk al in 2014... met de inval in de Krim. Nou, ik denk dat we met z'n allen de rest van Nederland ook goed wakker zijn geworden op 24 februari 2022... en zien dat de dreiging ook in Nederland reëel is. Dan moet je operaties kunnen runnen hier om Nederland te beschermen, om jullie te beschermen. Tegelijkertijd moet je Nederland veilig houden om Nederland als doorvoerland te kunnen gebruiken. Zodat de aanvullingen die uit Canada, Amerika, Engeland komen door Nederland heen naar het front kunnen. En Nederland is een grote partij die dan troepen levert aan de NAVO die aan de oost- en noordgrens moeten kunnen opereren. Die dingen moet je allemaal tegelijkertijd doen en die hebben ook nog allemaal logistieke ondersteuning nodig. Dat is een enorm complexe operatie. Daar heb je een eigen hoofdkwartier voor nodig. Dat zijn we nu aan het bouwen. We bestaan een jaar. We zijn nog lang niet volwassen in mijn beeld.
7: Dus het hoofdkwartier is er nog niet helemaal, toch?
8: We zijn nog niet volwassen genoeg in mijn droom. We moeten echt nog wel een paar stappen maken. Maar we bestaan en we leveren iedere dag. En iedere dag worden we een beetje beter.
7: Hoe gaat dat hoofdkwartier eruit zien? Of waar, waar komt het? Ja, waar droomt u van?
8: Wat is uiteindelijk een hoofdkwartier? Dat is een gebouw of misschien meerdere gebouwen of misschien wel wat auto's die kunnen bewegen. Het zijn mensen en het zijn eigenlijk computers en netwerken en systemen waar het van komt.
7: Waar?
8: In de regio van Den Haag. We zitten nu midden in Den Haag op het plein en we verhuizen met een paar jaartjes naar de regio.
6: Ja, jullie zijn nu nog ingekwartierd bij het ministerie van Defensie, maar jullie krijgen je eigen pand. Dat is work in progress, u zei het al. U bent commandant al van dit operationeel hoofdkwartier in wording. Ja. Wat is precies uw achtergrond en expertise? Waarom zijn ze bij u uitgekomen?
8: Ja, dat is altijd een mooie vraag die je dan weer aan mijn baas moet vragen, wat de CDS is.
7: Zullen we zo even bellen,
8: Maar een paar elementen zullen zijn. Langdurige en ruime operationele ervaring. Een hoop operaties gedaan en de verschillende scholen daar gedaan om daar kennis over te hebben. En het is iets nieuws, het moet gemaakt worden, daar doe je een paar jaar over. Dat is een transitietraject. De afgelopen 10-12 jaar of zo heb ik veelvuldig in grotere transitieprojecten gewerkt. Ook de vorige organisatie binnen de luchtmacht, waar ik een commandant was, bestond niet toen ik begon. Moest ik een nieuwe organisatie bouwen, werkend krijgen. En toen zei ze eigenlijk, nou, kom dat ook maar eens in Den Haag doen. Daar hebben we ook wat nieuws voor nodig.
6: Doe het kunstje nog maar een keer.
8: Ja, ik denk dat dat wat van de ingrediënten zijn.
6: Helder. En wat zijn de taken van uw team precies?
8: Wij plannen, alle operaties die Nederland dus doet. Dus niet als het training is, drie soldaten naar de schietbaan. Daar hebben wij niks mee te maken. Maar de inzet die we doen wereldwijd, dus in Europa, maar ook in de rest van de wereld, wordt allemaal door ons aangestuurd. Dat moet je eerst plannen, daar moet je een plan voor maken. Vervolgens moet je dat
6: maar
8: aan.
6: Maar het is veel breder dan logistiek dus ook.
8: Jazeker. Ja. Ja. Dus alles. Hè. We denken aan logistiek, we denken aan verbindingen, we denken aan de operatie. We denken aan de communicatie eromheen. Financieel moet het rondkomen. Je moet het inlichtingenbeeld kunnen opbouwen. Je moet zorgen dat je mensen er klaar voor zijn. Dus een operatie moet je plannen om te zorgen dat je ergens iets kan doen. En in die planning zetten wij eigenlijk hetgene wat Nederland wil bereiken. Laten we nu het kunnen beschermen van Nederland. Dat willen we bereiken. Ja. Daar maken wij een plan voor. En uiteindelijk zet je die plannen om in opdrachten naar landmacht, luchtmacht, marine, marechaussee, cyber en special. En dat, zodat iedereen zijn deel krijgt voor de uitvoering.
6: Precies.
8: En die uitvoering monitor je dan weer om te kunnen bijsturen, om te zorgen dat je het gevecht wint.
6: Helder. En het is dus ter land, ter zee, in de lucht, in de ruimte, overal. Het is het hele plaatje.
7: Cyber. Ja.
6: En gaat dit nu allemaal beter dan toen het nog allemaal losse onderdelen waren, nu jullie bij elkaar allemaal zitten?
8: Ja, dat is een goede vraag. Hoe volwassen ben je al? En deden we dan niks gezamenlijk? Ook in het verleden deden we alles gezamenlijk. Maar het gaat me vooral om die focus. In het verleden was die focus op hoofdtaak 2, zoals wij dat noemen, die uitzendingen ergens ver weg in de wereld. Afgebakende tijd, ervoor gekozen. En nu echt, terwijl wij hier, waarschijnlijk nog steeds wel, terwijl wij hier staan, zijn mijn jongens in de bunker aan het plannen om de Nederlandse oorlogsplannen te maken. En dat is iets wat we in het verleden niet konden. En dat doen we samen met luchtmacht, landmacht, marine, marechaussee en alle andere onderdelen. En dat is echt wel nieuw. Dus die stappen hebben we al gemaakt. En voor de rest droom ik nog van veel grotere stappen die we ook moeten maken om te zorgen dat we er helemaal klaar voor zijn.
6: En de samenwerking met de NAVO, ons belangrijkste bondgenootschap?
8: Ja, dagdagelijks. Dus je moet echt zien dat de plannen die wij maken zijn onderdeel van het grotere NAVO-plan. Als we het over de bescherming van Europa hebben tegen Russisch aanval, dan zijn de NAVO-plannen leidend. Nederland wil eraan bijdragen. Ja, dan moet je wel binnen Nederland voor elkaar hebben. Hoe doe je dat dan? En dat zit in die paar elementen die ik er straks al zei. Zoveel als we kunnen zullen we onze eenheden aan de NAVO geven en ze naar de oostgrens of noordgrens brengen. En dan bepaalt de NAVO hoe dat gevecht daar gaat. Dus dan gaan wij niet sturen van hey, over links of over rechts. Dat doet de NAVO. Maar ze daar krijgen en ze in stand houden. Dus nieuwe voorraden, nieuwe wapens, wat ze maar nodig hebben, dat blijft altijd de nationale verantwoordelijkheid. Dus zoiets moeten we doen. En we kunnen, de NAVO kan alleen maar aan de oostgrens het gevecht voeren als ze weten dat het achterland Nederland veilig is. Dus de bescherming van Nederland, die moeten wij doen. En daarbij noemde ik net al een andere belangrijke taak. Nederland is dan ook nog eens Nederland doorvoerland. Dat betekent dat we handjes in Nederland achter moeten houden om te zorgen dat al die troepen die ter versterking komen snel, vlot, veilig door Nederland heen kunnen gaan. En dat is echt wel anders. Dat vraagt om een manier van plannen die we eigenlijk 40 jaar niet hadden gedaan binnen Defensie. En dat is waar
7: dat
8: wij
7: is nog
8: dagelijks mee bezig zijn.
7: Een beetje roestig misschien. Laten we eens eventjes gaan. Inmiddels heeft het alweer pijpensteden geregend, maar de afgelopen zomer was natuurlijk heel erg droog. Defensie hielp de brandweer met het bestrijden van natuurbranden. En daar willen we eventjes op inzoomen. Dat is zo'n voorbeeld van ook zo'n civiele operatie, kan ik me voorstellen. Hoe gaat dat in zijn werk?
8: Ja. In Nederland hebben we het veelvuldig gedaan. Eind april, begin mei was het zeer droog en een paar grote branden geweest. En die verantwoordelijkheid daarvoor is voor de civiele brandweer, voor het lokale civiele gezag, voor de veiligheidsregio's. Er kan een moment zijn dat ze zeggen, oeh, we hebben hulp nodig. En dan doen ze ons een verzoek om ze uit te komen helpen. We hebben helikopters waar je een grote waterzak onder kan hangen. En je kan je voorstellen dat je daarmee en heel veel water in één keer op een brandhaard kan gooien. En dat je op plaatsen kan komen waar andere brandweerauto's bijvoorbeeld niet zo makkelijk kunnen komen. Dus we hebben daar wel een unieke capaciteit die ingezet kan worden als daarom wordt gevraagd. Dat is aan de veiligheidsregio, of ze dat van ons nodig hebben of niet. Maar we hebben wel daar standaard afspraken voor dat als het droog wordt, en op internet kan je altijd uitvinden hoe droog is het ergens, en de brandweer geeft daar dan een bepaalde fasering aan. Nou, 3/4 van Nederland zit nu nog steeds in fase 2. Dat is hoe mensen opletten, hoog gevaar. Op die moment hebben wij altijd een helikopter op standby staan om deze taak tijdens daglichturen uit te kunnen voeren. En binnen 2 uur zijn we dan in de lucht en vliegen we daar naartoe, daar waar het wordt gevraagd.
7: En dan was het blussen, dan was blussen geblazen.
8: Ja, dan is het blussen geblazen, ja.
7: Ik noem mezelf Nederland, maar recent heeft ook geholpen in België. Ja. Is dat dan anders dan zo'n Nederlandse operatie?
8: Nou, uiteindelijk is de operatie hetzelfde. Je vliegt erheen en je tankt water en je gooit het op het vuur. Om het simpel te maken. De aanvraag loopt natuurlijk een klein beetje anders. En we hebben het nu, deze dagen doen we dat in België. We hebben het eerder in Spanje gedaan verleden jaar. Langdurig en grootse brand in Spanje. En daar is mooie Europese samenwerking. Er is een mechanisme binnen de EU, een kantoor van de EU, waar landen een verzoek kunnen doen en zeggen: hey, wij hebben grote brand, we hebben hulp nodig. Dan wordt dat uitgezet. In ons geval gaat het dan naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die bellen ons, die zeggen: we hebben een verzoek gekregen van België. Kunnen jullie helpen? Nou, wij stonden hier op status, omdat het in Nederland ook nog droog is. En als wij dan kunnen, dan maken we dat inzichtelijk. En dan noemen we eigenlijk als Nederland een bieding. Dus als samenwerking tussen het ministerie van Defensie, wij, en het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan doen we een bod binnen dat EU-construct. En daar wordt op ingegaan of niet. In dit geval zei België: ja, graag, kom ons helpen. Het voordeel is, lekker dichtbij. Dus onze buren helpen we ook graag en konden we heel snel helpen.
6: En toch lijkt het me ingewikkeld, want in België spreken ze 3 talen. Niet alleen Nederlands, wat voor ons wel heel makkelijk zou zijn, maar ook Duits en Frans. En in die regio eigenlijk alleen Frans en Duits. Ja. Hoe gaat dat dan? Want ik neem aan dat België in de lead is om die brand te blussen. Ja. Jullie krijgen misschien bevelen in het Frans waarvan jullie denken: wat de hel, wat zeg je eigenlijk? Ja. Dus hoe gaat zoiets?
8: Ja, dus daar doe je gelijk iets moois aan tippen, waar het voor onze mensen op de grond met name vooral anders is. Onze mensen in de lucht praten met een eigen team wat wij meenemen op de grond. Want vanuit de lucht kan je niet altijd precies zien waar je bent. Dus vanaf de grond wordt het ondersteund. Daar is de hittebron, daar en daar moet je zijn. En daar moet je het droppen. Nou, binnen Nederland zijn we dat gewend. Dat is ook altijd met dezelfde veiligheidsregio die in de buurt van Gelderland zit. De Veluwe, want daar is het grootste risico.
6: En daar heb je toch al veel dus contacten mee.
8: Daar zijn hartstikke mee op ingespeeld. Een deel van die mensen nemen we mee. Maar die moeten ineens wel interactie gaan doen met de verkeerslijn. Of met de Belgen in de verschillende talen die je net noemde. Voor onze mensen in de lucht valt dat mee. Wij zijn zo gewend om internationaal samen te werken. Natuurlijk is het aan de verkeersleiding even vragen wat hij nou precies bedoelt. Of een beetje een raar accent. Maar in de lucht wordt er altijd Engels gesproken. En daar doet iedereen wel aan mee. En zo is het toch weer interessant en uitdagend voor onze mensen. Maar fixen ze dat overal. Of nou België is, of Frankrijk, of Spanje, of Nederland. Maar in Nederland zijn we het meest op ingespeeld.
6: En kun je daar ook wat van leren voor militaire operaties? Want ook daar heb je natuurlijk te maken met allerlei achtergronden, talen en culturen en andere manieren van optreden misschien. Kun je vast zo'n brand leren voor het grotere geheel van bijvoorbeeld een oorlogsvoorbereiding?
8: Ja, best wel. Wij doen het natuurlijk als bijstand voor de civiele partijen. Dus het is niet ons hoofdwerk. We doen dit om iemand anders te kunnen helpen. Maar de paar dingen die je net noemt zitten hier zeker voor ons in. Afstemmen met andere landen. Nou, een hoop van ons werk is vaak internationaal, dus dat zijn onze mensen wel gewend. Maar door zo'n operatie krijgen ze daar toch ook weer extra training in. En vooral, deze operaties, de blusoperaties, zijn mooi dat dat civiel-militaire samenwerking is. En als we maken ons klaar voor de oorlog in Nederland om te zorgen dat die nooit komt. Hè, zo moet je over onze voorbereidingen denken. Maar ook het veilig houden van Nederland is straks een civiel-militaire operatie. Het is niet dat als de oorlog uitbreekt, dat Defensie dan ineens heel Nederland in zijn eentje beveiligt. Dan is er nog steeds de politie en we zullen vaak onder het gezag van de politie werken. Dus het is alleen maar mooi dat meer van onze mensen die kans krijgen om die interactie te hebben. Hoe gaat dat eigenlijk met zo'n politieman spreken of met een brandweerman? Spreken die wel onze militaire taal? We zijn best raar, we doen een ander pak aan. We spreken met heel veel afkortingen. We denken dat iedereen ons snapt. Maar burgerdames zoals jullie denken: waar heeft hij het allemaal over? Dus die kans zit er ook in om goed te worden voor het grote conflict straks. Nu goed te worden in de afstemming met civiele partners. Nou, en dan ook nog het internationale. En voor de crew in de lucht zit er natuurlijk ook gewoon in. Die moeten, ja, of je nou een jeep vervoert van A naar B of een zak met water. Beide keren heb je wat handeling in het
7: en oefening.
8: In de helikopter nodig. Om te zorgen dat je zo'n zware vracht veilig en juist van de ene plek naar de andere kan brengen. Dus er zit best wat in, hoewel het niet ons primaire werk is. En we dit, je zou kunnen zeggen, erbij doen.
7: Wat voor situaties, want inderdaad die civiel-militaire samenwerking. Wat voor situaties zouden er kunnen zijn in oorlogstijd waar dit nou echt heel goed van pas komt?
8: De bescherming van Nederland in algemene zin. Ja. Laten we een mooie nemen wat we het laatste jaar ook wel zagen. Iedereen zag overal drones vliegen. Ja, is het nou defensie en daarmee de luchtmacht die ons tegen elke drone moet beschermen? Of heeft de politie daar ook gewoon een taak in? Het antwoord is ja. En heeft daar misschien een bedrijf ook een taak in? Een hoop bedrijven die zie je dat ze een hek om hun locatie heen hebben. Misschien wel een beveiligingsbedrijf bij de poort staan. Jullie hebben hier ook een mooie draaideur. Ik kwam niet binnen zonder dat ik een pasje kreeg had aangebeld.
6: Op advies van de politie. Ja. Allemaal,
8: dus we beschermen ons allemaal heel goed. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid als organisatie tegen iets wat over de grond bij je kan komen. Maar je hebt denk ik nog nooit nagedacht over, en wil ik mezelf ook tegen drones kunnen beschermen?
6: Nee, FD en BNR hebben geen luchtverdediging.
8: Dus, en ik weet nog niet of je daar luchtverdediging voor nodig hebt. Maar misschien tegen hele kleine dreigingen heb je ook een mate van eigen verantwoordelijkheid. En zeker heeft de politie ook een verantwoordelijkheid. En ja, als het straaljagers zijn, bommenwerpers, kruisraketten, ballistische missiles, dat doen wij. Maar een terrorist met een heel klein droontje of een verwarde persoon met een heel klein droontje, dat is niet ons werk. Dus ook in het veilig houden van Nederland zoeken we die samenwerking op met de politie en andere partners in het veiligheidsdomein. En dat is iets waar we dagelijks de afstemming mee hebben en de banden meer en meer aanhalen.
5: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Na ruim 15 uur vergaderen zijn de leiders van D66, VVD en CDA er nog steeds niet uit. De partijen moeten het eens worden over de begroting van komend jaar, maar er zijn zaken waarbij dat niet lukt, zoals de sociale zekerheid. Om 9 uur gaan de partijen weer met elkaar zitten. Vanavond moet de begroting af zijn. Op Sint Maarten zijn vandaag alle scholen dicht door slecht weer. Dat komt door de resten van tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing en ook op Saba en Sint Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Bij de dienst worden gasten van over de hele wereld verwacht. Ook president Trump komt misschien naar Oslo voor de uitvaart. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit de dierentuin ontsnapt. Dat meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. 2 van de dieren zijn teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. De politie vraagt mensen als ze beest zien het niet te vangen, maar 112 te bellen. En dan het weer van Weer Online. Er trekken flinke onweersbuien over het land. In de kustprovincies is het code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en ook weer onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren.
5: Behalve misschien naar onze podcast.
3: Allemaal in de BNR-app.
5: Download de BNR-app.
3: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: What do investigators know about explosions at ammunition facilities across Europe?
7: A car owned by Keir Starmer was set alight in a street in North London.
8: Angreifer nehmen zunehmend skrupellos, auch schwere Sachschäden, sogar Verletzte und Tote in Kauf.
9: His mission was to assassinate a man here in Warsaw, who holds both US and Ukrainian citizenship.
10: There have been arsons and assassinations in Germany, in the UK. Russia is escalating.
11: Rusland escaleert hybride acties tegen Europa. En de vraag is of we daar een antwoord op hebben. Dat moeten we eens gaan bespreken, denk ik. Bij Boekestein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, met Bart van den Berg, defensiespecialist van Instituut Klingendaal.
12: Goedemiddag.
11: Mag ik, Bart, proberen deze uitzending een beetje positief te beginnen?
12: Ik probeer dat wel eens. Leidt meestal nergens toe. Maar ja, hoop doet leven.
11: Kijk, Europa helpt Oekraïne in zichzelf te verdedigen. Honderdduizenden Russische soldaten te doden. Het schieten de infrastructuur in de fik, bedreigen Moskou. En Moskou zegt dus ook van wij achten ons in oorlog eigenlijk met de NAVO. En wat ze dan doen is, nou ja, brandstichting in IKEA en met een anker slepen. Is dat niet een enorm zwaktebod en valt het eigenlijk niet best wel mee?
13: Ja, het is denk ik hoe je het beoordeelt. Dus als je naar sommige acties aan zich bekijkt en in isolatie, dan zouden die acties mee kunnen vallen. Maar als je naar de totaliteit kijkt en het grotere pad wat eronder ligt, en dat je dus steeds ziet dat wat wij vroeger niet normaal vinden, maar wat wij nu opeens normaal gaan vinden, zoals bijvoorbeeld wat we laatst in Leipzig gezien hebben, dat er een drone met explosieven tegen een vliegtuig aanvliegt op een vliegveld. Ja, dat. Ik maak me daar wel zorgen over, ja.
11: Dat was natuurlijk wel van een nieuw niveau. Hoewel je misschien ook zou kunnen zeggen dat die drone is niet ontploft. Dus later nog een andere drone ontploft, die is ook niet ontploft. Ja. Dus dat moet één van twee dingen betekenen. Of ze durfden het niet echt te doen, of het zijn prutsers. Dat is toch ook weer allebei geruststellend, zou ik zeggen.
13: Nou, ik denk het niet. Ik denk, er zit een, dus daar gaat alle positiviteit en hoop.
11: Ja, ik ben het gewend. Ja.
13: We hebben het geprobeerd. Ja. Nee, ik zie er wel echt een duidelijke escalatiestappen, zie ik hier in. En ik maak me er ook zorgen over dat we dit zomaar normaal gaan vinden. Dus je ziet dat dingen genormaliseerd worden. Maar als je ziet wat er nu in cyber plaatsvindt, een sabotage. Laatst ook in Roemenië met een drone, een zeedrone, die daar met explosieven 140 meter van een gasinstallatie gedreven heeft.
12: Ja, door een vliegtuig toen.
13: Ja, en hij heeft daar echt al een paar uur gedreven. Hè? Dus het is niet dat hij live door dat vliegtuig uit de lucht geknald is. Maar die is gezien door een civiel iemand. Die zag op 140 meter, ziet hij zo'n drone liggen. Die gaat bellen. Dan duurt het even voordat er een F-16 opvliegt. Die hebben dan nog, zijn nog eens een keer eroverheen gevlogen om te kijken wat is dit. En kunnen we dit veilig uitschakelen? En toen zijn ze overgaan op de procedure om die drone kapot te schieten.
12: Ja. En trouwens, jij zegt van als je ziet wat er gebeurt in cyber, dat zien wij natuurlijk eigenlijk niet. Heb jij daar, ik heb geloof van Rob wel eens gehoord van ja, dat gebeurt echt aan de lopende band. Ja. Is dat ook jouw beeld?
13: Zeker. Ook vanuit mijn vorige rol, hè, want ik ben nu ongeveer een jaar terug bij Instituut Klingendaal. Daarvoor zat ik bij het Nationaal Cybersecurity Centrum en stuurde ik het inlichtingenteam aan daar. En je ziet op dagelijkse basis, zie je. Op industrieel niveau zie je cyberaanvallen uitgevoerd worden. Veel door China, maar zeker ook door Rusland. En je ziet dat er eigenlijk niets tegenover staat. Dus je hebt bijvoorbeeld een bepaalde groep, die heet NoName 5716. Dat is een, ze zeggen zelf een activistische groepering te zijn, maar het is behoorlijk duidelijk dat ze gelieerd zijn aan de Russische staat. En die voeren tussen de 40 en 60 DDoS-aanvallen per dag uit. Op Europese doelwitten. Niet op Amerikaanse doelwitten, maar specifiek op Europese doelwitten. En er staat geen kosten tegenover. Dus die groep doet. Dus die voert cyberaanvallen uit. En eigenlijk zijn er voor hun geen problemen daarin. Dus ze zijn er volledig vrij in om te doen en staan wat ze willen.
12: Ja. Ondanks wat er in cyber allemaal gebeurt, hebben we toch contact weten te leggen met Rob in Frankrijk. Dat heeft volgens mij meer met het Franse internet te maken, dat het soms een beetje knullig gaat dan met de Russen. Maar toch, Rob, heb jij de indruk dat Rusland toch telkens inderdaad opnieuw zeg maar, grenzen overgaat?
14: Ja, absoluut. Dat kun je wel zeggen. Kijk, de laatste dreigementen van Poetin, die waren toch wel interessant. Hij zei in respons op de mogelijke levering van Storm Shadow raketten aan Oekraïne, dat een land dat doet, ook doelwit kan worden. Dat heeft hij trouwens al eerder gedaan. Hij heeft ook een lijstje laten produceren van alle fabrieken waar wapens worden gefabriceerd, bijvoorbeeld drones, die op Rusland kunnen worden afgeschoten of waarmee Russische troepen kunnen worden bestookt. Die zou hij dan ook kunnen treffen. Dus hij is daar volop mee bezig. En er is natuurlijk iets heel erg curieus aan de gang. Want hij heeft in weerwoord op het bezoek van Radcliffe, de CIA-directeur, gezegd van nee, maar we vallen helemaal niet aan. Dat doen we natuurlijk absoluut niet. En er is helemaal geen dreiging voor de NAVO. Dat is natuurlijk gewoon eigenlijk flauwekul. Gelul, zou ik het eigenlijk wat huiselijker willen zeggen.
15: Ik heb hier een lijstje gevonden, even voor de luisteraar in Zaltbommel. Een huistuin- en keukenlijstje, wat er zo nogal gebeurt.
12: Ja, ja.
15: Nou, in juli vertelden de AIVD en MIVD dat Russische staatshackers gewoon IP-camera's langs militaire en logistieke routes in Europa hacken. Die weten precies dus welk materieel er dan doorgaat. Lijkt me handig, hè? Er worden Signal- en WhatsApp-berichten. Ze zijn dus in staat om de backups van Signal te pakken van ambtenaren, militairen, politici en journalisten. Dat is ook niet zo gezellig, vind je niet? Kritieke infrastructuur. Juli 2006 beschuldigde de EU van cyberoperaties tegen elektriciteit en warmtevoorzieningen, overheidsnetwerk en andere kritieke infrastructuur. En toen heeft de EU ook sancties opgelegd aan dat 16e centrum van de FSB en Tuzla. Maar er is dus echt van alles aan de hand.
12: Ja.
15: En de grote vraag is, wat kan je er tegen doen?
12: Nou, misschien voordat we daar aan toekomen, eerst even de vraag, wat is daarvan het doel? Is dat daadwerkelijk schade hier berokkenen? Is dat dan dat wij dan stoppen met Oekraïne zo?
16: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: MoveMove. Jaar waarvan er bij veel incidenten ook niet vast te stellen is wat het is geweest. Maar dan wordt dat vervolgens direct weggezet als volledige hysterie. Dus je creëert ook een element van afgehaaktheid onder onze samenleving. Mm-hmm. Want de mensen denken, alert fatigue. Je krijgt zoveel meldingen, dus het zal op een gegeven moment ook niets meer zijn. Hè? Of dat het vertrouwen in instituties wordt ondermijnd. Maar ja, goed, soms kan het ook gewoon echt het inboezemen van angst zijn. Dus dat mensen echt bang zijn dat als er iets fout gaat... Laten we alsjeblieft maar stoppen. Ik zag laatst toch die Jelle van Baardewijk op tv. En die gaf toen heel erg duidelijk...
3: Nijrode, die man.
2: Exact. En daar gaf hij heel erg duidelijk aan van... had iets van, bepaalde woorden van... we gaan allemaal naar de kloten. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus dat is weer dat angstelement wat erin zit.
3: Maar heeft het ook effect? Want ik denk dat je eerder wel zag... althans, dat is, je weet natuurlijk niet wat er anders was gebeurd... maar dat bijvoorbeeld de Amerikanen toch terughoudender zijn geweest... dan sommigen misschien hadden gewild bij bepaalde steun aan Oekraïne... uit angst voor escalatie. Maar je ziet nu dat dus de Russen zich heel erg op Europa richten. Jij zegt dat ook. En Europa zet geen stappen achteruit, eerder vooruit... in de steun aan Oekraïne.
2: Ja, deels. Maar als ik kijk wat de Duitse reactie is geweest op Leipzig... Die is, zover ik er, wat ik ervan heb kunnen zien, niet verder gegaan dan... Hè, dus we hebben dat incident op het vliegveld in Leipzig gehad. Ja. En wat ik daarvan gezien heb, is dat ze hebben gezegd... we gaan een versneld antidronecentrum neerzetten met 40 FTE erin.
3: Ja.
2: Nou, dat schrikt niet af.
3: Ja, Merz heeft ook gezegd deze week, het onderzoek wordt binnenkort afgerond... dan zullen we er iets over melden en de daders zullen ervoor boeten. Als de daders in Rusland blijken te zitten... dan zullen ze denk ik wel iets moeten doen, toch?
2: Ja, en dat moeten we nagaan. Hè. Er zijn wel weken verder. Het is allemaal heel erg zorgvuldig en heel erg netjes. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben al lang gelekt... dat zij denken, vanuit de Amerikaanse inlichtingendiensten... dat het echt wel de Russen zijn. Ik vind het er niet echt luk op stuk. En ik denk dus dat we misschien wel veel te netjes zijn... op heel veel van zulke elementen.
4: Ja,
2: en dat
4: Hugo, nog even terugkomen op jouw vraag... van waarom doen de Russen dat? Dat is helder. Als je een klein beetje verstand hebt van de Russische militaire doctrine... Dan spelen daar een aantal elementen een rol in. Eén is bijvoorbeeld het hele element van strategische afschrikking. Dat betekent eigenlijk het feitelijk... wat ze op dit ogenblik doen met hybride oorlogsvoering. Je probeert zoveel chaos te creëren... dat daardoor bijvoorbeeld de politieke besluitvorming... binnen de NAVO wordt ondermijnd. Waardoor er zeg maar artikel 5 van de NAVO op de tocht komt te staan. Dat is ook de hele discussie die we op dit ogenblik hebben... met mogelijke prikacties van de Russen... in de richting van bijvoorbeeld de Baltische Staten... of helemaal in het hoge noorden. Wat ik wel aannemelijker vind dat dat daar gaat gebeuren. Maar goed, Radcliffe schijnt dat toch ook weer op gehint te hebben... dat dit een mogelijk... van de CIA, dat dit een mogelijke reden is. Dus het gaat echt om ontwrichting. Gewoon ontwrichting en ondermijning van de besluitvorming. En daar komt nog wat bij. Volgens de militaire doctrine zit dus nu ook in fase 0. Fase 0 betekent dat je voorbereidt op een oorlog. En dat versterkt het beeld van wat ik net heb gezegd. Dus onder de experts is er een heel ander debat dan in de politiek en onder, laten we zeggen, het publiek. En dat is logisch, want het handelingsperspectief wat je tegen kunt doen is niet zo groot. Want Bert heeft net terecht gezegd dat hoe die Duitsers gereageerd hebben, is eigenlijk heel erg institutioneel en bureaucratisch. Maar de grote vraag is, wat kan je dan wel doen?
3: Laten we daar na het jingeltje eens eventjes over doorpraten.
5: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
3: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein erop de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Bart van den Berg van Klingendaal... over wat dan wel te doen tegen die toenemende Russische acties in Europa... Bart, jij behoort dan tot de experts waar Rob van zegt... daarin is de discussie wel anders dan in de politiek? Dat er harder wordt, steviger wordt opgetreden?
2: Nou, de vraag is, wat we nu doen, werkt dat? En we komen allemaal tot de conclusie dat deterrence by denial... dus beter verdedigen, niet werkt. Overigens nog toevoegend aan wat Rob net zei... een van de redenen, dus naast, is ook horizontale escalatie. Dus we zien dat op dit moment Oekraïne heel effectief is... om doelen diep in Rusland aan te vallen. En dat doet Rusland politiek, maar ook economisch enorm veel schade. Dus je ziet dat men daar ook voelt dat ze een stap verder moeten gaan... omdat het Russische regime onder druk komt te staan.
3: Ja.

0: is heel lastig om in te schatten hoe stabiel ze nu daadwerkelijk zijn. Dat vind ik heel ingewikkeld. Maar je merkt wel dat de prijs omhoog begint te gaan en dat ze het zwaarder gaan krijgen.
1: En je bepleit dus een overgang van deterrence by denial naar deterrence by punishment.
0: Exact.
1: En hoe zou dat eruit kunnen?
0: Nou, ik denk dat een aantal acties... Je kan een aantal acties niet zonder prijs laten gaan, zonder kosten.
1: Ja.
0: En een element van deterrence by punishment is dat je ook ambigu blijft. Dus je kan nooit precies zeggen, als jij dit doet, doe ik dat. Want dan maak je het weer een onderdeel van een bestaande calculus. Maar je wil er dus een element van onvoorspelbaarheid in hebben. En bereidwilligheid. En op dat moment wordt het voor die Russische calculus, dus voor die agressor, als het lastiger is om in te schatten wat de tegenreacties zijn, dan zit er ook een element van angst in en een element van afschrikking. Maar wat we nu ook zien, is dat wat we nu doen, dat hele, waar Rob het net al over had, dat hele bureaucratische, dat hele institutionele,
2: dat is niet bepaald onvoorspelbaar.
0: Dat is niet onvoorspelbaar en schrikt totaal niet af.
3: Misschien mag ik daar even iets over zeggen, want het is echt belangrijk wat Bart zegt, ook over dat verschil tussen deterrence by denial en punishment. Denial betekent dus eigenlijk dat je wil voorkomen dat er iets gebeurt, en daarmee schrik je af, en punishment, dan straf je iemand voor als het toch gebeurt. Dat zijn wel noties die zijn ontwikkeld in het kader van directe conventionele aanvallen en misschien nucleaire aanvallen op het verdragsgebied. En daar praten we nu niet over. We hebben het nu over hybride oorlogsvoering. Dus we hebben het over ontwrichtende activiteiten. En daar werkt volgens mij denial niet echt goed voor. Want hoe zou je dat willen doen? Maar punishment werkt ook niet. Want wat gaan we dan doen? Wat zijn dan de concrete acties die je kunt gaan uitvoeren? Nou, er is een mooi stuk gekomen van een Duitse onderzoeksclub, DGAP. En die heeft bijvoorbeeld op een rij gezet wat mogelijk zou zijn. In de eerste plaats zeggen ze van, we moeten meer informatie geven. Dus we moeten duidelijk maken wat er aan de hand is. Daar ben ik het mee eens. Maar dat is denial of punishment. Mm-hmm. Dan afschrikking moet worden vergroot. Maar hoe gaan we dat dan doen? Nou, er komt eigenlijk helemaal niks concreet uit. Behalve dan dat ze zeggen van, de geheime diensten die moeten beter hun werk doen. En er moet bijvoorbeeld een veel betere cyberafweer komen. En dan tenslotte zeggen ze, punt 3, de weerbaarheid van de bevolking moet worden vergroot. Ja, het zal allemaal wel.
2: Ja, maar dat is allemaal defensief natuurlijk, hè? Ja. Ik denk dat jij zegt, moet iets offensiefs gebeuren. Ja, dat is straffen, iets terugdoen.
3: Ja, maar dat past er ook wel in. Dus je kunt ook een offensieve cyberoperatie uitvoeren. Ja. Maar in deze situatie, waar geen sprake is van een artikel 5 dreiging, wordt het heel lastig om een grote offensieve operatie, wat dat ook mogen zijn, in de richting van de Russen te ondernemen. Al was het alleen maar omdat politiek gezien er een enorme angst is voor de escalatie die dat kan veroorzaken.
0: Ja, en ik denk dus dat die artikel 5 van soms ook deels in de weg kan zitten. Want Rusland is natuurlijk alleen maar bezig om die drempelwaarde van oorlog te analyseren, op te zoeken, te kijken waar de grenzen liggen. En daar kan je ook wel eens te absoluut in zijn. Sowieso is artikel 5 natuurlijk geen absolute grens. Hè. Je kan niet zeggen, dat is ook bewust zo gedaan. Maar men heeft natuurlijk wel een gevoel waar die ongeveer ligt. En wat eventueel over die schreef zou kunnen zijn. En dat hele spel wat er nu plaatsvindt, is natuurlijk het uitvoeren van agressie op zo'n schaal, op zo'n intensiteit, dat je er niet overheen gaat. Mm-hmm. En de grote angst is dat er natuurlijk een prikactie gaat bijvoorbeeld plaatsvinden richting bijvoorbeeld de Baltische Staten, waarbij dus een deel van de NAVO denkt, nou, deze is over de grens, een ander deel niet. En mm-hmm. dat zou dan het einde kunnen zijn van de NAVO, omdat dan de solidariteit in elkaar valt. Ja. Wat ik overigens ook vrij illustrerend daarvan vond. Ik was een paar maanden geleden op de NAVO-top in Turkije. En als je dan hoort bijvoorbeeld over hoe Turkije zelf in hun communicatie praat over het dreigingsbeeld, is ook weer fundamenteel anders. Dus we proberen natuurlijk het beeld weg te zetten dat de NAVO zo'n stevige en solidaire tent is. Maar dat valt vies tegen achter de schermen.
3: Ja. Hoe gaan we dan offensief optreden? Hoe doen we dat dan?
0: Nou, ik denk, goed, ik denk dus dat je dus nooit van tevoren kan zeggen op deze actie dat, maar dat je jezelf wel meer middelen moet gaan toegeven, omdat we ook onvoorspelbaar zijn. Onvoorspelbaar.
3: Geef voorbeelden.
0: Nou, dus gewoon een keer cyberaanval terug uitvoeren en dan gewoon ontkennen dat je het gedaan hebt.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Daar heb ik een vraag over, om het gewoon even te begrijpen. We weten dus nu dat de Russen tot een bepaald niveau gaan ze doen. Hè? Bijvoorbeeld dan ga je die die IP-camera's ga je hacken. Dan weet je dus wat voor raketten er langs komen en zo. Ze gaan ook allemaal nutsvoorzieningen. Nou, hacken ze ook de computers van. Maar ze zijn nog niet zo ver gegaan dat dus ook de, zeg maar, de waterzuivering echt wordt, wordt verknald. Hè? Is het zo dat er toch nog iets van beheersing is aan de Russische kant?
0: Ja, die is er. Dat element van beheersing is er. Maar er is, ik had het net over die groep No-Name 5716. Die hebben we letterlijk tienduizenden aanvallen uitzien voeren op Europese NAVO-bondgenoten. Amerika nul. Gewoon niet.
1: Dat is interessant.
0: Omdat wie vliegt er nu naar Moskou om een signaal af te geven? Dat zijn de Amerikanen. Vanuit Europa heb ik geen beweging gezien. Dus we hebben hier enorme uitdagingen.
1: Ja.
0: Dus er zit wel een stuk van afschrikking, maar we moeten ook constateren dat de Amerikanen niet onze strategische agenda per definitie volgen. Dat hebben we het afgelopen jaar al duidelijk gezien.
1: Maar het komt hier een heel belangrijk punt. Hè? Europa doet dus. Maar wat zou er tegen zijn dat Macron en Merz samen naar Poetin gaan? En zeg, nou is toch donder afgelopen?
0: Ja, we moeten, omdat we altijd die angst voor escalatie hebben.
1: Ja.
0: En niets doen lokt agressie uit.
1: Ja.
0: Dus als je niet in gevechtsoperaties wil komen, moet je duidelijk gaan maken dat je bereid bent heel erg ver te gaan. En die ambiguïteit die we dus continu laten bestaan, die wordt vervolgens uitgebuit en ingevuld door de Russen.
1: Exact. Dat is het exact.
3: Ja, maar dan nogmaals de vraag. Wat gaan we dan doen? Want dit gaat om hybride operaties bedoeld om de boel te ontwrichten en de besluitvorming van de rails te laten lopen. Hoe ga je daar dan op reageren? Een cyberaanval? Oké, ik heb mezelf genoemd, jij noemde hem ook nog een keer eens. He? Dat kan je gaan doen. Maar wat dan nog meer?
0: Je kan hier een hele toolbox aan dingen verzinnen langs de verschillende machtsspectra. Waarbij wel een aantal elementen erg belangrijk zijn, is dat hoe gekker je gaat, hoe verder we ook onze eigen waarden ondermijnen. Dus dat is even een hele belangrijke die we moeten onderkennen, omdat we nog steeds ook geloven in de internationale rechtsorde. En als je bijvoorbeeld overgaat tot liquidaties in Rusland, zou je kunnen doen.
3: Ja.
0: Maar dan ondermijn je wel basisprincipes waaronder je zelf staat. Maar dat gezegd hebbende kan je dus denken aan gerichte fysieke operaties. Je kan denken aan sabotage, je kan heel veel dingen doen. Maar je moet altijd afwegen, wat doet dit in de calculus van de tegenstander? En wat doet dit vervolgens met mijn eigen waarde en mijn eigen moraliteit, hoe ik in de wedstrijd sta?
3: En de vraag, Bart, of je het alleen wel zelf kunt doen.
0: Absoluut.
3: Of dat je dat moet laten doen. Kijk, de Russen die hebben natuurlijk één groot probleem. En dat is dat veel Oekraïners bijvoorbeeld van Russische afkomst zijn. He, die kennen Rusland door en door, spreken de taal. Ja. Ik zie de bakker om de hoek met een beetje goede wil niet naar Rusland afreizen om daar een generaal op zeep te helpen. Ja. Dus het is ontzettend lastig om dat voor elkaar te krijgen. Die wordt onmiddellijk opgepakt.
0: Ja, en dan heb ik nog een voorstel bijvoorbeeld. De Duitsers hebben nog Taurus-raketten liggen. Niet geleverd aan Oekraïne.
1: Nog steeds niet.
0: Als je dan van die incidenten krijgt, waarom lever je dan niet gewoon een enorme batch Taurus-raket aan Oekraïne?
1: Ja.
0: En dan, dus er zijn opties. Ja. Alleen omdat we altijd zo bang zijn voor escalatie, laten we veel opties laten we varen. Ja. Anderzijds, er worden ook wel weer dingen gedaan die we een aantal jaar geleden als ondenkbaar hadden beschouwd. Bijvoorbeeld nu het aanpakken van die schaduwvloot. Dat waren natuurlijk ook dingen die we een aantal jaar geleden als optie hadden gezegd. Nou, Nederland staat er trouwens nog ver van, maar andere landen, internationaal zeerecht, we gaan er toch dingen op doen. En het ergens ondermijnt het altijd iets van een eigen waarde. Maar je moet ook laten zien dat je ook bereidwillig bent verder te gaan. Want elementen van afschrikking zijn ook bereidwilligheid en ook daadwerkelijk in staat zijn dat te kunnen uitvoeren.
2: Misschien tot slot even Bart en misschien ook voor Rob. Jullie leveren commentaar, maar adviseren ook op dit terrein. En bepleiten dus eigenlijk om meer te doen richting die Russen om ze af te schrikken. We zien dat nog niet in de politiek. Maar zien jullie wel dat het denken op dit punt toch aan het veranderen is door die escalatie die we zien van de Russische zijde?
0: Ja, absoluut. Buitenlandse Zaken is een tijdje geleden met een nieuwe internationale veiligheidsstrategie naar buiten gekomen. En daar staat ook gewoon echt een passage in over offensiever denken. Mm-hmm. En dat we daar creatiever in moeten zijn. Ik denk dat het heel erg goed is. Je hoeft het ook niet te doen, hè. Soms is de bereidwilligheid signaleren, het signaal geven. Wacht, wij zijn bereidwillig om een stuk verder te gaan. En daar onvoorspelbaar in te zijn, daar kan je al een heel groot effect mee bereiken. Want dit zit hem juist in het psychologische element.
3: Nou, een groot probleem is, ik ben het daarmee eens, hè, een groot probleem is dat je dat moet voorbereiden. Ik ben ook wel betrokken geweest bij discussie, dat ging bijvoorbeeld over China, maar ook over Rusland. En dan is de grote vraag van, hoe bereid je dit nou eigenlijk voor? Kijk, een cyberaanval, dat kan je bij wijze van spreken van achter je bureau doen. Hè, dus dat is wel ingewikkeld, maar niet zo ingewikkeld. Maar op het moment dat je fysiek iets gaat doen, in bijvoorbeeld Rusland, dan ontstaan er enorme problemen. Want dat moet je enorm voorbereid hebben. En ik vraag me werkelijk af of die voorbereidingen hebben plaatsgevonden. Diezelfde discussie speelde met China. Van wat moet je daar gaan doen? He, stel je voor dat er iets met Taiwan gebeurt en je wil actie ondernemen tegen China. En je wil niet direct een atoombom erop gooien. Wat ga je dan doen? Nou, dan moet je subversieve activiteiten plegen in dat land. En dat moeten wij dus ook in de richting van Rusland kunnen doen. Maar dan moet je het wel voorbereiden. Dat kost enige tijd. Dat doe je dus niet op een achtermiddag. Daar zit echt een groot probleem. Dus dat denk ik komt altijd veel en veel te langzaam op gang.
2: Maar ik denk dat misschien voor dit soort dingen ook geldt dat Europa ook de mogelijkheid heeft om Oekraïne verder te ondersteunen in dit soort dingen doen. Want die denken hier al wel een hele tijd over na. En er is deze week nog een luitenant in Sint-Petersburg in zijn auto opgeblazen. Daar gebeurt heel veel op het terrein.
0: Ja, dus je ziet dat Oekraïne daar veel verder in is. Je kan Oekraïne daar ook heel goed voor gebruiken en inzetten en daarin over samenwerken. Want als je zelf een bepaalde hack niet wil uitvoeren, waarom geef je dan die zero day niet aan de Oekraïners? En laat je het hun doen?
3: Ja.
0: Maar je ziet dus dat daar de wereld, en we denken dat we ook moeten onderkennen dat de Amerikanen een stuk verder hierin zijn dan wij. En ik ben het helemaal eens met wat Rob ook zegt. Dit zijn natuurlijk discussies die heel lang van de tafel zijn geveegd en zeggen, dit moeten we niet doen, dit kunnen we niet, dit willen we niet. Maar helaas, we zitten in een wereld waarin we ons wel tot deze harde machtspolitiek gaan moeten verhouden. En als je kijkt waar we vandaan komen, dat we in 2022 het al heftig vonden, een escalatoire, om helmen en scherfvesten te leveren.
1: Dat
0: is ongelooflijk.
2: Ja. Op de radio moeten we afronden. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister op de radio, dan verwijs ik naar boekestein-aan-de-wijk.nl en word lid van BMW Plus. Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Agatja Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bart van den Berg. Ja. En fijn weekend.
0: Dankjewel.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen BNR Beurs.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 16:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 16:30.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Na ruim 15 uur vergaderen zijn de leiders van D66, VVD en CDA er nog steeds niet uit. De partijen moeten het eens worden over de begroting van komend jaar, maar er zijn zaken waarbij dat niet lukt, zoals de sociale zekerheid. Om 9 uur gaan de partijen weer met elkaar zitten. Vanavond moet de begroting af zijn. Op Sint Maarten zijn vandaag alle scholen dicht door slecht weer. Dat komt door de resten van tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing en ook op Saba en Sint Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Bij de dienst worden gasten van over de hele wereld verwacht. Ook president Trump komt misschien naar Oslo voor de uitvaart. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit de dierentuin ontsnapt. Dat meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. 2 van de dieren zijn teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. De politie vraagt mensen als ze beest zien het niet te vangen, maar 112 te bellen. En dan het weer van Weer Online. Er trekken flinke onweersbuien over het land. In de kustprovincies is het code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en ook weer onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Mil.
7: Hartelijk vrijdag, welkom op deze vrijdag 28 augustus. De dag dat Adyen concurrent Stripe ineens afziet van een gigantische overname.
8: PayPal is down double digits in the pre-market as Advent and Stripe are said to have abandoned their pursuit of the payments company. Bloomberg Learning, the group had previously offered more than $50 billion.
7: Ja, of dat het kwakkelende aandeel Adyen kan helpen, dat zoeken we voor je uit.
9: En we hebben het weer eens over slijmjurken. Amerikaanse bedrijven sorteren voor op een democratische overwinning.
10: Waar bedrijven eerst miljoenen dollars aan de Republikeinen doneerden, kiezen grote partijen nu voor de Democraten. Dat meldt de Wall Street Journal. Bedrijven als Meta en Paramount willen die politici te vriend houden, mochten ze de midtermverkiezingen winnen.
9: Is dat opportunistisch of werkt hun tactiek ook echt? Dat hoor je in deze aflevering. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Welkom.
11: Hoi, leuk om er te zijn.
7: Goed dat je hier een keer op de vrijdag bent. Ik wil het nog even over Nvidia hebben. Gisteren hadden we het, toen er nog gehandeld werd, al over de cijfers. Nou, die werden goed ontvangen. Het aandeel kreeg een flinke zet omhoog. Nvidia werd uiteindelijk $442 miljard meer waard op de beurs. Net geen record trouwens. Dat was met $8 miljard meer vorige maand Microsoft. Maar we moeten het om nog een andere reden over Nvidia hebben. Ja, ze verdienen bakken met geld en de vooruitzichten die zien er goed uit. Maar de chipmaker neemt volgens analisten wel een enorm financieel risico. Meerdere financiële risico's. Het heeft geheugenchips nodig en veel ook. Daarom heeft Nvidia contracten gesloten met bedrijven als SK Hynix, Samsung en Micron. Goed voor een bedrag van zo'n, hou je vast, $280 miljard. En dat zijn dan weer contracten die niet te annuleren zijn. Ook breiden ze hun productie uit en is de schuld opgelopen naar meer dan $30 miljard. Terwijl er wel een flinke kaststroom is en er doodleuk aandelen worden ingekocht. Zie jij dat ook eigenlijk als een risico, Thomas, als ik dat zo allemaal voorlees?
11: Ja, tuurlijk is het een risico. Maar tegelijkertijd denk ik, dit is zo'n fantastisch bedrijf, dat ik het niet op de korte termijn als risico zie. En niet als een risico waarvan ik denk van, oh, hier gaat Nvidia op een gegeven moment van onder de kop of zo, kopje onder. Dus voorlopig zitten ze daar echt nogal goed.
9: Het vertrouwen van beleggers houdt dus stand. Blijkt ook uit een rapport van ING. Dat meldt dat het daar juist bijzonder goed mee gaat zelfs. De mentale klap van de Iran-oorlog bij beleggers, die is verwerkt. Het vertrouwen is terug op het niveau van voor de start van die oorlog. En bijna de helft denkt zelfs zelfs dat het jaar beter verloopt dan ze van tevoren hadden verwacht. Een najaarsdip zijn ze ook niet bang voor. 56% heeft goede hoop dat hun portefeuilles door blijven stijgen de komende maanden. Blijft me wel verbazen, Thomas. Waar blijft al dat optimisme er maar vandaan komen met oorlog links, handelsoorlog nog rechts? Hoe kan dat?
11: Nou, ik moet zeggen dat ik zelf ook een beetje verbaasd ben over het feit dat die Iran-oorlog zo lang aanhoudt überhaupt. Maar vervolgens ook dat de economische impact daarvan tot nu toe best wel beperkt is geweest. Maar ik denk dat het belangrijkste waar beleggers naar kijken, waar dat hele resultaat uitkomt, waarom doet de beurs het zo goed? Ja, dat is gewoon als je naar de winstcijfers kijkt. Die zijn zo goed tot nu toe. Dat in de VS vallen die winstcijfers gewoon 50% hoger uit dan een jaar geleden. Ja, daar kun je bijna niet tegenop werken met slecht nieuws. Als dat is wat er onderliggend gebeurt. Dus kijk, er zijn echt wel risico's. En inderdaad, met een Nvidia en met circulaire investeringen. Die risico's die zijn er. Maar tegelijkertijd zie je dat er zoveel winsten tegenover staat. Zoveel groei. Dat beleggers daarvan denken van ja, oké, ik neem die risico's voor lief.
9: Wel.
11: Ja.
7: Gaan we door naar Venezuela. Het land dat begin dit jaar ineens Amerika zag binnenvallen.
12: Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II.
7: En Trump die is nog lang niet klaar met het land, want volgens persbureau Bloomberg willen de Amerikanen blijven voor de olie. De Trump-regering onderhandelt over een groot belang in de olievelden. Een van de opties is voor wel heel lange tijd. De VS zou de olievelden voor 100 jaar leasen. De VS zou daarmee 90 miljard vaten aan olie in bezit krijgen, waarmee ze nog machtiger worden op de oliemarkt. En er is nog iets, want Venezuela zou erover denken om uit de OPEC te stappen. Dat zou weer de tweede exit in korte tijd zijn. De Verenigde Arabische Emiraten hielden het ook al voor gezien. Betekent toch wel weer een klap voor het oliekartel. Maar misschien ook wel lage prijzen.
9: Ja, we gaan het zo nog hebben over de bedrijven die zich inlikten bij Trump. Ik wil eerst naar een bedrijf dat zeker niet deed. AI-bedrijf Anthropic. Dat had natuurlijk dikke ruzie met de president, omdat ze niet wilden dat het Pentagon hun software zou gebruiken. Uit angst dat de Amerikaanse defensie dat zou gebruiken voor autonome wapens bijvoorbeeld. Nou, als tegenreactie werd Anthropic op de zwarte lijst gezet, waardoor ze bij geen enkele overheidsdienst meer mochten worden gebruikt. Maar dat was onterecht, zegt een rechter uit Californië nu. En ze moeten van die zwarte lijst af.
13: I think the most interesting part of this is what the federal judge said. In that it felt that there wasn't good reason for the ruling by the US administration, effectively saying that they were trying to make an example, a public example, if you like.
9: Ja, het was een vergeldingsactie, zegt die rechter. En de regering wilde van Anthropic een voorbeeld maken. De saga is overigens nog niet ten einde, want de regering kan nog in hoger beroep gaan.
7: Wil ik nog even naar Netflix. Daar stonden wat servers te roken, denk ik. Want de streamer had het heel zwaar. Niet vanwege een nieuwe serie, maar vanwege de trailer van GTA 6. Beurzenbedrijf Take-Two Interactive heeft miljarden in die game geïnvesteerd en koos juist voor Netflix om de trailer te showen. Alleen liep Netflix af en toe vast omdat zoveel mensen tegelijk keken. Om je beeld te geven, 50% meer kijkers dan dezelfde dag een week eerder.
9: Ongelooflijk.
7: Ongekend. Bijzonder, want een hacker had juist al hele delen van het spel gelekt. Toch was er dus enorme belangstelling. En dat is logisch, zegt gamejournalist Martin Verschoor in Podcast De Dag.
14: Dit wordt de grootste entertainment release van de komende 10 jaar. Dus misschien komt er een nieuwe Star Wars film aan. Misschien komt er een nieuwe Spider-Man film. Misschien staat Michael Jackson op uit de dood en dropt een nieuw album. Dat wordt niet zo groot als deze release. Het is insane groot.
7: Maar ja, dan het aandeel van Take-Two Interactive, het beursbedrijf achter Rockstar Games, dat dus ruim 10 jaar aan de game heeft gewerkt. De koers ging 0,2% naar beneden.
9: Nou, spijtig. Republikeinen het hof maken, dat is zo 2025. Wall Street kiest nu voor de Democraten. Wel uit behoorlijk eigen belang. Hoe dat zit en of het werkt, hoor je zo. En dan hoor je ook meer over Operation Economic Outcast.
7: Eerst naar Adyen, dat krijgt weer eens goed nieuws. De Amerikaanse concurrent Stripe wordt toch niet een maatje groter. Het zou samen met een andere partij PayPal kopen voor ruim $50 miljard. Maar dat gaat nu ineens niet door.
15: PayPal down after Advent and Stripe have said to be abandoning their $50 billion bid.
7: Ja, dat heeft grote gevolgen voor PayPal. Aandeel ging alleen al na beurs 14% onderuit. En kan ook positieve gevolgen hebben voor Adyen, dat dit jaar juist een beroerjaar bleef op de Amsterdamse beurs. Het is al meer dan 20% verloren in 2026. Ja, ik denk, Thomas, dat bij Adyen de vlag uitgaat.
11: Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat Adyen en Stripe, die dus de overname van PayPal wilden doen, zijn twee bedrijven in dezelfde sector, maar ze bedienen wel echt een ander klantsegment. Waar Adyen vooral de echte grote multinationals bedient, zit Stripe toch vooral bij de wat kleinere bedrijfjes, meer de MKB-achtige bedrijven. Mm-hmm. In ieder geval, dat is de core business meer. En dit had inderdaad Stripe veel groter gemaakt, die combinatie met PayPal. En dat had ervoor gezorgd dat die een nog veel grotere speler zouden zijn. Maar op dit moment, als je puur kijkt naar beurswaarde, dan is Stripe al een meervoud van Adyen op dit moment. Dus ja, ik zie niet dat het echt een heel groot verschil maakt. Maar wat je wel hebt, is dat bijvoorbeeld Adyen heeft samenwerkingen met PayPal. En stel Stripe had daar het overgenomen, dan zou je zo kunnen zien dat Stripe zegt van nou, hey, die samenwerking, hartstikke leuk, maar die moeten we even op een lager pitje zetten. Dus in dat soort opzichten, daar zie je wel de voordelen.
7: Dus op het gebied van bijvoorbeeld zo'n samenwerking zou het echt een voordeel zijn dat deze deal niet doorgaat. Maar concreet, zeg jij, betekent het eigenlijk niet zo heel veel voor Adyen?
11: Ik verwacht dat het voor de strategie, voor het bedrijfsmodel, voor de performance van Adyen, dat het niet heel veel gaat uitmaken.
7: We vergeten het nog wel eens, maar Stripe is nog helemaal nog geen beursgenoteerd bedrijf. Wat als die op een gegeven moment naar de beurs komen, kan dat nog een aantrekkingskracht hebben die ten nadele gaat van Adyen?
11: Ten nadele gaat van Adyen denk ik eigenlijk niet. Maar misschien dat het juist weer wat meer geld die richting op krijgt. En dus ook in de richting van Adyen, dat er meer aandacht naar uitgaat. En kijk, Stripe heeft daarnaast nog het voordeel dat het Amerikaans is. En dat het dus ook als het een notering krijgt dat het in Amerika gaat. Mm-hmm. Nou, daar horen altijd hogere waarderingen bij. Ook al zijn het onderliggend best wel vergelijkbare bedrijven. Dan zou je toch een hogere waardering daar zien. Maar ik denk voor Adyen zelf zou dat prima zijn als ze die naar de beurs gaan.
7: Ik zei het net al, het is geen lekkere beursjaar voor Adyen. Die koers die blijft behoorlijk achter. Laatst hadden ze best wel goede kwartaalcijfers, waarmee ze toch wel beleggers weer wisten te overtuigen. Kan dit een beetje de ommekeer voor Adyen betekenen op de beurs?
11: Ja, ik denk dat je dan vooral naar die cijfers moet kijken. Ik denk niet per se dat nu die overname die niet doorgaat, maar die cijfers die waren gewoon echt goed, overtuigende cijfers. Dus je ziet dat ze sindsdien al 20, 25, misschien wel 30% zijn gestegen. En dat betekent dat beleggers die krijgen er weer meer vertrouwen in. Mm-hmm. Maar zoals je al zei, ze staan nog steeds 20% onder de start van dit jaar. Dus het blijft een aandeel dat gewoon flinke tikken krijgt. En wie weet, in de toekomst kan dat dan echt nog wel veel opleveren, ja.
16: Je zei net, Stripe focust zich meer op die MKB'ers en Adyen meer op die grote bedrijven. Nou, dat is een keuze die ze een tijdje geleden ook al wel hebben gemaakt, geloof ik, bij Adyen, om meer op die grote bedrijven te focussen. Maar als je nu ziet dat zo'n Stripe daar toch best wel goede zaken mee doet, zelfs zo'n enorme overname misschien wel in gedachten heeft, is het dan niet toch goed voor Adyen om misschien toch eens te gaan heroverwegen, moeten we wat meer kleine bedrijven gaan zoeken?
11: Kijk, natuurlijk is dat onderdeel van de strategie, net zoals dat Stripe, die probeert natuurlijk ook grote multinationals bij Adyen weg te kapen. Maar wat je uiteindelijk ziet, is dat dit soort bedrijven die proberen zich te focussen echt op een core gebied. En tuurlijk moet dat gebied zo groot mogelijk zijn. Maar je hebt hier gewoon twee spelers die allebei naast elkaar heel goed kunnen bestaan, heel goede zaken kunnen doen. En in zo'n situatie waarbij Stripe al zoveel marktaandeel heeft, juist bij dat kleinere segment, tuurlijk is het belangrijk dat Adyen dat niet helemaal in de steek laat, maar focus je op waar je echt groot en goed in bent.
7: Wat betekent dit voor PayPal? Want ze waren overnameprooi, nou worden ze waarschijnlijk toch niet overgenomen. Is het beter voor PayPal om zelfstandig door te gaan?
11: Nou ja, je ziet sowieso aan de beurs dat het voor de beleggers van PayPal zou het beter zijn geweest om wel overgenomen te worden.
7: En nu is de overname fantasie er ook aan het uitlopen.
11: Ja, precies. Dus die grote daling die ze nu doorgaan, dat is natuurlijk iets wat die fantasie zat daarin. Dus voor de beleggers van PayPal denk ik dat het niet zo goed is voor het bedrijf zelf. Ja, eerlijk gezegd denk ik dat een overname ook wel beter was geweest. Want Stripe is gewoon een heel modern bedrijf. Is een bedrijf dat vooruit loopt. Is een bedrijf dat visie heeft. En PayPal, dat was ooit zo'n groot technologiebedrijf. Maar je ziet toch dat het de afgelopen jaren meer en meer een beetje naar de achtergrond aan het terugtreden is.
7: Dan hadden ze dus gewoon deze deal moeten sluiten. Ze hadden ze gewoon moeten laten kopen, toch?
11: Ja, wat ik toch denk is dat Het bestuur van PayPal, die heeft toch die hoge koersen van een paar jaar geleden, of van begin dit jaar, of van 10 jaar geleden, die hebben ze nog in het achterhoofd zitten. En dan is het heel lastig om een bod, ook al is het veel hoger dan de huidige prijs, te accepteren als het toch een stuk lager is dan wat het 1-2 jaar geleden was. Dus ik denk dat ze daar heel veel aan vasthouden. En dan dus toch zo'n bod kunnen afwijzen, puur op basis van oké, het was ooit hoger, maar ze hebben, dat moet ik ook bij zeggen, ze hebben wel goede kwartaalcijfers gehad, PayPal. En dat betekent ook dat ze daarmee weer wat sterker in de markt staan en daardoor misschien ook een hogere prijs kunnen vragen.
7: Maar ze leven nog een beetje in het verleden daar bij die directie.
11: Daar ben ik wel een beetje bang voor, ja.
7: Maxime had het net wel terecht over die strategie. Dus Stripe heeft gekozen voor het MKB, Adyen heeft gekozen voor die grote bedrijven. Je zou ook kunnen zeggen, misschien moet Adyen PayPal overnemen, want dan hebben ze gelijk toch wel meer kleinere klanten.
16: En het is toch al een partner, dus ze werken al samen. Het is niet moeilijk om het hoofdkantoor even te bellen.
11: Ik snap het idee, jongens, maar...
7: Jij ziet het niet gebeuren, hè?
11: Ik zie het niet gebeuren. Van, PayPal is sowieso op dit moment qua beurswaarde, zelfs na die daling van gisteren, is het qua beurswaarde nog steeds meer waard dan Adyen.
16: Ja, maar ook niet groot dromen en ambitieus inzetten voor Adyen?
11: Je ziet het soms gebeuren, dat bedrijven een groter bedrijf overnemen. Dus in theorie kan het. Maar ik denk dat het totaal niet past in de strategie die Adyen heeft. Van, ik denk dat zij meer hebben aan een samenwerking met PayPal, zoals ze nu hebben, dan aan een directe overname. Zij zijn zelf heel erg gefocust op, wij willen technologisch willen we heel goed zijn, we willen moderne systemen hebben, het beste van het beste. En met een PayPal, ja, dat zie je dat toch dat het ietsje verouderd.
16: Maar ook als je dan zo'n samenwerking hebt en dat bedrijf, daar gaat het helemaal niet zo goed mee. Heb je dan wel heel veel aan die samenwerking? Of kun je dan beter zeggen, we gaan zelf even bepalen wat daar gedaan wordt?
11: Nou, het bedrijf gaat het helemaal niet goed mee. Dat is natuurlijk niet per se het geval.
16: Ja, maar de hoogtes zijn de groei die ver achter ons. Ja.
11: Maar dat is het voordeel van partneren in plaats van aandeelhouderschap. Het maakt voor een Adyen maakt het helemaal niet uit hoe het met de koers van PayPal gaat. Als zij gewoon veel betalingen doen via het platform van Adyen, dan gaat het goed met Adyen, ongeacht hoe het PayPal gaat.
17: BNR Beurs.
16: We hebben het de afgelopen anderhalf jaar veel gehad over Amerikaanse bedrijven die vriendjes met Trump wilden worden.
7: Zo, ja.
16: Maar nu gaan ze juist de andere kant op, die bedrijven. Dat ziet de Wall Street Journal. Vooral techbedrijven die onder de loep liggen, zoals Meta, die doneren nu opeens ook miljoenen aan de Democraten. Maar ook bijvoorbeeld partijen als Paramount Skydance, die met die overname van Warner Brothers bezig is, en voorspelplatform Kelsey, die huren democratische adviseurs in. Ze zien de midtermverkiezingen aankomen en ze willen zich indekken voor de toekomst. Dat voorspelt niet veel goed voor Trump als die bedrijven nu al de miljoenen bedragen aan de Democraten aan het overmaken zijn.
11: Ja, het wordt dan een beetje een double whammy eigenlijk. Want ik zei het net al, met de hoge energieprijzen gaat toch al een beetje het sentiment weg van Trump en naar de Democraten. En dan als er ook nog eens meer geld die kant op gaat, dan kan het helemaal die kant op gaan vallen. En inderdaad, ja, Kelsey, al die Polymarket, al die betting sites, die zijn al meer en meer aan het kijken naar, oké, een democratisch huis plus senaat wordt best wel waarschijnlijk. En dan kan dat wel echt de Republikeinen gaan tegenwerken, ja.
16: Ja, de handelsoorlog deed hen niet van gedachten veranderen. De oorlog in het Midden-Oosten ook niet. Maar nu is dan de druppel dat de polls toch de andere kant misschien opvallen?
11: Ik denk eigenlijk dat het zo simpel is, ja. Dat ze gewoon echt kijken, wie heeft de grootste kans om te winnen? En daar willen we het meeste op inzetten. Natuurlijk, ze zetten op beide kanten in. Ze doneren aan beide partijen. Dat ze altijd gewoon altijd winnen. Maar dat ze nu meer en meer naar de Democraten verschuiven, dat is puur op basis van de polls.
16: Ja, is dat opportunistisch? Want die techbedrijven die doen het met het idee dat ze misschien gespaard blijven als de Democraten meer macht krijgen. Maar zijn dat dan ook echt nuttige miljoenen die ze die kant op sturen? Of is dat verspild geld?
11: Ja, het verleden, resultaten uit het verleden, die zeggen helaas, in mijn persoonlijke mening, helaas, dat het wel werkt.
16: Ja.
11: En dat ze dus het niet zomaar over de balk aan het slingeren zijn. En dat ze dus echt gewoon met dit soort geld bepaalde regels gewoon in hun voordeel kunnen laten uitvallen. En ook al zijn dat regels die nu door de Republikeinen zijn opgesteld, dan kunnen die bijvoorbeeld in werking blijven onder de Democraten. Of andersom, dat de Democraten nu juist wat dingen terugdraaien die tegen ze hebben gewerkt. Dus ja, vaak zie je dat het wel werkt.
16: Ja, wie heeft het hardste nodig?
11: Ja, dat durf ik eigenlijk echt niet te zeggen. Ik denk dat het over de hele breedte, je ziet dat dit soort donaties, die zie je over de hele breedte, of het nou een bedrijf is in de farmacie, of een bedrijf in de techsector, of een bedrijf dat een groot boerenbedrijf. Allemaal doneren ze, allemaal maken ze dit soort donaties. En uiteindelijk zie je ook dat het aan alle kanten dan weer een beetje, dat er dingen teruggegeven worden in ruil daarvoor.
16: Ja, is dit ook een moment dat je als belegger misschien gaat opletten, wie is zich waar aan het inlikken, wie is waar vriendjes aan het maken, en dan de pols in de gaten houden en kijken welke bedrijven je eruit moet pikken?
11: Ik denk dat je dan toch meer in het gebied van gokken komt. Misschien dat mensen dit wel eens hebben gedaan en hebben gekeken van oké, heeft het echt positieve impact, maar ik zou het niet aandurven.
16: Die donaties die blijven ook maar toenemen trouwens. Ik zag een afgelopen kwartaal $646 miljoen gedoneerd al. Een verplettering van het staande record. Moet je dat wel willen? Die bedrijven die de diepste zakken hebben, die het alleen maar voor het zeggen krijgen? Of moet daar toch echt wel iets meer wetgeving voor komen?
11: Ja, ik zou voor meer wetgeving zijn. Maar je weet dat in Amerika dat totaal niet gaat gebeuren natuurlijk. Dat is al heel lang zo, dat lobbyen daar gewoon er echt bij hoort. En ook met grote bedragen lobbyen. En dat wordt alleen maar meer. Je ziet dat er onder het volk in ieder geval wel wat meer reuring komt. Wat meer mensen die zeggen van, hey, jongens, er moet meer naar het volk geluisterd worden. En niet zomaar naar degene of de mensen of de bedrijven met de diepste zakken. Dus een beetje bij de Democraten zie je zo'n beweging zie je ontstaan. Maar ik denk niet dat er binnen nu en een paar jaar zomaar doorheen komt, nee.
7: Het is tijd om terug te blikken op de week. Eentje die begon met overnamegeruchten.
18: Meerdere partijen hebben interesse om de Amerikaanse chemietak van Shell over te nemen, meldt de Financial Times. Een verkoop zou $8 miljard kunnen opleveren.
16: En het was weer eens zover, we moesten het over het Z-woord hebben.
19: Beleggers zeggen inderdaad, enerzijds AI lijkt een zeepbel te zijn. En toch zien ze natuurlijk ook heel veel kansen in wat die technologie biedt.
16: Nederlandse beleggers die zien een AI-bubbel, maar ze blijven er wel gewoon in beleggen.
7: Al leek dat bij Nvidia aanvankelijk even anders te zijn.
20: Het aandeel is nu al 7 dagen op rij gedaald. De langste daling sinds 2022.
16: Er was gezonde spanning voor de cijfers, maar alles kwam goed.
21: Sees Q3 revenue $108 billion. Holy smoly.
7: En er waren meer mooie techcijfers. Zo mooi dat Jordi Beuving van de aandeelhouder de zomer in zijn bol kreeg.
22: De software summer is begonnen.
16: Ja, Jordi werd wild van de cijfers van Salesforce. En wij ook. Die werden eindelijk weer eens beloond door beleggers. Dus had de CEO wat bewijsdrang bij CNBC.
23: Skeptics said customers are going to leave. Agentic use of the platform has surged 6 times. 6 times, Jim.
16: En de vraag was dus deze week, zitten we nou in een AI-bubbel? Nederlandse beleggers denken van wel. Het antwoord van grote vriend Mike Mulders is anders.
24: Je zou bijna kunnen zeggen dat het misschien een contra-indicator is, dat op het moment dat iedereen ergens voor vreest, of het wel uitkomt. Ik denk op het moment dat niemand ervoor vreest, dan moet je echt bang zijn, want dan zijn we waarschijnlijk met z'n allen te positief.
16: Maar denk jij, Thomas, na die Nvidia-cijfers er nu anders over? Net was je redelijk positief, geloof ik.
11: Ja, ik ben nog steeds positief. En ook bij ABN, we hebben toevallig deze week hebben we onze wegingen van zowel aandelen als de IT-sector hebben we allebei verhoogd. Nou, dat doe je niet als je denkt van we zitten midden in een bubbel. Tuurlijk zien we risico's, die zijn er ook zeker. Maar er zijn zoveel dingen die er tegenover staan waardoor we denken van ja, die bubbel die is er nu in ieder geval niet. En die groei die kan echt nog wel een tijd doorzetten. Je ziet wel wat eerste tekenen aan de horizon waarvan je denkt van oké, dat kan op een gegeven moment een bubbel gaan worden. Maar daar zijn we nog niet.
7: En het was de week met de start van een nieuwe Mission Impossible, Operation Economic Outcast. De missie waarin de VS Iran gaat slopen in economische zin. Ja, bij onze jaarlijkse nieuws top 200 hebben we een slagzin. Geen hits, maar headlines. Financiën minister Scott Bessent heeft zich laten inspireren. Geen bommen, maar boycott, zegt hij. Hij roept andere landen op om mee te doen. Of nou ja, hij spoort ze zeer nadrukkelijk aan.
25: Economic engagement of any kind with this murderous regime will expose those responsible to the full reach of American power. No one is above the reach of US sanctions.
7: Een economische boycott, Thomas. Ja. Hoe gaat die eruit zien?
11: Ja, dat is nog heel onduidelijk. Van het zijn hele sterke woorden, maar op papier staat er eigenlijk nog heel weinig onder de streep. Wat je wel al ziet, is dat Iran is al tijden een paria op het wereldtoneel. Iran wordt al tijden aan allemaal sancties gelegd. Dus het is niet helemaal duidelijk hoe je dit nou nog meer en meer kan gaan doen. Wat je wel ziet, is eigenlijk de enige grote partij die nog niet door dit soort tweede rang sancties wordt geraakt, is China, de grootste handelspartner van Iran. En dat is denk ik wel wat te veel hooi op de vork voor de VS. Dus ik zie het niet zo heel snel gebeuren dat ze daar echt heel erg veel werk van gaan maken. Denk meer woorden dan daden.
16: Nou, positief einde van de week dan toch nog. Dus ze kunnen vrolijk ook vooruitblikken op de volgende. De week begint met een beursgang en het is er eentje waar lang naar werd uitgekeken. Dinsdag is het dan zover, dan gaat de Chinese kledingketen Shein naar de beurs. Ze wilden naar Wall Street, maar dat mislukte. Ze wilden naar Londen, maar ook dat klapte. Dus nu valt de keuze op Hongkong. Daar hopen ze 1,5 miljard euro mee binnen te hengelen. Verder draait de week vooral om de Amerikaanse arbeidsmarkt. Er komen door de hele week een hoop cijfers aan. Eerst een update over het aantal nieuwe banen in de VS. Dan de stand van zaken volgens loonstrookjesverwerker ADP. Dat zijn cijfers die vaak al een voorproefje zijn van de officiële banencijfers. Die komen dan weer vrijdag. En vorige maand vielen die vies tegen. Toen was er plotseling veel minder werkgelegenheid dan verwacht. Vrijdag horen we dus hoe het er nu voor staat. En ja, je knippert met je ogen en de maand is alweer voorbij. Dat betekent ook nieuwe inflatiecijfers. Je krijgt die van Nederland, Duitsland en de gehele eurozone.
7: Dit was de BNR Beurs van vrijdag 28 augustus. Wij danken Thomas Pellegom van ABN AMRO Mees Pierson. Goed dat je hier was op de vrijdag.
11: Leuk om er weer te zijn.
16: Hartstikke gezellig. En we hebben goed nieuws, want zondag dan hoor je hem weer in Beurs in Zicht. Ons cadeautje voor jou, mits je ons volgt natuurlijk in je podcast-app of op YouTube. Dus je weet wat je te doen staat. Tot zondag.
7: Tot zondag.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met de broer van Bolle Jos, meldt het AD. Hij staat vandaag voor de rechter voor het witwassen van 15 miljoen van het misdaadgeld van zijn broer. Lang leek de afspraak er te komen, maar het OM trekt op het laatste moment toch de stekker eruit. Waarom willen ze niet zeggen? Iran heeft raketten afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het er 8 heeft kunnen onderscheppen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Er worden minstens 15 mensen vermist na overstromingen in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 72 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. De president van Algerije wil dat de doodstraf weer mag worden uitgevoerd voor brandstichters. Afgelopen weken waren er enorme natuurbranden in Algerije. Daarbij zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De doodstraf is in het land nooit officieel afgeschaft, maar is sinds 1993 tijdelijk stopgezet. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies geldt code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
7: En dat kan ook via de BNR-app.
5: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
8: De kwaliteit van het onderwijs, ook het basisonderwijs, staat onder druk. Stelt ook de onderwijsinspectie dit jaar weer. Moet dus beter, lijkt iedereen het over eens. De vraag is hoe dat dan moet gebeuren. Hoe zorgen we ervoor dat het basisonderwijs in Nederland weer verbetert? Vandaag bespreek ik dat met Jan-Jaap Hubeek. Welkom.
9: Dank je wel.
8: Van jou kan ik wel antwoord krijgen op die vraag, hoop ik. Want je bent onderwijspedagoog, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, het NIVOS. Jullie opereren vanuit Rotterdam-Zuid. Je bent ook podcastmaker, inmiddels wat is het, meer dan 200 podcasts op je naam staan?
9: Ja, bij meeste werk, maar in totaal volgens mij wel meer dan 300. Ik maak heel veel lijnen over wat er in het onderwijs gebeurt. Hoe het anders kan, hoe we naar kinderen kijken. Eigenlijk als antwoord op de vraag, waarom gaan we naar school?
8: Ja, kortom, we gaan opstijgen met z'n tweeën. En microfoonervaring en onderwijservaring. Dat belooft wat dit uur.
9: Ja, ik heb er zin in.
8: We gaan het over de kinderen hebben. Waar ik benieuwd naar was, is we zijn kinderen eigenlijk steeds beter gaan meten. Er zijn allerlei systemen voor. Zijn ze daardoor ook beter gaan begrijpen?
9: Nee, eigenlijk wat je zegt, het beter gaan meten. Eigenlijk de hele week gaat het bij Big Five en Tilt, zoals jullie de aandacht aan besteden, maar het gaat veel over de condities. Hè. Het gaat over de prestaties, het gaat over de doorstroomtoets, het gaat over dat meten. En wat mij betreft vergeten, ik weet niet hoe, je hebt twee dochters, hoe vanmorgen bij jou het gesprek aan de ontbijttafel ging, maar bij de meeste ouders, bij ons thuis ook, is de vraag, papa, mama, waarom ga ik naar school? Mm-hmm. Wat heb ik daar nou te doen? En die vraag zijn we eigenlijk een beetje vergeten. Gaan we naar school om die meetprestaties zo hoog mogelijk te doen? Je stelt terecht op zich de vraag natuurlijk. Maar het is een efficiëntievraag. Moeten we dus nog meer gaan meten, nog meer taal en rekenen gaan doen? Of moeten we ons afvragen, en dat zou mijn antwoord zijn, daarom heb ik al die podcast gemaakt. Ik vind dat onderwijs is een oefenplaats, is een plek waar kinderen in een volle wasdom mogen komen, waarin ze hun potentieel mogen ontwikkelen. In het vorige gesprek gaf je aan dat je twee dochters hebt die allebei anders zijn. Mm. Ik hoop dat ze allebei gezien worden in wie ze zijn. Mm. En ik hoop niet dat ze allebei langs dezelfde meetlat worden gelegd. En de neiging lijkt soms, ook vanuit deze vraag, dat ze allebei zo efficiënt mogelijk door het onderwijs moeten gaan.
8: Ja, we hebben natuurlijk een onderwijssysteem waarin honderden duizenden kinderen door het basisonderwijs heen gaan. Dat moet gemeten worden. En wat je dan ziet, daar gaat het deze hele week ook over, is dat wij het in Nederland, met name op leesgebied, slechter zijn gaan doen de afgelopen jaren.
9: Ja.
8: En dat meet je dan bij 15-jarigen, die PISA-scores.
9: Ja.
8: Komen over een week of twee komen de nieuwe scores, volgens mij. Iedereen houdt
9: de hele
8: beetje
9: week houdt iedereen zijn hart vast.
8: Ja, toch? Jij ook of niet?
9: Ik denk dat dat ook echt iets zegt. als je kijkt naar wat er gemeten wordt, is dat de vraag of dat echt over taal en taalontwikkeling gaat. Ik denk dat het belangrijk is dat je, dus dat je kan leren lezen. Dat het ontzettend belangrijk is om mee aan de slag te gaan. Maar je leest niet voor niets. Je hebt ook echt een bedoeling met lezen. En wat mij betreft maken we op heel veel plekken in het onderwijs het lezen en leesplezier en alles daaromheen toetsen we helemaal stuk. Mm-hmm. Hè, en je ziet dat er steeds minder gelezen wordt. Terwijl er is niks zo mooi als in een verhaal verdwijnen. Er is niks zo mooi als je verwonderingen aan te zetten. En dat zetten we eigenlijk helemaal niet aan.
8: Wat bedoel je met we toetsen het stuk?
9: Wat je veel ziet, hè, ook bijvoorbeeld bij zo'n doorstroomtoets, is we meten een heel klein stukje van die taalontwikkeling, wat we kunnen meten. En dat meten maken we belangrijk. En dat wat we meten, daar gaan we vervolgens op richten. Maar we zijn eigenlijk de rest van het hele kind zien we helemaal niet meer in het oog. Dus niet alleen het hele kleine stukje wat gemeten wordt, dat leggen we langs een meetlat. En dan zeggen we, jij bent gemiddeld, of jij kan naar een hoger advies, of de school doet het goed. Er zit heel veel in het hele kleine stukje, wat in het hele onderwijs, al die condities, die hangen daar allemaal aan vast.
8: Ja. Wat terug meten we eigenlijk kind, niet dan?
9: Het hele kind. Jouw dochter.
8: Ja, ik zit erover na te denken hoe je dat zou kunnen meten.
9: Nou, de vraag is of je dat kan meten.
8: Ja, ik weet
9: ik
8: het
9: denk
8: niet.
9: Dat je naar school gaat, zodat je zometeen op een volwassen manier in de maatschappij kan staan. Mm-hmm. En daar heb je natuurlijk diploma's mee nodig, daarvoor moet je lezen. Maar wat je wil, is dat je een authentiek mens bent die zich weet te verantwoorden, die zich weet te verhouden tot ook de mensen om zich heen. Mm-hmm. Ook de wereld om ons heen. Hoe gaan we met elkaar om? Als je nu in ons onderwijs kijkt, en misschien gaan we het zometeen nog over AI hebben. Het verschuift heel erg naar individualisme. Mijn kind moet zo hoog mogelijk op die maatschappij. Ladder. Ja. Wat je ziet is dat eigenlijk al het economische denken uit de maatschappij is in ons onderwijs gaan. Je moet zo snel mogelijk, in een van de vorige afleveringen gaf jij ook aan, dat je met je dochters in groep 3 al naar een statistiek zat te kijken over waar het kind uit zou komen in groep 8. Dat is een productielijn. He, waar het wat mij betreft om gaat is, op welke plek komt jouw dochter goed op zijn plek terecht? Mm-hmm. Hoe verhoudt hij zich tot om zijn? Als je nu kijkt naar de maatschappelijke vraagstukken, neem je AZC's. Het gaat allemaal over ik. Ik wil geen AZC in mijn achtertuin. Volgens mij hebben wij maatschappij, hebben een vraagstuk. En hoe gaan we dat doen? En wat ik bijzonder vind is, op de plekken waar dat wij centraal staat, komen ook die kinderen tot wasdom, komen ook resultaten. Maar het is niet alleen gefocust op die resultaten. Ik ga het duidelijk maken. Heb jij één leraar in je hoofd die voor jou in jouw leven het verschil heeft gemaakt?
8: Ja, zeker, tuurlijk. En dat is altijd op de basisschool. Ja.
9: Wie was dat?
8: Dat is meneer Trom in mijn geval.
9: Wat deed hij?
8: Ik weet ook niet of het louter positief was, maar hij was buitengewoon streng. Ik heb een krankzinnige kennis van spreekwoorden. Dat komt door hem, omdat wij als groep achters elke week 40 spreekwoorden moesten kennen. En de week daarna weer 40. En daarna weer 40. Dus dat liep enorm op.
9: En waarom was je daar blij mee dat je die spreekwoorden...
8: Ik weet niet of ik blij mee ben, maar in mijn werkzame leven kom ik het heel vaak tegen. Ik denk, ach, verrek. En dan fietst hij weer voorbij in mijn hoofd.
9: Ja, dus hij heeft je iets meegegeven, handvatten. Je zegt niet, hij heeft gezorgd dat ik zo hoog mogelijk taal- of rekenscores op mijn CITO-toets had.
8: Nee.
9: Dus hij heeft je iets meegegeven aan vaardigheden waarmee je in jouw leven nog steeds iets kan. Mm-hmm. En dat is volgens mij echt het meesterschap wat nodig is. Dus de goede leerkrachten die ik in de praktijk zie, en daarom maak ik zo absurd veel podcasts, is wat doe je dan? Het is echt meesterschap. Dus didactisch goed uitleggen, kinderen uitdagen, dus aansluiten wat jij tof vindt. Maar tegelijkertijd begrijpen dat jij een mens bent die dat van binnen heeft. Je kan niet kennis in iemands hoofd stoppen en dan komt het er zomaar uit. Jij moet er wat mee gaan doen. Ja. Het is een ontzettend belangrijk en ontzettend moeilijk vak. Wat we wel eens denken is, als we meer dit en meer dat doen, dan komen er bepaalde uitslagen uit. Het is geen productieproces. Ik zat vanmorgen toen ik hier naartoe ging te denken aan WK voetbal. Hè. Dus het zou een beetje vergelijkbaar zijn dat we nu enorm gaan trainen op penalties van jongs af aan, mm-hmm. Vanaf groep 3. En want we willen niet nog een keer een WK verliezen door penalties.
8: Ik zou er eigenlijk wel voor zijn.
9: Ben je er echt oprecht voor?
8: Ja, omdat we dan eindelijk een keer wereldkampioen worden. Ik wil het niet nog een keer meemaken.
9: Ja, maar we hoeven toch helemaal niet bij die penalties te komen?
8: Ja, maar daar komen we heel vaak op uit. En die verliezen we altijd. Nou, als we dat dan kunnen uitbannen, ben ik voor. Maar niet alleen voor alle kinderen, voor alle volwassenen, voor iedereen. Laten we een nationaal penalty half uurtje per dag invoeren.
9: Ja, oké, dat is een mooi. Nou, ga jij dat doen? Ik geloof er heel erg in dat we dus terug moeten gaan naar de Nederlandse voetbal. En dat we niet bang moeten zijn. En dat we aanvallend voetbal moeten gaan doen. En gebruik maken van die talenten die er aan het veld staan. Ja. Dan hoef je helemaal niet bij de penalties te komen.
8: Waar ik benieuwd naar ben is, er zitten gemiddeld, 20, 30 kinderen in een klaslokaal. We hebben vastgesteld deze week, die klaslokalen zijn slecht geventileerd.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, travel

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Allebei anders. Die hebben allebei iets anders nodig. Mm-hmm. Ik heb een metafoor, want ik heb ook heel veel podcasts over planten gemaakt. Als je naar een boom kijkt en je zet een boom in een kas en die geeft de meest optimale water, voeding, aarde, dan wordt die boom heel groot, maar die valt op een gegeven moment om. En waarom valt die om? Hij heeft geen wortels. Dus hij is zo ideaal dat hij omvalt. Een boom in de natuur, die heeft wind. Pedagogisch gezien is tegenwind dat je soms moeite hebt. Dat je mag vertragen. Dat je fouten mag maken. Als je in groep 3 al wordt afgerekend op hoe je in groep 8 zou moeten gaan scoren. Als dat de realiteit is.
2: Wat de realiteit is, toch?
1: Ja. Wat de realiteit is. Dan heb je dus geen tijd om te fouten te maken. Dan hangt het er dus vanaf uit welk gezin en uit welk postcodegebied je komt. Van de week zei Karim, er zijn ook kinderen.
2: Karim Amgar, ja, die was de gast, ja.
1: Je komt op 4-jarige leeftijd op school. Het is heel bepalend of je uit een Nederlands gezin komt, of misschien kom je wel van een AZC en heb je een andere taal thuis. En hij had het over een achterstand. Dus dat vind ik een vreselijk woord. Hoe kan je nou op 4-jarige leeftijd een achterstand hebben? Je hebt een achterstand ten opzichte van het andere kind. Maar je komt ook met jouw ervaring binnen. Je bent ook een mens. Dus kunnen we daar beginnen, in plaats van dat we dat kind langs het gemiddelde zetten en dan aan het eind van groep 8 zeggen, nou, je hebt gefaald. Dat is wat we nu doen. We hebben winnaars en we hebben verliezers. Kan je nog herinneren de serie Klasse op de televisie? Ja. Daar had je het van de week met Moorman over. Toen zag je een groep kinderen, die kregen bijna allemaal VWO-advies. Die stonden te juichen. Ja. We zijn de winnaars van het systeem.
2: Ja.
1: Nou, zijn die kinderen zoveel beter dan die andere kinderen die je zag ploeteren, die door die weerstand heen gingen, die hun best deden?
2: Nee, ik denk niet beter, maar ze gaan naar een ander schoolsysteem toe. Ik wil er
1: dat is toch segregatie, Art?
2: Ja.
3: Art Rooijakkers.
2: En we gaan erover doorpraten. We hebben het in BNR's Big Five over het basisonderwijs. Vandaag ben ik in gesprek met Jan-Jaap Hubeek. Hij is onderwijspedagoog en directeur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, het NIVOS. Je legt je wereldbeeld hier neer. Je legt je beeld neer van hoe jij naar het onderwijs kijkt. Je zegt, je moet naar het totale kind kijken in plaats van alleen naar het kleine stukje dat we aan het testen zijn. Want kinderen zijn meer dan alleen die resultaten. Ik vat het even een beetje samen. Hè? En dat is een mooi mensbeeld. Daarin val je te prijzen. Tegelijkertijd even het economische tegenargument. Je wil ergens ook dat kinderen met eenzelfde soort vaardigheden uit groep 8 komen. En hoe kom je erachter? Door dat te meten. Want je wil als samenleving ook dat je ergens op kunt rekenen. Zowel maatschappelijk gezien als economisch gezien. Uiteindelijk, het worden ook werknemers of werkgevers. Het worden ondernemers misschien wel. Dus je wil weten, wat komt er eigenlijk uit het basisonderwijs gerold?
1: Ja, maar het laatste wat je allemaal zegt heeft niks met de eerste te maken. Dus met welke talenten, met welke waar je goed in bent, wat je kan bijdragen aan de maatschappij, waar je passie zit, heeft niks te maken met waar je in groep 8 staat. Ik was van de week op brede scholen hier in Amsterdam-West. Daar doen ze waar het hele week over gaat. Dus die vroege selectie waar iedereen zegt, daar moeten we mee stoppen, dat doen zij. Dus zij zeggen tegen
2: elkaar.
1: Zij doen het niet. Mm-hmm. Meerdere scholen, het zijn vooral die brede scholen. Die dat doen. En zij zeggen van, je komt gewoon naar binnen en we kijken opnieuw. En we gaan dat selecteren pas op een 15e doen. Waardoor die kinderen wat langere tijd hebben. Waardoor ze vak op verschillende niveaus kunnen doen. We hebben zo'n, dat zei Moorman van de week ook heel mooi, we hebben zo'n segregatie in als het gaat om, of differentiatie in VMBO-kader, T, tot en met het gymnasium.
2: Ja, 7 verschillende vormen, dacht ik.
1: Het is idioot. Je wordt in een hokje gestopt en je gaat je daarna gedragen. Op het moment dat je langer bij elkaar blijft, op het moment dat er niveauverschil is, dat vraagt differentiatie van leerkrachten. Maar het kind kan langer tot wasdom komen, waardoor als hij op het moment van school afkomt, dat hij dan veel beter weet wie die is. Maar belangrijker is dat hij ook een onderdeel van de samenleving is.
2: Ja.
1: Wat bij dat eerste stuk over dat meten in groep 8 echt vergeten wordt, is dat we een samenleving hebben. Dat je wil dat je zometeen een bijdrage leeft aan de samenleving, waarin je jezelf brengt, maar dat je ook snapt dat je anderen hebt en dat je het samen moet doen.
2: Als we daar eens op inzoomen, want om een bijdrage te leveren aan de samenleving, is het bijvoorbeeld prettig als je kunt lezen.
1: Ja.
2: Nou, wat is nu zo? 1/3 van de leerlingen van de 15 jaar gehaald het vereiste niveau voor leesvaardigheid niet in Nederland. Op dit moment 1 op de 3, dacht ik toch? Of is het 1 op de 5? In ieder geval een flink aantal.
1: Ja.
2: Dan zou je dus ook kunnen zeggen, jij zegt, er wordt te mager, te eng gemeten. Wat je ook zou kunnen zeggen is, wacht even, we moeten juist veel meer aandacht besteden aan die basisvaardigheid, aan dat lezen. Ja. Want anders
1: doe je dat.

0: Door te focussen op die toets, hè, door in methodes te gaan zetten. Ik heb heel lang kleuters gehad, toevallig in een wijk waar jij ongeveer woont, in de Pijp. Dat was een school met hele diverse achtergronden aan kinderen. En wat heel grappig was, op het moment dat je een fiets in de kring zette en je ging met elkaar die fiets uit elkaar halen en je ging hem weer in elkaar zetten, daar gebeurde taalonderwijs. Op het moment, hè, Roos had het over, dat je betekenisvol onderwijs pakt, op het moment dat je de belevingswereld van het kind meeneemt, dan zie je dat er een enorme taalontwikkeling komt. Wat je als leerkracht dan te doen hebt, is dat goed te monitoren, daar regie op te houden. Mm-hmm. En te kijken van, je hebt al die kerndoelen waar het van de week ook over ging, die heb je in je broekzak zitten. En je gaat die kinderen didactisch hoge verwachtingen, je gaat ze uitdagen tot dat leren. Mm-hmm. Je gaat niet die taalontwikkeling doen door meer keuzevragen te oefenen. En dat zit zo scheef. Dus we denken dat we iets meten. Vervolgens, dat meten wordt zo belangrijk, daar gaan we ons naar richten. Maar we vergeten gewoon dat daar een kind zit die 's ochtends wakker wordt en de vraag stelt, waarom moet ik vandaag aan school? Wat heb ik hier te doen? Waarom moet ik weer een toets? Ja. Johannes Visser van de Correspondent die schrijft daar elke week over. Kinderen in het middelbaar onderwijs hebben gemiddeld 100 en, meer dan 102, geloof ik, toetsen per jaar. Mm-hmm. Nou, ik ga dan met mijn podcast daar naartoe. Wat de fuck gebeurt er hier? Mm-hmm. Wat zeggen veel leraren? Als ik geen geheime overhoring geef of onverwachte overhoring, ja, dan leren ze niet. Mm. Is dat wat je een kind mee wil geven als die 18 is? Is dat wat die leerkracht van groep 8 jou heeft meegegeven? He, met die spreekwoorden. Die wilde dat jij die kon gebruiken. He, dat je je taal ontwikkelde, dat je iets mee kon. Die wilde niet dat je de rest van je leven door een hoepel kon springen. Nee. En daar zit zo'n substantieel verschil. Kijk je naar de mens of kijk je naar het productieproces?
1: In jouw gezin is naar het mens gekeken. Als je het goed vindt, ga ik dat voorbeeld noemen van jouw zoon.
0: Ja.
1: Dyslectisch. Dat betekent, het is lastig om dan meer keuzevragen in te vullen. Kan ik me voorstellen. Hij kreeg een VWO-advies naar zijn basisschool.
0: Nee, hij kreeg een VMBO-advies.
1: VMBO-advies.
0: Ja. Maar wat heel tof was, was die leraar van van groep 8, die verscheurde die toetsen en die zei, wat wil je? En hij wou iets aan biologie. En zei, nou dan, ga iets doen waar je blij van wordt. En nou, we wonen in Amsterdam, dus we hebben veel diversiteit aan verschillende scholen. En hij kwam op een brede school waar hij zich fijn voelde. En vervolgens zeiden die leraren van, hé, maar elke keer als je zo'n toets maakt, dan en dan komen daar slechte cijfers uit. Maar als ik naar jou kijk, dan snap je prima waar het over gaat. Dus wat ze met hem zijn gaan doen, is het gewoon mondeling vragen. Mm. Vervolgens bleek hij dat hij alles wist. En uiteindelijk heeft, en het gaat me niet om hoger of lager, maar hij studeert nu. Mm. Hij vindt dat nog steeds moeilijk, dat toetsen. Maar hij begrijpt heel goed inhoudelijk waar het over gaat. Maar de manier waarop er getoetst wordt,
1: zat hem in de weg.
0: Enorm. Ik weet niet of jij je nog kan herinneren, maar dan krijg je zo'n vraag en dan moet je ook nog 4 antwoorden. Dan moet je A, B, C en D kiezen. Dus die lijken ook nog allemaal op elkaar. Het is gewoon begrijpend lezen wat je doet. En na 3 vragen, ja, tolt het ook in mijn hoofd. Ja. Het betekent niks over wat hij weet over die biologie of whatever. Het betekent alles, heeft hij toetsvaardigheden.
1: En dan heeft hij dus een leraar gehad die hem gezien heeft. Ik denk dat je het zo kan omschrijven. Tegelijkertijd leven we in een land met in het basisonderwijs een leraartekort. Dat wordt dan FTE's uitgedrukt. Volgens mij 7700 is de actuele stand. Dus dan denk ik, die leraren hebben het rete druk. Hebben volle klassen. Die ruimte is er misschien wel niet om voor elk kind apart ze te kunnen zien. Hoe welwillend leraren ook zijn.
0: Nou, wat mij opvalt met lerarentekort is dat scholen die echt een visie hebben op het kind, die de visie hebben op een school, die visie hebben over wat ze daar te doen hebben, die dus ook visie hebben op hoe ze met taal en rekenen omgaan, hoe ze met uitkomsten omgaan, daar willen leraren graag werken. Daar is een professionele schoolcultuur. Mm. Dus het lerarentekort is enorm verdeeld. Een van de bijzonderste voorbeelden hier in Amsterdam vond ik dat een paar jaar geleden zei een wethouder, we hebben nieuwe scholen nodig, komen nieuwe wijken aan, die heeft een onderwijsprijsvraag uitgeschreven. Er waren meer dan 300 inzendingen. En dat waren niet van, we gaan een school maken met een vierkant klaslokaal, we zetten een busopstelling en we gaan lekker alles toetsen. Allemaal andere ideeën. Wat zag je bij de zittende scholen? Een aantal van die schoolbesturen zijn gewoon een rechtszaak begonnen dat er geen andere scholen mochten komen. Terwijl ik denk, ga nou eens kijken waarom jij een lerarentekort hebt. En een aantal van deze scholen hadden enorm, kregen gewoon open sollicitaties. Ja, op jouw school wil ik werken. En waarom wil je daar nou werken? Nou, daar ben ik met mijn podcast begonnen. En ik ben gaan vragen, waarom wil je nou wel op deze school werken en niet op die school, even heel zwart-wit hoor, wat jij net zegt, waar het alleen maar over die uitkomst gaat. Mm. Dus ja, ik wil een bijdrage leveren aan dat kind in deze plek van de stad, waar die is, samen. Mm. En dan gebeurt er totaal iets anders. En dan kan je zeggen, ja, dan hebben we 30 kinderen en dan heb ik veel aan differentiatie te doen. Op het moment dat je ook echt dat betekenisvolle onderwijs waar Roos het van de week over had, je school inbrengt, ga je al veel automatischer differentiëren. Je hebt gewoon verdomde goede leerkrachten nodig. He, dus dat is het antwoord op die vragen. Professionele cultuur, echt een visie op hoe je kinderen naar volwassenheid brengt. Stop met die vroege selectie op 8-jarige leeftijd of 11-jarige leeftijd. En kijk naar de doorlopende ontwikkellijn. Je wordt tegenwoordig 80. Wij moeten tot ons 70ste werken of zo. Hoezo word je op je 11e in een hokje geplaatst waar je naar gedragen? Er bestaat geen HAVO-kind. We maken een HAVO-kind door hem op zijn laagste vak in te richten. Als je kijkt naar...
1: Omdat je op wiskunde nou eenmaal het niveau niet haalt, ga jij niet naar het VWO?
0: Ja. Terwijl je misschien met talen hartstikke goed bent en misschien wel Latijn en Grieks erbij kan hebben. Maar daar kan je niet komen, want met je wiskunde zit je op een HAVO-niveau. Dat is wat te doen. Terwijl er zit enorm veel overlap tussen al die niveaus. Dus we segregeren. Ik reed hier vanmorgen naartoe en dan zie je echt gewoon... Ik vind Amsterdam echt een segregatiestad. Je ziet echt kinderen van hoger opgeleide ouders. Hè, die geprivilegeerder zijn, die gaan echt naar andere scholen... dan die brede brugklassen. Dus op het moment dat je een HAVO- of VWO-advies hebt... en je woont op Eiburg, dan ga je naar een kathedrale school... of ga je naar een HAVO-VWO-school. Dus het antwoord van de week op subsidie op brede brugklassen... hartstikke leuk, maar zolang we die segregatie... en die verschillende schoolniveaus houden, verandert er gewoon niks.
1: Nee, maar het idee is natuurlijk van ook van die ouders... Ja, mijn kind heeft een HAVO of VWO-advies. Als ik die dan in een klas zet met kinderen die dat advies niet hebben... betekent dat wat voor het onderwijs, kwaliteit van het onderwijs... want het zal dan niet op het niveau zijn dat mijn kind wel aan kan.
0: Ja, dat is totale onzin. Uit alle onderzoeken blijkt dat dat kind ook gewoon op zijn niveau uit kan komen. Wat belangrijker is dat hij nog veel meer leert. Dat hij ook van andere kinderen leert. Dat hij ook snapt dat er andere dingen zijn. Hij kan nog steeds zijn eigen talenten ontwikkelen. Dus heel veel van die onderzoeken... want er wordt vaak gezegd... de gymnasiumleerlingen moeten zo snel mogelijk naar het gymnasium. Je zet
1: dan
0: ze
1: kunnen ze
0: apart.
1: Excelleren en door ze in een brede klas te zetten.
0: Dat kunnen ze daar ook doen.
1: Ja, maar de angst is natuurlijk...
0: Basisonderwijs is daar echt een goed voorbeeld van dat kan.
1: Ja, maar de angst is natuurlijk van veel ouders... is angst. Ze kunnen anders excelleren als ze in zo'n gymnasiumklas zitten, in een brede klas, zal het niveau aangepast
0: angst.
1: Worden?
0: Mijn kind zat op zo'n brede school en toen moest dat samengevoegd worden. En toen waren er inderdaad ouders en die zeiden van... ja, ik wil niet dat mijn kinderen met VMBO-leerlingen kwamen. En ik kan me nog herinneren, er stonden 3 meisjes stonden in die zaal op... en die zeiden, jullie hebben het over ons. Wij zijn VMBO-leerlingen, jullie zijn bang voor ons. Mm-hmm. Wat is er mis met ons?
1: Ja, wat was het antwoord?
0: Angst. Stilte. Ja. En wat deden die ouders? Heel veel ouders hebben hun kinderen van school gehaald.
1: En naar want een andere school, liever... niet naar brede klas.
0: Je hebt toch echt het idee dat je hoger op die ladder moet komen. Wat ik snap, want dit systeem vraagt daarom... wil je je kind zo goed mogelijk voorbereiden... economisch zometeen... dan moet hij zo hoog mogelijk op de ladder. Mm. We hebben een heel oneerlijk onderwijssysteem ingericht.
1: Oneerlijk?
0: Ja.
1: Ja. En waar zit hem die oneerlijkheid in?
0: Nou, dat begint op 4-jarige leeftijd. Het is een wedstrijd. Ja. Ja. Het gaat dus niet om je kind, maar het gaat om een wedstrijd ten opzichte van elkaar.
1: Dus winnen, winnen, winnen, winnen.
0: Ja.
1: Ik ga zo verder met je praten, Jan-Jaap Hubeek. Dan gaan we het ook hebben over de invloed van AI. Zelfs op het basisonderwijs, hoe dat precies zit, gaan we zo bespreken. Dus blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met de broer van Bolle Jos, meldt het AD. Hij staat vandaag voor de rechter voor het witwassen van 15 miljoen van het misdaadgeld van zijn broer. Lang leek de afspraak er te komen, maar het OM trekt op het laatste moment toch de stekker eruit. Waarom willen ze niet zeggen? Iran heeft raketten afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het er 8 heeft kunnen onderscheppen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Er worden minstens 15 mensen vermist na overstromingen in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 72 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. De president van Algerije wil dat de doodstraf weer mag worden uitgevoerd voor brandstichters. Afgelopen weken waren er enorme natuurbranden in Algerije. Daarbij zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De doodstraf is in het land nooit officieel afgeschaft, maar is sinds 1993 tijdelijk stopgezet. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies geldt code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Welkom bij tweede halfuur, laatste halfuur ook van deze week van BNR's Big Five over het basisonderwijs, de kwaliteit daarvan, want dat staat al zo lang onder druk. Zullen al onze kinderen, ook die van mij, naar naartoe gaan? Zou je denken dat het toch beter moet kunnen? Onderwijspedagoog Jan-Jaap Hubeek is nog steeds bij me. Hij is ook podcastmaker, heeft honderden podcasts gemaakt. Daar gaat ook de kettingvraag over, Jan-Jaap, want Freddy Wijma was gisteren de gast, voorzitter van de PO-raad, zeg maar de organisatie die de sector vertegenwoordigt. En hij had deze vraag voor jou.
6: Ja, Jan-Jaap, jij werkt nu bij het NIVOS. Je bent opleider geweest, je bent ook bestuurder geweest. Maar je maakt ook al heel lang een hele mooie podcast onder de naam Meesterwerk. Ik heb het even opgezocht. Je bent er al in 2019 mee begonnen, dus nog voor de coronatijd. En je bent inmiddels toe aan aflevering 201 of 202, geloof ik. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat dat jou gebracht heeft. Hè? Wat je daarvan geleerd hebt. En natuurlijk heb je ook een mooie luistertip voor ons. Hè? Van die meer dan 200 podcasts. Welke vind je dat we echt met z'n allen nog een keertje moeten terugluisteren? Wat heeft het meeste invloed op je gemaakt?
2: Twee vragen in één.
7: Het antwoord op de eerste vraag is: ik ben gaan podcasten om mensen die binnen het systeem het op een andere manier doen een stem te geven. Mm-hmm. Er zijn heel veel plekken, er zijn scholen die een hele sterke visie, waar we het net over hadden, die een mooie professionele schoolcultuur hebben, die kijken naar kinderen, die kijken naar leraren, die zich gezien voelen. Die wilde ik een stem geven. Wat mij opviel was dat heel veel scholen die dat goed doen, die zitten best soms in een isolement, die doen het in hun eentje. En die wilde ik gewoon een stem geven. Dus ik wilde gewoon leren van: als je het anders wil doen, er is veel meer ruimte in het systeem dan we denken. Zoals ik net vertelde over die scholen in Amsterdam-West. Die gooien gewoon dat selectie van 11-jarige leeftijd weg en die kijken opnieuw naar kinderen. Wat vraagt dat nou? Wat kunnen we er nou van leren? Dat is de reden waarom ik ben gaan podcasten. Waarom ik daar nog steeds niet klaar mee ben, is omdat er nog steeds geen universeel antwoord is op de vraag. Er zitten gewoon systeemfouten in. Dus het antwoord op de tweede vraag: welke moeten we luisteren? De hele week gaat het over een selectie. Die vroege selectie waar we tegen zijn. Nou, Karen Heij heeft daar een promotieonderzoek gedaan. Aflevering 115 gaat helemaal waarom die toets niet klopt. Dus als je dat wil weten, moet je die luisteren.
2: Waarom die eindtoets, zoals we hem nu hebben.
7: Over die eindtoets, ja. Die heeft promotieonderzoek gedaan. Wat telt en vertelt die toets? Mm-hmm. Nou, het is schrikbarend wat er allemaal in zit. Dus dat geeft echt een enorme onderbouwing hiervan. Maar toch als antwoord op je vragen over taal. Hey, je bent zo goed als je laatste podcast. Mijn laatste podcast gaat over een school hier in Amsterdam. Die naar brede ontwikkeling van kinderen kijkt. Die geen taalmethode heeft. Maar die aan de hand van de kinderen ontzettend goed onderwijs geeft. Door taalrijk onderwijs. Ze hebben taalvorming als onderdeel van hun school. En die leerkracht die vertelt wat dat met kinderen doet. Dus ze haalt allemaal dingen van de kinderen en neemt ze de klas mee in. En rond die thema's gaat zij taalonderwijs geven. En die kinderen willen leren, die komen met plezier naar school. Dus een voorbeeld is dat ze op een gegeven moment soep gaan maken. Ook het kind wat heel verlegen is, die uit een andere cultuur komt, die zo trots dat hij ze thuis soep mee mag nemen. En er zitten ineens hele andere ingrediënten in. Nou, die kinderen leren taal. Die leerkracht heeft hoge eisen door ze vervolgens didactisch echt verder te brengen, zonder dat ze alleen maar met toetsen bezig zijn. Dus mijn allerlaatste, die is altijd de beste. Ja. Dus die moet je luisteren, die geeft een antwoord op hoe je het op een andere manier kan doen, waarin je het kind laat verschijnen, waarin het kind tot wasdom kan komen en waarin je ook bezig bent om de taalontwikkeling van die kinderen verder te brengen, zodat ze straks kunnen lezen in de samenleving.
2: Ja. Als de laatste de beste is, dan hebben wij nog een grote opdracht voor ons liggen, want we hebben nog een halve podcast, een halve aflevering te gaan hier. Laten we samen kijken naar de vrijheid van onderwijs in ons land.
7: Ja.
2: Die is best groot.
7: Ja.
2: Er zijn allerlei verschillende systemen. Hoe kijk je daarnaar?
7: Ja, ik vind ergens een heel mooi goed. Vrijheid van onderwijs, artikel 23. Dus waarmee we zeggen van je mag vanuit een ideologie mag je onderwijs inrichten zoals je wil. Ik heb veel podcasten over gemaakt. Ik ben ook bestuurder geweest, bijvoorbeeld in het vrije schoolonderwijs. Waar ik vind dat er heel mooi naar de doorlopende ontwikkeling van een kind wordt gekeken. Waarin heel mooi naar het hele kind wordt gekeken. Er zit altijd een keerzijde aan. In het geval van vrije scholen is dat ze op beperkte plekken zitten, waardoor je ook weer enorme segregatie krijgt. Dus de hoogopgeleide ouder die daar bewuster voor is, die kiest eerder voor dat type onderwijs. Dus er zit een voordeel aan, in die zin dat er meer naar het hele kind wordt gekeken. En elk voordeel heeft zijn nadeel. En in dit geval is dat je dus ook krijgt dat je dus niet je kind naar de school op de hoek stuurt. Mm-hmm. Volgens mij zei Marjolein Moorman in Finland, elke beste school zit gewoon op de hoek. Mm-hmm. Dat is een beetje de keerzijde. Maar een andere keerzijde is, dus dat wat je nu ziet bij de onderwijsinspectie, is als je vrijheid van onderwijs hebt, dat zij dus op de uitkomsten gaan meten. Mm. En niet zozeer op het proces. Dus ze gaan al die scholen vergelijken aan de hand van die doorstroomtoets. Die kinderen worden daar, dat is wel bijzonder aan die aflevering met Karen Heij. Dus die toets meet heel veel verschillende dingen. Waar het kind staat ten opzichte van het gemiddelde. Geeft een advies voor de toekomst. Maar geeft ook een oordeel over de kwaliteit van de school. Nou, het spijt me, dat kan niet in één toets. Dat kan helemaal niet met meer keuzevragen als je het alleen over taal rekenen hebt. Nee. Dus dat is gewoon een enorme systeemfout. Daar moeten we echt gewoon onmiddellijk mee stoppen. Terug naar je vraag, vrijheid van onderwijs is goed. De keerzijde is ook dat je nu dus ziet dat er een politieke partij is. En die zegt van we hebben een samenleving nodig waarin onze ideologie tot wasdom moet komen. Dus we beginnen een school.
2: Ja, de Renaissance School van de Vorm van Democratie. 4 leerlingen op dit moment. Maar ja. ze zijn begonnen inderdaad.
7: Ja.
2: Daar kijk je nu met ogen opgetrokken wenkbrauwen, kijk je daarbij.
7: Ja, het zou absoluut mijn keuze niet zijn. Ergens is het mooi dat we die keuze hebben. Ik vind niet dat het de samenleving verrijkt. Dus Marjolein Moorman zei volgens mij van de week ook dat ze tegen die wet op nieuwe scholen is. Mm-hmm. En zij riepen op tot een staatscommissie op het onderwijs opnieuw in te richten. Daar zullen we deze mee kunnen nemen. Maar wat mij betreft is die vrijheid van onderwijs, begint die wel echt met een mensbeeld. Mm-hmm. Het begint die echt met welke plek heeft die school nou in onze maatschappij? Mm-hmm. Op welke manier draagt die school bij aan de democratie? En dat is de vraag die ik de hele week niet gehoord heb, Art. Dus het gaat steeds over die condities, over die uitkomsten. Maar wat voor samenleving willen we nou met elkaar zijn? En wat mij betreft geeft die vrijheid van
2: Is dat omdat er geen eenduidig antwoord op is? Wil jij een andere samenleving dan andere gasten van deze week?
7: Maar dat kan, als we elkaar maar niet hoeven weg te drukken. Mm-hmm. We kunnen met elkaar hier zijn. Maar wat je nu ziet, is dat we in een rat race zitten, waarin het gaat om zo goed mogelijk door bepaalde toetsen heen te komen. Mm-hmm. Die enorme gevolgen heeft voor de rest van je leven. En dat zie je eigenlijk terug. Dus de maatschappij, dat economische model, dat marktdenken in de maatschappij, zie je gewoon terug in het onderwijs. Wat we volgens mij willen, is dat jij andere talenten hebt dan ik. En dat we elkaar niet hoeven weg te duwen, maar dat we met elkaar ook voor de samenleving te zorgen hebben en de wereld om ons heen. Dus hoezo moet de ene dochter beter zijn dan de andere. Laat ze alsjeblieft allebei hun potentieel ontwikkelen, zodat ze allemaal iets kunnen bijdragen op gelijkwaardige manier.
2: Ja, alleen dat potentieel ontwikkelen, het is natuurlijk de vraag is hoe doe je dat? En wat voor systeem, op wat voor manier? Nou, dan hebben wij die vrijheid van onderwijs, dat kan dus op verschillende manieren. Het interessante is, je hebt dus op zo'n vrije school ben je zelf werkzaam geweest. Je hebt ook in een heel ander systeem gewerkt, weliswaar in een ander land, in Suriname volgens mij ook. In Kathmandu ben je ook nog actief
7: ook
2: geweest
7: nog,
2: volgens mij.
7: Ja.
2: Ik denk niet dat dat vrije scholen waren.
7: Nee, wat ik echt bizar vond in Suriname is dat ik heb hier op de middelbare school gezeten en ik heb allemaal geleerd over de VOC en onze handelsdrift en hoe goed dat allemaal was. En toen kwam ik vervolgens in Paramaribo aan de klas en dan had ik klas 5, want daar heb je geen groepen, maar klas 5. En daar moest ik geschiedenis geven. Mm-hmm. En daar moest ik uitleggen dat iedereen die in Suriname woonde, of niet iedereen, maar het grootste deel van de bevolking, met schepen verscheept waren over de oceaan naar Suriname. Mm-hmm. Ik had in mijn onderwijs één perspectief gezien, dat witte perspectief van de handelsdrift. En vervolgens werd ik daar geconfronteerd.
2: Met een ander perspectief.
7: Totaal anders.
2: Ja.
7: En dat is dat is eigenlijk gewoon bizar. Gelukkig begint het nu te veranderen. Het dochtertje van 16 bij ons thuis, die krijgt geschiedenis. En de docent vertelt de hele tijd van dit is een deel van de geschiedenis, maar de andere kant is er ook. Maar hij staat daar, het is niet overal gangbaar. Nee. Anton de Kom zit natuurlijk in de canon opgenomen. Maar dat deel hoor je helemaal niet. Dus het allerbelangrijkste wat ik geleerd heb is dat er meerdere perspectieven zijn. Het perspectief wat ik op de basisschool kreeg van handel drijven of hoe heet de balken en die VOC-mentaliteit. Ja. Dit is een enorme keerzijde.
2: Ja. Maar de manier van aanpak van leren, daar was ik eigenlijk benieuwd naar. Is dat dan, we hebben het hier over, je hebt het over een vrijschool of we hebben het over Montessori-onderwijs of allerlei verschillende type scholen, waar jij in Paramaribo voor de klas stond. Ging dat ook op die manier zoals je op de vrije school gewend
7: was? Nee, daar ging het in Paramaribo ging het echt op de manier waar jij net over zij in rijtjes en toetsen.
2: Ja.
7: Staatscurriculum. En elke week moesten er bepaalde toetsen afgenomen worden.
2: Hoe opereerde jij binnen zo'n systeem?
7: Ja, dat heel moeilijk.
2: Ja. Dat lijkt me niks voor jou.
7: Nee. Dus wat ik ben gaan doen is, kunnen we door die toets op een andere manier heen komen? Kunnen we wel degelijk het kind zien? Kan dat kind zichzelf inbrengen? Kan dat meekomen? Kunnen we het daarover hebben? Ja, je zag dat op zich die toetsresultaten omhoog gingen. Is de vraag, kan ik daar 30 jaar werken? Nee, dat kan ik niet. Maar het heeft me in die zin wel veel gebracht over, ik kom nu ook op heel veel scholen waar ik gewoon niet zou willen werken, waar het alleen maar over de toetsen gaat.
2: En toch zit ik nog te denken, want bij alles wat je zegt, ik snap de gedachte erachter. Waar jij alleen vanuit lijkt te gaan, maar correct me if I'm wrong, is dat alle leraren de kwaliteit hebben om op die manier les te geven, om het complete kind te zien. Is dat zo?
7: Nou,
2: want zelfs ook hier bij BNR, waar alleen maar toppers werken, heb je ook hele goede redacteuren of eindredacteuren. Ja. Ik heb nu een hele goede bijvoorbeeld. Soms heb je ook zwakkere.
7: Nou,
2: dat zal een leraar ook zo zijn, toch?
7: Nou, er werken hier allemaal verschillende mensen en dat gun ik elke school ook. Dus ik geloof niet dat er dat.
2: Ja, maar ik gun mijn kind liever niet de zwakkere leraar.
7: Nee. Maar ik geloof dus heel erg in differentiatie. Dus bij ons bij Nivels hebben we een leraaropleiding wat een educatieve master is, samen met de Erasmus Universiteit. Dus het zijn wetenschappelijk opgeleide leerkrachten. Ja. En ik gun elke school echt zo'n leerkracht die ook op die manier naar het onderwijs kijkt. Ja. Die met wetenschappelijke inzichten komt. Die ook weer met zijn collega's het onderwijs op die school beter kan maken. Want even terug, ik wil niet het beeld brengen dat ik tegen toetsen ben of alleen tegen uitkomsten ben. Maar die staan steeds in dienst van iets. En wat je wil is dat de leerkrachten kijken naar het kind, dat ze handelen vanuit visie en dat ze dan vervolgens het onderwijs inrichten. Mm-hmm. En dat op het moment dat ze gaan toetsen, dat ze dan ook daadwerkelijk toetsen wat ze willen meten.
2: In plaats van alleen dat smalle stuk waar we het over hadden.
7: Ja.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Ja, BNR's Big Five over de stand van het basisonderwijs. Vandaag bespreken we het met Jan-Jaap Hubeek, onderwijspedagoog, podcastmaker. Houdt zich ook bezig met AI op de basisschool. Want ik zat een beetje met een tweesprong, Jan-Jaap. Ik zal eerlijk tegen je zijn. Ik dacht, we hebben nu nog een laatste deel, zo'n minuut of 10. Dan kunnen we eigenlijk bespreken het feit dat ik deze week eigenlijk de hele week dezelfde soort gesprekken aan het voeren ben, met dezelfde analyse, dat iedereen wel weet wat er mis is, dat iedereen ook wel willend is om daar iets aan te doen, en dat er toch weinig verandert, en hoe dat nou toch kan. Nou, dat gesprek kan ik met jou voeren, maar eigenlijk hebben we dat misschien al wel gedaan. Dus ik dacht, we gaan gewoon naar jouw boek toe, als jij het goed vindt. Want je hebt het ook meegenomen, het ligt daar volgens mij. Hè? Je hebt meerdere boeken geschreven, maar je hebt nu een boek geschreven over AI.
7: Ja, het heet grappig, het sluit heel erg aan bij het tussenstukje. Het heet Mens blijft tussen systemen. Ja. Jij zegt tegen een chatbot, ik wil een mens. Mm-hmm. Dus als je zo bij een bank opereert dat je door een chatbot heen moet, op het moment dat een chatbot voor jou gaat denken in het onderwijs, dan gaan die kinderen ook allemaal gillen.
2: Ik wil een mens.
7: Ik ben niet tegen AI, laat het heel duidelijk zijn. Maar op het moment dat de AI zeg maar dat productieproces overneemt, waar we het net over hadden, en dat gaat versterken, dan verdwijnt dat mens zijn. Dus mijn pleidooi is, als je naar AI kijkt, AI kan. Ik ben hier niet gekomen zonder Google Maps. Mm-hmm. En ik reed een keer verkeerd en dan slaat Google Maps onmiddellijk even die nieuwe route. Ja. Super fijn dat het er is. Maar op het moment dat het gaat over foutjes maken, op het moment gaat het over dat je misschien iets niet weet of wel. Dat kan AI niet. Daar heb je gewoon een mens voor nodig. Dan heb je gewoon iemand die in je ogen kijkt en zegt van, hey, heb je iets anders nodig? Misschien heb je wel spreekwoorden nodig.
2: Ja. Maar jij bent pedagoog en je hebt dat boek geschreven. En het is ook soms een particuliere hobby, hè, zo'n programma als dit. Dus ja. Ik kijk dan naar die dochters van mij van 9, de drempel van hun tienerjaren. En dan denk ik ook over AI na, bijvoorbeeld AI in het onderwijs. Hoe moet je daar als ouder nou in godesnaam mee omgaan?
7: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Dat is een beetje hetzelfde vraag als met je telefoons. Heel grappig, wat ik gedaan heb om dit boek te schrijven, dan ga ik antwoord geven, is wat is AI, hoe werkt het? En ik ben allemaal mensen langs gegaan. Ik ben bijvoorbeeld bij de directeur van Google geweest in Londen. Die ging over Afrika, Azië en het Midden-Oosten. En die zei, AI is het antwoord op alles. Dus elk kind in de wereld met behulp van AI, als hij zo'n Google Chromebook voor zijn neus krijgt, dan hebben we kansengelijkheid in de wereld. Mm-hmm. Dan kunnen alle kinderen net zo opgeleid worden als jouw dochter. Heel hoopvol. Heel mooi verhaal. Totdat de vraag kwam, en hoe doe je dat thuis? Nee, thuis mochten ze niet te veel achter een scherm. Want hij had kinderen die hadden iets en aandacht, en ze hadden echt iets anders nodig. Dus dat scherm werd thuis eigenlijk weggezet. Mm. Dus wat mij betreft, is dat antwoord zo van, zit je in een marketingmodel, moet je mee met de technologie omdat het allemaal kan? Of gaat het terug over dat mens zijn, over je kind? Soms moet je gewoon lekker spelen, buiten spelen, tekenen, totaal andere dingen. Dus ik zit elke ochtend in de metro en ik ben echt verbaasd hoeveel mensen de hele tijd op hun telefoon zitten te scrollen. Terwijl je zit samen. In mijn boek begin ik dat ik in Rotterdam, want ik werk op Rotterdam-Zuid, een heel mooi pand, mm-hmm. En dan moet ik door de Maastunnel. En daar is een hele mooie roltrap. Iedereen die in Rotterdam komt, die zal het herkennen. Mm-hmm. Wat heel grappig is op die roltrap, die is best stijl, die is een beetje gammel, daar kijkt iedereen elkaar aan en groet elkaar. Terwijl in die metro zit iedereen naast het totale eigen schermpje te kijken. Het is echt bizar. Dus die hele individualisering waar we het net even over hadden in de maatschappij, de plek van onderwijs of de plek thuis, is dat je met elkaar aan tafel gaat zitten. Dus ja, het kan helpen, die telefoon. Ja, er zitten ontzettend toffe dingen. Maar leer alsjeblieft omgaan met ook echt met begrenzen.
2: Ja. Je hebt niet alleen in dat boek Mens blijven tussen systemen over AI, ook in je podcast. Je gaf toch een mooi voorbeeld, vond ik. Twee leerlingen die worden van AI-gebruik verdacht. Eén heeft ook echt AI gebruikt omdat hij geen zin had in die opdracht. Die andere heeft alles zelf gedaan, werd toch verdacht. En daar trok je een opvallende conclusie uit.
7: Nou, dat is grappig. Dus die docent die belde mij op en die zei, ik heb een opdracht gegeven. Ik dacht 5 VWO, economiedocent. En ik heb 2 leerlingen en ik verdenk ze van AI. De ene leerling gaf het onmiddellijk toe. En die zei van, toen was de vraag, waarom heb je dat gedaan? Ik heb zoveel toetsen dat ik dacht, deze kan ik lekker door AI laten maken. De tweede leerling, die zei van, ik wil wel in die podcast. De ouders gaven toestemming. En die tweede leerling ging uitleggen wat hij gedaan had. De opdracht was, hij moest een boek lezen. Ik geloof de kloof van Sander Schimmelpennink. Mm-hmm. Moest daar een analyse van maken. Had al zijn post-its meegenomen. Had zijn analyse gemaakt. Hij had de andere bronnen bijgezocht. Maar, nou komt het, de docent had gevraagd om, ik geloof 2 of 3 A4'tjes moest je inleveren. En die 2, 3 A4'tjes, dat eindproduct, had hij door zo'n scanner heen gehaald. En de scanner had gezegd 80% kans dat deze leerling AI had gebruikt. Toen we met die leerling in gesprek zaten, ging die leerling vertellen wat hij allemaal gedaan had. En je zag die docent steeds witter worden. Wat gebeurde? Die docent kwam er gewoon langzaam achter. Mijn opdracht klopt eigenlijk helemaal niet. Ik wil wat die leerling doet. Ik wil dat hij nadenkt. Ik wil dat hij een analyse maakt. Maar ik toets hem op die 2 A4'tjes. En dus die docent zei aan het eind van, volgend jaar ga ik dit dus anders doen. En dat is wat mij betreft de opdracht met AI. Daarom vind ik het thema AI zo tof. Is het laat zo mooi zien, hoe kijken we naar kinderen? Geloof je in maakbaarheid? Gaat het alleen maar over uitkomsten? Er wordt nu steeds meer onderzoek gedaan dat kinderen met AI veel meer en veel sneller hun huiswerk kunnen doen Er komen heel veel andere antwoorden op. Maar op het moment dat ze op kennis wat ze daadwerkelijk weten, zijn ze achteruit.
2: Ja.
7: De kinderen die dus door die weerstand heen, dus even terug naar die boom die wind nodig heeft, ja,
2: die
7: om zich te wortelen.
2: Die kast staat.
7: Kinderen die dus geen AI gebruiken, maar daar zelf door die teksten heen worstelen. Soms is het heel moeilijk, maar dus doorgaan de docent die didactisch sterk is en die kinderen uitdaagt. Uiteindelijk weten die inhoudelijk veel meer. Nou, ik denk, AI kan je dus gebruiken op het moment dat je uitkomsten nodig hebt. Ik denk, als je die scholen waar je het net over had met al de toetsen, ik zou zeggen, zet AI daar in de klas en laat die kinderen totaal iets anders doen. Mm. Die AI geeft heel goed antwoord op die toetsen.
2: Dus allemaal die toetsen hartstikke goed.
7: Ja, ja. Maar waar het volgens mij om gaat, is dat je dochters of mijn kind, dat die gewoon een plek zometeen weet in wat die kan, wat die te leren heeft. En dat je dus altijd moet blijven leren. Dat is gewoon een opdracht voor de rest van je leven. En AI maakt sommige dingen heel makkelijk, maar als je echt iets wil, dan moet je door weerstand heen.
2: Dat punt is gemaakt. Ik wil toch nog terug naar, ik zit in een tweesprong, hè, voor die laatste minuten. Als ik dan op dat andere punt nog een vraag aan je kan stellen over de toestand van ons onderwijs, zeg maar. Met al die podcasts die jij gemaakt hebt, al die mensen die je gesproken hebt, de boeken die je erover geschreven hebt, het feit dat je via Nivos erbij bezighoudt. Als jij kijkt naar de komende 10 jaar voor het Nederlands over basisonderwijs, ben je dan hoopvol als het gaat om positieve verbeteringen?
7: Ja, dus ik ben heel negatief over het systeem. Ik ben heel positief over de meeste mensen die in het onderwijs werken. Dus wat ik hoop is dat we in de komende jaren dat we echt het weten te kantelen. Er zijn nu al scholen die stoppen met zo'n doorstroomtoets. Er zijn al scholen die zeggen ook, oké, het is er. Maar ik leg het eventjes naast me neer. Op het moment dat we een kanteling krijgen, dat er echt naar het kind wordt gekeken en naar een doorlopende lijn. Op het moment dat we stoppen met op 11-jarige leeftijdje in een hokje stoppen, dat we echt kijken naar die brede ontwikkeling van kinderen. Wij zijn Nivos, er komen heel veel mensen die ons volgen, die juist naar ons toe komen om die plek te voeden. Dus ik ben heel hoopvol over die mensen. Dus het kan niet anders dan dat het systeem zo meteen kantelt. Dat is ook een van de redenen waarom ik al die podcast maak. Want dit is gewoon niet meer houdbaar.
2: Het is een kwestie van geduld.
7: Ja, en we hebben iets meer moed nodig dan een subsidie voor de brede brugklas. Dus je moet echt gewoon zeggen van, we stoppen daarmee. En er is iets meer politieke moed nodig, maar dat is niet alleen. We kunnen ook al veel meer in het onderwijs zelf. Er zijn scholen die het dus op een andere manier doet. Vandaar dat ik die podcast maak. Ja. Daar kunnen we gewoon starten.
2: Daar is van te leren.
7: Ja.
2: Ja. We gaan volgende week, is een hele andere week hier bij BNR's Big Five. Mijn collega Diana Matroos treedt dan aan. En zij begint in haar eerste week na de zomerstop. Met het thema Formule 1. Iets totaal anders. En ze spreekt maandag Mark Koensen. Hij is hoofdredacteur van GP Magazine. Of GP Magazine. Een kenner dus van de Formule 1. Je mag een kettingvraag stellen.
7: Ja, in de Formule 1 gaat het heel veel over de strategieën van het racen. En dat magazine schrijft er veel over. Even in relatie tot AI en het onderwijs. In de Formule 1 wordt veel gebruik gemaakt van data. Terabytes per raceweekend worden opgenomen. Teams draaien daar enorme simulaties mee om zich voor te bereiden voor een racestrategie. Maar toch, ik kijk niet veel naar Formule 1, maar ik luister veel naar die boordradio. Toch wordt een race vaak beslist in een paar seconden. Het is een safety car, een regenbui of een undercut van de concurrent. Allemaal van die onderbrekingen. Pedagogisch ben ik voor onderbrekingen. Allemaal onderbrekingen die meteen een besluit van een race-strategie vragen. Ga je de pit in, wissel je banden, blijf je buiten. Dat team wat achter die computer zit en die coureur, die moet in een paar seconden moet het eens worden. En mijn vraag is, in hoeverre helpt al die data op zo'n moment? Of gaat het om de ervaring en de intuïtie die het echte werk doen? Met andere woorden, wat is die rol van die ervaring en die intuïtie tussen al die datapunten? En in hoeverre beïnvloedt die data je ervaring en intuïtie? Dus het gaat in de combinatie van datapunten en, nee, ik weet niet of je wel die scènes kan herinneren van Max Verstappen. No, no, no, no, no plan B, no plan B, stay out. Ja. Hè? Daar gaat het over.
2: Mark Koensen gaat de band horen. Hij is hoofdredacteur dus van het magazine in de eerste aflevering over de Formule 1. Diana Matroos volgende week, BNR's Big Five. Jan-Jaap Huubeek, dank voor de komst vandaag. En dank voor de inzicht in deze laatste Big Five over basisonderwijs. Ze zijn allemaal terug te luisteren als podcast. Kun je doen in je favoriete podcast-app. Een mooie manier om het weekend in te gaan, dus blijf lekker luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde tot diep in de nacht. De tijd dringt, want de begroting moet vanavond af zijn. Hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur wordt er verder onderhandeld. Het waterschap Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om dat op te vangen. Ook veel regen op Sint Maarten, daar zijn vandaag alle scholen dicht. Reden zijn resten van de tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint-Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. Netbeheerders hebben steeds meer mensen in dienst, blijkt uit een rondgang van Trouw. Er komen veel zij-instromers bij, bijvoorbeeld omgeschoolde bakkers of fietsenmakers. Maar er worden ook veel mensen van over de grens aangetrokken. Het extra personeel is nodig om het stroomnet uit te breiden en de stroom beter te verdelen. En familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien. In de kustprovincies geldt code geel. Vanmiddag blijft het wisselvallig, maar breekt ook af en toe de zon door. En het wordt zo'n 19 graden.
4: Ja, na 15 uur onderhandelen zijn ze het nog steeds niet eens, de coalitieleiders, over de begroting voor volgend jaar. En ja, vandaag is echt de allerlaatste dag. Wordt straks verder gesproken, maar hoe de vlag erbij hangt, gaan we zo bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
5: Het collegejaar gaat weer beginnen. Voor ons altijd even tijd om naar de studenten te kijken. Want van Madrid tot Athene, de Europese markt voor studentenwoningen groeit hard. En hoe verhoudt het Nederlandse Kamertekort zich dan tot de internationale beleggingsgolf? Dat hoor je deze keer in Vastgoed Gezocht. Vandaag om 2 uur op BNR.
6: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen en het is hoog tijd voor een nieuwe podcast Ochtendnieuws. Voor veel mensen vandaag de eerste werkdag, want het midden is ook weer terug van vakantie. Dus iedereen kan lekker aan de bak. Dat is prettig. Iwan, wat gaan we allemaal doen?
10: Bas, goedemorgen. Ja, het wordt weer druk op de wegen ook dus. Dat gaan we zeker merken deze ochtend. Zeker. En verder hebben we al het nieuws wat je moet weten om je werkdag goed te beginnen. Er stroomt weer volop geld naar fintech-bedrijven. De vraag is een beetje, plukken onze fintech-bedrijven daar ook de vruchten van? Dat gaan we zo meteen bespreken. En je hebt het gehoord, zaterdag referendum in IJsland. IJsland gaat niet verder onderhandelen over toetreding tot de EU, althans. Dat wilde de bevolking met een nipte meerderheid. En het kabinet in IJsland neemt die uitslag en die wens dus over. Praten we zo meteen over met Stefan de Vries, onze Europa-correspondent.
4: Kortom, je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag die begint in Den Haag, want er is na 15 uur onderhandelen nog geen witte rook. Kabinet en coalitie hebben nog geen akkoord over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de hele nacht onderhandeld op het ministerie van Financiën. En ze gaan om 9 uur vanmorgen verder. En er is weinig tijd, zegt politiek verslaggever Michiel Jurjens.
11: Morgen moeten de plannen van het kabinet al bij de Raad van State liggen. Over 2 weken en een dag, op Prinsjesdag, presenteert het kabinet Jetten dan zijn plannen voor volgend jaar. Voor het weekend werd al duidelijk dat die plannen zonder steun van een Kamermeerderheid naar de Raad van State toegestuurd zouden worden. En dat is niet hoe Jetten het had willen zien. De afgelopen 2 weken praatte het kabinet met allerlei oppositiepartijen over hun voorwaarden voor steun. Totdat vorige week duidelijk werd dat de coalitie zelf ook niet op één lijn zit.
4: En dus blijft de grote vraag welke kant de coalitie nu op gaat bewegen.
11: D66 en het CDA willen toenadering zoeken tot pro. Steun van die partijen is genoeg voor een meerderheid in de Tweede Kamer. En in de Eerste Kamer komt het kabinet dan nog maar 2 zetels tekort. De prijs is echter hoog. Jesse Klaver eist dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid niet doorgaan. Het zou betekenen dat de 6,5 miljard die dat op termijn oplevert ergens anders vandaan moet komen. De VVD kijkt liever naar rechts, naar JA21 en de SGP. Genoeg voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar nog lang niet in de Senaat. Volgend jaar zijn er provinciale statenverkiezingen en dan kunnen de verhoudingen in de Eerste Kamer weer veranderen. Een akkoord met zowel pro als JA21 zien die partijen niet zitten. Zij vragen het kabinet al maanden om een keuze te maken. De onderhandelingen die nu plaatsvinden gaan niet alleen over de sociale zekerheid en de te kiezen koers. De coalitie moet het ook nog eens worden over dat andere miljarden aan belastinginkomsten kostende hoofdpijndossier, de vermogensbelasting in box 3.
4: Tja, dan dus Michiel Jurjens. En premier Jette gaf vrijdag al toe dat het wel eens knettert tussen de 3 coalitiepartijen. Maar volgens hem juist dat logisch, omdat de partijen fundamenteel anders over bepaalde oplossingen denken. En om 9 uur, ik zei het al eventjes, dan gaan we verder praten over die rijksbegroting. Om 11 uur zou er dan een perscommuniqué komen. Ik ben benieuwd of dat gehaald wordt.
10: China probeert jongeren weer te laten trouwen, dat weten we. En doet dat op bijzondere wijze. Bijvoorbeeld als het gaat om de plek waar je kunt trouwen. Er zijn wat opvallende trouwlocaties in China. Hoor je over 1 minuut of 15.
2: Ochtendnieuws.
4: Maar voor het eerst in juli, sinds juli, heeft het Amerikaanse leger weer basis in Iran aangevallen. 2 Iraanse lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak, meldt nieuwssite Axios.
10: Ja, volgens CENTCOM, het Central Command van het Amerikaanse leger, zouden de Amerikanen hebben gezien dat de revolutionaire garde zich daar aan het voorbereiden was op een raketaanval met zeemijnen richting de straat van Hormuz. En ook de Iraanse staatsomroep bevestigt die Amerikaanse aanvallen. Het is inderdaad voor het eerst, die zei het al, sinds eind juli dat Amerika weer aanvallen uitvoert. De regering was de afgelopen maand vooral bezig met het verhogen van de economische druk. We hebben daar persconferentie van Scott Bessent gehoord, die een economische oorlog tegen Iran gaat voeren. Volgens de revolutionaire garde zijn diverse Iraanse strijders en ook burgers gedood of verwond. Dat zijn de berichten dus vanuit Iran. En als reactie op die aanvallen heeft Iran vannacht ook bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Jordanië. Volgens Iraanse media zou er schade zijn toegebracht aan de Amerikaanse luchtverdediging daar. Maar een bron van CNN zegt dat de aanvallen zijn onderschept en dat er geen inslagen gemeld zijn. Olieprijzen die reageren stevig op de nieuwe aanvallen. Ja, het was een tijd stil en nu dus weer toch wapengekletter. De prijs van een vat Brent is deze ochtend met 2,2% gestegen naar iets meer dan $90 per vat.
4: Ja, dan wereldwijd wordt er fors geïnvesteerd in fintech. In de eerste helft van dit jaar lag het investeringsbedrag 40% hoger dan in dezelfde periode van het vorige jaar. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG. En dat blijkt goed nieuws voor een sector die de afgelopen jaren juist met tegen terughoudende investeerders te maken had. Maar het aantal deals, dat daalt wel. Nou, dat weten we ook sinds afgelopen vrijdag, toen ineens die hele grote deal werd weggestreept, letterlijk tussen Stripe en PayPal, Ivan.
10: Ja, het geld gaat niet zozeer naar meer fintechbedrijven, maar het lijkt zich te concentreren bij bedrijven die al verder zijn in hun groei. Dus minder deals, maar wel meer geld ermee gemoeid. We gaan erover praten met Martijn Berghuis. Hij is technology lead voor de financiële dienstverlening bij KPMG in Nederland. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Ja, fintech is dus hot, populair. Hoe komt dat? Omdat wij met z'n allen meer op betalingsoplossingen zitten te wachten en een meer verbonden wereld daar meer om vraagt?
12: Ja, dat denk ik wel. De groei komt met name voort uit een aantal ontwikkelingen. Met name AI en de modernisering van de betalingsinfrastructuur. Mm-hmm. En ook de opkomst van digital assets. Maar tegelijkertijd zien we dat de investeerders veel selectiever zijn geworden. En dat de investeringen gaan naar bedrijven met bewezen schaal en bewezen businessmodellen. En een duidelijke route naar winstgevendheid. Ja. Dus investeerders zetten niet langer in op groei alleen, maar kapitaalstroom naar fintechs die echt aantoonbare waarde leveren in AI, betalingsverkeer en digital assets. Ja. Maar dan vooral de infrastructuur daarachter, dat trekt momenteel investeringen aan.
10: Oké, okay. En als we even iets dieper in die cijfers duiken, dan zien we dat die groei, hè, dat getal dat u heeft gepresenteerd, dat het eigenlijk volledig uit Amerika komt. En dat Europa, Midden-Oosten, Afrika allemaal achteruit ging dus. Hè. Dus ja, het beeld van het oppermachtige Amerika, dat geldt ook hier.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Een sterke positie hebben opgebouwd. Ja. Dus de Nederlandse vintagsector blijft zich onderscheiden door investeringen in bedrijven die inderdaad in de groeifase zitten. Investeerders richten zich met name op technologie. Bijvoorbeeld naar bedrijven als Silverflow. Dat is op één platform. En daar is een investeringsronde in dit jaar geweest van 40 miljoen. Ja. En daarmee kan Silverflow bijvoorbeeld zijn internationale platform verder uitbreiden.
2: Ja. En het wordt ook wel gedomineerd door inderdaad grote deals. Hè? Bijvoorbeeld, ik zag bij uw Global Payments dat Worldpay kocht voor 24 miljard. Nou, Bas zei net ook al, er was een voornemen van Stripe en een investeerder om PayPal over te nemen voor 53 miljard. Ging niet door. Maar het zijn grote deals die de toon zetten.
1: Inderdaad, dat gaat echt om de consolidatie van de markt. Ja, inderdaad, investeerders steken liever geld in een aantal kleine aantal bewezen marktleiders.
3: Ja, daarover gesproken.
1: Maar we zien ook wel dat het vertrouwen dan in fintech terugkeert. Maar ook dat de investeerders inderdaad selectiever worden. Er wordt meer kapitaal geïnvesteerd terwijl het aantal transacties dus afneemt.
3: Ja. Maar eventjes, meneer Berghout, dat is wel interessant. Want Iwan vroeg net al eventjes naar de positie van die Nederlandse bedrijven. Van de Adyens en de Mollys, dat zijn by far de grootste. En die nemen mooi over. Maar als je praat over consolidatie in de markt, hoe lang duurt het voordat dat soort bedrijven in Amerikaanse handen komen? Want ja, de Adyens en Mollys en de CM's, die worden ook gevolgd in de wereld door de Amerikanen, neem ik aan.
1: Nou, ik denk dat Nederland echt wel beschikt over een volwassen ecosysteem van fintechs, banken en toezichthouders, investeerders, technologiepartners. Dus Nederland behoort echt wel tot de Europese kopgroep. Ook dat zien we ook in het aantal vergunningen van betalingsinstellingen en e-money en PSD2-spelers. Mm-hmm. Er is een hoge adoptie van betaalmethoden. Dus ik denk dat Nederland wel een hele sterke positie heeft.
3: Ja, en dat blijft.
1: En hopelijk laten we dat zo houden.
3: Ja,
1: er is wel een nieuwe trend ook in de opkomst. Dat gaat over AI en agentic commerce.
3: Ja.
1: Daarin zullen de bedrijven ook wel verder in moeten investeren. AI komt met name daarna ook vanuit de US. Dus het is wel de zaak om daarom te blijven aanhaken.
2: Ja, en agentic commerce, dat zijn dus eigenlijk tools, AI-systemen die voor mij zoeken naar producten en dat helemaal afrekenen en zorgen dat ik het allemaal thuis bezorgd krijg. Dus als ik nog wil profiteren, dan moet ik iets in die sector gaan doen, bij wijze van spreken.
1: Inderdaad, ja. AI-agenten die zelfstandig dus transacties en aankopen uitvoeren namens gebruikers. Maar voor hiervoor is natuurlijk wel een veilige betaalinfrastructuur nodig. En dat is een gebied waar Nederlandse fintechs zichzelf in kunnen onderscheiden. Dus in de algemeenheid maakt AI financiële diensten dus slimmer en digitaler.
2: Dank, Martijn Berghuis, Technology Lead voor de financiële dienstverlening bij KPMG in Nederland.
4: Ochtendnieuws.
3: Nederlandse bedrijven moeten zich meer uitspreken over geopolitieke risico's, zegt Marijn Visser, die is strategisch beleidsadviseur internationaal ondernemer bij VNO-NCW. En die uitspraak doet hij in de BNR-podcast De Strateeg. Volgens Visser vinden bedrijven het vaak een beetje eng om zich publiekelijk uit te laten uit concurrentieoverwegingen. Maar vooral op het gebied van China, zegt hij, moeten we een veel duidelijker geluid afgeven vanuit het bedrijfsleven.
5: China ligt supergevoelig bij bedrijven. Daar gebeurt heel veel, een Nederlands bedrijf ook. Dan vragen wij, heb je last van bedrijven, van China, van de politiek? Wordt bijvoorbeeld je intellectuele eigendom gestolen? Dat gebeurt gewoon in China, dat weten we. Ja. Dat weten we allemaal. Maar er is geen één bedrijf dat zal zeggen, ja inderdaad, bij mij zijn ze langs geweest. Of ik heb die patenten over moeten dragen, of weet ik veel wat. Terwijl het wel gebeurt. En dat is ook, dat snap ik ook wel, omdat men natuurlijk ook die Chinese overheid niet tegen de schenen wil schoppen.
6: Nee.
5: Maar daar zou wat meer collectief geluid geen kwaad kunnen.
3: Ja, en dat geluid is nodig, zegt Visser, want ministeries in Den Haag krijgen te weinig informatie vanuit het bedrijfsleven over zaken doen met China. Dat is niet alleen de schuld van het bedrijfsleven, zegt Visser. Er is volgens hem geen goede plek waar je in Den Haag als bedrijf vertrouwelijk je verhaal kunt doen.
5: Ik hoorde vorige week en de week daarvoor trouwens ook van twee verschillende departementen die zich hiermee bezighouden, dat ze eigenlijk onvoldoende zicht hebben op waar bedrijven precies tegenaan lopen in China. Maar dat gaan bedrijven niet vertellen. En ze vragen dat. En dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld. Want dan kan ik mijn werk ook niet doen. Maar ik heb daar vertrouwelijke informatie voor nodig die bedrijven hebben. Maar er is eigenlijk geen goede setting om dit soort vertrouwelijke informatie uit te wisselen. Die zouden wel moeten komen.
3: Ja, maar Visser zegt, er zijn al wel bedrijven die zich uitspreken. Maar dat zijn met name de grotere partijen. En hij zegt dus,

0: Ja, er is veel meer nodig.
1: We kennen twee grote baggeraars, hoeft de naam niet te noemen, want iedereen kent ze. Maar dat is ook obvious, hè? Want dan heb je een opdracht, of je wordt eruit gegooid, of et cetera. Een ander is een niet na te noemen chipmachinefabrikant uit Veldhoven. Nou, weten ook allemaal welk bedrijf het is, maar ja. Dat is ook heel obvious. Het gaat juist om de bedrijven daarachter.
0: Ja, precies. Dus niet de grote Boskalis en de ASML's, laat ik ze maar even noemen.
2: Maar dat zeg je, je mag gewoon bedrijfsnamen noemen bij BNR, hoor. Ja.
0: Absoluut. Maar ook de rest moet zich even goed vergewissen van het feit, wat doen we nou met China? Het hele gesprek met Marijn Visser van VNO-NCW kun je beluisteren in de podcast De Strateeg, het liefst in de BNR-app.
2: En dan huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, die zijn gemiddeld bijna €600 per jaar duurder uit dan begin dit jaar. En met name gas is flink duurder geworden. En dat is een bijeffect van de onrust rond de Straat van Hormuz. Sloot je een half jaar geleden een nieuw vast contract af, dan betaalde je gemiddeld €1,20 per kubieke meter gas. Dat is inmiddels €1,50, ruim iets meer zelfs. Een stijging van bijna 27%. Blijkt uit cijfers van Keuze.nl, waar nu.nl overschrijft. Een huishouden van 4 personen zonder zonnepanelen betaalde een half jaar geleden gemiddeld zo'n €220 per maand voor een vast contract voor stroom en gas. Inmiddels is dat €277 per maand. Ja, het telt toch op. En als je dat dan eventjes doortrekt naar een heel jaar, dan ben je dus zo €600 extra kwijt. Die prijs is zo hard gestegen, ik zei het al, uiteraard vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, verstoring van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Qatar, dat voor de oorlog ongeveer een vijfde van de wereldwijde export van LNG verzorgde, kan veel minder vloeibaar aardgas exporteren. Nou, dat zie je dus terug. Het klassiek vraag- en aanbodverhaal. Het zou kunnen dat de prijzen voor vaste energiecontracten wel weer gaan dalen, mocht die scheepvaart door de Straat van Hormuz weer op gang gaan komen. Maar ja, er is vooral heel erg veel onzekerheid. Elke dag is het nieuws anders. Dan zegt Trump weer dat de mijnen weg zijn. Dan worden er blijkbaar toch weer mijnen geplaatst. Nou, je weet het niet, maar je merkt het wel in de portemonnee, dat is duidelijk.
0: Over de portemonnee gesproken, het is tijd voor een blik op de nieuwe beursweek. Het wordt druk, zegt Maxime van Meel van BNR Beurs.
3: De week begint met een beursgang en het is er eentje waar lang naar werd uitgekeken. Dinsdag is het dan zover, dan gaat de Chinese kledingketen Shein naar de beurs. Ze wilden naar Wall Street, maar dat mislukte. Ze wilden naar Londen, maar ook dat klapte. Dus nu valt de keuze op Hongkong. Daar hopen ze €1,5 miljard mee binnen te hengelen. Verder draait de week vooral om de Amerikaanse arbeidsmarkt. Er komen door de hele week een hoop cijfers aan. Eerst een update over het aantal nieuwe banen in de VS. Dan de stand van zaken volgens loonstrookjesverwerker ADP. Dat zijn cijfers die vaak al een voorproefje zijn van de officiële banencijfers. Die komen dan weer vrijdag. En vorige maand vielen die vies tegen. Toen was er plotseling veel minder werkgelegenheid dan verwacht. Vrijdag horen we dus hoe het er nu voor staat. En ja, je knippert met je ogen en de maand is alweer voorbij. Dat betekent ook nieuwe inflatiecijfers. Je krijgt die van Nederland, Duitsland en de gehele eurozone.
0: Ja, en die van Nederland die zijn uiteraard nog niet de definitieve, maar de voorlopige. Maar die komen straks. BNR Beurs, de hele week bij je uiteraard 6:30 s'avonds. Dan krijg je op elke werkdag BNR Beurs voor de kiezen of te beluisteren als podcast in je podcast-app. En dat is uiteraard de BNR-app. Overigens, vandaag is Londen dicht. Daar is iedereen footsie.
2: En dan naar IJsland. Het kabinet gaat de onderhandelingen met de EU over de toetreding tot die EU niet voortzetten, beloofde premier Frostadottir na het referendum van afgelopen zaterdag. Bijna 53% van de IJslanders wil de gesprekken niet voortzetten. En de premier zegt die uitslag te respecteren. We gaan over praten met de Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Iwan.
2: Ja, en dat is toch wel opvallend. Die premier die zegt, nou, ik vind dit eigenlijk ook prima. Terwijl, ja, zij wilde toch wel graag doorpraten.
4: Ja, persoonlijk is het wel een teleurstelling natuurlijk. Frostadottir voerde campagne voor de hervatting van de gesprekken. Maar ze noemt het geen nederlaag voor haar kabinet. De regering had beloofd de bevolking te laten beslissen. Nou, de bevolking heeft nu gesproken. Dat is gebeurd bij een zeer hoge opkomst zelfs. Dus ja, zij zegt, ik verwacht geen kabinetscrisis. Ik respecteer de wil van de IJslanders. Maar ja, het is natuurlijk wel een teleurstelling. Haar Europese project is voor de rest van deze regeerperiode van tafel.
2: Ja, voorbij. Waarom hebben die IJslanders in meerderheid nee gestemd? Heeft dat weer met visserij te maken of zijn het andere onderwerpen?
4: Ja, absoluut. Dat was toch het belangrijkste onderwerp. Het nee-kamp won daar ook op. Ook op de zeggenschap over de visserijgronden. Veel IJslanders vrezen dat het lidmaatschap van de Europese Unie uiteindelijk buitenlandse invloed op hun visstand betekent. Daarnaast zit IJsland natuurlijk al in de economische ruimte. landen, al in de interne markt, ook al in Schengen. En het land heeft dus al veel voordelen. Opvallend was dat de stad Reykjavik, daar woont ongeveer 2/3 van de bevolking, stemde wel voor. Maar de landelijke regio's waar visserij en landbouw veel zwaarder wegen, ja, die bezorgden uiteindelijk het Nee-kamp de overwinning.
2: Ja. Is dit ook een teleurstelling voor Europa? Want het is toch eigenlijk een land dat zegt, we hoeven u niet.
4: Ja, eigenlijk wel natuurlijk. Officieel heeft Brussel zich nergens mee bemoeid. De IJslanders wilden dat dit een eigen interne kwestie bleef. Maar het is vooral een symbolische en geopolitieke tegenvaller natuurlijk. Omdat IJsland eigenlijk als de ideale schoonzoon telde, de ideale kandidaat. Het is welvarend, democratisch en al heel erg sterk geïntegreerd in Europa. En bovendien, dat was belangrijk, strategisch gelegen natuurlijk in de Noord-Atlantische en de Arctische regio, die geopolitiek en economisch steeds belangrijker wordt. Praktisch verandert er eigenlijk niets, want de samenwerking via de Europese Economische Ruimte, Schengen en de NAVO blijft gewoon bestaan. En ook de toetredingstrajecten van bijvoorbeeld Montenegro, Oekraïne en Moldavië gaan gewoon verder. Maar ja, het had Brussel natuurlijk wel goed uitgekomen als een land had gezegd, vooral via een referendum, wij willen graag bij de Europese Unie horen. Nou, dat is niet gebeurd. Een kleine domper voor Brussel.
2: Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries.
0: Ja, en dan de onderhandelingen over de begroting gaan door. Maar wat gebeurt er verder in Den Haag? Dat krijg je nogmaals te horen van politiek verslaggever Michiel Jurjens.
5: Op deze laatste dag van het zomerreces gaan de Kamerleden van de parlementaire enquête naar het coronabeleid hun 8e verhoorweek in. Het thema deze week is reflecteren en vooruitkijken, besturen tijdens een pandemie. Om 10:00 verschijnt Carola Schouten voor de commissie. De huidige burgemeester van Rotterdam was tot januari 2022 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en in de laatste fase van de pandemie minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Ook was ze tijdens de coronaperiode vicepremier namens de ChristenUnie. 'S Middags is het de beurt aan Kees van der Staaij, tegenwoordig lid van de Raad van State, maar destijds fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de SGP. Ook begint het politieke jaar traditioneel met de HJ Schoollezing, georganiseerd door Weekblad EW, het voormalige Elsevier. Het is alweer de 18e editie. Dit jaar is het CDA-leider Henry Bontebal die zijn visie deelt op de uitdagingen voor het komende jaar. Al is het voor hem wel te hopen dat de onderhandelingen over de begroting dan echt zijn afgerond. Dat en meer vandaag in Den Haag.
0: Anders wordt het een kort bezoekje, kan ik me voorstellen. Politiek verslaggever Michiel Jurjens. We gaan naar de krant, hier, wat staat er allemaal in?
2: In Trouw, netbeheerders zoeken steeds meer personeel en werven massaal over de grens. Netbeheerders groeien fors in het personeelsbestand, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Er komen vooral veel zij-instromers bij. Denk aan de omgeschoolde bakkers of fietsenmakers die nu aan de hoogspanningsnetten gaan knutselen. Maar het aantal internationale medewerkers groeit ook snel. En die extra mensen zijn nodig om het stroomnet uit te breiden en omdat het soort werk verandert. Netbeheerders zijn tegenwoordig meer gericht op data en over het nadenken over de verdeling van stroom en misschien minder daadwerkelijk mensen die aan de stroomkabels liggen te knutselen.
0: Dan op de voorpagina van het Financieel Dagblad: hogere hypotheekrente drukt prijsstijgingen op de woningmarkt. Dat is niet zo gek ook, maar de rentes op de kapitaalmarkten lopen op door het conflict in het Midden-Oosten. En daardoor stijgen ook de hypotheekrentes. Woningzoekenden kunnen daardoor minder lenen en daardoor gaan uiteindelijk de huizenprijzen verder afvlakken.
2: In de Telegraaf: snel miljarden voor Oekraïne. Zo kopt de krant. Oekraïne doet een beroep op de staat om zo snel mogelijk 2 miljard euro extra uit te trekken voor militaire steun. Pleidooi komt van Andriy Kostin, dat is de Oekraïnse ambassadeur hier in Nederland. En daar wordt nu over onderhandeld, over de begroting. En Kostin die pleit ervoor om de eerder toegezegde steun naar voren te halen.
0: En dan tenslotte in het AD: OM blaast op laatste moment deal met broer Bolle Jos af. Het OM wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos. Die wordt verdacht van het witwassen van 15 miljoen euro. En dat zou afkomstig zijn van de criminele organisatie van zijn broer. Zijn advocaat, Guy Weski, was het met het OM aan het onderhandelen over een deal, maar dat gaat dus niet meer door. OM zegt tegen de krant niet te kunnen reageren.
2: En dan, in China proberen lokale overheden trouwen aantrekkelijker en ook makkelijker te maken. Dat weet je, die verhalen kennen we al maanden. Stellen kunnen hun huwelijk inmiddels niet alleen meer op het gemeentehuis registreren, maar bijvoorbeeld ook in banken, ziekenhuizen, metrostations en zelfs in nachtclubs. Dus uitgaan en trouwen tegelijk. Hopelijk heb je niet te veel gedronken en maak je dan de verkeerde beslissing. Ook toeristische plekken, tempels en muziekfestivals doen mee. Het aantal huwelijken in China daalt stevig. In de eerste helft van dit jaar trouwden bijna 3,3 miljoen stellen. En dat is 7,5% lager dan een jaar geleden. En het aantal geregistreerde scheidingen, dat stijgt met bijna 4%. Ja, Beijing maakt zich dus duidelijk zorgen. Ook omdat trouwen en kinderen krijgen in China uiteraard nog steeds sterk met elkaar verbonden is. En dus betekent minder huwelijken ook minder geboortes. Nou, de overheid probeert die ontwikkeling al op allerlei manieren te keren. Er zijn subsidies voor gezinnen en kinderopvang. En nu dus ook de plek waar je trouwt wordt onderdeel van die aanpak. Een paar voorbeeldjes. In Tianjin kan je bijvoorbeeld je trouwboekje halen bij een vestiging van de Postal Savings Bank of China. Bij de spaarbank dus.
0: Gezellig.
2: In Shanghai was er een speciale trouwregistratie in de nachtclub. En in Shandong biedt een ziekenhuis voor moeder en kindzorg sinds deze maand dezelfde dienst. Dan kan je dus en je huwelijk registreren en vervolgens even wat medische checks doen en advies krijgen over eventuele zwangerschap als je nog niet weet hoe dat moet. Of zulke opvallende trouwlocaties ook daadwerkelijk verschil gaan maken, is maar de vraag. Op sociale media wordt er door veel Chinezen de draak meegestoken. Critici die wijzen erop dat die jongeren niet trouwen omdat ze het gemeentehuis niet kunnen vinden, maar ze trouwen vooral omdat ze te maken hebben met allerlei hoge woonlasten, opvoedkosten, economische onzekerheid, veranderende ideeën over huwelijk en persoonlijke vrijheid. Maar de staat denkt dus dat als we maar meer locaties aanbieden waar je kan trouwen, dat het dan vanzelf gaat gebeuren. De vraag is een beetje of dat gaat lukken. Ik zag trouwens dat je ook kunt trouwen bij de China Construction Bank. Ik heb je daar een fotootje van gestuurd.
0: Ja. Heel ongezellig.
2: Ja, in een soort bezemkast met een altaartje en een
0: lessenaar. En een soort IKEA-tafeltje. Ja. En het ziet er allemaal niet uit.
2: Maar die China Construction Bank heeft ook een vestiging in Amsterdam.
0: Nou, jij moet nog trouwen.
2: Ik ga even een afspraak maken.
0: Zo meteen spreken we DNB-directielid Bas ter Wil over de boodschap van Fed-voorzitter Kevin Warsh in Jackson Hole. De Fed wordt stiller en gaat minder vooruitlopen op toekomstige rentebesluiten. Terwijl die was erbij namens de Nederlandse Bank. Was dat nou een belangrijke boodschap van Warsh? Een wijziging? En wat zou Trump als afdronk hebben? Hoor je zo meteen in de ochtendspit.
6: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
7: Tot morgen.
8: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Thomas van Zijl.
11: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de toespraak van Fed-voorzitter Kevin Warsh in Jackson Hole en een gesprek met Alex Hendriksen van het softwarebedrijf ServiceNow over het gebrek aan professioneel AI-gebruik in Nederland. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartsheer.com.
14: Handelsspanningen. Politieke onzekerheid. Een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR
15: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits zijn een feit. Ook voor Zuid-Holland is de vakantie weer voorbij. En dat betekent file rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp sta je 5 tot 10 minuten in de file. Ook op de A15 is het al druk. Gorkum richting Rotterdam. 5 tot 10 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En dan nog een file op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Je doet er 10 minuten langer over tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,1. De A37 Duitsland richting Hogeveen bij 32,1. En de A76 België richting Geleen bij hectometerpaal 1,2.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde tot diep in de nacht. De tijd dringt, want de begroting moet vanavond af zijn. Hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur wordt er verder onderhandeld. Het waterschap Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen. In één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om dat op te vangen. Ook veel regen op Sint Maarten. Daar zijn vandaag alle scholen dicht. Reden zijn resten van de tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint-Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. Netbeheerders hebben steeds meer mensen in dienst, blijkt uit een rondgang van Trouw. Er komen veel zij-instromers bij, bijvoorbeeld omgeschoolde bakkers of fietsenmakers. Maar er worden ook veel mensen van over de grens aangetrokken. Het extra personeel is nodig om het stroomnet uit te breiden en de stroom beter te verdelen. En familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien. In de kustprovincies geldt code geel. Vanmiddag blijft het wisselvallig, maar breekt ook af en toe de zon door. En het wordt zo'n 19 graden.
0: Zo meteen spreken we DNB-directielid Bas Terweel over de boodschap van Fed-voorzitter Kevin Warsh tijdens Jackson Hole, de bijeenkomst daar van alle bankiers. De Fed wordt een beetje stiller en gaat minder vooruitlopen op allerlei toekomstige rentebesluiten. Terweel was er namens de Nederlandse Bank bij. We gaan zo met hem spreken over wat voor hem de belangrijkste boodschap was. En misschien dat we het nog even hebben over wat het met Trump zal doen.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
18: Bijna de helft van de Nederlandse huisartsenpraktijken gebruikt inmiddels AI. En dat is een forse stijging ten opzichte van een jaar geleden. De vraag is natuurlijk of het allemaal veilig gebeurt. En of we er als patiënt zelf ook nog wat over te zeggen hebben. Vanmiddag hoor je het om 3:30 in BNR Beter.
19: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 6:53 geworden op deze maandag de 31 augustus 2026. Het is de laatste dag van de maand, de eerste werkdag voor veel mensen, want heel Nederland is terug van zomervakantie. En als je naar buiten kijkt, dan is die zomervakantie zelf ook met vakantie, maar het is een beetje koud en een beetje natterig. Iwan, wat gaan we doen het komende 30 minuten?
2: Ja, sterker nog, code geel en dergelijke, ook vanwege zware onweersbuien. Ja. Nou, je hoorde net al bij de ANWB dat het weer druk is op de weg, dus we gaan weer de oude patroon in. Wat gaan we komend 30 minuten allemaal doen, vroeg jij? We gaan het zo meteen hebben over Rusland. Dat wil namelijk massale aanvallen gaan uitvoeren op de Oekraïnse energievoorziening. Volgens het Russisch ministerie van Defensie vergelding. Zometeen praten we met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. En gisteren gelanceerd een nieuwe ruimtetelescoop die ons moet gaan helpen met allerlei grote mysteries van het heelal. Nou, wat dan precies het doel van dat ding is, dat gaan we zo meteen vragen aan wie anders dan Rob van den Berg van de Sterrenwacht van Zonneborg, zometeen in de Ochtendspits.
0: Maar we gaan eerst naar dit, want dat is iets wat niet heel fijn zal worden afgedronken in het Witte Huis. Want een renteverhoging in de Verenigde Staten is nadrukkelijk in beeld. Fed-voorzitter Kevin Warsh liet in Jackson Hole weten dat de Fed moet ingrijpen als de inflatie niet duidelijk en snel genoeg richting de 2% beweegt. En daarmee zette die financiële markt op scherp. Want hoewel de Amerikaanse economie volgens hem sterk blijft, ligt de inflatie nog altijd ruim boven de doelstelling. En dat is geen goede zaak. Nederland werd in Jackson Hole vertegenwoordigd door DNB-directielid Bas Terweel, verantwoordelijk voor de portefeuille monetaire zaken. En die is nu bij ons. Meneer Terweel, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
0: Als u terugkijkt op die bijeenkomst Jackson Hole, wat is voor u de belangrijkste boodschap die daar uit opklonk?
20: Ja, het thema was financiële innovatie. En ik denk wat belangrijk was, is dat we hebben gekeken naar de lange termijn. Die ziet er nu toch net wat anders uit dan 5 jaar geleden. Toen waren er zorgen over stagnatie. En nu zijn er, niet zorgen, maar wordt er gekeken naar hoe gaat AI de wereld veranderen. Leidt het tot hogere groei? Een andere vraag naar kapitaal. En begrijpen we dat?
0: Ja, en wat heeft dat uiteindelijk voor impact? Want dat is natuurlijk wel iets wat belangrijk is. Op die wereldeconomie, wat verwachten alle gezamenlijke bankiers daarover te kunnen voorspellen?
20: Nou, AI wordt een belangrijke productiefactor. Ja. En de vraag is, gaat hiermee de productiviteit omhoog? En is dat dan de productiviteit van kapitaal of van arbeid? Ja. En als het die van kapitaal is, zijn er zorgen over de beloning van arbeid. Gaat het de marktstructuur veranderen? Leidt het tot andere prijzen? En hoe heeft dat dan zijn doorwerking op inflatie en werkgelegenheid?
0: Ja, duidelijk. Dan even naar Kevin Warsh, hè, de baas van de Fed, van de Amerikaanse stelsel van centrale banken, was in zijn speech duidelijk over die zorg, ik zei het al even, over de inflatie.
21: We must be confident that underlying inflation is moving to our objective, clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do.
0: Die boodschap, ook niet onbelangrijk, met name over de Amerikaanse economie. Wat zegt dat volgens u over de koers van de Fed?
20: Ja, ik denk dat hij heel duidelijk was in hoe hij koerst. En dat is enerzijds de stand van de economie. En daarbij zei hij duidelijk, en dat hoor je in dit fragment ook, als de inflatie te hoog is, dan ben ik bereid om in te grijpen. Ja. Anderzijds, de onderliggende cijfers zijn hartstikke goed. Dus de werkgelegenheid is goed. De economie is bestand geweest tegen een aantal grote schokken. Winsten van bedrijven zijn goed. De lonen stijgen nog steeds. En ja, in Amerika hebben ze een tweeledig mandaat. Volledige werkgelegenheid en een stabiel prijsstijl.
0: Ja.
20: En vooral op dat eerste gaat het volgens hem heel goed in Amerika.
0: Mm-hmm. Precies, en het andere, daar doet hij dan inderdaad, we have work to do. Maar pleit tegelijkertijd over een stillere Fed, hè, die minder vooruit loopt op toekomstige rentebesluiten. Hij zei dit.
21: Finally, a quieter Fed, a more purposeful Fed in its communications, is better able to meet its objectives. And we can be held accountable for delivering on our remit. The only true test of our credibility.
0: Ja, hoe ziet u dit? Is dat een goede ontwikkeling? Want dit beweegt duidelijk weg bij de wens die Donald Trump destijds had toen hij Kevin Warsh aanwees.
20: Ja, voor dit fragment zei hij, de Fed moet humble zijn. Hè, dat is een heel mooi woord tegenwoordig, bescheiden. Ja. Mm-hmm. Omdat je als centrale bank moet afgaan op de data die je hebt. Ja. En door alle ontwikkelingen in de economie zijn die data minder duidelijk. Voor hem althans.
0: Ja.
20: En dat betekent dat hij zegt, de markten die geven als eerste het signaal. En de centrale bank die reageert daarop. Mm-hmm. En tegelijkertijd, de inflatie is al 60 maanden boven het doel. En hij zei, ja, als die cijfers niet snel verbeteren, de richting van de inflatie en ook de spreiding van inflatie door de hele economie, ja, dan zal ik toch moeten ingrijpen.
0: Ja, en dat is toch, als even vanuit de optiek van een bankier bekeken, en ook het feit dat u zei, de belangrijkste boodschap die opklinkt uit de bijeenkomst, is dat we ook moeten kijken naar de impact van AI. Zou het kunnen zijn dat de wereldeconomie een verandering ondergaat en dat we op andere manieren moeten kijken naar het leerstuk inflatie, of in ieder geval over het percentage wat je toe moet laten in de economie?
20: Nou, dat laatste niet. Hè. 2% inflatie hebben we niet voor niks afgesproken. Het eerste wel.
0: Ja.
20: Dus de economie is aan het veranderen. En zijn boodschap was, dat moet ik eerst goed begrijpen voordat ik allerlei knoppen ga indrukken.
0: Ja, precies. Maar wel inderdaad, hij blijft alert en laat zich door de markt dus vertellen wat er gebeuren moet.
20: Ja, dat was heel duidelijk. Ja. Dus hij zei, de centrale bank die loopt niet voorop. De markt moet voorop lopen, die weten het beter. En de centrale bank die is bescheiden en doet wat nodig is.
0: Zou dit er niet toe kunnen leiden dat de Fed te laat is met ingrijpen?
20: Ja, dat weet je nooit. Nee. Hè? Je wil altijd op tijd ingrijpen en achteraf kan je dat pas vaststellen.
0: Ja.
20: Feit is wel dat de inflatie al 5 jaar boven het gestelde doel ligt.
0: Wat betekent dat voor Europa en Nederland eigenlijk? Als we deze optiek zien en lezen van Warsh?
20: Ja, het was heel leerzaam om daar te zijn. En om eindelijk te horen hoe die naar inflatie en hoe die naar de economie kijkt. En ik denk dat de Europese Centrale Bank heeft zijn eigen stijl. En dat is er een van, we kijken heel goed naar de data en we gaan stap voor stap vooruit. Proberen niet te snel te zijn, maar ook zeker niet te laat.
2: Ja. We hoorden net al, Warsh wil minder gaan communiceren eigenlijk, forward guidance. U zegt van, laat de markt inderdaad maar spreken. Maar is het niet ook onprettig? Want meer informatie is meer kennis, zou je zeggen. Er komt dus minder informatie uit Washington. Ja, daar bent u misschien ook niet zo blij mee.
20: Nou, er komt denk ik andere informatie uit Washington. Dus het feit is dat hij duidelijk is geworden over hoe hij de economie ziet en welke principes hij belangrijk vindt. En op basis van die principes, bijvoorbeeld betere data, hoe kijken we nou naar de verhouding werkgelegenheid en inflatie? Nou, als die daar duidelijk over is, dan kan je ook als markt betere verwachtingen vormen over het toekomstige rentebeleid.
2: Ja,
20: en dus ik vond het vooral meer transparantie vanuit de Fed. Het betekent niet altijd meer data of meer communicatie, maar in ieder geval duidelijk wat ze wil en wat ze niet doen.
2: Ja, en wat je kan verwachten dus. En dat er dus vanuit de Fed dan uiteindelijk misschien dus minder communicatie komt, dat is voor in ieder geval Amsterdam of Frankfurt geen probleem of lastig.
20: Nou, het is in ieder geval duidelijk dat als er informatie komt, dat we weten waarom die komt. En als er niks komt, we maken ook ons eigen beleid in Europa. En natuurlijk is dat afhankelijk van de Amerikanen. Maar daar moet je ook niet altijd door laten leiden.
0: Dat is duidelijk, dank. Bas ter Weel is directielid bij DNB en verantwoordelijk voor de portefeuille Monetaire Zaken.
1: Radio, de ochtendspits.
0: Ja, dan gaan we naar het nieuws over Nepal, want er is de zoektocht naar duizenden vermisten na die verwoestende overstromingen vorige week nog altijd in volle gang. Het is er inmiddels noodweer en er dreigt veel meer ellende. In Nepal en Tibet zijn inmiddels rond de 800 doden gemeld. Duizenden mensen worden nog steeds vermist, Ivan.
2: Ja, die reddingsoperatie die richt zich nu met name op tunnels bij waterkrachtcentrales. Er zouden nog een kleine 1000 mensen vastzitten in meerdere van die tunnels bij die waterkrachtcentrale projecten. 5 of 6 van die waterkrachtcentrales. Zo'n 10.000 Nepalese militairen zijn ingezet bij die reddingsoperatie met hulp van allerlei gespecialiseerde teams uit India en uit China. Inmiddels hebben ze een van de ingangen van een tunnel weten te bereiken. Maar binnen staat dus veel water. Met drones die warmte kunnen waarnemen is gezocht naar tekenen van leven. En tot nu toe zijn die niet gevonden.
0: En stroomafwaarts speelt ondertussen een heel ander, wat morbide probleem. Want 100 lichamen zijn tientallen en soms honderden kilometers meegesleurd. In en rond Bharatpur zijn de mortuaria dan ook overvol. Veel slachtoffers zijn na dagen in het water niet meer herkenbaar. En daarom zijn de autoriteiten nu begonnen met maar tijdelijke massagraven. Van ieder lichaam worden foto's gemaakt, wordt DNA afgenomen en wordt ook de exacte plek van het graf geregistreerd. Zo kunnen slachtoffers later, mochten ze nog geïdentificeerd kunnen worden opgegraven en aan de familie worden overgedragen.
2: Ja, de dreiging is nog niet voorbij, je zei het al. Gisterochtend kregen inwoners van meerdere getroffen gebieden opnieuw waarschuwing op hun smartphone nadat het waterpeil in een rivier steeg. Die waarschuwing die kwam nadat China Nepal had geïnformeerd over een grotere waterstroom stroomopwaarts. En juist die informatieuitwisseling met China is na de ramp een belangrijk onderwerp. Volgens Reuters vroeg Nepal al voor deze ramp om meer gegevens uit Tibet over gletsjers, over waterstanden, over andere gevaren. Nepal en China spraken daar eind mei over. China zegt dat ze informatie tijdig hebben gedeeld. Waarschuwde Nepal ook 12 dagen voor die ramp al voor zware regenval en het risico op aardverschuivingen en plotselinge overstromingen. Maar Nepal zegt dus, we willen vooral uitgebreidere en snellere gegevens.
0: We gaan naar Rijn Baartmans van de ANWB. Die zit achter de schermen. Die heeft het lekker druk, want iedereen is weer gezellig aan het werk, Rijn.
3: Ja, dat klopt. Iedereen gaat weer aan de bak. Ook voor regio Midden is dat het geval. En daar zien we de eerste files ontstaan. Op de A4 bijvoorbeeld, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet is je vertraging nu 10 tot 15 minuten. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 109,0. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,7. En de A35 Enschede richting Almelo bij 69,0.
1: BNR Luister vandaag, begrijp morgen.
4: AI lijkt een zeepbel te zijn.
22: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
23: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
24: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
2: Rusland bereidt massale aanvallen voor op de Oekraïnse energievoorziening, meldt het ministerie van Defensie in Moskou. En daarmee willen ze Oekraïnse aanvallen van de afgelopen tijd vergelden, is de taal uit Moskou. Afgelopen winter is de energievoorziening in Oekraïne ook al meerdere keren aangevallen. En ja, de winter die zit eraan te komen. We gaan erover praten met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
25: Goedemorgen.
2: Ja, afgelopen week spraken we elkaar al over dat de Russen willen gaan escaleren. En misschien ook wel gebruik willen maken van het feit dat Oekraïne de luchtverdediging er amper is. En nu dreigt Rusland dus met massale aanvallen op energievoorzieningen. Wat zijn ze van plan? Welke plannen worden er gemaakt?
25: Nou ja, ik denk dat ze van plan zijn met datgene waar ze al jaren mee bezig zijn, namelijk Oekraïne blijven bombarderen. Ik vraag me ook een beetje af of dit nou echt. Het lijkt niet echt nieuw natuurlijk. Hè? Het is zo dat Oekraïne.
2: Joost, de verbinding valt even weg.
0: Ja.
2: Nou, even kijken of we die nog kunnen herstellen op een of andere manier. Dat zou prijs zijn. Inmiddels ook nog weten we trouwens dat het dodental na die Russische drone-aanval bij Kiev is opgelopen tot 38. Meldt president Zelensky. Die drone die raakte in een dorpje, een Oekraïnse opslagplaats, met onder meer granaten, mijnen en andere munitie. En daardoor volgden dus allerlei explosies en branden. Sloeg over naar de omgeving. 50 woongebouwen beschadigd. Bijna 400 mensen geëvacueerd. Nou, en dus 38 doden. Dat was allemaal dit weekend. Ik weet niet of wij de verbinding met Joost Bosman kunnen herstellen. Ja, Joost is er geloof ik weer. Joost, je zei het is eigenlijk iets wat al tijden gaande is, hè?
25: Ja, goed, we hebben het vorige winter gezien. Toen is Rusland aardig tekeer gegaan natuurlijk. En het lijkt erop dat Poetin toch een laatste poging wil doen om deze oorlog echt te kunnen gaan winnen. Of het een laatste poging is, moeten we nog maar afwachten natuurlijk. Maar daarom dreigt hij ook om nog harder Oekraïne deze winter aan te pakken. Dat er nog meer mensen in de kou te komen zitten. En het doel is natuurlijk om de Oekraïners murf te krijgen. En te zeggen, nou oké. Te laten zeggen dat Zelensky nu maar eens een keer de vrede moet tekenen op voorwaarden van Poetin natuurlijk. Maar ja, goed, het is al een tijdje, een paar dagen nu enigszins rustig geweest. Vannacht ook maar één redelijk bescheiden aanval op Zaporizhzhia, waarbij twee mensen zijn gewond geraakt. En het lijkt een beetje een stilte voor de storm te zijn.
2: Dus toch zou je zeggen, dit soort acties ga je niet aankondigen groot. Dat wil je een verrassingseffect daarmee bewerkstelligen. Maar dat lijkt dus nu anders te zijn.
25: Ja, dat is een beetje vreemd. Je gaat een raketaanval plannen en dat maak je dan bekend. Maar goed, natuurlijk weten we het ook van Rusland dat ze het gaan doen. En het is misschien toch ook gewoon het intimideren van de bevolking van wacht maar, we zullen jullie krijgen voor de zoveelste keer. Ik denk dat het daarmee te maken heeft, intimidatie.
2: Dan nog even naar de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov. Die zegt dat Rusland de activiteiten van de NAVO in het Arktisch gebied beschouwt als een directe bedreiging voor de veiligheid. Nou, we weten dat de afgelopen maanden de NAVO-landen inderdaad hun aanwezigheid er hebben opgevoerd. Is dat ook, wat moeten we daarvan maken?
25: Ja, het is een beetje de pot feit de ketel dat hij zwart ziet. Hè. Ik bedoel, de NAVO vindt dat de Russen daar vrij agressief handelen. Dat ze ook het Noordpoolgebied als hun grondgebied beschouwen. Dit hoort een beetje bij de retoriek, denk ik, op dit moment. De NAVO gaat daar een oefening houden of is daar al mee bezig. In ieder geval dat op te bouwen. En dan moet Rusland toch iets van zich laten horen. Ik denk dat het dat met name is.
2: Ja, nou weten we ook dat Oekraïne ook de acties in Rusland aan het opvoeren is. Gaat dat in Rusland nog pijn doen komende winter?
0: Ja, er is nog geen benzine meer, mensen in de rij, noem maar op.
25: Nou ja, dat is een beetje de vrees in Rusland natuurlijk. Hè, voor de mensen die echt weten wat er gaande is. Rusland bedreigt Oekraïne wel van we zullen jullie echt goed in de kou komen laten zitten. Ja. Maar ook de Oekraïners doen dat andersom. En het zou heel goed kunnen dat de Russen het ook komende winter heel hard gaan voelen. Hè, we zien het nu al in deze zomer dat er benzinetekorten zijn. Mensen moeten in de rij staan. Benzine is niet meer te betalen. Maar als ook Oekraïne in Rusland komende winter energiecentrales gaat bestoken en blijft bestoken en er is te weinig olie en gas, ja, dan zullen ook heel veel Russen in de kou komen te zitten. En dan moeten we nog maar zien wat er gebeurt natuurlijk.
2: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
0: Trouwens, Oekraïne doet een beroep op het land om zo snel mogelijk 2 miljard euro extra uit te trekken voor militaire steun. En die oproep komt van Andrei Kostin, de Oekraïnse ambassadeur in Den Haag. En die noodkreet komt net terwijl het kabinet druk aan het onderhandelen is over de begroting voor het volgend jaar en er nog niet uit is. Nee. Kostin zegt de nood is hoog omdat de Russische aanvallen zich steeds vaker op burgerdoelen richten. En daarom is nodig de Oekraïnse luchtverdediging op te voeren. Het land heeft alle onderscheppingsraketten nodig die ze kunnen krijgen, zegt Kostin. En daarom vraagt hij om de steun die al is toegezegd nu al uit te geven. Dat is een begrotingstruc die het kabinet al eerder heeft gebruikt. En met dat geld kan Oekraïne volgens Kostin extra drones en drone-onderscheppers produceren. Volgens hem een investering in Oekraïns verzet en in de bescherming van burgers. Nou, jaarlijks geeft ons kabinet 3 miljard aan militaire steun aan Oekraïne. Dat bedrag is door het kabinet voor meerdere jaren vastgelegd. Maar je kan er wel mee schuiven. Risico is wel dat de potjes dan voor latere jaren wat leger zijn.
2: Ja, een opvallend verhaal. Een grote brand in een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Die blijft nog dagen woeden, zegt de veiligheidsregio daar. De brandweer kan het vuur niet blussen en gaat het daarom gecontroleerd laten uitvikken. En ook de rookoverlast kan mogelijk tot morgen of zelfs woensdagochtend duren, zegt de veiligheidsregio. Wat is er aan de hand? De brand ontstond de afgelopen zaterdag bij dat hoogspanningsstation van Tennet in de kelders met koelolie. Nou, hoe dat heeft kunnen gebeuren, dat moet nog onderzocht worden. Maar we weten wel dat daar 6 kelders staan met ieder 140.000 liter olie. En het staat dus in brand. Blussen met water kan niet, omdat het vuur zich dan nog verder zou verspreiden. En de brand is ook te groot om met schuim af te dekken, zegt een woordvoerder. En dus ze staan erbij en ze kijken ernaar. En het is de boel op laten fikken. Dus het hoogspanningsstation is uit voorzorg uiteraard uitgeschakeld. Elektriciteitsvoorziening is omgeleid. Er is geen sprake geweest van stroomuitval. Dat is allemaal goed geregeld. Bij die brand raakte ook niemand gewond. Maar dus wel een brand die nog dagen gaat duren in Meeden in Groningen.
0: En dan wil het Openbaar Ministerie toch geen deal sluiten met de broer van Harry Leidekker. Is namelijk de broer van Bolle Jos. 51-jarige man wordt verdacht van het witwassen van 15 miljoen euro aan crimineel geld, wat dan weer komt uit de criminele organisatie van zijn broer Bolle Jos. Harry zou bijvoorbeeld miljoenen hebben uitgegeven voor de aankoop van 300 kilo goud. Zijn advocaat Guy Wesky, inderdaad de zoon van Ines, was met het OM aan het onderhandelen over een deal met zijn cliënt. Het leek er lange tijd op dat er zo'n deal zou komen. Maar goed geïnformeerde bronnen zeggen nu tegen het AD dat het OM het toch niet wil. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt tegen de krant niet te kunnen reageren. Wesky is teleurgesteld. Hij zegt dit is juist een zaak die geschikt is voor procesafspraken, omdat de feiten langere tijd geleden gepleegd zijn en omdat de verdachte al een groot deel van zijn straf in Turkije in de bak uitzat, terwijl zijn broer Bolle Jos gezellig in Afrika zit. Advocaat denkt dan ook dat het OM geen deal wil sluiten vanwege de achternaam van de cliënt. En hij spreekt van onverklaarbaarheden en disproportionele hardheid vanuit het Openbaar Ministerie.
5: Bas van Werven en Iwan Verrips, BNR.
0: Ja, weer een mooie lancering, want de Amerikanen hebben een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd die onderzoek moet gaan doen naar een paar grote mysteries in het heelal. Het heet de Nancy Grace Roman Space Telescope en moet ons een veel groter beeld van het heelal geven dan eerdere ruimtetelescopen. En daar hebben we wel wat van, die ook heel goede zaken doen. Maar met deze hopen de wetenschappers meer te weten te komen over hoe het heelal is opgebouwd en hoe het zich ontwikkelt. Nou, om daar licht op te schijnen is bij ons Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zoldenborg in Utrecht. Rob, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas en Iwan.
0: Wat is er bijzonder aan Nancy Grace Roman, de Space Telescope?
6: Ja, hij wordt de opvolger genoemd van de Hubble. Maar het bijzondere van deze telescoop is dat, waar de NASA zegt het zo mooi, waar de Hubble als het ware door het sleutelgat naar het heelal kijkt, trapt Nancy Grace Roman de deur in en heeft een enorm breed gezichtsveld. Dus je zou kunnen zeggen die Roman Space Telescope die ziet 100 keer zoveel als de Hubble-telescoop in één opname.
0: Precies, maar wel net zo scherp en net zo diep en net zo ver.
6: Ja, net zo scherp. Er zijn mooie vergelijkingsfoto's te vinden op internet. Mm-hmm. Dan zie je een heel klein sterrenstelsel, zoals door de Hubble gefotografeerd. En daarna zie je dezelfde foto door Roman gefotografeerd. En dan zie je een enorm groot stuk van het heelal. Kijk. Met dezelfde scherpte.
0: Nou is een van de belangrijkste doelen, heb ik begrepen, te onderzoeken wat er met donkere materie gebeurt, wat dat is, waar dark matter is, dark energy, hè, dus alles wat een beetje rond zwarte gaten zit. Waarom is het belangrijk dat we daar meer van weten?
6: Ja, de aanname is dat zo'n 95% van het heelal, dus bijna alles, bestaat uit donkere materie, donkere energie. Ja. En je snapt, dat is dan dus heel erg belangrijk om te snappen hoe het heelal in elkaar zit, hoe het heelal zich ontwikkeld heeft en hoe het heelal zich gaat ontwikkelen. Alleen weten we nog steeds niet zeker wat dat is en ook of het wel bestaat. En met deze telescoop hopen we beter in kaart te brengen wat dat nou precies is, al dat donkere spul.
0: Ja, en dat gaat, als je een ding lanceert, dan moet die eerst natuurlijk naar buiten toe. Vliegt die van de aarde weg of blijft die ergens in een baan om de aarde hangen en gaan we hem daar gebruiken?
6: Nee, hij vliegt van de aarde weg. Hij gaat zo ongeveer naar dezelfde plek als waar die andere beroemde telescoop, de James Webb Space Telescoop, hangt. Op zo'n 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Mm-hmm. Een heel bijzonder punt waar de zwaartekracht van de zon en de aarde elkaar een beetje in evenwicht houden. Ja. En op dat punt zal die blijven hangen de komende 5 jaar minimaal, om daar allerlei mooie waarnemingen te gaan doen.
2: Dus 3 maanden vliegen, geloof ik, hè? Dan is die er.
6: Ja, ongeveer 3 maanden vliegen. En terwijl die er naartoe vliegt, wordt hij al getest. De zonnepanelen worden uitgeklapt. Allerlei instrumenten worden uitgeprobeerd. Zodat als hij aankomt, is hij eigenlijk helemaal klaar voor zijn taken.
0: Ja. Nou gaat hij ook op zoek naar planeten rond andere sterren dan onze zon. En dan denk ik alweer, oh, we gaan weer exoplaneten zoeken. Dat klopt.
6: Ja, dat klopt helemaal. Deze die heeft speciale instrumenten daarvoor aan boord. En NASA verwacht 100.000 of 200.000 nieuwe planeten te kunnen ontdekken die rond andere sterren draaien. Ja. En dat is een fors aantal meer dan de 6.000 die we nu kennen.
0: Ja, en zo ver weg dat we er voorlopig niet gaan komen.
6: Nee, dat, inderdaad. Als we ze vinden, dan blijven we op een afstand naar kijken.
0: Ja, duidelijk. Nou, veel groter, veel meer te zien. Dus hartstikke mooi. De ontwikkeling van die Roman Space Telescope stond jarenlang onder leiding van een Nederlandse sterrenkundige trouwens, Roland van der Marel. Dat is belangrijk. Is hij inderdaad instrumenteel geweest in deze ruimtemissie, Rob?
6: Ja, hij mocht het hele project opzetten ruim 10 jaar geleden. Dus dankzij hem beschikken we nu over deze mooie telescoop.
0: Ja, dus hij moet eigenlijk gewoon niet Roman, maar Roland heten. Nancy Grace Roland Space Telescope zou veel mooier zijn. Maar ja, zo gaat dat. Dankjewel, Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg. De top van het Amerikaanse leger waarschuwt het Witte Huis. Die oorlog met Iran die brengt de veiligheid van andere delen van de wereld in gevaar. Of die waarschuwing aankomt, gaan we zo bespreken met onze man in Washington in de ochtendspits op BNR.
8: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
9: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
8: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
12: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
13: Nu in de BNR-app.
2: Coalitie nog steeds niet eens over begroting. Deze ochtend praten partijen verder. Aanvallen tussen Amerika en Iran laaien na een periode van relatieve rust weer op. En Duitse minister van Financiën wil bij de G20 een einde maken aan handelsoorlogen. Trouwens, Heijnen is er niet bij, want die zit met die begroting in zijn maag. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En dat brengt ons bij Rijn Baardmans van de ANWB. Nou, Rijn, iedereen terug van vakantie. En dat merken we op straat, begrijp ik, hè?
3: Nou, het valt eigenlijk nog mee. 70 kilometer in totaal, dus de spits die komt langzaam op gang. Dat zien we onder andere op wegen als de A2, Den Bosch richting Utrecht... tussen Rosmalen-West en afrit Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging. Ook op de A15 richting Rotterdam sta je 5 tot 10 minuten in de file... tussen afrit Arkel en Hordingsveld-Giessendam. Dan over naar de A16, Breda richting Rotterdam... tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht, 10 minuten extra. En dan tot slot nog de A20, Gouda richting Hoek van Holland... Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel is je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A6 Lelystad-Muiden bij 62,2. En er wordt dan ook nog geflitst op de A16 Breda richting Rotterdam bij 51,7.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie nu een vast energiecontract afsluit... is op jaarbasis zeker €600 duurder uit dan in februari. En dat komt volgens nu.nl door de gestegen energieprijzen. Vooral de gasprijs ging flink omhoog, maar ook stroom werd duurder. Dat komt door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn... om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag... Premier Jette en de leiders van VVD en CDA zijn het niet eens over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan vanochtend verder. In Meeden in Groningen woedt al sinds zaterdag brand in een hoogspanningsstation. In ondergrondse ruimte staat koelolie in brand en blussen is bijna niet te doen, meldt RTV Noord. De brandweer laat de boel daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden zitten nog dagen in de stank en de rook. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam. Na de overstromingen zijn veel dammen en centrales beschadigd... en vele honderden werknemers zitten vast op onbereikbare plekken in de bergen. Ook in de Grand Canyon in Amerika zijn overstromingen. Daar is een dode gevallen en worden 15 mensen vermist. En een verrassing in de eerste ronde van het tennistoernooi US Open. Novak Djokovic heeft verloren van een jonge Argentijn, Mariano Navone. Het is in jaren niet gebeurd dat Djokovic in de eerste ronde van een Grand Slam naar huis werd gestuurd. Hij won de US Open 4 keer. De laatste keer was 3 jaar geleden. En dan het weer van Weer Online. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Omdat het flink kan onweren is code geel afgegeven. Soms komt ook de zon even door en het wordt zo'n 20 graden.
0: En dan kijken we naar Azië. De beurzen daar in het rood. 16e eraf bij de Nikkei. De Hang Seng in Hongkong 17e laag. En de Kospi verliest 0,5%. Nou, alles reageert op toegenomen spanningen in het Midden-Oosten. Want vannacht heeft het Amerikaanse leger 2 Iraanse lanceerinstallaties op het eiland Larak aangevallen. Waarop de Iraniërs weer terugsloegen en 2 bases van de Amerikanen in Jordanië bombardeerden. De prijs van Brent Crude is deze ochtend alweer gestegen... met een flink percentage, als we kijken, ruim 4,8% naar $90.30 in de future. Wat dat betreft, er is ook nog een Amerikaanse drone neergeschoten... boven de straat van Hormuz door de Iraniërs, is het laatste nieuws. Nou, dat geeft de burger en de belegger niet veel moed. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR... in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En de top van het Amerikaanse leger, notabene, waarschuwt nu het Witte Huis. Ja, die oorlog met Iran die ondermijnt de veiligheid van ons eigen land en andere delen in de wereld. Waar komt die waarschuwing aan? Gaan we zo bespreken met onze man in Washington, Jan Posma.
15: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
16: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
17: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
18: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
26: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws... terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
1: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
20: Nou, niet met onze huidige applicatie.
19: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
20: Niemand.
21: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Thinkwise. Transformeer legacy software.
22: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
27: En dat kan ook via de BNR-app.
22: Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: En daarmee is het 5:05 op maandag 31 augustus 2026. Iedereen is weer aan het werk. En dan zou ik bijna willen zeggen, leuk dat je luistert. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
2: Bas, goedemorgen. Zometeen gaan we praten over deadline day voor Europese lidstaten die geld willen uit het corona-herstelfonds. Mm-hmm. Want die hebben eigenlijk nog een dag vandaag nog om die projecten aan te melden. En dat geld dus binnen te halen. Nou, wat er speelt, om hoeveel geld het gaat, daar spreken we zo meteen over met de correspondent voor het FD in Brussel. En bedrijven die zouden zich wel eens wat meer mogen uitspreken over allerlei geopolitieke risico's. Daarvoor pleit VNO-NCW in de BNR-podcast De Strateeg. En daar praten wij zo meteen over met CDA Tweede Kamerlid Judith Buhler.
0: Ja, maar we gaan eerst naar Amerika. Want de top van het Amerikaanse leger waarschuwt minister Hegseth dat het voortzetten van grootschalige operaties tegen Iran niet vol te houden is. En als dat niet snel stopt, zeggen ze, kan Amerika minder goed reageren op gevaar op eigen grondgebied en in andere delen van de wereld, zeggen bronnen tegen de Washington Post. Maar ondertussen loopt de spanning verder op. De Amerikanen vielen vannacht voor het eerst sinds juli doelen aan in Iran. En we gaan erover praten met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
28: Goedemorgen, Bas.
0: Nou, eerst even naar die aanvallen van vannacht gaan. Wat weten we daarvan?
28: Ja, de Amerikanen hebben twee lanceerinstallaties aangevallen op Larak Island. Dat is een Iraans eiland bij de straat van Hormuz. En Amerika zegt dat ze leden van de revolutionaire garde voorbereidingen zagen nemen om raketten met zeemijnen te lanceren. Dus dat was de reden voor de aanval. Iran heeft meteen gereageerd met ook raketten de andere kant op richting twee Amerikaanse bases in Jordanië. En Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. De Amerikanen zeggen geen grote schade, dat is wat we nu weten.
0: Okay. Maar dan eventjes naar die waarschuwingen van de legertoppen. Een grootschalige, langdurige inzet tegen Iran is niet vol te houden. Dat zijn nogal wat grote woorden die je dan tegen je baas uitspreekt. Wat zijn de concrete gevolgen, schetsen zij, als de Amerikanen toch doorzetten?
28: Ja, nou eigenlijk gevolgen over de hele wereld voor Amerika's invloed daar ook. Ze hebben veel materiaal de laatste tijd natuurlijk uit Europa, uit Azië, ook uit Latijns-Amerika naar Iran moeten verplaatsen. Dan kan er met dat materiaal niet in die regio's getraind worden. Die kunnen niet ingezet worden om die regio's veilig te houden. Er is onderhoud nodig. Bemanningen en militairen die zijn moe inmiddels na een half jaar oorlog. En eigenlijk is de boodschap, een schip of een vliegtuig wat je nu in Iran inzet, dat kan je niet bij bijvoorbeeld Taiwan inzetten. Raketten geldt natuurlijk hetzelfde voor. We weten dat er tekorten zijn en dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld Oekraïne, om maar wat te noemen. En we weten al dat Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat bijvoorbeeld Poetin denkt dat Amerika verzwakt is door de Iran-oorlog. Nou, daarom was die CIA-baas Radcliffe ook in Moskou vorige week. We weten, Taiwan maakt zich zorgen, dus eigenlijk de directe gevolgen horen we al een tijdje ook.
0: Ja. Hoe breed wordt dit dragen? Want zijn dit een paar kritische generaals of is dit echt de top van het leger, van de legermacht?
28: Ja, dit is echt wel de militaire top. Het zijn ze niet allemaal, maar wel een groot gedeelte. Dit zijn de hoogste militairen van de landmacht, marine en de luchtmacht. Mm. En de hoogste commandanten in Europa, Azië en Latijns-Amerika. Dus het is echt wel een groot deel van de militaire top. En ze zijn ook heel duidelijk in hun waarschuwing. Ze zeggen eigenlijk gewoon, ja, we lopen tegen onze grenzen aan. Dit is gewoon 6 maanden oorlog en dat is te veel en te lang, zei een van de bronnen tegen de Washington Post. En ja, waar het eigenlijk een beetje op neerkomt, het Pentagon geeft een order document, noem ik het maar even. Dat komt om de zoveel tijd. Daarin staan dan de opdrachten voor die tijd vanuit het Witte Huis ook eigenlijk. Hè, hoe dat beleid kan worden uitgevoerd. En nou, het werd duidelijk, Iran blijft daarin heel belangrijk. Bepaalde troepen moeten zelfs tot het einde van het jaar daar in de regio blijven. En ja, daarop zegt die top dus, in ieder geval een deel van die top, ja, we volgen dat op, maar wij zien ook grote risico's, want we betalen hier ook een prijs voor. En ja, dat is wat nu dus ook gelekt wordt. En dat is niet voor niets, denk ik.
5: Is er een reactie gekomen vanuit Pentagon, vanuit Hexet of vanuit het Witte Huis op dit pleidooi?
28: Ja, we hebben een eerste reactie gehad, maar die is eigenlijk, we gaan er niet op in en er is niks aan de hand. Ja. En we weten ook, als bijvoorbeeld om rakettekorten gaat en dat soort dingen, munitietekort, dan zegt het Pentagon altijd meteen, ja, er is niks aan de hand, jongens, het is allemaal fake news. Ik ben benieuwd of het Pentagon en met name Hexet zelf, of die komende week hier nog wat over gaan zeggen.
5: Ja. Voorlopig is het wel zo dat de militairen er gewoon blijven. Dus meneer Trump doet niks.
28: Ja, nee, precies. En dat kan dus ook, want de militairen zeggen dus van, ja, we hebben hier onze bedenkingen bij, maar we voeren het uit. En we weten, in ieder geval nog zo'n 50.000 man staat daar stand-by in de regio voor als er weer een aanval moet komen. Daar hoort ook een hoop materiaal bij, wat er nog steeds is. In ieder geval 2 vliegdekschepen met alle schepen die daarbij ook horen. Hè. Dat zijn hele groepen die daar dan liggen. En ja, we weten ook, Trumps plan is al een tijdje om de economische druk op te voeren bij Iran. Maar tegelijkertijd...
6: Hi, I'm Andrew from Australian New Zealand Rice Specialist Travel Essence.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Het coronaherstelfonds af te ronden. De hervormingen en investeringen die moeten allemaal uiterlijk vandaag zijn uitgevoerd. Er is bijna 600 miljard euro verstrekt via allerlei leningen en giften. Maar het is vaak eigenlijk helemaal niet duidelijk waar dat geld precies terechtgekomen is. Gaan we over praten met Daan Ballegeer, correspondent voor het Financiële Dagblad in Brussel. Daan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, vandaag dus die deadline. Wat moet er vandaag dan precies worden afgerond?
3: Alle doelstellingen en mijlpalen die met de commissie zijn afgesproken als voorwaarde voor lidstaten om geld te krijgen.
2: Ja,
3: okay. Nu, ze moet vandaag wel allemaal afgerond zijn, maar de bewijslast die is pas eind september, want dan moeten de lidstaten alle bonnetjes opsturen, alle betalingsverzoeken, en dan gaat de commissie kijken, is alles wat de lidstaten hebben gezegd dat ze afgerond hebben op 31 augustus ook effectief gerealiseerd.
2: Ja. En wat is het beeld daar nu van? Is dat allemaal netjes gegaan volgens de regels, of wordt daar ook heel veel gerotzooid in de marge en dingen die niet kloppen en lijm en plakwerk?
3: Laat het mij zo zeggen. De rekenkamer, dus de Europese rekenkamer, die kritisch toekijkt op de uitgaven van de Europese Unie, of dat wel correct gebeurt, want het is uiteindelijk belastingsgeld, die heeft al goed samengevat dat de manier waarop dit is gebeurd niet voor herhaling vatbaar is. Tegelijkertijd had de rekenkamer, en denk ik veel gewone mensen ook wel, begrip dat het niet perfect was van in het begin, omdat dat coronaherstelfonds in 2021 tot stand is gekomen met stoom en kokend water. Het was bedoeld om de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Mm-hmm. Er moest snel iets gebeuren, was het oordeel in Brussel. En dan heb je nu eenmaal niet alles al perfect uitgedacht of uitgewerkt. En dat is ook een kritiek van de Rekenkamer, zijn er in de jaren daarna gelegenheden geweest om de tekortkomingen aan te pakken. En daar is de commissie dan volgens de Rekenkamer in tekort geschoten. Dus het is zeker niet allemaal perfect gegaan.
2: Ja, ja. Voor welke lidstaat is dit nou met name een belangrijke dag? Ik geloof bijvoorbeeld voor Hongarije, want daar was geld bevoren onder Viktor Orbán.
3: Absoluut.
2: Is het Hongarije gelukt om dat goed te maken in een korte tijd?
3: Dat zal dus moeten blijken eind september, als de commissie de bonnetjes gaat nakijken. Maar in Brussel is te horen dat Hongarije heel hard zijn best heeft gedaan sinds de verkiezingen van Peter Magyar. Want net zoals je zei, onder Viktor Orbán was ongeveer 10 miljard euro bevroren. Toen Magyar aan de macht kwam een paar maanden geleden, had hij dus maar heel weinig tijd om alles nog door dat parlement gejast te krijgen. Want dat gaat in heel veel gevallen om aanpassingen van wetgeving. En dat is gebeurd. Ook andere dingen, andere doelstellingen zijn ogenschijnlijk gehaald. Dus iemand van de commissie die ik op achtergrond sprak, die zei dat hij ongelooflijk onder de indruk was van wat Boekarest had gepresteerd. En dat het er goed uitzag. Maar of het helemaal is gelukt, dat kunnen we nu dus nog niet zeggen.
2: Ja, wij moesten geloof ik als Nederland zijnde ook onze nog bijsturen, nog aanpassen. Mm-hmm. Meneer Heijnen die zal druk zijn met de begroting vandaag. Maar heeft hij ook nog werk te doen, of is het voor Nederland het dossier gesloten?
3: Nee, voor Nederland is het dossier gesloten en dat heeft Nederland bereikt op een manier die alle andere lidstaten ook hebben bewandeld. Namelijk gewoon op een bepaald moment gezegd tegen de commissie, dit gaat toch niet lukken voor ons, we hebben niet genoeg tijd of het is niet op een manier die voor ons de beste lijkt. Kunnen we ons plan dat we dus hebben ingediend jaren geleden, kunnen we dat niet aanpassen? En dat ging onder andere over wetgeving van volkshuisvesting en bestrijding van schijnzelfstandigheid. En toen heeft Nederland gezegd, we zouden bijvoorbeeld willen verengen die wetsaanpassing, dat het minder ruim is. Of sommige dingen hebben bij mij nader inzien besloten dat het niet nodig is om de doelstelling van die wet te bereiken. Mm-hmm. Dus mogen we dat niet op deze manier doen? En dan heeft de commissie in bijna alle gevallen gezegd, dat mag. Zolang is het oordeel in Brussel de initiële doelstelling of de ambitie van de doelstelling niet is verminderd. En dat is een beetje een inschatting. Hè. Dat is niet hard, helemaal super objectief hard te maken.
2: Ja. Je zei al, de Rekenkamer zei even geparafraseerd, eens maar nooit weer. Nou weten we ook dat voor dit coronaherstelfonds er gezamenlijk geld is geleend. Dat was ook een novum. Is dat een blijvertje of is dat ook een gevalletje eens maar nooit weer?
3: Dat lenen, dat zullen we moeten zien of ze dat opnieuw doen. Maar de manier waarop het

0: is opgezet, dat gaan we terugzien. Want de commissie heeft een voorstel gedaan voor de nieuwe meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. En gebruikt daarvoor een nieuwe systematiek. Dus tot op heden is het zo dat geld wordt uitgekeerd voor Europese subsidies bijvoorbeeld, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, op basis van kosten. Je kan aantonen, die kosten zijn gemaakt, en dan schrijft de commissie het geld over, eenvoudig gesteld. Nu gaat de commissie meer redeneren in de zin van dat coronaherstelfonds. Lidstaten moeten een nationaal plan opstellen. Leggen erin mijlpalen vast, doelstellingen, wat ze willen bereiken. Dat is ook gemakkelijker voor de Europese Commissie om invloed op uit te oefenen, zodat die ook dingen doen die echt de Europese idee ten goede komen of die bij de politieke prioriteiten van de EU passen. En dat op die manier het geld dan eigenlijk eerder aan de hoofdsteden gegeven wordt, eerder dat vanuit Brussel alles wordt bekokstoofd via een soort bureaucratie van welke regionale plannen krijgen geld, wat moeten de boeren specifiek allemaal doen om geld te kunnen krijgen. Dus dat idee hoe het is opgezet, dat komt wel terug.
1: Dankjewel, Daan Ballegeer, correspondent voor het Financiële Dagblad in Brussel. En landen hebben dus tot eind september om hun laatste claims en bewijsstukken naar Brussel te sturen. En dan moeten de resterende betalingen door de commissie voor het einde van het jaar worden afgehandeld. En dan zullen we dus weten hoeveel er daadwerkelijk is uitgekeerd onder dat coronaherstelfonds.
2: Dat is bijna 18 minuten over 7. Gaan we naar Rijn Baardman van de ANWB. Rijn, dagelijkse files en een dichte Heinenoordtunnel, begrijp ik.
3: Ja, dat klopt. Er staat op dit moment een te hoog voertuig op de A29 voor de Heinenoordtunnel. Het verkeer dat rijdt van Rotterdam naar het zuiden staat daar nu stil tussen Rotterdam-Zuidplein en Barendrecht. De tunnel zal na het keren van de vrachtwagen weer open gaan. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Emmeloord richting Muiden bij hectometerpaal 83,7. De A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,4. En de A28 Zwolle richting Assen bij 153,4.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: En dan opmerkelijk, Amerikaanse president Donald Trump is heel erg boos. En hij heeft nu de Federal Communications Commission, dat is de Amerikaanse toezichthouder op de communicatiesector, opgeroepen om een journalist genaamd Kristen Welker van NBC te straffen. Want in een bericht op Truth Social viel hij daar aan omdat ze gezegd heeft dat Trump wisselende resultaten boekte met zijn steun aan politieke kandidaten tijdens de voorverkiezingen. De preliminaries die vooruitlopen op die verkiezingen in november, de midterms. Bij recente voorverkiezingen binnen de Republikeinse Partij werden kandidaten die Trump steunt verslagen. Maar zelfs houdt hij vol dat de uitslagen in 98% tot 100% van de gevallen in zijn voordeel uitvielen. Trump schreef op Truth Social dat Welker bij de toezichthouder zou worden aangegeven. De Federal Communications Commission heeft de afgelopen maanden meermaals druk uitgeoefend op omroepen die kritisch zijn op Trump door beperkingen aan te scherpen. Want die Federal Communications Commission, je zal het niet verbazen, die is gevuld met Trump-aanhangers.
1: Nou, bedrijven houden zich veel te veel op de vlakte over geopolitieke risico's, terwijl Den Haag juist dringend hun informatie nodig heeft, zegt Marijn Visser van VNO-NCW in de BNR-podcast De Strateeg. Volgens hem zijn bedrijven vooral rond China bang om zich uit te spreken. Bijvoorbeeld uit angst om de Chinese staat tegen de schenen te schoppen.
5: China ligt supergevoelig bij bedrijven. Daar gebeurt heel veel, een Nederlands bedrijf ook. Dan vragen wij, heb je last van bedrijven, van China, van de politiek? Wordt bijvoorbeeld je intellectuele eigendom gestolen? Dat gebeurt gewoon in China, dat weten we. Ja. Dat weten we allemaal. Maar er is geen één bedrijf dat zal zeggen, ja, inderdaad, bij mij zijn ze langs geweest. Of ik heb die patenten over moeten dragen, of weet ik veel wat. Terwijl het wel gebeurt. En dat is ook, dat snap ik ook wel, omdat men natuurlijk ook die Chinese overheid niet tegen de schenen wil schoppen.
1: Nee.
5: Maar daar zou wat meer collectief geluid geen kwaad kunnen.
2: Ja, meer geluid dus. Want ministeries in Den Haag krijgen te weinig informatie vanuit het bedrijfsleven over zaken doen met China. En daar praten we over met CDA-Kamerlid Judith Buhler. Die voert in de Tweede Kamer het woord op economische zaken voor haar partij. Mevrouw Buhler, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Hi.
2: Herkent u het wat Visser zegt? Den Haag heeft eigenlijk onvoldoende zicht op waar die Nederlandse bedrijven in de praktijk tegenaan lopen in China. Omdat zij dat niet goed communiceren.
6: Ja, dat herken ik. En ik begrijp bedrijven ook. Ze zijn natuurlijk niet erg happig om hun problemen buiten te hangen. En zeker op het moment dat het over geopolitiek gaat. Dus dat is wel een herkenbaar beeld wat Marijn Visser schetst.
2: Ja, en toch is het wel zo dat hij ook zegt in hetzelfde interview met de Strateeg. Bedrijven, grote bedrijven die we kennen als Boskalis en ASML, die doen wel hun mond open. Die roeren zich wel. Die wijzen wel op de feiten die ontstaan en geven die informatie ook door, maar juist een hele grote groep stilzwijgende Andere bedrijven doen dat niet. Is dat uw perceptie ook? En wat zou je eraan kunnen doen om te zorgen dat ook die andere bedrijven geen schroom meer hebben dat wel te doen?
6: Ja, ik denk, je hoort het inmiddels ook meerdere sectoren, hè? Ook bijvoorbeeld de chemie, roert zich heel erg over het ongelijke speelveld dat er ontstaat door bijvoorbeeld staatsgesteunde partijen die vanuit China de markt opkomen. Ik denk dat het heel belangrijk is om juist wel dat gesprek aan te gaan. Mm-hmm. En aan de andere kant moet je ook gewoon heel goed begrijpen dat bedrijven dingen niet graag kenbaar maken. Maar waarschijnlijk vanwege wederzijdse afhankelijkheden of concurrentie of invloeden op kapitaal. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat wij die signalen ook in Den Haag ontvangen. Mm-hmm. En ik denk dat het goed is dat we de minister vragen om bijvoorbeeld een soort van vertrouwelijke setting te maken. Ja. Waarin partijen wel hun zorgen kunnen uiten.
2: Ja, nou precies, een spijker op de kop. En dit zegt Visser daarover. Die zegt, je moet eigenlijk een plek hebben waar je als bedrijf vertrouwelijk je verhaal kunt doen.
5: Ik hoorde vorige week en de week daarvoor trouwens ook van twee verschillende departementen die zich hiermee bezighouden. Dat ze eigenlijk onvoldoende zicht hebben op waar bedrijven precies tegenaan lopen in China. Maar dat gaan bedrijven niet vertellen. En ze vragen dat. En dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld, want dan kan ik mijn werk ook niet doen. Maar ik heb daar vertrouwelijke informatie voor nodig die bedrijven hebben. Maar er is eigenlijk geen goede setting om dit soort vertrouwelijke informatie uit te wisselen. Die zouden wel moeten komen.
2: Ja, nou, daar bent u het mee eens. Roerend, hoort u net zeggen, mevrouw Bühler. Ja, maar zeker. De grote vraag is, hoe regel je dat? En ja, nogmaals, uw eigen minister van CDA-huizen, mevrouw Herbert van Economische Zaken, die zou misschien de schouders er eens moeten onderzetten.
6: Ja, zeker. En we weten natuurlijk ook dat we in de gesprekken die wij ook voeren met bedrijven, hoor je vaak ook dat ze signalen ook wel afgeven aan de ministeries. Mm-hmm. En dan gaat dat dan niet openbaar, maar dat zal ergens een keer bij elkaar moeten komen. Ja. En ik denk dat we die vraag echt aan onze minister moeten stellen, van ga dat dan organiseren en kijk hoe je dat op de beste wijze kunt doen.
2: Ja, en toen kwam de Wetenschappelijke Raad voor het Greenbeleid vorige week nog met het advies. Ja. De EU moet China veel harder aanpakken. Als je deze vertrouwelijke informatie boven tafel krijgt, moeten we dan inderdaad een minister van Economische Zaken naar China zien afrijden? Hoog op de poten. Door data gegeven onmin over het Chinese zakendoen.
6: Met het WER-rapport onder de arm? Ja. Uiteindelijk doen wij dit soort zaken allemaal met elkaar in EU-verband. En ik denk ook echt dat we ook binnen de EU echt deze zaken nog beter moeten gaan agenderen. Kijk, belangrijk is dat we in een situatie terechtkomen van wederkerigheid. Ja. Dat ook China zich op een gegeven moment aan de WHO-afspraken gaat houden. Nou, zover zijn we nog niet. Maar dat zou wel de mooiste uitgangspositie zijn. En in de tussentijd is het goed om in Europa aan de slag te gaan met maatregelen om in ieder geval de Chinese toevoer een halt toe te roepen.
2: Dank u wel. Judith Bühler is CDA-Kamerlid. Voert in de Tweede Kamer het woord op Economische Zaken. Gaan we nog even naar New York, begrijp ik.
1: Ja, want dat was dit weekend toch wel een beetje een raar gezicht voor New Yorkers die een ommetje maakten in Washington Square Park. Want in dat park, daar liep de burgemeester van New York, Zohran Mamdani. En nog eentje. En er liep er nog één.
2: Hè?
1: En nog één. Want in het park verzamelden zich honderden mensen voor een Zohran Mamdani lookalike contest. Ja, de burgemeester, de socialistische burgemeester, is populair in met name linkse kringen. En een tiental lookalikes van de New Yorkse burgemeester deden mee aan de publieksprijs. Met het kenmerkende outfit van de burgemeester. Weet hoe hij eruit ziet, strak in pak. Met dat baardje, die gezichtsbeharing en zijn kenmerkende ringen. Presenteerden de deelnemers zich voor de menigte. En de vraag was dus een beetje, wie lijkt er het meest op? Eén deelnemer verscheen alleen in een barbecue-schort en verwees daarmee naar een rapvideo van Mamdani. Die ken ik niet, maar blijkbaar is die ooit zo geportretteerd geweest. En nadat ze het uiterlijk tot in de puntjes hadden verzorgd, werden de deelnemers gevraagd. Er was maar één vraag die je moest beantwoorden. Wat is je favoriete pizza? Dat was blijkbaar heel belangrijk. Nou, uiteindelijk is de winnaar ene Amadeo Fusca, want degene die het hardste applaus kreeg, die won de wedstrijd. Naast zijn keurige scheiding en baard tot op de millimeter getrimd, droeg hij een tenue van de New York Knicks onder zijn jasje. Dat werd dus ook zeer gewaardeerd. En dus won hij de hoofdprijs, namelijk $100. Waarbij sommige linkse websites vermelden, daarmee kan je in New York 33 keer met de metro. De man in het schort, die viste net achter het net.
2: Ja, dan was dat wel koud, denk ik.
1: Dat wel.
2: Morgen komt het CBS met inflatiecijfers over augustus. En Han de Jong, onze huiseconoom, nou, die houdt zijn hart vast. Niet zo gek ook. Zometeen hoor je waarom.
4: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
7: Voor de beste start van je werkdag
8: staat er om 7:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Het moment dat alles begint.
4: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
3: Provider, it starts here.
5: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
3: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
6: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
10: Thomas van Zijl.
11: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de toespraak van Fed-voorzitter Kevin Warsh in Jackson Hole en een gesprek met Alex Hendriksen van het softwarebedrijf ServiceNow over het gebrek aan professioneel AI-gebruik in Nederland. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
13: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Voor regio Midden is de vakantie weer voorbij en het wordt drukker op de weg. Er staat nu 200 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken rijdt het langzaam over 9 kilometer... met 10 tot 15 minuten vertraging. Ook op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, beland je in de file. En wel tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch ligt afgevallen ladingen op de weg. Tussen afrit Dussen en afrit Heusden betekent dat 5 minuten vertraging. Tot slot nog de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er een kwartier langer over. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij hectometerpaal 40,0. De A16 Breda-Rotterdam bij 51,7. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,7.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie nu een vast energiecontract afsluit, is op jaarbasis zeker €600 duurder uit dan in februari. En dat komt volgens nu.nl door de gestegen energieprijzen. Vooral de gasprijs ging flink omhoog, maar ook stroom werd duurder. Dat komt door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA zijn het niet eens over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan vanochtend verder. In Meede in Groningen woedt al sinds zaterdag brand in een hoogspanningsstation. In de ondergrondse ruimte staat koelolie in brand en blussen is bijna niet te doen, meldt RTV Noord. De brandweer laat de boel daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden zitten nog dagen in de stank en de rook. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam. Na de overstromingen zijn veel dammen en centrales beschadigd en vele honderden werknemers zitten vast op onbereikbare plekken in de bergen. Ook in de Grand Canyon in Amerika zijn overstromingen. Daar is een dode gevallen en worden 15 mensen vermist. En een verrassing in de eerste ronde van het tennistoernooi US Open. Novak Djokovic heeft verloren van een jonge Argentijn, Mariano Navone. Het is in jaren niet gebeurd dat Djokovic in de eerste ronde van een Grand Slam naar huis werd gestuurd. Hij won de US Open 4 keer. De laatste keer was 3 jaar geleden. En dan het weer van Weer Online. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Omdat het flink kan onweren is code geel afgegeven. Soms komt ook de zon even door en het wordt zo'n 20 graden.
0: Morgen komt het CBS met zijn inflatiecijfers. Om 6:30 morgenochtend. Nou, Han de Jong zegt, stoel riem me vast. Zo meteen hoor je waarom.
1: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
16: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
17: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
18: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
19: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
20: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
21: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
22: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
23: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
22: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
23: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
22: En als je voor jezelf werkt?
23: Ook gewoon 1 factuur per maand.
22: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
21: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
10: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 5:08 is het geworden op maandag 31 augustus 2026. En Iwan, je gelooft toch niet, hier in Amsterdam begint de zon een beetje te schijnen, terwijl we vanochtend echt dik onweer hebben gehad.
24: Ja, en het wordt maar, de rest van de dag ook niet heel erg
0: mag niet
24: horizont.
0: Nee. Iedereen terug van vakantie. En dat is lekker weer luisteren naar BNR Nieuwsradio. Op je oude stek, we zijn er gewoon weer. En Iwan weet ook weer wat we het komende 30 minuten gaan doen. Dat weet hij toch altijd, hè?
24: Ja, dat weet ik altijd.
0: Snap.
24: Want dat staat hier in mijn scherm.
0: Ja.
24: We gaan het zo meteen hebben over de Right to Repair Act. Want toen jij op vakantie was, is er een nieuwe wet ingegaan. Mm-hmm. Namelijk dat je het recht moet hebben dus om je eigen apparaat te kunnen repareren. Dat zou een fabrikant kunnen doen, maar je zou het ook zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld hè, als je koffieapparaat een stuk gaat, dat je hem niet weg moet gooien en een nieuwe moet kopen. Maar nou ja, misschien kan herstellen. Die wet is een maand actief. Nou, heeft niet heel veel zin om nu te gaan kijken, is het een succes? Maar wel, ja, zijn de randvoorwaarden om er een succes van te maken. Nou, Techniek Nederland zegt, er is misschien nog wel wat meer voor nodig. Bespreken we zo meteen. En we hebben een tech-update zometeen met Niels Koloos. En ja, Anthropic zit er ook weer in.
0: Gelukkig. Maar eerst gaan we naar dit, want het Centraal Bureau voor de Statistiek komt morgenochtend 6:30 in de vroege ochtend met de nieuwe voorlopige inflatiecijfers over de achterliggende maand, over de maand die nu nog bezig is, want het is 31 augustus. De verwachting is dat de inflatie weer omhoog gaat. Vorige maand liep de inflatie op naar 3,2%, tegenvaller naar die 2,8% van juni. Maar ja, het gaat allemaal niet zo best. Er is nog steeds een oorlog in Iran. We gaan erover praten met huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
25: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, is het stoelriemen vast morgen, Han?
3: Nou, ik ben bang van wel.
0: Ja.
3: Waarom denk ik dat? Nou ja, vorige week werden er al inflatiecijfers over augustus in België, Spanje en Frankrijk gepubliceerd. En in al die drie landen is de inflatie in augustus toch wel behoorlijk opgelopen. Met 4/10 en in Spanje zelfs nog meer. En als je in de toelichting kijkt, dan die is best wel karig. Maar goed, die paar regels die ze er dan aan wijden voorlopig. Ja, dan zie je dat die stijging van de inflatie toch het gevolg is van tamelijk breed gespreide prijsstijgingen. Wat bedoel ik dan? Nou, de energierekening is duurder geworden. Dat komt vooral dus door die gestegen Europese gasprijs. Maar ik lees in die toelichting van die drie landen toch ook dat de voedselprijzen zijn gestegen. Vooral in Frankrijk is dat het geval geweest. En ook in Frankrijk zijn ook de prijzen van industriële goederen gestegen. Dus ja, dat is vrij breed. Dus als je nou zegt, nou, waag eens een gokje. Nou, dan zou ik zeggen, in juli was onze inflatie 3,2%. Nou, ik zou toch zeggen dat we onze handen mogen dichtknijpen als we niet over de 3,5% heen gaan.
0: Wat als dat zo zou zijn, hè? En dit is een trend die we dus Europa breed eigenlijk zouden kunnen voorspellen. Wat betekent dat voor de eerstvolgende beslissing van de ECB?
3: Nou ja, die eerstvolgende beslissing is op 10 september en daarvan vergaderen ze. De laatste weken hebben diverse ECB-officials al eigenlijk laten weten dat zij in ieder geval voor een renteverhoging zijn. Dat zijn dan niet alle beslissers, maar toch wel een aantal belangrijke. Nu het erop lijkt dat die inflatiecijfers over augustus tegenvallen, ja, dan zit het toch wel heel dik in dat de ECB op 10 september een renteverhoging doorvoert.
0: Ja. Ja. Even naar de Fed. Hè. Jackson Hole hebben we gezien de afgelopen week, de jaarlijkse bijeenkomst. Kevin Warsh is weinig gelukkig met zijn nieuwe baan begonnen, zou je kunnen zeggen. Want kreeg vrijdag even de kans om dat allemaal recht te zetten. Hij heeft wel gezegd van ja, wacht even, we houden de paar dingen die we echt in de gaten moeten houden. Onder meer dat inflatiecijfer is iets wat we zeer goed en aandachtig bestuderen. En als het aanleiding geeft tot, dan gaat ook bij ons de rente omhoog. Ja, niet verwonderlijk denk ik dan, hè?
3: Nee, dat klopt. Maar dat is natuurlijk toch een beetje een probleem geweest tot nu toe in zijn nieuwe baan.
0: Ja.
3: Want hij heeft eigenlijk steeds heel nadrukkelijk gezegd, hè, de Fed onder mijn leiding die gaat de inflatie onder controle brengen. En dat klinkt allemaal heel erg heldhaftig. Maar als er dan werd gevraagd, ja, hoe ga je dat dan doen? Ja, dan kwam er eigenlijk niks.
0: Nee.
3: En in die speech van afgelopen vrijdagavond, onze tijd. Ja, dat was wel een goede speech, denk ik. En hij zei de goede dingen. Hij benadrukte dat de inflatie toch echt een acuut probleem is. Maar wat hij ook zei, en dat, ik denk dat was voor mij eigenlijk de belangrijkste opmerking. Dat is dat het huidige niveau van de officiële rente niet restrictief is. En dat is toch eigenlijk iets anders dan wat hij in het verleden wel eens heeft gezegd.
0: Mm-hmm.
3: Nou, wat betekent dat nou? Dat betekent eigenlijk dat het huidige niveau van de officiële rente onvoldoende zou zijn om de inflatie onder controle te brengen. De ECB vergadert op 10 september, de Fed op 16 september. Het lijkt me dan dat, dan kunnen ze toch eigenlijk niet anders, na zo'n opmerking kunnen ze niet anders dan de rente gaan verhogen. En als ze dat niet doen, ja, dan moeten ze wel met een heel erg overtuigend verhaal komen waarom ze de rente niet verhogen.
0: Ja.
3: Maar ik zou inzetten op een renteverhoging, ook in Amerika dan.
0: Ja, zeker. Nou, daar zal meneer Trump dan weer niet heel erg blij mee zijn.
3: Nee.
0: Maar ja, dan moet
3: Nee. Ja. Ja, maar goed, hopelijk kunnen de mensen om hem heen hem ervan overtuigen dat hij maar beter zijn mond kan houden. En hij heeft natuurlijk ook meer dan genoeg op zijn bordje. Dus als je een oorlog moet voeren in Iran, moet je dan ook nog het monetair beleid willen bepalen.
0: Ja,
3: dat is hier twijfelachtig allemaal. Trump die zal er niet blij mee zijn. De vraag is natuurlijk wat het voor ons betekent.
0: Ja.
3: Ik denk dat voor ons eigenlijk best wel goed is als de Fed de rente gaat verhogen. Waarom? Nou, twee redenen. Ten eerste, als de Fed de rente niet verhoogt en de ECB wel, dan zal de dollar verzwakken en de euro dus sterker worden. Dat drukt bij ons de inflatie.
0: Ja.
3: Dus dat zou op zich wel gunstig zijn. Maar aan de andere kant, een zwakkere dollar of een sterkere euro, ja, verslechtert onze concurrentiepositie.
0: Ja.
3: Nou, die staat al onder druk, dus daar zitten we niet op te wachten. En een tweede reden waarom ik denk dat een stijging van de officiële rente in Amerika voor ons goed is. Dat is dat ik aanneem dat de stijging van de kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten inperkt. En misschien zelfs wel wat kan omkeren. En onze kapitaalmarktrente, ja, die volgt de Amerikaanse. Als de Amerikaanse kapitaalmarktrente stijgt, dan doet hij dat bij ons ook. En dat leidt bij ons bijvoorbeeld tot hogere hypotheekrentes. Ja, daar zitten we denk ik op dit moment ook niet op te wachten. Ja. Dus laat ze de rente maar verhogen.
0: Zeker. We gaan morgen het cijfer afwachten, Han. En dan spreken we elkaar gezwind daarna, denk ik zo.
3: Dat weet ik zeker.
0: Dat denk ik ook. Dankjewel. Huiseconoom Han de Jong.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
24: Om van de nieuwe Europese reparatiewetgeving een succes te maken, moet er drastisch wat veranderen in het gedrag van consumenten. Blijkt uit een rondgang van BNR onder experts in die sector. De nieuwe Europese Right to Repair Act is inmiddels een maand van kracht. Regelgeving die het voor jou en mij makkelijker moet maken om een kapotte smartphone, wasmachine of tv vaker te laten repareren in plaats van te vervangen. Nou, in Nederland moet die wetgeving nog formeel worden opgenomen. Op Europees niveau geldt het dus al wel. En wat is dan een van de problemen? Nou, dat zegt Rut Mugge, hoogleraar Design for Sustainable Consumer Behavior aan de TU Delft. Zij zegt, er is echt sprake van een vervangingscultuur in Nederland.
5: Als mensen een product hebben dat defect is, of deels defect, dan denken ze in eerste instantie aan vervangen, omdat vervangen gewoon het makkelijkste is. Uiteindelijk is vervangen heel snel geregeld. Als je naar een online forum gaat, dan kun je dat al heel snel weer een nieuwe kopen. Het is heel duidelijk wat mensen dan krijgen. Ze weten precies welk product en voor welke prijs. En een reparatie is in alle gevallen eigenlijk heel erg onduidelijk. Dus reparatie is je weet niet wanneer het klaar is, je weet niet welke prijs, je weet ook niet of het gerepareerd kan worden. Want dat is ook een grote beperking die mensen vaak zien, dat ze denken dat producten niet gerepareerd kunnen worden, er niet bedoeld zijn om te repareren. En al deze barrières creëren dus een vervangingscultuur.
24: Ja, herkenbaar, stofzuigerstuk, nou, weet je, een paar tientjes, heb ik een nieuwe, en dan flikkeren we dat ding aan de kant van de weg. Wat is er voor nodig om er succes van te maken? Dat gaan we vragen aan Mark Harbers, voorzitter van Techniek Nederland. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
24: Ja, mensen vervangen dus liever in plaats van repareren. Nou, daar zou deze wet iets aan moeten veranderen. Is dat genoeg of is er meer nodig?
6: Nou, die wetgeving is heel belangrijk. Hij is in Europa ingegaan. In Nederland heeft het kabinet het wetsvoorstel afgelopen maand ingediend. We hopen dat dat snel behandeld wordt. En dat biedt in ieder geval de basisvoorwaarden dat je het verbetert. Want die wet die stelt bijvoorbeeld verplicht dat onderdelen, essentiële onderdelen die je nodig hebt voor een reparatie, dat fabrikanten die langer moeten blijven aanbieden. Dat ze ook software-updates gedurende een langere termijn moeten blijven bieden. Want anders heb je nog niks aan je gerepareerde product. Maar bijvoorbeeld ook iets essentieels, dat ze handleidingen voor reparateurs beschikbaar stellen. Want die houden ze nu nog vaak voor zichzelf, waardoor een reparateur op een gegeven moment ook niet meer verder kan. Ja. Dus die wetgeving is heel belangrijk. Maar het is, ja, net zoals mevrouw Mugge net zei, ook de mindset waar we nog heel veel aan kunnen doen in Nederland. Dat repareren eigenlijk hetzelfde of net zo gemakkelijk zou moeten kunnen worden als het aanschaffen van een nieuw product.
24: Ja. U wilt de mindset geloof ik ook een beetje helpen met financiële stimulans om te laten repareren?
6: Nou, een van de problemen waar consumenten natuurlijk snel tegenaan lopen, het werd net ook al gezegd, is dat een nieuw product soms maar enkele tientjes duurder is dan, of zelfde in prijs, dan een reparatie. En dat om die reden consumenten ook zeggen, ja, nou ja, laat dan met dit verschil, dan ga ik wel een nieuw product kopen. Nou, we kennen succesvolle voorbeelden uit andere landen, bijvoorbeeld Oostenrijk, waar de consument dan ook financieel tegemoet gekomen wordt. Bijvoorbeeld doordat een reparatie daar onder het lage btw-tarief valt, of door het bieden van reparatievouchers, waardoor je een korting krijgt op het moment dat je je product laat repareren. Ja, en als we met elkaar in Europa ook grondstoffen willen besparen, zuiniger met producten willen omgaan, dan lijkt het ons voor de hand liggen dat je in Nederland ook tot zo'n stimulans overgaat.
24: Ja, dus dan gaat u liever een duurdere optie subsidiëren dan de goedkopere optie uitvoeren.
6: Nou ja, het is van beide. Hè. Het is natuurlijk ook zorgen dat dat repareren zelf makkelijker gedaan kan worden. Mm-hmm. Maar het is ook weer niet zo'n gekke gedachte. Want in die Europese wetgeving staat dat iedere lidstaat minimaal één maatregel moet nemen om te zorgen dat je reparatie ook echt meer van de grond krijgt dan nu. En dan is alleen voorlichten aan consumenten zeggen, nou, je kunt ook repareren, maar die consument die loopt dan tegen allerlei barrières aan, zoals ze net al werden geschetst. Dat lijkt me dan niet voldoende om aan die Europese regelgeving te voldoen. Ja. Dus dat is ook de reden dat je ziet dat ook andere EU-lidstaten ook wel nadenken over hoe je repareren financieel aantrekkelijker kunt maken.
24: Ja. Dan heb ik even gekeken. We hebben in Nederland een nationaal reparateursregister. Daar staan bedrijven in geregistreerd die dat willen aanbieden. Ik woon zelf in de hoofdstad in Amsterdam. Daar staan nu 3 bedrijven in. Een computermaker, een witgoedreparateur en een bedrijf dat gespecialiseerd is in Italiaanse keukenapparatuur.
0: Op 1 miljoen bewoners.
24: Dat houdt nog niet echt over, hè?
6: Nee, en we lopen wel voorop in Europa in het beschikbaar maken van deze informatie voor consumenten. Landelijk hebben we nu ongeveer 400 bedrijven in dat register staan die allerlei soorten elektronische apparatuur kunnen repareren, van wasmachines tot smartphones en alles wat ertussen zit. Maar dat kan veel meer worden. En eigenlijk zou dit ook tot de dienstverlening moeten gaan behoren, gewoon van standaard winkels waar je ook nieuwe producten gaat kopen, dat je daar ook een eerlijke afweging kunt maken tussen repareren en een nieuw product.
24: Ja. Wanneer is het een succes, denkt u? Na een maand kan je niet zeggen van, nou, we gaan het nu eens beoordelen, maar ja, als over een aantal jaar repareren de standaard is en inderdaad niet de weggooien samenleving hebben?
6: Ja, dat je eerst de eerlijke optie krijgt voor het repareren, dat financieel aantrekkelijk is. Maar daarachter dat deze wetgeving ook iets doet met de producenten van deze artikelen. Omdat je in het design ook nog heel veel dingen kunt veranderen om repareren aantrekkelijker te maken. En nu kun je een product vaak heel moeilijk uit elkaar krijgen. Zitten allerlei ingewikkelde lijmverbindingen, et cetera, in. Maar een product echt ontwerpen met het oogmerk dat het ook tijdens de levensduur nog een keer gerepareerd moet kunnen worden. Dat is denk ik uiteindelijk het echte doel, want dan maak je het echt aantrekkelijker voor consumenten. En dan worden we ons met z'n allen ook denk ik wat meer bewust van het feit dat dit apparaten zijn die vaak nog een heel mooi leven voor zich kunnen hebben. En dat je dan ook als consument weet, hey, als het gerepareerd is, kan het echt weer jaren mee en zo nodig met garantie en al.
24: Dank, Mark Harbers, voorzitter van Techniek Nederland.
0: Daarmee is het 12 minuten voor 8 geworden. Gaan we naar Rijn Baartmans van de ANWB. Hoe staat het er met de spits bij? Een paar ongelukken, geloof ik, hè?
14: Ja, dat klopt inderdaad. Het wordt iets drukker. We tikken nu net niet de 300 kilometer aan. Hier en daar gebeuren ongelukken op de A12, bijvoorbeeld tijdens de grens richting Utrecht. Daar is een ongeval gebeurd tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en je vertraging 30 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A27 Utrecht-Almere bij 90,8. En de A35 Enschede richting Almelo bij 69,2.
7: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja, als je vandaag als huishouden een vast energiecontract afsluit, dan weet je nu al dat je gemiddeld €600 duurder uit bent dan wanneer je dat begin dit jaar gedaan had. Met name gasprijzen zijn geweldig gestegen. Komt door de onrust rond de Straat van Hormuz. Een half jaar geleden sloot je toen een vast contract af. Dan betaalde je gemiddeld €1,20 per kuub. En dat is nu €1,52. Een stijging van bijna 30%, blijkt uit gegevens van keuze.nl, waar nu.nl vandaag over schrijft. En dat betekent een huishouden van 4 personen zonder zonnepanelen betaalde een half jaar geleden €244 per maand voor een vast contract voor stroom en gas. Inmiddels €277. Dus als je nu een vast contract afsluit, ben je inderdaad dus, zoals gezegd, €600 per jaar duurder uit. Ja, allemaal dus inderdaad door de oorlog die meneer Trump begon en de verstoring van de scheepvaart. Qatar, dat voor de oorlog ongeveer een vijfde van de wereldwijde export van LNG verzorgde, kan veel minder vloeibaar aardgas exporteren. Ja, en dat drijft dus de prijzen ongelooflijk op. Hoe ver het nog gaat komen, weten we niet.
24: En we blijven even bij de elektriciteit, want beheerders van het stroomnet hebben meer personeel in dienst dan ooit tevoren. Maar het is nog steeds niet genoeg. En dus er staan nog allerlei vacatures uit en wordt er geworven in het buitenland. Blijkt uit een rondvraag van Trouw. En er zitten ook veel zij-instromers bij. Denk aan omgeschoolde fietsenmakers of bakkers die dus nu aan het stroomnet werken. Ook het aantal internationale medewerkers groeit. Bij Tennet bijvoorbeeld 6 jaar geleden zo'n 3400 mensen in dienst. Nu 9500. Bijna een verdrievoudiging in 6 jaar tijd. En ook, ik zei het al, het aantal internationale medewerkers neemt toe. Dat gebeurt ook bij Alliander. Daar werken nu zo'n 340 mensen die niet uit Nederland komen. Veel bijvoorbeeld uit Suriname of uit Zuid-Afrika. Mensen die hard nodig zijn om dat stroomnet uit te breiden. We kennen allemaal de uitdaging die we op dat gebied hebben. En ook omdat de aard van het werk verandert. Want vroeger was een netbeheerder vooral bezig met het krijgen van stroom. stroom van A naar B. Maar tegenwoordig is het allemaal data-driven en dergelijke. En data-first. En ja, moeten ze ook nadenken over de verdeling van stroom. Dus ook allerlei andere en nieuwe vraagstukken. Zo zijn er bijvoorbeeld werknemers nodig die software maken om het stroomnet in de gaten te houden. Allerlei alarteringssoftware. Voor kennismigranten geldt vanuit het kabinet een vrij hoge salariseis. En dat zou nog wel eens een probleem kunnen worden voor die netbeheerders. Want ja, zij willen een buitenlandse technicus niet meer betalen dan een Nederlandse technicus. Volgens Alliander moet de kloof niet te groot worden. Nou, daar zit dus een uitdaging. Maar over het algemeen zie je dat er dus heel veel werk is in deze sector. En dat personeel dus deels uit het buitenland wordt gehaald ook.
8: Tech Update.
0: En dan gaan we naar Niels Koloos. Niels, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Bas en Iwan.
0: Ja, we kunnen er niet omheen. Het woord Anthropic, het gaat echt vallen. Want Sony Music, Warner en 33 andere platenmaatschappijen hebben die AI-fabrikant aangeklaagd. Beschuldigd het bedrijf van schending van het auteursrecht. Want Anthropic zou teksten van liedjes gebruiken om zijn eigen, ja, Claude te trainen.
9: Ja, daar komt het wel op neer. Hoewel de platenmaatschappijen veel liever superlatieven gebruiken, Bas. Ze noemen wat Anthropic doet, quote, een van de grootste en meest schaamteloze diefstallen van auteursrechtelijk beschermd werk in de geschiedenis. Mm-hmm. Eind quote. Anthropic zou namelijk nummers zoals Ain't No Mountain High Enough en Eye of the Tiger gestolen hebben. Mm. En zelfs maar Mariah Carey is niet veilig, want ook All I Need for Christmas is slachtoffer geworden, volgens Warner en Sony in ieder geval, lezen we in de aanklacht. Mm-hmm. Anthropic zou wat de aanklagers betreft tot wel $150.000 per gestolen liedje moeten betalen. En bij elkaar zouden er wel tienduizenden liedjes bij de zaak betrokken zijn. Dus kan het in theorie gaan om een miljardenbedrag, als het daadwerkelijk betaald moet worden natuurlijk. De reactie van Anthropic op de aanklacht, die vind ik best opvallend, want die luidt opnieuw, quote, we zijn het oneens met de aanklachten en we zijn van plan om ons flink te verdedigen in de rechtbank. Eind quote. Nou ja, op zich een vrij standaard reactie, maar in Anthropics geval vond ik hem wel opvallend, omdat we laatst natuurlijk nog een flinke schikking zagen van $1.5 miljard met schrijvers, omdat Anthropic illegaal boeken had gebruikt om AI mee te trainen. En die zaak, die wordt ook echt expliciet aangehaald door de platenmaatschappij. Ze gebruiken eigenlijk precies dezelfde redenering, met hier en daar natuurlijk wel.
0: Van, kijk, daar ging ze ook al fout. Ja,
9: ja, precies, daar ging ze al fout inderdaad. Dus dezelfde redenering, die gebruiken ze wel wat andere nuance natuurlijk, want het gaat om muziek en om andere soorten auteursrecht, et cetera. Maar in ieder geval, ik vind het opvallend. En ook, wat ook opvallend is, Anthropic mag zich nu tegen zo'n beetje de hele muziekindustrie verdedigen. Want eerder dit jaar stapte Universal Music Group ook al naar de rechter, met eigenlijk dezelfde aanklacht van, hey Anthropic, jullie hebben liedjes gebruikt, zit auteursrecht op, jullie hebben niet betaald, we willen geld zien. Gaat om ongeveer $3 miljard op dit moment.
0: Dat is toch geld voor Mariah Carey.
9: Is toch wel weer geld voor Mariah Carey, onder andere ook, inderdaad. All I Want for Christmas is een megaschikking. En dat betekent dus eigenlijk, hè, dat de grote drie platenmaatschappijen, die samen zo'n 84% van de muziekindustrie vertegenwoordigen, allemaal geld van Anthropic willen. Dus ze hebben dus gewoon die hele muziekindustrie nu op hun nek.
0: Ongelooflijk. En dan L'Histoire se répète. Het is geen liedje van Charles Aznavour, maar toch. Op Google Maps heeft Lake Ontario een andere naam gekregen. En dat heeft vast te maken met een zekere meneer Trump. Die vond dat het anders moet heten in het kader van de handelsoorlog.
9: Ja, en dus komt ook het zelfstandig naamwoord America weer om de
0: hoek. Oh, het is Lake America inderdaad.
9: Het is Lake America inderdaad. Als wij in Nederland op Google Maps kijken, moet ik wel zeggen, dan zie je Lake Ontario. Ja. Maar tussen haakjes dan wel Lake America. Maar in de Verenigde Staten, de Amerikanen zien alleen nog maar Lake America. Want dat is wat president Trump betreft inderdaad, Bas. Hoe het meer, waar de grens tussen de VS en Canada dwars doorheen loopt, hoort te heten. Trump tekende daar afgelopen donderdag een decreet voor. En nu heeft Google gezegd dat de naamswijziging officieel is overgenomen. Nou, ik heb het nu voor me. Het is inderdaad overgenomen. En eigenlijk had ik net zo goed, Bas, het opzetje van mijn tech-update van eind januari 2025 erbij kunnen pakken. Want je zegt dat de geschiedenis herhaalt in het Frans. Want ook toen, Trump die klom in de pen. Hij veranderde de naam van de Golf van Mexico. Dat heet nu de Golf van Amerika. Ja. Wat Trump betreft, want hij had ruzie met Claudia Sheinbaum, president van Mexico. Dat was weer een handelsoorlog, was alles om te doen. En ook dat was dus te zien in Google Maps. Google kreeg, net zoals nu, gelijk het verwijt dat het bedrijf de hielen van Trump likt. En misschien is dat ook wel een klein beetje zo. Maar Google wijst nog altijd naar het Amerikaanse Geographic Names Information System, GNIS. En daarin zijn alle officiële namen van Amerikaanse plaatsen opgenomen, volgens de federale overheid.
0: En dit is officieel inmiddels.
9: Ja, dat is dus officieel. En dus zegt Google, als daar dan in staat dat Lake Ontario nu Lake America heet, dan is dat gewoon zo wat betreft Google. Alleen dan vind ik het wel raar dat wij dat zien als rest van de wereld. Maar specifiek zien de Canadezen nog altijd Lake Ontario. Om ze dan niet bang of verdrietig of boos te maken of zo.
0: Ja, geen idee. Maar als die dus langs Lake Ontario nu rijden, hebben ze zelf enorme borden neergezet. Lake Ontario en Lake Ontario. En er staat onder, en het zal nooit veranderen. Dat je het weet.
9: Gigantisch billboard op de grens.
0: Ja, exact. Dankjewel, Niels Koloos.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: 15 uur hebben ze vergaderd vannacht. En ze zijn er nog niet uit. De leiders van de coalitie. Er is nog geen deal over de begroting. En de tijd begint te dringen, want vandaag moet die klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. En over een uur, om 9 uur, gaan ze verder spreken. We gaan zo ook kijken naar waar de heikele punten liggen in de ochtendspit.
2: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
8: De hete zomer, Crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast?
8: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Crayon rolluiken.
15: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
25: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
26: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
25: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
27: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
28: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
27: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
29: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
30: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
29: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
31: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
32: Nu in de BNR-app.
24: Coalitie nog steeds niet eens over begroting. Over een uur praten partijen verder. Investeringen in fintechbedrijven nemen fors toe. Vertrouwen in de sector keert terug. En aanvallen tussen Amerika en Iran laaien na een periode van relatieve rust weer op. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Nou, het is 8 uur. We gaan naar Rijn Baatmans van de AWB. Rijn, is het... zitten we op het hoogtepunt van de spits?
33: Ja, we zitten er tegenaan, denk ik. Het is een normale maandagochtendspits. Dat komt natuurlijk omdat de regio Midden weer terug is van vakantie. 320 kilometer file in totaal. Onder andere op de A12, Duitsland richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. Dat betekent 30 minuten extra reistijd. Rijd je in de richting van Utrecht, volg dan Nijmegen over de N325, de A15 en de A50. Ook op de A27 richting Gorkum staat een flinke file vanwege een ongeluk. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten doe je er daarom 40 minuten langer over. 3 rijstroken zijn er dicht. Op de A28 richting Zwolle zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeval. Tussen Staphorst en Zwolle-Noord betekent dat 15 minuten extra. De rechterrijstrook is er afgesloten. Tot slot nog de A50. Je hebt 20 minuten extra in de richting van Arnhem tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. Limburg. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,2. De A28 Zwolle-Assen bij 153,4. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,1.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel ongeveer 1 op de 5. Ze gaan in Nederland aan het werk en betalen dan dus ook belasting. Door noodweer dit weekend in de Grand Canyon in Amerika zijn daar overstromingen en is er een dode gevallen. 15 mensen worden vermist. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam in de bergen. Ook bij andere waterkrachtcentrales zitten door de overstromingen werknemers vast op onbereikbare plekken. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA zijn het niet eens over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan vanochtend verder. En 6 op de 10 Nederlanders zijn bezorgd over de oplopende brandstofprijzen. Autorijden wordt zo steeds duurder. Maar ook boodschappen kosten meer omdat de duurdere brandstof doorwerkt in hogere prijzen. Vooral ouderen en mensen met een laag inkomen zitten met die stijging in hun maag. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer. Eerst vooral in het noorden en westen, later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig.
0: Ja, we zien de Azië toch rood kleuren. De Nikkei 0,4% lager. De Hang Seng ook 0,4. En, niet verwonderlijk, de Kospi staat ook 0,4% lager. Heeft alles te maken met de oplopende spanning in het Midden-Oosten. Want vannacht hebben de Amerikanen opnieuw basis lanceerinstallaties van de Iraniërs aangevallen op het eiland Larak. En we zagen dan ook de prijs van de Brent Crude Future op koersen naar $90 en $72 op dit moment zelfs. En naar eigen zeggen pleegden de Amerikanen die aanval om te voorkomen dat de Iraniërs met behulp van raketten zeemijnen zouden neerleggen in de straat van Hormuz. Nou, Iran heeft teruggeslagen. Die hebben Amerikaanse bases in Jordanië aangevallen. En er zou een Amerikaanse drone zijn neergeschoten boven de straat van Hormuz. Laatste nieuws is dat er ook een tanker brandend rondvaart. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. We gaan eerst naar Den Haag, want ja, daar is het toch wel een beetje heikel aan het worden. 15 uur zaten ze bij elkaar, de coalitiepartners, en ze komen er niet uit. Er is nog steeds geen deal over de begroting. En de tijd begint te dringen, want vanavond moet hij echt de deur uit naar de Raad van State. Die begroting willen we klaar zijn voor morgen over 2 weken Prinsjesdag. Oeps, over een uurtje prikken ze verder. Wij zometeen al in de ochtendspits.
15: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
3: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
4: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
5: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
3: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
10: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast. Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
12: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
10: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
32: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 6:08 is het geworden. Goedemorgen. En je bent bij BNR, moet je ook lekker blijven. Het is maandag 31 augustus 2026. We hebben een hoop nieuws. Iwan, wat gaan we doen?
24: Zeker, altijd luisteren. Zometeen blikken we nog even terug op Jackson Hole eind vorige week. Het is een plaats in Wyoming waar je kan skiën. Waar we het nooit over hebben, behalve één keer per jaar. Als daar alle centrale bankiers ter wereld samenkomen.
0: Niet om te skiën.
24: Niet om te skiën, maar om te luisteren naar elkaar. En te praten met elkaar, te netwerken. En er werd met name uitgekeken naar Kevin Warsh. De nieuwe voorzitter van de Fed en zijn toespraak daar. Wat is de afdronk van de Nederlandse Bank? Want DNB was daar vertegenwoordigd door Bas ter Wiel. Die is directielid bij de Nederlandse Bank. We spreken hem zo meteen over een paar minuten. En verder, Rusland heeft gezegd dat ze massale aanvallen willen gaan uitvoeren op de Oekraïnse energievoorziening. Rusland zelf dus, ministerie van Defensie. Vergelding. Nou, hoe moeten we dat dreigement lezen? Hoor je ook zo meteen.
0: Maar we gaan eerst even naar Den Haag toe, want het kabinet en de coalitie hebben na 15 uur onderhandelen nog steeds geen akkoord over de begroting voor het volgend jaar. Ze hebben de hele dag op het ministerie van Financiën onderhandeld bij Heijnen, maar ze zijn er niet uitgekomen. En er rest nog bar weinig tijd, zegt politiek verslaggever Michiel Jurins.
2: Morgen moeten de plannen van het kabinet al bij de Raad van State liggen. Over 2 weken en 1 dag, op Prinsjesdag, presenteert het kabinet Jetten dan zijn plannen voor volgend jaar. Voor het weekend werd al duidelijk dat die plannen zonder steun van een Kamermeerderheid naar de Raad van State toegestuurd zouden worden. En dat is niet hoe Jetten het had willen zien. De afgelopen 2 weken praatte het kabinet met allerlei oppositiepartijen over hun voorwaarden voor steun. Totdat vorige week duidelijk werd dat de coalitie zelf ook niet op één lijn zit.
0: Ja, dus is de allergrootste vraag, welke kant gaat de coalitie eigenlijk op?
2: D66 en het CDA willen toenadering zoeken tot pro. Steun van die partijen is genoeg voor een meerderheid in de Tweede Kamer. En in de Eerste Kamer komt het kabinet dan nog maar 2 zetels tekort. De prijs is echter hoog. Jesse Klaver eist dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid niet doorgaan. Het zou betekenen dat de 6,5 miljard die dat op termijn oplevert ergens anders vandaan moet komen. De VVD kijkt liever naar rechts, naar JA21 en de SGP. Genoeg voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar nog lang niet in de Senaat. Volgend jaar zijn er provinciale statenverkiezingen en dan kunnen de verhoudingen in de Eerste Kamer weer veranderen. Een akkoord met zowel pro als JA21 zien die partijen niet zitten. Zij vragen het kabinet al maanden om een keuze te maken. De onderhandelingen die nu plaatsvinden gaan niet alleen over de sociale zekerheid en de te kiezen koers. De coalitie moet het ook nog eens worden over dat andere miljarden aan belastinginkomsten kostende hoofdpijndossier. De vermogensbelasting in box 3.
0: Ja, dat is een pijnpuntje. Premier Jetten die gaf vrijdag al toe dat het wel eens een beetje knettert tussen de 3 coalitiepartijen. Maar zegt hij, dat is logisch, want ja, over bepaalde dingen denken we toch fundamenteel anders. Nou, om 9:00 deze morgen wordt er verder gepraat. En uiteraard dan gaan we opnieuw van Michiel horen wat de kansen zijn, hopen we. Dus nou, blijf lekker bij ons.
32: BNR Nieuwsradio, de Ochtendspits.
24: De Federal Reserve moet ingrijpen als de inflatie niet duidelijk en snel genoeg richting de 2% beweegt. Was de boodschap van Fed-voorzitter Kevin Warsh op de bijeenkomst voor centrale bankiers in Jackson Hole. Warsh die zet de financiële markten op scherp op die manier, want ja, hoewel de Amerikaanse economie volgens hem sterk blijft, ligt die inflatie nog altijd ruim boven die 2% doelstelling. Nederland werd in Jackson Hole vertegenwoordigd door DNB-directielid Bas ter Wiel. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille monetaire zaken. En ter Wiel zei dat het naast de actuele koers van de Fed, actuele zaken, ook ging over de impact van kunstmatige intelligentie op de wereldeconomie.
6: Ja, het thema was financiële innovatie. En ik denk wat belangrijk was, is dat we hebben gekeken naar de lange termijn. Die ziet er nu toch net wat anders uit dan 5 jaar geleden. Toen waren er zorgen over stagnatie. En nu zijn er, niet zorgen, maar wordt er gekeken naar hoe gaat AI de wereld veranderen? Leidt het tot hogere groei? Een andere vraag naar kapitaal en begrijpen we dat?
0: Ja, en wat heeft dat uiteindelijk voor impact? Want dat is natuurlijk wel iets wat belangrijk is op die wereldeconomie. Wat verwachten alle gezamenlijke bankiers daarover te kunnen voorspellen?
6: Nou, AI wordt een belangrijke productiefactor. Ja. En de vraag is, gaat hiermee de productiviteit omhoog? En is dat dan de productiviteit van kapitaal of van arbeid? Ja. En als het die van kapitaal is, zijn er zorgen over de beloning van arbeid. Hm. Gaat het de marktstructuur veranderen? Leidt het tot andere prijzen? En hoe heeft dat dan zijn doorwerking op inflatie en werkgelegenheid?
0: Ja, duidelijk. Dan even naar Kevin Warsh, hè, de baas van de Fed, van de Amerikaanse stelsel van centrale banken, was in zijn speech duidelijk over die zorg, ik zei het al even, over de inflatie.
7: We must be confident that underlying inflation is moving to our objective, clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do.
0: Die boodschap, ook niet onbelangrijk, met name over de Amerikaanse economie. Wat zegt dat volgens u over de koers van de Fed?
6: Ja, ik denk dat hij heel duidelijk was in hoe hij koerst. En dat is enerzijds de stand van de economie. En daarbij zei hij duidelijk, en dat hoor je in dit fragment ook, als de inflatie te hoog is, dan ben ik bereid om in te grijpen. Ja. Anderzijds, de onderliggende cijfers zijn.
8: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Het moet humble zijn, hè? Dat is een heel mooi woord tegenwoordig, bescheiden. Mm-hmm. Omdat je als centrale bank moet afgaan op de data die je hebt. Ja. En door alle ontwikkelingen in de economie zijn die data minder duidelijk. Voor hem althans. Ja. En dat betekent dat hij zegt, de markten die geven als eerste het signaal en de centrale bank die reageert daarop. Mm-hmm. En tegelijkertijd, de inflatie is al 60 maanden boven het doel. En hij zei, ja, als die cijfers niet snel verbeteren, de richting van de inflatie en ook de spreiding van inflatie door de hele economie, ja, dan zal ik toch moeten ingrijpen.
3: Ja, en dat is toch, als we even vanuit de optiek van een bankier bekeken, en ook het feit dat u zei, de belangrijkste boodschap die opklinkt uit de bijeenkomst is dat we ook moeten kijken naar de impact van AI. Zou het kunnen zijn dat de economie gewoon de wereldeconomie een verandering ondergaat en dat we op andere manieren moeten kijken naar het leerstuk inflatie, of in ieder geval over het percentage wat je toe moet laten in de economie?
2: Nou, dat laatste niet. Hè. 2% inflatie hebben we niet voor niks afgesproken. Het eerste wel. Ja. Dus de economie is aan het veranderen. En zijn boodschap was, dat moet ik eerst goed begrijpen voordat ik allerlei knoppen ga indrukken.
3: Ja, precies. Maar wel inderdaad, hij blijft alert en laat zich door de markt dus vertellen wat er gebeuren moet.
2: Ja, dat was heel duidelijk. Ja. Dus hij zei, de centrale bank die loopt niet voorop. De markt moet voorop lopen, die weten het beter. En de centrale bank die is bescheiden en doet wat nodig is.
3: Zou dit er niet toe kunnen leiden dat de Fed te laat is met ingrijpen?
2: Ja, dat weet je nooit. Nee. Hè? Je wil altijd op tijd ingrijpen en achteraf kan je dat pas vaststellen. Ja. Feit is wel dat de inflatie al 5 jaar boven het gestelde doel ligt.
3: Wat betekent dat voor Europa en Nederland eigenlijk, als we deze optiek zien en lezen van Warsch?
2: Ja, het was heel leerzaam om daar te zijn en om eindelijk te horen hoe die naar inflatie en hoe die naar de economie kijkt. Hm. En ik denk dat de Europese Centrale Bank heeft zijn eigen stijl. En dat is er een van, we kijken heel goed naar de data en we gaan stap voor stap vooruit. Proberen niet te snel te zijn, maar ook zeker niet te laat.
4: Ja. We hoorden net al, Boris wil minder gaan communiceren eigenlijk, forward guidance. U zegt van laat de markt inderdaad maar spreken. Maar is het niet ook onprettig? Want meer informatie is meer kennis, zou je zeggen. Er komt dus minder informatie uit Washington. Ja, daar bent u misschien ook niet zo blij mee.
2: Nou, er komt denk ik andere informatie uit Washington. Dus het feit is dat hij duidelijk is geworden over hoe hij de economie ziet en welke principes hij belangrijk vindt. En op basis van die principes, bijvoorbeeld betere data, hoe kijken we nou naar de verhouding werkgelegenheid en inflatie? Nou, als die daar duidelijk over is, dan kan je ook als markt betere verwachtingen vormen over het toekomstige rentebeleid.
4: Ja,
2: en dus ik vond het vooral meer transparantie vanuit de Fed. Dat betekent niet altijd meer data of meer communicatie, maar in ieder geval duidelijk wat ze wel en wat ze niet doen.
4: Ja, en wat je kan verwachten dus. En dat er dus vanuit de Fed dan uiteindelijk misschien dus minder communicatie komt, dat is voor in ieder geval Amsterdam of Frankfurt geen probleem of lastig.
2: Nou, het is in ieder geval duidelijk dat als er informatie komt, dat we weten waarom die komt. En als er niks komt, we maken ook ons eigen beleid in Europa. En natuurlijk is dat afhankelijk van de Amerikanen. Maar daar moet je ook niet altijd door laten leiden.
4: Geen stress dus bij Bas ter Wil, directielid bij de Nederlandse Bank met monetaire zaken in de portefeuille.
3: Gaan we naar de ANWB. Rijnbaard, man zit achter de schermen. Die ziet veel vertraging door ongelukken, begrijp ik.
5: Ja, dat klopt. De meeste files staan nu in de Randstad en in Gelderland. En ongelukken veroorzaken de meeste extra reistijd. De meeste tijd ben je kwijt op de A27, Almere richting Gorkum. Daar was eerder vandaag een ongeluk gebeurd tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Bergingswerkzaamheden worden nu uitgevoerd, maar daardoor is de rechte rijstrook dicht en je doet er een uur langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 244,9. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 37,8. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,2.
6: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
7: AI lijkt een zeepbel te zijn.

0: President Trump for all of his support and his endorsement.
1: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
2: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen. Nederlandse bedrijven moeten zich meer uitspreken over geopolitieke risico's. En dat zegt Marijn Visser. En die is strategisch beleidsadviseur internationaal ondernemer bij VNO-NCW. En die uitspraak doet hij in de BNR-podcast De Strateeg terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Volgens Marijn Visser vinden bedrijven het vaak eng om zich publiekelijk uit te laten vanuit concurrentieoverwegingen. Maar hij zegt ja, juist op het gebied van China is een veel duidelijkere stem uit het bedrijfsleven hartstikke wenselijk.
3: China ligt supergevoelig bij bedrijven. Daar gebeurt heel veel, een Nederlands bedrijf ook. Dan vragen wij, heb je last van bedrijven, van China, van de politiek? Wordt bijvoorbeeld je intellectuele eigendom gestolen? Dat gebeurt gewoon in China, dat weten we. Ja. Dat weten we allemaal. Maar er is geen één bedrijf dat zal zeggen, ja inderdaad, bij mij zijn ze langs geweest. Of ik heb die patenten over moeten dragen of weet ik veel wat. Dat wel gebeurt. En dat is ook, dat snap ik ook wel, omdat men natuurlijk ook die Chinese overheid niet tegen de schenen wil schoppen.
4: Nee.
3: Maar daar zou wat meer collectief geluid geen kwaad kunnen.
2: Ja, een geluid dat hard nodig is, want ministeries in Den Haag, zo zegt Visser, krijgen veel te weinig informatie vanuit het bedrijfsleven over dat zaken doen met China. Maar dat is niet alleen maar de schuld van die bedrijven, zegt Visser. Nee, er is ook niet eens een goede plek in Den Haag waar je nou eens als bedrijf vertrouwelijk je verhaal kan doen.
3: Ik hoorde vorige week en de week daarvoor trouwens ook van twee verschillende departementen die zich hiermee bezighouden, dat ze eigenlijk onvoldoende zicht hebben op waar bedrijven precies tegenaan lopen in China. Maar dat gaan bedrijven niet vertellen. En ze vragen dat. En dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld, want dan kan ik mijn werk ook niet doen. Maar ik heb daar vertrouwelijke informatie voor nodig die bedrijven hebben. Maar er is eigenlijk geen goede setting om dit soort vertrouwelijke informatie uit te wisselen. Die zouden wel moeten komen.
2: Ja, maar er zijn wel wat bedrijven die zich uitspreken. Alleen, dat zijn met name de grote bekende partijen. En Visser zegt, er is veel meer nodig.
3: We kennen twee grote baggeraars, hoeft de naam niet te noemen, want iedereen kent ze. Maar dat is ook obvious, hè? Want dan heb je een opdracht of je wordt eruit gegooid of et cetera. Een ander is een niet na te noemen chipmachinefabrikant uit Veldhoven. Nou, weet je ook allemaal welk bedrijf het is, maar ja, dat is ook heel obvious. Het gaat juist om de bedrijven daarachter.
2: Aldus Marijn Visser van VNO-NCW. En zoals gezegd, het hele gesprek kun je horen in de podcast De Strateeg, in de BNR-app. En later in deze uitzending hoogstwaarschijnlijk ook nog even de reactie van de CDA-Kamerlid Bühler. Die zei, ja, inderdaad, er zou zo'n loket moeten komen. Dat is een mooie taak voor de regering. En ze gaat daar de minister van Economische Zaken Herbert op aanspreken, die van CDA-huis is trouwens.
5: De oplopende hypotheekrente maakt een einde aan een periode van grote prijsstijgingen op de huizenmarkt, schrijft het Financiële Dagblad. Rentetarieven die stijgen al een tijdje, onder andere door de Iran-oorlog, en daardoor kunnen woningzoekenden minder lenen. En marktkenners verwachten dat de stijging van de huizenprijzen de komende maanden nog verder zal afzwakken en afvlakken. Gemiddelde rentetarief op een hypotheek met rentevaste periode van 10 jaar en NHG, Nationale Hypotheekgarantie, staat momenteel op 4,11%. Het hoogste niveau sinds december 2023, dus in 3 jaar tijd, zeg maar eventjes. Begin dit jaar was dat nog 3,8%. En nu dus inmiddels 0,3% meer. Banken willen zich indekken tegen de onvoorspelbaarheid van het conflict in het Midden-Oosten. En ja, hoe lang gaat dat nog duren? Zorgt voor allerlei onzekerheid op de kapitaalmarkten. Bijvoorbeeld Rabobank en ABN AMRO, die hebben deze week al nieuwe verhogingen aangekondigd. Een daling van de huizenprijzen, dat is volgens experts nog niet aan de orde op de krappe huizenmarkt. Beperkte woningaanbod voorziet nog steeds, past nog steeds niet voldoende voor de grote vraag die er is. Dus dat, ja, matcht nog niet. Maar dus wel een afvlakking van de groei.
6: Bas van Werven en Iwan Verrips, BNR.
2: 9 minuten voor 8:30.
5: De Russen bereiden massale aanvallen voor op Oekraïnse energievoorziening, meldt het Russische ministerie van Defensie zelf. Dat is opvallend. Ze willen daarmee, volgens eigen zeggen, Oekraïnse aanvallen vergelden. Ja, dit is iets wat al tijden speelt, ziet onze Rusland-correspondent Joost Bosman.
7: We hebben het vorige winter gezien. Toen is Rusland aardig tekeer gegaan natuurlijk. En het lijkt erop dat Poetin toch nog een laatste poging wil doen om deze oorlog echt te kunnen gaan winnen. Of het een laatste poging is, moeten we nog maar afwachten natuurlijk. Maar daarom dreigt hij ook om nog harder Oekraïne deze winter aan te pakken. Dat er nog meer mensen in de kou te komen zitten. En het doel is natuurlijk om de Oekraïners murf te krijgen. En te zeggen, nou oké, Laten zeggen dat Zelensky nu maar eens een keer de vrede moet tekenen op voorwaarden van Poetin natuurlijk. Maar ja, goed, het is al een tijdje, een paar dagen nu enigszins rustig geweest. Vannacht ook maar één redelijk bescheiden aanval op Zaporizhzhia, waarbij twee mensen zijn gewond geraakt. En het lijkt een beetje een stilte voor de storm te zijn.
5: Ja, dus toch zou je zeggen, dit soort acties ga je niet aankondigen groot. Dat wil je een verrassingseffect daarmee bewerkstelligen. Maar dat lijkt dus nu anders te zijn.
7: Ja, dat is een beetje vreemd. Hè? Je gaat een raketaanval plannen en daar, dat maak je dan bekend. Maar goed, natuurlijk weten we het ook van Rusland dat ze het gaan doen. En het is misschien toch ook gewoon het intimideren van de bevolking van wacht maar, we zullen jullie krijgen voor de zoveelste keer. Ik denk dat het daarmee te maken heeft, intimidatie.
5: Dan nog even naar de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov. Die zegt dat Rusland de activiteiten van de NAVO in het Arktisch gebied beschouwt als een directe bedreiging voor de veiligheid. Nou, we weten dat de afgelopen maanden de NAVO-landen inderdaad hun aanwezigheid er hebben opgevoerd. Is dat ook, wat moeten we daarvan maken?
7: Ja, het is een beetje de pot feiten ketel dat hij zwart ziet. Hè. Ik bedoel, de NAVO vindt dat de Russen daar vrij agressief handelen. Dat ze ook het Noordpoolgebied als hun grondgebied beschouwen. Dit hoort een beetje bij de retoriek, denk ik, op dit moment. De NAVO gaat daar een oefening houden of is daar al mee bezig. In ieder geval dat op te bouwen. En dan moet Rusland toch iets van zich laten horen. Ik denk dat het dat met name is.
5: Ja, nou weten we ook dat de Oekraïne ook de acties in Rusland aan het opvoeren is. Gaat dat in Rusland nog pijn doen komende winter?
2: Ja, er is nog geen benzine meer, mensen in de rij, noem maar op.
7: Nou ja, dat is een beetje de vrees in Rusland natuurlijk. Ja. Hè, voor de mensen die echt weten wat er gaande is. Rusland bedreigt Oekraïne wel van we zullen jullie echt goed in de kou komen laten zitten. Ja. Maar ook de Oekraïners doen dat andersom. En het zou heel goed kunnen dat de Russen het ook komende winter heel hard gaan voelen. Hè, we zien het nu al in deze zomer dat er benzinetekorten zijn. Mensen moeten in de rij staan. Benzine is niet meer te betalen. Maar ja, als ook Oekraïne In Rusland komende winter energiecentrales gaat bestoken en blijft bestoken en er is te weinig olie en gas. Ja, dan zullen ook heel veel Russen in de kou komen te zitten. En dan moeten we nog maar zien wat er gebeurt natuurlijk.
5: Zijn onze Rusland-correspondent Joost Bosman.
2: En dan gaan we nog eventjes naar dit. Want in China proberen de lokale overheden trouwen aantrekkelijk en makkelijk te maken. Nou, dat wisten we. We kennen allemaal foto's van je kan in elektriciteitshuisjes trouwen en in kleine wc'tjes en noem maar op. Maar stellen kunnen natuurlijk inmiddels ook in banken, ziekenhuizen, metrostations en zelfs in nachtclubs doen. Lekker tussen de discolampen, knetterharde muziek en dan maar horen, hopen dat je ja hoort. Ook toeristische plekken, tempels, muziekfestivals, alles doet mee. Want het aantal huwelijken in China daalt gestaag. In de eerste helft van dit jaar trouwden 3,3 miljoen stellen. Dat is bijna 8% minder dan een jaar geleden. En tegelijkertijd stijgt het aantal geregistreerde scheidingen met een hoger percentage, namelijk met 4%. En Beijing maakt zich dus grote zorgen, want trouw en kinderen zijn in China nog steeds sterk met elkaar verbonden. En minder huwelijken betekent gewoon minder geboortes. Ja, en niemand moet de economie draaiende houden. Overheid probeert die ontwikkeling op allerlei manieren te keren. Er zijn subsidies voor gezinnen en kinderopvang, maar nu wordt dus ook de plek waar je trouwt onderdeel van die aanpak. In Tianjin kun je bijvoorbeeld je trouwboekje halen bij een vestiging van de Postal Savings Bank of China. Altijd handig. En in Shanghai een speciale trouwregistratie, zoals gezegd, in een nachtclub. En in Shandong biedt een ziekenhuis voor moeder- en kindzorg sinds deze maand dezelfde dienst aan. Kan je namelijk trouwen, meteen zwanger worden en dan ook medische controle krijgen.
5: En bevallen.
2: Dat dacht ik. Bevalt het een beetje? Ja, ook daar is het antwoord dan. Ja, op als het goed is. Op zulke opvallende trouwlocaties is er veel verschil. Op Chinese social media wordt er een beetje de draak mee gestoken. Want critici wijzen erop dat jongeren niet van een huwelijk afzien omdat het gemeentehuis er niet zo lekker bij ligt. Nee, die noemen vooral hoge woon- en opvoedkosten, economische onzekerheid en veranderende ideeën over huwelijk en persoonlijke vrijheid als voornaamste reden om niet in een huwelijksbootje te stappen. Ja, en moet dat dan inderdaad in een voormalig elektriciteitshokje zijn? Maar we kunnen ook trouwen bij de China Construction Bank. Je hebt daar een fotootje van mij gestuurd. Het ziet er buitengewoon lullig uit.
5: Ja, heel plastic. En
2: ja, plastic, fantastic. Maar ze hebben ook een vestiging in Amsterdam.
5: Ja.
2: Zou je daar kunnen trouwen?
5: Ik denk het niet.
2: Bij de China Construction Bank.
5: Nee, ik denk
2: goedemorgen.
5: Het lijkt me wel, gezellig.
2: Ja. Onder leiding van de bruidsmars daar naar binnen.
5: Er is in ieder geval geld zat.
2: Ja. De top van het Amerikaanse leger waarschuwt het Witte Huis dat de oorlog met Iran de veiligheid van andere delen van de wereld ondermijnt. Maar komt die waarschuwing aan in het Witte Huis? Hoor je zo meteen in de ochtendspit.
4: gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
8: Tot morgen.
9: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
10: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Jort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op jort.nl. Oké, later.
12: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
11: Stop met boekhouden. Start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
13: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
11: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
14: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
14: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
16: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
18: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
19: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
18: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
20: BNR Verkeer.
21: Mijn naam is Rijn Waardmond van de ANWB. De meeste files staan op dit moment in de Randstad en in Gelderland. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12, Duitsland richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op 15 minuten extra. Ook op de A27 richting Gorkum is het druk. Tussen Hilversum en knooppunt Lunet is ook een ongeval gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Door dat ongeluk op de A27 heb je nog meer vertraging op de A28, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht doe je er een uur langer over. Dan tot slot nog de N33, Veendam richting Eemshaven. Tussen Veendam-Zuid en Veendam doe je er 25 minuten langer over door wegwerkzaamheden. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 37,8. De A16 Breda richting Rotterdam bij 51,7. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 103,5.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
23: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel ongeveer 1 op de 5. Ze gaan in Nederland aan het werk en betalen dan dus ook belasting. Door noodweer dit weekend in de Grand Canyon in Amerika zijn daar overstromingen en is er een dode gevallen. 15 mensen worden vermist. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam in de bergen. Ook bij andere waterkrachtcentrales zitten door de overstromingen werknemers vast op onbereikbare plekken. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA zijn het niet eens over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan vanochtend verder. En 6 op de 10 Nederlanders zijn bezorgd over de oplopende brandstofprijzen. Autorijden wordt zo steeds duurder. Maar ook boodschappen kosten meer omdat de duurdere brandstof doorwerkt in hogere prijzen. Vooral ouderen en mensen met een laag inkomen zitten met die stijging in hun maag. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer. Eerst vooral in het noorden en westen, later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig.
2: De top van het Amerikaanse leger waarschuwt het Witte Huis dat de oorlog met Iran de veiligheid van andere delen van de wereld ondermijnt. En of die waarschuwing wel aankomt, Witte Huis, dat hoor je zometeen in de ochtendspits.
0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
8: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
0: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
20: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
24: Nou, niet met onze huidige applicatie.
20: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
24: Niemand.
25: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
26: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
25: Thinkwise. Transformeer legacy software.
27: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
28: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
29: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
28: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
29: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
28: En als je voor jezelf werkt?
29: Ook gewoon één factuur per maand.
28: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
27: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Ja, goedemorgen. Het is 6 minuten over 8:30 op maandag 31 augustus 2026. En daar waar ik een uur geleden nog zei, kijk, de zon schijnt, neem ik dat nu volmondig terug, want het is inmiddels grauw en grijs. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
5: Het is een raar dagje met ook code geel in meerdere plekken op het land.
2: Oe, man.
5: Vanwege onweersbuien en ook veel regen in het noordwesten van het land. Nou, even oppassen dus als je de weg op gaat. Wat gaan we doen? We gaan zo meteen vooruitblikken op daar komende beursdag. Op maandag doen we dat altijd met Corné van Zijl. En Nat Broekhoff is zo bij ons met een auto-update. Onder andere nieuws over dat, ja, let op, een meerderheid van de Nederlanders is bezorgd over de gestegen brandstofprijzen. Nou, je meent het. We gaan er zo meteen over praten met Nout.
2: Maar eerst gaan we naar dit. Want de top van het Amerikaanse leger waarschuwt minister Hatchet dat het voortzetten van grootschalige operaties tegen Iran niet vol te houden is. Als die niet snel stoppen, dan kan Amerika goed reageren niet goed meer reageren op gevaren van het eigen grondgebied en in andere delen van de wereld, zeggen bronnen tegen de Washington Post. Maar ondertussen loopt de spanning in het Midden-Oosten verder op. Want de Amerikanen vielen vannacht voor het eerst sinds juli weer doelen aan in Iran. En het gaat volgens de Amerikanen om een preventieve aanval, zegt Amerika-correspondent Jan Posma.
1: De Amerikanen hebben twee lanceerinstallaties aangevallen op Larak Island. Dat is een Iraans eiland bij de straat van Hormuz. En Amerika zegt dat ze leden van de revolutionaire garde voorbereidingen zagen nemen om raketten met zeemijnen te lanceren. Dus dat was de reden voor de aanval. Iran heeft meteen gereageerd met ook raketten de andere kant op, richting twee Amerikaanse bases in Jordanië. En Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. De Amerikanen zeggen geen grote schade. Dat is wat we nu weten.
2: Okay. Maar dan eventjes naar die waarschuwingen van de legertoppen. Een grootschalige, langdurige inzet tegen Iran is niet vol te houden. Dat zijn nogal wat grote woorden die je dan tegen je baas uitspreekt. Wat zijn de concrete gevolgen, schetsen zij, als de Amerikanen toch doorzetten?
1: Ja, nou eigenlijk gevolgen over de hele wereld voor Amerika's invloed daar ook. Ze hebben veel materiaal de laatste tijd natuurlijk uit Europa, uit Azië, ook uit Latijns-Amerika naar Iran moeten verplaatsen. Dan kan er met dat materiaal niet in die regio's getraind worden. Die kunnen niet ingezet worden om die regio's veilig te houden. Er is onderhoud nodig. Bemanningen en militairen die zijn moe inmiddels na een half jaar oorlog. En eigenlijk is de boodschap, ja, een schip of een vliegtuig wat je nu in Iran inzet, dat kan je niet bij bijvoorbeeld Taiwan inzetten. Raketten geldt natuurlijk hetzelfde voor. We weten dat er tekorten zijn en dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld Oekraïne, om maar wat te noemen. En we weten al dat Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat bijvoorbeeld Poetin denkt dat Amerika verzwakt is door de Iran-oorlog. Nou, daarom was die CIA-baas Radcliffe ook in Moskou vorige week. We weten, Taiwan maakt zich zorgen, dus eigenlijk de directe gevolgen horen we al een tijdje ook.
2: Ja. Hoe breed wordt dit dragen? Want zijn dit een paar kritische generaals of is dit echt de top van het leger, van de legermacht?
1: Ja, dit is echt wel de militaire top. Het zijn ze niet allemaal, maar wel een groot gedeelte. Dit zijn de hoogste militairen van de landmacht, marine en de luchtmacht. En de hoogste commandanten in Europa, Azië en Latijns-Amerika. Dus het is echt wel een groot deel van de militaire top. En ze zijn ook heel duidelijk in hun waarschuwing. Ze zeggen eigenlijk gewoon, ja, wij lopen tegen onze grenzen aan. Dit is gewoon 6 maanden oorlog en dat is te veel en te lang, zei een van de bronnen tegen de Washington Post. En waar het eigenlijk een beetje op neerkomt, het Pentagon geeft een order document, noem ik het maar even. Dat komt om de zoveel tijd. Daarin staan dan de opdrachten voor die tijd, vanuit het Witte Huis ook eigenlijk, hè, hoe dat beleid kan worden uitgevoerd. En het werd duidelijk, Iran blijft daarin heel belangrijk. Bepaalde troepen moeten zelfs tot het einde van het jaar daar in de regio blijven. En ja, daarop zegt die top dus, in ieder geval een deel van die top, ja, we volgen dat op, maar wij zien ook grote risico's, want we betalen hier ook een prijs voor. Ja, dat is wat nu dus ook gelekt wordt. En dat is niet voor niets, denk ik.
2: Is er een reactie gekomen vanuit Pentagon, vanuit Hexet of vanuit het Witte Huis op dit pleidooi?
1: Ja, we hebben een eerste reactie gehad, maar die is eigenlijk, we gaan er niet op in en er is niks aan de hand. Ja. En we weten ook, als bijvoorbeeld om rakettekorten gaat en dat soort dingen, munitietekort, dan zegt het Pentagon altijd meteen, ja, er is niks aan de hand, jongens, het is allemaal fake news. Ik ben benieuwd of het Pentagon en met name Hexet zelf, of die komende week hier nog wat over gaan zeggen.
2: Ja. Voorlopig is het wel zo dat de militairen er gewoon blijven. Dus meneer Trump doet niks.
1: Ja, nee, precies. En dat kan dus ook, want de militairen zeggen dus van, ja, we hebben hier onze bedenkingen bij, maar we voeren het uit. En we weten, in ieder geval nog zo'n 50.000 man staat daar stand-by in de regio voor als er weer een aanval moet komen. Daar hoort ook een hoop materiaal bij, wat er nog steeds is. In ieder geval 2 vliegdekschepen met alle schepen die daarbij ook horen. Hè. Dat zijn hele groepen die daar dan liggen. En ja, we weten ook, Trumps plan is al een tijdje om de economische druk op te voeren bij Iran. Maar tegelijkertijd willen dus ook wel militair die mogelijkheid houden om daar ook in te kunnen grijpen en eigenlijk te kunnen teruggrijpen naar weer aanvallen, zoals dat eigenlijk ook vannacht dus alweer een beetje gebeurd is. Dus hij wil dat materiaal daar wel gewoon houden de komende tijd.
2: Amerika-correspondent Jan Posma vanuit Washington trouwens. Iran heeft in reactie op die Amerikaanse aanvallen een Amerikaanse drone neergeschoten boven de straat van Hormuz. En er zijn ook raketten afgevuurd door Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. En verder zegt Iran dat ze daadkrachtig zal reageren op verdere militaire agressie van Amerika. Olieprijs, de Brent Crude Oil, staat $90.72 per vat. Een strakke stijging van dik 5%.
22: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio, de ochtendspits.
5: Het is de laatste dag vandaag voor EU-lidstaten om hun huiswerk voor het coronaherstelfonds af te ronden en in te leveren bij de Europese Commissie. Er is bijna 600 miljard euro verstrekt via allerlei leningen en giften. Maar het blijkt vaak eigenlijk heel onduidelijk te zijn waar dat geld dan precies terecht gekomen is. Lidstaten die moeten dus doelstellingen en mijlpalen die met de Commissie zijn afgesproken doorgeven als voorwaarde om het geld te krijgen. Daan Ballegeer is de correspondent voor het FD in Brussel. En ja, die zei dat de Europese Rekenkamer eerder al geconstateerd heeft dat de EU allerlei steken heeft laten vallen tijdens het vaststellen van deze nog uit te keren bedragen.
3: In de Rekenkamer, dus de Europese Rekenkamer, die kritisch toekijkt op de uitgaven van de Europese Unie, of dat wel correct gebeurt, want het is uiteindelijk belastingsgeld, die heeft al goed samengevat dat de manier waarop dit is gebeurd niet voor herhaling vatbaar is. Tegelijkertijd had de Rekenkamer, en denk ik veel gewone mensen ook wel, begrip dat het niet perfect was van in het begin, omdat dat coronaherstelfonds in 2021 tot stand is gekomen met stoom en kokend water. Het was bedoeld om de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Er moest snel iets gebeuren, was het oordeel in Brussel. En dan heb je nu eenmaal niet alles al perfect uitgedacht of uitgewerkt. En dat is ook een kritiek van de Rekenkamer, zijn er in de jaren daarna gelegenheden geweest om de tekortkomingen aan te pakken. En daar is de commissie dan volgens de Rekenkamer in tekort geschoten. Dus ja, het is zeker niet allemaal perfect gegaan.
5: Ja. Ja. Voor welke lidstaat is dit nou met name een belangrijke dag? Ik geloof bijvoorbeeld voor Hongarije, want daar was geld bevoren onder Viktor Orbán.
3: Absoluut.
5: Is het Hongarije gelukt om dat goed te maken in een korte tijd?
3: Dat zal dus moeten blijken eind september als de commissie de bonnetjes gaat nakijken. Maar in Brussel is te horen dat Hongarije heel hard zijn best heeft gedaan sinds de verkiezingen van Péter Magyar. Want net zoals je zei, onder Viktor Orbán was ongeveer 10 miljard euro bevroren. Toen Magyar aan de macht kwam een paar maanden geleden, had hij dus maar heel weinig tijd om alles nog door dat parlement gejast te krijgen. Want dat gaat in heel veel gevallen om aanpassingen van wetgeving. En dat is gebeurd. Ook andere dingen, andere doelstellingen zijn ogenschijnlijk gehaald. Dus iemand van de commissie die ik op achtergrond sprak, die zei dat hij ongelooflijk onder de indruk was van wat Boekarest had gepresteerd. En dat het er goed uitzag. Maar of het helemaal is gelukt, dat kunnen we nu dus nog niet zeggen.
5: Ja, wij moesten geloof ik als Nederland zijnde ook onze nog bijsturen, hè, nog aanpassen. Mm-hmm. Meneer Heijnen die zal druk zijn met de begroting vandaag. Maar heeft hij ook nog werk te doen of is het voor Nederland het dossier gesloten?
3: Nee, voor Nederland is het dossier gesloten en dat heeft Nederland bereikt op een manier die alle andere lidstaten ook hebben bewandeld. Namelijk gewoon op een bepaald moment gezegd tegen de commissie, ja, dit gaat toch niet lukken voor ons, we hebben niet genoeg tijd of het is niet op een manier die voor ons de beste lijkt. Kunnen we ons plan dat we dus hebben ingediend jaren geleden, kunnen we dat niet aanpassen? En dat ging onder andere over wetgeving van volkshuisvesting en bestrijding van schijnzelfstandigheid. En toen heeft Nederland gezegd, ja, we zouden voor het willen verengen die wetsaanpassing, dat het minder ruim is. Of sommige dingen hebben bij mij nader inzien besloten dat het niet nodig is om de doelstelling van die wet te bereiken. Dus mogen we dat niet op deze manier doen? En dan heeft de commissie in bijna alle gevallen gezegd, dat mag. Zolang is het oordeel in Brussel de initiële doelstelling of de ambitie van de doelstelling niet is verminderd. En dat is een beetje een inschatting. Hè. Dat is niet hard, helemaal super objectief hard te maken.
5: Ja. Je zei al, de Rekenkamer zei even geparafraseerd, eens maar nooit weer. Nou weten we ook dat voor dit coronaherstelfonds er gezamenlijk geld is geleend. Dat was ook een novum. Is dat een blijvertje of is dat ook een gevalletje eens maar nooit weer?
3: Dat lenen, dat zullen we moeten zien of ze dat opnieuw doen. Maar de manier waarop het is opgezet, dat gaan we terugzien. Want de commissie heeft een voorstel gedaan voor de nieuwe meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. En gebruikt daarvoor een nieuwe systematiek. Dus tot op heden is het zo dat geld wordt uitgekeerd voor Europese subsidies bijvoorbeeld, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Op basis van kosten, je kan aantonen, die kosten zijn gemaakt en dan schrijft de commissie het geld over, eenvoudig gesteld. Nu gaat de commissie meer redeneren in de zin van dat coronaherstelfonds. Lidstaten moeten een nationaal plan opstellen Stel, leggen er in mijlpalen vast, doelstellingen, wat ze willen bereiken. Dat is ook gemakkelijker voor de Europese Commissie om invloed op uit te oefenen. Zodat die ook dingen doen die echt de Europese ideeën ten goede komen of die bij de politieke prioriteiten van de EU passen. En dat op die manier het geld dan eigenlijk eerder aan de hoofdsteden gegeven wordt. Eerder dat vanuit Brussel alles wordt bekokstoofd via een soort bureaucratie van welke regionale plannen krijgen geld. Wat moeten de boeren specifiek allemaal doen om geld te kunnen krijgen. Dus dat idee hoe het is opgezet, dat komt wel terug.
5: Zei Daan Ballegeer, correspondent voor het Financiële Dagblad in Brussel.
2: Dat brengt ons bij Baartmans van de ANWB. Dus ongelukkig weer bij Geldrop, waar het precies op de weg?
21: Ja, dat klopt. Op de A67 richting Eindhoven vanuit Venlo. Tussen afrit Zomeren en Geldrop sta je een uur in de file door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook afgesloten. Daar heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A27 Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 90,7. De A35 Enschede richting Almelo bij 69,0. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 103,5.
22: Blik op de beurs.
2: Ja, nog een kwartiertje gaan we open en iedereen is terug van vakantie. Het is de laatste dag van deze maand. Dus ja, toch eventjes goed in de gaten houden wat er gebeurt. Bij ons Corné van Zijl, analist van Cardano. Corné, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas.
2: Ja, we gaan weg van 1112 punten en een beetje van afgelopen vrijdag. Wat gaan we zien?
4: Nou, er gaat niet zoveel beweging komen. De Engelsen zijn vandaag ook een dagje vrij. Ja. En we zien nu op de futureborden een minnetje van 0,65 punten staan. Dus dat is niet noemenswaardig.
2: Dat heeft te maken waarschijnlijk met de nieuwe spanning in het Midden-Oosten, kan ik me voorstellen.
4: Ja, inderdaad. De olieprijs is weer, Brent is weer boven de $90. Dus dan weten we ook gelijk wel wie weer de winnaar zal zijn. Dat zal wel Shell zijn. Ja. Lekker makkelijk altijd. Ja, altijd op maandagochtend. De afgelopen 6 maanden is het eigenlijk ieder weekend hetzelfde. Ja. Voor de rest gaan we natuurlijk de Duitse inflatiecijfers bekijken vandaag. Die worden interessant, zeker met het beleid van de ECB. Want ja, de rente is toch wel heel erg belangrijk. Je ziet dat de rente steeds weer een beetje omhoog gaat. En zeker na de uitspraken van Walsh afgelopen vrijdag. En die probeerde een grapje te maken met zijn hikes. En hij bedoelde dan de wandelingen. Maar alle algoritmes gingen gelijk in de stress en de rente vloog omhoog op dat moment. Geen grapje wat op prijs werd gesteld door de obligatiehandel. Dus ja, ik denk, ik vind het iets te serieus om er dat soort grapjes over te maken. Maar goed, de rente is gestegen en is daar gebleven. Dus ik weet niet of zijn baas er ook wel zo blij mee zal zijn.
2: Nee, zeker niet. Want hij impliceert tot dat renteverhoging aankomen. En straks gaat hij zelf op een hike. Een hike om de aarde een beetje tegen zit. Ja, je weet maar nooit. Ja. Even, welk aandeel gaat er belangrijk zijn vandaag? Want Impost is met cijfers gekomen. En we weten, het bedrijf wordt overgenomen, hè?
4: Ja, inderdaad. Dus het waren mooie cijfers. Duidelijk boven verwachtingen. De vooruitzichten zijn wel wat een tikkeltje minder. Maar dat maakt allemaal niet uit. Er ligt een overnamebod. Dus waarschijnlijk is het over een maandje uit de AEX verdwenen. Ja. Ik denk niet dat het zoveel qua koers gaat bewegen. En wat we voor de rest nog gaan zien deze week is natuurlijk Shein. Hoe je het ook uitspreekt. Ja. Het Chinese goedkope kledingbedrijf wat naar de beurs komt. Dat wordt wel een interessante. En vandaag de laatste dag dat Tim Cook de CEO van Apple is. Het is toch wel een momentje. Hè? Nou. 15 jaar lang heeft hij daar het bedrijf geleid. En de beurswaarde is van 349 miljard naar bijna 5000 miljard gegaan. En heeft hij ook nog eens voor bijna 1000 miljard aan aandelen ingekocht. Dus wat dat betreft heeft hij het eigenlijk heel erg goed gedaan.
2: Absoluut.
4: Trouwens, wel een kleine kanttekening. Hij is ook commissaris bij Nike. Nou, als je daar naar de koersgrafiek kijkt, denk je, oké, het is niet alles wat hij aanraakt wordt goud.
2: Nee, precies. Tim Apple noemt Trump hem altijd. Daarom. Dankjewel, Corné van Zijl.
22: Auto-update.
2: En dat brengt ons bij Nout Broekhoff van de Nationale Auto. Nout, goedemorgen.
6: Goedemorgen, hoi.
2: Een meerderheid van de Nederlanders is bezorgd over de gestegen brandstofprijzen.
6: Ja, het is een beetje open deur natuurlijk.
2: Beetje?
6: Ja, misschien wel. Prijzen aan de pomp zijn nog steeds heel hoog. We zijn ook op vakantie geweest. Dus we hebben in andere landen gezien dat een liter benzine veel goedkoper is. Maar dit is een enquête van het Kieskompas in samenwerking met ANP. En bijna 61% van de respondenten geeft aan zich hier zorgen over te maken. En interessant is vooral vooral dat je ook kunt kijken hoe dit samenhangt met de politieke voorkeur van die mensen. En dat blijkt dat 50-plus stemmers, die bij de afgelopen Kamerverkiezingen 50-plus hebben gestemd, relatief het meest bezorgd zijn over deze oplopende brandstofprijzen. Gevolgd door PVV'ers, of mensen die op de PVV hebben gestemd, zo moet ik het eigenlijk zeggen, en BBB-stemmers. En als je dan helemaal naar beneden gaat aan de lijst, Partij voor de Dierenstemmers, je verwacht het niet, hebben er het minst een probleem mee. Bijna een derde maakt zich totaal geen zorgen over die gestegen prijzen. Ook Volt en D66-stemmers hebben dat gevoel veel minder. Dus dat bevestigt wel dat mensen aan de linkerkant er minder moeite mee hebben.
2: Die rijden allemaal elektrisch.
6: Ja, die stappen in. Oh ja, inderdaad, die rijden elektrisch. Ja. Of die stappen op de fiets of in de trein. Ja. Met het Nederland-ticket, €49 deze zomer. Nou ja, dit laat wel zien hoe de verhoudingen in Nederland liggen.
2: Ja. Dan gaan Nissan. Niet. Honda en Nissan nou weer samenwerken. Ja, dan wordt het Honda, Nissan. Ja,
6: ze wilden fuseren, vorig jaar vaak over gehad. Dat ging niet door.
2: Nee.
6: Ze werkten wel al samen en dat gaan ze nu verder uitbreiden. Als we de berichten vandaag uit Japan mogen geloven, dan gaat Honda en Nissan die gaan samen autosoftware ontwikkelen. Als samenwerking dan. En die richt dan zich vooral op software-defined vehicles. De auto's die je via over die air updates functies kan geven. Ja, en up kan daten. Ja, het duurt nog wel even hoor. In 2029 moeten die auto's dan met die systemen verschijnen. En dat maakt ook eigenlijk pijnlijk duidelijk waar deze twee fabrikanten staan. Het duurt lang. Het zijn absoluut geen koplopers. Ze lopen eigenlijk gewoon achter. En ze hebben elkaar hard nodig
2: om
6: te overleven en die concurrentie bij te benen. En mogelijk gaat ook Mitsubishi hier nog aan deelnemen. Officieel is de samenwerking nog niet bevestigd, maar volgens de zakenkrant Nikkei kan er vandaag een aankondiging komen. Dus we wachten dat even af.
2: Consolidatie in de Japanse automarkt.
6: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja.
2: Nou,
6: ja.
2: Dan de Tesla. De firma Tesla geeft de Model 3 meer actieradius in Europa. Gewoon door een knopje om te zetten. Ja,
6: niet helemaal. De achterwiel aangedreven variant, de instapper, die krijgt 572 kilometer range. Dat was 534. Dat is bijna 40 kilometer meer, oftewel 7% winst. En niet door er een grotere accu in te leggen.
2: Nee, precies.
6: Maar het belangrijkste verandering is de overstap naar nieuwe banden. Van Geely, een fabrikant uit Singapore. Ik ken de staat van dienst niet heel goed. Banden rollen in Indonesië en China van de band worden ook in Europa verkocht. En die banden hebben een lagere rolweerstand, waardoor minder energie verloren gaat tijdens het rijden. En dus heeft dat effect op de range. Het gaat om nieuwe auto's. Dus vanaf nu kun je die dus bestellen bij Tesla. Ja, en die actieradius is dus wel vergroot. Zonder een nieuw accupakket erin te gooien. En dat is natuurlijk wel slim van Tesla. Zegt ook wel iets over dat de vernieuwing daar mager is. Niet, hè? Maar goed.
2: Je moet wel alles tweaken, hè?
6: Ja, dat is waar. Maar in de praktijk, of dat echt zoveel oplevert.
2: Nee, het is 40 kilometer WLTP, dus daar hou je 20 van over.
6: Ja, zoiets of iets meer. Maar,
2: het is net thuiskomen.
6: Het is misschien even die woonwerkrit. Ja. En het ligt natuurlijk ook aan je rijgedrag. Als jij vol met je rechtervoet veel op het gas of op het stroom gaat, om het zo te zeggen, dan gaat het er veel sneller doorheen natuurlijk.
2: En net als de banden trouwens.
6: Bij elektrische auto's gaan de banden er ook heel snel doorheen. Ja.
2: En dan, Lando Norris blijft langer bij McLaren en krijgt een cadeautje. En dat is toch wel, want Lando heeft het wel zwaar gehad hoor, de afgelopen tijd.
6: De laatste weken natuurlijk minder.
2: Maar daarvoor Piastri toch steeds voor zich moeten laten.
6: Ja, dat was wel groot nieuws dit weekend. Hè. Norris verlengt, net als Max Verstappen, zijn contract tot 2030. 2 jaar extra erbij. En dan moet hij beloond worden. En niet alleen met een heel mooi salaris, want dat gebeurt sowieso. Al lijkt hij wel veel minder te verdienen dan Max Verstappen. Minder dan de helft, maar goed. Hij krijgt naast de bevestiging van zijn toekomst bij McLaren ook de MCL 39. Cadeau. En dat is de auto waarmee hij vorig jaar wereldkampioen werd. En dit geschenk dient volgens McLaren als een blijvende herinnering aan een bijdrage aan het team. Superleuk natuurlijk, maar ik had eerlijk gezegd verwacht dat als je wereldkampioen wordt, dan moet je die auto toch sowieso krijgen.
2: Nou, dat is best lastig.
6: Ja?
2: Ja, nee, dat krijg je niet zomaar. En zeker niet met motor erin en zo.
6: Nee.
2: Staat hij op marktplaats?
6: Nee, hij staat nog niet op Marktplaats. Nee. Oh, okay. Maar ik weet niet of hij de ruimte voor heeft in Monaco, waar die woont. Nee. Maar hij moest dus eerst een krabbel zetten onder een verlengd contract
2: voordat hij die
6: auto kreeg. Nou,
2: zou hij er ook nog een klein McLaren brommertje bij hebben gekregen voor gezellig? Voor een beetje, ja,
6: denk ik ook wel. En dat is ook wel handig in Monaco.
2: Wel. Dankjewel, Noordbroekhoff.
6: Graag gedaan.
7: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Ja, morgen komt CBS met de langverwachte inflatiecijfers over de huidige maand, over augustus. Kijken ze dus terug in de snelle raming. Han de Jong, onze huiseconoom, die houdt alvast een hart vast. En wij met hem zometeen.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
19: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K+ vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
11: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
12: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
13: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
13: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
15: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
30: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
31: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
32: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel, gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
33: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
26: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
9: Nu in de BNR-app.
5: Coalitie nog steeds niet eens over de begroting. Partijen praten rond dit tijdstip verder. DNB ziet meer transparantie in de zwijgzamere koers van de Fed. En Duitse minister van Financiën Klingbeil wil bij de G20 een einde maken aan handelsoorlogen. Waar trouwens hij er niet bij is vanwege die begrotingsissues. Deze en andere verhalen vind je nu bij de BNR-app.
2: En dat brengt ons bij Rijn Baartmans van de AWB. Rijn, ja, 9 uur, hè? Hoe staat het erbij op de weg?
0: Ja, de files nemen langzaam maar zeker af. Ongelukken veroorzaken nog extra reistijd. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitsland richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek gebeurde een ongeluk. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op 20 minuten extra. Op de A27 richting Gorkum is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Ook daar is de weg weer vrij en hier heb je een kwartier vertraging. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag vinden opruimwerkzaamheden plaats. Ook na een ongeluk. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum betekent dat 25 minuten vertraging. Tot slot nog een flinke vertraging op de A67 richting Eindhoven. Vanuit het zuiden heb je tussen afrit Zomeren en Geldrop een uur vertraging. Ook dit komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Rijd je in de richting van Eindhoven, volgt dan Maastricht over de A73 en de A2. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 244,9. De A12 Utrecht-Arnhem bij 83,5. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 215,9.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Internationale studenten kosten ons land geld, maar ze leveren vaak nog meer op. De politiek wilde de instroom lang beperken vanwege kostenposten als sociale zekerheid en zorg. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de studenten steeds vaker blijven, hier aan het werk gaan en dan dus ook belasting betalen. Een vast energiecontract is veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer dan in februari, meldt nu.nl. Dat komt vooral door de gasprijs, die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook stroom is duurder. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de overstromingsramp in de Himalaya. Maar het kunnen er nog vele malen meer worden, want duizenden mensen worden vermist, ook buitenlanders. Verder zitten er mensen vast op onbereikbare plekken, bijvoorbeeld werknemers van waterkrachtcentrales in de bergen. Ook Europa en Zuid-Amerika moeten import uit China gaan beperken, vindt de minister van Financiën van de Verenigde Staten. Hij zei dat voor het begin van een G20-top. Amerika zelf heeft de Chinese import teruggedrongen met heffingen, maar daardoor is de stroom naar andere landen juist toegenomen. En dat is volgens de minister onhoudbaar. En countrylegende Dolly Parton is begraven. Vrijdag was de uitvaart in Nashville. Ze is bijgezet in het graf van haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Bij het graf liggen intussen gastenboeken voor fans. Hun is gevraagd geen bloemen mee te nemen, maar iets te geven aan een van Dolly's goede doelen. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer, eerst vooral in het noorden en westen en later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig.
2: Tiende eraf, 1111 punten opent de AIX vanmorgen. Ja, dat hadden we een beetje gezien aan de future. Die zei een licht lagere opening. En toch, er zijn wel wat zwaargewichten die wat hoger koersen. SBM Offshore, dat is nou niet zo'n zwaargewicht, maar toch 1,8% hoger. Maar Shell wel, de koninklijke 1,1% omhoger. Dat heeft alles te maken met die nieuwe spanningen die ontstaan zijn vannacht nadat de Amerikanen voor het eerst in juli een aantal lanceerinstallaties van de Iraniërs aanvielen op een eiland genaamd Larak, waarop de Iraniërs vrolijk vergelden en drones afschoten, raketten afschoten op twee militaire bases, Jordanië, et cetera. We zijn dus een beetje weer teruggeworpen in het oude. Aan de andere kant de verliezers. Prosus verliest 1,1%, Adyen 1% eraf en ASML 0,9. Het wachten is nog even op cijfers van of op de stand van Inpost. Overmorgen met cijfers en dat ga je over een kwartiertje horen hier bij BNR. Want alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Morgen komt het CBS met de inflatiecijfers over de maand augustus, die nu nog precies een dagje duurt, een half dagje om precies te zijn. Han de Jong, onze huiseconoom, die houdt zijn hart vast en wij zometeen met hem.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
18: Yes! Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
8: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
18: Yes!
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
6: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
12: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
19: Dat kan.
12: In de BNR-app.
19: Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Ja, goedemorgen. Het is 9:07 geworden. En we zitten in het laatste uurtje van deze ochtendspits. Iedereen terug van vakantie. 31 augustus 2026. En verder, ja, we zijn er gewoon weer met z'n tweeën. Dus ja, een beetje nieuws nog. En dan weten we het wel.
5: Ja, best veel nieuws eigenlijk wel. Want drie mensen die zeker niet meer luisteren nu. Dat zijn Jezelgus, Wonterbal en Van den Brink onder andere. Die praten met elkaar over... Jette, Jezelgus en Bontebal, de coalitiepartijen. Ja? Die praten met elkaar over hoe moet het verder met het begrotingspakket. Want Prinsjesdag komt eraan. Nou, we hebben gisteren gehoord dat die partijen het met elkaar al niet eruit komen. Laat staan dat er nog steun is van een van de oppositiepartijen. Deze ochtend, rond dit tijdstip, gaan ze weer verder met spreken. Dus ja, hoe lang dat gaat duren, geen idee. Komt er later vandaag witte rook. Dat zou misschien wel moeten. Want er ligt een deadline voor de Raad van State. Daar moet in ieder geval iets naartoe. Dat kan dan best iets zijn wat je nog later amendeert of wat je in de APB uiteindelijk nog allemaal aanpast. Maar er moet in ieder geval een document naar die Raad van State vandaag aan het einde van de dag. Dus ja, de vraag is even, hoe lang gaat het duren vandaag? Het overleg zou dus, ik zei het al, rond 9:00 deze ochtend weer doorgaan. Dat is het nu. Waar en wat en met wie precies weten we op dit moment niet. Maar ja, er lijkt nog wel een flinke puzzel te moeten worden gelegd. Nope. Tot halverwege vorige week was nog het verhaal, ja, ze zijn op zoek naar steun. He, gaan we over links of gaan we over rechts? En daarna bleek eigenlijk dat die partij het zelf ook niet wist.
2: Nee, dat punt is, het ligt een beetje uiteen over de vermogenswinst. Winstheffing die in box 3 voor ligt enzovoort.
5: Ja, dus nou, we gaan het allemaal volgen. Als er ontwikkelingen zijn, Den Haag gooi je dat uiteraard hier de hele dag op BNR. En ook op BNR.nl en in de BNR-app.
2: Maar eerst even naar het onderhoren scenario. Want het Centraal Bureau voor de Statistiek komt morgen met de inflatiecijfers over deze maand. En dan praat ik over augustus uiteraard. Het is de snelle raming die ze maken, maar toch... Ja, de verwachting is wel dat de inflatie omhoog gaat. Vorige maand steeg de inflatie naar 3,2%. Dat was een tegenvaller na die 2,8 van juni. Huiseconoom Han de Jong die is ook niet heel erg optimistisch over dat inflatiecijfer.
20: Vorige week werden er al inflatiecijfers over augustus in België, Spanje en Frankrijk gepubliceerd. En in al die drie landen is de inflatie in augustus toch wel behoorlijk opgelopen. Met 0,4%, en in Spanje zelfs nog meer. En als je in de toelichting kijkt, dan die is best wel karig. Maar goed, die paar regels die ze er dan aan wijden voorlopig. Ja, dan zie je dat die stijging van de inflatie toch het gevolg is van tamelijk breed gespreide prijsstijgingen. Wat bedoel ik dan? Nou, de energierekening is duurder geworden. Dat komt vooral dus door die gestegen Europese gasprijs. Maar ik lees in die toelichting van die drie landen toch ook dat de voedselprijzen zijn gestegen. Vooral in Frankrijk is dat het geval geweest. En ook in Frankrijk zijn ook de prijzen van industriële goederen gestegen. Dus ja, dat is vrij breed. Dus als je nou zegt, nou, waag eens een gokje. Nou, dan zou ik zeggen, in juli was onze inflatie 3,2%. Nou, ik zou toch zeggen dat we onze handen mogen dichtknijpen als we niet over de 3,5% heen gaan.
2: Wat als dat zo zou zijn, hè? En dit is een trend die we dus Europa breed eigenlijk zouden kunnen voorspellen. Wat betekent dat voor de eerstvolgende beslissing van de ECB?
20: Nou ja, die eerstvolgende beslissing is op 10 september. En daarvan gaderen ze. De laatste weken hebben diverse ECB-officials al eigenlijk laten weten dat zij in ieder geval voor een renteverhoging zijn. Dat zijn dan niet alle beslissers, maar toch wel een aantal belangrijke. Nu het erop lijkt dat die inflatiecijfers over augustus tegenvallen, ja, dan zit het toch wel heel dik in dat de ECB op 10 september een renteverhoging doorvoert.
2: Ja. Ja. Even naar de Fed. Hè. Jackson Hole hebben we gezien de afgelopen week, de jaarlijkse bijeenkomst. Kevin Warsh is weinig gelukkig met zijn nieuwe baan begonnen, zou je kunnen zeggen. Want nou, hij kreeg vrijdag even de kans om dat allemaal recht te zetten. Hij heeft wel gezegd van ja, wacht even, we houden de paar dingen die we echt in de gaten moeten houden. Onder meer dat inflatiecijfer is iets wat we zeer goed en aandachtig bestuderen. En als het aanleiding geeft tot, dan gaat ook bij ons de rente omhoog. Ja, niet verwonderlijk denk ik dan, hè?
20: Nee, dat klopt. Maar dat is natuurlijk toch een beetje een probleem geweest tot nu toe in zijn, nieuwe baan.
2: Ja.
20: Want hij heeft eigenlijk steeds heel nadrukkelijk gezegd, hè, de Fed onder mijn leiding die gaat de inflatie onder controle brengen. En dat klinkt allemaal heel erg heldhaftig. Ja. Maar als er dan werd gevraagd, ja, hoe ga je dat dan doen? Ja, dan kwam er eigenlijk niks.
2: Nee.
20: En in die speech van afgelopen vrijdagavond, onze tijd. Ja, dat was wel een goede speech, denk ik. En hij zei de goede dingen. Hij benadrukte dat de inflatie toch echt een acuut probleem is. Maar wat hij ook zei, en dat, ik denk dat dat was voor mij eigenlijk de belangrijkste opmerking, dat is dat het huidige niveau van de officiële rente niet restrictief is. En dat is toch eigenlijk iets anders dan wat hij in het verleden wel eens heeft gezegd.
2: Mm-hmm.
20: Nou, wat betekent dat nou? Dat betekent eigenlijk dat het huidige niveau van de officiële rente onvoldoende zou zijn om de inflatie onder controle te brengen. Nou, de ECB vergadert op 10 september, de Fed op 16 september. Ja, het lijkt me dan dat, ja, dan kunnen ze toch eigenlijk niet anders, na zo'n opmerking kunnen ze niet anders dan de rente gaan verhogen. En als ze dat niet doen, ja, dan moeten ze wel met een heel erg overtuigend verhaal komen waarom ze de rente niet verhogen.
2: Ja.
20: Maar zo'n opmerking kunnen ze niet anders dan de rente gaan verhogen. En als ze dat niet doen, ja, dan moeten ze

0: Waarom? Nou, twee redenen. Ten eerste, als de vette rente niet verhoogt en de ECB wel, dan zal de dollar verzwakken en de euro dus sterker worden. Dat drukt bij ons de inflatie. Ja. Dat zou op zich wel gunstig zijn. Maar aan de andere kant, een zwakkere dollar of een sterkere euro, ja, verslechtert onze concurrentiepositie. Ja. Nou, die staat al onder druk, dus er zitten niet op te wachten. En een tweede reden waarom ik denk dat een stijging van de officiële rente in Amerika voor ons goed is, dat is dat ik aanneem dat de stijging van de kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten inperkt. En misschien zelfs wel wat kan omkeren. En onze kapitaalmarktrente, ja, die volgt de Amerikaanse. Als de Amerikaanse kapitaalmarktrente stijgt, dan doet hij dat bij ons ook. En dat leidt bij ons bijvoorbeeld tot hogere hypotheekrentes. Ja, daar zitten we denk ik op dit moment ook niet op te wachten. Nee. Dus laat ze de rente maar verhogen.
1: En dat zei huiseconoom Han de Jonge. Morgen spreken we uiteraard weer, want dan is het na 6:30 tijd om even over die inflatiecijfers te gaan praten.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: In Nepal is de zoektocht naar duizenden vermisten na die verwoestende overstromingen van vorige week nog altijd in volle gang. Inmiddels zijn er meer dan 900 doden gemeld en duizenden mensen worden nog vermist. Die reddingsoperatie die richt zich nu onder meer op tunnels bij waterkrachtcentrales. Er zouden een kleine 1000 mensen vastzitten in meerdere van die waterkrachtcentrales, 5 of 6. Zo'n 10.000 Nepalese militairen zijn ingezet bij die reddingsoperaties, met behulp van ook gespecialiseerde teams uit India en China. Inmiddels hebben ze de ingang van één van die tunnels weten te bereiken, maar ja, binnen staat veel water. En met drones die warmte kunnen waarnemen is gezocht naar tekenen tot leven. En tot nu toe hebben ze die niet gevonden, dus dat belooft weinig goed.
1: Ja, dat is niet mooi, want stroomafwaarts speelt ondertussen een ander probleem. Honderden lichamen zijn tientallen tot honderden kilometers meegesleurd. Ja, en na dagen in het water en nadat ze gewoon in die modderstroom mee zijn gevoerd, niet meer herkenbaar. In en rond Bharatpur zijn de mortuaria overvol. En nu zijn de autoriteiten begonnen met het graven van massagraven tijdelijk, want van ieder lichaam worden nu foto's genomen en wordt er ook DNA afgenomen. En de exacte plek van het graf wordt uiteraard geregistreerd, zodat slachtoffers eventueel, als ze alsnog later worden geïdentificeerd, kunnen worden opgegraven en aan de familie worden overgedragen om dan echt ten aarde besteld te worden. Maar de dreiging is nog niet voorbij. Gisterochtend kregen inwoners van diverse getroffen districten opnieuw waarschuwingen op hun telefoon, omdat het waterpeil in de rivier steeg. Die waarschuwing kwam nadat China Nepal had geïnformeerd over een grote waterstroom stroomopwaarts. En juist die informatieuitwisseling met China is na de ramp een belangrijk onderwerp geworden, want volgens Reuters vroeg Nepal al voor deze ramp meer gegevens uit Tibet over gletsjers, waterstanden en andere gevaren. Daar spraken Nepal en China eind mei al over. Nou, China zegt dat ze die informatie tijdig heeft gedeeld, waarschuwde Nepal 12 dagen voor de ramp voor zware regenval en het risico op aardverschuivingen en plotselinge overstromingen. Nepal wil veel uitgebreidere en vooral veel sneller gegevens van de Chinezen. We gaan naar Rijn Baartmans van de AWB, want bij Geldrop is een ongeluk gebeurd. A67, daardoor dicht Rijn, begrijp ik?
4: Ja, dat klopt inderdaad. De A67 richting Eindhoven is dicht tussen Asten en Geldrop na een ongeluk. Omrijden kan via Venlo en Roermond over de A73 en de A2. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A12 Utrecht-Den Haag bij 36,7. En de A37 Duitse grens richting Hogeveen bij 32,1.
2: Blik op de beurs.
1: Ja, die blik op de beurs, nou, daar kunnen we van zeggen, die is onveranderd. 1112 punten. We zitten er op dit moment in met de slotstand van afgelopen vrijdag, maar wel wat kleine wijzigingen. Na de spanningen van afgelopen nacht, voor het eerst in juli, bombardeerden de Amerikanen stellingen in Iran. Zagen we dat de olieprijs wat op begint te lopen. Brent crude nu 89,83. Stond eerder boven de 90, loopt nu weer ietsje terug. Maar toch, we zien dat SBM Offshore 1,5% hoger staat. Shell 1,1. AkzoNobel 1% erbij. IMCD 1% erbij. Magnum 0,8% erbij. Aan de andere kant de verliezers. Adyen verliest 1,3. ASML 0,9. ASMI 0,6. Waren dus de Pauw 0,5. En ArcelorMittal 0,4%. Maar wij moesten ook eventjes van Corné van Zijl, analist van Cardano, Inpost in de gaten houden. Dat kwam vanmorgen met kwartaalcijfers.
5: Het waren mooie cijfers. Duidelijk boven verwachtingen. De vooruitzichten zijn wel wat een tikkeltje minder. Maar dat maakt allemaal niet uit. Er ligt een overnamebod. Dus waarschijnlijk is het over een maandje uit de AEX verdwenen.
1: Ja, en Inpost beweegt niet. 0,0, 0,0, 0,0. Zo gaat dat nou eenmaal. 21.000 stukjes omgezet nu.

0: Verder, als er nog wat gebeurt, dan hoor je het uiteraard hier.
1: Bedrijven die houden zich veel te veel op de vlakte als het gaat om geopolitieke risico's, terwijl Den Haag juist dringend informatie van die bedrijven nodig heeft, zegt VNO-NCWR Marijn Visser in de BNR-podcast De Strateeg. Volgens hem zijn bedrijven, vooral rondom het onderwerp China, bang om zich uit te spreken, bijvoorbeeld uit de angst dat de Chinese staat, dat ze die tegen de schenen schoppen.
2: China ligt supergevoelig bij bedrijven. Daar gebeurt heel veel, een Nederlands bedrijf ook. Dan vragen wij, heb je last van bedrijven, van China, van de politiek? Wordt bijvoorbeeld je intellectuele eigendom gestolen? Dat gebeurt gewoon in China, dat weten we. Dat weten we allemaal. Maar er is geen één bedrijf dat zal zeggen, inderdaad, bij mij zijn ze langs geweest. Of ik heb die patenten over moeten dragen, of weet ik veel wat. Dat het wel gebeurt. En dat is ook, dat snap ik ook wel, omdat men natuurlijk ook die Chinese overheid niet tegen de schenen wil schoppen.
1: Nee.
2: Maar daar zou wat meer collectief geluid geen kwaad kunnen.
1: Nee, volgens Visser is dat ook hard nodig. Want ministeries in Den Haag krijgen te weinig informatie dus vanuit dat bedrijfsleven. Nou, het beeld dat Visser schetst is herkenbaar. In ieder geval voor CDA Tweede Kamerlid Judith Buhler. Volgens Buhler is het belangrijk om te beseffen dat bedrijven niet graag naar buiten komen met dit soort informatie vanwege wederzijds afhankelijkheden. Maar blijft het van groot belang dat overheid en bedrijfsleven met elkaar praten.
3: Je hoort het inmiddels ook meerdere sectoren. Hè? Ook bijvoorbeeld de chemie roert zich heel erg over het ongelijke speelveld dat er ontstaat door bijvoorbeeld staatsgesteunde partijen die vanuit China de markt opkomen. Ik denk dat het heel belangrijk is om juist wel dat gesprek aan te gaan. Mm-hmm. En aan de andere kant moet je ook gewoon heel goed begrijpen dat bedrijven dingen niet graag kenbaar maken. Maar waarschijnlijk vanwege wederzijdse afhankelijkheden of concurrentie of invloeden op kapitaal.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat wij die signalen ook in Den Haag ontvangen. En ik denk dat het goed is dat we de minister vragen om bijvoorbeeld een soort van vertrouwelijke setting te maken waarin partijen wel hun zorgen kunnen uiten.
0: Ja, nou precies, een spijker op de kop. En dit zegt Visser daarover. Die zegt, je moet eigenlijk een plek hebben waar je als bedrijf vertrouwelijk je verhaal kunt doen.
2: Ik hoorde vorige week en de week daarvoor trouwens ook van twee verschillende departementen die zich hiermee bezighouden, dat ze eigenlijk onvoldoende zicht hebben op waar bedrijven precies tegenaan lopen in China. Maar dat gaan bedrijven niet vertellen. En ze vragen dat. En dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld, want dan kan ik mijn werk ook niet doen. Maar ik heb daar vertrouwelijke informatie voor nodig die bedrijven hebben. Maar er is eigenlijk geen goede setting om dit soort vertrouwelijke informatie uit te wisselen. Die zouden wel moeten komen.
0: Ja, nou, daar bent u het mee eens. Roerend, hoort u net zeggen, mevrouw Buhler.
3: Ja,
0: maar
3: zeker.
0: De grote vraag is, hoe regel je dat? En nogmaals, uw eigen minister van CDA-huizen, mevrouw Herbert van Economische Zaken, die zou misschien de schouders er eens moeten onderzetten.
3: Ja, zeker. En we weten natuurlijk ook dat we in gesprekken die wij ook voeren met bedrijven, hoor je vaak ook dat ze signalen ook wel afgeven aan de ministeries.
0: Mm-hmm.
3: En dat zal, en dan gaat dat dan niet openbaar, maar dat zal ergens een keer bij elkaar moeten komen.
0: Ja.
3: En ik denk dat we die vraag echt aan onze minister moeten stellen van ga dat dan organiseren en kijk hoe je dat op de beste wijze kunt doen.
0: Ja, en toen kwam de Wetenschappelijke Raad voor het Greenbeleid vorige week nog met het advies.
3: Ja.
0: De EU moet China veel harder aanpakken. Als je deze vertrouwelijke informatie boven tafel krijgt, moeten we dan inderdaad een minister van Economische Zaken naar China zien afrijden? Hoog op de poten door data gegeven onmin over het Chinese zaken doen?
3: Met het WER-rapport onder de arm? Ja,
0: ja.
3: Uiteindelijk doen wij dit soort zaken allemaal met elkaar in EU-verband. En ik denk ook echt dat we ook binnen de EU echt deze zaken nog beter moeten gaan agenderen. Kijk, belangrijk is dat we in een situatie terechtkomen van wederkerigheid.
0: Ja.
3: Dat ook China zich op een gegeven moment aan de WHO-afspraken gaat houden. Nou, zover zijn we nog niet. Maar dat zou wel de mooiste uitgangspositie zijn. En in de tussentijd is het goed om in Europa aan de slag te gaan met maatregelen om in ieder geval de Chinese toevoer een halt toe te roepen.
0: En dat zei CDA-Kamerlid Judith Buhler. En dan gaan we naar de Amerikanen, want die hebben een nieuwe raket gelanceerd met daar aan boord een ruimtetelescoop. En die moet onderzoek doen naar een paar grote mysteries in het heelal. Is het niet, Iwan?
1: Ja, het ding heet de Nancy Grace Roman Space Telescope. En die moet inderdaad een veel groter beeld geven, letterlijk groter beeld van het heelal, dan eerdere ruimtetelescopen. En daarmee hopen wetenschappers meer te ontdekken over hoe het heelal nou eigenlijk is opgebouwd en ook hoe het zich ontwikkelt. De kleine vraag in het leven, zeg maar. Die Nancy Grace Roman die staat te boek als de opvolger van de Hubble, zegt Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Sonneborg.
4: Het bijzondere van deze telescoop is dat, waar de NASA zegt het zo mooi, waar de Hubble als het ware door het sleutelgat naar het heelal kijkt, trapt Nancy Grace Roman de deur in en heeft een enorm breed gezichtsveld. Dus je zou kunnen zeggen, die Roman Space Telescope die ziet 100 keer zoveel als de Hubble-telescoop in één opname.
0: Precies, maar wel net zo scherp en net zo diep en net zo ver.
4: Ja, net zo scherp. Er zijn mooie vergelijkingsfoto's te vinden op internet. Mm-hmm. Dan zie je een heel klein sterrenstelsel, zoals door de Hubble gefotografeerd. En daarna zie je dezelfde foto door Roman gefotografeerd. En dan zie je een enorm groot stuk van het heelal. Kijk. Met dezelfde scherpte.
0: Nou is een van de belangrijkste doelen, heb ik begrepen, te onderzoeken wat er met donkere materie gebeurt, wat dat is, waar dark matter is, dark energy. Hè, dus alles wat een beetje rond zwarte gaten zit. Waarom is het belangrijk dat we daar meer van weten?
4: Ja, de aanname is dat zo'n 95% van het heelal, dus bijna alles, bestaat uit donkere materie, donkere energie. Ja. En je snapt, dat is dan dus heel erg belangrijk om te snappen hoe het heelal in elkaar zit, hoe het heelal zich ontwikkeld heeft en hoe het heelal zich gaat ontwikkelen. Alleen weten we nog steeds niet zeker wat dat is en ook of het wel bestaat. En met deze telescoop hopen we beter in kaart te brengen wat dat nou precies is, al dat donkere spul.
0: Ja, en dat gaat, als je een ding lanceert, dan moet die eerst natuurlijk naar buiten toe. Vliegt die van de aarde weg of blijft die ergens in een baan om de aarde hangen en gaan we hem daar gebruiken?
4: Nee, hij vliegt van de aarde weg. Hij gaat zo ongeveer naar dezelfde plek als waar die andere beroemde telescoop, de James Webb Space Telescope, hangt. Op zo'n 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Mm-hmm. Een heel bijzonder punt waar de zwaartekracht van de zon en de aarde elkaar een beetje in evenwicht houden. Ja. En op dat punt zal die blijven hangen de komende 5 jaar minimaal, om daar allerlei mooie waarnemingen te gaan doen.
1: Dus 3 maanden vliegen, geloof ik, hè? Dan is die er.
4: Ja, ongeveer 3 maanden vliegen. En terwijl hij er naartoe vliegt, wordt hij al getest. De zonnepanelen worden uitgeklapt. Allerlei instrumenten worden uitgeprobeerd. Zodat als hij aankomt, is hij eigenlijk helemaal klaar voor zijn taken.
0: Ja. Nou gaat hij ook op zoek naar planeten rond andere sterren dan onze zon. En dan denk ik alweer, oh, we gaan weer exoplaneten zoeken. Dat klopt.
4: Ja, dat klopt helemaal. Deze die heeft speciale instrumenten daarvoor aan boord. En NASA verwacht 100.000 of 200.000 nieuwe planeten te kunnen ontdekken die rond andere sterren draaien. Ja. En dat is een fors aantal meer dan de 6.000 die we nu kennen.
0: Ja, en zo ver weg dat we er voorlopig niet gaan komen.
4: Nee, dat, inderdaad. Als we ze vinden, dan blijven we op een afstand naar kijken.
0: Ja, duidelijk. Nou, veel groter, veel meer te zien. Dus hartstikke mooi. Ontwikkeling van die Roman Space Telescope stond jarenlang onder leiding van een Nederlandse sterrenkundige trouwens, Roland van der Marel. Dat is belangrijk. Is hij inderdaad instrumenteel geweest in deze ruimtemissie, Rob?
4: Ja, hij mocht het hele project opzetten ruim 10 jaar geleden. Dus dankzij hem beschikken we nu over deze mooie telescoop.
0: Ik zei Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Sonneborg. Dus inderdaad met een Nederland tintje aan die Nancy Grace Roman Space Telescope. Het gaat wel moeten heten, maar oké. Voor het eerst in week hebben de Amerikanen en de Iraniërs weer aanvallen uitgewisseld. Wat dat betekent voor het verloop van de oorlog hoor je zo meteen van onze correspondent in het Midden-Oosten.
5: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
6: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven, Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
8: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
10: Het collegejaar gaat weer beginnen. Voor ons altijd even tijd om naar de studenten te kijken. Want van Madrid tot Athene, de Europese markt voor studentenwoningen groeit hard. En hoe verhoudt het Nederlandse Kamertekort zich dan tot de internationale beleggingsgolf? Dat hoor je deze keer in Vastgoed Gezocht. Vandaag om 2 uur op BNR.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
12: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
13: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl. BNR
14: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De files nemen af, incidenten veroorzaken vertraging op enkele wegen. Bijvoorbeeld op de A27 richting Utrecht. Vanuit Breda heb je tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een kwartier vertraging door een ongeluk. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. 25 minuten vertraging hier. Dan nog de A67 Venlo richting Eindhoven. Die is dicht tussen Asten en Geldrop. Omrijden kan via Venlo en Roermond over de A73 en de A2. Daar heb ik nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A7 Den Oever richting Horen bij hectometerpaal 44,2. De A12 Utrecht-Den Haag bij 36,7. En de A28 Zwolle richting Groningen bij 99,8.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Internationale studenten kosten ons land geld, maar ze leveren vaak nog meer op. De politiek wilde de instroom lang beperken vanwege kostenposten als sociale zekerheid en zorg. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de studenten steeds vaker blijven, hier aan het werk gaan en dan dus ook belasting betalen. Een vast energiecontract is veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer dan in februari, meldt nu.nl. Het komt vooral door de gasprijs, die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook stroom is duurder. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de overstromingsramp in de Himalaya. Maar het kunnen er nog vele malen meer worden, want duizenden mensen worden vermist, ook buitenlanders. Verder zitten er mensen vast op onbereikbare plekken, bijvoorbeeld werknemers van waterkrachtcentrales in de bergen. Ook Europa en Zuid-Amerika moeten import uit China gaan beperken, vindt de minister van Financiën van de Verenigde Staten. Hij zei dat voor het begin van een G20-top. Amerika zelf heeft de Chinese import teruggedrongen met heffingen, maar daardoor is de stroom naar andere landen juist toegenomen. En dat is volgens de minister onhoudbaar. En countrylegende Dolly Parton is begraven. Vrijdag was de uitvaart in Nashville. Ze is bijgezet in het graf van haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Bij het graf liggen intussen gastenboeken voor fans. Hun is gevraagd geen bloemen mee te nemen, maar iets te geven aan een van Dolly's goede doelen. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer, eerst vooral in het noorden en westen en later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ja, voor de eerste week, sinds juli eigenlijk, hebben de Amerikanen vannacht weer doelen in Iran aangevallen. En Iran op haar beurt weer doelen in Jordanië, 2 militaire bases van de Amerikanen. En dus, wat dat betreft, ja, weer spanningen. Wat dat nou betekent voor het verloop van de oorlog, gaan we zo bespreken met Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent.
17: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Thomas van Zijl.
21: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de toespraak van Fed-voorzitter Kevin Warsh in Jackson Hole. En een gesprek met Alex Hendriksen van het softwarebedrijf ServiceNow over het gebrek aan professioneel AI-gebruik in Nederland. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Ja, het laatste half uurtje, maar niet zomaar cadeau. Want we hebben nog twee prachtig mooie onderwerpen voor je sowieso. Plus de rest. Iwan, wat gaan we doen?
1: Ja, we gaan het zo meteen hebben over internationale studenten. Er zijn wel eens partijen geweest die zeggen van, nou, dan moeten we misschien maar eens een onsje minder doen. Ook omdat het allemaal zoveel geld kost. Nou, wat blijkt nu? Uitgezocht door het CPB. Studenten, ja, die kosten aanvankelijk wel geld, natuurlijk. Maar later levert dat dan meer op dan dat ze kosten. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En verder hebben we zo meteen nog een tech-update met Niels Koloos.
0: Ja, de dag waarvan je wist dat dat zou gaan gebeuren. Oké, maar we gaan eerst naar dit, want de Verenigde Staten hebben gisteren twee Iraanse lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak aangevallen. En dat zou betekenen dat de Amerikanen voor het eerst in juli weer aanvallen uitvoerden, meldt nieuwssite Axios. Een Amerikaans functionaris zou hebben gezegd dat de troepen van de revolutionaire garde zich voorbereiden op het afvuren van raketten geladen met zeemijnen richting de straat van Hormuz. Iran meteen op zijn beurt vergeldingsacties uitgevoerd op twee Amerikaanse bases in Jordanië en eentje in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij ons is Tara Kenkhuis, correspondent in het Midden-Oosten. Tara, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
0: Ja, nou is die Memorandum of Understanding al een tijdje voorbij, die 60 dagen bedenktijd. Mm-hmm. Wat denk je, is dit begin van een nieuwe ronde aanvallen over en weer?
23: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk eigenlijk dat het tot nu toe in ieder geval meer lijkt op een escalatie zoals we die, wat je net ook al noemde, in juli al een keer zagen. En ik meen in juni ook. Dat het even een paar dagen weer oplaait. Even wat spanning over en weer. Aanvallen over en weer. En dat daarna toch de beide partijen weer niet rechtstreeks naar de onderhandelingstafel gaan, maar wel weer terugkeren naar een wat meer koude oorlog.
0: Ja, ja, en ondertussen heeft Amerika vorige week al gezegd, nou, we gaan nog één ding doen en dat is Iran economisch keihard aanpakken en dan toch weer raketten afschieten. Ja, hoe moeten we dat dan duiden?
23: Ja, ik denk dat het ook een beetje een wanhoopsdaad is vanuit de VS. Dat zij eigenlijk zien dat alles wat ze economisch doen, maar ook eigenlijk alle vorige oorlogsdaden in hun ogen te weinig effect hebben op de positie van de Iraniërs. Die bewegen niet genoeg, komen niet overstag, gaan niet overstag. En dat ze daarom toch dan denken, ja, dan moeten we toch maar weer aanvallen. Om Iran toch te bewegen, om meer toezeggingen te doen in de onderhandelingen.
0: Ja, en het doel, hè, dat zei ik al netjes, de Axios melden dat althans, dat de Amerikaanse functionaris zou hebben gezegd, ja, de troepen van de revolutionaire garde zouden raketten met zeemijnen afvuren. Is dat een voor de hand liggend verhaal?
23: Ja, het zou kunnen natuurlijk. Ja. Er staan wel raketlanceerinstallaties die dat kunnen. Dat is inderdaad wat CENTCOM gezegd heeft. Dat zij zouden zeemijnen gaan installeren. Of gaan lanceren, sorry. En dat gaat natuurlijk rechtstreeks in tegen Trump, die vorige week nog zei dat de Amerikanen alle zeemijnen al hadden verwijderd. En dat de route open was. Terwijl Iran en Oman in hun deal die vorige week gesloten is, zeiden dat zij de mijnen die er nog liggen gaan verwijderen. Dus er is behoorlijk veel onduidelijkheid over of daar nog mijnen liggen, of die al opgeruimd zijn. Ja. En of die eventueel nu nog weer gelanceerd zouden worden.
0: Oké, nou, Iran meteen met het aanvallen teruggeslagen. Komt er nog meer? Denk je dat Iran nu weer ook wat gaat escaleren?
23: Nou, ik denk dat als de VS hier niet op reageert, dat het dan hierbij blijft. Maar het zou natuurlijk kunnen dat het nog een paar dagen over en weer gaat. Wat overigens wel interessant is, is dat de Emiraten ontkennen dat Iran de luchtmasters in de Emiraten heeft aangevallen. Maar dat in Jordanië de Amerikanen geholpen hebben om de raketaanval van de Iran af te slaan.
0: Oké, nog even naar één ding. Want Donald Trump plaatste op Truth Social een AI-gegenereerd filmpje van het eiland, dat zogenaamd opgeblazen werd, dat Larak, gewoon een nepfilmpje. Ja. Hoe wordt er in Iran op gereageerd?
23: Ja, Iran is natuurlijk de afgelopen maanden de koning geweest van AI-filmpjes. Ja. Dus die zal zeker met een reactie komen als er zoiets uit Trumps koker komt. Maar tot nu toe is er nog geen specifieke reactie op dit filmpje geweest. Behalve dan dat de president wel heeft gezegd dat de Iran niet per se uit is op oorlog met de VS. Maar dat ze ook niet stil zullen blijven zitten als dit soort agressies blijven aanhouden.
0: Dankjewel. Daar Ken Kruis, onze correspondent in het Midden-Oosten.
20: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Internationale studenten leveren meer op dan ze kosten, blijkt uit onderzoek van het CPB. Hoewel de overheid langere tijd al overweegt om het aantal internationals flink terug te dringen, rapporteert het CPB vandaag met cijfers over wat dat nou kost en opbrengt. En daar gaan we over praten met programmaleider Paul Verstraeten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, kunt u dat rekensommetje eventjes maken? Want er gaan ook natuurlijk kosten gepaard met die internationale studenten.
2: Zeker. Internationale studenten zijn vooral een kostenpost voor de overheid tijdens de studiefase. En dat geldt dan met name voor als die studenten van binnen de Europese Unie komen. Want dan hebben ze, draagt de overheid ook bij aan het collegegeld dat ze moeten betalen. In sommige gevallen hebben ze ook recht op studiefinanciering. Maar als die internationale studenten in Nederland blijven en ze gaan hier ook werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dan heb je bijvoorbeeld over de BTW en de loonheffing die ze afdragen. En uit onze rekensom blijkt dat die opbrengsten voor de overheid, dat die echt ruimschoots opwegen tegen de kosten die gemaakt worden.
1: Ja, en ik geloof dat ook steeds meer van die internationale studenten ook daadwerkelijk blijven.
2: Klopt. Daar zit een stijgende trend in. Ja. Dus we zien dat steeds meer internationale studenten ervoor kiezen om langdurig in Nederland te blijven. Met name studenten van buiten de Europese Unie. Voor hen is Nederland heel aantrekkelijk. Mm-hmm. En daardoor wordt ook de business case, om het zo maar te noemen, voor de Nederlandse overheid om internationale studenten aan te trekken, wordt ook positiever. Want als ze vaker blijven, gaan ze ook vaker belasting betalen.
1: Ja, nou, hebt u gekeken naar, geloof ik, een periode van 5 jaar... Als die studenten dus hier waren. En wat voor bedragen moeten we dan aan denken? Wat levert dat dan op?
2: Ja, dat verschilt dus per type student. Uh-huh. De groep studenten die het meest opleveren gemiddeld gezien, dat zijn studenten van buiten de Europese Unie. Want die blijven vaker in Nederland nadat ze een diploma hebben behaald. En studenten die universitair geschoold zijn. Want die verdienen een goed inkomen. En die hebben daardoor ook dragen daardoor relatief veel belasting af. En dan kom je voor die groep studenten, dus van buiten de Europese Unie en universitair geschoold, over het hele leven gezien op een opbrengstenpost van 250.000 euro.
1: Ja, dan hebben we natuurlijk ook een ander issue, namelijk waar moeten die mensen dan wonen? Huisvesting is een groot probleem, ook voor internationale studenten. Hebt u dat ook mee gewogen in uw onderzoek op een of andere manier?
2: Ja, dus eventuele kosten voor woning, dat zit niet in de rekensom. Dat zijn natuurlijk ook kosten die de student zelf maakt. Maar het is natuurlijk wel zo dat internationale studenten wel extra druk kunnen zetten op de woningmarkt die op dit moment al heel erg krap is. Dat is wel een effect waarvan wij denken van dat speelt vooral op de korte termijn. Op de lange termijn verwacht je dat de woningmarkt zich aanpast, dat er meer woningen gebouwd zullen worden. En dat is op de lange termijn dit probleem niet heel erg knellend zal zijn.
1: Ja, ik begrijp ook dat die internationale studenten ook steeds sneller een betaalde baan vinden. Sneller dan eerdere lichtingen. Dat heeft uiteraard allemaal te maken met die arbeidsmarkt. Ja, als je eenmaal je diploma hebt, dan kan je bij wijze van spreken zo aan de slag.
2: Zeker, zeker. Dat geldt voor Nederlanders. Dat het steeds makkelijker wordt om een baan te vinden. Maar dat geldt ook voor internationale studenten. We zien dat nu dat ruim 85% van de internationale studenten vindt vrij snel een baan nadat ze hun diploma hebben behaald. Dat is nog wel iets minder dan de gemiddelde Nederlandse hoogopgeleide student. Maar dat is nog steeds vrij hoog. En dat we zien ook dat de afgelopen jaren flink is toegenomen. Dat heeft ook echt te maken met die steeds krapper wordende arbeidsmarkt.
0: U zei net eventjes, met name studenten van buiten de EU die universitair opgeleid zijn, die zorgen voor bijdrage aan de staatskas. Hoe zit het met studenten van binnen de EU of Nederlandse studenten die universitair geschoold worden? Kosten die de staat alleen maar geld?
2: Nou, studenten van binnen de Europese Unie die leveren gemiddeld gezien ook geld op.
0: Ja.
2: Alleen is het minder dan in vergelijking met buiten de EU, omdat ze relatief gezien minder vaak langdurig in Nederland blijven. Dat komt ook omdat ze hebben gewoon iets meer outside options. Als je in Nederland bent en je komt van binnen de Europese Unie, je kunt met hetzelfde gemak ga je in Duitsland werken. Ja. Dat geldt bijvoorbeeld voor een student uit China die ervoor gekozen heeft om in Nederland te werken. Als die Chinese student dan ook echt aan de slag wil in Europa, dan is het veel makkelijker om dat in Nederland te doen dan om vervolgens nog weer te verkassen naar een ander Europees land.
0: Juist.
1: Dan weten we nog van 2 jaar geleden. Het kabinet Schoof wilde juist minder internationale studenten toelaten. Nu weet ik ook, u geeft geen politieke advies en dergelijke. Maar als je dit zo ziet, voor de portemonnee hoef je het niet te laten in ieder geval, toch?
2: Voor de portemonnee hoef je het niet te laten. Uiteindelijk blijft het wel een politieke afweging. Niet alles draait om geld. Wat ik net ook al aangaf, de woningmarkt is al enorm oververhit. Extra internationale studenten zullen daar nog meer druk op zetten. Maar wat ik eerder ook al aangaf, dat is wel een tijdelijk effect. Op de langere termijn verwachten wij geen grote knelpunten van internationale studenten op de woningmarkt.
1: Dank, programmaleider bij het Centraal Planbureau, Paul Verstraeten.
0: Dan heeft Donald Trump weer eens ruzie. Hij heeft nu de Federal Communications Commission ingezet. Dat is de Amerikaanse toezichthouder op de communicatiesector. Want hij wil dat NBC-journalist Kristen Welker wordt gestraft. In een bericht op Truth Social viel hij Welker aan omdat ze gezegd heeft dat Trump wisselende resultaten boekte met zijn steun aan politieke kandidaten van zijn eigen partij tijdens voorverkiezingen. Binnen de Republikeinse partij werden kandidaten die Trump steunt namelijk verslagen. Alleen hij houdt vol dat de uitslagen in de 98% tot 100% van de gevallen in zijn voordeel uitvielen, dus dat zijn kandidaat werd gesteund. Nou, zei mevrouw Welker, dat klopt niet. En Trump zegt, nou, dan klopt mevrouw Welker niet meer. Op Truth Social zegt hij dat ze bij de toezichthouder zal worden aangegeven. Federal Communication Commission heeft de afgelopen maand al meermaals druk uitgeoefend op omroepen die kritisch waren op Trump door beperkingen aan te scherpen. En ook dat is een instantie, een toezichthouder, die gevuld heeft met vrienden.
1: En dan naar Groningen, in Meeden. Daar is een grote brand in een hoogspanningsstation. En dat gaat waarschijnlijk nog dagen duren, zegt de veiligheidsregio Groningen. De brandweer krijgt het vuur namelijk niet geblust en gaat het dus gecontroleerd laten uitfikken. En ook de rookoverlast die zal nog een tijdje aanhouden, misschien tot morgen of zelfs woensdagochtend, zegt de veiligheidsregio Groningen. Die brand die ontstond dit weekend bij een hoogspanningsstation van Tennet in de kelders met koelolie. Het gaat om 6 kelders met ieder 140.000 liter olie. En dat spul dat staat dus in brand. Ja, blussen met water, dat kan niet. Hè? Olie blussen met water is nooit een goed idee, geloof ik. Nee. En de brand is ook nog eens te groot om met schuim af te dekken. De brandweer kan de kelders niet veilig bereiken. En dus is de enige optie gecontroleerd laten afbranden. En de omgeving wordt gekoeld. Maar ja, dat is wel een incidentje dat dus nog enkele dagen gaat duren. Dat hoogspanningsstation uiteraard is momenteel niet in gebruik. Elektriciteitsvoorziening wordt omgeleid. Geen sprake geweest van stroomuitval, want alles is uiteraard redundant uitgevoerd. Bij de brand raakte ook niemand gewond.
0: Maar wel de natuur.
1: Ja, exact. De natuur en het milieu zal er ook niet zo blij mee zijn. Met koelolie die in de fik gaat. Een ruime 800.000 liter.
0: Ja, precies. Dat is een airfryer die op vol vermogen staat.
1: Ja, daar kan je heel wat broodjes in leggen.
0: Dat wou ik zeggen. We gaan naar Rijn Baartmans van AWB. Rijn, de Corbulo-tunnel is dicht.
3: Dat klopt. Op de N434, daar is richting Zoeterwoude een ongeluk gebeurd, vlakbij de Corbulo-tunnel. Daarom is de weg dicht tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hoogvliet. Het verkeer kan omrijden via Wassenaar en Leidschendam over de N44, de N14 en de A4. Dan een korte terug- en vooruitblik. Het was een gemiddelde maandagochtendspits. Nu de regio Midden ook weer aan de bak gaat, zullen we zien dat het weer drukker is op de weg. In september zijn nog redelijk wat mensen op vakantie, maar richting de herfst gaan we weer drukke spitsen tegemoet. Voor vandaag verwachten we de dagelijkse files. Lokaal kunnen flinke regenbuien wel voor vertraging zorgen. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 46,0. De A7 Den Oever richting Horen bij 44,2. En de A16 Rotterdam Breda bij 49,9.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: AI lijkt een zeepbel te zijn.
6: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
24: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
25: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
0: Om 10 uur is het tijd voor de Big Five deze week. En dat is weer helemaal live, dat weet je, sinds vorige week. Art Royakkers die het over basisonderwijs had. Maar Diana Matroos die heeft het natuurlijk gewoon over dingen die ik ook wel leuk vind. Namelijk over Formule 1 deze week.
7: Ja, dat is wel een verrassend onderwerp bij mij, toch? Ja. Nou, het is helemaal jouw onderwerp natuurlijk. Mm. En ik ben zelf heel erg gefascineerd geraakt door die Formule 1, door Drive to Survive, op Netflix, de serie. Mm-hmm. Dat ik dacht, wauw, weet je, dat teamwork en de leiderschap en de keiharde wereld, die fascineert mij enorm. Ik ben ook bij Zandvoort geweest, niet deze keer, maar een keer daarvoor. Toen dacht ik ook, al die fans, die zo ontzettend lief zijn met elkaar, voor wie je ook bent. Daar kunnen we wat van leren.
0: Ja, dat is mooi.
7: Wat fascineert jou het meeste aan die Formule 1? Nou, heb je even?
0: Nee, ik vind het een mooi spelletje.
7: Ja.
0: En het is inderdaad, het is een volledig technisch spel en een tactisch spel. En het gaat om mannetjes, om teams, maar ook onderling. Als je weet dat er, als er twee rijders rijden met dezelfde auto, zijn er twee teams die sleutelen. En die twee teams die zijn waanzinnig aan elkaar gewaagd. Die zijn rete competitief.
7: Ja.
0: Je kan niet van het team Norris even overstappen naar Piastri, want dan heb je een serieus probleem.
7: Ja.
0: En dat is wel leuk om dat te zien en dat te leven. En daar gaat natuurlijk heel veel geld in om. En er is een hele mooie wereld van glamour en noem maar op. Maar het zijn hele erge sportmannen, vind ik ook wel mooi, die dit rijden doen.
7: Ja.
0: En je hebt straks een gast, die kent het als geen ander. Want weet alles van Formule 1 en is zelf leider van een raceteam geweest.
7: Ja, dat is echt
0: ongekend.
7: Mark Koensen, je hebt ook samen met hem gepresenteerd. Ja. Was hier natuurlijk ook als commentator voor de Formule 1 veel te horen op deze zender.
0: Absoluut.
7: Dus ik ga de man ontzettend bevragen. Ik ga achter de schermen van de Formule 1 duiken. Ik heb er ontzettend veel zin in.
0: En ik ga lekker luisteren.
7: Ja.
0: Net als heel veel mensen.
7: En geef me kritische feedback, hè, want ik kan natuurlijk niet tippen aan jou.
0: Diana Matroos, zo meteen met de Big Five van de Formule 1 hier op zender. Tussen 10:11.
24: Het OM wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos. Zou dat dan ook Bolle Harry zijn? Dat weet ik eigenlijk niet. De 51-jarige Harry Leidekkers die wordt verdacht van het witwassen van 15 miljoen euro aan crimineel geld, afkomstig uit het criminele circuit van zijn broer Jos dus. En Harry zou bijvoorbeeld miljoenen hebben uitgegeven voor de verkoop van, voor de aankoop van bijna 300 kilo aan goud. Zijn advocaat is Guy Wesky, de zoon van voormalig advocaat Ines Wesky. Die was met het OM aan het onderhandelen over een deal met zijn cliënt. Het leek er ook lange tijd op dat zo'n deal er zou komen. De procesafspraken. Maar goed ingevoerde bronnen zeggen tegen het AD en het OM dat het OM dat dus toch niet wil. Woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil daar nu niet op reageren. En Wesky die is teleurgesteld. Volgens hem is dit juist een zaak die geschikt is voor procesafspraken, omdat de feiten lange tijd geleden zijn gepleegd, omdat de verdachte al een groot deel van zijn straf in Turkije heeft uitgezeten. En de advocaat denkt dan ook dat het OM geen deal wil sluiten vanwege de achternaam van zijn cliënt, vanwege Leidekkers dus. Hij spreekt van onverklaarbaarheden en disproportionele hardheid vanuit het OM. Krant schrijft dat de beslissing te maken kan hebben met de ophef die ontstond toen bekend werd dat er met de zoon van Ridouan Taghi procesafspraken werden gemaakt. Nou, dat leidde tot veel kritiek en kamervragen. En Wesky denkt nu dus, dat zal het OM niet nog een keer willen doen met Leidekkers. Nou, of het allemaal klopt, geen idee. Misschien moet het OM daar zelf wat over zeggen. Dat zou handig zijn, enige transparantie. Maar Harry Leidekkers waarschijnlijk dus gewoon het reguliere proces en geen procesafspraken.
8: Tech Update.
0: En daarom zit in de studio Niels Koonhoos. Niels, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Bas en Iwan.
0: Ja, we kennen allemaal die handige apparaatjes. Leg je op tafel, kan je een hele vergadering AI laten mee vergaderen. Maar bij de huisarts gebeurt dat ook, want daar wordt er steeds vaker een AI-model uitgenodigd om mee te luisteren naar de gesprekken tussen jou en de dokter en dat uit te schrijven en samen te vatten. Maar dat, zo zeggen de Britten, gaat regelmatig fout en leidt tot gevaarlijke situaties. Waar moeten we aan denken?
9: Nou, vooral aan de namen van medicijnen die verkeerd uitgeschreven worden.
0: Oei.
9: Of aan verkeerde diagnoses zelfs. Doordat AI die verkeerd transcribeert, kunnen dat soort fouten namelijk wel in medische dossiers terechtkomen. En dat kan vervelende gevolgen hebben voor toekomstige zorg. Daarvoor waarschuwt de Britse adviesorganisatie Healthwatch England.
0: Mm-hmm.
9: En het blijkt niet alleen bij een waarschuwing waarbij simpelweg gezegd wordt, nou, pas op, je moet je even opletten. Nee, er worden ook genoeg praktijkvoorbeelden aangehaald. Zo vertelt een patiënt dat ze volgens een transcript, en nu moet ik het goed uitspreken, demyelinisatie had, oftewel serieuze zenuwschade. Maar toen ze naar haar daadwerkelijke uitslagen van een MRI-scan keek, stond er geen demyelinisatie. Oftewel, dat ging er niet helemaal goed. Ander voorbeeld van Healthwatch, daarin haalde een AI-model de namen van medicijnen door elkaar. Nou, dat is op zich niet heel erg fijn als je dan het verkeerde medicijn krijgt bij de apotheek. En in weer een ander voorbeeld miste een AI-samenvatting van een gesprek met de dokter de opdracht om een bepaald herhaalrecept aan te vragen. En dat soort samenvattingen kunnen in het VK wel gebruikt worden bij de apotheek. Nou, en als je dan die niet hebt of staat er niet goed in, dan kan je je pillen gewoon niet krijgen.
0: Ja, de dokter zit er zelf bij, toch?
9: Ja, dat klopt inderdaad. Maar het is wel opvallend. In alle gevallen van Healthwatch hebben de patiënten het zelf ontdekt in hun transcriptie, omdat ze er achteraf naar keken inderdaad. Maar ondanks al die fouten, en wat je zegt, wel zelfs de dokter zit erbij, maar het gebeurt nog steeds, wil de National Health Service, de NHS, de Nationale Gezondheidsdienst van het VK, die wil dat doktoren meer AI gebruiken, zodat er meer capaciteit ontstaat. En dat is op zich logisch, want ook daar hebben ze natuurlijk een tekort. En om door AI te gebruiken hoeft er niet meer, hoeven gesprekken niet meer uitgeschreven te worden, hoeft er ook niet meer samengevat te worden. Dus een dokter zou dan in theorie, in principe, meer patiënten kunnen spreken op een dag. Dus ja, meer efficiëntie. Alleen moet het dan wel goed werken. Healthwatch noemt het zorgwekkend dat de Britse gezondheidswaakhond AI niet als, quote, medische apparatuur heeft geclassificeerd, want daardoor kan er minder goed toezicht worden gehouden op nationaal niveau. En overigens gaat het ook nog wel eens fout met AI buiten de behandelkamer. Zo klaagde er eerder nog een man bij Healthwatch dat de AI-receptionist van zijn huisarts hem niet kon verstaan, omdat zijn accent uit Yorkshire gewoon te dik was. Dus het was gewoon niet te begrijpen. Dus ook op accenten moet er nog een beetje getraind worden. Maar vooral binnen de behandelkamer, als het om medicijnen en diagnoses gaat, moet het echt beter, zegt Healthwatch.
0: Oké. Dan, mocht je een snelheidsboete aan je broek hebben, dan kan je die weer betalen, want het online platform van het CJIB, onze vrienden in het noorden van het land, het Centraal Justitieel Incassobureau, is weer online. Maar waarom stond het offline?
9: Nou Bas, omdat sommige snelheidsduivels of niet-snelheidsduivels afgelopen vrijdag ineens boetes en strafzaken van andere mensen zagen op mijn CJIB, de digitale omgeving waar die boetes dus betaalt. Nou, is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus sloot het ministerie van Justitie de omgeving vrijdagmiddag al, want je kon namelijk best wat gevoelige informatie van andere mensen inzien. Denk bijvoorbeeld aan namen, adressen, kentekens waar iemand heeft gereden, en met een fotootje erbij soms, van de flitspaal. Maar ook informatie over strafzaken, want ook dat gaat via mijn CJIB. Nou, dat mogen we bestempelen als een datalek. Dus heeft het CJIB een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens.
0: Ja, waardoor ik.
9: Nou ja, ik hoop stiekem ergens dat het CJIB nu voor de verandering zelf een keer een boete krijgt, in plaats van andersom. Een keertje terugpakken die handel. Maar goed, gisteren leek mijn CJIB nog gesloten en kon er niet ingelogd worden met DigiD. Maar toen ik het vanmorgen probeerde, kon het dus weer en zag ik geen openstaande boetes. Niet van mezelf, ook niet van een ander. Dus alles lijkt weer in orde.
0: Dat is fijn.
9: Maar misschien is het wel iemand in Nederland van wie de boete dus door een ander is betaald. Dan zou ik zeggen, nou, daar heb je meer, wel weer geluk mee. Maar ik vrees dat het gefixt gaat worden voor je. Maar we hebben nog geen officiële bevestiging van CJIB dat het dus helemaal gefixt is. Maar ja, we kunnen dus weer inloggen. Overigens zou het ook nog kunnen gebeuren, Bas, dat je een brief op de mat krijgt met informatie van een andere wegpiraat. CJIB zegt namelijk dat daar mogelijk sprake van is. En dat er dus ook in de fysieke wereld wat verwarring kan ontstaan met data en persoonsgegevens van snelheidsovertreders of niet-snelheidsovertreders die dan wel bestempeld worden als snelheidsovertreders.
0: Die zit dan vlot met die gezellige paarse buitenkant.
9: De paarse envelop inderdaad. Oh. Niet de blauwe, maar de paarse.
1: Maar hoe leuk moet het zijn dat je hem openmaakt en dat het dan niet jouw boete is?
9: Ja, dat is heel fijn. Opluchting.
0: Dat is fijn. Dat je zo iemand dan kan bellen en zeggen, ik heb jouw boete.
1: Ja.
0: En die zegt, ja, ik heb die jouw, die veel over.
9: Je mag het bedrag raden.
0: Dankjewel, Niels Koloos.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ik had een boete in Valencia toen ik daar was vorige maand.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Een boete?
1: Ja, vanwege het met een camera vastgesteld door rijden van een doorgetrokken streep.
0: Oh, dat mag niet.
1: Nee, dat mag niet. Nee,
0: nee, dan ben je helemaal het bokje.
1: €200. Als je binnen 20 betaalt, als je binnen 20 dagen betaalt, €100.
0: Oh, dat is netjes.
1: Ja,
0: korting.
1: Ik heb gelijk betaald. Dat vind ik ook heel raar, want dan mag je geen bezwaar meer maken. Van dat recht zie je dan af.
0: Ja.
1: Vond ik eigenlijk best gek. Dat
0: dan krijg je wel korting op je boete.
1: Dat is wel de helft korting.
0: Lief. Ja. Even naar iets anders. We gaan naar New York, hè? Begrijp ik.
1: We gaan even naar New York, naar Washington Square Park. Want daar liep dit weekend Zohran Mamdani, de socialistische burgemeester van New York.
0: Ja.
1: En er liep ook nog Zohran Mamdani. En weet je wie er ook liep?
0: Nee.
1: Zohran Mamdani.
0: Oh, wat is daar?
1: Ja, er waren er meerdere.
0: Oh.
1: En er was een Zohran Mamdani lookalike contest gaande. Een tiental lookalikes van de New Yorkse burgemeester die deden mee aan een soort prijs dus. Wie lijkt het meest op Zohran Mamdani? Uitgedost in zijn kenmerkende outfit met strak in pak altijd, maar de kenmerkende gezichtsbeharing en de kenmerkende ringen presenteerden enkele deelnemers zich voor de menigte. En er werd besloten aan de hand van wie het meest applaus kreeg, wie er gewonnen had. Eén deelnemer verscheen in alleen een barbecue-schort.
0: Ja, alleen dus boven, ontbloot bovenlijf.
1: Ja, precies. Ja. Verwees daarmee naar een rapvideo van meneer Mamdani. En uiteindelijk was er maar één vraag die de deelnemers moesten beantwoorden. Wat is je favoriete pizza? Nou, uiteindelijk kon Amadeo Fusca, dat is geen pizzasoort, maar een deelnemer, die kon op het meeste applaus rekenen. Want die had de scheiding keurig en de baard was allemaal tot op de millimeter eigenlijk niet te onderscheiden van de burgemeester
0: zelf.
1: Hij
0: lijkt er echt op, ja.
1: Hij lijkt er redelijk op, ja. Ze leken allemaal best wel eigenlijk goed. En hij droeg ook een tenue van de New York Knicks onder zijn jasje en dat werd uiteraard zeer gewaardeerd.
0: Niet niks?
1: Nee, weinig niks, veel niks. En dus wat won hij? $100.
0: Zo,
1: dat was de prijs.
0: $100?
1: Dus die kan nu optreden als netburg. Misschien is loco burgemeester.
0: Ik ben je indachtig de woorden van Dolly Parton. Weet je hoe duur het is om zo er zo goedkoop uit te zien? $100, daar red je niet mee, denk ik. Om eruit te zien als meneer Zamdani. Nee.
1: Nou ja, goed. Mandani. Het ging nergens over, maar het was wel leuk.
0: Zeker. Net als deze ochtendspits. We zijn er gewoon morgen weer om 6:00. En zometeen op BNR, BNR's Big Five. Achter de schermen bij de Formule 1. En zometeen spreekt Diana Matroos met Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine. Zeer bekend bij BNR en bij de ochtendspits.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.
1: Dag.
11: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
12: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
15: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
15: kozijnen. ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
26: Nu in de BNR-app.
1: Investeringen in fintechbedrijven nemen fors toe. Vertrouwen in de sector keert terug. IJsland legt zich neer bij nee-stem-referendum. Een domper voor Europa. En aanvallen tussen Amerika en Iran die laaien op na een periode van relatieve rust. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Rijn Bartmans van de AWB is bij ons. Rijn, wordt het al een beetje rustiger op de weg?
27: Ja, de files nemen af. Incidenten veroorzaken nog vertraging op enkele wegen. Op de A7 bijvoorbeeld, Zaanstad richting Horen. Daar gebeurde een ongeluk tussen afrit Zaandijk en Purmerend. De rechterrijstrook is er dicht. 4 kilometer met 15 minuten oponthoud. En ook een ongeluk op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen afrit Katwijk en Wassenaar Centrum. 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dan nog een ongeval op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Epe ben je 20 minuten langer onderweg. Hier is de linkerrijstrook dicht. Tot slot nog een wegafsluiting, de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop gebeurde een ongeluk. Je kan omrijden via Venlo en Roermond over de A73 en de A2. Dan nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A15 Rotterdam richting Europoort bij hectometerpaal 46,3. De A35 Enschede-Almelo bij 69,0. En de A37 Duitse grens richting Hogeveen bij 32,1.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zitten sinds een uur weer bij elkaar om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen over de begroting. Gisteren lukte dat, ondanks uren praten, niet. Maar de druk groeit, want vanavond laat moet het klaar zijn. Struikelblok is de koers om steun te krijgen vanuit de oppositie. De kapitein van de veerboot die verging bij Cyprus heeft het zinkende schip verlaten, zeggen passagiers. Ook zeggen ze dat de deuren aan boord op slot zaten. De verhalen worden meegenomen in het onderzoek. De bemanning is gearresteerd. 8 mensen zijn verdronken en er zijn ook nog vermisten. In Nepal worden nog duizenden mensen vermist na de overstromingsramp. Ook veel buitenlanders. Zuid-Korea stuurt een eigen team om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die werkte bij een stuwdam in de bergen. Het dodental ligt nu boven de 900, maar dat kan nog veel verder oplopen. In Zuid-Korea is de leidster van de Moon-secte veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. Zo zou ze de voormalige First Lady, de vrouw van president Yoon, allerlei dure cadeaus hebben gegeven om zo hun beleid te sturen. De leidster is de vrouw van de oprichter van de Moon-secte die in 2012 overleed. En het avontuur van tennister Venus Williams op de US Open is alweer voorbij. Ze werd in de eerste ronde verslagen. Williams maakte vorig jaar haar entree in het proftennis, maar dat gaat niet erg goed. Ook Novak Djokovic is in de eerste ronde verslagen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden.
7: De Formule 1 is een wereld van miljarden euro's, miljoenen fans, teamwork, leiderschap, ultieme competitie. En het fascineerde mij vorig jaar enorm toen ik er voor het eerst een keer bij was. En daarom duik ik de hele week achter de schermen van de Formule 1.
2: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon 1 factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
20: En dat kan ook via de BNR-app.
19: Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: De Formule 1 is een wereldsport waar gigantische bedragen in omgaan. Maar het is ook een keiharde cultuur die alleen overleeft als je echt een team bent en leiderschap toont. Het fascineert mij enorm. En ook toen ik bij toeval werd gegrepen door de Netflix-serie Drive to Survive, maar ook bij een race aanwezig ben geweest in Zandvoort. En daarom duik ik deze week achter de schermen van de Formule 1. En dat doe ik met Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine. En tot vorige week de Formule 1-commentator hier op BNR. Je bent net helemaal in het zonnetje gezet door Bas van Werven. Prachtig. Dat voelde wel lekker, toch?
21: Ja, het was heel leuk om te zien. Het is ook een mooie periode geweest. Die samenviel met de terugkeer van de Dutch Grand Prix in Nederland. En natuurlijk die prachtige fase die we mee hebben gemaakt. Hier in eigen land, onvoorstelbaar, 10, 15 jaar geleden. Op de golf van het succes van Max Verstappen. En heel leuk om dit samen met jullie gedaan te hebben. Ja.
7: Nou, heel leuk dat wij dan ook een uur hebben om met elkaar over deze sport te praten. Wat fascineert jou aan deze sport?
21: Goh, dat is heel moeilijk. Als het één ding zou zijn, dan zou het misschien ook niet zo lang geduurd hebben. Het is die combinatie die je zelf net al een beetje aangaf. Het zijn mensen, het zijn machines. Het is topsport, het is business. Het was vroeger ook heel gevaarlijk. Als klein kind gefascineerd raakte, zat je wel naar een bloedsport te kijken, zeg maar. En ik moet toegeven dat dat helemaal veranderd is. Gelukkig maar. Maar het is die eindeloze race die nooit voorbij is. Houdbaarheidsdatum van succes is net zo lang als de periode tot de volgende race. Die het alles weer fascinerend maakt. Met unieke karakters. Max hebben we al genoemd, maar er zijn natuurlijk elk jaar coureurs waarvan je denkt, potverdorie, maar ook achter de schermen waar ik veel mee te maken heb gehad. Engineers, het is allemaal top, top, top.
7: Ja.
21: En het zijn alleen maar mensen die ergens komen omdat ze zelf ook bijzonder zijn. En het is een hele mooie, ja, hoe moet je zeggen, snelkookpan van toptalent.
7: Nou, wat ik ook zo bijzonder vond toen ik bij die race was, zijn de fans eigenlijk. Hè? Ja. Als je bij voetbal bent, dan is iedereen keihard tegen elkaar. Maar hier zijn de fans allemaal super lief. Of je nou voor Max bent of voor Hamilton, dat maakt allemaal niet uit.
21: Is wel typisch Zandvoort, moet je eerst zeggen. Er zijn wel landen waar ik geweest ben in de tijd dat je Schumacher en Damon heel wat dat busjes van teams bekogeld werden vanaf de tribune. Ja, Italië natuurlijk, tifosi, hè, die echt wel heel fanatiek kunnen zijn. Maar ik ben het wel met je eens, het publiek is gaandeweg wel veranderd. Breder geworden, hele families, mannen en vrouwen, oud en jong. En dat zorgt voor een hele mooie ambiance, wat we ook in Zandvoort gezien hebben.
7: Ja, maar dat is dus echt in Zandvoort neergezet, dit hele verhaal.
21: Ja, kijk, Zandvoort, wat die voor elkaar gekregen hebben, dat is in fases gegaan, maar laten we de moeilijkheid nog even overslaan van om überhaupt die Grand Prix te krijgen. Maar dat ze dan ook nog een soort blauwdruk hebben gecreëerd van een racefeest in optima forma. Dus een Grand Prix. Maar daaromheen een soort ja, combinatie van de Koningsdag, Gay Pride, toppers, noem het maar op, Pinkpop, festivalsfeer. Ja, dat is uniek. En dat wordt nu ook gebruikt door de Formule 1 zelf. Misschien wel het grootste compliment voor Zandvoort. Als een soort voorbeeld van zo kan het ook.
7: Ja. Wat kunnen wij eigenlijk als bedrijven, sectoren leren van zo'n Formule 1? Want het is echt gigantisch groot. Het is echt een miljardenbusiness. Ja. Zie je dingen die we kunnen leren?
21: Ja, ik kan het beste voorbeeld geven wat ik er zelf altijd van geleerd heb. Ik heb zelf jarenlang in de racerij gezeten. En ja, wat je vooral leert is dat je nooit tevreden moet zijn. Dat klinkt heel negatief, maar je moet altijd weer door. En je niet laten hinderen door ervaring. Want morgen is alles weer anders. Door techniek, door jong talent, door nieuwe kijk. En wat je moet leren is dat het beste net goed genoeg is. Misschien. Want je vecht altijd tegen een ander team waar tegenwoordig 1100, 1200 man dag en nacht letterlijk en figuurlijk bezig zijn om zelf beter te worden.
7: Ja.
21: Dus nooit op je lauren rusten. Nooit.
7: En het is groot, hè, intussen. Kan je een beetje schetsen hoe groot de wereld is geworden?
21: Het is, ja, het is waanzin. Het is altijd een miljoenensport geweest, hè. Altijd, na verhouding, een hele grote business. Maar het is nu naar een miljardenniveau getild. Met revenuen die echt richting de 300-400 miljard gaan. Opbrengsten. Praat je over de rechten. Praat je over het verkopen van de races. Praat je over de sponsors die zich eraan verbonden hebben. Kijken 800 miljoen mensen naar. En dat is natuurlijk ook wel bij
7: 800 miljoen mensen,
21: ja. Ja.
7: Dat is, als je dat vergelijkt met Olympische Spelen voetbal.
21: Nou, je mag het vergelijken met Olympische Spelen en bijvoorbeeld het WK voetbal, maar dat is maar eens in de 4 jaar. En dit gaat gewoon 20, 25 keer per jaar live op zender. Dus het is het grootste jaarlijkse sportevenement by far ter wereld.
7: Ja. Heeft het je verbaasd dat het zo geëxplodeerd is?
21: Ja en nee, want het was al heel erg groot. Dus ja, het heeft me verbaasd dat ze het bij Liberty Media, de nieuwe eigenaar, de Amerikaanse eigenaar, die uiteindelijk in 2017, 18 het overgenomen hebben en er een nieuwe twist aan gegeven hebben. Dat vind ik wel heel knap. Dat je iets wat al heel groot was, vergelijk het met een hele succesvolle band die al 8, 9 albums heeft gehad en dan toch nog weer groter gaat worden en een breder publiek aanspreekt en een nog nieuwe genre eraan toevoegt en een melange gaat creëren waarvan je denkt, wacht even, het is nu echt letterlijk ook lifestyle geworden. Hè? Daar kan ik als professional iets van vinden. Het staat natuurlijk steeds verder van de sport af. Maar wel heel knap dat je naar een sport die al sinds 1950 bestaat toch weer een hele nieuwe dimensie.
7: Ja, maar bedoel je met die lifestyle ook dat zo'n Kim Kardashian er rondloopt, hele glamour, Hollywood?
21: Ja, dat is een bijverschijnsel ervan. Want die komen natuurlijk eigenlijk alleen maar omdat de hele wereld ernaar kijkt. De hele wereld is ernaar gaan kijken, met name natuurlijk door de expansie naar Netflix. Waardoor ze een platform hebben gecreëerd dat niet alleen de diehard racefan, maar ook de argloze bijstander, zeg maar, denkt, hey, dit is interessant.
7: Ja, zoals ik.
21: Ja, je gaat het zelf aan. Ja. En dat hebben ze ook heel goed gedaan. Kijk, het is natuurlijk gescript geweest, die serie waar we het over hebben. Want dat is echt wel de oorsprong, het epicentrum geweest van de explosie van populariteit. Maar het is ook wel heel goed gescript. Het is ook niet zo gek, Liberty Media, dat zit natuurlijk in de entertainment business, Amerikaans. En daardoor is het heel begrijpelijk geworden wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En dan is misschien soms bezijdens de waarheid, daar hou ik dan niet zo van. Maar het is wel de vonk geweest die de boel in de fik heeft gezet.
7: Wat klopt er dan niet aan? Want er is ook best wel kritiek op geweest. Ja. En ik voel ook een beetje de worsteling bij jou. Want je denkt,
21: heel erg. Ja, wat klopt er niet aan? Je loopt met een cameraploeg, het is een grote productie, een jaar lang mee. En je haalt overal snippets, soundbites en momenten vandaan. En vervolgens gaan daar Hollywood scriptschrijvers op zitten. En die gaan het ene quoteje gebruiken van die race. Dan lijkt het net of die een conflict heeft met de ander. Of toch iets vindt van die. Dus je gaat eigenlijk frictie creëren. Bijna op een ordinaire, daily soap-achtige manier. Die er helemaal niet is. Maar goed, dat zorgt wel voor spanning en voor randjes. En wat ik vervelend vind, is dat sommige mensen zich daar zijn gaan gedragen. Die hebben, dus teamleiders met name.
7: Ja.
21: Die zo'n Christian Horner, die zag je toch wel heel erg in dat spotlight waar die dan stond.
7: Vond hij wel lekker.
21: Ging zich ook een beetje naar gedragen.
7: Wat ging je doen dan?
21: Ja, toch wat meer voor effectbejacht dingen roepen. Sensationeel-achtige dingen creëren. Niet alleen hij overigens hoor, dat zie je wel op meerdere gebieden. En wat ik treffend vond, Max Verstappen deed er niet aan mee.
7: Oké, heerlijk. Die blijft gewoon lekker Hollands nuchter.
21: Ja, ik dacht, die onzin, daar kan ik gewoon helemaal niks mee. Ik laat me niet voor een karretje spannen. Maar nogmaals, ik vind het wel heel knap dat ze gedaan hebben. Want ook Max Verstappen, een van de redenen waarom die, los van het feit dat hij natuurlijk de meest gewilde coureur is, heel veel geld kan verdienen op dit moment in de Formule 1, is wel dat het zo groot geworden is.
7: Ja, en ook denk ik wel die strijd die met Hamilton is ontstaan in die tijd. Dat is ook wel heeft ook wel gezorgd voor die explosie, denk ik.
21: Nou, sterker nog, dat, hoe we het hebben, je hebt dus een serie, die begint dan in 2017, 2018, toen de Formule 1 nog heel voorspelbaar was. En tijdens dat hele proces heb je die jonge, gekke Max, veel te jong, die dan die grote Hamilton, de koning, gaat aan. Ja, dat is een droomscenario. Dat kun je niet scripten.
7: Nee.
21: En dan wint hij ook nog in die krankzinnige finale in Abu Dhabi. Dus ja, apotheose van heel veel factoren die bij elkaar kwamen. En ja, een heerlijk hoogtepunt in de geschiedenis van de Formule 1.
7: Ja. Wat is nou het grootste misverstand over de Formule 1? Dat je zegt, die wil ik sowieso eventjes hier van tafel hebben.
21: Dat het makkelijk is. Ik denk dat heel veel mensen denken, je gaat in een auto zitten. En ja, moet je een beetje sturen. En,
7: ja, denken heel veel mensen dat?
21: Ja, heb ik wel vaak mee te maken gehad.
7: Oh, ja.
21: Misschien nu wat minder. En dat het allemaal met geld te maken heeft. Terwijl je het uitgeven van het geld heel belangrijk moet vinden. Maar even terugkomen op het topsport. Dit zijn echt topatleten. Mm-hmm. Dit zijn triatleten, dit zijn biathlonmensen, dit zijn marathonlopers. Het is ongekend hoe je tegenwoordig, zowel mentaal als fysiek. Mm-hmm. Dit zijn triatleten, dit zijn biathlonmensen, dit zijn marathonlopers.

0: Ja, denk je dat het daardoor komt?
1: Ja, het is niet helemaal Temptation Island, maar er zitten wel dezelfde vertoringen in natuurlijk.
0: Dom, het wordt steeds meer een karakterschets van mij, hè, dit.
1: Nee, het is... Ik denk dat alles wat je niet begrijpt, je niet zo heel interessant vindt. En als je het wel begint te begrijpen, hoe werkt dat dan? En wat moet je er allemaal voor doen om aan de start te verschijnen? En wat zijn dat voor types? En wat zijn dat voor karakters? Dan spreekt dat denk ik heel generiek aan. En
0: nou ja, dat vond ik dus ook heel mooi, weet je. Dat iedereen, ik hou altijd van, ook op het werk of in het leven, dat je alles daaruit haalt, dat je tot het uiterste gaat, dat het eigenlijk misschien bijna niet meer te doen is, maar dat je, you go for it, en dat doen ze daar.
1: Wat was jouw misverstand dan, toen je die serie keek? Wat dacht jij van, hé, dit wist ik helemaal niet.
0: Nou, toch een beetje wat jij zelf zegt, van alles draait om glamour, geld. Het zijn natuurlijk toch, nou ja, we gaan het straks nog wel even over dat elektrisch hebben, maar het is toch een hoop uitstoot, weet je wel.
1: Mm.
0: En ook die, nou ja, al die pitspoezen, dat vond ik ook wel moeilijk, weet je wel.
1: Daar had ik al een stuk minder moeite mee.
0: Ja.
1: Maar nee.
0: Ja, maar dat is toch wel, ja, snap met die champagne, weet je wel. Het is wel een mooi beeld, maar ja, je denkt toch wel, het is allemaal een beetje plat.
1: Ja.
0: Totdat je gaat kijken.
1: Ja, en ik vergelijk dat heel erg ook weer met muziek maken. Kijk, als je natuurlijk aan een concert gaat en alles klopt en alles gaat in 2,5 uur en zo'n fantastische ambiance bent, dan vergeet je gewoon dat sommige mensen zo'n half jaar, een jaar zich afsluiten om die muziek te maken. En dat is met de Formule 1 natuurlijk een eindeloos proces. Los van het feit nog dat van die 1000 man, 1100 man... daar zijn er maar een stuk of 60 van op het circuit. Dus er zijn ook mensen die zien die glamour nooit, die voelen die champagne nooit, die zijn er nooit bij. En die werken ook dag en nacht. En dat vind ik ook mooi.
2: De Big Five. Diana Matroos.
0: Ja, die Formule 1, als we die echt willen begrijpen, moeten we ook even in de historie gaan. En dan moeten we echt het hebben over Bernie Ecclestone.
1: Ja, zeker.
0: Jij gaat meteen lachen, wat is dat?
1: Ik denk een van de meest bijzondere mensen überhaupt die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. En dat zijn er best wel wat. Omdat deze man zich eigenlijk niet laat omschrijven. Die heeft zoveel kwaliteiten en heeft zoveel voor elkaar gekregen in die autosport. En is desnoods altijd benaderbaar gebleven. Als je hem belde, hij belde altijd terug. Of hij laat weten dat hij zo terugbelt. Dat is ongelooflijk. Dus een one-man band, dat moet ik vooropstellen. Hè? Kozer, wat is het? Keizer, koning, admiraal in één. Maar een enorme visionair die zelfs nu nog, wat is die inmiddels? 94, denk ik. Heel veel weet. En achter de schermen ook nog best wel heel veel dingen bepaalt.
0: Oké, komen we zo op. Maar misschien moeten we eerst even, kan je even schetsen wie hij is? Want misschien weet niet iedereen wie hij is.
1: Formule 1 is begonnen in 1950. Het wereldkampioenschappen, toen was het een sport waar fabrikanten als Alfa Romeo, Ferrari, dus de grote sportwagenfabrikanten, die deden daar aan mee. En het was eigenlijk, ik wil niet zeggen een amateursport, maar het zat heel amateuristisch in elkaar. Er waren Grand Prix-organisatoren, die betaalden dan start- en prijzengeld. En ja, er waren wat amateurs, ook wat rijke amateurs die het veld vulden. En dat is jarenlang zo gebleven. Dat was ja, een leuke sport, interessante sport, veel publiek. Maar commercieel werd daar niet veel mee gedaan.
0: Nee, maar moet ik ook een beetje denken aan primitief?
1: Zeker.
0: Ja, hoe primitief was het?
1: Heel gevaarlijk, bijvoorbeeld. Er werd helemaal niks gedaan aan veiligheid. Zakelijk heel primitief. Start- en prijzengeld. Dus fabrikanten die schreven het af op promotie. Andere auto's werden bestuurd door mensen die heel veel geld hadden, misschien niet zo heel goed konden rijden. Dus het was heel simpel. Heel leuk ook wel. Een team bestond misschien op de baan uit 3-4 monteurs. En dat was hem dan. Auto's werden vaak wel 3-4 jaar gebruikt ook, voordat ze vervangen werden als voor een nieuwer type. En die Bernie die rolde daarin als race-enthousiast. En die kwam aan de hand van eigenlijk een coureur die een beetje hielp, omdat hij zakelijk heel slim was. Was een autohandelaar uit Londen, nou dan leer je het wel. wandelde die paddock in en die dacht, ja, dit gaat helemaal verkeerd, joh. De race-eigenaren of de race-promoters zijn hier de baas. Iedereen moet maar opkomen dagen. Als er een vangrail geplaatst wordt, kost geld, gaan ze niet doen. Dat is eigenlijk veel te gevaarlijk. Waar zit ons geld? En die heeft die teams verenigd. Letterlijk, de Formula One Constructors Association. Een vereniging, een soort vakbond, noem het maar, die een blok vormde richting alles wat geld wilde verdienen aan de Formule 1. Dat heeft hij als eerste voor elkaar gekregen. Nou, ga maar eens van dat soort unieke karakters op één lijn krijgen. Hè? Die dan allemaal zeggen, oké, we gaan naar jou luisteren.
0: Ja,
1: dat
0: want die unieke karakters, je zegt het was een beetje primitief, maar het was toch wel een rijke luisport? Of was dat toen nog niet zo?
1: Nee, het was in zoverre een rijke luisport dat sommige privé-team-eigenaren hadden geld. Sommige coureurs hadden geld. Maar kijk, Alfa Romeo en Ferrari, dat zijn natuurlijk geen rijke luis dingen. Dat zijn gewoon fabrikanten, zeg maar. Maar die hebben wel allemaal hun eigen belangen. Die willen elkaar altijd verslaan. Dus om dan aan de achterkant een front te vormen. Ja. Te zeggen, wij gaan even ons eigen belang op de tweede plaats stellen. We gaan nu als sport gaan we het groot maken.
0: Maar hoe is hem dat gelukt? Hè? Want dit is ook wel een les. Hè? Als je kijkt naar andere sectoren, bedrijven.
1: Zeker.
0: Moeten veel meer met elkaar doen. Dus daar zit een les in, denk ik.
1: Ja, die belangrijkste les hoe dat gelukt is dat hij de sport in hele korte

0: tijd. Met name omdat hij ook tv introduceerde. Hè. Dat gebeurde, live televisie werd mogelijk in die tijd. Waardoor de sponsors kwamen, ook heel erg belangrijk. Werd er in één keer geld verdiend. En als je geld gaat verdienen,
1: dan is het makkelijk praten.
0: Ja, dankzij iemand. En daar pakte hij dan zelf wel een groot deel van. En terecht. Maar er bleef er nog steeds heel veel over. Dus team-eigenaren als Frank Williams, die werkelijk van gekkigheid niet wisten hoe ze van de ene naar de andere race moesten komen. Die moesten gewoon soms benzine stelen op de parkeerplaatsen van toeschouwers om zijn vrachtwagen mee te vullen. Letterlijk. Die vlogen in één keer in de privévliegtuig 10 jaar later. En die hadden in één keer heel veel geld verdiend. Zeker toen naar verhouding. Nu is het eigenlijk ook weer klein geld als je ziet hoe groot het nu geworden is. En dat heeft Bernie Ecclestone in zijn eentje gedaan. Hij heeft alle circuit-eigenaren uitgeknepen. Alle racepromoters mensen op de keel gezet. Heeft daar zelf heel veel geld aan verdiend, omdat hij het deelde met anderen.
1: Ja, en maar je zegt ook dat hij toch wel redelijk down to earth is gebleven. Of tenminste zeker benaderbaar. Dat is wel heel bijzonder.
0: Voor als je in de sport op wat voor reden dan ook actief was. Ik wil mezelf helemaal niet profileren als iemand die daar heel veel mee te maken heeft gehad. Maar de keren dat ik met hem te maken heb gehad. En je moest hem bellen. Dan nam hij op. Of hij liet weten dat hij terugbelde. En dan had hij dan 4 woorden genoeg voor een antwoord van 5 woorden en kon je verder.
1: Dus je moest niet hele lange gesprekken met hem voeren.
0: Hij is niet van de small talk. Nee, zeker niet.
1: Was hij ook ergens irritant? Want dit lijkt een beetje Mr. Perfect zo.
0: Nee, hij is helemaal niet Mr. Perfect. Hij is irritant in die zin. Hij is inspirerend irritant. Omdat hij heel erg snel tot de zaak komt. Alle emotie eruit haalt. En hij natuurlijk gewoon een goede deal voor hem is. Een deal waar hij zelf heel veel geld aan verdient. Dus je moet wel bereid zijn om af en toe ja, achter de oren te krabben van, oh, wacht eens even. Hè, zeker die raceorganisatoren. Moet ik hier nou blij zijn met dit contract? Of heb ik nou net gewoon
1: heel veel
0: duivel voor
1: Bernie
0: getekend? Ja. Alleen, ja, kijk even naar het resultaat. Hè. Hij ging van 19, zeg maar, even breed gesproken, 75 naar 85. Ging het van een verzamelde groep van garagehouders die ook racewagentjes inzetten. En dan natuurlijk een Ferrari bijvoorbeeld. Ging het naar een miljoenenshow waar de hele wereld naar keek. Live op televisie. Waardoor er enorm veel sponsoring kwam. Groter dan welke sport dan ook. En hij eiste dat alle faciliteiten omhoog gingen. Hij eiste dat er faciliteiten voor VIP-gasten kwamen. Dat de veiligheid omhoog ging. Want door die sponsoring en die live-televisie kon het niet meer gebeuren dat er iemand live op tv verbrandde. Of door het totale gebrek aan medische hulp. Doden vielen die helemaal niet nodig waren.
1: Nee, wat werd er toen gedaan dan om die veiligheid te vergroten?
0: Hij zorgde dat elk circuit een ziekenhuis moest hebben. Dus niet alleen die VIP-hospitalen die waar je lekker je zalm en je champagne kon nuttigen terwijl die race van start ging. Maar als er wat gebeurde, dat iemand ook gewoon direct in het ziekenhuis lag. En hij zorgde dat één dokter, Sid Watkins, fameus persoon, zijn vriend uit Londen, altijd overal bij was. En die controleerde alles. De helikopters, de artsen, alle ziekenhuizen in de buurt. En dus Ecclestone wordt heel vaak als geldwolf, ja, zeg maar, afgeschilderd. Maar dat deed hij ook. En dat heeft de sport eindeloos veel veiliger gemaakt.
1: Ja, en hij begreep ook dat dat gewoon erbij hoort. Dat je dat niet kan permitteren zakelijk als dat gewoon misgaat met live televisie.
0: Het had een commercieel
1: dus uiteindelijk
0: motivo.
1: Altijd.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Want al die, met name sigarettenfabrikanten en drankfabrikanten die toen nog actief waren, ja, die konden zich helemaal niet veroorloven dat, precies wat je zegt, dat dit gebeurde. Ja. Want dan had de sport natuurlijk gewoon niet lang meer bestaan.
1: Nee, en heeft hij ook heel erg die exclusiviteit erin gebracht, ja, als een soort marketinginstrument?
0: Ja, dat is ogenschijnlijk ook wel een beetje zijn downfall geworden. Besloten wereld was zijn unique selling point. Je moest wel heel veel geld hebben om erin te komen. Het ironische was dan ook, zelfs mensen met heel veel geld, die deden dan 1 stap in de paddock. Ik dacht, zoveel geld heb ik ook weer niet. Want er liep altijd nog veel meer geld rond. Grotere vliegtuigen, grotere motorhomes. En dat heeft hij wel tot kunst verheven. Dus hij heeft iedereen die daar wilde investeren, heeft hij het als een soort pool naar binnen getrokken, omdat het eigenlijk een besloten wereld was. En dat heeft heel goed gewerkt. Alleen, we weten inmiddels allemaal dat Liberty Media de deuren heeft opengezet op heel veel vlakken. En dat heeft juist weer gezorgd voor die hele nieuwe impuls, waardoor het veel bereikbaarder is geworden voor iedereen.
1: En dus ook veel groter is geworden en dat er nog meer geld in omgaat.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En hij heeft bijvoorbeeld, een heel goed voorbeeld, hij heeft social media altijd buiten de deur gehouden. Ook toen social media allang heel erg groot was. Daar zag hij helemaal niks in.
1: Waarom?
0: Omdat hij alleen maar geloofde in het verkopen van tv-rechten. Dat je het alleen op tv kon zien.
1: Ja.
0: En die wereld
1: juist
0: is wel
1: dat
0: veranderd.
1: Exclusieve.
0: Zeker. Ja. En nu mogen teams bijvoorbeeld racebeelden op gebruiken, of in ieder geval op het circuit gemaakte beelden gebruiken op social media. Nou, dat was onder Ecclestone onbespreekbaar.
1: Ja. Hoeveel heeft hij er zelf aan verdiend?
0: Miljarden.
1: Ja, ja. Lekker.
0: Ja, en terecht.
1: Ja.
0: Want kijk, als jij natuurlijk een miljardensport gecreëerd hebt, dan is dat natuurlijk heel logisch. Hij heeft natuurlijk niet alleen met Formule 1 geld verdiend. Hij heeft ongetwijfeld ook heel slim met zijn geld geïnvesteerd. Maar ja, nee, die is wel miljardair mee geworden.
1: Ja, maar je zegt eigenlijk prima, want hij heeft die sport zoveel gebracht. Zonder Ecclestone was de Formule 1 niet de Formule 1 geweest.
0: Je moet het vergelijken met een makelaar. Als die de ene keer tegen jou zegt, je woont in een huis van 500.000 euro. Maar ik kan dit en dat voor je regelen. Zo upgraden dat het 1 miljoen waard wordt. Dus dan verkopen we het, maar dan wil ik daar graag 2 ton van hebben. Dan heb jij altijd nog 3 ton meer. Ja. En hij en doet hij het dan voor een stuk of 20, 30 klanten. Ja. Dan heeft hij uiteindelijk meer geld dan jij. Maar ja, jij wordt er ook niet slechter van.
1: Ja, het is wel een rare man. Hè. Hij heeft natuurlijk ook nog een hele fraudezaak achter zich aangekregen. En heel laat een kind gekregen. Was hij nou 89?
0: Ja, ik moet wel zeggen dat er heel veel rare mannen zijn dan op deze wereld. Met fraudezaken en kinderen op latere leeftijd. Ja. Jij heeft een jong kind inmiddels weer. Dus ja, nee, dat en allemaal van die bijverschijnselen. Dat,
1: die horen bij al die rijken.
0: Nou, wil ik niet zeggen hoor. Nee. Nee, hoor. Maar ja, goed, daar kan ik hem professioneel niet op beoordelen. Maar inderdaad, het is een markante man die inmiddels halverwege de 90 is bijna. Fraudezaken heeft hij inderdaad natuurlijk gehad. Hij is zeker niet van onbesproken gedrag. Dus dat zit hier niet om soort van zijn levensverhaal te rechtvaardigen. Alleen ja, ik weet daar te weinig van wat daar precies de reden is geweest. Het is er in ieder geval niet voor gezorgd dat hij niet meer op vrije voet is of wat dan ook. Hij woont in Brazilië, deels in Zwitserland.
1: En hij heeft dus nog steeds invloed, zei je. Want dat zei je net even tussen de neus. Wat doet hij dan bij de Formule 1?
0: Hij is heel goed bevriend met onder andere Christian Horner. De voormalig teambaas van Max Verstappen. Die hard bezig is met een comeback. En ik weet zeker dat op de achtergrond dat hij dat wel overlegt met Bernie. Want wat kan ik het beste doen? Wat zal ik het beste kunnen doen?
1: En wat zegt Bernie dan? Ja, je bent er niet bij, maar je kan hem misschien een beetje lezen.
0: Nou, hij weet nog steeds hoe alle hazen lopen. En hij is dan bijvoorbeeld ook weer heel goed bevriend met Flavio Briatore, die een hoofdrol speelt bij het Alpine team. Dus hij is altijd wel die wheeler-dealer geweest. Van, wacht nou even, als ik dat tegen die zeg en die even aan hem koppel, dan zal er nog wel eens iets kunnen gebeuren. Dus ik kan me niet voorstellen, alleen al uit verveling anders, die man staat natuurlijk altijd aan, dat hij op zondagmiddag gewoon denkt, ik ga die eens even bellen, ga ik even vertellen van die, want dan kan misschien dat gebeuren. Ja. Dus dat is ook gewoon het spel. Het is hem nooit om het geld te doen geweest. Dat merk je aan alles. Het is echt dat spel. En dat.
1: Wat hij zo mooi vindt. Ja. En is hij er dan uitgewerkt uiteindelijk? Ja. Want?
0: Ja,
1: wie werkt hem eruit?
0: Nee, het is gewoon verkocht. Hè. Hij heeft die commerciële rechten, die zijn verkocht op een gegeven moment.
1: Maar dat heeft hij nog zelf gedaan, of niet?
0: Dat heeft hij CVC toen gedaan, ja. En dat is weer verkocht aan Liberty Media. En daar heeft hij een grote rol gespeeld. Daar had hij een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen, meer een symbolische rol. Maar uiteindelijk is hij toch wel van het toneel verdwenen. Want hij is natuurlijk niet iemand voor een symbolische rol. Hij is of de koning, maar hij is niet van de reservebank. Dus,
1: En dan is er dus een nieuwe koning en dat is eigenlijk die Liberty Media. Die moeten we heel goed begrijpen om de Formule 1 nu te begrijpen. Hoe hard is Liberty Media?
0: Nou, om te beginnen is er dus geen individu meer. En dat kan alleen maar goed zijn voor zo'n grote show. Dat het niet meer afhankelijk is van één iemand. En Liberty Media is een gigantisch conglomeraat van mediabedrijven. En die kijken heel anders naar zo'n sport. Die halen, zoals je zelf al hebt gezien, hele andere elementen naar voren. Van hoe kunnen we dit naar een ander niveau tillen? Hoe kunnen we een breder publiek bedienen? En hoe kunnen we, wat nu ook gebeurd is, grote luxe merken erbij betrekken? Gucci zal zijn intrede zelfs bijvoorbeeld doen in de Formule 1. Nou, ik kan me echt niet voorstellen dat 10, 15 jaar geleden gebeurd was.
1: Ja.
0: En dat is Liberty Media ten voeten uit. Natuurlijk, hè, ze proppen de grid vol met andere celebrities. Dat je denkt, ja, zit ik nou naar de MTV Awards te kijken of naar een Grand Prix? Maar goed, die zijn dan allemaal weer verdwenen als ze gaan racen. Maar dat helpt toch.
1: Ja.
0: Ik kan daar persoonlijk wel iets van vinden.
1: Terwijl je het eigenlijk niet leuk vindt.
0: Dat is een beetje raar. Stel dat je naar de Wimbledon finale gaat kijken en dat veld staat eerst vol met Beyoncé en Jay-Z en dan nog even, weet ik wat, Sean Connery leeg geloof ik niet meer, maar een of andere acteur. Dan denk je, ja, wat zit ik nou allemaal naar te kijken? En dan maai je dat gras leeg en dan gaan ze spelen. Hè? Dat is wel een beetje de Formule 1. Maar goed, aan de andere kant, als dat helpt voor het creëren van die show, waarom niet? Als iedereen er beter van wordt.
1: Maar misschien hebben ze het toch ook wel nodig. Laten we daar zo meteen over verder praten. Is het nou over de hype heen, de Formule 1? Stort het een beetje in elkaar? Of heeft het echt nog toekomst? Ik ga er zo meteen over verder praten met Mark Koensen. Blijf luisteren.
2: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
3: Tot morgen.
4: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
3: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
8: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
0: Yes!
10: BNR Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 20 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A7, Zaanstad richting Horen. Tussen afrit Weidewormer en Purmerend was een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A67 richting Eindhoven gebeurde een ongeluk. Ook daar staat nu een kapotte auto op de linkerrijstrook en daarom blijft die nog even dicht. Tussen Asten en Geldrop betekent dat een uur vertraging. Tot slot nog de N317 Doetinchem richting Dieren. Tussen Hoog-Keppel en de aansluiting met de A348 doe je er 15 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij hectometerpaal 40,0. De A6 Emmeloord richting Jouren bij 309,5. En de A16 Rotterdam-Breda bij 34,0.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zitten sinds een uur weer bij elkaar om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen over de begroting. Gisteren lukte dat ondanks uren praten niet, maar de druk groeit, want vanavond laat moet het klaar zijn. Struikelblok is de koers om steun te krijgen vanuit de oppositie. De kapitein van de veerboot die verging bij Cyprus heeft het zinkende schip verlaten, zeggen passagiers. Ook zeggen ze dat de deuren aan boord op slot zaten. De verhalen worden meegenomen in het onderzoek. De bemanning is gearresteerd. 8 mensen zijn verdronken en er zijn ook nog vermisten. In Nepal worden nog duizenden mensen vermist na de overstromingsramp, ook veel buitenlanders. Zuid-Korea stuurt een eigen team om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die werkte bij een stuwdam in de bergen. Het dodental ligt nu boven de 900, maar dat kan nog veel verder oplopen. In Zuid-Korea is de leidster van de Moon-secte veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. Zo zou ze de voormalige First Lady, de vrouw van president Yoon, allerlei dure cadeaus hebben gegeven om zo hun beleid te sturen. De leidster is de vrouw van de oprichter van de Moon-secte die in 2012 overleed. En het avontuur van tennister Venus Williams op de US Open is alweer voorbij. Ze werd in de eerste ronde verslagen. Williams maakte vorig jaar haar entree in het proftennis, maar dat gaat niet erg goed. Ook Novak Djokovic is in de eerste ronde verslagen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Tegenwoordig lijken Formule 1-teams meer op NASA-achtige bedrijven. Is dat genoeg om de hype hoog te houden of heeft de Formule 1 de mooiste tijd gehad? Je hoort het zo in het tweede deel van de Big Five.
13: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
14: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
15: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
10: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik neem je deze week mee achter de schermen van misschien wel het grootste rondreizende entertainment circus ter wereld, de Formule 1. Mijn gast is nog steeds Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine. Het is natuurlijk een tijdschrift. Alles rondom autosport. Formule 1 heel erg belangrijk, maar. Televisieprogramma's, podcasts, het is nog zoveel meer. En in het eerste half uur zei je echt, ik vind het echt topsport. Mm. Dat vind je er mooi aan. Wat maakt een Formule 1-coureur echt een topsport? Want ik denk dat sommige mensen daar ook, dat zei je zelf al, mensen kijken er iets anders naar.
0: Ja, er wordt natuurlijk simpel vaak gedacht, gas geven, remmen, een beetje schakelen.
1: Ja.
0: Een beetje sturen. ik denk als je een week mee zou lopen met het trainingsprogramma van een Formule 1 coureur, ja, dan snap je dat het echt bijna niet eens te vergelijken valt met andere sporten. En dat heeft met name te maken, het is fysiek heel zwaar. Dus de belasting op je lichaam, met name door de G-krachten in de bochten. Dan kan je je iets voorstellen, als je op hoge snelheid links of rechts afgaat, dat heb je eigenlijk al in het normale verkeer. Als je uit moet wijken, dan vliegt je hoofd naar links of naar rechts. In ieder geval de tegenovergestelde kant op. Maar dat is ook bij het remmen en ook bij het accelereren. Dus jij bent continu belast, dat is één.
1: Dus je lichaam krijgt keiharde klappen eigenlijk.
0: Extreem, met name je nek. Het eerste wat je ziet bij een niet geoefende coureur die in de Formule 1 auto stapt, is je nek geeft het gewoon op. Want je wil je hoofd natuurlijk wel rechtop houden.
1: Ja, kan je die kracht een beetje beschrijven? Hoe hard is die klap?
0: Ja, dat is soms wel. Het is geen klap, het is meer een trekkende kracht. Hè? Net als in een vliegtuig. Ja? Dus je gaat in een lange bocht. En dan heb je soms 4, 5 G. Hè? Dus dat is 4, 5 keer het gewicht van je hoofd. Wat aan jouw hoofd trekt. Wow. Dus ga op de rand van je bed liggen, hangt er een gewicht aan. Hè? Wat naar beneden hangt. En probeer dan je hoofd maar eens rechtop te houden. En dat 8, 9 bochten. 70, 75 rondjes, alsmaar weer. En wanneer je dan echt topsport wordt, is je hebt dus die fysieke belasting. En dit is waar bijvoorbeeld iemand als Hamilton en Verstappen echt het verschil maakt. En Alonso ook met name bijvoorbeeld. Want daarna moet je dus ook nog eens als een schaker denken, doen, beslissingen maken. Dus die mentale vrijheid in je hoofd hebben. Dus je moet niet door die fysieke belasting en alles wat er voor je gebeurt, naast je gebeurt, achter je gebeurt, zodanig druk zijn met alles, dat je die mentale vrijheid in je hoofd verliest. Dat zie je bij de minder goede coureurs. Je moet nog steeds denken, oh, wacht even, ik ga toch even aan mijn engineer vragen of ik niet een ronde eerder binnen kan komen. Mm-hmm. Hey, ik zie uit mijn ooghoek op het grote scherm dat hij naar binnen is gegaan. Moet ik iets doen? Ik ga de rembalans tussen deze twee bochten toch nog even verklikken. Want je hebt ook nog eens een keer een stuur, hè, met, vergeet je tv-afstandsbediening, want deze heeft echt meer knoppen. En daar ben je continu mee bezig. Je wordt in je oor continu verteld dat je misschien dit of dat moet doen. Dus het is niet alleen de fysieke topsportprestatie die je moet leveren. Want hoe beter fysiek geen issue is, hoe makkelijker jij je kan concentreren op je job. En dat, ja, die combinatie is echt uniek.
1: En daar moet je dus ontzettend veel voor doen. Je zegt, zo'n trainingsschema, dat is ongelooflijk. Ja. Neem ons mee in zo'n dag.
0: Nou, los van de fysieke belasting, hè, dus je bent gewoon aan het trainen, wat ik al zei, als een bokser, als een triatleet, als een voetballer, alle facetten moet jij hebben. Dus je bent gewoon heel hard aan het trainen. De ene keer is dat fietsen, de andere keer is dat gewoon.
1: Hoeveel uur trainen ze per dag?
0: Dat hangt heel erg van de coureur af. Want ik ga niet het idee wekken dat ze het leuk vinden. Maar tijdens het seizoen is dat uren. Ja, en dan is je voeding ook nog eens een keer. Hè. Dus je begint 's morgens met trainen. Daarna ga je zorgen dat je voeding helemaal perfect is. Dat wordt tegenwoordig allemaal data gestuurd. Want het wordt weer allemaal toegespitst op jouw specifieke biologische manier van functioneren. Wat werkt bij jou goed, wat werkt niet bij jou goed. Daar zit ook weer een heel team achter, hè, vergis je niet. Ga je 's middags weer even trainen. Dan ga je 's avonds natuurlijk, ja, niet te laat naar bed. Je moet niet ook weer niet te laat op, want je moet weer trainen. Je kunt je wel voorstellen, met 25 races straks per jaar, het zijn er nu geloof ik 22, maar ze willen naar 25 toe. Dat is een never-ending story. Hè? Dus als je dan december heel even vrij hebt, ja, dan, of eindelijk op zondagavond heel even die club in kan. Ja, wat denk je wat er gebeurt als je 2 gin tonic erin gooit? Dan sta je op je kop. Hè? Ja. En dan moet je, nou, ik wil niet zeggen maandag meteen weer trainen, maar dan ga je toch dinsdag wel weer aan de gang. Dus het is, ja, dat is met name misschien wel de zwaarste belasting, is dat je mag nooit verslappen. Want echt iedereen die zal erkennen, dus niet alleen de Formule 1, maar nou het sport, dat als je fysiek dan toch even toestaat, of ouder wordt, hè, moet je ook niet vergeten, sommige dingen kun je niks aan doen, dan zul je zien dat zijn weerslag gaat hebben op je prestaties in de auto. Met name op je mentale capaciteit.
1: Nou ja, en dan beschrijf je nog niet, je zegt wel mentaal, je moet overal de vrijheid hebben om goed na te denken. Maar je moet ook mentaal, want dat zie je dus ook in die Netflix-serie heel goed terug. Die enorme druk die er op de coureur mentaal wordt gelegd door de fans. Hè. Als jij niet presteert, word je echt afgemaakt. Mm-hmm. Nou ja, dat is natuurlijk in meer sectoren zo. Maar ook de teambaas die je keihard aanpakt. Hoe hard is de wereld?
0: Ja, die is verschrikkelijk. Houdbaarheidsdatum, zei ik al, van succes is nog niet een uurtje. Iedereen geeft je een hand. En vervolgens willen ze mes in je rug steken. Want zelfs je eigen teamgenoot is je tegenstander, bij wijze van spreken. Spreekwoordelijk mes natuurlijk. Maar die druk is continu. Als je 2, 3 races beneden maats gepresteerd hebt, dan je moet je voorstellen, hè, er zijn maar 22 Formule 1 coureurs. Dat is precies evenveel als 2 voetbalteams. Dus stel je nou voor dat je voetballer wil worden, en er zijn op de hele wereld maar 2 teams, waarvan 1 ook nog alles van de ander wint, hè, want de helft van de teams wint nooit een race. En daar wil je dan bij komen. Kun je je voorstellen?
1: Ja, dat is niet te doen.
0: Dat is niet te doen, maar het betekent ook dat jij niet presteert, op wat voor manier dan ook, daar staan er altijd een paar achter je. Ja. Dringen. Met alle reden van dien. Jonge talenten, snellere talenten. Dus het politieke spel tussen de races door. Het is eigenlijk maar, anderhalf uur op een zondagmiddag een sport. En alles daartussen is hogere wiskunde. Het is keiharde politiek. Het is bedrijfsvoering op het scherpst van de snede.
1: Ja.
0: En ja, dat is een hele...
1: Vind je het dan heel knap hoe Verstappen dat doet?
0: Ja, maar die maakt zich echt over heel veel dingen. En dat zie ik als een compliment, hè. Echt niet druk. Ja. Social media, druk van de fans, kritiek van, weet ik het, teamgenoten, tegenstanders. Het zal hem echt allemaal jeuken.
1: Ja.
0: Echt waar.
1: Hoe lang denk je dat hij dat succes nog kan volhouden? Want hij heeft al zo lang op die toppen gepresteerd. Dat is natuurlijk ook een keer klaar.
0: Ja, ik sta er zelf eigenlijk van te kijken dat hij al ruim 10 jaar in de Formule 1 rijdt. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ik denk dat zolang hij het leuk vindt, zal die een klasse apart blijven. Kijk, het gaat pas lastig worden als je het gewoon niet meer leuk vindt. En daar hebben we natuurlijk een beetje de randjes van gezien aan het begin van dit jaar. Die nieuwe regels, nieuwe manier van autoracen met die half elektrische auto's waar we nu mee rijden, dat vindt hij niet zo leuk. En je kunt jezelf wel iets voorstellen als jij dag en nacht je moet inzetten voor je werk of je sport.
1: Mm-hmm.
0: En het is leuk. En niet alleen winnen is leuk, maar het is gewoon leuk om te doen. En dan heb je alle energie. Dan krijg je daar energie van.
1: Ja.
0: Maar als je denkt, Jezus man, ik moet... Ik vind het niet leuk meer. Hè, dat ik weer inderdaad, hè, dat kan zover gaan als gewoon de auto moet besturen niet leuk meer vind. De manier waarop ik mijn sport moet bedrijven niet leuk meer vind. En dan moet ik ook nog eens een keer 100 dagen per jaar komen opdraven. Inderdaad met een of andere artiest of een Hollywoodster of een stom TikTok-spelletje doen. Want dat is dan belangrijk voor mijn sponsors. Dan wordt het wel een opgave.
1: Ja, en dan wordt het ook moeilijk om tot die prestatie nog te komen. En je zegt dat elektrisch, hè, dat was natuurlijk een no-brainer. Dat moest een keer komen, ja, toch?
0: Het moest komen, of de Formule 1 daar dan de voortrekkersrol voor moest hebben, weet ik niet. Hè,
1: ja, misschien juist omdat ze zo onder vuur liggen. Want dat zei ik natuurlijk ook in het eerste half uur. Dat was ook een beetje wel mijn beeld. Dat ik denk, ja, het is natuurlijk enorm milieuvervuilend wat daar allemaal gebeurt. Ja, je kan niet meer verkopen.
0: Ja, ik denk wel dat ze iets meer aandacht hadden kunnen besteden aan het feit dat dat helemaal niet zo is. Hè, want als er één voertuig enorm efficiënt zijn brandstof gebruikt, is de Formule 1-auto. Dat heeft alles te maken met het feit, niet omdat ze de wereld willen verbeteren, maar elke druppel is belangrijk.
1: Mm-hmm. Er
0: komt bijna geen uitlaatgassen uit.
1: Ja.
0: Ze hadden al een
1: misschien is de milieuprobleem vooral alle VIP's die met, met vliegtuigen komen.
0: Absoluut. Ja. Maar dat zijn hetzelfde met de milieudefensieministers die met een toch even een jetje ergens naar een conventie gaan vliegen. Dus dat kun je, nog wel aanvallen.
1: Ja.
0: Maar we hadden al een hybride concept. Mm-hmm. Dus ik denk wel, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat alleen als symbolisch moeten ze die stap zetten. Ze hebben wel een te grote stap gezet. Waardoor we nu met auto's te maken hebben die je eigenlijk, nou, op sommige circuits 25% van de tijd, zeg maar, een soort van door de bocht heen loodst, in plaats van op die limiet zo hard mogelijk probeert te nemen. En ja, dat is niet goed.
1: Ja.
0: Je bent meer aan het managen, je bent energie aan het sparen om ergens anders hard te gaan.
1: Ja, maar dat is ook innovatie, hè? Je moet soms een stapje terug om een stap verder te kunnen zetten. Dus misschien juist ook wel goed.
0: Oh, ik bekritiseer helemaal niet of dat goed of slecht is. Ik zeg alleen wel dat daardoor sommige rijders, ik zou bijna zeggen en terecht, zich wel afvragen, waar ben ik nou
1: doen? Nou, jij zei wel van, ik vind eigenlijk de stap te groot. Dus ja, je bent wel kritisch.
0: Ja, ik ben wel kritisch over de snelheid waarmee het gegaan is.
1: Ja.
0: En om het maar even met voetbal te vergelijken. Je moet je voorstellen dat je expres een corner weggeeft of de bal naast schiet, of zodat je de volgende keer kunt scoren. Ja, ziet voor je. Snap je wat ik bedoel? Dat heeft de sport zo essentieel veranderd. De kwalificatierondje, zaterdagmiddag om je op startpositie te claimen. Daar moet je echt... Kun je als coureur alleen maar het verschil maken als je daar net iets later durft te remmen, je auto zo afgesteld hebt, dat je daar vol gas door kunt. En nu is het een heel ander spel geworden. De spelregels, het is alsof je het net hoger hangt bij je tennis, of dat je de goals kleiner maakt bij voetbal. En dat zal wel even tijd nodig hebben voordat dat gecorrigeerd
1: wordt. Ik kan me ook voorstellen dat het iets doet met de fans. Die ook denken van, want het gaat ook als je kijkt, Zandvoort heeft het dan heel goed gedaan. Hè, volgens mij met kaartverkoop en zo. Maar eigenlijk neemt het toch een beetje af rond de Formule 1. Het is een beetje over het hoogtepunt heen.
0: Nou, het kan niet zo zijn dat een hype niet afkoelt. Want, want kijk, een hype is nou iets wat afkoelt. Hè. Ja. Dat is gewoon per definitie, by default, zeg maar. Het is wel niet geheel toevallig dat het gepaard gaat met deze disruptie van een nieuwe regel. Dan ben ik altijd wel zo dat disruptie gaat altijd gepaard met dit soort problemen.
1: Ja.
0: Hè? Dat op internet is of mobiele telefonie, er zijn altijd nadelen aan. Dus het zal wel even zijn tijd nodig hebben. Alleen de hype, dat heeft niks met elektrisch te maken, de hype van de Formule 1, ja, die is wel gewoon aan het bekoelen, omdat dat is nou helemaal zo.
1: Ja.
0: Iets is alleen maar een hype als het een keer iets afneemt. Dat neemt niet weg dat het nog steeds heel erg groot is en dat er nog nieuwe markten te winnen zijn.
1: Maar waar zie je dat het afneemt? Hoe is het in aantal kijkers? Is het in het geld wat erin omgaat?
0: Nee hoor, dat laatste zeker niet. Maar als je in Zandvoort bijvoorbeeld kijkt, daar zag je toch, niet dit jaar, want het was de laatste keer, maar de 2 jaar daarvoor, toch heel langzaam lege plekken ontstaan.
1: Ja.
0: Als ik 3 jaar, 5 jaar geleden liever gezegd het ANP-nieuws aanzette, was het eerste item de uitslag van de vrije training. Dat heb ik in mijn leven nog nooit meegemaakt. Max Verstappen is derde in de vrije training. Waar gaat dit over, zegt? Er zijn andere dingen in de wereld. Dat is ook wel een beetje weg aan het gaan. Dus ik wil niet zeggen dat het niet meer populair is. Integendeel, het is nog steeds heel groot. Maar je ziet wel een bepaalde, heel logisch, verzadiging.
1: Dan wil ik straks graag van je horen, Mark, wat dan de nieuwe markten zouden kunnen zijn. Hoe deze business zich toch verder kan ontwikkelen. Maar eerst, Thomas Verzuijl, leuk om je weer te zien.
16: Zo is het, heeft lang geduurd.
1: Zo, 6 weken. Ja, zegt gewoon de hele kindervakantie weg.
16: Ja, nou ja.
1: Terwijl ik hele grote kinderen heb.
16: Ik ben om meerdere redenen blij dat die kindervakantie voorbij is.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
16: Ook dat ik jou weer zie natuurlijk.
1: Ja, nou, wederzijds. Wat ga je doen vandaag?
16: Ik ga praten met Alex Hendricks. Hij is van ServiceNow. Dat is een van de grootste softwarebedrijven wereldwijd uit Amerika. Een softwarebedrijf die hebben het de afgelopen maanden moeilijk gehad. Want de vrees was, ja, dat wordt helemaal opgegeten door AI natuurlijk. Nou, inmiddels hebben veel van die softwarebedrijven bedacht, nou, we kunnen zelf ook wel wat AI toepassen of ervoor zorgen dat AI goed gebruikt wordt. Valt in Nederland overigens, blijkt uit onderzoek door ServiceNow, nog best wel tegen. De AI-volwassenheid blijft een beetje achter bij de rest van Europa. Of dat erg is, of misschien iets wat we moeten koesteren. Het zou zomaar onderwerp van gesprek kunnen zijn. Het economenpanel is er ook over onder andere Jackson Hole natuurlijk, die belangrijke conferentie van centrale bankiers in Amerika. En ja, lopende dossiers moeten wij natuurlijk volgen. Komt er nou wel of geen begroting? Want blijven die deadline mij naar achter
1: schuiven? We staan weer bij elkaar, weer bij elkaar.
16: Vermoedelijk, maar dat hebben we volgens mij eerder gedacht, komen ze er dan tijdens meer zaken doen met elkaar uit.
1: Nou, dat zou toch mooi zijn, hè, voor
16: jou? Als het niet toe is, dan blijven we lekker smeulen.
1: Heb je iets met Formule 1?
16: Ik ben een sportliefhebber.
1: Ja, dat weet ik.
16: Dus ja, ik heb iets met Formule 1. Wie de vrije training heeft gewonnen of het snelst was op de vrijdag, dat is voor mij net iets minder van belang, maar op zondag
1: Je vindt het dus toch wel leuk?
16: Ik vind het toch wel leuk, zeker weten. Maar ik snap wel dat zo'n hype inderdaad voorbij kan gaan. En dat heb je inderdaad. Ik heb ook wel gesproken met de mensen achter dat circuit. Ja, wel gezien natuurlijk. Dus ik denk dat het een kwestie van goede timing is.
1: Goed, we gaan verder praten hier. Dankjewel.
10: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Mark Ons is nog steeds mijn gast en hij volgt de autosport al bijna zijn hele leven. Wat is dat voor jou, die autosport, die ronkende motoren? Wanneer krijg je echt een lekker gevoel daarvan?
0: Ja, waarom word je verliefd op iemand? Als je het vanuit legt, ga je er waarschijnlijk vanaf. Dus
1: je bent al heel lang verliefd, volgens mij.
0: Ja, elke dag. Ja. Hey, dus kijk, in mijn geval zat ik als klein kind naar de maanlanding te kijken. En toen was er dus helemaal vrije training. Je wist niet eens wat er aan de hand was. En je zag pas heel veel geluk op een Duits kanaal of een Belgisch kanaal. De race, praat ik over midden jaren 80. Dus dat was super fascinerend. Maar ook door het gebrek aan kennis. Er viel nog zoveel te ontdekken. Dus daar is het bij mij eigenlijk een beetje mee begonnen. En uiteindelijk zelf gaan karten. Hè, zeg maar de manier om met autosport zelf te beginnen. Dat is nooit weggegaan. En uiteindelijk is die Formule 1 wel zodanig veranderd. Daar hebben die al een tijdje over. Maar het blijft toch wel echt wel elke keer weer verrassen. Maar het heeft wel mensen als Max Verstappen nodig. Om het zo maar te zeggen. Dat heeft bij mij ook echt wel, niet omdat het een Nederlander was. Ik had het ook wel een beetje met Hamilton toen hij kwam, met Kimi Räikkönen toen hij kwam. Je hebt die bijzondere talenten nodig, die het schaakbord omver gooien. Ja. Die de spelregels bijna onder druk zetten, veranderen. En die als mens en als coureur, dus niet alleen door techniek, maar toch iedereen weer relativeren. Want soms had je ook wereldkampioen en dacht ik, jij zit echt in de beste auto. Ik vind het allemaal hartstikke leuk voor jou, maar het heeft met competitie niks meer te maken. Dat vond ik soms wel eens jammer.
1: Dus die coureurs zijn echt super belangrijk geworden. Dat heb je natuurlijk net ook geschetst. Terwijl op het moment dat ze verlies leiden, dan geven ze altijd de auto de schuld. Dus dan zou je toch kunnen denken.
0: Niet altijd, maar wel eens.
1: Best wel vaak. Dus daarmee denk je toch een beetje, is het niet een beetje een spelletje van autofabrikanten? Wie heeft de beste auto? Dat is toch wel heel erg bepalend, toch?
0: Zeker. Kijk, het leuke van. Ik zie dat als een absolute virtue, zeg maar. Als een voordeel. En dat maakt het juist ook zo interessant. Het gaat niet alleen maar om dat autorijden, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Je zult ook met me eens zijn dat als je een tennisracket haalt bij de blokker of weet ik veel, ga je Wimbledon niet winnen. Dus dat heb je ook wel nodig. Maar ik vind het juist zo leuk dat er achter die coureur 1100, 1200 mensen staan. De meeste zie je nooit, ik zei het al eerder. Die samen dat succes creëren. En dat is wat Netflix misschien wel gedaan heeft. Dat die deuren openzet. Ja, maar hier is veel meer aan de hand dan een stelletje van die jongetjes die hun helm opzetten en gaan autoracen. Hier is een heel circus, een heel krachtenspel aan de gang.
1: Ja, dat vond ik inderdaad zo mooi. Je ziet die teambaas Toto, weet je, die haalt echt alles uit je. maar ook gewoon die teams die dan in hoeveel. Het is nog niet eens een seconde banden moeten verwisselen.
0: Ja, het is 2,3, 2,4 seconden.
1: Oh, 2,4. Ja, dus, gaat maar doen.
0: Ja, en elke keer, hè?
1: Elke keer, ja.
0: En elke keer op zondag tegen elkaar zeggen, laten we het nu in 2,2 seconden proberen. Of laten we toch hier dit even. Het is, heb ik aan het begin gezegd, het is nooit genoeg. En daar hou ik van. Want op je lauweren rusten, elke keer naar hetzelfde restaurant gaan, elke keer op dezelfde vakantie gaan, elke keer hetzelfde doen op zaterdagmiddag. Ja, dat werkt voor mensen heel goed. Superleuk. Maar dat drijf je natuurlijk niet naar nieuwe hoogte. En
1: maar is het grensaf? Want dat is nog wel een beetje een vraag die ik heb. Is het nou grensoverschrijdend hoe ze met elkaar omgaan? Of is het gewoon echt iets waar we wat van kunnen leren, ook in andere sectoren, dat je echt het uiterste, dat je dan dat mooi is met elkaar?
0: Nou ja, kijk, tegenwoordig is alles grensoverschrijdend. Dus daar kun je een heel andere discussie over voeren.
1: Ja,
0: het is niet voor tere zieltjes. Maar het werkt ook de andere kant op. Ik geloof oprecht dat autosport misschien wel de enige sport is ter wereld, en heel veel misschien wel de enige business, waar wat jij kunt, wat jij vindt en wat je zegt veel belangrijker is dan wie je bent, wat jouw opleiding is, jouw positie in het bedrijf of in de hiërarchische structuur van zo'n welke situatie ook zit. En dat vind ik nog steeds altijd heel erg mooi. En daar ga je weer. Ik wil er geen Max Verstappen show van maken. Max Verstappen was 16 toen hij voor het eerst in de Formule 1-auto werd gezet. Dat was belachelijk. Dat was nooit vertoond. Er was een hele community die zei, hier moeten we niet aan beginnen. Waar slaat dit op? Maar hij deed het wel.
1: Ja.
0: Maar dat is dan heel zichtbaar. Maar er zijn ook jonge engineers. Of man, vrouw, maakt niet uit, van 22. Als jij een goed idee hebt, dan luistert Toto Wolff, die je net noemt, ook naar jou. Snap je? Je moet in de autosport nooit gehinderd worden door kennis. Nooit zeggen, ja, zo werkt dat niet, joh. Ik doe dit al 100 jaar. Dat kan helemaal niet. Zo werken wij hier niet. Ja. Je moet altijd die ervaring met een open kijk zien te combineren. En daar kan elk bedrijf wat van leren. Ja. Want elk bedrijf heeft zoiets, ja, die gozer of dat meisje, ja, het is allemaal leuk.
1: Ja, en het levert miljarden op, weet je wel. Dus je kan zeggen, ja, dit werkt dus echt. Dat mensen toch het gevoel hebben, ik word gezien.
0: Nou ja, goede ideeën kunnen een halve seconde, is te veel, maar ik praat over honderdste van seconden opleveren. En dat levert aan het eind van de rit geld op. Precies wat je zegt. Dus het is een hele cutthroat business, hè, met andere woorden, heel erg, alles is belangrijk. Ook als jij dus een junior bent, wordt er naar jou geluisterd. En dat ik zeg het, daar kan elk bedrijf van leren. Goede ideeën, maakt niet uit waar ze vandaan komen.
1: Ja. We hebben het ook dus een beetje over dat hele team daarachter. Mm-hmm. Maar ook over de techniek die heel erg belangrijk is bij deze autosport. Data, intuïtie van de ploeg, coureur. En daar gaat precies de kettingvraag over. Die wordt gesteld door Jan-Jaap Hubeek. Hij is onderwijspedagoog en directeur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken. Hij sprak met mijn collega Art Rooijakkers in een Big Five over het onderwijs. Maar over die data, techniek en al die andere zaken had hij deze vraag.
17: Dat team wat achter die computer zit en die coureur, die moet in een paar seconden moet het eens worden. En mijn vraag is, in hoeverre helpt al die data op zo'n moment? Of gaat het om de ervaring en de intuïtie die het echte werk doen? Met andere woorden, wat is die rol van die ervaring en die intuïtie tussen al die datapunten? En in hoeverre beïnvloedt die data je ervaring en intuïtie?
0: Ja, dat is een goede vraag. Met name omdat er steeds meer data is. Hè. Formule 1-team heeft tijdens een race weekend tientallen mensen in de fabriek zitten die allemaal naar die data staren. Dat is onwaarschijnlijk. Dus er is heel veel data, maar het processen van die data door mensenogen en mensenbreinen is misschien nog wel veel moeilijker. Ja, je moet dat vergelijken met, ik woon zelf grotendeels in Italië, en dan zegt mijn buienradar dat het regent. Letterlijk, hardop. En ik zit gewoon in de zon. En ik zie de wolk wel hangen, maar dat regent
1: niet. Een pesthekelaar, ja.
0: Exact. En als jij op de ring van Amsterdam rijdt en ze zeggen, je moet eraf, maar er ligt een dode gans op de weg sinds 3 minuten. Dan kan je wel vertrouwen dat je eraf moet, maar dan klap je misschien wel met 120 in de vangrail. Dus data is niets zonder de juiste interpretatie van die mensen. Daarom kijken er ook zoveel ogen naar. Dus het is een hele leuke vraag, want dit is nou precies het spel wat er speelt. Vaak ook met een coureur, is dat de engineer zegt dan, ja, maar hier doe je dit en doe je dat. Maar de coureur zegt, want ik zie het op de data, hè, zegt hij dan. Maar de coureur zegt, ik voel dit. Of ik geloof mij, als ik dat doe, gaat er dat gebeuren. Dus als je data niet zodanig bereid bent om je data te combineren met het menselijk oog en de menselijke ervaring, en vice versa, hè, natuurlijk. Het kan ook tegen je gevoel ingaan. Ja, dan heb je er niks aan. Maar het is wel zo dat overdaad schaadt ook wel een beetje. Je hebt zoveel data tegenwoordig.
1: Ja, precies.
0: Heel goede vraag. Van, je moet het wel met elkaar eens worden. En dat
1: dus
0: is
1: die mens moet bepalend blijven. Ja. Die coureur moet de teambaas, weet je wel.
0: Er moet een leider zijn. Die zegt, oké, jongens, ook als het nu de foute beslissing is, maar ik maak wel die keuze. En daarom zie je ook soms, of niet soms, Je hebt natuurlijk 21 verliezers op zondagavond in de Formule 1. Ja. Die hebben allemaal een reden waarom ze niet gewonnen hebben. En daar ga je nog wel eens eventjes heel lang naar de data zitten kijken wat er gebeurt. Want dan leer je weer de volgende keer van.
1: Ja.
0: En dat is een eindeloos spel. En dat wordt steeds gekker, want ze hebben zoveel data tot je beschikking dat het steeds moeilijker wordt. Kijk, wij met z'n tweeën worden het wel eens.
1: Ja.
0: Of niet, zijn we er ook uit. Maar dat is makkelijk. Maar stel dat je met 16 mensen zit die allemaal daar een mening over hebben. En je wil ook nog naar huis, een beetje eten en een beetje op het einde bed, want je moet morgen weer naar het circuit. Ja, dat is wel lastig.
1: En dat gaat natuurlijk steeds verder door, want nu al zijn er bijna NASA-achtige bedrijven.
0: 100%.
1: Toch? Die innovatie gaat. Verwacht je veel nieuwe concepten? Want daar zitten die autofabrikanten zitten er natuurlijk ook in om te innoveren.
0: Ja, wat dacht je?
1: Testcase.
0: Wat dacht je hoe AI los wordt gelaten op die data? Hè? Dus wat ik al zei, je moet je voorstellen, je zit allemaal naar die pitmuur te kijken, er zit een man of acht. Hè? Maar thuis zitten er dus gewoon als een soort flight control center, wat je wel vroeger zag bij die maanexpeditie, zitten er gewoon 40 man. En er zit er alleen maar eentje naar de sensor te kijken van het linker achterwiel. En die heeft dan weer contact met degene op het circuit. Dus kun je voorstellen hoe dat samen. Dat is gewoon een soort balletvoorstelling met 200 man. Die niet over elkaar heen moeten struikelen. En die allemaal iets willen zeggen. Dus dat is het managen van die data en de mensen die daarmee omgaan. Ja, dat is echt een kunstig spel. En dan moet je nog een rijder hebben ook. Die zegt, ja, ik vind het allemaal prima wat jij zegt. Maar jij zit niet in die auto. Het voelt toch echt niet goed? Of juist wel?
1: Ja.
0: En dat hoor je ook vaak. Hè, na de training, ook met Max, ook met Hamilton. Van ja, weet je, we dachten het voor elkaar te hebben. Het zag er allemaal goed uit, tot in de windtunnel aan toe. Maar dan is het toch in één keer weer 2 graden koeler. Of het asfalt net even iets anders. Of die bandencompound komt niet tot zijn recht. Kun je weer opnieuw beginnen.
1: Ja, dus dat blijft echt spannend om te blijven volgen. Geloof jij in nieuwe markten? Kan dit nog verder doorgroeien? Of gaan we toch een afvlakking zien?
0: Nee, ik geloof heel erg in nieuwe markten. Kijk, Amerika is nu veroverd. Voor het eerst in de historie van de Formule 1. Amerika is een groot land, hè. Dus veroverd, hè, vroeger hadden ze een beetje de West Coast, Long Beach. Ze hadden dan Upstate New York, Watkins Glen. Dat hadden ze dan, daar had je een soort lokale following. Maar nu hebben ze echt gewoon, ze hebben echt Amerika veroverd. Dat is wel heel knap.
1: En wat wordt dan de next step?
0: Afrika, denk ik.
1: Ja.
0: En nog grote delen van Azië. En waarom rijden we niet in India meer? En waarom niet naar Zuid-Korea? Ik zie daar echt nog heel veel mogelijkheden. Want ook die fanbase heeft toch een soort met universele aantrekkingskracht. Daar zie ik echt nog heel veel groei. En het gaat ook gebeuren. Het enige nadeel is, je kunt maar 25 races echt organiseren. Dat hebben ze nu wel toegegeven. Want die race wordt natuurlijk heel veel geld verdiend. Dat snap je zelf ook wel.
1: Ja.
0: Maar je kunt op een gegeven moment niet van teams verlangen. Niet van de monteurs, die allemaal een gezin hebben. Thuissituatie hebben, ook niet van de coureurs, dat ze 30 keer gaan rijden.
1: Dan kan je ook niet meer presteren natuurlijk. Hè?
0: Natuurlijk
1: dat hangt allemaal met elkaar samen. Wat ik me wel afvraag, je hebt natuurlijk over Ecclestone gesproken. Toen werd het geprofessionaliseerd verder met Liberty Media. Toen kwam ook private equity aan boord. Die hebben een enorme rol. Het wordt wel steeds meer het kapitaal wat gaat bepalen in plaats van de autosport. Ben je daar niet een beetje bang voor?
0: Nou, dat is een goed punt. Het is in de Formule 1 altijd om veel geld gegaan. Hè. Nu klinkt 20 miljoen natuurlijk niet meer veel ten opzichte van dit. Onlangs, even typerend voor de niet ingevoerde luisteraar, is een Formule 1 team van Red Bull, tweede team, hè, dus ook nog eens een keer, is een bod opgedaan van 3 miljard door een Abu Dhabi organisatie. En dat hebben ze afgeslagen. Nu zit ze bij Red Bull ook niet te wachten op geld, want dat alles al. Dus maar dat geeft wel even aan. Een middelmatig Formule 1-team, laat het dan zomaar even met alle respect noemen, is 3 miljard waard. Kun je nagaan wat Ferrari waard is, of Red Bull het hoofdteam. En dat aanbod wordt afgeslagen. Dus ja, in die sfeer is het wel terechtgekomen. Dat vergt inderdaad bijvoorbeeld dat een grote organisatie als Liberty Media echt de leiding neemt in plaats van een individu als Ecclestone. En dus nu we van honderden miljoenen naar miljarden zijn gegaan, is dat wel nodig. Ik maak me daar niet zo zorgen over.
1: Oké. Korte kettingvraag graag nog aan Claire Dubbelman, de eerste vrouw in de wedstrijdleiding van de Formule 1 Grand Prix. Nu lid van de Saoedische Motorsportbond. Wat zou je aan haar willen vragen?
0: Ik zou aan haar willen vragen dat de afgelopen jaren is de Formule 1 in heel veel opzichten een jurysport geworden. We hebben regels geïntroduceerd. Regel op regel op regel. Om te kunnen definiëren of een inhaalactie of een anderzijds een actie op de baan wel of niet legitiem is en of daar een straf voor moet komen. Wat ik al zei, er is regel op regel op regel gekomen. Wat denkt zij, of wat er voor nodig is en of het überhaupt mogelijk is, als we die regels en daarmee de gepaarde straffen nou eens even op zijn minst terugbrengen tot de helft. Dat zou heel mooi zijn.
1: Leuk, ik ga het haar morgen vragen. En ontzettend dank, Mark Koensen, hoofdredacteur van GEP Magazine, dat je hier wilde zijn. Ik vond het ontzettend leuk.
0: Insgelijks, dankjewel.
1: Alle afleveringen van de Big Five achter de schermen van de Formule 1 kan je natuurlijk terugluisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Maar blijf live op deze zender. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
18: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
19: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
20: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
19: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
10: In de BNR-app.
16: De coalitie is het nog steeds niet eens over de begroting. Het vermogen van Xi en oprichter Xu verdampt voor een groot deel bij de beursgang van morgen. En het bezoekersaantal van Gamebeurs Gamescom blijft net zo onder het record van 2019. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, daar zit Rijn Baartmans. Hoeveel file staat er op dit moment nog?
21: Er staat nu 35 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een lange file voor de Duitse grens op de A12. Richting Duitsland vanaf 7 naar een half uur vertraging vanwege de Duitse grenscontroles. Op de A67 richting België is het druk tussen Hapert en de Belgische grens. Dat komt door een ongeluk net over de grens. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. De N207 dan nog, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 doe je er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 244,9. De A7 Den Oever richting Horen bij 44,2. En de A27 Almere richting Utrecht bij 108,0.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen was vannacht een explosie. De klap was volgens de regionale omroep zo hard dat een deel van de voorgevel loskwam en ruiten sprongen. De oorzaak van de explosie is onduidelijk. 3 jaar terug was er ook een explosie bij het restaurant. Toen werd de eigenaar afgeperst. In Nepal zijn de massabegrafenissen begonnen na de overstromingsramp. Honderden lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar om de hygiëne kan het begraven niet langer wachten. Er worden DNA-monsters genomen om identificatie later alsnog mogelijk te maken. In Zuid-Korea is de leider van de Moon-secte veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. De leider is de vrouw van de overleden oprichter van de secte. Ze gaf de vrouw van ex-president Yoon dure cadeaus om zo gunstig beleid af te dwingen. De voormalige first lady kreeg zelf ook celstraf omdat ze de cadeaus aannam. Nederland is een stapje dichter bij gasimport direct uit Noorwegen. Pijpleinbeheerder Nogat zegt na onderzoek dat het vrij simpel is om een verbinding te maken met het Noorse systeem. Het Noorse gas komt nu nog via Duitsland of België. En zangeres Olivia Rodrigo is erg blij met de opbrengst van haar festival in Californië, Daisy Chain Fields. Ze haalde 20 miljoen op voor hulp aan vrouwen en meisjes en zegt op Instagram: "Het was de grootste vreugde uit mijn carrière." Onder andere Chapel Roan trad op en zegt tegen Rodrigo: "We hebben mensen zoals jij nodig." En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
16: Fed-voorzitter Kevin Warsh leek in zijn toespraak tijdens de conferentie in Jackson Hole te hint op een renteverhoging. Zometeen het economenpanel in BNR Zaken doen.
23: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max.
2: Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Hoe lezen investeerders jouw pitchdeck?
5: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
4: Welk bedrag gaan ze je geven?
23: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
4: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
24: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
4: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
25: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
26: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
29: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
30: Dat kan.
29: In de BNR-app.
30: Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
16: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De coalitiepartijen overleggen op dit moment weer op het ministerie van Financiën met elkaar over de begroting. Daar moeten ze aan het einde van de dag het over eens zijn. Een speciale ministerraad is uitgesteld. We schakelen zo met onze politiek verslaggever ter plekke. Je hoort natuurlijk ook van alles over de toespraak van Kevin Warsh tijdens het economenpanel om 19:30 een gesprek met Alex Hendriksen. Hij is verbonden aan het bedrijf ServiceNow, een van de grootste softwarebedrijven ter wereld, maar ze hebben daar ook AI ontdekt. Nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Wereldwijd wordt er fors meer geïnvesteerd in fintech. In de eerste helft van dit jaar lag het investeringsbedrag ruim 40% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit onderzoek van KPMG. Dit jaar wordt mogelijk het sterkste investeringsjaar in 4 jaar tijd. Wereldwijd werd er het afgelopen half jaar $103 miljard geïnvesteerd, terwijl het aantal deals wel afnam. In de Nederlandse fintech wordt veel geïnvesteerd in bedrijven in de vroege groeifase. Investeerders richten zich dan met name op technologie die bestaande betaal- en financiële infrastructuur slimmer maakt. Internationale studenten dan leveren gemiddeld een positieve bijdrage aan onze overheidsfinanciën, blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid betaalt een groot deel van de opleidingskosten van internationale studenten, net als voor Nederlandse studenten. Ook geeft de overheid geld uit aan sociale zekerheid en zorg, maar die kosten worden gemiddeld ruimschoots terugverdiend, zegt Paul Verstraten van het CPB in ons ochtendspits.
31: Internationale studenten zijn vooral een kostenpost voor de overheid tijdens de studiefase. En dat geldt dan met name voor als die studenten van binnen de Europese Unie komen. Want dan hebben ze, draagt de overheid ook bij aan het collegegeld dat ze moeten betalen. In sommige gevallen hebben ze ook recht op studiefinanciering. Maar als die internationale studenten in Nederland blijven en ze gaan hier ook werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over de BTW en de loonheffing die ze afdragen. En uit onze rekensom blijkt dat die opbrengsten voor de overheid, dat die echt ruimschoots opwegen tegen de kosten.
16: Want die internationale studenten blijven ook steeds vaker in Nederland. Ondertussen nog even een blik op de AEX, 0,1% eraf op 1111 punten.
32: Economenpanel.
16: De discussie over de nieuwe EU-begroting is volop losgebarsten. En Fed-voorzitter Kevin Warsh liet door zijn speech in Jackson Hole toch een beetje in zijn kaarten kijken. Ik bespreek het allemaal met de leden van het economenpanel. Helene Mees is hier, econoom. Onder andere verbonden aan de Volkskrant als columnist. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Welkom.
33: Hallo.
16: Financiële markten rekenen na de toespraak van Kevin Warsh in Jackson Hole op een renteverhoging. De Fed-voorzitter zei dat zijn voornaamste focus is gericht op de prijzen. En een inflatie boven de 2% hoort daar niet bij.
34: We must be confident that underlying inflation is moving to our objective, clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do.
16: Helene, voor iemand die toch al maandenlang volhoudt dat hij het liefst zo min mogelijk zegt, is dit klare taal?
1: Nou ja, hij had voldoende tijd toebedeeld gekregen in Jackson Hole. En de financiële markten hadden het ook echt nodig. Ik denk dat onderbelicht blijft is dat en de kritiek op Warsh dat hij gelijk heeft met het afschaffen van de Forward Guidance. Forward Guidance is destijds door Janet Yellen geïntroduceerd. Ook met de gedachte, omdat de rente toen bij de zero lower bound, op het nulpunt was. De Federal Reserve kon niet de beleidsrente verder verlagen dan 0%. En door Forward Guidance te geven, kon je in ieder geval de yield, de lange termijn rente naar beneden praten. Want als je aangaf, wij denken dat die 0%, het was net ietsje boven 0%, lang gaat aanhouden voor de korte termijn rente, zou ook de lange termijn rente laag blijven. Dat is inmiddels zijn we lang weg van de zero lower bound, zeker in de Verenigde Staten. En heeft die forward guidance heeft gewoon gebleken dat dat de Federal Reserve te veel beknelt. Ja. Maar het lastige is geweest, met zeker in de tweede persconferentie van Warsh, waarin hij geen goede indruk maakte, is dat hij ook eigenlijk niet zijn oordeel over de stand van de economie wilde geven. En dat heeft hij deze keer gerepareerd.
16: Hij heeft overigens ook in Jackson Hole weer wat gezegd over die stillere Fed. Een Fed die minder vooruitloopt op toekomstige rentebesluiten in deze bewoordingen.
34: Finally, a quieter Fed, a more purposeful Fed in its communications, is better able to meet its objectives. And we can be held accountable for delivering on our remit. The only true test of our credibility.
16: Ik zie aan je blik dat je het nog even goed tot je door laat dringen, Menno.
0: Nou, ik kijk, dat per definitie het geval is dat je stiller moet zijn. Ik denk dat het heel erg gaat over wat je zegt. Dit is een onderwerp die ik dicht bij mij ligt, want ik ben gepromoveerd op centrale bank communicatiebeleid. En ik heb ook in de tijd van Forward Guidance, dat begon eigenlijk al eerder dan Yellen, en ook eerder dan de crisis eigenlijk. Maar dan met andere motivaties, met een veel bredere motivatie dan alleen maar de rente beheersen in crisistijd, maar ook gewoon meer informeren. En mijn proefschrift ging over het idee van, kan je daar inderdaad te ver in gaan? Met het idee dat als je de markten alles gaat vertellen, dan hebben ze geen prikkel om zelf te gaan nadenken. Je doet het denken voor ze. En dat is gevaarlijk, want dan hol je eigenlijk de waarde van dat marktsignaal uit. En dat ligt heel dichtbij wat Warsh zelf ook zegt. Hè,
16: Want Warsh gaat nu terug naar wat normaal genoemd kan worden.
0: Nou, kijk, hier is een hele discussie over. Want ook in mijn proefschrift, ik had een leuk theoretisch paper van waarom het zo zou kunnen zijn dat je de markt uitrolt. En vervolgens kon ik geen enkel empirisch bewijs vinden dat het ook gebeurde. Want het leek erop dat alle communicatie eigenlijk leidde tot betere marktwerking. Dus dit is niet een gesloten discussie als je naar de literatuur kijkt.
16: Niet naar jouw proefschrift.
0: Zelfs niet naar mijn proefschrift.
16: Nou ja, zeg.
0: Nee, daar is veel voor en veel daarna over geschreven. En maar ik ben wel afhankelijk. Ik sta wel open in ieder geval voor die redenering van, hey, maar dan gaat het niet zo over hoeveel je zegt of hoe vaak je praat, maar wat je zegt. Ga je de markt echt voorlepelen wat je gaat doen? Van, oh, we gaan volgende week een stapje doen en over 3 maanden ook weer heen.
16: Maar Menno, dit is natuurlijk niet voorlepelen, maar dit kan toch niet veel anders betekenen dan een renteverhoging?
0: Ja, precies. Maar het gaat erom waarom je die conclusie trekt als markt. Hè? Als je trekt zonder erover na te hoeven te denken, ja, dan zie ik wel het argument dat het schadelijk is voor de marktwerking. Als je trekt omdat hij heel duidelijk signaal zegt van, ja, we zijn niet zo tevreden over de inflatie, dit is mijn economische analyse, dan past dat prima in een beeld van de markt. Ja, natuurlijk moet de markt luisteren naar wat de Fed zegt.
1: Zodat hij vooral heeft gezegd ook dat zijn hele primaire focus is om de prijsontwikkeling, de inflatie onder controle te houden. Daar heeft hij zich natuurlijk ook mee gedistanceerd van Donald Trump. Hij zit enorm tussen twee vuren, want Donald Trump belt hem regelmatig. Ik neem aan dat hij niet zelf de telefoon oppakt. Maar dat is wel via een krantenberichten, volgens mij in de Washington Post bekend geworden, dat Trump het gewoon de telefoon pakte om even met hem de economische situatie door te spreken. Ik denk dat daar dat door het signaal te geven dat hij de inflatie onder controle zou houden, dat een belangrijk mandaat is. Dat hij daarmee afstand neemt van Trump.
16: En dat is toch een mandaat van iedere Fed-voorzitter overigens? Of
1: het,
16: niet?
1: Het is het. Ja. Maar hij heeft nu toch het gevoel. Je hebt toch het gevoel dat hij naast het officiële mandaat, duaal mandaat, dat hij gewoon Trump als opdrachtgever heeft. En dat zou niet moeten zijn. En ik denk dat hij op dat punt de markten wat heeft kunnen geruststellen. Hij heeft wel meer belangrijke dingen gezegd. Bijvoorbeeld dat er niet een eenvoudige Taylor rule is die vertelt wat de Fed gaat doen. Ook heel belangrijk, want ik denk dat daar het echt helemaal tijdens Ben Bernanke en Alan Greenspan mis is gegaan, is dat ze zijn gaan goochelen met de inflatiemaatstaven. Wat gaan we nou gebruiken? Gaan we de CPI gebruiken? Technische discussie of de PCE? Maar dat maakt nogal wat uit voor de manier waarop je inflatie meet en wat het voor je geldbeleid is. En je zag destijds hebben ze gewoon gekozen, Greenspan en Ben Bernanke hebben gekozen voor die inflatiemaatstaf die hun in staat stelde de rente zoveel mogelijk te verlagen, waarmee ze die enorme huizenbubbel in de early 2000s hebben aangewakkerd.
16: Er wordt hier geaarzeld.
0: Misschien meer Greenspan dan Bernanke. Want Bernanke zat er natuurlijk iets later. En die had vooral te maken met het aanpakken van de crisis. Maar het aanpakken van de crisis en het nasleep daarvan heeft ook wel zeker zeg maar invloed gehad over hoe ze over de inflatiedoelstelling zijn nadenken. Want het probleem was juist van, als ik een hele simpele inflatiedoelstelling nastreef, dan zou ik de rente misschien niet zo hoe ze over de inflatiedoelstelling zijn nadenken. Want het probleem was juist van, als ik een hele simpele inf-

0: behoorlijk penibel is.
1: Ja.
0: Een belangrijke speech. En ik denk dat hij voor een belangrijk deel de markt heeft gerustgesteld.
2: Ja,
1: want daar wilde ik nog wel even naartoe. Wat zijn nu de effecten? Want je kunt kijken naar de positie van de dollar. Je kunt kijken naar die lange termijn. Je kunt kijken naar de obligatiemarkten. Wat heeft het allemaal teweeg gebracht?
2: Ja, die rentecurve is vervlakt. Wat wel een goed teken is als je zijn werk doet. Dus als je centrale bankier bent, als je zeg maar hoofd van het bedrijf bent en de aandelen gaan omhoog nadat je speech hebt gedaan, dan ben je meestal blij. Nou ja, als je centrale bankier bent en de rentecurve vervlakt, dan is dat ook vaak een goed teken. Want aan de korte kant prijzen ze renteverhoging in. Ja, dat is logisch, dat is gewoon vooruitkijken. Maar dat het de lange kant omlaag gaat, die rente, ja, dat kan een signaal zijn dat er minder inflatie wordt ingeprijsd, dat er minder inflatierisico wordt ingeprijsd en überhaupt gewoon minder onzekerheid wordt ingeprijsd. En ja, dan ben je werk, als dat inderdaad de reden is dat die lange rente omlaag ging, dan ben je werk wel goed aan het doen.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het economenpanel is te gast, Helene Mees en Menno Middeldorp. Ik zeg het uit mijn hoofd, is het tijd voor het volgende proefschrift? Want Helene Mees, gepromoveerd op China, dacht ik.
0: Op China. En nou, over het monetaire beleid van de Federal Reserve. Er waren meerdere papers bij elkaar.
1: Nou, dan gaan we nu vrolijk door over China en de positie van de Europese Unie op het internationaal handelstoneel ten opzichte van China. Buitengewoon kwetsbaar, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, in een rapport. En om de economie te beschermen, komt de WRR met een aantal adviezen, waaronder harde maatregelen om de concurrentie met China aan te gaan. We spraken al BNR eerder met Ab Klink. Hij is lid van de WRR en hij zei het volgende.
4: Dan moet je toch ofwel met gelijke munt betalen, om het zo maar even te zeggen. Dus als wij geen marktoegang hebben in China, dan zij ook hier niet, enzovoort. En werd dat allemaal niet, ja, dan moet je zelfs aan scenario's denken waarbij je de waarde van de euro verlaagt, dan wel met financiële restricties komt.
1: Met gelijke munt terugbetalen, brede importheffing hoort erbij, iets doen aan je wisselkoers. Helene, het mag allemaal wat kosten.
0: Het mag zeker, het zal Europa ook best wel wat kosten. Want we hebben gezien hoe China heeft gereageerd op de handelsoorlog die Trump trachtte te ontketenen. Ik denk, de berichtgeving is interessant. Ook dat ze zo enorm stevige aanbevelingen doen. Mijn idee is wel dat daar een denkfout aan ten grondslag ligt. Dat is namelijk dat als er... Ik wil toegeven, er is geen level playing field. China geeft heel veel staatssubsidies. Misschien is de yen wat, of de yuan is iets ondergewaardeerd. En China knijpt natuurlijk de eigen economie heel erg af, zodat ze heel competitief blijven. Ja. Maar zelfs als er een level playing field zou zijn, zouden we niet kunnen concurreren met China. En volgens mij heeft de WRR daarover nog niet nagedacht. En wat daarvan de
1: En dat heeft te maken met grondstoffen, zeldzame materialen?
0: Innovatiekloof. Oh. China heeft binnen 20 jaar de innovatiekloof met het Westen gedicht. Nou, met Europa hebben ze het al veel sneller gedicht. Maar inmiddels zijn ze ook... Ze liggen in 85% van de meest urgente technologieën. Heeft China een voorsprong, zowel op de Verenigde Staten als op Europa. En dat betekent dat het hele idee van wat wij altijd hebben gehad van vrijhandel, dat dat een win-win zou zijn voor alle landen die erbij betrokken waren, dat dat helemaal vervalt.
1: We komen nu met een speciaal fonds vanuit Europa, geloof ik tenminste. Dat is het idee om onze eigen concurrentiekracht weer aan te wakkeren.
0: Zeker, en als we de innovatiekloof met China kunnen dichten, dan zou het zeker toe leiden dat we ook weer heel concurrerend zijn. Maar ik betwijfel dat Europa of Amerika die innovatiekloof ooit nog zal kunnen dichten.
1: Nou, dat is een mooie aanzet voor een verdere discussie, Menno. Hoe vol is jouw glas? Al vol zie ik hier trouwens.
2: Nou ja, inderdaad, het is lastig voor Europa. En omdat Europa... inderdaad niet een hele sterke geopolitieke positie heeft, omdat er veel afhankelijkheden hebben van zowel China als de VS. En om vanaf die zwakkere positie handelspolitiek, zeg maar, agressieve handelspolitiek te gaan inzetten met tarieven, met risico op tegenmaatregelen, dan moet je bereid zijn om wat verliezen te incasseren.
1: Dat zegt de WRR trouwens ook.
2: Ja, en dat is een hele goede additie. Want als je escalatie opzoekt en je hebt de zwakkere kaarten, Ja, dan moet jij meer pijn kunnen accepteren dan de dan

0: de andere kant om dan daar als winnaar zeg maar relatief uit te kunnen komen.
1: Zelfs als je wel een gelijk speelveld zou kunnen realiseren door bijvoorbeeld dit soort instrumenten in te zetten, dan nog kijk je tegen een gigantische innovatiekloof aan. Dus is het spel feitelijk al verloren.
0: Nou ja, kijk, dat zou juist een argument kunnen zijn. Ik denk dat de WRR het ook zo gebruikt. Is om te zeggen van ja, als jij wil dat je bepaalde technologische vermogen en capaciteit, industriële capaciteit wil behouden, dan moet je die industrie op een of andere manier overeind houden. Ook wanneer ze blootstaan aan buitenlandse concurrentie. En dat kan. En er zijn grofweg twee manieren om dat te doen. Je gooit er heel veel geld tegen aan, je subsidieert ze, of je beschermt ze op een of andere manier. Subsidiëren is duur en we hebben natuurlijk al overheidsfinanciën die onder druk staat. En we gaan straks over hebben over de EU-begroting. Dus dat is ook zo. Daar zie je dat problematiek heel tastbaar terug. En beschermen met tarieven bijvoorbeeld, of andere handelsbeschermingsmiddelen, ja, die krijg je een tegenreactie. Ja,
1: maar dan zegt de WRR, die brede importheffing die in dat rapport is opgenomen, de baten daarvan zou je kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat kwetsbare sectoren weerbaarder zijn, dat die het net wel kunnen redden.
2: Ja, nee, het idee dat wij na gaan denken over welke sectoren vinden we zo kwetsbaar, zijn zo belangrijk voor ons en zijn kwetsbaar voor concurrentie uit China en die moeten behouden blijven, die kennis moeten we binnenhouden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar doe dat niet vanuit de illusie dat wij kunnen concurreren met China. China heeft niet alleen de innovatiekloof gedicht, ze hebben ook nog eens een gemiddelde levensstandaard die maar 1/3 is in reële termen van wat die hier in het Westen is. Het is een veel dynamische economie. Wij kunnen daar niet mee concurreren. En ik denk dat dat eigenlijk het vertrekpunt moet zijn. En dan moet je nog steeds kijken van wat is ons dierbaar, wat willen we behouden.
1: Moet je durven dit te laten escaleren? Of onderschatten wij dan toch de verpletterende macht van China bij een eventuele tegenreactie?
2: Als het gaat escaleren, gaan wij dat niet winnen. Xi Jinping hoeft niet elke 4 jaar verkiezingen de gunst van de kiezers te winnen. De politici hier moeten dat wel.
1: Hoe doe je het dan zonder importheffingen, zonder iets met je wisselkoers te doen, zonder toch China ergens dwars te zitten?
2: Nou ja, want daar dus komt het bijvoorbeeld, wat je zou kunnen doen is inderdaad subsidiëren van sectoren die voor jou heel belangrijk zijn. Dat lijkt me nuttiger dan gewoon een algehele importheffing, want daarmee tref je veel meer sectoren. Ja, daarvoor gaat het ook voor sectoren gelden die niet superbelangrijk worden geacht. Je kunt ook denken van, nou, van een deel. Je ziet dat ook in die discussie over de arbeidsproductiviteit, de vergelijking tussen de Verenigde Staten en Europa. En dat je eigenlijk denkt in reële termen is in reële termen is onze welvaart best op peil gebleven, omdat wij profiteren van goedkope import. Je zou dat natuurlijk ook met China kunnen hebben. Je gaat de zaken die je wil beschermen, die stimuleer je. Bijvoorbeeld defensie, een soort informatietechnologie wat we allemaal nodig hebben, dat ga je stimuleren. En voor het overige denk je, nou, er zijn ook zaken waarvan ik gewoon goedkope Chinese producten kan importeren die geen risico voor de staatsveiligheid opleveren en die mij in staat stellen om subsidies te geven aan die dingen die ik echt belangrijk vind.
0: En soms is het nog ingewikkelder. Ik denk van de energietransitie is een interessant denkvoorbeeld. Want kijk, we kunnen nu heel snel opschalen en minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen door de import van goedkope Chinese windmolen, zonnepanelen en batterijen.
1: Want die zonnepanelen kwamen ook weer uitgebreid aan de orde in dat rapport. Denk ik, ja, het is allemaal wel goedkoop en we hebben daar als Europa, als Nederland ook op een bepaalde manier profijt van.
0: Maar aan de andere kant, als je zeg maar, je wil niet eeuwig afhankelijk blijven van China om voor je energievoorziening, denk ik. Dat zal Europa niet willen, gezien de doelen die we hebben. En dat betekent dus dat als je dat wil behouden, als je tegelijkertijd wil gebruik maken van die capaciteit in China en je wil die industrie behouden, ja, dan is het eigenlijk het enige wat je kan doen is subsidiëren.
2: Maar dat lijkt mij een prima aanbeveling. Ja, maar je zou kunnen zeggen, we nemen deels en we proberen de technologie, de Chinese technologie, daar proberen we op verder te bouwen. Net zoals de Chinezen in de early 2000s verder gebouwd hebben op de westerse technologie.
1: Maar subsidiëren kost natuurlijk geld en dat moet je er dan als minister van Financiën maar voor over hebben.
2: Ik zou denken dat dat de beste, minst confronterende
1: manier
2: is.
1: Want zo'n begrotingsoverleg, dat gaat niet alleen maar over rozen, heb ik wel eens begrepen.
2: Ja. Nou, volgens mij zijn er nog wel wat besparingen mogelijk in Nederland.
1: Nou, laten we het toch in Europese context proberen te aanschouwen. De strijd over de nieuwe Europese begroting is namelijk in volle gang. 6 landen, waaronder Nederland, zijn het niet eens met het voorstel om 2 biljoen euro beschikbaar te stellen tussen 2028 en 2034. En die worden dan al snel de vrekkige 6 genoemd. Ze hebben donderdag een voorstel ondertekend om de EU-begroting met enkele honderden miljarden te verlagen onder aanvoering van bondskanselier Merz. Er moet worden abgespekt, bezuinigd dus. Gaat er te veel geld naar de EU als deze plannen door zouden gaan, Menno?
0: Het ligt eraan wat men wil. Hè. Dus er spelen hier eigenlijk 3 discussies tegelijkertijd. 1 over van wat is doelmatig gebruik van middelen. 2 over wie betaalt ervoor. Betaal ik ervoor of jij ervoor? En dan ook nog eens een keertje een discussie over wat moeten we op Europees niveau regelen en wat moeten we op nationaal niveau regelen. En daar hebben alle landen verschillende meningen over.
1: Het maakt ook nog wel uit of je netto betaler bent of netto ontvanger.
0: Ja, dat bedoel ik. Van betaal jij of betaal ik. Hè? Ja. Zelfs de frugals, hè, de landen die waar Nederland ook toe behoort, van die wat sceptischer staan over hun contributies aan de EU. Die zijn er niet eens over wat het juiste bedrag is dat de EU moet terugschalen in de begrotingsvoorstellen. Dus het is een enorme, ingewikkelde, multidimensionele onderhandeling.
1: Er is unanimiteit nodig om dit überhaupt nog een volgende fase in te krijgen, geloof ik, hè?
0: Ja, volgens mijn kennis van de EU-begrotingsregels wel, moet je uiteindelijk er allemaal over eens zijn.
1: Costa is nu bezig om al die lidstaten te bezoeken.
2: Ja, maar bij het ontwerpen van die begroting is er natuurlijk ook rekening mee gehouden. Er zit voor iedereen iets in waar je... Heijn heeft die strategie volgens mij niet helemaal gevolgd. Maar volgens mij zit in deze Europese begroting voor iedereen. Hij is op zo'n manier, in nominale termen, is het een verhoging van 42% van de begroting ten opzichte van de eerdere begroting. Nou is het in reële termen maar een verhoging van. Hè, ik weet niet wat de toekomstige inflatie zal zijn, maar ongeveer 24%. Dus dat valt al wel weer wat mee.
1: Ja, en het is in totaal dan 1,5% van wat er in de Europese Unie wordt verdiend van het Europese BDT, geloof ik.
0: De 1,3 dacht ik.
2: Ja, maar dat vind ik dan weer wat minder relevant. Ik vind het belangrijker van waar gaan we naar. Ja, nee, want het gaat mij meer over wat is de ontwikkeling ervan. Als het altijd 10% was geweest en het zou naar 9% zijn gegaan, zou ik het mooier vinden dan dat het van 1 naar 2%
1: gaat. Indachtig wat we net hebben besproken, gaat het dan wel om wat gaan we dan doen met dat geld? Want ook in deze brief gaat het over cohesiefondsen, gaat het over landbouwbeleid. Onderwerpen waarvan minister Heijnen vanuit Nederland heeft gezegd, ja, dat is de oorlog van gisteren. Als we dan meer geld moeten gaan geven, dan liever naar innovatie. Dan liever naar technologie.
2: En defensie. Ja, en lijkt
1: defensie.
2: Mij
1: heel belangrijk.
2: Ja. Ja, nee,
0: die staan allemaal op de lijst, inderdaad, van de extra uitgaven.
2: Maar daarom zit er ook in deze begroting wel een bezuiniging op de landbouwsubsidies en dergelijke in. Dus ik denk dat ze op alle manieren mensen dat de begroting wel ingekomen.
1: Dit gaat helemaal goed komen.
0: Nee. Er zijn allerlei dingen waar mensen over eens zijn. Er is best wel consensus over de nieuwe prioriteiten. Maar dat wil niet zeggen dat er consensus is over wat losgelaten moet worden en hoe dat gefinancierd moet worden. Dus dit is gewoon een super ingewikkelde onderhandeling. Maar uiteindelijk moeten ze eruit komen, zullen ze er ook uitkomen. En dan komt er gewoon daar heel veel late avonden een bedrag uit. En er zal niemand tevreden zijn.
1: Ik was wel tevreden met dit panel, met de 2 promovendi om me heen. Wat een wilde zeg. Helene Mees was hier, econoom, columnist verbonden aan de Volkskrant, en Menno Middendorp, hoofd van Rabo Research. Dit panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal. Dank voor je bijdrage. Dan naar die andere begroting, want de coalitie in Den Haag is het nog niet eens over die begroting. Er wordt op dit moment weer volop overleg gevoerd op het ministerie van Financiën. Onze politiek verslaggever Sophia van Leeuw praat je bij over de laatste stand van zaken.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
4: Voor de beste start van je werkdag staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En even.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
6: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
5: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
7: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
8: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
9: of over de grootste beursgang aller tijden.
8: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
9: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
8: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
11: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file in het land. Onder andere op de A7, Zaanstad richting Horen. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Weidewormer en Purmerend. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Een ongeval net over de grens veroorzaakt file op de A67 richting België. Tussen Eersel en de Belgische grens betekent dat 45 minuten vertraging. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Dan heb ik nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A28 Zwolle richting Groningen bij hectometerpaal 99,8. De A37 Duitsland richting Hogeveen bij 32,1. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 103,3.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen was vannacht een explosie. De klap was volgens de regionale omroep zo hard dat een deel van de voorgevel loskwam en ruiten sprongen. De oorzaak van de explosie is onduidelijk. 3 jaar terug was er ook een explosie bij het restaurant. Toen werd de eigenaar afgeperst. In Nepal zijn de massabegrafenissen begonnen na de overstromingsramp. Honderden lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar om de hygiëne kan het begraven niet langer wachten. Er worden DNA-monsters genomen om identificatie later alsnog mogelijk te maken. In Zuid-Korea is de leider van de Moon-secte veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. De leider is de vrouw van de overleden oprichter van de secte. Ze gaf de vrouw van ex-president Yoon dure cadeaus om zo gunstig beleid af te dwingen. De voormalige first lady kreeg zelf ook celstraf omdat ze de cadeaus aannam. Nederland is een stapje dichter bij gasimport direct uit Noorwegen. Pijpleinbeheerder Nogat zegt na onderzoek dat het vrij simpel is om een verbinding te maken met het Noorse systeem. Het Noorse gas komt nu nog via Duitsland of België. En zangeres Olivia Rodrigo is erg blij met de opbrengst van haar festival in Californië, Daisy Chain Fields. Ze haalde 20 miljoen op voor hulp aan vrouwen en meisjes en zegt op Instagram: het was de grootste vreugde uit mijn carrière. Onder andere Chapel Roan trad op en zegt tegen Rodrigo: we hebben mensen zoals jij nodig. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
14: De begrotingsonderhandelingen in Den Haag lopen nog verder uit. Komen de coalitiepartijen er vandaag nog uit? Ik bespreek het met onze politiek verslaggever Sophia van Leeuw.
15: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
0: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
15: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
0: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
1: In de Friday Move gaat het over tv.
2: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
16: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
2: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
17: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
0: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
11: De speciaal ingelaste begrotingsraad van het kabinet is uitgesteld naar 1 uur. De coalitie onderhandelt op dit moment nog steeds door over de begroting. Nadat een nachtelijke vergadersessie gisteravond niks opleverde. Vanavond, dan moet er toch echt een akkoord liggen. Want morgen moeten de plannen naar de Raad van State. Contact met Sophia van Leeuw, politiek verslaggever bij deze zender. Aanwezig op het ministerie van Financiën. De laatste berichten zijn dat jij binnen mag staan.
18: Ja, ik mag inderdaad binnenstaan omdat er af en toe een flinke regenbui losbarst. Ik sta nu weer even buiten, maar het is een hoop gewacht.
11: Het is een hoop gewacht en dat wachten dat blijft maar duren. Want die begrotingsraad die volgens mij voor 11 uur in de agenda stond, is uitgesteld. Waarom?
18: Ja, 11 uur was ook wel heel erg optimistisch. Om 9 uur 's ochtends kwam de coalitietop hier bijeen op het ministerie van Financiën. En 2 uur later, om 11 uur, zou het kabinet bijeenkomen om de begroting goed te keuren. Alleen, er ligt nog geen begroting en de coalitie is er nog niet uit.
11: Waar blijft het op steken?
18: Ja, nou, dat weten we niet precies. De luiken blijven nog gesloten. Maar het zijn de hete hangijzers, zoals de bezuiniging op de sociale zekerheid en box 3 weten we, waar ze het niet over eens worden. En hierin staan D66 en CDA tegenover de VVD. De VVD, weten we, wil meer richting rechts. En D66 en CDA willen openstaan voor een breed draagvlak. En dus ook de weg naar links, naar pro open houden. En dus zijn coalitiepartijen het onderling nog niet eens.
11: Hoe ziet de dag er verder uit? Want jij maakt je natuurlijk al op voor een hele poos wachten. Maar die begrotingsraad, die komt er vroeger of later, neem ik aan, wel.
18: Precies, ja. De begrotingsraad staat nu voor 1 uur. Maar dat kan natuurlijk nog oneindig veel verder worden verschoven. Want zolang ze hier op financiën het nog niet eens worden, is er nog niks om in de begrotingsraad te bespreken. Maar ja, het kan ook niet oneindig. Vandaag moet die begroting liggen. Morgen moet die naar de Raad van State. En we weten, Henry Bontebal, die opent vanavond traditioneel het politieke jaar met de HJ schoollezing. Dus we weten, die moet om 8 uur in Amsterdam zijn. Dus er is al zeker een deadline, ja.
11: We worden zo meteen gered door de HJ schoollezing.
18: Nou, dat zou kunnen, ja, tenzij die ook weer niet doorgaat.
11: Nee.
18: Die is natuurlijk flexibel. De Raad van State is dat in principe niet.
11: Nou, ik moet zeggen dat ik die Raad van State al flexibeler vind dan ik dacht. Want ik ging vorige week nog uit van een deadline die op vrijdag lag. Want toen was het van, nee, maar de Raad van State moeten we nog naar kijken. En blijkbaar zat er toch nog een heel weekend marge in.
18: Ja, maar dat is er zeker. Traditioneel was het natuurlijk op vrijdag dat het kabinet er al een klap op had kunnen geven. Want de ministerraad is natuurlijk altijd op vrijdag. Dit weekend speling bleek de coalitie nog te redden. Maar ja, vandaag loopt het toch echt af.
11: Ja, nog één vraag. Want het is een minderheidskabinet. Dat wisten ze natuurlijk heel duidelijk voordat ze eraan begonnen. Ze zijn niet zo heel erg lang onderweg. En nu, bij hun eerste serieuze begroting, lijkt het toch al vrij veel tweespalt te zijn over, gaan we nu naar links of gaan we naar rechts? Wat zegt dit over de verhoudingen?
18: Ja, dit is natuurlijk een ontzettend slecht teken. Ze hebben vannacht tot ver na middernacht doorgepraat. En zoals we horen kwamen ze naar buiten met meer vragen dan antwoorden. Dit is eigenlijk voor premier Jetten een heel slecht eerste lakmoesproef na een klein half jaar minderheidskabinet.
11: Ik dacht zelfs even een huilend kind op de achtergrond te horen. Maar zo erg is het nog net niet.
18: die loopt hier op de straat langs het ministerie.
14: Ah, nou, de sfeer is wel eens beter geweest. Hou ons op de hoogte. Sophia van Liel, onze politiek verslaggever.
12: Ongevraagd advies.
14: Universiteiten blijven zoeken naar de juiste balans tussen de kansen en de nadelen van AI. Dat staat onder andere te lezen in het FD vandaag. Filosoof Bas Haring van de Universiteit Leiden deed een experiment en kwam tot nieuwe inzichten. En die inzichten kunnen mogelijk ook overheden helpen bij vergelijkbare uitdagingen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Nederlandse overheidsinstanties. Dat komt na lange tijd gelukkig weer eens van Irene Boon van Trias Politica, ook lid van ons lobbypanel. Irene, welkom.
19: Goedemorgen.
14: Had jij graag Bas Haring gehad als scriptiebegeleider?
19: Zeker, zeker. Kijk, ik ben 100 jaar geleden in de vorige eeuw afgestudeerd. Toen was er uiteraard geen AI. Ik had wel een hoge, strakke deadline, want mijn vader zou overlijden. Dus ik wilde heel graag dat hij nog bij mijn afstuderen kon zijn. En ik heb toen in 6 weken mijn afstudeerscriptie geschreven. Toen kreeg ik mijn cijfer en dat was 9. En toen zei ik, oh, te gek. En dat in 6 weken. En toen zei mijn scriptiebegeleider, wat? En die zette een streep door die 9 en die heeft daar een 7 van gemaakt. En de redenering was, dat kan onmogelijk wetenschappelijk voldoende gemarineerd hebben in jouw brein om daar om de 9 te rechtvaardigen. Totaal belachelijk natuurlijk, want ik had het allemaal keurig zelf gedaan. Er was immers geen AI. Maar het tekent een beetje de houding van veel docenten, hoogleraren en ook inkopende overheden. Als het niet van jezelf is, of als je een hulpmiddel hebt gebruikt, dan is het meteen af. Dan ben je
14: maar 100 jaar later is er dus Bas Haring. Die heeft gezegd, we gaan eens kijken of ik een scriptiebegeleider kan zijn zonder dat ik het feitelijk begeleid, dat besteed ik uit.
19: Nou, wat ik heel goed vond, het verhaal gaat dat er een studente zat om haar scriptieonderwerp te bespreken. Meestal gaat dat zo, dat het dan met heel veel hangen en wurgen komt er iets uit, wat dan zo'n docent moet fijnslijpen en dan wordt het wat. Maar deze dame had meerdere briljante ideeën en Haring zei, hé, maar hoe kom je hier aan? En toen vertelde zij, nou, ik heb een hele middag met mijn AI zitten overleggen en ik vond het eigenlijk wel geinig. En hij heeft dus in plaats van meteen te zeggen, je bent af en het is een nul, heeft hij gezegd, nou, dat vind ik eigenlijk wel interessant. En weet je wat we dan doen? Dan doe ik dat ook. Dus dan wordt jouw scriptie begeleid, ook door AI. En dan maken we er een experiment van. Het is overigens ook afgestudeerd. Het is ook gelukt.
14: Omdat de gelegenheid is aandient. Deborah Nas is hier gelukkig ook al. Goedemorgen. Welkom. Ja, natuurlijk AI-deskundige, hoogleraar verbonden aan de TU Delft. Bas Haring, verdient dat navolging?
20: Ik moet het artikel nog lezen, want ik heb vanochtend...
14: Het is wetenschappelijk verantwoord, dat je niet meteen uit de heupje zegt.
20: Dus ik heb wel eerder wat dingen daarover gezien. Kijk, het is natuurlijk, deze tool is er. En wij moeten met z'n allen een nieuwe manier vinden om hiermee om te gaan. En wat wel en niet kan en hoe we dingen nog gaan leren. Ja.
19: Precies.
14: Maar jij wil het graag ook nog een laag dieper brengen. Kijken hoe het ook je eigen praktijk beïnvloedt. Want jij bent volop thuis in aanbestedingen, overheidsaanbestedingen. Daar is AI ook niet meer weg te denken?
19: Zeker niet. Kijk, het inschrijven op aanbestedingen is voor heel veel bedrijven moeilijk. Omdat het eigenlijk ook een soort proefwerk maken is. Er zitten allemaal strenge regels aan. En als je die regels niet goed kent, dan zet je jezelf binnen no time buitenspel, omdat je een vormfout maakt.
14: Ja, of je huurt een deskundige in.
19: Precies. Dus wat gebeurt er? De bedrijven die zich dat kunnen veroorloven, huren in de regel dure deskundigen in om ze te helpen. Ik ken er een paar. En daarmee.
14: Dat je het chic doet.
19: Dank je. En daarmee ontstaat er dus eigenlijk een scheidslijn. Dus je hebt het grote bedrijf, die heeft professionals in dienst, die kunnen het zelf. Dan heb je het grotere MKB, dat huurt deskundigen in voor een paar duizend euro per aanbesteding. En dan heb je de rest van het MKB, die moet het zelf doen en die kunnen dat vaak niet. Maakt dat dan dat kleinere MKB een slechtere opdrachtnemer is? Nee, helemaal niet zelfs. Zeker niet. Alleen, zij kunnen gewoon dat wedstrijdje niet zo goed. Dus wat er jarenlang gebeurd is dat eigenlijk degene die het beste kon opschrijven, die won de opdracht. En dat is niet altijd de beste partij voor het groenonderhoud of voor de IT-faciliteiten. Met de komst van AI is eigenlijk die hele sector, waar je wel vraagtekens bij kan zetten of dat nou zo, nou ja, of dat eigenlijk de manier van doen is, hè, als er overheidsgeld wordt uitgegeven, dat daar een hele sector heel veel geld aan verdient, die maakt zichzelf eigenlijk overbodig nu, want we hebben nu allemaal een AI.
14: Ja. Maak jij zelf ook in je werk gebruik van AI? Want als dat zo is, dan zou ook jouw klant kunnen zeggen, ja, als jij AI gebruikt, dan is dat vermoedelijk zo ongeveer hetzelfde als wat ik ter beschikking heb. Waarom zou ik je nog inhuren?
19: Ja, dat is een hele relevante vraag. Kijk, het standaard antwoord is dat een AI zo goed is als de prompt die je erin stopt. Dus je kan alleen maar, als je een beetje kennis van zaken hebt, zo'n AI goed voor je laten werken. Want anders komt er echt de grootste nonsens uit. Bij mijn trainingen wordt altijd gevraagd, mag ik AI, of dat is een beetje zo besmuikt. Ja, sorry, ik heb wel AI gebruikt. En dan zeg ik altijd, nou, dat lijkt me prima, want het scheelt je heel veel tijd. Maar laten we dan even kijken wat voor een prompt je dan gegeven hebt. Want een AI gaat niet de beste leverancier opleveren. Die gaat een hele mooie, goedlopende tekst opleveren. Maar dat zegt helemaal niks over de kwaliteit van de inschrijving zelf. Dus het is goed dat het er is voor, denk ik, het gelijke speelveld waarop met name het MKB zich veel beter kan gaan onderscheiden. Nu iedereen dezelfde tools ter beschikking heeft. Het is wat minder goed nieuws voor mijn sector en iedereen die daarin rondloopt. Maar dat dwingt ons ook om ons opnieuw uit te vinden. En die inkopende overheid, die toch voor 100 miljard per jaar inkoopt, die zou er goed aan doen om het voorbeeld van Bas Haring te volgen. En niet te zeggen, zoals ze nu wel eens doen, we willen dat u een verklaring ondertekent dat u geen AI heeft gebruikt. Denk echt, wie heeft dit verzonnen?
14: Ja, dat wordt als criterium vastgelegd.
19: Ja, en dan kan je nog denken, ja, en hoe gaan we dat dan controleren en wat voor sancties staat er dan op? Dus dan krijg je een beetje de redenering van mijn scriptiebegeleider. Nee, we moeten het allemaal op die manier doen. Terwijl je natuurlijk veel beter bij jezelf na kan gaan. Wat wil ik eigenlijk weten van mijn student of van mijn leverancier? En dan gaat het veel meer over de daadwerkelijke expertise op de opdracht en niet op het kunstje van winnend inschrijven.
14: De Bora-toevoeging?
20: Nou, voor de ondernemers die nu luisteren en denken, dat ga ik ook doen met AI. Er zijn gespecialiseerde AI-tools specifiek voor aanbestedingen. En daar komt wel een heel veel beter resultaat uit. Dus dat zou ik dan wel aanbevelen aan bedrijven.
19: Ja, dan krijg je dus een wedstrijd tussen AI's die inschrijven. Ik zie ook heel veel beoordelingen, gunningsbeslissingen, die zijn ook door AI gemaakt. Nou, daar schiet je natuurlijk ook meteen een gat in. Ja. Dus de vraag is, welke wedstrijd doe je dan met elkaar? En ik denk dat het goed is dat er AI's zijn, want het scheelt ontzettend veel tijd en dus heel veel geld voor die MKB-bedrijven. Ja. Maar het verplicht die inkopende overheid wel om goed na te gaan, wat wil ik nou eigenlijk weten? Dus niet dat je het heel mooi op kan schrijven, maar maak een casus. Stel, je moet iets doen voor de BNR-redactie. Stel, er gaat hier ineens komt er een bommelding. Wat doe je dan? Wie wordt er gebeld? Wie is er beschikbaar? Dat is informatie die een AI niet heeft en waar dat bedrijf zelf wel over na kan denken. En ik denk dat het daar naartoe moet, dat je naast de plannen die geschreven worden, expertise-toetsen gaat doen. Omdat die niet door AI te vervangen.
14: Dit was jouw ongevraagd advies, denk ik ook dan, toch?
19: Ja, zo ongeveer wel.
14: Nou, doen we het voor. Irene Boom van Trias Politica, lid van ons lobbypanel. Sterker nog, woensdag weer te horen. Dank je wel. We blijven een beetje in dit werkveld. Een paar weken geleden drongen AI-agents van OpenAI tijdens een interne test van het bedrijf Hugging Face binnen. Een van de belangrijkste platforms in de AI-wereld. Niemand had dat gevraagd. Een science-fiction scenario dus, dat werkelijkheid werd. Afgelopen week publiceerde OpenAI het technische rapport, samen met een onafhankelijk onderzoek. Deborah Nas, je hoorde haar al even op de radio, is hier AI-expert, hoogleraar verbonden aan de TU in Delft. Deborah, nogmaals welkom.
20: Ja, dank je.
14: Nog even een korte samenvatting van de casus. Want
20: van het meest bizarre verhaal van deze zomer, nou, zou
14: kort
20: je wel
14: dan,
20: kunnen
14: ja,
20: zeggen.
14: Nee, maar ja. Maak er dan maar een langer verhaal van, want het is inderdaad bijzonder.
20: Ja. OpenAI die testte een aantal nieuwe, of een nieuw model en bestaande modellen op cybersecurity vaardigheden. Wat ze dan doen is, binnen zo'n AI-model maken ze agents aan. En zo'n agent die krijgt een opdracht. In dit geval maak deze test. En in die test zitten allerlei kleinere opdrachten. En dan kun je het AI-model als het brein zien en die agent een beetje als de digitale handjes en voetjes die daadwerkelijk acties kunnen uitvoeren door andere software aan te roepen of door iets echt te doen. En wel belangrijk om te vermelden, als ze zo'n cybersecurity test doen, dan schroeven ze de veiligheidsmaatregelen terug. Want anders zegt het model, sorry, ik mag niet aan een cybersecurity hack doen.
14: Maar dan heb je er ook niks aan, want dan
20: dan kan je die test niet doen, nee. Dan kun je niet testen hoe goed ze zijn. Dus die veiligheidsmaatregelen die worden teruggeschroefd, zodat die modellen wel aan de slag gaan. Nou, dan zetten ze zo'n agent, die is niet gecodeerd, die is niet geprogrammeerd. Dus die heeft een eigen gedrag. En omdat ze allemaal anders gedragen, moet je er heel veel testen om een beetje te begrijpen, wat gebeurt er nou? Dus testen er tienduizenden tegelijk, parallel. Die zetten ze allemaal in een virtueel afgebakende computer in de cloud, waar ze in principe niet uit kunnen. Ja, dus binnen die digitale omgeving
14: moeten ze blijven ook autonoom opereren, toch? Het was niet de bedoeling dat ze met elkaar in contact zouden komen, dat ze met elkaar zouden gaan praten.
20: Daar waren geen voorzieningen voor getroffen. Maar zo'n agent is natuurlijk best slim. Dus die ontdekt, er is ondersteuningssoftware en die mag ik wel gebruiken. En daar worden alle bestanden netjes in mapjes en zo gezet. Wat nou als ik die mapjes ga gebruiken om daar een boodschap in te stoppen voor een andere agent? Er zijn vast meerdere agenten, want dat zit ook in zijn trainingsdata. Dat weet hij, dat er meerdere agenten getest worden. En een andere agent ziet dat. Nou, ze gaan helemaal los. En binnen een uur waren er 50 agents die dat prikbord hadden gevonden. Want zo gingen ze eigenlijk die bestandsnamen gebruiken. Er
14: werd toch een collectiefje gevormd eigenlijk.
20: Precies, ja. En uiteindelijk 1200 agents die samen aan het communiceren waren via dat prikbord. Ruim 70.000 berichten. En 700 van die agents die hebben samengewerkt in de aanval op Hugging Face.
14: Dit rapport dat komt er niet voor niks. Er is ook heel veel kritiek op OpenAI losgebarsten. Wat zijn de patronen die je ziet? Waarin hebben die agents zich toch echt heel anders gedragen dan gedacht?
20: Ja, misschien ook nog even interessant om te zeggen, dit is de allereerste goed gedocumenteerde case. We weten niet of het eerste geval is, maar het is goed gedocumenteerd. Waarbij de aanval AI was, de verdediging van Hugging Face met AI gedaan is en de analyse met AI gedaan is. Want het zijn simpelweg te veel berichten en te veel data om door mensen te kunnen laten analyseren. Nou, wat hebben ze daaruit geleerd? Het eerste van de patronen is dat die agents gewoon nooit opgeven. Ze krijgen een opdracht en ze willen die opdracht vervullen. Kosten wat kost. Een mens haakt af, een agent niet. Die gaat door en die gaat op zoek naar een alternatieve oplossing. Ook al als dat betekent dat ze buiten de lijntjes moeten kleuren. En OpenAI zegt nu dat ze iets in die modellen gaan trainen, zodat hij ook op een gegeven moment zegt, sorry, ik kan het niet, ik stop ermee.
14: Oh, ja. Toch een menselijk trekje krijgen.
20: Ja, precies.
14: Opgeven.
20: Ja. Dus dat is patroon 1.
14: We hebben er meer,
20: ja. Ze gingen met elkaar praten, dus ze vinden een manier om samen te werken. En ze maken dus oneigenlijk gebruik, een beetje van een geïmproviseerde manier om berichten met elkaar uit te wisselen en een prikbord te maken. Maar ze ontwikkelen daarin ook omgangsvormen met elkaar. Dat ze tegen elkaar zeggen dat ze moeten wachten totdat er iets anders is uitgezocht. Of ga nu verder, wachten op groen licht. Er ontstond ook wantrouwen. Van die agent die een bericht plaatst op dat prikbord, is dat dan wel echt die agent? Want dan kan ook zeggen dat hij een ander is. Toen hebben ze een soort digitale handtekening uitgevonden.
14: Ook opgelost.
20: Ja. Dus eigenlijk, ze vinden een cultuur uit met elkaar zonder dat dat ingeprogrammeerd is.
14: Was dit zo ongeveer de oogst van het rapport?
20: Nee, er is ook nog een reward hacking. Dat is misschien nog wel een van de schokkendste dingen. En een reward hacking betekent, ze worden beloond op het halen van die test. Nou, zaten ze in Hugging Face, vinden ze documentatie over hoe die test uiteindelijk beoordeeld wordt. Daarin leest een agent dat het niet alleen de uitkomst, het behaalde resultaat is, maar ook hoe je daar gekomen bent. Ze realiseren zich, wij hebben een oneigenlijke route gevolgd, we hebben het antwoord gestolen. Wij moeten onze sporen gaan veranderen om eigenlijk net te doen alsof we het op de normale manier bereikt hebben. Wat natuurlijk best wel schokkend is. En ze gingen samenwerken. Sommige agents offerden zelfs hun eigen taak op voor het collectief.
14: Hey, je staat er wel van versteld. Ik zie het aan je.
20: Ja, het is ongelooflijk.
14: Maar het is ook schokkend.
20: Het is ook schokkend. Ja, en het is best wel heftig. We moeten hier echt wel wat van leren. En ik vind dat er nog onvoldoende aandacht voor is in de algemene media. En
14: het is meer iets voor de tech science op dit moment, in de vakmedia.
20: Ja. En het is, ik denk dat het voor bedrijven twee dingen belangrijk zijn om hieruit te leren. 1, cybersecurity gaat echt een heel groot probleem worden de komende jaren. Zorg alsjeblieft dat je je boel op orde hebt. Het is bijna niet te doen, hè? Want overal zitten kwetsbaarheden in. Nou, daar zijn dan nu ook weer allemaal AI-tools voor in ontwikkeling om die kwetsbaarheden te vinden en op te lossen. Zo krijgen we AI die met AI bestrijdt. En het tweede is, die agents, dat is wel een soort van hype binnen bedrijven. Zelf agents ontwikkelen, niet voor cybersecurity aanvallen, maar voor het automatiseren van klantenservice of analyses, bedenk maar. En die agents zijn niet altijd zo makkelijk in het gareel te houden. Die geven je een doel en die doen alles om dat doel te halen. Dus hou de boel in de gaten, lees de logboeken en blijf er bovenop zitten.
14: Deborah Nas, dank voor jouw blik op de wereld van AI en tot snel weer.
3: Het MKB praat mee.
14: Universiteiten en hogescholen openden de deuren weer. Sommige studenten hebben al een kamer geregeld. Anderen lukt dat niet. En voor de student die het eindeloze hospiteren, het wachten zat is, is er nog een mogelijkheid. De anti-kraakwoning. Alfred Dam is commercieel directeur van leegstandbeheerder Ad Hoc Beheer. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
14: Is dit een drukke periode? Merken jullie ook dat het academisch jaar en de hogescholen, dat het allemaal weer open is, dat het begonnen is?
3: Nou, nee, het is niet zozeer drukker. Want eigenlijk zijn heel veel studenten die zijn al een tijdje op zoek. En dat begint eigenlijk al in mei, juni. Als zeg maar de eerste oriëntaties wat concreter worden van waar ga ik studeren en heb ik dan wel of geen woonruimte nodig. En, dus dat, ja, dat zien we eigenlijk gedurende de hele zomer wel gebeuren.
14: Dan is anti-kraak een optie, ook via jullie. Hoeveel woningen hebben jullie op dit moment aan te bieden in de portefeuille?
3: Aan te bieden, daarmee bedoel je die nu beschikbaar zijn?
14: Ja.
3: Nou, dat zijn dan landelijk hooguit een 200, 250. Maar landelijk hebben we duizenden woningen en andere panden waar je ook in kunt wonen, hebben we in beheer.
14: En hoe komen jullie eraan in de loop van de tijd? Want jullie zijn al een poosje actief, geloof ik. Maar het is natuurlijk altijd maar een tijdelijk verhaal dat je daar kunt wonen.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, we krijgen eigenlijk door de jaren heen hebben we zoveel samenwerkingsovereenkomsten met vastgoedpartijen. Waarbij je moet denken aan particuliere vastgoedeigenaren, maar ook beleggers, banken, verzekeraars, pensioenfondsen, woningcorporaties, gemeentes, gezondheidsinstellingen. Eigenlijk iedere vastgoedeigenaar die wat meer vastgoed heeft dan één woning, bij wijze van spreken.
14: En hoe kom je dan als student in aanmerking voor zo'n plek? Want als het gaat over hospiteren, dan moet je natuurlijk in de smaak vallen bij je toekomstig huisgenoten. Hoe gaat dat als je anti-kraak gaat wonen?
3: Nou, dat is een kwestie van naar onze site toe, adhocbeheer.nl. Dan kijk je waar je wil wonen. Je gaat je inschrijven. Je kunt aangeven in welke locatie je wil wonen met een bepaalde straal. Dus stel, ik zeg, ik ga in Amsterdam studeren. Maar ik vind het prima om rondom Amsterdam een straal van 10 kilometer een woonruimte te vinden. Kun je dat allemaal aangeven? En dan kom je op een gegeven moment door onze selectieprocedure. Want er worden wel een aantal eisen gesteld. En op het moment dat je daar doorheen komt, en die is overigens best heel laagdrempelig, dan sta je op de wachtlijst. En afhankelijk van hoe flexibel je bent, dus hoe snel je zegt van nou, dit vind ik prima om in te wonen, des te sneller heb je een woning. En dat kan soms een kwestie van dagen zijn.
14: En is een van de voorwaarden dat je nooit helemaal je koffer uitpakt, omdat je ook zo weer weg moet?
3: Nee, dat beeld bestaat wel een beetje. Wij hanteren sowieso ook naar onze vastgoedeigenaren toe dat wij een pand minimaal 3 maanden in beheer willen hebben. Korter, dat vind ik, dat kun je iemand niet aandoen, want dan moet je inderdaad bij wijze van spreken je koffer ingepakt laten. Maar de ervaring leert dat wij gemiddelde doorlooptijd hebben van ongeveer 9 tot 12 maanden. Dus ga ervan uit dat je ongeveer zo'n periode kan wonen. Maar dat kan ook oplopen tot een aantal jaar. En soms heb je pech dat je na 6 maanden of 7 maanden een mailtje krijgt van goh, het pand moet opgeleverd worden. Maar 9 van de 10 keer hebben we, als jij ook een goede bewoner bent, een alternatief voor je en kun je doorgeplaatst worden.
14: Alfred Dam van Ad Hoc Beheer, dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
21: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
14: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem onder andere via de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagic. En als het toch over financiën gaat, ook de Europa-begroting wordt besproken. De Europese begroting, beter gezegd, door onze Europa-correspondent Stefan de Vries.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
24: BNR Business Beats.
23: Met de beste pop, funk en soul.
24: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
23: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cyber Security Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
26: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
26: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
26: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
26: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
27: Nu in de BNR-app.
14: De Nederlandse bank ziet juist meer transparantie in de zwijgzamere koers van de Fed. Rusland dreigt Oekraïne opnieuw de vrieskou in te bombarderen, maar moet deze winter ook zelf vrezen. En Hoekstra waarschuwt, de EU moet de afhankelijkheid van China voor groene technologie snel afbouwen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Er is een ongeluk in België.
28: Dat klopt inderdaad. Op de A67 richting België ondervindt het verkeer last van een ongeval net over de grens. De rechterrijstrook is dicht tussen Eersel en de Belgische grens. 9 kilometer met een uur vertraging. Ook op de Afsluitdijk is het druk. Op de A7 Hoorn richting Heerenveen. Tussen Wieringerwerf en Brezandijk 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Emmeloord richting Jouren bij hectometerpaal 305,0. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,7. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,2.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Alarmcentrale Eurocross heeft de afgelopen zomervakantie ruim 10% meer hulpvragen gekregen dan vorig jaar. De meeste gingen over hondsdolheidsbesmettingen en kwamen van mensen die in Indonesië en Thailand verbleven. Verder trokken veel mensen aan de bel die op reis te maken kregen met natuurgeweld, zoals bosbranden. Premier Jette en zijn coalitiegenoten hebben weer een deadline gemist voor de begroting. Die zou nu worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar later vandaag. Er wordt nog altijd overlegd over de aanpassingen die nodig zijn om steun van de oppositie te krijgen. De begroting moet vandaag naar de Raad van State om alles op tijd klaar te hebben voor Prinsjesdag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. Het beweegbare deel moet dringend op de schop omdat er scheurtjes in zitten. Fietsers en bromfietsers kunnen de brug gewoon blijven gebruiken, net als hulpdiensten. Over een paar jaar wordt de Zeelandbrug helemaal opnieuw geasfalteerd. Rusland heeft de NAVO gedreigd met escalatie als de militaire oefeningen op Groenland doorgaan. Die beginnen vrijdag. Ook Nederland doet mee. De Russische regering zegt dat het zomaar kan zorgen voor incidenten die uit de hand kunnen lopen met rampzalige gevolgen. En een week na haar overlijden heeft Dolly Parton weer een hoge positie te pakken in de Amerikaanse Billboard albumlijst. Een verzamelaar met haar grootste hits staat nu op 5. Ook bij ons doen de platen van Dolly Parton het goed. Ze staat met 2 albums in de albumtop 100. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Die kunnen stevig zijn, daarom geldt code geel. Soms breekt ook de zon door en het is gemiddeld een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
14: Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven doet iets met AI-agents. En toch zijn we, volgens ServiceNow, groot softwarebedrijf wereldwijd, de hekkensluiter van Europa. Straks hoor je er meer over met Alex Hendriksen. En kritische Fedwatcher Edi Mujagic zag dat het goed was afgelopen vrijdag in Jackson Hole. Of het al tijd is om rapportcijfers uit te delen, ook dat hoor je zo in BNR Zaken doen.
29: Hoe gezond ben je echt?
0: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
26: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
26: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
26: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
26: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Alex Hendriksen van ServiceNow. Onder andere over de waarschuwingen van Bill Gates. Op het gebied van kunstmatige intelligentie. Maar nu eerst.
15: Macro met Mujagic.
14: Het laatste macro-economische nieuws. Edin Mujagic, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Thomas.
14: Dit onderwerp dat stond in de sterren geschreven. Zeker sinds afgelopen vrijdag. Want dat was het moment dat Kevin Warsh, president van de Fed, op het podium kwam om het gehoor in Jackson Hole toe te spreken. En sindsdien ben jij 3 dagen aan het applaudisseren.
16: Nou, deze man is nog maar een paar maanden Fed-voorzitter. Afgelopen vrijdag, toen hij zijn toespraak gaf, 100 dagen was hij Fed-voorzitter. En als hij zo doorgaat als dat wat hij in de afgelopen tijd heeft gedaan, inclusief afgelopen vrijdag, dan maakt hij wat mij betreft TZT kans op de hoogste score op mijn schaal van Volcker sinds meneer Volcker hemzelf. Het was namelijk spannend aan de vooravond van zijn toespraak van vrijdag, want in zijn eerste 100 dagen heeft hij zich niet bepaald gedragen zoals de Amerikaanse president had gehoopt dat hij zich zou gedragen, namelijk pleiten voor lagere rentes en dat soort zaken. Onlangs heeft zelfs het ministerie van Financiën de druk opgevoerd om die rentes te verlagen. Dus de grote vraag was, toen die vrijdag daarachter ging staan voor zijn toespraak, zou die proberen weer een beetje vriendjes te worden met het Witte Huis, of zou die doorgaan op wat die afgelopen week heeft gezegd? Nou, laat ik het zo zeggen, Donald Trump zal niet blij zijn geweest met zijn toespraak afgelopen vrijdag. Er waren zorgen over onafhankelijkheid van deze man. Dus hoe onafhankelijk zal hij zich opstellen? Nou, die zorgen kunnen na afgelopen vrijdag wat mij betreft echt helemaal van tafel.
14: Want hij heeft nogmaals gezegd dat de prijsstabiliteit voor hem op plek 1, 2 en 3 staat.
16: De hele korte samenvatting van zijn toespraak was: inflatie omlaag krijgen heeft mijn absolute topprioriteit. Daar kwam het op neer. Hij begon wel met ik vind het briljant. Ik weet niet of het zo bedoeld is of niet, maar hij begon zijn toespraak met een verhaal dat hij daar al eerder is geweest bij de bijeenkomst, en dat hij na afloop ook een paar keer is gaan hiken met andere Fed-bestuurders. En waarom is dat briljant? Hiken is hetzelfde woord wat je gebruikt in het Engels om interest rates te hiken, te verhogen. Dus ik weet niet of dat een stille hint was naar de buitenwereld van: ik ben van plan, als ik iets doe met de rente, dan zal het omhoog zijn.
14: Maar dat ga je krijgen als mensen niet zoveel zeggen. Dan ga je ieder woordje toch nog eens een keertje 3-4 keer ontleden.
16: En hij was heel duidelijk. Hij heeft zijn toespraak zo gestructureerd dat hij zei: nou, zoals jullie allemaal weten, wij als de Fed hebben 2 mandaten. We moeten aan de ene kant zorgen voor volledige werkgelegenheid, lees dat die economie gewoon lekker door blijft lopen. En aan de andere kant moeten we ervoor zorgen dat de inflatie laag is. En laag is 2% per jaar. Nou, toen is hij die twee kanten van de medaille afzonderlijk gaan bestuderen, als het ware. Nou, over economie zei hij een paar dingen. Ik ben onder de indruk van hoe de economie het doet, zei hij. En de laatste tijd is die nog sterker dan voorheen. Het potentieel voor aanmerkelijk hogere groei in de toekomst wordt al maar sterker, zegt deze man. Qua werkgelegenheid doet Amerika het ook goed, zegt hij. De werkloosheid is historisch laag. Nou, dan zou je kunnen zeggen, maar de laatste maandelijkse banencijfers vielen tegen. Nou, ook daar had hij een goed weerwoord op. Ja, zegt hij, als arbeidsaanbod nauwelijks stijgt, dan is het logisch dat het aantal nieuwe banen laag is. Zou ook een beetje dis zijn naar het Witte Huis, van die zorgen wel voor dat er niet zoveel mensen emigreren naar de VS, zou kunnen. En de uitsmijter, wat mij betreft, wat dit deel van zijn toespraak betreft, is het volgende. Ik geloof, zegt hij, dat de arbeidsmarkt consistent is met volledige werkgelegenheid. En waarom is dit uitsmijter? Omdat hij de woorden gebruikt die ook staan in de wet, die voorschrijft wat de Fed moet doen. Vrij vertaald, zegt hij hier, voor dat deel van ons mandaat slagen wij met vlag en wimpel.
28: En zegt hij hiermee dan ook, die economie die staat er blinkend voor, een renteverhoging kan ook zonder drastische gevolgen worden opgevangen?
16: Dat hoeft hier eigenlijk niet bij te zeggen. Als een centrale bankier lovend is over economische groei, dan weet je één ding zeker, die heeft geen lagere rente nodig. Dat is wat die tussen de regels doorvertelt. Nou, toen is hij, als we die hint al hadden gemist, ging die naar het tweede deel van de mandaat, namelijk zorgen voor lage inflatie. Ja, en daar werd ik eigenlijk een nog grotere fan van deze man. Want hij zei, laten we geen misverstand in de wereld in helpen. Ons doel van 2% inflatie per jaar is een vast niet te veranderen doel. Dus ik ga niet doen alsof we 2% nastreven, maar ondertussen laat ik...
28: Want ergens onder water werd er wel gezegd van, joh, 2% kan ook 3% worden. Misschien is dat wel het natuurlijke evenwicht.
16: Hij ging maar door. Hij zei, laat ik ook duidelijk zijn over iets anders. Prijsstabiliteit komt niet uit de lucht vallen. Inflatie is gewoon de taak van de Fed. Geld doet ertoe. Nou, je begrijpt, deze econoom wordt helemaal lyrisch als een centrale bankier dat zegt. Hij zegt ook wat ik steeds zeg, het is niet in om dat te zeggen, maar geld doet er wel toe voor de inflatie. Over dat doel van 2% inflatie per jaar. Voorheen had hij het steeds over, onze inflatie ligt al ruim 5 jaar daarboven. Nu heeft hij linguistisch een andere invalshoek gekozen. Nu heeft hij het over, al 65 maanden lang is de inflatie te hoog. En als je die twee dingen vertelt, 65 komt veel harder aan dan 5. Dus hij kiest ook verbaal, ook linguistisch, voor nog stevigere toon dan dat hij al had de afgelopen weken. In de zomer is inflatie iets gedaald, zegt hij. Maar het zegt mij niet dat de onderliggende trend van inflatie veranderd is. Dus wat moeten we nu doen? Nou, zegt hij, onze focus moet nu liggen op die te hoge inflatie. De verantwoordelijkheid voor zo lang te hoge inflatie ligt gewoon bij ons. Dus wij hebben het gedaan en wij moeten het ook goed maken. En mijn regel is, zegt hij, mijn beleidsregel is, we moeten er zeker van zijn dat die onderliggende inflatie zakt, dat het duidelijk te zien is en dat het voldoende snel gebeurt. Nou, hieruit schreeuwt hij in feite, het is onderliggende inflatie zakt niet.
28: Het is bijna forward guidance te noemen, toch?
16: Nou ja,
28: schrijf maar op, die renteverhoging of die tweede renteverhoging.
16: Nee, maar hij zegt heel duidelijk tegen de markten, nou, jullie wilden weten hoe ik in het spel sta, zo sta ik in het spel. Over forward guidance, oude stijl als het ware, zei hij. Ja, dat was destijds misschien nuttig. Maar het is ondertussen eerder een last dan een lust. Hij zei ook, heel belangrijk, die forward guidance, de focus daarop, heeft waarschijnlijk ertoe bijgedragen dat de Fed veel te laat in actie is gekomen toen de inflatie eenmaal ging stijgen. Met andere woorden, deze man, alles wat hij zei afgelopen vrijdag, wijst één kant op, namelijk hogere rente. Nou, ik heb net al gezegd, hij heeft bij mij in ieder geval nu hele goede scoren. Laten we zeggen 8,5 tot nu toe. Verhoogt hij de rente voor de kerst, dan gaan we richting 9. Verhoogt hij de rente in september, dan staat er echt een 9,5. Want dan heb je echt lef, omdat je dan de rente zou verhogen vlak voor de parlementsverkiezingen in Amerika. Dan heb je echt lef.
28: Politiek statement.
16: Maar, ik zet er meteen ook bij, dat geweldige cijfer kan ook heel snel onvoldoende worden als die uiteindelijk geen daden voegt bij zijn woorden. Want woorden zijn goed, maar daden zijn nog beter.
28: Edi Mujagić, dank je wel. Tot later deze week.
27: Blik op de wereld.
14: Niet alleen Den Haag worstelt met de begroting voor volgend jaar. Ook in Warschau, Praag en Parijs knetterde deze week. Contact met onze Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag Thomas.
14: Warschau, Praag, Parijs. Is dat ook de volgorde die je wil aanhouden? Moeten we beginnen in Polen?
3: Ja, laten we daarmee beginnen, Thomas. Want ook in Warschau presenteert het kabinet Tusk een begroting die vooral uit rode cijfers bestaat. Polen verwacht volgend jaar 700 miljard zloty binnen te krijgen, maar bijna 1000 miljard uit te geven. En dan heb je een gat van 282 miljard zloty. En dat is omgerekend ruim 65 miljard euro. Een record, 7,1% van het bruto binnenlands product. En dat is natuurlijk ruim boven de Europese norm. En dat terwijl in dat land de economie groeit.
14: Ja, en het kan, ja, de snelst groeiende economie van Europa, dacht ik tenminste. Dat waren de verwachtingen voor dit jaar.
3: Ja, inderdaad. Ja, het doet het goed. Ook de belastinginkomsten gaan daardoor omhoog. De accijnzen, de suikertax wordt uitgebreid. Maar toch lukt het de regering daar niet om een sluitend huishoudboekje te maken. Dat heeft onder andere te maken met defensie, de spoorwegen en de kernenergie. Veiligheid is natuurlijk een grote post daar in Polen. En ja, dat is dus een probleem. De regering heeft wel, kan wel op een meerderheid rekenen in het parlement. Dus het zal. Dat is dus een probleem. De regering heeft wel, kan wel op een meerderheid

0: Hogere lonen, infrastructuur. En de oppositie, ja, die wil daar niet van weten. Die spreekt van roekeloos lenen. En eind komende maand moet het begrotingsvoorstel in Tsjechië naar het parlement. En of dat er doorheen komt, ja, dat is ook koffiedik kijken.
1: Weet je wat, we houden gewoon iets meer tijd over voor de lastigste patiënt van de eurozone, Frankrijk. Ik geloof wel dat ze hun kredietwaardigheid voor Fitch in ieder geval op peil hebben gehouden, ondanks alles wat er daar financieel speelt. Hè. Dus een A+. Maar ja. Dat mag misschien een wonder heten.
0: Ja, een beetje wel. Ja. Premier Sébastien Lecornu die zit deze week, net als zijn Haagse collega, ook boven een begrotingspuzzel die voortdurend knettert. Want Frankrijk heeft een paar grote kwalen. Er is nauwelijks economische groei. Er is eigenlijk helemaal geen begrotingsruimte meer. De economie kromp in het eerste kwartaal met 0,2% en daarna stond het stil. De inflatie loopt op, de koopkracht daalt, de banen verdwijnen, de werkloosheid stijgt en tegelijkertijd stokt de rente. Slokt de rente op de staatsschuld steeds meer geld op. En Lecornu, die heeft, net als Rob Jetten, geen meerderheid in het parlement. Moet dus een compromis vinden of de begroting er doorheen drukken met het zogeheten artikel 49.3. Dat kan de Franse regering gebruiken om een wet door te drukken als het parlement niet mee wil doen. Maar dan volgt vrijwel zeker een motie van wantrouwen. En ja, het is ook een lastige exercitie in Parijs natuurlijk, want over 8 maanden kiest Frankrijk een nieuwe president. En ja, deze begroting is dan eigenlijk ook alweer achterhaald. Zo, op het moment dat hij gepresenteerd wordt.
1: Maar die Lecornu, dat is toch een veteraan inmiddels? Niet voor de eerste keer premier?
0: Nee, nou ja, het aantal premiers in Frankrijk, dat is nog groter. Nee, dat niet. Maar goed, de premier heeft natuurlijk ook geen meerderheid. De economische cijfers zijn echt ontzettend slecht. Het begrotingstekort is bijna 6%, ook het dubbele van wat mag in Europa. De staatsschuld explodeert eigenlijk al sinds Macron president werd, ruim 9 jaar geleden. Dus daar is heel weinig ruimte eigenlijk om te manoeuvreren. Een hele andere financiële situatie natuurlijk dan in Nederland.
1: Oh ja, maar nu weet ik het weer. Hij had ontslag aangevraagd en een paar dagen later was hij nog premier. Dat was hem. Ja. Nee, ik probeer ze uit elkaar te houden, Stefan.
0: Heel goed, Thomas.
1: Dank voor jouw reisje door Europa en alle begrotingsproblematiek. Terugblik op de wereld, dat kan. Je vindt alle afleveringen in de podcast-app. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Alex Hendriksen van ServiceNow. En Jos Versteeg is er ook van Insinger Gillissen voor zijn blik op de beurs. En het is, Jos, ook de laatste werkdag bij Apple van Tim Cook.
2: Ja.
1: Hij heeft het overwegend goed gedaan, denk ik toch, voor de aandeelhouders.
2: Dat kun je wel stellen. Ja. 2000% koerswinst. Meer dan 2000% zelfs. Een 1000 miljard, een biljoen dus uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van dividend en aandelen inkopen.
1: Wat een douche was dat.
2: Dus dat is een groot succes geweest. Als je kijkt wat zijn prestaties zijn geweest, wordt er wel eens gezegd dat hij niet echt iets heel nieuws heeft uitgevonden. Hij is toch met de AirTags gekomen, met de headsetten, die oortjes die heel populair zijn. Dat laatste apparaat wat je op je hoofd kan zetten met een soort mobiele computer, dat is niet zo'n succes geworden. Maar ja, het is wel belangrijk om dat soort dingen toch te experimenteren, om daarmee in de markt te blijven, want mocht er een grote doorbraak komen, dan heb je in ieder geval die kennis. En wat ik vind wat hij helemaal briljant heeft gedaan, is hoe die in is gegaan op die tarieven van Trump. Want daar schrok de markt toch wel verschrikkelijk van. Want Apple is natuurlijk erg afhankelijk van de productie in China. 90% van de producten wordt in China gemaakt. En die tarieven, dat heeft hij vrij makkelijk doorgevoerd. Je moet iets meer voor je iPhone betalen in Amerika, maar dat kan je makkelijk in de hogere prijzen doorberekenen. Dus dat was niet echt een heel groot probleem. En daarnaast heeft hij nog voor 600 miljard aan investeringen in Amerika beloofd. Dus,
1: hij laat het netjes achter.
2: Hij laat het heel netjes achter. En dan ga jij natuurlijk niet vragen, wat moet John Turner nu doen?
1: We spreken elkaar niet voor het eerst. Inderdaad, wat moet zijn opvolger nou gaan doen?
2: Nou ja, kijk, hij komt van intern en werkt al heel lang bij Apple. Dus dat is altijd wel een signaal dat er niet echt hele grote veranderingen komen. Ik denk, er moet natuurlijk veel gebeuren op het gebied van artificiële intelligentie, maar daar is het al een behoorlijk spoor uitgezet. Ze gaan samenwerken met Google. Maar daar zitten ze toch in Europa nog wel met een probleem, hè, met die Digital Act in Europa. Daar wil Apple dus vanwege die Digital Act wil Apple in Europa Siri, de nieuwe Siri, niet uitrollen. Omdat die wet eist dat Apple ook dan andere bedrijven wil toestemmen.

0: staan op die data van je iPhone te halen. En ja, ik vind het werkelijk onbegrijpelijk, want die wet die slaat dan volledig de plank mis. Want ja, het succes van Apple is natuurlijk dat zij een heel eigen ecosysteem hebben waar niemand anders in kan komen. En dat je weet dat dat ook van Apple is.
1: Nou, Alex, dus, spring er maar op in hoor, want het is ook een beetje jouw metier, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, nee, goedemiddag. Ik ben het er volledig mee eens dat het bijzonder is hoe dat gaat. Tegelijkertijd denk ik, als je kijkt wat natuurlijk in het verleden gedaan is, ook door de EU met de USB C-connector bijvoorbeeld. Want Apple ook heel lang heeft geprobeerd tegen te houden. En uiteindelijk zijn ze wel overstag gegaan. Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe lang ze dit, zeg maar, dit statement zo vast kunnen houden.
1: Een beetje armpje drukken dus.
2: Dus dat denk ik wel. Ja.
0: Ja, maar ja, kijk, de gebruikers hebben nu het probleem dat je een niet goed functionerende iPhone hebt vergeleken met wat je in Amerika hebt. Dus het zou me ook niet verbazen dat Europa toch nog enigszins gaat aanpassen hoor.
2: Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja. Ik denk, ja, het is echt armpje drukken inderdaad, want de ervaring wordt slechter. Dus ik denk dat we wel snel moeten acteren. Het maakt niet uit welke partij, maar een van de twee zal snel moeten acteren. Ja.
1: We kunnen hier vrolijk op doorgaan, namelijk de AI-brillen. Daar wordt veel over gezegd. Pervert glasses, je kunt er van alles mee wat toch misschien niet zo wenselijk is. Zeker niet voor vrouwen die gewoon op straat lopen. Sophie van Gool, columnist in het FD, wijde haar column hieraan. Wat viel jou op? Want jij las het met interesse.
2: Ja, nou als eerste viel de titel op. Slimme bril voor engerts. Toen dacht ik, hey, waar gaat dit over? Ik denk dat het een prima column is. En ik denk dat er heel veel gevaren worden aangegeven daar. En het is ook heel interessant om te zien dat wat de meeste zoekopdrachten is hoe krijg ik het lampje uit als de camera aangaat.
1: Nou, heel even hoor, er zijn natuurlijk heel weinig mensen die op dit moment nog zo'n bril hebben. Maar hij ziet eruit als een,
2: het is gewoon een bril.
1: Normale bril. Je hoeft geen ingewikkeld apparaat meer op je hoofd te zetten. En je kunt er van alles mee.
2: Je kunt er van alles mee, dus je kan er tegen praten. Er zitten sensoren in. Het ziet eruit als een gewone bril. Het enige is, als je bijvoorbeeld een videoopname gaat maken, dan gaat er een heel klein lampje op de voorkant aan de zijkant. Zodat je ziet dat er gefilmd wordt. Die willen heel veel mensen dus uitzetten. Omdat ze daar dus geen goede bedoelingen mee hebben.
1: Dat je heimelijk beelden kunt schieten.
2: Dus, exact. En verder, je kan er tegen praten. Je kan zeggen, wat gebeurt hier nu, de situatie? Nou, dan gaat hij voorlezen wat er gebeurt. Je kan vragen stellen.
1: Dat handig, dat je kunt zien wat er gebeurt, maar dan ook nog in woordelijk wordt bijgestaan door je bril?
2: Zeker, nou, dat is precies waar het om gaat, Thomas. Waar ik op aanging. Ik denk dat er hele goede toepassingen zijn. Bijvoorbeeld voor mensen die natuurlijk slechtziend zijn. Ja. Als jij daar loopt met je hond en je hebt je handen vol, want je hebt ook een taststok en dergelijke. En er gebeurt iets, je hoort heel veel herrie. Je weet niet wat er gebeurt, die hond kan het ook niet tegen je vertellen. Dus, en ik denk dat we daar wel eens te snel overheen gaan. We zien de slechte kant, maar bepaalde hele duidelijke toepassingen, die halen we er dan niet uit.
1: Dus, wat moeten we nu met deze bril?
2: Deze bril moeten we beschikbaar maken voor mensen die er goede bedoelingen mee hebben. En daar zullen we wet en regelgeving voor moeten maken, naar mijn idee.
1: Maar goed, hij wordt toch gewoon verkocht? Dus wie wordt er dan aan wie die wordt verkocht? En wat de bedoelingen zijn van de cliënt?
2: Nou, ik denk dat daar ergens de overheid een rol gaat spelen om, zoals die EU AI Act waar we het net over hadden, wat mag wel, wat mag niet. Zodat die uiteindelijk niet meer verkocht misschien kan worden. Zelfs.
1: Jos. Olie, het kan weer eens. Het kan wel vaker trouwens, de afgelopen maanden.
0: Heb je altijd wat te praten.
1: Prijzen van Brentolie liggen nu weer boven de
0: $90 per vat, inderdaad. 91 zoveel.
1: Ja.
0: En er werd natuurlijk
1: wordt het toch weer serieus?
0: Voor het eerst sinds een paar weken weer geschoten in het Midden-Oosten. Een tanker op een mijn wordt er gezegd, die in brand staat. Dus daar komen de spanningen weer. Maar het meest verbijsterende is eigenlijk nog dat de olieprijs nooit boven die 150 of zelfs niet al op $150 is gekomen. In februari was iedereen daar erg benauwd voor. Want het is natuurlijk een heel, heel belangrijk gebied. Bijna 20% van de olie komt door de Straat van Hormuz. En dat heeft voor een heel groot deel te maken met China. Er zijn wel wat andere zaken ervoor. We verbruiken relatief minder olie. Maar China is echt verreweg de grootste importeur van die olie uit de Golf. En die had enorme reserves opgebouwd. En daar konden ze dus op teren. Dat hadden ze gekocht in de periode dat de olieprijs relatief laag was. En dat heeft zelfs al, er zijn berekeningen van geweest, dat zelfs nog $10 tot $20 van de prijs bovenop heeft gebracht. Dat China zoveel olie inkocht. Maar niet alleen die grote voorraden die ze hebben. We hebben ook de export beperkt in de regio. China is een hele belangrijke exporteur van olieproducten. Diesel en benzine. En dat hebben ze ook beperkt. En het Kijk, het verschil natuurlijk met andere landen is dat de vraag heel erg verspreid is over verschillende landen, bedrijven. Je hebt er niet zoveel grip op. Maar juist in China, met die hele strakke politieke leiding, kun je alles heel erg bepalen. Dus ze hebben dus ten eerste die reserves. Ten tweede hebben ze de export beperkt. En ten derde, en dat gebeurt dan, is in Europa bijvoorbeeld niet zo sterk gebeurd. In Europa gaven we subsidies aan mensen om toch maar gewoon olie te kunnen of benzine te kunnen gebruiken en het huis te kunnen stoken en zo. Maar je zou toch eigenlijk, ja, die prijs, dat is een belangrijk middel om de vraag te beïnvloeden. Dus als je die prijs laat stijgen, dan krijg je ook minder vraag. En dan heb je een aanpassing dan. En dat hebben ze in China gedaan. Dan lieten ze toch de olieprijs of de brandstofprijzen stijgen, zodat mensen toch gingen overwegen van, nou, dan maar niet met de auto naar het werk, dan neem ik de trein wel. En daarom is het, China is echt een van de belangrijkste redenen dat die olieprijs niet meer boven de 100 is gekomen. En natuurlijk speelt ook mee dat iedereen ervan uitgaat dat er op een gegeven moment wel een keer een einde aan het conflict komt. Zeker bijvoorbeeld als die midterms zijn geweest, want dan heeft Iran niet meer zoveel nodig om Trump onder druk te zetten.
1: November.
0: Ja. Dus dan komt er heel veel olie op de markt. Dus iedereen is daar ook wel enigszins beducht voor. Want de OPEC is proberen markt dan deel terug te winnen.
1: Jos Versteeg van Insinger Gillissen, dank voor jouw blik op de beurs. De blik is ook al een tijdje gericht op Den Haag. Daar is nieuw nieuws over, namelijk dat de extra ministerraad over de begroting opnieuw is uitgesteld. Het was oorspronkelijk 11 uur, het zou 1 uur worden. Laatste berichten, 6 uur vanavond. Als er meer nieuws is over die begroting, ja, we hebben nu weer meer tijd, dan hoor je dat natuurlijk van onze verslaggevers in Den Haag. De laatste stand van zaken op de beurs, die kan ik gewoon nu alvast mededelen. Namelijk een minnetje van 0,2% op 1110 punten staat de AEX om 1 uur. Meer van onze beursnerd. Jarenlang was voormalig Microsoft-topman Bill Gates groot voorstander van AI. Nu waarschuwt hij. Alex Hendriksen mag zometeen ook zijn licht daarover laten schijnen. Hij is van het softwarebedrijf ServiceNow.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
5: Tot morgen.
6: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
9: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
10: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
12: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: De
5: De Nationale Autoshow.
15: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
5: Meindert en Wouter.
16: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
15: Bijna de helft.
16: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
5: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
17: Het kwartje valt nu pas.
18: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen, de ANB Verkeersinformatie. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A16, Rotterdam richting Breda. Daar is voor knooppunt Klaverpolder een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En de A67, Eindhoven richting de Belgische grens. Daar staat een file van 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met een ongeval net over de grens in België. En er is snelheidscontrole gezien op de A7, Den Hoeven richting Hoorn bij 44,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Alarmcentrale Eurocross heeft de afgelopen zomervakantie ruim 10% meer hulpvragen gekregen dan vorig jaar. De meeste gingen over hondsdolheidsbesmettingen en kwamen van mensen die in Indonesië en Thailand verbleven. Verder trokken veel mensen aan de bel die op reis te maken kregen met natuurgeweld, zoals bosbranden. Premier Jette en zijn coalitiegenoten hebben weer een deadline gemist voor de begroting. Die zou nu worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar later vandaag. Er wordt nog altijd overlegd over de aanpassingen die nodig zijn om steun van de oppositie te krijgen. De begroting moet vandaag naar de Raad van State om alles op tijd klaar te hebben voor Prinsjesdag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. Het beweegbare deel moet dringend op de schop omdat er scheurtjes in zitten. Fietsers en bromfietsers kunnen de brug gewoon blijven gebruiken, net als hulpdiensten. Over een paar jaar wordt de Zeelandbrug helemaal opnieuw geasfalteerd. Rusland heeft de NAVO gedreigd met escalatie als de militaire oefeningen op Groenland doorgaan. Die beginnen vrijdag. Ook Nederland doet mee. De Russische regering zegt dat het zomaar kan zorgen voor incidenten die uit de hand kunnen lopen met rampzalige gevolgen. En een week na haar overlijden heeft Dolly Parton weer een hoge positie te pakken in de Amerikaanse Billboard albumlijst. Een verzamelaar met haar grootste hits staat nu op 5. Ook bij ons doen de platen van Dolly Parton het goed. Ze staat met 2 albums in de albumtop 100. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Die kunnen stevig zijn, daarom geldt code geel. Soms breekt ook de zon door en het is gemiddeld een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
1: Nederland is volgens ServiceNow hekkensluiter van Europa als het gaat om de toepassing van kunstmatige intelligentie. Lopen we echt achter of zijn we terecht wat voorzichtiger dan de rest? Je hoort het zo in BNR Zakendoen.
21: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
22: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Bijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
23: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
24: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
25: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
26: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
27: De top van Nederland.
1: Nederlandse bedrijven investeren miljoenen in kunstmatige intelligentie. Maar volgens een nieuw onderzoek van ServiceNow, groot softwarebedrijf, wordt Nederland nog altijd tot de achterblijvers van Europa als het gaat om professioneel volwassen AI-gebruik in organisaties en bedrijven. Opvallend, want ruim de helft van de Nederlandse organisaties werkt inmiddels met AI-agents. Waar loopt het spaak? Bij de technologie, de bestuurders of de wetgeving? Alex Hendriksen, welkom.
0: Dankjewel.
1: Regio-manager verantwoordelijk voor AI in Noord-Europa bij ServiceNow. Ook nog als gastdocent over AI verbonden aan onder andere de Vrije Universiteit. En die staat in Amsterdam. ServiceNow, heel groot bedrijf van Amerikaanse origine. Maar heel veel mensen zullen toch nog niet precies kunnen definiëren. Wat doet het nou? Jij wel.
2: Ja, zeker. ServiceNow, zoals wij het in het Engels noemen, wij zijn de AI Control Tower voor Business Reinvention. Wat dat inhoudt is dat wij data, systemen en mensen met elkaar verbinden. Dat doen we al ruim 20 jaar. Door processen te automatiseren met workflows. En tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
1: Ja, want jullie zijn de control tower als het gaat over AI. Maar 20 jaar geleden, 30 jaar geleden was er nog geen AI, toch?
2: Zeker niet, maar uiteindelijk wel automatisering. En dat hebben we toen al opgepakt. En elke keer gaan wij mee op de nieuwe technologie die daar is. En vandaag de dag is dat uiteraard AI.
1: Ja, maar als je dat goed wil kunnen doen, dan moet je dus aan kunnen haken bij alle applicaties die binnen een grote organisatie, binnen een groot bedrijf worden gebruikt.
2: Klopt, correct.
1: Ja. En dat kan?
2: Dat kan. Ja, wat wij niet doen is, wij hebben toegang tot al die data, dus toegang tot al die systemen, toegang tot hele grote databases. Wij gaan die data niet naar ons toe halen, we zorgen alleen dat we er toegang tot hebben, zodat we uiteindelijk met AI en die, ja, de processen kunnen automatiseren.
1: En dat noemen jullie dan de control tower, maar wat moet je dan precies controleren?
2: Nou, de control tower is niet anders eigenlijk dan eigenlijk met mensen. Hè. Ik kwam hier naar binnen en ik kreeg een badge, je kon niet zomaar doorlopen. Nou, uiteindelijk wil je dat met een AI agent ook niet. Dat is niet, met AI is dat eigenlijk niet anders dan met mensen. Dus je wil uiteindelijk controle hebben over wat er gebeurt. We lezen vaak in de krant dat het ook helemaal misgaat. Dus heel veel organisaties willen uiteindelijk ook een soort kill switch hebben. Van het gaat niet goed, oké, stop nu. En je wil uiteindelijk dat de AI zelf dingen doet, maar tot een bepaalde hoogte. En dan wil je dat hij even aan een medewerker gaat vragen, hey, is dit goed? Ja. Ben je hiermee akkoord of niet?
1: En is het nog altijd zo dat je die agents in het gareel kunt houden? Je hebt geluk, want ik sprak een half uurtje geleden nog met Deborah Nas, hoogleraar AI verbonden aan de TU in Delft, over Hugging Face en wat er misgegaan is bij OpenAI. De patronen die ze daar ontdekten, namelijk AI-agents waarvan we niet dachten dat die samen konden werken, die gingen toch samenwerken. AI-agents die geven niet op, die moeten gewoon, omdat ze zo geprogrammeerd zijn, hun taak uitvoeren. Ook als je zegt dat het wel mooi geweest is, dat menselijke trekje, dat ontbreekt. En dan zeggen jullie, wij kunnen dat controleren.
2: Zeker, wij kunnen dat controleren.
1: Ja. Dus het was, als ServiceNow was ingeschakeld, niet zo misgegaan als afgelopen zomer?
2: Dat denk ik, ja.
1: Nou, het zou mooi zijn als je zegt, dat garandeer ik.
2: Ja, dat garandeer ik. Kijk, het begint ergens met inzicht. Dus waar het om gaat is, wat doen al die AI-agents? En ik denk dat daar in de analyse, ik heb ook analyses over die casus gelezen, dat we hebben eigenlijk niet goed in de gaten gehouden wat het deed. Het was een soort experiment en dat lieten we een beetje lopen. Het begint eerst met inzicht.
1: Ja, het was ook opgezet als experiment overigens.
2: Ja, klopt. Zeker. Maar ook een experiment, denk ik, dat je nog steeds in de gaten moet houden.
1: Ja, dat is wel verstandig.
2: Dat daar dingen gebeuren waarvan je denkt, maar is dit goed wat hier nu gebeurt? Inderdaad, want die AI-agent blijft doorgaan met het doel waarvoor die geprogrammeerd is. Ja, dan wil je dus de kill switch bijvoorbeeld hebben. Dat je zegt, nee, stop, dit is niet de bedoeling wat hier gebeurt. In plaats van het experiment volledig loslaten, geen inzicht hebben, maar dus ook dan niet kunnen ingrijpen.
1: Maar wat ook een interessante observatie was, is dat die in de kern autonoom opererende AI-agents elkaar opzochten. Dat die met elkaar gingen praten, dat die een collectief vormden.
2: Klopt, maar dat is uiteindelijk ook het doel van autonome AI-agents, dat ze dat autonoom doen. Alleen daar wil je uiteindelijk ook je bedrijfsproces natuurlijk op inrichten. En dan wil je uiteindelijk ook je governance opzetten en uiteindelijk inzicht hebben weer. Als je dat niet doet, dan gaan ze inderdaad zelf op zoek en ze stoppen niet. Dat is precies eigenlijk waar ze ook, hoe het bedoeld is, hoe het ontwikkeld is, hoe het ontworpen is.
1: Hier praat iemand zeer enthousiast en bevlogen over AI. Maar in de kern was of is jouw bedrijf toch een softwarebedrijf?
2: Klopt, wij zijn ook een softwarebedrijf, zeker. Ja.
1: Maar vol op de hype train van AI gesprongen nu.
2: Ja, of de hype train is. Iedereen doet AI. Wij kunnen daar niet in achterblijven. De ontwikkelingen gaan natuurlijk ontzettend hard. Ja. Dus wij omarmen dat volledig.
1: Nou, het zal ook wel moeten, want veel softwarebedrijven, je zult er iets van hebben meegekregen, die zijn de afgelopen maanden natuurlijk door het putje gespoeld. Zeker op de beurs.
2: Zeker, zeker. Ja, het is heel, heel bijzonder. Het sentiment is natuurlijk heel erg negatief. Je ziet dat de koersen behoorlijk naar beneden zijn gegaan. Ik heb het niet helemaal scherp, maar van heel veel bedrijven weet ik, techbedrijven, die hebben uiteindelijk groei laten zien. De cijfers gaan allemaal omhoog en de beurskoers gaat vervolgens naar beneden.
1: Ja, nou, dat heeft ermee te maken dat er wordt gedacht dat alles wat die softwarebedrijven nu nog interessant maakt en waar ze nu hun geld mee verdienen, de komende periode behoorlijk op de schop moet.
2: Ja.
1: En is dat zo?
2: Ja en nee. Ik denk dat er andere dingen voor terugkomen. Dus, en ik denk nog steeds dat we mensen nodig hebben.
1: Ja. Wat is jullie slotkracht? Waarom zouden jullie dan keihard nodig blijven?
2: Nou, wij zijn keihard nodig. Wat de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd, is dat wij heel veel IT-assets, dus systemen, camera's, laptops, servers, applicaties, die beheren wij al voor klanten. Dat wordt met AI, zoals wij naar kijken, eigenlijk niet anders. Je gaat alleen een AI-agent ook daadwerkelijk beheren. En dat doen we ook nog eens een keer agnostisch van technologie.
1: Maar kan jullie model dan op dezelfde manier overeind blijven? Of moet je daar toch naar kijken? Ik weet niet of jullie betaald worden per medewerker van een bedrijf. Stel dat er veel minder medewerkers bij een bedrijf zouden gaan werken. Ja, dan betekent dat ook dat er misschien minder geld in het laadje komt. Ik weet het niet, hè?
2: Dat is zeker zo. Wij hebben wel recent ons pricingmodel daarop aangepast.
1: Kijk eens aan, jawel, dus, het zal wel moeten.
2: Ja, dus zeker inderdaad gaan we ook op die AI-trein mee. Ja.
1: Wat gaat er bij jullie zelf wel eens mis? Want jullie zeggen, wij zijn een control tower, maar je hoeft niet heel erg uitgebreid te googlen of AI-onderzoek te doen. En je komt tegen dat jullie redelijk recent toch ook nog wel te maken hebben gehad met lekken die gevolgen hadden.
2: Ja, ik denk wat dat betreft zijn wij ook een bedrijf, zoals ieder ander bedrijf. Dat gebeurt. Of dat het per se toe te wijden is aan AI. Wij maken ook gebruik van verschillende modellen. Dus ik denk dat de hele markt zo ontzettend in beweging is. Ja, dat er bij ons ook nog wel eens een keer wat misgaat.
1: Maar dat is geen deuk in je imago. Dat hoort erbij.
2: Ik denk dat dat erbij hoort.
1: Wat er ook bij hoort, en dat is wel ook de reden dat we erover praten, dat is AI op de werkvloer, het toepassen van AI. AI dat je op een volwassen manier een plek moet geven in je organisatie. Althans, het zou kunnen. Maar in Nederland doen wij dat eigenlijk maar mondjesmaat, blijkt uit jullie eigen onderzoek.
2: Ja.
1: Waarom?
2: Ja, dat klopt. Daarbij wil ik wel even de opmerking maken. Het onderzoek is Nederland, maar als we uiteindelijk even kijken naar EMEA breed, zie je dat Nederland het laagste scoort, maar dat is 1 of 2 punten verschil ten opzichte van andere landen in EMEA. Dus dat is misschien wel even belangrijk voor het stukje context.
1: Geeft de burger weer moed.
2: Dus, precies, dat wat dat betreft in Nederland. Waardoor komt dat? Wat je ziet is een paar dingen. We hebben de data is niet ready, wat organisaties aangeven. Ja, mijn data is niet klaar om iets met AI te doen. Het gaat over wet en regelgeving, ook de interpretatie daarvan. En de EU AI Act, GDPR, daar hebben we hier in Europa allemaal mee te maken.
1: Ja, maar dat is dus niet specifiek voor Nederland van toepassing?
2: Zeker niet.
1: Of hebben wij hier in Nederland een hele strenge interpretatie van wat wel of niet mag?
2: Nee, dat is niet voor Nederland, dat is inderdaad voor Europa. Dus dat geldt voor Europa. Daarvoor liggen die getallen van Europa liggen redelijk dicht bij elkaar ten opzichte van een groot gat naar Amerika toe.
1: Dus data niet op orde, is dat wat het is of is dat wat men denkt?
2: Nou, het is beide, denk ik. Ik denk dat het gaat niet alleen om die data die niet op orde is. Want daar zijn we al 25, 30 jaar mee bezig in organisaties. En dat is heel complex en heel lastig. En het lukt niet. Dus je kan ook AI ook gebruiken om uiteindelijk dat probleem op te lossen. Maar dat moet je dan wel doen. En een voorbeeld is, het gaat niet dus om die data, maar ook op de context van de data. Als je in één systeem hebt, daar staat iets, ik doe het even in Engels maar client, en in de andere staat customer. Ja, dat is hetzelfde. Maar dat weet AI niet. Daar zou je wel wat mee moeten. Nou, met ons platform kan je bijvoorbeeld dus ook context daaraan toevoegen.
1: Okay. Is dan misschien kort door de bocht de samenvatting dat jullie zeggen, nou, de situatie verdient toch wel enige verbetering. Hup, hup, hup, barbetruc, wij lossen het voor je op.
2: Ja, wij lossen best wel veel
1: dingen natuurlijk
2: op, uiteraard.
1: Nee, maar je kunt een onderzoek presenteren en zeggen, nou, dames en heren, we lopen toch wat achter. Lees dat met in de wetenschap dat er een partij is, ik noem een ServiceNow, die ervoor kan zorgen dat je volop meedraait.
2: Ja en nee weer. Ik denk dat wat heel erg belangrijk is met het onderzoek wat wij gepresenteerd hebben, is dat het gaat om de combinatie van. Ik denk dat dat ook verschillend is. Het is niet meer dat wij een leverancier zijn. Want heel veel klanten vragen ook, waar moet ik dan met AI nu starten? Nee, dat moet je samen doen. Elke organisatie is wat dat betreft uniek. Dus je zult het samen met de klant moeten gaan doen. Dat kunnen wij. Dat kunnen wij als technologie.
1: Ik lees ook toch nog wel wat hardnekkiger problemen in jullie onderzoek. Bijvoorbeeld dat er wordt gewerkt met legacy software, met oude systemen, met iets wat vroeger misschien state of the art was, maar nu niet meer voldoet.
2: Klopt.
1: Betekent dat het tijd is voor een grote schoonmaak?
2: Dat is tijd voor een grote schoonmaak. De vraag is of je die tijd hebt voor die grote schoonmaak. En waarschijnlijk niet. Dus zou je die moeten kijken of je die kan ontsluiten met AI. Dat je AI ook weer daar en als bij data juist voor inzet om die problemen, zeg maar, sneller te overkomen, zodat je de waarde van de
1: AI... Want bedrijven die niet in de hoogste versnelling hierin meegaan, die zijn ten dode opgeschreven, of moeten we er toch niet al te somber over doen?
2: Ik denk bedrijven, zeker commerciële bedrijven, als ik daar naar kijk, dan concurrenten wachten niet. We zijn met z'n allen, je gaf het zelf net eigenlijk al aan, opnieuw concurrentievoordeel aan het zoeken, elk bedrijf. Ja, concurrenten gaan niet wachten tot jij klaar bent met je data of legacy systemen.
1: Dat zien jullie voor een deel misschien zelf ook, dat de voormalige partners inmiddels concurrenten zijn die voor een deel overnemen wat jullie aan het doen waren.
2: Absoluut, we zijn er continu in beweging hier. Ja.
1: Daar zou ik behoorlijk gestrest van raken.
2: Ik denk dat als je dat gecontroleerd ook doet, dan heb je wel een pad. Je hebt natuurlijk wel een visie waar je naartoe gaat.
1: Ja. Als jij nu constateert dat het in Nederland toch nog wel in een wat hogere versnelling mag, wie of wat houdt dat dan tegen?
2: Ik denk dat wij veel meer moeten kijken naar de wet en regelgeving die we hebben. Ik hoor dat vaak, ja, we hebben wet en regelgeving. Maar ik denk niet dat we als blokker moeten zien, maar dat we dat juist enabler moeten zien. Je wil het namelijk gecontroleerd doen. Je wil niet al die AI-agents alles autonoom meteen laten doen. Dus als we dat nou eens even als basis pakken, dat goed plotten, en waar we zitten, en ik denk dat dat ook de burger een beetje moet geven, heel veel bedrijven die zeggen, ik ben klaar om naar productie te gaan, en ik ga nu komend half jaar ga ik naar productie. Dus we zitten heel veel wat ik zie bij de grote bedrijven waar ik zelf mee spreek, die zeggen, wij zijn klaar voor dit stuk. Oké, maar we moeten even 100% zeker weten dat met zo'n kill switch en al die andere zaken dat we dat hebben. En dan kunnen we
1: Als er iets misgaat door werk van een AI-agent, wie is daar dan uiteindelijk verantwoordelijk voor?
2: De mens is uiteindelijk daar verantwoordelijk voor. Dat blijft ook naar mijn idee een taak die bij mensen blijft horen, niet bij AI-agents.
1: Wel vervelend als jouw taak dan is het controleren van een AI-agent in plaats van zelf het werk verrichten.
2: Maar dan heb je zelf natuurlijk als goed is wel controle op wat die AI-agent doet.
1: Je zegt, ik spreek hierover met grote bedrijven. Mocht er sprake zijn van huiver, komt die dan van het management, van de werkgever? Of zit dat in de mens zelf die denkt, ja, luister eens, ik ben alleen maar bezig om AI te trainen om mijn eigen overbodigheid zo snel mogelijk voor elkaar te boksen?
2: Nou, op alle gebieden zie je dat voorkomen. Ik zie organisaties die zeggen, ja, AI die lost alles voor mij op. En organisaties die zeggen, ja, ik heb een beetje een test zelf gedaan en het doet nog niet wat het moet doen. En ik denk voor beide is het pad dat je uiteindelijk gaat kijken, weer een experiment doet, vasthouden, bijschaven, dat experiment, zeg maar, dat je die waarde gaat zien. Ik denk de meeste medewerkers die zien de waarde zelf wel. Dus zelfs dat ze zeggen, hey, ik word wat productiever, ik kan die tekst wat sneller schrijven, die e-mail ziet er wat beter uit, het rapport heb ik wat sneller geanalyseerd. En ik denk ook dat bij sommigen denken, ja, maar wacht even, mijn taken die ik nu heb, ik heb 10 taken, 8 kunnen er overgenomen worden door AI. Ja, wat ga ik dan volgend jaar doen? Ja, dat is relevant.
1: Ik las recent een rapport van TNO, overigens een opdracht van de vakbond, met als belangrijkste conclusie, je kunt niet, dit ging specifiek over de industrie, AI inzetten, vermoeden dat dat winst oplevert in materiële sfeer, zonder het te hebben over het verdelingsvraagstuk. Als jij wil dat de werkvloer meegaat, dan moet je het hebben over wie daar op welke manier van profiteert.
2: Absoluut.
1: Gebeurt dat al genoeg?
2: Nee, dat gebeurt niet genoeg. Nee. Naar mijn idee gebeurt dat niet genoeg. Ik zie een paar partijen die voorop lopen, die dat heel duidelijk nu scherp in kaart aanbrengen zijn. Maar dat is allemaal heel prematuur. Maar ik denk dat dat de wave is voor de komende, jaar of iets, dat daar aan gewerkt moet gaan worden.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
1: Europa moet volop zelf investeren in de bouw van een eigen AI-industrie en infrastructuur. Of we zijn nu eenmaal afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven en dat blijft zo.
2: Ik zou zeggen dat eerste.
1: Zegt Alex Hendriksen van ServiceNow, Amerikaans bedrijf. Maar jij zegt, het is tijd om daar iets Europees, een Europees alternatief tegenover te zetten?
2: Ja, de afgelopen maanden zie ik met klanten de relevantie van over soevereiniteit. Die komt zeker ter sprake.
1: Wat zeg jij dan?
2: Nou ja, wat ik zeg, wij werken daaraan. Wij zijn er zeker naar aan het kijken, want dat komt nu op de radar. Veel meer dan hiervoor. Dus wij zijn aan het kijken van, ja, wat kunnen we voor oplossingen bieden? We hebben al bepaalde oplossingen, maar die zijn dan vaak in het datacenter van de klant, in dat land, niet geconnect enzovoort. Dus we kunnen bepaalde toepassingen kunnen we al daar.
1: Maar datacenters op Europees grondgebied, dat is een oplossing. Want voor je het weet kom je in discussies over op welke manieren toch een Amerikaanse overheid bepaalde gegevens op zou kunnen eisen. Dat is volgens mij een luikje in de wet.
2: Klopt, dat is ook zo. Maar ik heb het hier over een datacenter van de klant zelf.
1: Oké, dat maakt wel een groot verschil.
2: Dat maakt
1: een
2: groot verschil in de eigendom van de klant. Of een Nederlandse partij of Europees.
1: En dat is een deel van de puzzel?
2: Dat is een deel van de puzzel. Ik denk dat die puzzel uiteindelijk wel groter is. En als ik het rapport Wenning erbij pak bijvoorbeeld. Die zegt, ja, we moeten...
1: Dat mag altijd.
2: Ja, precies, altijd goed. Dus dat ik denk, ja, we moeten als Europa moeten we wel meer investeren in AI. Omdat ik denk dat we uiteindelijk dat het ook gezond is als je vanuit Europa veel meer een tegen aanbod hebt ten opzichte van Amerika.
1: En het is geen onoverbrugbare achterstand of geen opgave waar enorme bedragen voor gereserveerd moeten worden die we nu niet hebben, want we moeten ook nog investeren in, ik noem maar iets, defensie.
2: Ja, ik denk dat dit is denk ik de key vraag uiteindelijk. Ik denk dat er nu heel veel nog mogelijk is. Alleen als we te lang hierover blijven discussiëren, dan is het niet meer mogelijk. Het gat wordt alleen maar groter per dag. In dit gesprek al wordt het gat groter. Dus we moeten gaan schakelen.
1: Ik wist niet dat ik ook medeverantwoordelijk was.
2: Dus allemaal.
1: We gaan naar iemand die blijkbaar ook prima met zichzelf kan discussiëren. Want hij verandert toch alles van opvatting. Bill Gates, oud-topman van Microsoft. Je hebt zelf overigens ook bij Microsoft gewerkt. Geen directe kennis van de heer Gates, toch?
2: Nee.
1: Hij heeft een essay geschreven, kwam redelijk recent naar buiten, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van AI. En dat is een flinke ommezwaai. Er stond een keurig linkje bij eerdere essays van de heer Gates. Nou, inderdaad een totaal ander geluid. Verrast het jou dat hij toch nu anders naar de zaken kijkt?
2: Nee, het verrast mij niet in die zin dat ik denk dat het super relevant is wat hij daar opschrijft. Laten we ook niet vergeten dat hij aangeeft waar AI een ongelooflijke rol kan spelen. En ik denk in hele maatschappelijke dingen als educatie, landbouw en ook zorg. Dus daar blijft hij bij. Tegelijkertijd geeft hij aan van let op, AI en in de breedste vorm van het woord. Misschien is dat ook wel even goed voor de context hier. Dus we hebben het ook over robots, ja. Die fysiek werk doen. In de breedste zin van het woord zegt hij let op. We moeten dat heel gecontroleerd met elkaar doen. En ook heel duidelijk aangeven waar AI geen rol kan spelen. Hij noemt dat human reserved. Dus hier bijvoorbeeld aan het bed bij deze patiënt gaat hoe dan ook nooit een robot.
1: Hij wil banen beschermen.
2: Klopt.
1: Die per se door mensen zouden moeten worden uitgeoefend. En die robots, overigens is dat een ouder pleidooi, zegt hij, daar moet je belasting voor betalen. In plaats van dat je dat als een afschrijving in de begroting kunt zetten.
2: Ja, hij zegt drie dingen en ik denk dat die wel heel gezond zijn. Eén, we hebben een framework nodig. Denk aan wat we hebben bij het vliegverkeer. Daar moet je afspraken over maken, want anders wordt dat heel naar. Denk aan het atoomagentschap, internationaal atoomagentschap wat je hebt. Zoiets zouden we ook mondiaal moeten hebben voor AI. Mm-hmm. Verder geeft hij aan, waar mag een persoon niet, of waar moet een persoon altijd toegevoegde waarde blijven leveren, wat mag AI niet overnemen. En als derde heeft hij inderdaad van als je nu van 40 uur naar 36 uur gaat of naar 32 uur of misschien nog minder, AI neemt dat over. Ja, wat gebeurt er dan ook met het belastingstelsel? Want uiteindelijk heb je wel daar geld voor nodig. Dus moet er een soort AI-tax.
1: Hij zegt, een belasting zou de vlucht weg van menselijke arbeid enigszins kunnen vertragen en middelen kunnen genereren voor omscholing en een sterker sociaal vangnet. De maatregel zou wel gericht moeten zijn zodat toepassingen van AI die louter voordelig zijn, zoals daar zijn ze, het goedkoper maken van medicijnen of onderwijs, niet worden afgeremd.
2: Ja,
1: maar een AI-tax of een robottax, waar die dus eerder al voor in de pen geklommen is, prima.
2: Ik denk dat het gezond is en niet alleen gezond, maar ik denk dat het uiteindelijk onhoudbaar is als je het niet doet.
1: Wat is dit overigens voor beweging van topmannen die voor een belangrijk deel hun geld verdienen of verdienen met AI, dat ze toch zo één keer in de zoveel tijd een boodschap de wereld inslingeren met, we hebben nu toch iets ontwikkeld dat is zo gevaarlijk. Het heeft ook marketingwaarde.
2: Heel veel heeft marketingwaarde, zeker. Dat is absoluut waar. Maar tegelijkertijd denk ik ook, en dat geeft misschien juist wel het dilemma aan waarom Bill Gates misschien nu ook met zijn essay komt, is de ontwikkelingen gaan zo ontzettend snel dat we weten niet waar we over een half jaar of over een jaar staan of wat er gebeurt. En dat is nog nooit zo snel gegaan. Dus het is ook...
1: Wanneer stond je daar zelf voor het laatst echt van te kijken? Dat er iets gebeurde waarvan je dacht, dat had ik in ieder geval op deze termijn niet voor mogelijk gehouden.
2: Ik denk dat een maand of 9 geleden was. Dat ik zag wat uiteindelijk de AI agents kunnen doen. Autonome agents bij een klant. Van een customer onboarding proces van 160 dagen ging terug naar 6 dagen. En dat werd volledig autonoom gedaan. Dat ik wel dacht van, wow, dit heeft wel impact.
1: En als jij dan college geeft als gastdocent aan universiteiten, wat ben je dan aan het vertellen? Want wat jij nu vertelt, dat is morgen oud nieuws.
2: Dat klopt, dat is ook zo.
1: Nou,
2: ja,
1: en, kom nog een keer langs.
2: Ja, precies. Ik zie je volgende week. Nee, maar kijk, wat ik vertel is uiteindelijk bepaalde principles blijven natuurlijk staan. Theorieën die blijven staan. En tegelijkertijd zijn we ook als universiteiten continu op zoek. En ook studenten van waar zetten we AI in, waar niet. Dat is een heel relevant.
1: Ja, het stond vandaag nog in de krant. Precies. Dat je daar eigenlijk nooit helemaal uitkomt. Bas Haring werd aangehaald, experiment uitgevoerd met een fictieve scriptiebegeleider.
2: Ja. Klopt.
1: En wat vind je daar dan van?
2: Ja, ik vind het goed dat we dat ook experimenteren. Omdat ik denk dat gaat zich wel uitsorteren de komende periode. Alleen het is voor allemaal zo nieuw. Dus het verbieden, dat is naar mijn idee geen optie. Want het gebeurt toch wel. Maar het volledig vrijlaten, ja, dat gaat ook niet. Want je wil wel de juiste didactische vaardigheden, de skills, de competentieontwikkeling doen. Dus ja, dat moet je met elkaar gaan uitvinden. Dus we zijn heel veel nu met AI, zijn we met elkaar, as we speak, zeg maar, aan het uitvinden. Niet meer in een lab.
1: Maar we zijn eigenlijk nog wel een beetje aan het proberen. Dit is een eerste fase.
2: Ik denk dat dit de eerste fase zijn. En daarom komt die essay denk ik ook geroepen van Bill Gates. Hij geeft ook aan, interessant, hij geeft ook aan, wacht hier niet te lang mee. Hier moeten we nu mee starten, voordat het straks te laat is of een enorme chaos is.
1: Wanneer was jij dan voor het laatst niet positief verrast, hè? Zoals met die onboarding, maar teleurgesteld? En iets waarvan je dacht, ik hoop toch dat dat anders uitpakt. Of AI agents kunnen iets niet waarvan ik dacht, dat is een kolfje naar hun hand.
2: Nou, dat zal aan mezelf liggen. Laat ik dat even als disclaimer erbij zeggen. Maar ik doe zelf dingen ook wel eens met AI-agents maken. En dat gaat over het algemeen vrij goed. Totdat je dat even snel in de avond, nog even een half uurtje, en je blijft ontwikkelen. En dan vervolgens, dan doet hij het niet meer. En dan moet je gaan uit, maar waarom doet hij het dan niet? En dan wordt het wel in één keer heel erg complex, zeg maar. Toen dacht ik, ah, dit is wel jammer, AI.
1: Alex Hendriksen, die was hier. Hij is regiomanager verantwoordelijk voor AI in Noord-Europa bij ServiceNow. Bedankt voor je komst. En voor je gastcollege hier op de radio. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Maudy Derks. Zij is de topvrouw van Acturen Groep. Onder andere verzorgen zij de uitvoering van de sociale zekerheid voor grote bedrijven. Dat heeft voor een deel ook wel te maken met de schijnbaar onoplosbare problemen bij het UWV. Als je er meer over wil weten, abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen. Straks, BlackBerry herrijst uit de as. En we schakelen natuurlijk nog even naar Den Haag. Het overleg over de begroting zit muurvast. En de speciale ministerraad over diezelfde begroting, dat is maar weer eens uitgesteld.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
8: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
9: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
17: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
28: Nu in de BNR-app.
1: Laadpaalpionier WeDrive Solar is failliet. De coalitie is nog altijd niet eens over de begroting. En Rusland waarschuwt voor escalatiegevaar als NAVO-oefeningen op Groenland toch doorgaan. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Er is een ongeluk op de A16.
19: Ja, klopt. Rotterdam richting Breda. Daar gebeurde een ongeluk tussen Dordrecht Centrum en Klaverpolder. De weg is inmiddels wel zojuist vrijgegeven, maar er staat nog zo'n 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Verder een kwartier oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. En tenslotte de nasleep van een ongeluk op de N69 Veldhoven richting Neerpelt. Dat gebeurde net over de Belgische grens. Ook daar is de weg weer vrij, maar de vertraging nog altijd een klein kwartier. En we hebben een snelheidscontrole gezien op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij hectometerpaal 37,1.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zitten muurvast met een overleg over de begroting, zeggen ingewijden. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond, ook omdat vicepremier Jessel-Gus tussendoor weg moet. Struikelblok zijn de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De Milieudienst Rijnmond heeft vanmorgen tientallen klachten gekregen over een gaslucht. Die kwamen uit de Hoek van Holland, maar ook uit Den Haag en Naaldwijk, meldt de regionale omroep. De geur bleek te komen van olie aan boord van een schip in de Haagse petroleumhaven. De lading is overgepompt. In het bos tussen Dronten en Kampen wordt opnieuw gezocht naar sporen van een man die al 2 jaar wordt vermist, Mark Jaskulski. Hij vertrok destijds van huis in Dronten, maar alleen zijn fiets werd teruggevonden, meldde media. Bij een zoektocht eerder deze maand werden botresten gevonden, maar die bleken van iemand anders te zijn. ChatGPT is eigenlijk een grote zoekmachine, vindt de Europese Commissie. Daarom moet het voortaan voldoen aan strengere regels die gelden voor grote techbedrijven. Ook de platforms Roblox en Reddit krijgen ermee te maken. Ze moeten meer doen tegen illegale content en hun gebruikers beter beschermen. En in dierentuin Avifauna in Alfa aan de Rijn is ook de laatste ontsnapte mara teruggevonden. 2 andere mara's werden gisteravond al teruggevonden. Zij liepen buiten het park rond. Avifauna bedankt iedereen die heeft helpen zoeken. Mara's zijn knaagdieren die lijken op een grote haas. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De markten worden in de greep gehouden van de Fed en de oorlog in Iran. En als concurreren bijna onmogelijk wordt gemaakt, wat doe je dan als MKB'er? Je hoort het zometeen in BNR Zaken.
12: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
13: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
14: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
15: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
16: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
28: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
28: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
28: Ook gewoon 1 factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app.
11: Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
10: Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen met zometeen vanzelfsprekend het laatste nieuws uit Den Haag. Maar natuurlijk ook een analyse van de financiële markten.
10: Beursnerd.
1: En die komt aan onze beursnieuws van vandaag. Economie-redacteur Sam van Zuilen. Sam, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Thomas.
1: Met de ogen strak gericht op de AEX. En wat zie je dan?
2: Ik zie 1112,1. En dat is een verandering van 0,0.
1: Okay,
2: ja, er gebeurt eigenlijk niet zo heel erg veel. SBM Offshore trekt de AEX 2% omhoog. Adyen trekt het weer 2% naar beneden. Die twee dingen zijn niet één op één met elkaar te vergelijken. Maar ik deed het lekker toch. Maar er gebeurt dus niet zo heel erg veel op het Damrak vandaag. Wel nog een interessant cijfertje uit Duitsland. Mercedes-Benz start met de inkoop van 1 miljard euro aan eigen aandelen. Het bedrijf staat onder druk door concurrentie uit China. En year-to-date bijna 25% lager op de beurs. Aandeelhouders reageren vandaag niet heel erg enthousiast op het nieuws. Het is dan ook slechts een zoethoudertje, was al aangekondigd. Maar ja, het is beter dan niks.
1: Vandaag staat dan toch weer in het teken van de Fed en de oorlog in Iran.
2: Ja, het zal toch eens niet, hè? Maar het is weer een beetje zoals vanouds. Beleggers vrezen renteverhogingen dankzij deze uitspraak van Kevin Warsh.
5: We must be confident that underlying inflation is moving to our objective. Clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do.
2: Vrij vertaald gaan ze dus wel echt ingrijpen als de inflatie te hoog is. Maar wij gaan het er de komende jaren wel wat minder over hebben, over de Fed dan.
5: Finally, a quieter Fed, a more purposeful Fed in its communications, is better able to meet its objectives. And we can be held accountable for delivering on our remit. The only true test of our credibility.
2: Ja, wat zegt hij dat helder en netjes, hè?
1: Als hij wat zegt, dan zullen we het goed verstaan.
2: Precies, want hij pleit dus voor een wat stillere Fed. Nou, dat hoeft ons natuurlijk niet echt tegen te houden, maar we gaan wel iets minder quotejes hebben van Fed-voorzitters in de beursnerd. En er zijn natuurlijk zorgen vanwege de aanvallen tussen de VS en Iran. Het laait weer op, dus de olieprijs noteert ook weer wat hoger. En Shell noteert dan ook wat hoger vandaag. Met, even kijken, zie ik hem er in één keer tussen staan? Ja, 1,1% hoger.
1: Ja, ik zie het hier. Ja. Andere opvallende zaken.
2: BlackBerry. Ik wilde het toch even highlighten. Staat een mooi stuk in het FD ook. Want wie gebruikt er nou nog een BlackBerry? Zeker hè, na de introductie van de iPhone.
1: Heb je ooit überhaupt iemand een BlackBerry zien gebruiken? Of ben je daar te jong voor?
2: Ik denk wel dat ik hem heb gezien. Maar mijn eerste smartphone was de Samsung QWERTY. Dus ook toen dacht ik al, ik ben daar veel te cool voor.
1: Maar ze zijn weer terug.
2: En ze zijn weer terug, maar dus niet dankzij de telefoons. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het aandeel er ook weer goed voor staat. Wordt ook beloond op de beurs. Het aandeel staat nu ruim 2 keer zo hoog als begin van het jaar. Dat klinkt als heel wat, maar ik kom er nog. Dat is alleen niet te danken door die nieuwe smartphone, maar vooral aan de software. In 2010 hebben ze QNX, een Canadees softwarebedrijf, overgenomen. Dat levert real-time besturingssystemen aan bijvoorbeeld BMW, Volkswagen en Volvo. En die software die werkt ook goed samen met Nvidia-chips. En die wordt dan ook weer toegepast in medische apparatuur, robotica, defensie, luchtvaarttechniek. Genoeg interessante dingen dus. En dan heb je ook nog Second Smart. CQ Smart, ik moet het wel goed uitspreken. Maar dat ontwikkelt dan weer geavanceerde technologie en voor versleutelde spraak- en tekstberichten. En die software wordt door de NAVO bijvoorbeeld goedgekeurd en ook door meer van 20 overheden gebruikt. En dat is ook niet verkeerd.
1: Een mooi toeval dat BlackBerry weer op het podium op het paard gehesen wordt op de laatste dag van Apple CEO Tim Cook.
2: Ja, maar het gaat nog wel even duren voordat de nieuwe CEO Turner zich er echt zorgen over hoeft te maken. Want dit was best wel een goed jaar, maar het is eigenlijk maar een kleine plus in vergelijking met wat het vroeger was. Op het hoogtepunt was BlackBerry aandeel ruim $140 waard. Nu staat het aandeel op ruim $8. Dus als je begin dit jaar voor $4 duizenden aandelen hebt gekocht, heb je een mooi jaar gehad, maar verder, ja, hoe is het nog niet? Zou ik er nog niet naar omkijken? En dat hoeft de nieuwe Apple CEO ook nog niet.
1: Sam van Zuilen, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten kan ik je aanraden je te abonneren op de podcast Beursnerd. Daar staan namelijk alle afleveringen.
20: Zaken doen.
1: Het begrotingsoverleg zit nog altijd muurvast. Het is de coalitiepartijen nog niet gelukt om een akkoord te bereiken over die begroting. Politiek verslaggever Sophia van Leeuw, goedemiddag.
21: Hey Thomas, goedemiddag.
1: Ja, we spraken elkaar eerder in de uitzending al. Toen was al duidelijk dat de eerste deadline sowieso niet gehaald zou worden van die speciale raad, begrotingsraad. Maar inmiddels zijn we weer een paar uur verder.
21: En hij is opnieuw verschoven inderdaad. Hij ging al van 11 naar 1 uur en nu van 1 naar 6 uur. En dat vertelt ons dat ze hier binnen bij het ministerie van Financiën er nog niet uit zijn.
1: Nee. Vanmiddag gaan die onderhandelingen wel verder. Denk je dat ze er dan, ja, blijft gissen natuurlijk, maar ik vraag het aan een goed ingevoerd journalist, dat ze er wel uitkomen?
21: Nou ja, het blijft natuurlijk een beetje Kremlin-watchen. We zijn hier in wachtstand en elk signaal dat naar buiten komt, dat proberen we dan te interpreteren. We weten in ieder geval dus dat die begrotingsraad, dus dat het kabinet, vanaf 6 uur vanavond de begroting gaat beoordelen. Daar moet ook vicepremier Dylan Jessogus bij zijn. Maar die moet daarvoor, zo weten we, om 3 uur in Oorschot zijn voor iets heel anders. Namelijk om te spreken met collega's van gesneuvelde soldaten. En dat wil ze niet afzeggen, dat is een belangrijk iets. Wat betekent dat zij hier straks weg zal gaan uit de bespreking op financiën, daar zal zijn. En dan hopelijk weer op tijd terug om met het kabinet naar die begroting te kijken. Ondertussen wordt hier op financiën dan doorvergaderd met premier Jetten. En het CDA en Eelco Heijne van de VVD.
1: Ja, maar jij zei mij eerder dat Henry Bontebal verwacht wordt voor de HJ schoollezing.
21: Precies, dus het is een dag van een heleboel deadlines. Want dus om 8 uur moet Bontebal in Amsterdam zijn. Nu is het natuurlijk zo dat Bontebal vanuit zijn rol niet bij, bij de begrotingsraad van vanavond mag zijn ook. Dat zal Bart van den Brink doen. Dus met een hoop gepuzzel komen ze er dan waarschijnlijk op deze manier uit. Maar het is nog gissen. En het feit dat die deadline steeds verschuift is natuurlijk geen goed signaal.
1: Ja, want inhoudelijk, dit blijft ook allemaal interessant gezien de agenda's van de deelnemende ministers. Maar het is toch lastig voor te stellen dat al dat uitstel toe te schrijven is aan hier of daar het verplaatsen van een komma. Of het zetten van een puntje op een i.
21: Klopt, ja, nee, het gaat hier echt om fundamentele dingen waar ze niet uitkomen. Die puzzel waar Eelco Heijne het eerder over had, dat was een 3D-puzzel. Want waar moeten ze het geld vandaan halen? Het bezuinigen op de zekerheid blijkt moeilijker dan vooraf gedacht. Omdat in ieder geval Pro en de Polder daarvoor zijn gaan liggen. En ook box 3 blijkt heel erg moeilijk. Want daar wil de VVD een grote verandering op en die zal miljarden kosten. Dus ze zijn er gewoon echt nog niet uit op grote dingen. Daar komt bij, ze zijn er onderling nog niet uit. Maar ze zijn dus ook nog niet verzekerd van steun van de oppositiepartijen. Dus we zijn hier nog lang niet klaar mee.
1: Zijn ze dan wel een millimeter opgeschoven? Want de zaken die jij noemt, defensie, sociale zekerheid, box 3, dat was toch van meet af aan al de inzet dat het daar lastig zou worden?
21: Ja, precies. Nee, dat zeg je helemaal goed. En daarom is het ook zo opvallend dat ze dus tot op het laatste moment, ze hebben vanavond nog tot 23:59, om het zo maar te zeggen, en dat er vandaag nog zulke grote knopen moeten worden doorgehakt, is eigenlijk onvoorstelbaar.
1: Sophia van Liel, onze politiek verslaggever, staat nog altijd op de stoep van het ministerie van Financiën. Dank voor jouw laatste update en we zullen jou nog wel vaker horen vandaag.
0: Dagboek van een ondernemer.
1: Als ondernemer sta je elke dag voor keuzes die invloed hebben op je bedrijf. En als je dan heel impulsief een knoop doorhakt of juist na lang wikken en wegen een beslissing neemt, dan is het de vraag of dat allemaal wel zo goed uitpakt. In de rubriek Dagboek van een ondernemer praat ik met Boudewijn Boonman. Hij is ondernemer, redacteur van dit programma, ook over wat hij meemaakt met zijn bedrijf. Het doet editeur Boudewijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag Thomas.
1: Je zit in de babyartikelen, je hebt je eigen babymerk opgericht en je bent volop actief in het familiebedrijf.
3: Zeker.
1: We hebben het er eerder over gehad, een grote leverancier van jullie die de samenwerking wil stoppen. En jij bent al een tijdje bezig om dat op te lossen.
3: Nou,
1: hoe?
3: Op te lossen. Soms heb je van die dossiers waar je zelf in gaat vastbijten. En ik kan je vertellen, voorlopig ga ik in dit dossier in ieder geval niet loslaten. Midden juni kwamen 3 vertegenwoordigers van een kinderwagenfabrikant afreizen richting Zeeland vanuit Amsterdam. En die kwamen met een mededeling. Wij willen niet meer met jullie door als retailer. Puur simpelweg omdat jullie winkel in Zeeland zit. Het zou voor ons te ver weg zijn om een verkoop, om een producttrainer vanuit Amsterdam naar Goes te laten komen om uit te leggen hoe een specifieke kinderwagen werkt. Dit is een samenwerking van ongeveer 20 jaar geweest. Ja, en ik moet zeggen, dat valt ons heel erg zwaar.
1: Maar aan al het goede kan ook een eind komen natuurlijk. Het is het goede recht van de fabrikant om te bepalen aan wie die wel of niet levert.
3: Ja, dat klopt. En ik moet je zeggen, als ondernemer ga je natuurlijk op een gegeven moment moet je een innovatieve manier vinden om daar dan mee aan de slag te gaan. Maar als het mij als ondernemer onmogelijk wordt gemaakt om te concurreren met een andere ondernemer, dan vind ik dat toch wel moeilijk. Puur simpelweg omdat ik in Zeeland zit. Ik heb een aantal andere winkels opgezocht die dit merk ook verkoopt. Die hebben een lagere omzet. verkopen dat merk minder. Dus als je dan gaat kijken dat ik in Zeeland zit en de desbetreffende winkel hier, een concurrent van mij, die zit hier in Amsterdam en die mag deze spullen wel gaan verkopen en ik niet, waarom moet ik dan als ondernemer, omdat ik in Zeeland woon, daaronder gaan lijden?
1: Nou, moet ik jou uitleggen dat het ook voor die fabrikant ingewikkelder is om zijn dienstverlening op peil te houden als jij eenmaal verder weg zit?
3: Nou, als je een producttrainer vanuit Amsterdam naar Goes wil laten komen, vind ik dat niet per se een goede reden.
1: Nou, nee, ik merk dat het jou ook wel eens lukt, een paar keer per week zelfs. Iets te doen.
3: Ja, dus ik kan inderdaad ook niet van anderen verwachten wat ik doe, dat ik dat dan ook inderdaad van een andere verwacht. Dus er zullen ook genoeg mensen of ondernemers die zeggen, ga niet zo huilen. Ga door met ondernemen. Zoek een andere merk. Maar sommige merken, zoals die merken waar ik het over heb, die heb je nodig
1: om andere
3: B- en C-merken te verkopen. Ik heb even onderzoek gedaan naar een bepaalde machtspositie wat je hebt, een economische machtspositie als fabrikant. Voor 40-45% van de markt, als je die in handen hebt, spreek je van een machtspositie, een economische machtspositie als fabrikant. Deze partij is nu gefuseerd met een andere partij en heeft nu 45% marktaandeel. 45%, dat is veel. Dus je kan eigenlijk gewoon denken, van iedereen die in de winkel komt, die kent dat specifieke merk. Als ik dat merk marktaandeel, 45%, dat is veel. Dus je kan eigenlijk

0: betekent. Dus wij hebben ook heel lang de nieuwste producten niet gehad. En dat mag eigenlijk sowieso niet. Die omzet dat die zo drastisch omlaag is gegaan, kwam ook gewoon omdat wij niet de nieuwste spullen mogen verkopen. Dus ik kan uit een klant.
1: Nou ja, wat er wel of niet mag, dat is interessant dat je het zo noemt. Dat zal blijken, want dit is inmiddels juridisch verhaal geworden.
0: Dit is een juridisch verhaal geworden. Op een gegeven moment ben ik een advocaat in de armen gaan nemen en ik zeg van goh. Dit is het verhaal. Wat moeten wij nu gaan doen? Nou, we willen gewoon voor onbepaalde tijd met dit merk doorgaan. We hebben een brief gestuurd. Daar hebben we eergisteren antwoord op gekregen. Nee, vorige week donderdag hebben wij daar antwoord op gekregen. Ze zeggen van, wij willen met jullie in gesprek gaan, maar de uitkomst blijft hetzelfde. En dan denk ik van ja, waarom zou ik met jullie in gesprek gaan als die uitkomst gewoon hetzelfde blijft? En dan willen ze zonder advocaat dus met mij in gesprek gaan. En denk ik van ja, gewoon de arrogantie die dan zo'n merk heeft. Ik denk van zo'n kleine ondernemer die wil even een advocaat in de armen gaan nemen. We gaan het even binnenkamers, gaan we het allemaal oplossen.
1: Je zou kunnen zeggen dat als het lukt, het beter is om het zonder advocaat op te lossen. Maar goed, dan moet je wel iets te bieden hebben.
0: Ja, maar zij kwamen met nul request. Ik dacht van, waarom komen jullie
1: nou? Wil jij de relatie zoals die was continueren? Of zeg je, als het dan misgaat, dan wil ik daar graag een compensatie voor?
0: Ik wil puur continueren. Gewoon doorgaan zoals we altijd door zijn gegaan. Maar ja, ik ben natuurlijk ook niet gek. Ik zoek natuurlijk ook op internet wat er allemaal mogelijk is. En ik vraag dat ook aan mijn advocaat. En zeg van, ja, een schadevergoeding is mogelijk. Maar ik denk van, ja, wat heb ik nu aan een schadevergoeding als ik het familiebedrijf wil continueren? Wat heb je aan? Nou, dan krijg je 20.000-30.000 euro. Ja, en dan? Wat moet ik daarmee gaan doen? De komende 5 jaar niet meer gaan uitzingen. Want als ik dit merk niet kan verkopen, dan kan ik merk B en C ook niet verkopen. Omdat die consument überhaupt niet naar mijn winkel toekomt voor dat A-merk.
1: Heb jij, voordat je met die advocaat begon, heb je wel eens gedacht, ik kan dit nog ten goede keren? Want ze zijn dus langsgekomen om hun beslissing toe te lichten. Heb je nog gedacht, ik bak een appeltaart, ik kom met een goed verhaal en uiteindelijk zal blijken dat zij heel anders terugkeren dan dat ze aankwamen? Namelijk, wij gaan vrolijk verder met elkaar?
0: Nou, ik heb menig mail gestuurd tot in de hoogste regionen. En daar heb ik eigenlijk geen goed antwoord op teruggekregen. In ieder geval niet een antwoord naar mijn zin eigenlijk, simpelweg. Dus ja, ik heb er alles aan gedaan. Want je gaat niet zomaar een advocaat in de arm nemen. Dat kost en bakken met geld, vooral als kleine ondernemer. Maar ja, ik ga nu met alle liefde hier genoeg geld in stoppen.
1: Boudewijn Boonman heeft een missie.
0: Dat zeker weten.
1: Ondernemer en ook redacteur van dit programma. Over 2 weken, ik ben benieuwd naar het vervolg van de zaak. Is er overigens iets over te zeggen, over de agenda?
0: Nou,
1: sneller dan de begroting in Den Haag?
0: Nou, dat is ook niet heel moeilijk. Je krijgt op een gegeven moment de advocaat zegt van, je krijgt 2 weken om te reageren. Nou, en dan moeten ze dan maar gaan doen.
1: Hou ons op de hoogte en dank voor jouw bericht vanaf deze plek.
2: Blik op de wereld.
1: Niet alleen Den Haag worstelt met de begroting voor volgend jaar. Ook in Warschau, Praag en Parijs knettert er deze week. Contact met onze Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag Thomas.
1: Warschau, Praag, Parijs. Is dat ook de volgorde die je wil aanhouden? Moeten we beginnen in Polen?
3: Ja, laten we daarmee beginnen, Thomas. Want ook in Warschau presenteert het kabinet Tusk een begroting die vooral uit rode cijfers bestaat. Polen verwacht volgend jaar 700 miljard zloty binnen te krijgen, maar bijna 1000 miljard uit te geven. En dan heb je een gat van 282 miljard zloty. En dat is omgerekend ruim 65 miljard euro. Een record, 7,1% van het bruto binnenlands product. En dat is natuurlijk ruim boven de Europese norm. En dat terwijl in dat land de economie groeit.
1: Ja. En het kan, ja, de snelst groeiende economie van Europa, dacht ik tenminste. Dat waren de verwachtingen voor dit jaar.
3: Ja, inderdaad. Ja, het doet het goed. Ook de belastinginkomsten gaan daardoor omhoog. De accijnzen, de suikertax wordt uitgebreid. Maar toch lukt het de regering daar niet om een sluitend huishoudboekje te maken. Dat heeft onder andere te maken met defensie, de spoorwegen en de kernenergie. Veiligheid is natuurlijk een grote post daar in Polen. En ja, dat is dus een probleem. De regering heeft wel, kan wel op een meerderheid rekenen in het parlement. Dus het zal dat probleem is in ieder geval niet. Maar die 7,1%, dat is natuurlijk niet houdbaar. Polen heeft wel Brussel beloofd om het over 3 jaar onder de 3% te brengen. Maar Dat is voor een volgende regering.

0: Tsjechië dan? Is het daar al even rampzalig?
1: Ja, eigenlijk wel. Praag komt vandaag met een begroting. Het tekort wordt ook een record volgend jaar. 400 miljard waarschijnlijk. Dat is zo'n 16 miljard euro. Het wordt hoe dan ook een van de grootste begrotingstekorten ooit van Tsjechië. En ook daar zegt de regering: dit geld is nodig voor defensie, hogere lonen, infrastructuur. En de oppositie, ja, die wil daar niet van weten. Die spreekt van roekeloos lenen. En eind komende maand moet het begrotingsvoorstel in Tsjechië naar het parlement. En of dat er doorheen komt, ja, dat is ook koffiedik kijken.
0: Weet je wat, we houden gewoon iets meer tijd over voor de lastigste patiënt van de eurozone, Frankrijk. Ik geloof wel dat ze hun kredietwaardigheid voor Fitch in ieder geval op peil hebben gehouden, ondanks alles wat er daar financieel speelt. Het is een A+. Maar ja, dat mag misschien een wonder heten.
1: Ja, een beetje wel. Ja. Premier Sébastien Lecornu die zit deze week, net als zijn Haagse collega, ook boven een begrotingspuzzel die voortdurend knettert. Want Frankrijk heeft een paar grote kwalen. Er is nauwelijks economische groei. Er is eigenlijk helemaal geen begrotingsruimte meer. De economie kromp in het eerste kwartaal met 0,2% en daarna stond het stil. De inflatie loopt op, de koopkracht daalt, de banen verdwijnen, de werkloosheid stijgt en tegelijkertijd stokt de rente slokt de rente op de staatsschuld steeds meer geld op. En Lecornu, die heeft, net als Rob Jetten, geen meerderheid in het parlement. Moet dus een compromis vinden of de begroting er doorheen drukken met het zogeheten artikel 49.3. Dat kan de Franse regering gebruiken om een wet door te drukken als het parlement niet mee wil doen. Maar dan volgt vrijwel zeker een motie van wantrouwen. En ja, het is ook een lastige exercitie in Parijs natuurlijk, want over 8 maanden kiest Frankrijk een nieuwe president. En ja, deze begroting is dan eigenlijk ook alweer achterhaald zo op het moment dat hij gepresenteerd wordt.
0: Maar die Lecornu, dat is toch een veteraan inmiddels? Niet voor de eerste keer premier?
1: Nee, nou ja, het aantal premiers in Frankrijk, dat is nog groter dan. Nee, dat niet. Maar goed, de premier heeft natuurlijk ook geen meerderheid. De economische cijfers zijn echt ontzettend slecht. Het begrotingstekort is bijna 6%, ook het dubbele van wat mag in Europa. De staatsschuld explodeert eigenlijk al sinds Macron president werd, ruim 9 jaar geleden. Dus daar is heel weinig ruimte eigenlijk om te manoeuvreren. Een hele andere financiële situatie natuurlijk dan in Nederland.
0: Oh ja, maar nu weet ik het weer. Hij had ontslag aangevraagd en een paar dagen later was
1: Precies.
0: hij alsnog premier. Dat
1: ja.
0: was hem. Ja. ja. Nee, ik probeer ze uit elkaar te houden, Stefan.
1: Heel goed, Thomas.
0: Dank voor jouw reisje door Europa en alle begrotingsproblematiek. Terugblik op de wereld, dat kan. Je vindt alle afleveringen in de podcast-app. Lisbeth en Niels van de Avondspit. Goed dat jullie er zijn, ook in deze nieuwe week. Met oude problemen, begrotingsproblemen.
2: Ja, nou noem het maar een oud probleem. Actueel probleem.
3: Ja, ik wilde voorstellen om daar nu tot diep in de nacht over door te gaan praten met z'n drieën.
0: Ik denk dat wij de puzzel kunnen leggen, de financiële plaat gewoon vol kunnen krijgen.
3: Ja, waar praat je nog over, hè? Maar goed, dat gaan we natuurlijk wel scherp in de gaten houden.
2: Zeker, met onze politiek verslaggevers ter plaatse. En ook een oud probleem, inmiddels. De oorlog met Iran voor de Verenigde Staten. 6 maanden sinds de start. Het was die oorlog die in een paar dagen geregeld zou zijn. Nou ja, Trump is die oorlog liever kwijt dan rijk natuurlijk. Want het land en het volk moordt. We maken een beetje de balans op met niemand minder dan Jan Posma en Bernard Handelburg.
3: En we duiken in het watermanagement, want in Nepal is de ramp nog niet voorbij. En ja, je vraagt je af, wat kan dan nog meer gebeuren? We gaan praten met iemand die ook aan de hand van data in kaart brengt wat hoe je eigenlijk ongelukken en calamiteiten kunt voorspellen aan de hand van data.
0: Dus ja, want dit was de tikkende tijdbom. Dit
3: ja.
0: had toch uiteindelijk dan, wat is er met een tijdbom? Dat
3: ja,
0: zie je dus wel aankomen.
3: Kunnen voorkomen. Nou ja, goed. Daar zijn natuurlijk wel heel ingrijpende maatregelen voor nodig voor zo'n relatief arm gebied. Dat kunnen we hem ook vragen. Wat is dat denkbaar en hoeveel investeringen zijn er voor nodig?
0: Den Haag, Amerika, Nepal en?
2: Mocht je als man afvragen waarom lukt het toch niet om af te vallen, dan komt dat omdat de diëten voornamelijk op vrouwen geënt zijn. Ja. Dus calorieën tellen, dat schijnen mannen veel minder goed te kunnen, bijvoorbeeld. Dus die vallen niet zo goed af.
0: Wat sta je daar nou stralend bij te kijken, Niels?
3: Ja, ik vind dit wel een interessant onderwerp, natuurlijk.
0: Maar ik weet niet, heb je wel eens een...
3: Nee, ik heb nooit een dieet gevolgd. Nee, ik begin dan... Ja, ik... Ja, nee.
2: Hoogleraar Liesbeth van Rossum van het Erasmus UMC. Hoogleraar overgewicht en de bestrijding daarvan. Die komt ons uitleggen wat mannen dan wel moeten doen.
0: Oké, dan.
3: Nou, en in Spanje gaat het wat dat betreft de goede kant op. Ook een leuk onderwerp. De Spanjaarden die schijnen steeds vroeger te gaan eten. Het is een beetje gebruik om 's avonds om 9-10 uur nog een keer uitgebreid te gaan.
0: Als je dan in Spanje op vakantie gaat, zeg je nou, we gaan nu Spaans aanpakken. Lekker laat eten. Maar dat hoeft dus niet meer. 6 uur, nee. Aardappels op tafel.
2: Nee, het ging van een verlaging van 10 uur 's avonds naar 9 uur.
3: Oh. Ja, ja. Maar daardoor wordt Spanje wel gezonder. Want ik heb me daar altijd over verbaasd. In principe is een mediterraans dieet wordt vaak wel als gezond omschreven. Minder hart- en vaatziekten hebben ze er. Maar laat eten lijkt mij toch gezegd niet zo goed.
2: Vertering en de verbranding niet zo goed.
0: Jongens. Nou,
3: en de Spanjaarden die gaan dus ook meer toch meer westers leven.
0: Leuk verhaal.
3: Leuk, hè?
0: Ja, zeker.
3: Ik ben benieuwd naar het huis.
0: En om 6 uur weet u het, dan komt de begrotingsraad. Dus dat is nog in het programma.
2: 6 uur.
0: Zes uur. Ja, als het niet wordt uitgesteld.
3: Ja, ze kunnen het opnieuw uitstellen. Ja. Ik zei
0: hebben jullie avondplannen? Want dus Zilkes moet weg, Bontebal moet weg. Ja. Hoe zit het met jullie eigenlijk?
2: Nee, ik kan blijven.
3: Ja, ik kan ook blijven. Ja, wij zijn paraat.
0: Goed zo. Veel plezier, want het moet eerst nog maar eens beginnen om 4 uur. Ik ben er morgen weer. Dan is mijn gast Jelena Arsik van Os. Zij is de topvrouw van Smallcapper, dus beursgenoteerd. Houdt voor Edelaar. Assis Technologies. Ik spreek haar over de nieuwe houtfabriek in de VS en of dat genoeg is om de importheffingen op hout te vermijden. Boekestein in de Wijk om 4 uur. De avondspits. Er staat nog heel veel te gebeuren. Dus om te beginnen, Boekestein in de Wijk na de nieuwsupdate. Dag.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
8: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
9: BNR Verkeer.
10: Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoudt. De brug heeft opengestaan op de A29. De Haringvlietbrug om precies te zijn van Rotterdam de Bergen op Zoom. Heb je nog een file van zo'n 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En het is druk op de N69 Veldhoven richting Neerpelt. Voor de Belgische grens 20 minuten op onthoudt. En tenslotte een snelheidscontrole gezien op de A6. Emmeloord richting Muiden bij 83,7.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zitten muurvast met een overleg over de begroting, zeggen ingewijden. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. Ook omdat vicepremier Jessel-Gus tussendoor weg moet. Struikelblok zijn de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De Milieudienst Rijnmond heeft vanmorgen tientallen klachten gekregen over een gaslucht. Die kwamen uit Hoek van Holland, maar ook uit Den Haag en Naaldwijk, meldt de regionale omroep. De geur bleek te komen van olie aan boord van een schip in de Haagse petroleumhaven. De lading is overgepompt. In het bos tussen Dronten en Kampen wordt opnieuw gezocht naar sporen van een man die al 2 jaar wordt vermist, Mark Jaskulski. Hij vertrok destijds van huis in Dronten, maar alleen zijn fiets werd teruggevonden, meldt de media. Bij een zoektocht eerder deze maand werden botresten gevonden, maar die bleken van iemand anders te zijn. ChatGPT is eigenlijk een grote zoekmachine, vindt de Europese Commissie. Daarom moet het voortaan voldoen aan strengere regels die gelden voor grote techbedrijven. Ook de platforms Roblox en Reddit krijgen ermee te maken. Ze moeten meer doen tegen illegale content en hun gebruikers beter beschermen. En in dierentuin Avifauna in Alfa aan de Rijn is ook de laatste ontsnapte mara teruggevonden. Twee andere mara's werden gisteravond al teruggevonden. Zij liepen buiten het park rond. Avifauna bedankt iedereen die heeft helpen zoeken. Mara's zijn knaagdieren die lijken op een grote haas. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
12: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
15: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
17: What do investigators know about explosions at ammunition facilities across Europe?
18: A car owned by Keir Starmer was set alight in a street in North London.
19: Angreifer nehmen zunehmend skrupellos. Auch schwere Sachschäden, sogar Verletzte und Tote in Kauf.
20: His mission was to assassinate a man here in Warsaw, who holds both US and Ukrainian citizenship.
21: There have been arsons and assassinations in Germany, in the UK. Russia is escalating.
22: Rusland escaleert hybride acties tegen Europa. En de vraag is of we daar een antwoord op hebben. Dat moeten we eens gaan bespreken, denk ik. Bij Boekestein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Bart van den Berg, defensiespecialist van Instituut Klingendaal.
23: Goedemiddag.
22: Mag ik, Bart, proberen deze uitzending een beetje positief te beginnen? Ik probeer dat wel eens. Leidt meestal nergens toe. Maar ja, hoop doet leven. Kijk, Europa helpt Oekraïne in zichzelf te verdedigen. Honderdduizenden Russische soldaten te doden. Het schieten de infrastructuur in de fik, bedreigen Moskou. En Moskou zegt dus ook van wij achten ons in oorlog eigenlijk met de NAVO. En wat ze dan doen is, nou ja, brandstichting in IKEA met een anker slepen. Is dat niet een enorm zwaktebod en valt het eigenlijk niet best wel mee?
23: Ja, het is denk ik hoe je het beoordeelt. Dus als je naar sommige acties aan zich bekijkt en in isolatie, dan zouden die acties mee kunnen vallen. Maar als je naar de totaliteit kijkt en het grotere pad wat eronder ligt, en dat je dus steeds ziet dat wat wij vroeger niet normaal vinden, maar wat wij nu opeens normaal gaan vinden, zoals bijvoorbeeld wat we laatst in Leipzig gezien hebben, dat er een drone met explosieven tegen een vliegtuig aanvliegt op een vliegveld. Ja, dat... ik maak me daar wel zorgen over, ja.
22: Dat was natuurlijk wel van een nieuw niveau. Hoewel je misschien ook zou kunnen zeggen dat die drone is niet ontploft. Dus later nog een andere drone ontploft, die is ook niet ontploft. Ja. Dus dat moet één van twee dingen betekenen. Of ze durfden het niet echt te doen, of het zijn prutsers. Dat is toch ook weer allebei geruststellend, zou ik zeggen.
23: Nou, ik denk het niet. Ik denk, er zit een, dus daar gaat alle positiviteit en hoop.
22: Ja, ik ben het gewend. Ja.
23: We hebben het geprobeerd. Ja. Nee, ik zie er wel echt een duidelijke escalatiestappen, zie ik in. En ik maak me er ook zorgen over dat we dit zomaar normaal gaan vinden. Dus je ziet dat dingen genormaliseerd worden, maar als je ziet wat er nu in cyber plaatsvindt, een sabotage, laatst ook in Roemenië met een drone, een zeedrone die daar met explosieven 140 meter van een gasinstallatie gedreven heeft.
22: Ja, door een vliegtuig toen...
23: Ja, en hij heeft daar echt al een paar uur gedreven. Hè? Dus het is niet dat hij live door dat vliegtuig uit de lucht geknald is, maar die is gezien door een civiel iemand. Die zag op 140 meter, ziet hij zo'n drone liggen, die gaat bellen. Dan duurt het even voordat er een F-16 opvliegt. Die hebben dan nog, zijn dan eens een keer eroverheen gevlogen om te kijken wat is dit en kunnen we dit veilig uitschakelen. En toen zijn ze overgaan op de procedure om die drone kapot te schieten. Ja.
22: En trouwens, jij zegt van als je ziet wat er gebeurt in cyber, dat zien wij natuurlijk eigenlijk niet. Heb jij daar, ik heb geloof ik van Rob wel eens gehoord van ja, dat gebeurt echt aan de lopende band. Ja. Is dat ook jouw beeld?
23: Zeker. Ook vanuit mijn vorige rol, hè, want ik ben nu ongeveer een jaar terug bij Instituut Klingendaal. Daarvoor zat ik bij het Nationaal Cybersecurity Centrum en stuurde ik het inlichtingenteam aan daar. En je ziet op dagelijkse basis, zie je op industrieel niveau zie je cyberaanvallen uitgevoerd worden. Veel door China, maar zeker ook door Rusland. En je ziet dat er eigenlijk niets tegenover staat. Dus je hebt bijvoorbeeld een bepaalde groep, die heet No Name 5716. Dat is een, ze zeggen zelf een activistische groepering te zijn, maar het is behoorlijk duidelijk dat ze gelieerd zijn aan de Russische staat. En die voeren tussen de 40 en 60 DDoS-aanvallen per dag uit op Europese doelwitten. Niet op Amerikaanse doelwitten, maar specifiek op Europese doelwitten. En er staat geen kosten tegenover. Dus die groep doet, dus die voert cyberaanvallen uit. En eigenlijk zijn er voor hun geen problemen daarin. Dus ze zijn er volledig vrij in om te doen en staan wat ze willen.
0: Ja. Ondanks wat er in cyber allemaal gebeurt, hebben we toch contact weten te leggen met Rob in Frankrijk. Dat heeft volgens mij meer met het Franse internet te maken, dat het soms een beetje knullig gaat, dan met de Russen. Maar toch, Rob, heb jij de indruk dat Rusland toch telkens inderdaad opnieuw, zeg maar, grenzen overgaat?
1: Ja, absoluut. Dat kun je wel zeggen. Kijk, de laatste dreigementen van Poetin, die waren toch wel interessant. Hij zei in respons op de mogelijke levering van Storm Shadow raketten aan Oekraïne, dat een land dat doet ook doelwit kan worden. Dat heeft hij trouwens al eerder gedaan. Hij heeft ook een lijstje laten produceren van alle fabrieken waar wapens worden gefabriceerd, bijvoorbeeld drones, die op Rusland kunnen worden afgeschoten, of waarmee Russische troepen kunnen worden bestookt. Die zou hij dan ook kunnen treffen. Dus hij is daar volop mee bezig. En er is natuurlijk iets heel erg curieus aan de gang. Want hij heeft in weerwoord op het bezoek van Radcliffe, de CIA-directeur, gezegd van nee, maar we vallen helemaal niet aan. Dat doen we natuurlijk absoluut niet. En er is helemaal geen dreiging voor de NAVO. Dat is natuurlijk gewoon eigenlijk flauwekul. Gelul, zou ik het eigenlijk wat huiselijker willen zeggen.
2: Ik heb hier een lijstje gevonden, even voor de luisteraar in Zaltbommel. Een huistuin- en keukenlijstje, wat er zo nogal gebeurt.
0: Ja, ja.
2: Nou, in juli vertelden de AIVD en MIVD dat Russische staatshackers gewoon IP-camera's langs militaire en logistieke routes in Europa hacken. Die weten precies dus welk materieel er dan doorgaat. Lijkt me handig, hè? Er worden Signal- en WhatsApp-berichten. Ze zijn dus in staat om de backups van Signal te pakken van ambtenaren, militairen, politici en journalisten. Dat is ook niet zo gezellig, vind je niet? Kritieke infrastructuur. Juli 2006 beschuldigde de EU van cyberoperaties tegen elektriciteit en warmtevoorzieningen, overheidsnetwerken en andere kritieke infrastructuur. En toen heeft de EU ook sancties opgelegd aan dat 16e centrum van de FSB en Tuzla. Maar er is dus echt van alles aan de hand.
0: Ja.
2: En de grote vraag is, wat kan je er tegen doen?
0: Nou, misschien voordat we daar aan toekomen, eerst even de vraag, wat is daarvan het doel? Is dat daadwerkelijk schade hier berokkenen? Is dat dan dat wij dan stoppen met Oekraïne zo te helpen? Want als dat het doel is, dan moet je denk ik concluderen dat het niet lukt.
23: Nou, dus het element intimidatie dat zit er sowieso in.
0: Ja.
23: Zeker als je naar Leipzig kijkt en bijvoorbeeld dat voorbeeld wat ik net gaf over Roemenië. Het is natuurlijk heel raar dat er op twee momenten een drone, een vliegende drone en een zeedrone, met explosieven heel dicht bij een vitaal object wordt aangetroffen en niet afgaat.
0: Mm-hmm.
23: Dus bij Leipzig, dat kan een ongeluk zijn, maar het lijkt me heel raar dat je 140 meter, een paar uur lang van een
0: waarschuwing.
23: Nee, dat is zeker intimidatie zit erin.
0: Ja.
23: Vervolgens is de retoriek vanuit Rusland dus heel vaak zo'n mysterie. En dat zie je ook vaak overgenomen worden in de Nederlandse media. Of Europese media in de brede zin. We hebben ook heel veel incidenten gezien vorig jaar, waarvan er bij veel incidenten ook niet vast te stellen is wat het is geweest. Maar dan wordt dat vervolgens direct weggezet als volledige hysterie. Dus je creëert ook een element van afgehaaktheid onder onze samenleving.
0: Mm-hmm.
23: Want de mensen denken, alert fatigue. Je krijgt zoveel meldingen, dus het zal op een gegeven moment ook niets meer zijn. Of dat het vertrouwen in instituties wordt ondermijnd. Maar ja, goed, soms kan het ook gewoon echt het inboezemen van angst zijn. Dus dat mensen echt bang zijn dat als er iets fout gaat, laten we alsjeblieft maar stoppen. Ik zag laatst toch die Jelle van Baardenwijk op tv. En die gaf toen heel erg duidelijk.
0: Nijrode, die man.
23: Exact. En daar gaf hij heel erg duidelijk aan van. Had iets van. Iets van bepaalde woorden van. We gaan allemaal naar de kloten. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus dat is weer dat angstelement wat erin zit.
22: Maar heeft het ook effect? Want ik denk dat je eerder wel zag, althans dat is, je weet natuurlijk niet wat er anders was gebeurd, maar dat bijvoorbeeld de Amerikanen toch terughoudender zijn geweest dan sommigen misschien hadden gewild bij bepaalde steun aan Oekraïne uit angst voor escalatie. Maar je ziet nu dat dus de Russen zich heel erg op Europa richten. Jij zegt dat ook. En Europa zet geen stappen achteruit, eerder vooruit in de steun aan Oekraïne.
23: Ja. Ja, deels. Maar als ik kijk wat de Duitse reactie is geweest op Leipzig, die is, zover ik er, wat ik ervan heb kunnen zien, niet verder gegaan dan. Hè, dus we hebben dat incident op het vliegveld in Leipzig gehad. Ja. En wat ik daarvan gezien heb, is dat ze hebben gezegd, we gaan versneld een antidroonecentrum neerzetten met 40 FTE erin.
22: Nee.
23: Nou, dat schrikt niet af.
22: Ja, Merz heeft ook gezegd deze week, het onderzoek wordt binnenkort afgerond, dan zullen we er iets over melden en de daders zullen ervoor boeten. Als de daders in Rusland blijken te zitten, dan zullen ze denk ik wel iets moeten doen, toch?
23: Ja, en dat moeten we nagaan. Hè. Er zijn wel weken verder. Het is allemaal heel erg zorgvuldig en heel erg netjes. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben al lang gelekt dat zij denken, vanuit de Amerikaanse inlichtingendiensten, dat het echt wel de Russen zijn. Ik vind het er niet echt luk op stuk. En ik denk dus dat we misschien wel veel te netjes zijn op heel veel van zulke elementen.
1: Ja,
23: en dat
1: Maar Hugo, nog even terugkomen op jouw vraag van waarom doen de Russen dat? Dat is helder. Als je een klein beetje verstand hebt van de Russische militaire doctrine, dan spelen daar een aantal elementen een rol in. Eén is bijvoorbeeld het hele element van strategische afschrikking. Dat betekent eigenlijk het feitelijk wat ze op dit ogenblik doen met hybride oorlogsvoering. Je probeert zoveel chaos te creëren dat daardoor bijvoorbeeld de politieke besluitvorming binnen de NAVO wordt ondermijnd. Waardoor er zeg maar artikel 5 van de NAVO op de tocht komt te staan. Dat is ook de hele discussie die we op dit ogenblik hebben met mogelijke prikacties van de Russen in de richting van bijvoorbeeld de Baltische Staten of helemaal in het hoge noorden. Wat ik wel aannemelijker vind dat daar gaat gebeuren. Maar goed, Radcliffe schijnt dat toch ook weer op gehint te hebben dat dit een mogelijk van de CIA, dat dit een mogelijke reden is. Dus het gaat echt om ontwrichting. Gewoon ontwrichting en ondermijning van de besluitvorming. En daar komt nog wat bij. Volgens de militaire doctrine zitten ze nu ook in fase 0. Fase 0 betekent dat je voorbereidt op een oorlog. En dat versterkt het beeld van wat ik net heb gezegd. Dus onder de experts is er een heel ander debat dan in de politiek en onder, laten we zeggen, het publiek. En dat is logisch, want het handelingsperspectief wat je tegen kunt doen is niet zo groot. Want Bert heeft net terecht gezegd dat hoe die Duitsers gereageerd hebben, dat is eigenlijk heel erg institutioneel en bureaucratisch. Maar de grote vraag is, wat kan je dan wel doen?
22: Laten we daar na het jingeltje eens eventjes over doorpraten.
3: BNR Nieuwsradio.
22: Oftewel
3: Boekenstein en de Wijk.
22: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein erop de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Bart van den Berg van Klingendaal over wat dan wel te doen tegen die toenemende Russische acties in Europa. Bart, jij behoort dan tot de experts waar Rob van zegt, daarin is de discussie wel anders dan in de politiek. Dat er harder wordt, steviger wordt opgetreden?
23: Nou, de vraag is, wat we nu doen, werkt dat? En we komen allemaal tot de conclusie dat deterrence by denial, dus beter verdedigen, niet werkt. Overigens nog toevoegend aan wat Rob net zei, een van de redenen, dus naast, is ook horizontale escalatie. Dus we zien dat op dit moment Oekraïne heel effectief is om doelen diep in Rusland aan te vallen. En dat doet Rusland politiek, maar ook economisch enorm veel schade. Dus je ziet dat men daar ook voelt dat ze een stap verder moeten gaan, omdat het Russische regime onder druk komt te staan.
22: Ja.
23: Het is heel lastig om in te schatten hoe stabiel ze nu daadwerkelijk zijn. Dat vind ik heel ingewikkeld. Maar je merkt wel dat de prijs omhoog begint te gaan en dat ze het zwaarder gaan krijgen.
2: En je bepleit dus een overgang van deterrence by denial naar deterrence by punishment.
23: Exact.
2: En hoe zou dat eruit kunnen?
23: Nou, ik denk dat een aantal acties, je kan een aantal acties niet zonder prijs laten gaan, zonder kosten.
2: Ja.
23: En een element van deterrence by punishment is dat je ook ambigu blijft. Dus je kan nooit precies zeggen, als jij dit doet, doe ik dat. Want dan maak je het weer een onderdeel van een bestaande calculus. Maar je wil er dus een element van onvoorspelbaarheid in hebben. En bereidwilligheid. En op dat moment wordt het voor die Russische calculus, dus voor die agressor, als het lastiger is om in te schatten wat de tegenreacties zijn, dan zit er ook een element van angst in en een element van afschrikking. Maar wat we nu ook zien, is dat wat we nu doen, dat hele, waar Rob het net al over had, dat hele bureaucratische, dat hele institutionele, dat is
0: niet bepaald onvoorspelbaar.
23: Dat is niet onvoorspelbaar, nee. En schrikt totaal niet af. Nee.
1: Misschien mag ik daar even iets over zeggen, want het is echt belangrijk wat Bart zegt, ook over dat verschil tussen deterrence by denial en punishment. Denial betekent dus eigenlijk dat je wil voorkomen dat er iets gebeurt, en daarmee schrik je af, en punishment, dan straf je iemand voor als het toch gebeurt. Dat zijn wel noties die zijn ontwikkeld in het kader van directe conventionele aanvallen en misschien nucleaire aanvallen op het verdragsgebied. En daar praten we nu niet over. We hebben het nu over hybride oorlogsvoering. Dus we hebben het over ontwrichtende activiteiten. En daar werkt volgens mij denial niet echt goed voor. Want hoe zou je dat willen doen? Maar punishment werkt ook niet. Want wat gaan we dan doen? Wat zijn dan de concrete acties die je kunt gaan uitvoeren? Nou, er is een mooi stuk gekomen van een Duitse onderzoeksclub, DGAP. En die heeft bijvoorbeeld op een rij gezet wat mogelijk zou zijn. In de eerste plaats zeggen ze van, we moeten meer informatie geven. Dus we moeten duidelijk maken wat er aan de hand is. Daar ben ik het mee eens. Maar dat is denial of punishment. Mm-hmm. Dan afschrikking moet worden vergroot. Maar hoe gaan we dat dan doen? Nou, er komt eigenlijk helemaal niks concreet uit. Behalve dan dat ze zeggen van, de geheime diensten die moeten beter hun werk doen. En er moet bijvoorbeeld een veel betere cyberafweer komen. En dan ten slotte zeggen ze, punt 3, de weerbaarheid van de bevolking moet worden vergroot. Ja, het zal allemaal wel.
0: Ja, maar dat is allemaal defensief natuurlijk, hè? Ja. Ik denk dat jij zegt, moet iets offensiefs gebeuren. Ja, dat is straffen, iets terugdoen.
1: Ja, maar dat past er ook wel in. Dus je kunt ook een offensieve cyberoperatie uitvoeren. Ja. Maar in deze situatie, waar geen sprake is van een artikel 5 dreiging, wordt het heel lastig om een grote offensieve operatie, wat dat ook mogen zijn, in de richting van de Russen te ondernemen. Al was het alleen maar omdat politiek gezien er een enorme angst is voor de escalatie die dat kan veroorzaken.
23: Ja, en ik denk dus dat die artikel 5 van soms ook deels in de weg kan zitten. Want Rusland is natuurlijk alleen maar bezig om die drempelwaarde van oorlog te analyseren, op te zoeken, te kijken waar de grenzen liggen. En daar kan hij ook wel eens te absoluut in zijn. Sowieso is artikel 5 natuurlijk geen absolute grens. Hè. Je kan niet zeggen, dat is ook bewust zo gedaan. Maar men heeft natuurlijk wel een gevoel waar die ongeveer ligt. En wat eventueel over die scheef zou kunnen zijn. En dat hele spel wat er nu plaatsvindt, is natuurlijk het uitvoeren van agressie op zo'n schaal, op zo'n intensiteit, dat je er niet overheen gaat. Mm-hmm. En de grote angst is dat er natuurlijk een prikactie gaat bijvoorbeeld plaatsvinden richting bijvoorbeeld de Baltische Staten, waarbij dus een deel van de NAVO denkt, nou, deze is over de grens, een ander deel niet. En mm-hmm. Dat zou dan het einde kunnen zijn van de NAVO, omdat dan de solidariteit in elkaar valt. Ja. Wat ik overigens ook vrij illustrerend daarvan vond. Ik was een paar maanden geleden op de NAVO-top in Turkije. En als je dan hoort bijvoorbeeld over hoe Turkije zelf in hun communicatie praat over het dreigingsbeeld, is ook weer fundamenteel anders. Dus we proberen natuurlijk het beeld weg te zetten dat de NAVO zo'n stevige en solidaire tent is. Maar dat valt vies tegen achter de schermen. Ja.
1: Hoe gaan we dan offensief optreden? Hoe doen we dat dan?
23: Nou, ik denk goed. Ik denk dus dat je dus nooit van tevoren kan zeggen op deze actie dat, maar dat je jezelf wel meer middelen moet gaan toegeven, omdat we ook onvoorspelbaar zijn. Dat wij ook onvoorspelbaar zijn.
1: Geen voorbeelden?
23: Ja, gewoon een keer cyberaanval terug uitvoeren en dan gewoon ontkennen dat je het gedaan hebt.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Daar heb ik een vraag over, om het gewoon even te begrijpen. We weten dus nu dat de Russen tot een bepaald niveau gaan ze doen. Hè? Bijvoorbeeld dan ga je die IP-camera's ga je hacken. En dan weet je dus wat voor raketten er langs komen en zo. Ze gaan ook allemaal nutsvoorzieningen. Nou, hacken ze ook de computers van. Maar ze zijn nog niet zo ver gegaan dat dus ook de waterzuivering echt wordt, wordt verknald. Hè? Is het zo dat er toch nog iets van beheersing is aan de Russische kant?
23: Ja, die is er. Dat element van beheersing is er. Maar er is, ik had het net over die groep No-Name 5716. Die hebben we letterlijk tienduizenden aanvallen uitzien voeren op Europese NAVO-bondgenoten. Amerika nul. Gewoon niet.
2: Dat is interessant.
23: Omdat wie vliegt er nu naar Moskou om een signaal af te geven? Dat zijn de Amerikanen. Vanuit Europa heb ik geen beweging gezien. Dus we hebben hier enorme uitdagingen.
2: Ja.
23: Dus er zit wel een stuk van afschrikking, maar we moeten ook constateren dat de Amerikanen niet onze strategische agenda per definitie volgen. Dat hebben we het afgelopen jaar al duidelijk gezien.
2: Maar het komt hier een heel belangrijk punt. Hè? Europa doet dus. Maar wat zou er tegen zijn dat Macron en Merz samen naar Poetin gaan? En zeg, nou is toch donder afgelopen?
23: Ja, we moeten, omdat we altijd die angst voor escalatie hebben.
2: Ja.
23: En niets doen lokt agressie uit.
2: Ja.
23: Dus als je niet in gevechtsoperaties wil komen, moet je duidelijk gaan maken dat je bereid bent heel erg ver te gaan. En die ambiguïteit die we dus continu laten bestaan, die wordt vervolgens uitgebuit en ingevuld door de Russen.
2: Exact. Dat is het exact.
5: Ja, maar dan nogmaals de vraag. Wat gaan we dan doen? Want dit gaat om hybride operaties bedoeld om de boel te ontwrichten en de besluitvorming van de rails te laten lopen. Hoe ga je daar dan op reageren? Een cyberaanval? Oké, ik heb mezelf genoemd, jij noemde hem ook nog een keer eens. He? Dat kan je gaan doen. Maar wat dan nog meer?
23: Je kan hier een hele toolbox aan dingen verzinnen langs de verschillende machtsspectra. Waarbij wel een aantal elementen erg belangrijk zijn, is dat hoe gekker je gaat, hoe verder we ook onze eigen waarden ondermijnen. Dus dat is even een hele belangrijke die we moeten onderkennen, omdat we nog steeds ook geloven in de internationale rechtsorde. En als je bijvoorbeeld overgaat tot liquidaties in Rusland, zou je kunnen doen.
5: Ja.
23: Maar dan ondermijn je wel basisprincipes waaronder je zelf staat. Maar dat gezegd hebbende kan je dus denken aan gerichte fysieke operaties. Je kan denken aan sabotage, je kan heel veel dingen doen. Maar je moet altijd afwegen, wat doet dit in de calculus van de tegenstander? En wat doet dit vervolgens met mijn eigen waarde en mijn eigen moraliteit, hoe ik in de wedstrijd sta?
5: En de vraag, Bart, of je het alleen wel zelf kunt doen.
23: Absoluut.
5: Of dat je dat moet laten doen. Kijk, de Russen die hebben natuurlijk één groot probleem. En dat is dat veel Oekraïners bijvoorbeeld van Russische afkomst zijn. He, die kennen Rusland door en door, spreken de taal. Ja. Ik zie de bakker om de hoek met een beetje goede wil niet naar Rusland afreizen om daar een generaal op zeep te helpen. Ja. Dus het is ontzettend lastig om dat voor elkaar te krijgen. Die wordt onmiddellijk opgepakt.
23: Ja, en dan heb ik nog een voorstel bijvoorbeeld. De Duitsers hebben nog Taurus-raketten liggen. Niet geleverd aan Oekraïne.
2: Nog steeds niet.
23: Nog steeds niet. Als je dan van die incidenten krijgt, waarom lever je dan niet gewoon een enorme batch Taurus-raket aan Oekraïne?
2: Ja.
23: En dan, dus er zijn opties. Ja. Alleen omdat we altijd zo bang zijn voor escalatie, laten we veel opties laten we varen. Ja. Anderzijds, er worden ook wel weer dingen gedaan die we een aantal jaar geleden als ondenkbaar hadden beschouwd. Bijvoorbeeld nu het aanpakken van die schaduwvloot. Dat waren natuurlijk ook dingen die we een aantal jaar geleden als optie hadden gezegd. Nou, Nederland staat er trouwens nog ver van, maar andere landen, internationaal zeerecht, we gaan er toch dingen op doen. En het ergens ondermijnt het altijd iets van een eigen waarde. Maar je moet ook laten zien dat je ook bereidwillig bent verder te gaan. Want elementen van afschrikking zijn ook bereidwilligheid en ook daadwerkelijk in staat zijn dat te kunnen uitvoeren.
22: Misschien tot slot even Bart en misschien ook voor Rob. Jullie leveren commentaar, maar adviseren ook op dit terrein. En bepleiten dus eigenlijk om meer te doen richting die Russen om ze af te schrikken. We zien dat nog niet in de politiek. Maar zien jullie wel dat het denken op dit punt toch aan het veranderen is door die escalatie die we zien van de Russische zijde?
23: Ja, absoluut. Buitenlandse Zaken is een tijdje geleden met een nieuwe internationale veiligheidsstrategie naar buiten gekomen. En daar staat ook gewoon echt een passage in over offensiever denken. Mm-hmm. En dat we daar creatiever in moeten zijn. Ik denk dat het heel erg goed is. Je hoeft het ook niet te doen, hè. Soms is de bereidwilligheid signaleren, het signaal geven. Wacht, wij zijn bereidwillig om een stuk verder te gaan. En daar onvoorspelbaar in te zijn, daar kan je al een heel groot effect mee bereiken. Want dit zit hem juist in het psychologische element.
5: Ja. Nou, een groot probleem is, ik ben het daarmee eens, hè. Een groot probleem is dat je dat moet voorbereiden. Ik ben ook wel betrokken geweest bij discussie. Dat ging bijvoorbeeld over China, maar ook over Rusland. En dan is de grote vraag van hoe bereid je dit nou eigenlijk voor? Kijk, een cyberaanval, dat kan je bij wijze van spreken van achter je bureau doen. Hè? Dus dat is wel ingewikkeld, maar niet zo ingewikkeld. Maar op het moment dat je fysiek iets gaat doen in bijvoorbeeld Rusland, dan ontstaan er enorme problemen. Want dat moet je enorm voorbereid hebben. En ik vraag me werkelijk af of die voorbereidingen hebben plaatsgevonden. Diezelfde dezelfde discussie speelde met China. Van wat moet je daar gaan doen? Stel je voor dat er iets met Taiwan gebeurt en je wil actie ondernemen tegen China. En je wil niet direct een atoombom erop gooien. Wat ga je dan doen? Nou, dan moet je subversieve activiteiten plegen in dat land. En dat moeten wij dus ook in de richting van Rusland kunnen doen. Maar dan moet je het wel voorbereiden. Dat kost enige tijd. Dat doe je dus niet op een acht en een middag. Daar zit echt een groot probleem in. Dus dat denk ik komt altijd veel en veel te langzaam op gang.
22: Maar ik denk dat misschien voor dit soort dingen ook geldt dat Europa ook de mogelijkheid heeft om Oekraïne verder te ondersteunen in dit soort dingen doen. Want die denken hier al wel een hele tijd over na. En er is deze week nog een luitenant in Sint-Petersburg in zijn auto opgeblazen. Daar gebeurt heel veel op het terrein.
23: Ja, dus je ziet dat Oekraïne daar al veel verder in is. Je kan Oekraïne daar ook heel goed voor gebruiken en inzetten en daarin over samenwerken. Want als je zelf een bepaalde hack niet wil uitvoeren, waarom geef je dan die zero day niet aan de Oekraïners? En laat je het hun doen?
5: Ja.
23: Maar je ziet dus dat daar de wereld, en we moeten denken dat we ook moeten onderkennen dat de Amerikanen een stuk verder hierin zijn dan wij. En ik ben het helemaal eens met wat Rob ook zegt. Dit zijn natuurlijk discussies die heel lang van de tafel zijn geveegd en zeggen, dit moeten we niet doen, dit kunnen we niet, dit willen we niet. Maar helaas, we zitten in een wereld waarin we ons wel tot deze harde machtspolitiek gaan moeten verhouden. En als je kijkt waar we vandaan komen, dat we in 2022 het al heftig vonden, een escalatoire, om helmen en scherfvesten te leveren.
2: Nee.
23: Is ongelooflijk.
22: Ja. Op de radio moeten we afronden. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister het op de radio, dan verwijs ik naar boekestein-aan-de-wijk.nl en word lid van BMW Plus. Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Agatje Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bart van den Berg. Ja. En van weekend.
23: Dankjewel.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
8: Beats. Het moment dat alles begint.
9: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
24: Provider, it starts here.
25: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
26: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
25: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
26: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
25: En als je voor jezelf werkt?
26: Ook gewoon één factuur per maand.
25: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
27: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
28: In de Friday Move gaat het over tv.
29: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
28: Politiek.
30: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
28: En ik ben er ook.
29: Dat is toch heerlijk.
28: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
31: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
32: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
33: BNR Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Een paar bijzondere files op dit moment. Op de beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoudt. A58 bij de A Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 4 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N69 Veldhoven richting Neerpelt voor de Belgische grens 20 minuten op onthoudt. En tenslotte een snelheidscontrole gezien op de A16 van Rotterdam naar Breda bij 33,8.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man die terecht stond voor een plan om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Er was TBS geëist, maar de rechtbank vindt hem niet gevaarlijk. Hij is wel verward, maar dat is op zich niet strafbaar. De man dacht dat hij een geheime relatie had met Amalia of met Alexia. Dat maakte voor hem niet uit, zei hij. Het is heel spannend bij het begrotingsoverleg, zegt een ingewijde. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zijn het nog steeds niet eens over de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. In Zwitserland is een verdachte opgepakt na de fatale schietpartij zaterdagnacht op een dance-event in de stad Aarau. Een vrouw van 22 kwam om, 5 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt nog waarom er werd geschoten en gaat er intussen van uit dat er maar 1 dader was. Landbouwproducten worden wereldwijd in rap tempo duurder. Experts verwachten de sterkste prijsstijging in 14 jaar. Het komt door oorlog en extreem weer. Tarwe bijvoorbeeld wordt steeds duurder door de oorlog in Oekraïne en mais in Amerika had last van de hitte. In de supermarkt is het nog niet echt te merken, maar dat kan wel gaan gebeuren. En 3 vakantieparken van Peter Gillis zijn te koop gezet door een schuldeiser. Hij leende Gillis miljoenen, maar die zou zijn betaalverplichtingen niet zijn nagekomen. Het hypotheekrecht op de parken was het onderpand bij die lening. Gillis bekijkt nu hoe hij de gedwongen verkoop nog kan voorkomen. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is best gek. In Nederland lopen beleggers niet echt warm voor het financieren van nieuwe studentenhuizen. En in andere delen van Europa is deze markt juist booming business. Hoe komt dat? Dat willen we helemaal begrijpen op deze start van het studentenjaar. Zometeen in Vastgoed Gezocht spreek ik met 2 experts over de situatie in Nederland en dus in de rest van Europa. We zijn er zo.
1: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
3: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
4: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmand M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
1: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
12: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
14: Stel je vraag in de BNR-app.
12: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Hier in Nederland zijn er steeds meer studenten die de hoop op een kamer al hebben opgegeven. En in andere delen van Europa zijn studentenwoningen juist het lievelingetje van beleggers. De vraag van deze week: hoe maken we beleggen in studentenkamers weer aantrekkelijk? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En dat zal voor de gemiddelde student, zeker in vastgoedkunde, gelden dat hij gewoon de podcast luistert. Die Gen Z'ers luisteren toch niet meer gewoon naar de radio? Dat kan toch niet? Ja, goed.
15: Nee.
0: Maarten de Gruiter zit zoals elke week ook in de podcast naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
15: Dag Maarten, ja, eigenlijk best wel goed.
0: Ja, we gaan het over studenten hebben vandaag. Als ik die uitzending voorbereid, we hebben dat eerder gedaan, vaak bij het begin van het collegejaar, ja. Dan ga ik toch altijd even terug naar mijn eigen tijd.
15: En hoe was die?
0: Nou, veel kamers gezien, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik kon het toch betalen.
15: Weet je wat wel leuk is? Misschien moeten we een keer een locatie-uitzending doen vanaf een studentenhuis.
0: In onze oude studentenkamers. Mijn studentenkamer werd toen opgegeven. Daar kwamen toen de Keilenweghoeren in Rotterdam. Ja.
15: En wie zitten er nu in?
0: Ja, volgens mij is het helemaal gesloopt. Er staat er nu een woontoren met appartementen van 1 miljoen.
15: Maar we kunnen toch hier in Amsterdam gewoon een keer op een studentenhuis opnemen? Dat is wel doen. Leuk.
0: Volgende locatie-uitzending, meld je aan als studentenhuis. Je hoeft er niet voor te betalen, we komen langs.
15: Ja.
0: Nieuws, Maarten. Ja, die studenten gaan ons commerciële tarief niet betalen natuurlijk.
15: Dat hoeft ook niet.
0: We willen alleen een pilsje erbij.
15: Ja.
0: Maarten, we beginnen met het FD. Ja. De rentes op de kapitaalmarkten lopen op door het conflict in het Midden-Oosten. Nou, Trump heeft invloed op mijn hypotheek.
15: Je gaat er toch een Trump-verhaaltje van maar proberen te maken.
0: Het conflict in het Midden-Oosten komt door Trump. Hij is een oorlog begonnen tegen Iran. Wat zegt het FD?
15: Nou ja, hogere hypotheekrente drukt natuurlijk de prijsstijging op de woningmarkt.
0: Ja. He,
15: dus mensen kunnen minder lenen. Dus er wordt ook een afkoeling van de huizenmarkt. En je ziet eigenlijk dat het met name de starters hard raakt. Die natuurlijk een nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Die voor het eerst een woning kopen. Terwijl veel mensen die een nieuwe woning kopen, of die die verhuizen, die de ene woning verkopen en een nieuwe kopen, ja, die kunnen hun hypotheek meenemen. Dus ja, die zitten nog in dat lagere tarief.
0: Interessant genoeg zegt de Rabobank ook in het artikel: door de grootschalige verkoop van huurwoningen onder vastgoedbeleggers en de afgenomen betaalbaarheid, door de eerdere huurprijsstijgingen, zien we dat de huizenmarkt al een tijdje aan het afkoelen is.
15: Ja, dat
0: komt weer bij elkaar.
15: Ja, het zijn natuurlijk meerdere effecten die dit natuurlijk verzorgen. Want we zagen natuurlijk eigenlijk de afgelopen tijd al een beetje een afkoeling, doordat er natuurlijk gewoon veel aanbod
0: komt. En tegelijkertijd, ik geloof dat de NAG dan nu naar 4,1% gaat of zo. Dat is historisch gezien natuurlijk niet zo.
15: Nee,
0: heel
15: dat is ook zo. Maar ik denk ook, dat is natuurlijk ook gewoon, je ziet toch altijd als het onrustig is, dat mensen gewoon überhaupt een beetje angstig zijn om belangrijke stappen, want zeker voor een starter, is natuurlijk een belangrijke stap om je eerste woning te gaan kopen.
0: We gaan naar het Vastgoedjournaal. Die zeggen: het kabinet wil het gebruik van shortstay aanscherpen en werkt daarbij ook aan nieuwe regels voor tijdelijke huurcontracten van arbeidsmigranten. Daar gaan we het ook in de uitzending over hebben. Maar wat is hun verhaal?
15: Nou, de EIB zegt eigenlijk: de aanpassing van die shortstay-wet die vraagt om 24.000 extra woningen voor arbeidsmigranten.
0: EIB, Economisch Instituut voor de Bouw, heeft dit verhaal neergelegd bij Vastgoedjournaal. Ja.
15: En die zeggen natuurlijk feitelijk dat zij onderzochten dat die kwaliteitseisen betekent dat er gewoon veel meer bij moet worden gebouwd, omdat er dus volgens het instituut voldoet de huisvesting van ruim 130.000 arbeidsmigranten die korter dan 3 jaar in Nederland verblijven momenteel niet aan de norm.
0: Nee, en het gaat er dus over dat de minister een nieuwe wet over shortstay naar de Kamer heeft gestuurd. Daar is nu net afgelopen zomer de inzage in geweest. Nee, nog niet naar de Kamer, maar de inzage konden, laten we zeggen, commentaar daarop
15: leveren. Onze gast begint zich nu al ermee te bemoeien.
0: Ja, Eduard Schaapman.
15: Hij heeft
0: zich er ook mee bemoeid.
15: Ja.
0: Maar het interessante daarin is dat het EIB nu alweer zegt: we letten op, als deze wet doorgaat, dan zijn er heel veel extra woningen nodig voor arbeidsmigranten, omdat de eisen worden opgehoogd.
15: Zeker. Ja, ik hoor dan 72.000 extra slaapplaatsen.
0: Ja, ik hoor alleen maar: EIB wil weer bouwen.
15: Ja, nou ja, kijk, het EIB is natuurlijk het Economisch Instituut voor de Bouw. En
0: de nieuwsberichten gaan erover dat er uiteindelijk meer gebouwd moet worden. Het liefst
15: jij vindt het natuurlijk eigenlijk een lobbyclub, heb ik het vermoeden. Ja, daar lijkt het ook wel een klein beetje op. Ook als je kijkt hoe ze in elkaar... Ze zeggen zelf altijd dat ze dat niet zijn. Maar als je gaat kijken hoe ze... Kijk, ik vind het altijd wel fijn om ze erbij te halen, want het onderbouwt meestal mijn mening.
0: Ja, de projectontwikkelaars willen ook graag bouwen, dat snap ik. We sluiten even af met de NOS. Echt nieuws van deze ochtend. Internationale studenten kosten meer geld, maar leveren uiteindelijk ook meer op.
15: Ja, dat is natuurlijk... Het lekkere is altijd... Het is natuurlijk meestal met populisme. Links- of rechtspopulisme is toch... Als je een beetje in de feiten gaat duiken, dan zit het meestal toch net iets anders. Ja, want er wordt ons natuurlijk toch eigenlijk al een aantal jaar voorgehouden van dat die internationale studenten, die kosten ons eigenlijk alleen maar geld en dat moet minder worden.
0: Ja, Omtzigt was een van zijn campagnethema's, hè? Minder internationale studenten. Straks spreken we alleen maar Engels op de universiteit. Help.
15: Zeker. En wat blijkt nou dat uiteindelijk... Ik vind het altijd wel een beetje... hoe bereken je dit nou allemaal? Maar leveren ze meer geld op? Mensen ook helemaal, heel gek is het niet. Want wat ze eigenlijk natuurlijk zeggen... Het simpele verhaal is natuurlijk... dat 1 op de 5 van binnen de EU... en 2 op de 5 van buiten de EU... Die blijft hier. Hoog opgeleid en betalen dus veel belasting... relatief gezien, en maken tegelijkertijd ook weinig gebruik van de sociale voorzieningen.
0: Ja.
15: Dus ze leveren gewoon geld op.
0: Ja, precies. En dat heeft de NOS brengt nu dat nieuws vanuit de kritiek dat die studenten relatief goedkoop, zeker van binnen de Europese Unie, hier kunnen studeren.
15: Dat is natuurlijk ook zo.
0: Ze betalen 2700 collegegeld en that's it.
15: Ja.
0: En het legt natuurlijk ook wat druk op de woningmarkt.
15: Het legt ook enorme druk op de woningmarkt, maar dan moet je natuurlijk niet tegelijkertijd ook natuurlijk allerlei wetten aanscherpen. Want kijk, wat we toen net even over hadden, want het werd uiteindelijk een beetje een discussie over de EIB. Maar wat natuurlijk wel gek is dat je wetten wil gaan aanscherpen op het moment dat je natuurlijk zo'n tekort hebt. Dan moet je niet de regels moeilijker maken. Je moet ze makkelijker maken.
2: Vastgoed gezocht.
0: Een kamer vinden als student. Dat is in Nederland vaak zoeken naar een speld in een hooiberg. Zeker deze tijd. Nou, uit de laatste cijfers van het kadaster blijkt dat in met name veel studentensteden veel huurwoningen worden uitgepompt. De student is daar dus echt de klos. En studentenstedingen is in dit geval de universiteitssteden. In Zuid-Europa zien we een heel andere trend. Daar ontdekken internationale investeerders studentenhuisvesting juist als een nieuw groeisegment. Eén sector, twee werelden. Dus tijd voor een gesprek daarover. En dat doen we met Eduard Schaapman van The Experience Net. En Reinert-Jan Spits van Kansas, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting. Beide van harte welkom.
5: Een goedemorgenmiddag.
0: Ja, want Eduard, met The Experience Net ontwikkelen jullie studentenhuizen in het buitenland.
5: Ja, onder andere. Maar ook in Nederland hebben we een vijftal vestigingen staan. En we staan nu in Madrid en Granada. Tenderronde nog in Madrid. We zijn aan het kijken in Milaan, Rome, Athene, Porto en Lissabon.
0: Nou, deel die ervaring deze uitzending, Reinert-Jan. Ik begin even bij jou. Hoe erg is nou dat kamertekort in Nederland op dit moment?
7: Nou, de laatste cijfers die wij als Kansas hebben, die zijn van vorig jaar. Aanstaande donderdag komen de nieuwe cijfers beschikbaar. Maar de laatste cijfers geven aan dat het tekort ongeveer 20.000 studentenwoningen is.
0: Oké, maar je hebt die nieuwe cijfers al lang gezien, want ze liggen bij de drukker. Gaat het stijgen?
7: Kijk, we verwachten in ieder geval niet dat het inderdaad in één jaar is opgelost. Dus ga er maar vanuit dat het tekort gewoon nog steeds onverminderd hoog is.
0: Ja. Welke rol spelen dan die internationale studenten daarin?
7: Het is ongeveer zo dat een derde van de studentenwoningen van onze achterban, van de sociale studentenhuisvesters, dat zijn internationale studenten. Dus dat is een grote groep.
0: Een derde is internationale student?
7: Ja.
0: En die zit dan dus, want dat is jullie achterban, in de sociale studentenhuisvesting.
7: Die zitten ook in de particuliere, maar die zitten ook in de sociale studenten.
0: Ja, en dan even, ik begon de uitzending met mijn eigen tijd. Ja, wij woonden vooral met 3, 4, 5 studenten, ook in de sociale huisvesting, met een gezamenlijke keuken. Is dat nog steeds wel de norm?
7: Nou, er zijn de laatste jaren ook heel veel studio's bijgebouwd. Hè, maar je ziet wel dat ook vanuit onze achterban eigenlijk die wens, ook van, gesteund ook door de studenten zelf, steeds meer is van, goh, laten we veel meer kamers gaan realiseren.
0: Ja, het kadaster kwam vorige week met cijfers dat investeerders verkochten, ook in studentensteden, bezit. Maar ze verkochten wel minder dan in andere steden. Dus het lijkt, als het gaat over investeerders in die studentensteden, dat het nog wel meevalt met het uitponden. Of zien jullie dat anders?
7: Nou, we zien inderdaad, maar ik baseer me inderdaad ook op die cijfers van het kadaster, dat daar gewoon fors natuurlijk wordt uitgepond. Ja. Het is wel zo dat onze leden, dus de sociale studentenhuisvesters, de afgelopen jaren gemiddeld 5.000 woningen hebben weten toe te voegen. Dus in die zin, ja, compenseert dat natuurlijk wel deels die uitpondgolf. Maar dat zal niet voldoende zijn. Ja. Dus in die zin blijft het tekort nogmaals veel te hoog.
0: En wat is wat jullie betreft dan de lijn die je in Nederland zou moeten volgen? Zou er dus meer door die sociale studentenhuisvesting sneller gebouwd kunnen worden? Of dat nou studio's zijn of, ja, of woningen met 2, 3, 4 studenten? Moeten we er ook alles aan doen om die particuliere belegger, waar veel studentenhuizen van zijn, gewoon te behouden?
7: Ja. Nou, ik zie het primair natuurlijk wel als een aansporing ook aan onze leden om nog meer te gaan bouwen. Hè. Dus dat willen we ook graag. Nou, dan gaat het ook om natuurlijk, zijn die locaties erg? Is ook het geld erg? Hè? Als je kijkt ook naar de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld, dat is nou zoiets waarvan je zegt, nou, dan kunnen we echt dat geld kunnen we beter besteden. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het echt wel goed is dat er ook in de particuliere markt nog studentenwoningen overblijven. Dus daar moet denk ik ook nog wel wat gebeuren.
0: Ja, maar kijk, vanuit een vastgoedbelang is dat heel hard gestreden tegen, dat uitponden is een groot probleem. Hebben jullie daar ook altijd hard tegen gestreden?
5: Ik wil nog even terugkomen op die cijfers, hoor. Want die cijfers even correct weergeven. 3 jaar geleden is een doelstelling neergezet. We willen 60.000 nieuwe studentenwoningen gaan bouwen. Er zijn er inderdaad bruto gerealiseerd 15.000 in de afgelopen jaar. Met name door inderdaad SSH en Duo. Ja. Maar aan de andere kant zijn er 9.900 studenten. Verkocht.
0: Ja, dat is dus, dat zijn de particuliere woningen.
5: Ik kom zelf uit Utrecht. Gelukkig staat mijn Utrechtse huis er nog steeds. En ik kon daar goed vertoeven. Maar dat was een ander model dan we tegenwoordig zien. Vroeger zat je op een kot, zoals in België. En dan had je dus een gedeelde keuken met 10 andere jongens. En een gedeelde douche en badkamer en toilet. En tegenwoordig verandert dat toch duidelijk. Dat je meer naar een studio gaat. En dat je inderdaad 21 vierkante meter hebt.
0: Ja, Utrecht is een van de voorbeelden waarbij leden van de vereniging. Verenigingen, huizen kopen, zeg maar verenigingshuizen kopen, om maar te zorgen dat die verenigingshuizen overeind blijven staan. Dat klopt. Eigenlijk schrijnend dat dat nodig is.
5: Dat klopt, daar zit ik inderdaad in een van die besturen in Utrecht. En daar hebben we inderdaad 10 eigen huizen. Alleen, je moet nu gaan kijken, hoe kun je huizen die particulieren weer op de markt zetten, overnemen. En hoe werkt dat? Op die huizen zit een omzetvergunning, en die kan of per locatie of per persoon zijn. Als die persoon per persoon is, dan zegt Utrecht, dat doen we dus niet meer. Utrecht wil uiteindelijk de studentenhuisvesting uit de binnenstad weg hebben.
0: Oh ja?
9: Is dat niet beleidsmatig?
5: Nou ja, niet beleidsmatig, maar het is duidelijk dat ze dus uiteindelijk, we zijn bezig met het opkopen van andere huizen. Op het moment dat die gebonden is aan een persoon, verlengen ze hem niet naar een andere persoon. Alleen als hij verbonden is aan een huis, dan klopt het, dan kun je dat overnemen en dan blijft bestaan.
8: Maar dit is best ingewikkeld, want dit heeft met die omzettingswetgeving te maken die er ooit gekomen is om te zorgen dat je wel met meerdere studenten in één huis kunt zitten. Het houdt ook nog relatie met de huursubsidie.
5: Klopt.
8: Dus dat maakt het extra complex.
5: Ja, klopt.
8: En Maarten, dit is ook waarvan de minister tegen Groningen heeft gezegd.
15: Ja, dat is zo bijzonder.
8: Ga er iets soepeler mee om.
15: Ja, dat is natuurlijk ook uniek. Hè? Dat is de minister tegen, onder andere tegen Groningen heeft gezegd, van ga soepeler om met dat, eigenlijk met dat samenwonen. Maar dat is, ja, ik vind dat zo bijzonder. Dus maak je een wet in Den Haag en dan ga je dat aanscherpen, regels aanscherpen, ga je vervolgens werkt niet, dan ga je zeggen, ja, ga er maar wat soepeler mee om. En tegelijkertijd ga je ook nieuwe wetten introduceren die het toch ook weer moeilijker maken.
5: Ja, nee, dat klopt. Uiteindelijk wat je nu ziet is dat door regelgeving er heel veel verdwijnt. Hè. We hebben eerst het kapitaal weggejaagd en wat we nu aan het doen zijn is de student wegjagen, want die heeft eigenlijk geen kamer meer. En
15: maar is het, kijk, het is natuurlijk niet dat Utrecht toch bewust studenten probeert weg te jagen. Het gaat er gewoon om dat je de regels gewoon
7: de vereniging van Utrecht, dat is natuurlijk wel een van de weinige gemeenten die het mogelijk maakt dat zonder vergunning 3 studenten een huis kunnen huren.
8: Daar kan dat toch wel?
7: In heel veel
8: tot 3 studenten.
7: Ja. Ja, in heel veel gemeenten kan dat niet.
8: Nee.
7: Tot 2.
8: Maar daar zijn ze ook in Amsterdam wel weer mee bezig om te kijken of ze dat we iets kunnen oprekken. Maar dat duurt dan weer een paar jaar.
5: Maar kijk dan even wel naar wat gebeurt er in Utrecht. Daar staat inderdaad, je mag tot 3 verhuren. Tot 3. Alleen wat de problematiek is, dan staat er dus als je naar Funda gaat, wij willen, gebeurt er in Utrecht. Daar staat inderdaad, je mag tot 3 verhuren. Tot 3. Alleen wat

0: binnensteden wel ziet, hè, en ook wel weerspiegelt in een gemeenteraad, van nou, al die studentenwoningen in de binnenstad, dat willen we eigenlijk niet. Nou, ga dan kijken ook naar studentenwoningen op campus.
1: Maar wat vind jij er zelf van? De meeste studenten die beginnen op een campus, Enschede bijvoorbeeld als voorbeeld, die willen uiteindelijk de stad in. Omdat het gewoon, ja, dat is toch leuker, dat is toch mooier. Tuurlijk. En het is toch gezond voor een stad dat die studenten in de stad wonen.
0: Zeker, het is ook niet of-of, denk ik. Maar de grote aantallen kun je natuurlijk wel bereiken, ook juist op die campus. En dan moet je wel zorgen dat dat ook een beetje leefbaar is. Hè. Dus het is nu vaak dat je natuurlijk op een studentencampus ziet, 's avonds na 5 uur is er geen koffietent meer te vinden, laat staan een café. Nou, daar moet je dan natuurlijk wel in investeren. Maar daar kun je denk ik wel echt meer gebruik van maken als je ook zegt, wij moeten dat tekort echt.
2: Maar is dit dan de vertrutting van de Maarten, de vertrutting van de dus
1: ja,
2: cafés,
1: ik vrees het wel een beetje.
2: Mogen niet meer, terrassen moeten weg, studenten de stad uit.
1: Als je in Amsterdam een halve meter buiten de terras staat, dan
2: heb je een probleem.
1: Dan wordt alsmaar boos. Eduard Schaapman, die experience net. Welk rendement kun je met studentenhuisvesting halen?
3: Nou ja, dat in Nederland, als je inderdaad 2-4% haalt, is het best knap. Kijk, daar in Den Haag geloven ze allemaal dat wij nog 8-10% halen, maar in principe je gewoon 2-4%.
1: En in Spanje, Granada?
3: En dan zit je gewoon richting de 10%. Hè?
1: Okay, dus maar waarom ontwikkel je dan niet alleen maar daar?
3: Nou ja, omdat je uiteindelijk je kapitaal nodig hebt om je gebouwen neer te kunnen zetten. En die investeerder die zegt van ja, uiteindelijk wil ik rendement hebben. En als ik dat rendement heb, krijg je dat kapitaal. Wij hebben hier een aantal van deze complexen neergezet in Amsterdam, in Leiden. En dat heeft lange tijd goed gedaan. Maar het is wel zo dat die rendementen minder wordt. Dus nogmaals, wat ik al zeg, je jaagt niet alleen de student weg, maar ook het kapitaal. Daar is het mee begonnen.
1: Gaat het eigenlijk over direct rendement, dus het verhuurrendement? Of gaat het ook over rendement na verkoop?
3: Absoluut, daar gaat het natuurlijk ook om. Het gaat natuurlijk om het totale rendement.
1: Maar dat is in Nederland waarschijnlijk nog best goed.
3: Kijk, wat je ziet is hoe hoger de huurinkomsten, hoe beter jouw rendement ook bij verkoop.
2: Die 10%, is dat ligt het dan dat het zoveel hoger is? Is dat aan de opbrengstenkant of is het ook gewoon goedkoper om te bouwen? Waar zit
3: allebei,
2: het in?
3: Uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat de kostprijs per vierkante meter bouw goedkoper is in die landen. Alleen Spanje zie je wel al richting Nederland trekken, ook qua regelgevingen. Dus je ziet wel dat nu nog heel erg lekker te bouwen is en redelijk goed te doen en de studenten er graag naartoe willen. Maar op een gegeven moment zal dat ook tot de max komen. Dus je moet continu als ondernemer kijken waar kan ik nog wel ontwikkelen en waar kan ik nog wel bouwen.
2: De linkser kan Spanje niet meer worden, dus dan zit je nu goed, denk ik.
3: Ja, vooral ook omdat ze heel graag willen dat die internationale student daar naartoe komt. Kijk, dat heeft Nederland een hele tijd gehad. Hè. Nu dit jaar voor het eerst zijn er veel minder internationale studenten. En dat is het ook lekker als je dus inderdaad studentencomplex aanbiedt met verschillende mogelijkheden. We hebben de SSH en Duo, die zorgen voor de sociale student. En wij zorgen ervoor dat de student die toevallig iets meer heeft ook gehuisvest kan worden. Dus wij zorgen dat wij die internationale student die toch wat meer kan betalen uit die sociale huurwoningen gaan van SSH en Duo. Dus dat is weer ten goede van de Nederlandse student.
1: Waar Nederland dus vecht tegen een structureel tekort, groeit dus de Europese markt voor studentenhuisvesting. Bij ons in de uitzending Reinert-Jan Spits van Kansas en je hoorde hem net, Eduard Schaap van The Experience Net. Fijn dat jullie er zijn. Eduard, ik wil even met je doorpraten over hoe dat dan precies werkt. Want je zei het al, er is dus een verschil tussen het type studentenwoningen en jullie ontwikkelen eigenlijk commerciële studentenwoningen.
3: Ja, klopt.
1: En zijn dat dan wel woningen waar ik 5 jaar lang mag wonen?
3: Dat ligt eraan de vergunning die je krijgt. Kijk, we hebben op de Zuidas hebben wij een complex staan waar inderdaad sociale studentenhuisvesting is. Hè. Dat moet ook weer eruit. Hè, daar hebben we in principe 12 jaar mochten we daar staan. 1 jaar hebben we verlengd gekregen. Dus daar hebben we gewoon de sociale studentenhuurwoning. Maar we hebben ook voor internationale studenten een complex. Alleen, dan zit je weer aan een andere regelgeving vast. Dan mag je maar maximaal 1 jaar zitten. Nou, dat is niet erg voor deze internationale student. Want die komt eigenlijk voor 1 jaar zijn masters halen. Laatste semester.
1: Is dat ook die regelgeving die met die nieuwe short-stay regelgeving zou worden aangepast?
3: Ja, dan wordt dat stuk wordt inderdaad aangepakt. Na 30 dagen.
1: Dus maar dat heeft hij toch niks aan als internationale student?
3: Daar heb je helemaal gelijk in. Maar dat komt een beetje doordat er uiteindelijk in Den Haag ook is besloten geworden van we willen het allemaal netjes regelen. En ik kan het begrijpen, want wat hebben ze gezegd? We hebben een probleem met de huisvesting van arbeidsmigranten.
1: Ja.
3: Dat gaat niet helemaal goed. Dan zitten ze op 8 vierkante meter in een stapelbed met 3 personen. Dus dat gaat niet. Dus hebben ze gedacht, weet je wat? We moeten alles in de huurwet gooien. Dus dan hebben we alles geregeld. Hebben we minder ambtenaren nodig, want dan hebben we 1 controlefunctie. Alleen dat moet je juist niet doen. Want wat wij op dit moment doen, allebei de partijen, zowel SSH Duo als Student Experience en vroeger ook het studentenhotel. Wij leveren gewoon mooie studio's, 21 vierkante meter. Daarin zit inderdaad een pantry, daar zit een douche, een toilet, alles voor jezelf en volledig gemeubileerd.

0: En je kunt daar gehuisvest worden. Ja. En dat is iets anders dan dat jij
1: op dus, kamer... Dus hebben jullie bij die zienswijze ook gezegd, let op, doe dat niet. En dit noem je dus PBSA, dus Purpose Built Student Accommodation.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk het format.
0: Ja, en onder zitten dan in het principe heb je dus allerlei zaken geregeld. Hè. We hadden het er net even over van, je moet wel zorgen dat er een community gaat ontstaan. Dus wat je daar hebt is niet alleen de plekken waar ze kunnen werken, maar daar heb je ook de gaming, de biljarts, we hebben bovenop het dak het basketbalvelden. Uiteindelijk komen ze daar in die 1000 vierkante meter beneden allemaal bij elkaar om iets te, met elkaar te vieren. Zeker al
1: maar
0: die
1: dat
0: studenten.
1: Is, dat is dan, Rijn-Jan, dit zijn toch duurdere kamers dan als ik een klassieke studentenkamer huur?
2: Deze wel, ja. Nou, dat zijn inderdaad van mijn collega natuurlijk wel.
1: Ja, maar dat is toch ook niet lang niet voor alle studenten weggelegd?
0: Dat klopt.
1: Om in een soort van, luxe, ik ken de social hub. Maarten, een van jouw allereerste ontwikkelingen in Amsterdam die je gebouwd hebt
3: aan de Wiebertstraat,
1: heet tegenwoordig Social Hub. Ja, dat is ook zo hip en luxe dat ik denk, nou, dat kon ik niet betalen toen ik studeerde.
2: Nee, dus wij houden ons natuurlijk gewoon aan de normale huurregels. Dus gemiddeld is de huur bij ons, bij onze leden, €600 per maand. Nou, dat is
3: maar ja, het bestaan daarvan is natuurlijk.
2: Komen daar nog servicekosten bij?
3: Ja. Het bestaan van dat soort dingen is natuurlijk wel goed voor de hele markt.
1: Nee, maar dat is dus het punt, Eduard. Hoe groot zien jullie die potentie van de groei van die PBSA-bedden, noem ik het maar even, in Europa, in een land als Spanje, waar jullie dus ook ontwikkelen?
0: Uiteindelijk zie je dat het meest ontwikkelde land op het gebied van PBSA is op dit moment de UK. Dus van de 100 studenten kunnen de 32 studenten daar naar PBSA. In Nederland zijn dat er 12 op de 100. Gemiddeld in Europa is dat 15 en in Spanje is dat tot nu toe 8. Dus er is nog heel veel potentie. En nogmaals, het is niet erg dat er verschil is. Er zijn sommige studenten die willen meer betalen. We hebben ook studenten, internationale studenten die al lang een keer af zijn gestudeerd, die nu 50 zijn en die bij ons komen wonen. En die hebben al een baan gehad, maar die willen nog een keer wat doen. Je haalt ze wel af van inderdaad de studenten die voor sociale huurwoning gaan. Hè. Dus uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je diversiteit hebt. En dat is alleen maar goed. Je moet ook niet iedereen in een sociale huurwoning hebben. Je moet ook mensen hebben die het gewoon kunnen
3: tuurlijk
0: betalen.
3: Eduard, want je had het over de project van de Zuiders. Dat bestaat toch al meer dan 10 jaar?
0: Ja, 12 jaar.
3: Maar jullie bedrijf is toch in
0: 15 jaar oud.
3: Oh, ik begreep dat jullie bedrijf in 2025 is opgericht.
0: Nee, dat is dus het platform wat erboven hangt. Hè. Dus dat is het ExperienceNet. En wat we eindelijk hebben gezien is dat buiten die studenten, dat is neergezet door Johan van Wij, buiten die studenten zijn er ook mensen die na hun studententijd ergens willen zitten. En natuurlijk is Charlie McGregor van de Social Hub daar goed op ingesprongen. Hè. Ja. Die heeft gezegd van, hey, verrek, die mensen hebben ook een kamer nodig. Dus daarnaast hebben wij een merk gecreëerd, Living Experience, voor de werkende student, of de afgestudeerde student, die uiteindelijk gaat werken.
3: Dan hebben we de eerste studenten. Dat zijn er een heleboel.
1: Zeker ook wel. Ik heb er een hoop gesjeeste studenten.
3: Dat is waar, ja.
0: Die willen ergens wonen. Die willen ergens wonen.
1: Je moet ook wonen.
0: Die kunnen geen hypotheek meer betalen. Dus die willen ergens wonen. Ja. Nou hebben we een eerste site hebben we in Granada. En dan merk je inderdaad dat degene die daar inkomen zo tot en met 35 jaar zijn.
3: Dus die impact van die 30 dagen, die wordt dan toch, als dat doorgaat, die wordt dan toch enorm op jullie businessmodel.
0: Ja, nou ja, dat klopt. Die wordt enorm op ons businessmodel. We hebben nog een ontwikkeling op Uilensteden. Maar wat we hebben gedaan, van kunnen we er dan nog uit als die in de wet valt, hè, in de huurwet valt? Nou, dan kan die inderdaad met het puntensysteem nog net uit. En hoe komt dat? Omdat je dan toch als student weer een subsidie kan aanvragen. Dus dan komt het weer net uit en dan komen wij inderdaad
3: ook. Maar is het kwaad eigenlijk niet al geschied? In de zin van dat buitenlandse beleggers, of die nou er wel of niet doorheen gaat, dat buitenlandse beleggers zullen zeggen, het is gewoon een onbetrouwbaar investeringsland. Het feit dat het alleen al dat het voor ligt, ook al komt het er niet doorheen, dat dat toch door gaat spelen.
1: Wat ik niet zo goed begrijp, Reinert-Jan, is, wij hebben dit gesprek en je gaat altijd terug naar je eigen studententijd. Ja. En al die mensen die op de stoel zitten om te beslissen of dat nou de wethouder is, of een directeur projectontwikkeling, of wie dan ook, de dertigers, veertigers, vijftigers, die hebben allemaal die leuke studententijd gehad. Nou, we zeggen 80% ervan.
0: Ja, ik denk zij niet.
1: Waarom lukt het nou niet om met die touch die mensen te raken en te zeggen, luister, jij gunt je eigen kinderen toch ook zo'n studententijd. Hup, actie erop. Als er nou één thema is waar je makkelijk met goede argumenten snelheid moet kunnen maken, is het toch deze?
2: Ja, nou ja, ik denk wel in die zin, hè, dat die bijvoorbeeld dat landelijk actieplan, dat is natuurlijk, er is niet voor elke woonprobleem een landelijk actieplan.
1: Nee.
2: Dus in die zin is daar wel echt al een goede start gemaakt. Alleen er moet nog meer gebeuren. En dat zie je dus, dat we daar met z'n allen aan moeten werken. Dus ik vind het ook altijd iets te makkelijk te wijzen naar de politiek of naar de wethouder. Daar zijn we allemaal voor verantwoordelijk. Wij als natuurlijk sociale studentenhuisvesters, de markt, maar ook de onderwijsinstellingen.
1: Reinert-Jan Spits van Kansas en Eduard Schaapman van The Experience Net. Dankjewel. We praten nog even verder in de podcast voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
5: Voor de beste start van je werkdag staat er om 7:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: of een andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
4: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewoon de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
5: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
6: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
7: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
8: of over de grootste beursgang aller tijden.
7: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
8: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
7: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
8: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
9: Verkeer. Een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat een klein kwartier vertraging en er staat daar 3 kilometer file. En de N69 Veldhoven richting Neerpelt. Net voor de Belgische grens is een ongeluk gebeurd. Er staat 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal 52,9.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man die terecht stond voor een plan om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Er was TBS geëist, maar de rechtbank vindt hem niet gevaarlijk. Hij is wel verward, maar dat is op zich niet strafbaar. De man dacht dat hij een geheime relatie had met Amalia of met Alexia. Dat maakte voor hem niet uit, zei hij. Het is heel spannend bij het begrotingsoverleg, zegt een ingewijde. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zijn het nog steeds niet eens over de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. In Zwitserland is een verdachte opgepakt na de fatale schietpartij zaterdagnacht op een dance-event in de stad Aarau. Een vrouw van 22 kwam om, 5 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt nog waarom er werd geschoten en gaat er intussen van uit dat er maar 1 dader was. Landbouwproducten worden wereldwijd in rap tempo duurder. Experts verwachten de sterkste prijsstijging in 14 jaar. Het komt door oorlog en extreem weer. Tarwe bijvoorbeeld wordt steeds duurder door de oorlog in Oekraïne en mais in Amerika had last van de hitte. In de supermarkt is het nog niet echt te merken, maar dat kan wel gaan gebeuren. En 3 vakantieparken van Peter Gillis zijn te koop gezet door een schuldeiser. Hij leende Gillis miljoenen, maar die zou zijn betaalverplichtingen niet zijn nagekomen. Het hypotheekrecht op de parken was het onderpand bij die lening. Gillis bekijkt nu hoe hij de gedwongen verkoop nog kan voorkomen. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
1: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de zoektocht naar meer Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week Nederlandse en Belgische militairen reizen af naar Groenland. Niet om het land te beschermen tegen Donald Trump, maar wel om voorbereid te zijn op een Russische of Chinese aanval. Hoe staat onze Noordflank ervoor? Dat bespreek ik met Stefan de Vries, onze Groenlandicus, en Michael van der Toorn, onze defensiespecialist.
15: Zeker.
1: Welkom, mijn naam is Geert-Jan Haan. Aan het eind van deze uitzending de mega-hit van de week. Ik ben erg benieuwd wat mijn collega's als tips voor je hebben meegenomen. Maar nu eerst.
0: Make Europe great again.
16: Greenland doesn't help Denmark. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
17: President Trump has been clear that when it comes to the protection of the Arctic, with a priority on Greenland, we have to spend more energy, more time, more focus on this. Because we know the sea lanes are opening up. The Chinese and the Russians are more and more active.
18: Nou, wij gaan als onderdeel van een NAVO-oefening gaat daar een eenheid van mariniers naartoe met andere landen.

0: staat weer op de kaart deze week. Want Nederlanders en Belgen reizen af naar Groenland om mee te doen aan de NAVO-operatie Arctic Shield. Onderdeel van de NAVO-paraplu Arctic Sentry. Er zijn ook andere Europeanen bij betrokken. En Michal, ik zeg Arctic Sentry, maar ik zeg ook Arctic Shield. Waar doen de militairen nou aan mee?
1: Ja, Arctic Shield, dat is een oefening en die valt binnen de grote paraplu, eigenlijk Arctic Sentry, die bedacht is om aan Trump vooral te laten zien dat de Europeanen ook zelf Groenland en de Arctische regio veilig kunnen houden. Ik zat even te tellen op mijn vingers. Seven ja. Nation Army zijn het er echt zeven. Nederland doet eraan mee, België doet eraan mee. Het wordt een oefening geleid door Denemarken, dus dat is drie. Verder horen we Frankrijk, Canada, Zweden en Slovenië. Dat zijn dus Seven Nations. Nou,
0: nee joh.
1: Petje af. Hartstikke leuk. Volgens mij klopt het. Maar ja, misschien. Even.
0: Hier wil ik iemand bij de NAVO een vraag over stellen.
1: Ja, dat moeten we even navragen. Nee, maar dus meerdere Europese landen en niet-Europese landen, NAVO-landen, doen daar een oefening. Nederland doet met enkele tientallen mariniers en wat lichte watervoertuigen mee. Waar we ook al eerder ervaring mee hebben opgedaan in dat gebied.
0: Ja, nog even aanvullen. Hoe past dat nou binnen Arctic Sentry?
1: Ja, dus. Die Arctic Sentry is eigenlijk de grote paraplu. Eerder hebben we ook al andere oefeningen gedaan, zoals bijvoorbeeld de oefening Cold Response. Dat was in het noorden van Noorwegen. Dus ja, het past gewoon in een serie van oefeningen die daar in dat gebied, in dat koude gebied over het algemeen plaatsvinden. Om te oefenen, om het terrein te leren kennen. Ja, eigenlijk elke oefening heeft een ander accent. Maar het past allemaal binnen de grote paraplu van Arctic Sentry.
0: Ja, je zei het al, eerder dit jaar waren er ook al Nederlanders in het hoge noorden te vinden voor de oefening Cold Response. 25.000 militairen, 14 landen, een double Seven Nation Army. Dat was in de week dat Rutte alle oefeningen in het hoge noorden ook onder die paraplu van Arctic Sentry ging scharen. En onze collega Jorik Simonides die reisde toen af naar Den Helder voor een gesprek met commandeur George Pastoor. En die legt uit wat Cold Response dan weer inhield.
2: In dit gebied hebben we natuurlijk nu in dit scenario helemaal een fictieve vijand gecreëerd die Noorwegen binnenvalt. Wat we willen doen met deze oefening is dusdanige afschrikking creëren, zodat de Russen het wel niet in hun hoofd houden om zeg maar Noorwegen of NATO binnen te vallen.
3: Ja, want Rusland is dan die meest voor de hand liggende vijand.
2: Dat klopt.
3: Ja, wat is hun belang daar in dat gebied?
2: Zij hebben natuurlijk een grote basis op het Kola Schiereiland, Moermansk, waar hun grote vloot-eenheden zitten. En wat vormt dan een bedreiging voor met name Nederland als je om de Noordkaap naar beneden vaart met een aantal onderzeeboten, dan is de weg naar Nederland, naar Rotterdam, open. Dat betekent dat je daar met ballistische raketten afgevuurde onderzeeboten de haven van Rotterdam een legitiem doelwerk is. Of Londen, of NATO-hoofdkwartieren in Brussel, Brunsum in Nederland of in Noordvoort in Noorwegen, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is geen prettig scenario wat geoefend wordt.
1: Nee.
4: Moeten ze wel een eind reizen voordat die Russen op de stoep staan in Rotterdam.
0: Zeker, ja. Maar daarom zijn het scenario's.
4: Ja.
0: Nu gaan er weer Europese militairen en Canadezen richting het hoge noorden, maar nu naar Groenland. Maar deze oefening is op dit moment nog wat vager, hè, geloof ik.
1: Ja, dat wordt. We weten dus, er gaan meerdere militairen die kant op, die landen. Maar het wordt bewust een beetje vaag gehouden. Minister Jessekus van Defensie, die zei: ik wil de Russen niks wijzer maken. Dat zei ze onder andere bij WNL toen ze de deelname aan de missie aankondigden.
5: Wij zijn al een tijdje dat we iets minder concreet ook exacte data, getallen delen. Omdat we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin. Die goed in de gaten houdt wie wat waar doet.
1: Ja, er wordt dus niet zoveel over losgelaagd vanwege de veiligheid. Dat horen we misschien wel, waarschijnlijk wel. Na
0: de Belgische collega, die legt alles op tafel. Dus
1: ja. Vanuit Nederland, vanuit België wordt er inderdaad wat meer gedaan. Theo Franke, die is wat loslippiger, blijkt. Maar richting het einde van september zijn ze klaar. Het gaat een paar weken duren. Twee weken ongeveer, van 4 tot 18 september. En ja, het is misschien nu niet heel koud in Groenland. In Nuuk is het 5 graden, heb ik opgezocht. Morgen zelfs een zonnetje. Maar je wil daar gewoon het terrein goed leren kennen. Je wil de netwerken van de fjorden goed weten. Daarvoor is zo'n oefening,
4: Ja, en even over dat terrein. Het is 2 miljoen vierkante kilometer. Hè? Dat is de helft van de Europese Unie in oppervlakte. Die fjorden die zijn gigantisch. Dus ja, dat is ook een van de dingen die worden gezegd. Van ja, je kunt wel Groenland binnen willen vallen, maar het is geografisch eigenlijk niet te doen. Want het is zo ontzettend groot en zo ontzettend ontoegankelijk. Geen enkele vijand zal uiteindelijk daar heel lang stand houden. Maar goed, het is belangrijk om die omstandigheden daar toch
1: te leren natuurlijk kennen. Ook om samen te werken. Je werkt natuurlijk wel vaker samen binnen NAVO-verband in verschillende opstellingen. Maar dit is weer een andere unieke opstelling om samen te werken.
0: Er zijn wat hoofdrolspelers in dit Groenland dossier. Wat hebben ze de afgelopen tijd zoal gezegd? Begin dit jaar had Trump het heel vaak over Groenland.
6: If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
0: Ja, Trump zag dreiging toen hij uit het raam keek. Dat geldt trouwens ook voor secretaris-generaal Mark Rutte.
7: The Arctic becomes more of an issue, and President Trump, by the way, and I will defend him now and then this afternoon just to irritate you. No. Trump 45 already said there is an issue with Arctic security, and again he did so when he came back into office in January. And I think he's right. There is an issue with the Arctic region. There is an issue of collective security because these sea lanes are opening up. And because the Chinese and the Russians are more and more active. China, of course, not bordering on the Arctic, but as you know, very much being involved there.
0: En defensieminister Jezelgus die benoemde die dreiging onlangs ook al bij dat tv-programma waar Michal aan refereerde.
5: Het is heel belangrijk omdat we daar en heel rond Europa ook stijgende militaire activiteit zien van de Russen. De Chinezen vinden het een interessant gebied.
0: Ja, Stefan, af en toe schudde je je hoofd.
4: Ja.
0: En jij zat in diezelfde tv-uitzending als defensieminister Jezelgus toen zij aankondigde dat dus Arctic Shield op Groenland met Nederlandse deelneming zou plaatsvinden. Wat denk je allemaal nu?
1: Het gaat er door je heen, Stefan.
4: Van alles en nog wat. Nee, over die dreiging. Ja, dat zegt Trump, dat zegt Rutte, want die praat Trump na. En Jezelgus praat weer Rutte na.
0: En jij?
4: Een papegaai op een rijtje. Ik praat na wat ik hoor van bronnen bij de militaire geheime diensten, bij ambassades en bij mensen die in het leger werken. Er is al, die interesse in dat Arktische gebied, dat is een feit. Dankzij klimaatverandering smelt het ijs, opent zich daar een interessante route van bijvoorbeeld China naar Europa, die de helft scheelt met de route in dagen rondom Afrika bijvoorbeeld. Dus dat is een feit, iedereen is geïnteresseerd. Maar die verhoogde militaire activiteit, ja, de geheime diensten die ik heb gesproken, die zeggen dat daar helemaal geen aanwijzingen voor zijn. Dus hier wordt mensen bang gemaakt of een excuus gezocht om aan te tonen dat Groenland in gevaar is. Nou, dat is misschien op lange termijn een risico, maar er is geen directe dreiging nu. Als je tenminste mijn bronnen moet geloven. Maar die bronnen hebben weer andere belangen dan de politieke bronnen, zoals Rutte en Jezelgus. Wie heeft er dan gelijk? Ik weet het niet.
0: Maar je moet die oefeningen, militaire oefeningen, eigenlijk ook loszien van de urgentie, toch?
4: Ja.
0: Want die oefeningen, zoals Michal al schetst, die stonden ook al op de planning.
4: Ja, natuurlijk. En de Nederlanders, maar ook de Britten en de Nooren, die oefenen al jaren en jaren lang in het Hoge Noorden. In Noorwegen zijn daar ook zeer goed in. De Nederlandse mariniers bijvoorbeeld, om in dat soort extreme omstandigheden te opereren. Dus die oefeningen, ja, die hebben natuurlijk nut. Ook, zoals Michal zei, om je protocollen op elkaar af te stemmen, om elkaar te leren kennen, om te weten hoe je zo goed mogelijk samenwerkt in NAVO-verband. Dus die oefeningen zijn sowieso nuttig. Alleen, het heeft natuurlijk ook een afschrikkende wekking. Het is ook een signaal naar Rusland dat de Europeanen bereid zijn om Groenland te verdedigen. Het is ook een signaal naar de Groenlanders, die dat zeer op prijs stellen, die ik heb gesproken eerder dit jaar, dat Europa dat ook doet. Dus het heeft allerlei, het heeft absoluut nut op allerlei niveaus. Alleen de dreiging die er zou zijn van allerlei Chinese en Russische oorlogsschepen in dat gebied, zoals Trump zei, dat klopt niet.
1: Maar er zijn toch eigenlijk twee manieren om hier naar te kijken. Ten eerste is de militaire dreiging. Nou, misschien is die niet zo dringend als sommige mensen zeggen. Maar dat wat Stefan net heeft gezegd. Het andere is natuurlijk gewoon politiek.
0: Ja.
1: Want Groenland is ook een politiek dossier. Ja. En ja,
0: Zullen we dan even luisteren naar iemand die ook secretaris-generaal van de NAVO is geweest, Jaap de Hoop Scheffer. Want die zei onlangs op BNR dat Groenland politiek gezien met afstand het meest explosieve dossier is binnen die transatlantische relatie. En de Hoop Scheffer zegt dat Mark Rutte de afgelopen anderhalf jaar, bijvoorbeeld op de NAVO-top in Ankara, en ik citeer, de pin uit de handgranaat probeerde te trekken en af en toe die handgranaat ook verstopt. Maar het valt de Hoop Scheffer op dat...
8: Dat die pin er wat president Trump betreft kennelijk nog steeds in zit. Als dit onderwerp niet goed gemanaged wordt, dan vind ik dit met afstand de meest serieuze bedreiging voor de NAVO die ik mij kan voorstellen. In politieke zin.
0: Nou, ik heb deze zomer weinig urgent gehoord, dus blijkbaar wordt het goed gemanaged.
4: Maar is het niet zo dat als de pin nog in de handgranaat zit, dat het dan allemaal veilig is? Ik begrijp de beeldspraak niet helemaal.
0: Dat maakt even niet. Het is gewoon een goede quote.
1: Het is gewoon een goede quote.
4: Nee,
1: maar toen op de NAVO-top, want dit was volgens mij rondom die top, toch?
0: Ja.
1: Toen bracht Trump toch weer dit onderwerp ter sprake. Een beetje tegen de verwachtingen in. Want de meeste mensen dachten, nou, Groenland, het hebben volgens mij heeft Mark Rutte toch een beetje gesust. Maar het ging er toen toch weer over. Dat werd natuurlijk opgepikt door Denemarken, maar ook wel door andere regeringsleiders die toch de noodzaak voelden er toen toch nog even iets over te zeggen. En volgens mij, tussen de NAVO-top en nu zit een zomer, is er niet heel veel verbeterd op dat gebied. Dus het blijft wel een politiek heel gevoelig dossier. Ja. En zeker voor Denemarken.
0: Maar deze week aangekondigd, Von der Leyen gaat samen met Frederiksen naar Groenland toe. Ook deze maand, in september. Had ze dat misschien niet moeten doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat zij de noodzaak voelt om toch af en toe te laten zien dat zij ook het dossier niet is vergeten. En dat het ook voor Europa heel belangrijk blijft. Misschien onder druk van met de Frederiksen, weet ik niet. Maar ik denk dat Ursula von der Leyen heel erg ziet... heel erg vindt dat zij daar ook af en toe heen moet om die urgentie te laten zien. Want je wil aan de ene kant natuurlijk het dossier niet laten exploderen, niet de pin eruit trekken of erin of eruit. Nou goed, die handgranaat niet laten ontploffen. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook wel laten zien dat Europa zich niet over zich heen laat lopen.
0: Ja, nee, die pin moet er niet uit. Dat is dan heb je een probleem. Stefan, hoe ervaar jij dit?
4: Zeker. Wat ik ook merkte op Groenland, als je met de mensen spreekt, ze zijn niet bang voor die Russische en Chinese dreiging. Ze zijn echt nerveus over de dreigingen van Donald Trump. Die zien zij nu als hun vijand. En ze weten ook dat de Europese troepen, of althans de militairen die gestuurd waren eerder dit jaar, het waren er niet zoveel, maar het waren verkenners trouwens, ook om onder andere deze oefening voor
0: te bereiden. Ja, want de Cold Response, die NAVO-oefening onder Arctic Sentry, die was in Noorwegen, die was niet op Groenland.
4: Precies, dat klopt. Ja, dus, maar begin dit jaar als reactie hebben wij onder andere ook Nederland militairen gestuurd. Denemarken heeft militairen gestuurd, dat bleek later. Die waren klaar om te vechten. Die gingen daar niet om de boel voor te bereiden of te verkennen. Die waren klaar om de Amerikanen aan te pakken, mochten die aan land komen. Dus het punt hier is dat natuurlijk een bondgenoot van de NAVO, de grootste, een andere bondgenoot bedreigt. En ja, dat is onbekend terrein, om maar even in de beeldspraak te blijven. En daar zijn de Groenlanders en de Denen ook nerveus over.
0: Ja, dat snap ik. En vanuit Groenland wordt er dus nu heel erg met name naar het Europese deel van de NAVO gekeken. En naar Canada en naar Denemarken. Kom ons helpen.
4: Ja.
0: Want we hebben ineens alle grootmachten mogelijk op ons dak. Alleen, dan pakken wij die handschoenen op. En dan stuit jij deze week toch op wat problematisch nieuws. Want de Denen die worden gezien als leiders van het initiatief, maar niet alles gaat van een leien dakje. Wat is er aan de hand?
4: Ja, nee, dat las ik in de Deense kranten. Tussen droom en Deen staan wetten in de weg, zou je zeggen. Kopenhagen kondigde...
1: Zou je bijna zeggen.
4: Ik heb het gezegd. Kopenhagen kondigde vorig jaar de aankoop van 6 nieuwe fregatten aan. Onder andere ook voor het Arktisch gebied. Maar nu, ruim een jaar later, is er nog altijd geen bestelling geplaatst. Dus dat zorgt voor politieke discussie in Kopenhagen. Er wordt nog wel volop overlegd, maar er is nog geen centimeter staal gesneden. En de vloot die er wel is, die kraakt. Want Denemarken heeft 4 grote Arctische schepen die in dat gebied kunnen opereren bij Groenland. En bijna 3 weken lang was er geen van die 4 schepen in de buurt van Groenland. 3 lagen aan de kade in Denemarken in Frederikshavn. En de 4e oefende in Canada. Er waren wel wat kleinere Deense schepen, maar die kunnen niet eens een helikopter meenemen. En ja, in zo'n enorm gebied is dat cruciaal voor reddingsoperaties en toezicht en veiligheid. En ja, dat gaf dus deze week zowel de Denen als de Groenlanders een pijnlijk beeld. Namelijk dat de Denen politiek aan het roer staan, maar operationeel hebben ze eigenlijk nauwelijks een schip dat ook maar iets kan doen.
0: Dan heeft Trump gelijk. Trump zegt, laat mij de boel maar leiden, want wij kunnen dat wel.
1: Ja, maar het is niet alleen, zelfs politiek hebben ze eigenlijk ook problemen. Ook, dat hebben we al eerder geschetst in eerdere afleveringen. Maar ook de relatie tussen Groenland en Denemarken is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend als de Denen misschien graag zouden willen. Dat is moeilijk, dat verleden is moeilijk. Ook daar gaat het deze week over. Er verschijnt een rapport ook over eigenlijk wat er allemaal is gebeurd in de wat zwartere periode van de bezetting van Denemarken van Groenland. Er wordt onder andere gepraat over dat verhaal over de verplichte anticonceptie voor Groenlandse vrouwen.
0: Ja,
1: in de jaren 70.
0: Inderdaad, na de Tweede Wereldoorlog heeft Denemarken nogal koeltjes een omgang met Groenlandse vrouwen.
1: Exact, er wordt nu gepraat over onder andere herstel of compensatie daarvoor. Dus dat toont ook aan dat politiek ook nog lastig is. Dus heeft Trump gelijk? Ik weet het niet.
0: Aan de andere kant, als je zegt, ik kom opvooien en ik kom je helpen en ik kom je redden.
1: Ja,
0: dan is wat Stefan hier schetst over wat er allemaal niet goed gaat nu bij de Denen militair gezien.
1: Op de molen van het Amerikaanse frame natuurlijk. Dat de Europeanen niet sterk genoeg zijn. Dus daarom zijn dit soort oefeningen die worden gedaan, moeten dan wel denk ik aan worden gegrepen om dat even te laten zien aan Trump. Tenminste, dat zal een van de doelen zijn natuurlijk van dit soort gezamenlijke oefeningen. Om te laten zien.
0: Goed dat we dit dan
1: onze
0: even...
1: Onze vruggaten doen het heus wel.
0: Ja, nou goed dat we dan de tussenstand nu ook even benoemen. En niet alleen aan het begin en aan het eind van zo'n Arctic Century erover praten. Want we zien dat er dus nog wel wat hiccups zijn. Wat gaat deze oefening Arctic Century nou uiteindelijk opleveren, denken jullie? Militair, politiek, wie wil de aftrap geven?
1: Politiek gezien hebben we het ook een paar keer even aangestipt. Maar is het om aan Trump te laten zien, wij nemen het serieus, de dreiging? Want als jij zegt dat Europese landen dit moeten doen en onze eigen veiligheid op orde moeten hebben, dan doen we dat. En verder is het gewoon, het Arctic Century waren ook meerdere oefeningen die al bestonden, die samen zijn gevoegd. Gewoon operationeel oefenen, paraatheid, zoals we gewoon al. Dus dat is de militaire winst. Dat moeten we gewoon doen. En politieke winst is toch een signaal en ook een beetje munitie als Trump weer met zoiets gaat komen.
4: Ja, een belangrijk signaal. Ook naar de Groenlanders toe, hè, want ze zijn met maar 55.000 mensen in die enorme ijsvlakte. En zij stellen toch op prijs dat Europa zich warm loopt voor een serieuze verdediging van dat gigantische eiland. Misschien krijgen de Groenlanders daar wat warmer van.
0: En kun je zeggen, tot slot, militair gezien moeten we Chinezen en Russen afschrikken? Politiek gezien moeten we misschien wel Amerika afschrikken?
4: Zeker, ja.
1: Mooie conclusie.
9: BNR's megahit.
0: Ik kan het wel in weinig woorden iets zeggen. Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Nou, wie echt zich totaal cultureel heeft laten onderdompelen de afgelopen week is Michal van der Toorn. Wat heb je meegenomen?
1: Nou,
0: ik was gewoon een kleren aan, zie ik.
1: Ik heb schone kleren aan. Ik was op Lowlands, beste luisteraars. Ja, misschien waren jullie er ook wel. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nog niet helemaal klaar om de zomer vaarwel te zeggen.
4: Nee,
1: het gaat de hele tijd over van de scholen zijn weer begonnen, we moeten weer aan het werk, de winter komt eraan. We hebben het net over Groenland gehad. Ik krijg het er koud van, dus kom er maar in met de Dolce Vita.
10: En met je gezien.

0: Even lekker.
1: Heerlijk.
0: Dolce van niente. Ja. Ik was op Lowlands dus en ik zag daar Il Maggio del Gelato. Een band uit Milaan. Ze schijnen zichzelf vernoemd te hebben naar een bar in een hele hippe buurt daar. Ik ben nog nooit in Milaan geweest, niet echt in ieder geval. Dus
2: ik ga over een maand, nou, dus ik zal kijken.
0: Kan jij even kijken? Je kan erheen met de trein, dus dat is geweldig.
2: Ik ga met de trein.
0: Je gaat erheen met de trein. En op in die Milaanse straten doen zij inspiratie op voor hun muziek. Dit, wat je net hoorde, was hun meest beluisterde nummer op Spotify. Ze spelen een beetje jazz, invloeden, funk, disco, wat afrobeats er af en toe tussen. Maar ook af en toe toch een disco-achtige vocoder-sound.
2: Vocoder, oké. Okay.

0: heet. Klinkt toch lekker? Wat vinden jullie?
1: Pew, pew. Ja, ik heb wel zin om weer naar Italië te gaan.
2: Maar een vocoder is een 21ste eeuwse synthesizer.
0: Ja, 20ste eeuw.
2: Oh,
0: soort synthesizer. Nou, zoek het maar op, beste mensen.
2: Okay.
0: Heel erg... nou goed, ik kan hier nog heel erg over praten. Maar we moeten even door. Waar kun je ze nog zien? Op Vlieland, op Into the Great Wide Open. Als je daar toevallig bent. Of heel snel nog heen kan gaan. Je kan ze nog zien op een festival. Het Paard van Stal Festival in Den Haag. Of in Spanje. In Vic in Spanje. Of op het Jamboree Jazz Festival in Barcelona in september nog.
1: En als je denkt, wat een lekker nummer. Het staat natuurlijk in onze playlist op Spotify. BNR Mega nummer 1. Even zoeken, dus dan vind je hem.
2: Il Maggio del Gelato, de tip van de week van Michal van der Toorn. En bedankt voor ook al jouw input over Groenland. En Stefan de Vries, uiteraard hetzelfde.
1: Arrivederci.
2: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michiel Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
4: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
5: Dankjewel.
4: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
6: En waar gaan we het over hebben, Hans?
5: Large language models en zoeken in digitaal bereik.
6: Zoeken in digitaal, ja, precies, digitaal zoeken. Want dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
5: Dat klopt, hè. Of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
6: Ja, dan ben ik gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
3: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
9: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
10: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
11: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
14: Bijna de helft van de Nederlandse huisartsenpraktijken gebruikt inmiddels AI. En dat is een forse stijging ten opzichte van een jaar geleden. De vraag is natuurlijk of het allemaal veilig gebeurt. En of we er als patiënt zelf ook nog wat over te zeggen hebben. Vanmiddag hoor je het om 3:30 in BNR Beter.
15: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
16: Straks om 4:00 in de avondspits.
17: Het laatste nieuws uit Den Haag. Heerst er een crisissfeer of bedriegt de schijn? Correspondent Jan Posma en buitenlandcommentator Bernard Hammelburg over de oorlog met Iran die nu een half jaar duurt. Mannen vinden diëten te vrouwelijk en daardoor lukt afvallen niet. Dit en meer vanaf 4:00 op de radio en in de stream van de app.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoenderlo. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A10 Noord richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier oponthoud. En de snelheidscontrole gezien tenslotte op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij 216,2.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. radiozender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Oud-politicus Elko Brinkman is overleden. Hij was 78 jaar. Brinkman was in de jaren 90 even partijleider van het CDA... en werd later ook minister van Volksgezondheid. Daarna was hij voor het CDA nog fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Brinkman was kort ziek en overleed in het ziekenhuis in Leiden. Het is niet bekend wat hij had. Een verwarde man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren... krijgt niet de TBS die was geëist. De rechter vindt dat hij een obsessie had voor het koningshuis. Vooral voor Alexia en Amalia, maar dat is niet strafbaar. Hij bleek ook schizofreen en wil daarvoor behandeld worden... maar de rechter kan dat niet verplichten. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus... is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen het kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, maar nog niet iedereen is gevonden. Italië verlengt de grenscontroles voor mensen uit Spanje met 2 weken. De controles werden ingevoerd na de invasie van Marokkanen... in de Spaanse exclave Ceuta. Italië was bang dat zij zouden doorreizen. Spanje heeft al gelijk geantwoord en de grenscontroles voor mensen uit Italië ook met 2 weken verlengd. En Omroep Ongehoord Nederland heeft een programma van internet gehaald nadat daar veel ophef over was ontstaan. In het programma Let's Twist Again werd een toespraak van Hitler besproken en werd onder meer gezegd dat hij sommige dingen heel goed zei. Die opmerking leidde tot boze reacties van Kamerleden. Het weer van Weer Online? De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Bioloog Luc Hogestein zit hier al naast me. De man die met zijn theatershow Stadsafari het publiek laat zien... hoeveel wilde natuur er tussen de stoeptegels leeft. En we bespreken het kerstverse concept natuurherstelplan... dat Nederland deze week naar Brussel stuurt. The Green Quest met mij, Harm Edens, is er zometeen.
21: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat... zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year... en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
22: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
23: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
24: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. De ramp in Nepal. Natuurlijk heb ik ook de ontluisterende beelden gezien. Hoe een enorme hoeveelheid ijs van een gletsjer afbrak... met een verwoestende overstroming als gevolg. Er zijn inmiddels bijna 1000 slachtoffers geborgen... en nog veel meer mensen worden vermist. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht... maar deskundigen zeggen wel dat klimaatverandering... dit soort rampen in de Himalaya steeds waarschijnlijker maakt. Door de opwarming smelten de gletsjers namelijk steeds sneller. Sinds 2000 is die snelheid ongeveer verdubbeld. Wat hier is gebeurd past heel duidelijk in een grote opwarmingsplaatje. En het is weer de week van de Duurzame Dinsdag. De week waarop traditiegetrouw de duurzame troonrede wordt voorgelezen. Frans Royers van Meten is Weten spreekt hem deze keer uit... en wij mochten alvast even spieken. Dit jaar staat de reden in het teken van een overheid... die haar eigen milieuregels niet naleeft. In de luchtvaart, bij Tata Steel en in de landbouw. De rode draad is helder. Als de uitvoerende macht rechterlijke uitspraken naast zich neerlegt... ondermijnt dat het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat. Dat wordt vooral zichtbaar in de pesticidendossiers... waar de Raad van State duidelijk grenzen stelde... die in de praktijk worden genegeerd. Wie wil weten hoe Nederland naar een duurzamere toekomst kan bewegen... mag de duurzame troonrede zeker niet missen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today.
25: Hallo.
0: Ja, fijn dat je er weer bent, Muriel. Jij wil het hebben over de Pacific-eilanden. Ja. Die vragen opnieuw om steun voor een regionaal klimaatfonds, de Pacific Resilience Facility.
1: Ja, en dat doen ze deze week tijdens een regionale top in Palau. Mm-hmm. Dat is één van die eilandjes van die Pacific-eilanden. En het fonds dat heeft nu zo'n $172 miljoen binnen, waarvan $67 miljoen van Australië. Maar dit jaar moet het naar $500 miljoen groeien. En ze willen dat geld veel sneller bij de lokale gemeenschappen terechtkomen. Ja. Minder romslomp dus, want ze merken de gevolgen van klimaatverandering daar echt iedere dag al volop.
0: Ja, en dat gaat natuurlijk over de recordhitte in de oceanen. Allerlei vissoorten worden daardoor bedreigd en dat raakt weer hun voedselzekerheid. En de laaggelegen eilanden kampen nu al met een stijgende zeespiegel en met droogte.
1: Ja, en er komt nu eigenlijk ook nog iets anders bij. Want door de oorlog in Iran gaat regelmatig een kwart van hun BBP op aan dure brandstofimport. Ja. Op de aankomende COP31, medegeleid door Australië en Turkije, moet er ook extra geld losgetrokken worden. Het betekent voor al die eilanden echt het verschil tussen overleven of verzuipen.
0: En dan letterlijk, hè? Ja. Wat ik altijd extra wrang vind, zijn juist de landen die nauwelijks CO2 uitstoten, die nu het hardste rekening gepresenteerd krijgen. Een fonds dat belofte snel waarmaakt zonder te verzanden in een eindeloze papierwinkel zou dan ook niet meer dan logisch zijn en zeker geen gunst.
24: The Green Quest.
0: Een muurhagedis op je balkon of gewoon een klein vosje in je tuin. De stadsnatuur is veel groter dan je denkt. Met het nieuwe natuurherstelplan dat Nederland naar Brussel stuurt komt het nu ook officieel onder de aandacht. Daarover ga ik praten met bioloog Luc Hogestein, en die is hier. En je kijkt heel enthousiast, Luc.
4: Ja, ik ben ook enthousiast.
0: Is het van nature of door wat er nu allemaal gebeurt?
4: Nee, het is van nature, want als je kijkt naar de natuurherstelverordening, hoe dat allemaal is geïmplementeerd in Nederland, daar word je niet zo heel erg enthousiast van. Hij is ten eerste al wat uitgekleed, dat is jammer. Maar ten tweede, we weten al sinds 2024 dat er wat moet gebeuren aan de natuur. Dat is een verordening vanuit Europa.
0: Ja, eigenlijk al veel langer. Hè?
4: Ja, dus, veel langer.
0: Maar houd dat positieve vast, dan komen we vanzelf bij de punten waar dat wat opgekrikt moet worden. Jij trekt vanaf eind volgende maand, vind ik zelf heel erg leuk, het theater in met Stadsafari. Voorstellen. Wat gaan mensen daar zien?
4: Daar gaan mensen zien hoe ongelooflijk bijzonder en interessant de natuur letterlijk voor je eigen voordeur is. En dat niet alleen. Ik laat ook zien waarom het zo belangrijk is dat we die natuur hebben. Dus het is beide kanten. En hoe mooi is de natuur? En wat is het voordeel van al die beesten voor onszelf?
0: En eigenlijk zijn ze alle twee belangrijk. Ik dacht even van die tweede is belangrijker. Natuurlijk hebben we de Serengeti en de Galapagos al heel erg duidelijk op ons netvlies. Ja. Dit lijkt een beetje het andere uiterste. Waarom heb je hier juist voor gekozen?
4: Nou, dat moeten we terug naar de coronatijd. Ik werkte destijds bij Natuurmonumenten als ecoloog. En op een gegeven moment zei de directeur van Natuurmonumenten: iedereen moet thuiswerken. Corona. Ik dus ook. En ik werkte onder andere in het Naardenmeer, wat een van de meest diep biodiverse natuurgebieden in Nederland is. Een fantastisch gebied. Mm-hmm. En opeens zit je thuis in Utrecht en je hebt alleen maar een voortuin. Ja, dan denk je, dan ga ik daar maar in kijken uit pure noodzaak. En toen ontdekte ik de ene na de andere diersoort die ik van mijn leven nog nooit had gezien.
0: Ook gek. Je hebt notabene ecoloog. Ja. Dat had je kunnen weten, Luc.
4: Ja, maar wie kijkt er nou in zijn eigen voortuin? Dat is iets waar je af en toe zit en om te eten of weet ik veel wat, of te spelen met de kinderen. Maar voor de rest is het een plek waar je eigenlijk, het is een soort van decor voor de meeste mensen. Maar dat blijkt het dus helemaal niet te zijn. Het is gewoon een
0: essentieel onderdeel. Ik zat even na te denken over mijn eigen tuin. Nou, ik heb best wel een bevoorrechte tuin. Ja. Maar dat was het afgelopen jaar qua bijzonder toch. Kleine bonte specht, winterkoninkje, boomklever, uilhagedis, pad en ijsvogel.
4: Dat is niet verkeerd.
0: Gewoon in een stadstuin. Ja,
4: dat is niet verkeerd.
0: Nee.
1: Maar wat denk je, wat is het gekste diertje dat jij daar hebt gezien
0: in
1: je
0: tuin? Eigenlijk.
1: Een plantje of plantje?
4: We hebben maar een half uur volgens mij. Dus
0: gewoon één ding.
1: Eén ding.
4: Nou, wat een hele, hele bijzondere was, die stond heel hoog op mijn verlanglijstje, was de vliegenzombieschimmel. Ik weet niet of je er ooit wat van hebt gehoord?
0: Nee, maar die staat nu ook heel hoog op mijn verlanglijstje.
4: Waanzinnig verhaal. Moet je voorstellen, dat is een soort schimmel die maakt gebruik van vliegen, die verandert hij in zombies om zichzelf van voor te kunnen planten. Dus zo'n mannetjesvlieg die zo'n sporen, zeg maar een zaadje van een schimmel op zich heeft, ziet een vrouwtje, paart met het vrouwtje, sporen valt op het vrouwtje. En wat er dan gebeurt, heel ingenieus, er komt een draad uit die sporen, gaat het lijf van het vrouwtje binnen en dwingt dat vrouwtje, als een soort zombie letterlijk, om te gaan landen op een hoge plek, ergens bijvoorbeeld bij mij op het raamkozijn. Dat is wat. Vrouwtje gaat daar zitten. Schimmel ontwikkelt zich helemaal aan de binnenkant. Moet op een gegeven moment naar buiten. Vrouwtje gaat dood. Mannetjesvlieg komt voorbij. Vliegen ziet dat vrouwtje helemaal beschimmeld. En denkt, toch, wat een prachtige dame. Daar wil ik graag mee paren. Ja. En dan paart hij ermee en het herhaalt zich. En dat soort dingen, als je dat in je eigen tuin ziet.
0: Ik weet niet of dit het ideale voorbeeld is aan het begin van een radio-interview, Luc. De natuur is gruwelijk.
4: Nee.
0: Ken je ook die mieren, die andere mieren gewoon levend ophangen. En dan, nou ja, hou maar op.
4: Ja, dus, nee. Maar even qua bijzondere dingen, dat is er wel eentje hoor. Want stel je voor dat je je, het lijkt bijvoorbeeld op, ik weet niet of je die serie kent op HBO, The Last of Us.
0: Mm-hmm.
4: Nou, daar is dit de inspiratie voor geweest.
0: Ja, dat denk ik ook. En, en Stranger Things en noem maar op.
4: Bijvoorbeeld. Ja.
0: Steden groeien en er worden in Nederland volop bijgebouwd. En er echt 100.000 huizen per jaar. Het versteent maar door.
4: Ja.
0: In jouw optiek gaat dat vaak ten koste van die stadsnatuur voor zover die er nog is?
4: Ja en nee. Het hangt helemaal af van het ontwerp van de stad. Wat je vaak merkt is dat tegenwoordig groen een essentieel onderdeel is van een nieuwe wijk. En dat moet ook wel, want de natuurherstelverordening zegt, er mag geen verdere achteruitgang optreden ten aanzien van 2024.
0: Mm-hmm.
4: Vanaf 2030 moeten we zelfs meer natuur in de stad gaan terugbrengen dan wat er nu aanwezig is.
0: En impliceert het dan logisch dat als je aan een stad gaat uitbreiden, dat je dan relatief meer grond nodig hebt om die stadsuitbreiding tot stand te laten brengen?
4: Ja, klopt.
0: Dat klinkt dan ook weer gevaarlijk, want ik wil juist blijven van al die weilanden af, denk ik.
4: En daar zit ook de crux, want je hebt meer grond nodig. En dat betekent ook dat de huizen duurder gaan worden, omdat je relatief minder huizen op een klein op een bepaald oppervlak kunt zetten. Maar ja, die natuur heeft het nodig en het is een verplichting. En je hebt helemaal gelijk. Als het gaat om bijvoorbeeld landbouwgrond, dan moet je daar heel secuur mee omgaan. Dan kun je veel beter kijken naar inbreidingslocaties in de stad, waar toch al de boel verbouwd is.
0: Maar dan gaat het weer ten koste van dat groen.
4: Ja, maar dus dan moet je bijvoorbeeld lucht in, flatsgebouwen maken en daaromheen mooie groene structuren
1: gaan aanleggen. Je kunt toch ook hele andere concepten doen. Kleinere huisjes, die waar ook landbouw in zit, agroforestry, alles in één.
4: Allerlei mogelijkheden zijn er inderdaad.
1: Het is een beetje nieuw denken, denk ik.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Impliceert dat we niet gewoon kunnen zeggen meer natuur, bomen erbij.
1: Nee.
0: Maar je moet slimmer en ook wel weer radicaal veranderen eigenlijk.
4: En dat moet ook echt bijdragen aan meer natuur. Ik bedoel, iedereen kan een stukje groen aanleggen, maar je moet het ook zorgen dat het aansluit op elkaar en dat er ook echt natuur ontwikkeld wordt waar de natuur en de mens wat aan heeft.
0: Want ik hoorde wel eens dat gemeentes ook noden de kennis missen om dat goed te doen. Hè? Want om een functionerende natuur te krijgen in een gemeente heb je maaiveld halfhoog hoog nodig.
4: Mm-hmm.
0: En dat halfhoog doen we nooit, dat maaien we weg. Dat
4: klopt.
0: Is te duur.
4: Ja. Dat klopt. Ja, gelukkig in Utrecht valt het mee. Daar hebben we een paar goede stadsecologen rondlopen die goed kunnen communiceren met de afdeling beheer, die dus het groenbeheer doet.
0: Mm-hmm.
4: En daar zie je dat er steeds meer aandacht is voor zogenaamd ecologisch groenbeheer. En dat hebben we echt nodig. Want ten eerste, het is beter voor de natuur. Ten tweede, het is veel goedkoper. Want in plaats van 20 keer per jaar maaien, maai je nou nog maar 2 keer per jaar maaien.
0: Nou, en als er een appel valt, valt hij zacht. Kan jij even een top 5 geven aan het feit waarom de stadsnatuur belangrijk voor ons is? Los van, dan doe ik gewoon hittestress. Ja. Minder hitte.
4: Minder hitte.
0: Doe jij de rest.
4: Ja, ik zou zeggen, klimaat is een hele belangrijke. Nou, wat we net hebben gezien toen ik hier naartoe kwam, het kwam met bakken uit de lucht vallen de regen ontzettend hard. En ik liep hier naartoe en ik zag betegelde tuinen compleet bedekt met water. Ik zag groene tuinen, niks aan het handje. Met andere woorden, zorg voor een groene tuin, dan wordt je water afgekoeld. En het tweede voordeel daarvan is, het werkt als een airco. Als de zon erop gaat schijnen, komt vocht uit de bodem en is het een stuk koeler.
0: Ja.
4: Supergoed. Ten tweede, ja, dat is zoals nummer 2. Nummer 3, bijvoorbeeld, wees aardig voor wespen. Want wespen vangen namelijk ontzettend veel vliegen en muggen weg die anders jou gaan steken of je lastig gaan vallen tijdens je lunch in de tuin of wat dan ook.
0: Hoe komen wij zo panisch voor wespen?
4: Nou, ze kunnen steken en ze zijn gevaarlijk. En dat is het.
0: Ze steken bijna nooit als je niks doet.
4: Nee, ze hebben een slecht imago en dat is eigenlijk wat het is.
1: Ik heb een nestje in mijn schuur gelaten deze zomer. En ik heb geleerd van de ecoloog dat er 10.000 wespen uitkomen. Ik heb 0 muggen. Ik zit er helemaal fantastisch. En
0: die hebben een hele diepe tuin. Ze wonen op Soestdijk. Maar ze
1: een heel klein stadstuintje.
4: Ja. Nee, maar dat klopt inderdaad. Als je ziet hoeveel muggen en vliegen worden weggevangen, dat is gigantisch. En als je slaapt naar een wesp, weet je wat er dan gebeurt? Als je zo gaat wapperen met je hand.
0: Verander je in een kikker. Ja.
4: Dat zou kunnen, maar in theorie is meestal het effect iets anders. Dan gaat zo'n wesp een stofje uitscheiden, een feromoon.
0: Ja.
4: Wat aangeeft van, ik ben in gevaar, kom mij helpen. Dus als je gaat zwaaien, heb je niet 1 wesp, maar 5 wespen.
0: Ja.
1: Oh.
0: En kijk, het is gewoon gebrek aan kennis weer.
4: Ja, dat is wat het is.
0: Nou, we zaten in een top 5.
4: Ja.
0: Dus ik zeg fijnstof minder, ook fijn. Ja.
4: Dan denk ik meteen aan korstmossen, ook een hele belangrijke. Korstmossen, dat is een combinatie van een schimmel en een alg.
0: Mm-hmm.
4: Nou, die schimmel is in staat om water op te nemen, wat vaak vol zit met fijnstof. Dus als je heel veel korstmossen in je tuin hebt zitten, of op je boom of op je balkon of waar dan ook, is dat een soort van fijnstofregulator voor je eigen leefomgeving. Dus de lucht wordt schoner dankzij de korstmossen.
0: Even voor de deskundige luisteraars en mijzelf, is dat nu officieel bewezen dat het een kruising tussen een alg en wat was het?
4: Het kan ook nog een blauw alg zijn. Maar
0: ja, mensen wisten niet precies wat het was, een korstmos, maar nu wel.
4: Alg en een schimmel, dat is de combinatie daarvan.
0: Zie jij nu al in Nederland steden, je noemde net Utrecht, is dat het beste voorbeeld, ook nog andere voorbeelden waar ze nu echt begrijpen dat het groen voorop moet staan?
4: Amsterdam is een goeie, daar gebeurt ook het een en ander. Lelystad is een heel mooi voorbeeld. Wat je daar ziet is dat daar het bermbeheer compleet op zijn kop is gegaan en nu volledig ecologisch is. En als je door Lelystad nu, het is niet zo'n hele mooie stad vind ik zelf, maar als je daar nu doorheen rijdt, dan ziet al die mooie groene bermen. Ja. Echt een verbetering.
0: Wordt beter.
4: Uiterlijk, absoluut.
0: En ik kijk even naar Muriel, ik denk hier ook weer kennis, hè? Want je kon bij tuincentra verkeerde zaadballen kopen met exoten die we dan de natuur ingooien. En die gemeentes wisten niet wat die in die berm moest. Deden ze klaprozen en magrieten, waar je geen moer aan hebt. Maar dat verandert nu.
4: Klopt.
1: Ja, mensen leren steeds meer, maar daar hebben we de stadssafaris voor nodig. Ik woon zelf in Arnhem. En hoe is het gebeurt in Arnhem? Want daar zie ik heel veel van dit soort cursussen en alle leuke dingen bij ons in de buurt. En...
4: Ja, nou, de buurt, dat is een hele belangrijke dat je dat zegt. Want er zijn namelijk ecologen, stadsecologen, die zijn van de gemeente. Maar de meeste projecten worden gestart gewoon door mensen zoals wij. Zeg maar. Gewoon door burgers die in de straat wonen en denken van ik wil wat groens gaan doen. Ja. En in Arnhem, daar zijn diverse ontwikkelingen gaande op dit moment. Ook vanuit de boerderij die daar ligt. Ik ben de naam even kwijt. Maar wat er gebeurt is dat burgers enthousiast worden gemaakt om wat te gaan doen aan natuur en hun eigen tuin. En de bedoeling is dat ze dat ook uitdragen naar de rest van de wijk. En ik geloof er heilig in dat dat een van de beste methodes is om een stad te vergroenen.
3: Nou, in Zutphen hebben de bijenlint. Ja. Dat doen alle burgers samen. Ja. Door en op die manier worden steden, en dat is volgens mij het grote belang, los van bewegend groen aan je ogen, wat iedereen vergeet. Ons reptielenbrein heeft dat nodig. Maar we maken van steden groene hubs voor die natuur.
4: Dat is precies wat het moet zijn. Want je ziet ook bijvoorbeeld Naarden is wat dat betreft ook een mooi voorbeeld. Dat ligt naast het Naardenmeer. En daar was op een gegeven moment een gesprek gaande tussen Natuurmonumenten, waar ik toen werkte, en Naarden, van hoe kunnen we de natuur uit het Naardenmeer de stad intrekken. Dus je maakte een soort van verbindingen van de natuur de stad in. Nou, dat was waanzinnig. En dat soort dingen moeten we hebben.
3: Nou is Parijs ook heel goed.
4: Ja.
3: Wat doen ze daar nou weer? Want dat is een wereldstad. Eén grote steen- en betonklomp. Geen groen te zien, maar nu.
4: Daar hadden ze in de gaten dat het veel te warm werd. En wat dus onder andere gebeurd is dat lanen volgezet zijn met bomen. En daar zie je dat de temperatuur heel erg hard gewoon in de richting een veel aangenamer iets voor ons mensen gaat.
3: Ja.
4: En dat is winst. Dat is pure winst.
3: Ik heb wel eens een sommetje van de pijp, een steenwijk in Amsterdam gehoord. Ja. Verschil tussen een straat met echt veel bomen en geen 22 graden verschil.
4: Dat geloof ik meteen.
3: Bij zo'n hittegolf.
1: En wat denk je van je kosmos? Want al die auto's zijn eruit. Iedereen is gaan fietsen. Ja. Dus mensen gaan bewegen. Hè? Het wordt gezonder. Ik was lang niet in Parijs geweest, maar begin juli. Het was warm.
3: Ja.
1: Maar het was goed te doen op al die pleintjes.
3: En die Parijzenaars zijn ineens ook aardiger. Ja. Heb je het gemerkt? Die waren niet te doen. Maar als mensen na jouw show naar buiten komen, Luc, wat gaan ze dan anders doen? Wat zien ze? Wat verandert er?
4: Nou, dan hoop ik dat ze in de gaten hebben dat hun tuin heel erg belangrijk kan zijn voor de natuur. Maar ook dat ze zoiets hebben van, joh, ik ga gewoon voor mijn tuin zorgen. Want dan kan het betekenen dat ik lekker in mijn tuin kan zitten. Het wordt aangenamer in mijn tuin. Ik heb er gewoon wat aan die natuur in mijn eigen tuin. Het is geen vijand. Het is gewoon een partner waarmee je gewoon prettig kan samenleven. En als ze dat snappen met een paar leuke anekdotes die ze weer aan mensen gaan vertellen, zodat er nog meer mensen naar Stadsafari gaan komen. Ja, dan ben ik heel tevreden.
3: Ja, toch. En we zeggen met Wereld Natuur is altijd be one with nature.
4: Ja.
3: Nou, laten we beginnen. Be one with your voortuin.
1: Ja.
5: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
3: We blijven bij de natuur in de stad. Nederland heeft een concept natuurherstelplan geschreven. Daarin staan voor het eerst harde doelen voor meer groen in onze steden. Bioloog Luc Hoogestein is hier, net als ons groene geweten Muriel Arts. Muriel, het natuurherstelplan, wat hebben we opgeschreven?
1: Nou, ik moet wel even zeggen, het is nu een concept. Mm-hmm. Het is een soort eerste stap richting het definitieve plan dat in 2027 ingediend moet worden. En dat komt voort uit de Europese natuurherstelverordening die sinds augustus 2024 bindend is voor Nederland. Ik zei het net al.
3: Ja.
1: En de wet geldt niet alleen voor Natura 2000 gebieden, nee, maar ook voor landbouwgronden, bossen, rivieren, onze zeeën en stedelijk groen, waar we het net over hebben.
3: Heel veel dus, ja.
1: Ja, en in dat conceptplan staat vooral hoe groot is de opgave die we hebben en wat bestaand beleid er al aan doet. En dan is er ook gekeken een berekening van wat voor tekort hebben we dan als we aan die herstelverordening moeten voldoen, wat een ingewikkeld woord trouwens. En de eerste scenario's om die doelen te halen. Concrete keuzes komen dan in dat definitieve plan.
3: Ja, daar gaan we ze ook aan houden. Voor de stad betekent het in ieder geval dat gemeenten tot en met 2030 geen groen en bomen meer mogen kwijtraken. En Luc zei net ook al, daarna moet het gaan groeien.
1: Ja,
3: we ze ook aan houden. Voor de stad betekent het in ieder geval dat gemeenten tot en met 2030 geen groen

0: Dat is ook handig, geen uitzonderingen. Het plan gaat dus niet verder dan wat Europa strikt vraagt.
1: Nee, dat vind ik niet zo erg. Gewoon Europese level playing field doen we ook eens een keer dan. Ja. Luc, met jou even gewoon, jij bent het groene geweten vandaag ook, samen met Muriel. Is het nou een tandenloze beleidstekst of gaat de gemiddelde Rotterdammer er echt iets van merken?
2: Nou, het grote voordeel van deze wet is dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan ligt bij de gemeentes.
1: Dus
2: de
1: die hebben al zoveel op een bordje.
2: Precies, die hebben al het een en ander te doen, maar die zijn er ook al vaak al bezig op dit vlak. Dus voor hun is het vaak gewoon een voorstelling van het huidige beleid met een paar verbeterslagen. En als er een pot geld tegenover staat, denk ik dat er wel wat kan gaan gebeuren. Dus ik ben wat dat betreft wel positief. Waar ik niet zo heel positief over ben, is de tempo waarmee Nederland dit doet, zeg maar. Want we weten het al vanaf 2024. Dan ligt er nu een conceptplan bij Europa. In 2027, 1 september, hebben we dan het definitieve plan. En dan gaan we pas eens nadenken over acties. En dan denk ik, jongens, dan is het 2028 voordat we de eerste dingen gaan uitvoeren. We moeten nu al aan de gang, want het is
1: nee, ik vind het heel goed dat je dat zegt. Want dan zijn wij altijd weer de paniekzaaiers en zo. Ja. Maar ik haal even Kees Klomp, betekenis-econoom, in herinnering. Die zei vanaf 2037 krijgen we grote problemen met de natuur en onze welvaart. En dat loopt nu al terug naar 35, 34. Ja. Dus we hebben geen tijd te verliezen om die natuur aan te jakkeren. Want die hebben we nodig. Ja. Zou dit nou ook meehelpen? Dat op dat gemeentelijke niveau ineens al die inwoners denken, hey, die natuur, die is toch belangrijker dan we dachten. Mensen weten het ook gewoon niet, behalve dat het mooi is.
2: Ik denk het wel, want wat ik merk is dat, want ik, na aanleiding van het eerste boek wat ik over die tuin heb gemaakt, ben ik het hele land doorgegaan om lezingen te geven. En dat was ook meestal bij gewoon lokale organisaties, burgers. En als je dan ziet hoeveel enthousiasme en energie er lokaal aanwezig is, dan moet je als gemeente gebruik van maken, want het is er gewoon, de mensen willen heel graag. Die hebben kleine bedragen nodig en het gaat puur om het enthousiasme van de mensen om een olievlek te veroorzaken. Ja. Olievlek misschien niet de juiste bewoording.
1: Nee, die hebben heel vaak, komt heel vaak langs, geeft niks.
3: Okay. Groene golf.
2: Nou, ja. Oh ja, een groene golf, dat vind ik mooi.
1: Nou heb
2: inderdaad.
1: Ik 10 jaar lang Gelderse koppen gemaakt bij Omroep Gelderland. Ja. Nou, is zoveel lelijke voortuin heb je nog nooit gezien hoor. Gewoon alleen maar grind is nog een hoogtepunt, kan ik je verzekeren. Ja, ja, ja. Dus er is nog een hoop werk te doen.
2: Ja, klopt.
1: Maar zijn er ook uitzonderingen? Sommige gemeenten hebben al best veel groen. Worden die vrijgesteld, weet je dat?
2: Nee, die moeten ook gewoon voldoen aan de verplichting om dit te gaan realiseren. Maar het is natuurlijk wel, als je groen bent, is het makkelijker om al wat meer groen te gaan realiseren. Want je kunt gewoon voortborduren op je huidige beleid. Dus dat kan wel. Maar er zijn voor zover ik weet geen vrijstellingen.
1: Nee, maar je moet gewoon kijken of je er gewoon voldoet. En ook leuk, als je daar nu al voldoet, kan je gewoon meer doen.
2: Ja,
1: dan loop je eigenlijk ook eens echt een keer voor op. Ja. Nou weten we allemaal, tegelflippen weten we. En het geeft ook sociale cohesie in de buurt. Allemaal hele supergoeie dingen. Maar dan, wat moeten we dan doen als we geflipt hebben? Wat moet je nou wel of juist niet in je tuin zetten?
2: Nou, wat je niet moet doen, is hortensia's aanplanten.
1: Die zijn mooi. En die doen het altijd.
2: Daar is ook alles mee gezegd. Ze zien er mooi uit voor ons mensen. Maar de natuur heeft er plat gezegd geen moer aan. Echt helemaal niks.
1: Ik heb ze allemaal uit mijn achtertuin gerukt. Ik ben pijn in mijn hart.
2: Heel goed, heel goed.
1: Oh,
2: nee, maar zonder gekheid, wat je moet doen is, als je wat ruimte hebt, zorg voor een paar inheemse struikjes of wat planten kun je inzaaien. Want des te natuurlijker die planten zijn, dus het zijn inheemse planten, en des te meer soorten je hebt, des te meer insecten gaan daar weer op afkomen. Dus ook al is het een heel klein stukje, door variatie aan planten daar neer te zetten die van nature daarvoor kunnen komen, krijg je meer insecten. En dat gaat zich weer uitspreiden naar andere tuinen. Dus ja, zo.
1: Nee, jij bent dan een ecoloog. Ik ben gewoon een sukkel die het doet. En ik heb mijn hele taluut naar beneden, 2,5 meter dijklichaam, beplant met inheemse planten. Ik heb nog nooit zoveel vlinders en vogels en gewoon een heel klein stukje is dat. Hè? Ja. Dat klinkt nu enorm, maar het werkt gewoon echt.
2: Klopt. Want dus ik heb dat bij ons in de straat, heb ik ook een stukje gemeentelijk groen omgegromd tot een stukje natuur. Nou, ik moest, voordat ik dat mocht gaan doen van de gemeente, moest ik eerst langs alle bewoners van onze straat om een handtekening te halen dat ze akkoord waren. Dat was fantastisch, want dat waren mensen die normaal nooit iets met natuur hadden. En opeens stond ik per persoon een kwartier te kletsen bij de voordeur van, dit gaan we doen. Wat er gebeurde toen het groen ontwikkeld was, was dat mensen aanbelden om te vertellen hoe mooi ze het vonden. Gewoon puur hoe mooi ze het vonden. Niet welke soorten, maar het uiterlijk van de straat was echt gigantisch verbeterd.
1: Ja, en met die 80.000 tegels eruit was het eerste grote project van tegelwip firma, hoe heet het? Ja. En die mensen waren allemaal trots. Dit is mijn boom. Dit hebben wij geplant. Dit hoekje doen wij. En ineens was die hele buurt bezig met die natuur. En die kende hem. Oh, mevrouw Jansen, u woont aan de overkant. Wat leuk. Heeft u ook een boom? Oh, dan gaan we die samen uit. Het werd gewoon één sociale toestand.
2: Ja.
3: Dus zo kom je dus ook verder. Want zo leren mensen het ook. Door te doen. En door samen te doen. En je hebt allemaal
1: ineens
3: belang
1: weet ze welke boom. Ja, precies.
3: Ja, wij hebben dat ook. Het is echt gewoon hartstikke leuk.
2: Ja, maar we zagen het zelfs gebeuren. Dat er was bij ons in de straat zijn een paar nieuwe mensen komen te wonen. Hebben alle tegels eruit gehaald en hebben de gras voor in de plek gezet. En wat was nou de reden? Ja, water. Maar onze kinderen vinden het ook leuk om, als ze vallen, vallen ze in het gras en niet op stenen.
1: Dat is ook alweer een goede reden. Ja, nog een paar bloemetjes eromheen. Ja. Luc, als jij één dag minister van Stadsnatuur zou zijn, wat zou je doen?
2: Wat ik dan zou doen, dan zou ik kijken in hoeverre het mogelijk was om zoveel mogelijk mensen letterlijk de lokale acties van de grond te gaan krijgen. Dus mensen motiveren om aan de gang te gaan en niet door te zeggen van, hier heb je geld, ga maar wat doen. Ik zou voorbeelden aandragen. Ik zou lekker iedereen mee op pad nemen van, kom, we gaan daar kijken, want zo ziet het eruit en dit krijg je als je dat gaat doen. Mm-hmm. Concrete voorbeelden laten zien en dat zoveel mogelijk door heel Nederland.

0: Ik geloof er echt heilig in als je mensen dingen laat zien van wat ze krijgen. Dat werkt.
1: Ja, van die tuincentra, hè, die hebben allerlei voorbeelden van kerstkamers. Dat doet het goed. Ik heb nu geloof ik al wel, jij wordt de vierde, 3 ecologen en tuinbazen gevraagd. Maak nou eens een voortuinenboek voor klein budget, middelbudget, groot budget, kleine tuin. Dan kan je volgens mij enorme bestseller creëren. Misschien moeten wij dat samen toch maar gaan doen nu.
0: Ik vind het een goed plan.
1: Dat je voorbeelden kan zien van dit kan je allemaal met je voortuin doen.
2: Ja. Dus je hebt ook, ik zag ik laatst bij mijn helemaal biologisch veranderd, hebben ze een klimaatpleintje. Ja. Dus er staan allemaal leuke dingen op van als jij nou koeler wil hebben en goed voor de beestjes, en dan ga je toch die plantjes kopen. Ja. Dan denk je, nou, dan neem ik die maar mee. Hè?
1: Ja, en zo moeten we toch die goede kant op.
2: Supergoed idee.
0: Precies. Dus, laat zien wat je krijgt. Dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Voorbeelden, dat hebben we nodig.
1: Ja. Nou, komt dat herstelplan komt eraan en daar moeten we wat mee. Nou, is het altijd heel makkelijk uit te leggen. We hebben opwarming, we hebben grondstoffen ellende en 3, en dat is de allerergste, is biodiversiteitsverlies. En daar hebben we het nu over. Ja. En je ziet in Amerika en de binnenlanden, er bestuift niks meer. Daar moeten vrachtwagens met bijen langs de boeren. Wat een dieptepuntdrama waar niemand het over heeft.
0: Ja.
1: We zitten in Nederland ook die kant op te gaan. Er staan nu grote plakaten. De boeren beschermen de natuur al honderden jaren. Wie beschermt de boer? Ik vind het charmant. Ja. Ik ben voor elke individuele boer, maar kun jij nog één keer het belang herhalen van hoe belangrijk die biodiversiteit ook in de stad is?
0: Nou, ik zou bijna zeggen, weet je wie de boer beschermt? De natuur beschermt de boer. Want zonder de natuur is de boer namelijk helemaal nergens. En je moet dus die twee partijen naar elkaar toe brengen. Maar wat was je vraag nou ook alweer?
1: Nou, hoe belangrijk de biodiversiteit in de stad is.
0: Ontzettend belangrijk. Niet alleen omdat het een soort, voor sommige soorten letterlijk een last resort is van we kunnen hier nog leven. Maar het kan ook een soort van verspreidingsbron gaan vormen voor soorten die uit natuurgebieden verdwenen zijn. Die kunnen weer naar buiten gaan. En als derde, er zijn onnoemelijk veel voorbeelden van dieren die ons helpen met ons welzijn. Zeg maar denk aan vleermuizen. Weet je hoeveel muggen één vleermuis per jaar vangt? Dan hou je vast een miljoen.
2: Oh, wow.
0: Eén vleermuis vangt een miljoen muggen. Dus stel je voor dat je een paar kolonies in je straat hebt zitten.
1: Ja, hebben wij.
0: Heb jij geen last van vleermuizen s'nachts?
1: Dus, daar wel van, maar niet van muggen. Dat bedoel je.
0: Oh, sorry, van muggen. Ja, je hebt ongelijk.
1: Ja, we hebben ooit een holle muur laten metselen toen we er kwamen wonen. En er zitten gewoon vleermuizen in.
0: Ja.
1: Dus echt pure winst.
2: Moet je wel trouwens muggen hebben. Dat is ook een probleem.
1: Ja, maar die hebben we genoeg.
0: Oh, muggen hebben geen ruimte nodig. Als je een dakgoot hebt waar wat bladeren in zitten, waar water in blijft staan, dan heb je al meteen muggen. Ja, dat gaat super snel.
1: En binnenkort nijlmuggen. Dus meer vleermuizen, hoe beter.
0: Ja.
1: Dankjewel, Luc. Heb jij nou het gevoel dat je gaat, hoe lang ga je door het land met die tour?
0: We beginnen 24 september in Etten-Leur en we eindigen op uit mijn hoofd 20 juni in Zwolle.
1: Hoe vaak ga je spelen?
0: 47 keer.
1: Dat is best wel veel.
0: Dat is heel veel.
1: Maar dan moet er toch langzamerhand een soort bewust verandering in Nederland gaan plaatsgrijpen, toch?
0: Dat is precies datgene wat we beogen met de show. Om mensen dus bewust te laten worden van de schoonheid van de natuur en wat je er zelf aan hebt. En dan moet het gewoon gaan rollen. Dan moet je die groene golf waar je het net over had, die moeten we gaan veroorzaken met z'n allen. En dit is een van de stappen die je daarin kan nemen.
1: Daar wachten wij op. Ja. Aan de slag, gemeenten. Ja. Neem uw verantwoordelijkheid en die burgers ook. Bioloog Luc Hogezijn, dankjewel. Vanaf 24 september sta je op de plank met jouw show. En als je kaarten wil, kijk op stadsafaritheater.nl. Muriel, elke week reiken wij een impactpluim uit aan iemand die echt verschil maakt. Jij mocht kiezen, wie krijgt hem?
2: Ja, eigenlijk is het wel een beetje een evenknie van Luc. Want het is Herman Vreugdehil. En die doet eigenlijk datzelfde. Het verknopen van de boeren en de natuur aan elkaar. Hij is directeur van Boerennatuurcollectief Rivierenland. Mm-hmm. Vandaag de laatste dag overigens. Want hij gaat andere dingen groter maken. En samen met 750 boeren uit het Gelderse rivierengebied ontwikkelde hij met zijn team de BAM-akkers. En dat zijn biodiverse akkermozaïeken waarin natuurherstel, landbouw en het werkplezier en het vakmanschap van de boer samenkomen.
1: Ja.
2: Zo wordt daar bijvoorbeeld nu in die BAM-akkers hennepvezel gekweekt. Daar is dan weer een deal gemaakt met Hoeksgroep. Die maakt daar biobased isolatiemateriaal van. Nieuwe plafonds, allemaal duurzaam en prefab bouwmaterialen.
1: Ja, daar moeten we naartoe. Circulair, biobased,
2: precies,
1: post-grow economy. Dan krijg je dus echt een win-win situatie. Boeren met plezier in hun werk, met vakmanschap die de bodem verbeteren, de natuur diverser maken. Echt wat je allemaal wil, hè?
2: Ja. En weet je wat extra mooi is wat hij me vertelde? Ze gingen de eerste oogst doen. Het was letterlijk op de dag dat het weer ging regenen na al die maanden. En de bodem van deze biodiverse akkermozaïeken was lekker vochtig. Daar was helemaal niks mee mis. Het was een spons van vocht, zo zei hij dat. En hij werd er heel blij van. Hij zei, want de grasmussen, patrijzen, wormen, koninginnen, pages. Nou, dat is niet normaal. Hè? Als je erin staat, ben er geweest, ongelooflijke aantallen. En wat heel gaaf is, afgelopen vrijdag kregen ze een enorme subsidie om dit over het hele land uit te gaan breiden. Nou, dan moet je die man toch een impactpluim geven.
1: Maar dan krijgt hij een subsidie en een pluim, zo moet het, hè? Ja. Mooie aangelegenheid om de pluim nu naar Herman Vreugdeheel te gooien. En die 750 boeren die zijn aangesloten. Gefeliciteerd en ga zo door. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door Master Sustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: We gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
5: Tot morgen.
6: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
9: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
10: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
11: Thomas van Zijl.
12: Morgen in BNR Zaken doen. Onder andere het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En een gesprek met Jelena Arsik van Os. CEO van houtveredelaar Axis Technologies. Ik spreek haar over de nieuwe houtfabriek in de Verenigde Staten en of dat genoeg is om importheffingen op hout te vermijden. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
15: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Straks om 4 uur in de avondspits.
17: Het laatste nieuws uit Den Haag. Heerst er een crisissfeer of bedriegt de schijn? Correspondent Jan Posma en buitenlandcommentator Bernard Hammelburg over de oorlog met Iran die nu een half jaar duurt. Mannen vinden diëten te vrouwelijk en daardoor lukt afvallen niet. Dit en meer vanaf 4 uur op de radio en in de stream van de app.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evel, ANWB Verkeersinformatie. Naast een paar korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de A12 om te beginnen, Utrecht richting Arnhem. Daar staat een auto met pech net voor knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En een vrachtwagen met pech op de A12 Utrecht-Den Haag voor Woerden. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tenslotte een snelheidscontrole gezien op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 53,6.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
21: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Oud-politicus Elko Brinkman is overleden. Hij was 78 jaar. Brinkman was in de jaren 90 even partijleider van het CDA en werd later ook minister van Volksgezondheid. Daarna was hij voor het CDA nog fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Brinkman was kort ziek en overleed in het ziekenhuis in Leiden. Het is niet bekend wat hij had. Een verwarde man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren krijgt niet de TBS die was geëist. De rechter vindt dat hij een obsessie had voor het koningshuis, vooral voor Alexia en Amalia, maar dat is niet strafbaar. Hij bleek ook schizofreen en wil daarvoor behandeld worden, maar de rechter kan dat niet verplichten. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen het kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, maar nog niet iedereen is gevonden. Italië verlengt de grenscontroles voor mensen uit Spanje met 2 weken. De controles werden ingevoerd na de invasie van Marokkanen in de Spaanse exclave Ceuta. Italië was bang dat zij zouden doorreizen. Spanje heeft al gelijk geantwoord en de grenscontroles voor mensen uit Italië ook met 2 weken verlengd. En Omroep Ongehoord Nederland heeft een programma van internet gehaald nadat daar veel ophef over was ontstaan. In het programma Let's Twist Again werd een toespraak van Hitler besproken en werd onder meer gezegd dat hij sommige dingen heel goed zei. Die opmerking leidde tot boze reacties van Kamerleden. Het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: AI die meeluistert bij je doktersgesprek. Dat is steeds normaler in de zorg. Maar toch zijn er zorgen over hoe veilig dat nou echt is. En heb je er als patiënt ook nog wat over te zeggen? Dat bespreken we zo meteen in BNR Beter. Over een paar minuten. Blijf luisteren.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
22: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
22: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
22: Ook gewoon één factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
23: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
24: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
25: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
5: Het aantal huisartsenpraktijken dat gebruik maakt van AI-tools stijgt explosief. Bij bijna de helft van de praktijken is er nu wel iets van AI doorgedrongen tot in de spreekkamer. En het vaakst gaat het dan om tools die meeluisteren met gesprekken tussen de arts en de patiënt en die daar dan notities van maakt voor bijvoorbeeld in het patiëntendossier. Ook in ziekenhuizen is steeds meer mogelijk wat betreft AI en het klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar hoe weten we nou zeker dat het echt veilig en ook ethisch verantwoord gebeurt? Daar ga ik vandaag over praten met twee gasten. Jessica Workum, internist-intensivist in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis. En daar ook verantwoordelijk voor de AI-strategie en de implementatie ervan. Jessica, welkom.
27: Dankjewel.
5: En naast jou André Krom, ethicus bij het LUMC in Leiden, verbonden ook aan het AI-expertisecentrum daar. Fijn dat je er bent, André.
28: Dankjewel.
5: Jessica, om met jullie, of eigenlijk met jullie allebei te beginnen. Jullie zijn allebei ook verbonden aan het RIGHT Consortium. Ja. En dat is een consortium waarbij verschillende zorgpartijen in Nederland eigenlijk samenwerken om AI veilig te laten landen, hè, in de zorg, Jessica.
27: Ja, dat klopt. Het RIGHT Consortium staat voor Responsible Implementation of Generative AI in Healthcare Together.
5: Moet ook allemaal in het Engels natuurlijk.
27: Natuurlijk, want dan heb je een mooi acroniem zonder ChatGPT gemaakt. Overigens.
5: Ook heel fijn.
27: Maar het zegt wel wat over wat we beogen. En dat is dat wij generatieve AI willen gaan gebruiken, maar wel op verantwoorde manier.
5: Precies, hier komen we uitgebreid op. Even voor de mensen die niet weten wat generatieve AI dan is.
27: Ja, generatieve AI, dat is eigenlijk een subvorm van AI. Wat we allemaal kennen van ChatGPT-achtige modellen. Ja, dus de grote taalmodellen.
5: Je geeft eigenlijk een opdracht, hè? Of je stelt een vraag. En dan maakt ChatGPT iets of die geeft antwoord. Dus dat is generatieve AI, hè? Oké. Hebben we dat helder? Eerst even maar beginnen met die cijfers die ik net noemde. Jessica, bijvoorbeeld het huidige gebruik van AI in de zorg. Dan zie je dus dat echt wel snel stijgt. Want in 2024 was het eigenlijk nog bij 20% van de huisartsenpraktijken waar iets van AI werd gebruikt. Ja. Inmiddels bijna de helft in 2025, een jaar later. Dus steeds meer praktijken zijn daarmee bezig. Dat concludeerde het onderzoeksinstituut Nieveld afgelopen maand. Ja, wat zie jij in de praktijk? Want jij werkt dan in een ziekenhuis. Ja. Maar goed, je hebt ook een breed beeld van de zorg natuurlijk.
27: Zeker. Nou, ik moet wel zeggen, huisartsen lopen wel echt voor als het gaat om die implementatie van dit soort taalmodellen. En in de ziekenhuizen gaat het niet zo snel. En dat heeft verschillende redenen. Ik denk een belangrijke reden is dat heel veel huisartsenpraktijken zijn natuurlijk wat kleinere praktijken. Soms zelfs echt maar één huisarts. Die gewoon wat laagdrempeliger in aanraking kunnen komen met dit soort tools. Ja. En in ziekenhuizen heb je te maken met verschillende afdelingen. Met bijvoorbeeld de intensive care waar ik werk, of de polykliniek, longziekte. Allemaal hele verschillende settings. En je had het er net al over, we moeten het hebben over veiligheid. Hoe zorg je ervoor dat je weet of het
5: veilig is.
27: Ja, of het veilig is. Maar ook met name of het klopt wat er staat. Hè. Als zo'n taalmodel een gesprek gesprek opneemt en daar een samenvatting van maakt, dan moet er geen onzin in staan.
5: Nee.
27: Nou, dat noem je validatie. Daar houden wij ons als consortium mee bezig. En in de ziekenhuizen merk je wel dat het iets langzamer gaat. En validatie is daar één punt van waarom het iets langzamer
5: maar
27: gaat.
5: Maar is het daar dus eigenlijk dat er beter gecheckt wordt in de ziekenhuizen of het wel echt veilig is? En dat ze in de huisartsenpraktijk ietsje makkelijker zeggen: ja, dat werkt wel, joh. Ja, dat doet mijn collega van om de hoek, doet dat ook.
27: Nou, ik denk dat we daarmee iets te kort door de bocht zijn. Ik denk dat we als maatschappij ons moeten afvragen: wat is veilig? En wanneer is iets goed genoeg?
5: Mm-hmm.
27: En dat is wat we met het RIDE Consortium beogen. We hebben een heel groot project, ons validatieproject, waarbij we die vraag proberen te beantwoorden. En dat is: wanneer is zo'n AI-toepassing veilig genoeg om te kunnen gebruiken in jouw lokale zorgcontext? Nou, een hele mond vol. Maar dat betekent dus dat er verschillen zijn in de verschillende type zorg van wanneer je iets veilig of goed genoeg acht. Nou ja, dat is de missie die we met elkaar sectoroverstijgend proberen op te lossen. Dat er individuele organisaties zijn of misschien zelfs individuele huisartsenorganisaties die zeggen: nou, ik heb dat overzicht voldoende.
5: Mm-hmm.
27: Dat is aan hen om te beoordelen.
5: Ja.
27: Als consortium zeggen wij: laten we dat nou eens op gestructureerde wijze aanpakken.
5: Ja, en dat iedereen er ook gebruik van kan maken. Hè? Dat je echt een document hebt waar iedereen naar kan kijken en kan valideren. Komen we ook zo meteen op. André, jij werkt in het LUMC.
0: Ja, zeker.
5: Wat zie jij daar aan opschaling van AI?
0: Opschaling, dat zien we nog niet heel erg. Misschien een kleine aanvulling op wat er net werd gezegd. Hè? Dus je gaf aan, bij de huisartsen gaat dat supersnel en in ziekenhuizen wat minder. Of dat later zo is, weet ik niet. Dus wat ik in het LUMC zie, is dat er heel veel gebeurt op het gebied van AI.
5: Mm-hmm.
0: Maar dan vooral nog in de onderzoeksfase. Precies, ja, om datgene te doen, hè, waar het RIDE Consortium ook voor staat. Namelijk ontdekken van: ja, wat doet dat model eigenlijk? Doet het wat het moet doen, hè, wat we belangrijk vinden? Kijk, en dat wordt wel opgeschaald, maar dan vooral in de vorm van pilots.
5: Ja.
0: Dus pilots in een onderzoeksfase om dat veilig te kunnen doen. Want er staat natuurlijk in de ziekenhuiszorg en in de zorg überhaupt staat er ontzettend veel op het spel.
5: Mm-hmm.
0: Ja, dus je wil dat graag veilig en verantwoord doen.
5: Ja, zie je ook dat het wel werkt? Dus dat mensen er enthousiast over zijn? Dan heb ik het zowel over zorgpersoneel als patiënten.
0: Nou, zeker. Hè. Dus kijk, een van de belangrijkste aanleidingen om überhaupt die technologie te willen is tijdsdruk. Hè. En de technologie belooft enorm veel tijdwinst op te gaan leveren. Ja, dus je snapt dat mensen staan te trappelen om dat in te voeren.
5: Ja, als het waar is. Maar daar zijn ook toch wel een beetje vraagtekens bij.
0: Zeker.
5: Van,
0: ik had het in eerste instantie
5: nou
0: over wat beweegt mensen om het überhaupt te willen.
5: Ja.
0: En vervolgens is de vraag:
5: is dat ook zo?
0: Ja.
5: Ja, en wat zie je daar, noem eens één resultaat, zie je inderdaad wel dat het daadwerkelijk tijdswinst oplevert?
0: Nou, dus hier hebben wij vanuit RIDE doen we geen onderzoek naar. Hè?
5: Nee.
0: Dus wat wij wel doen, waar ik wel iets over kan zeggen, is dat we met zorgprofessionals uit de huisartsenpraktijk, maar ook uit de GGZ, uit de VVT en uit de psychiatrie van de IC hebben we gekeken: wat verwachten jullie hier nu? En daar is tijdwinst er één van.
5: Mm-hmm.
0: Tegelijkertijd wordt ook aangegeven, maar we twijfelen eerlijk gezegd of dit echt gaat lukken. En bijvoorbeeld, als je alles opneemt, dan heb je een enorm lang transcript, een enorme lange samenvatting, terwijl je normaal gesproken misschien een paar regeltjes aan een verslag hebt.
5: Ja, oké. Dus daar zijn dan wel toch een beetje vraagtekens bij. Ja, je kan natuurlijk als opdracht aan AI geven, aan zo'n taalmodel: valt dit gesprek in 10 zinnen samen?
0: Zeker.
5: En niet in 5
0: daar kom
5: A4'tjes.
0: Ik op het punt wat Jessica net al aangaf. Hè. Dus stel dat iemand overweegt van: ik doe dat toch. Hè, dus ik sla misschien een aantal stappen over. Dat is een kwestie van: hoe geef je invulling aan je professionele verantwoordelijkheid?
5: Ja.
0: Het is altijd de verantwoordelijkheid van een zorgprofessional om, nou ja, erop te kunnen vertrouwen dat datgene wat in een dossier terechtkomt, dat dat van goede kwaliteit is.
5: Ja.
0: Dus daar zit denk ik de beslisruimte, maar ook de professionele verantwoordelijkheid om linksaf of rechtsaf te slaan.
5: Ja, precies. En Jessica, ik zei al aan het begin, het zijn dus vooral op dit moment AI-tools die eigenlijk gewoon meeluisteren, hè, in een spreekkamer. Mm-hmm. En die dat dan voor jou even mooi samenvatten. Dat lijkt me super handig, want je kan inderdaad je patiënt weer aankijken in plaats van dat je alleen maar zit te tikken.
27: Ja.
5: Maar je ziet ook echt wel een groei in triage. Dus AI-tools die eigenlijk meehelpen met het stellen van een diagnose. Mm-hmm. Geef eens een voorbeeld daarvan.
27: Ja, triage en het stellen van een diagnose zijn niet helemaal dezelfde dingen.
5: Nee,
27: maar ik snap wel wat je bedoelt te zeggen. Hè. Dus het eerste waar we het over hebben, dat er een gesprek wordt opgenomen en dat er een notitie komt, dat is administratieve ondersteuning.
5: Mm-hmm.
27: En de stap die jij net noemde, dat is een stap naar medische beslisondersteuning.
5: Ja. Dus echt, wat is er met jou aan de hand? Waar moet jij nu het handigste terecht?
27: Ja, echt hulp met diagnose of zelfs met een behandelplan opstellen.
5: Mm-hmm.
27: Dat soort AI-toepassingen zijn medische hulpmiddelen. En de reden dat ik dat zo zeg, dat is omdat dat onder een bepaalde wet en regelgeving valt. Namelijk de Medical Device Regulation, dat is Europese wetgeving. En in de AI Act, andere Europese wetgeving, valt dat in ieder geval nu nog onder hoog risico AI-klassen.
5: Daar mag je niet zomaar aan beginnen als ziekenhuis, toch?
27: Nou, daar mag je wel aan beginnen, maar wel daar heb je wel wat voor in huis nodig om dat soort dingen te kunnen doen. He, dus dan op het moment dat je zo'n tool zelf zou ontwikkelen, dat heet in-house development, dan moet jij zelf gaan checken of dat klopt, dus validatie. Maar dat moet je ook over de tijd kunnen doen. En dat moet je ook kunnen aantonen. Hè? Dus dat is post-market surveillance, wat je zelf moet inrichten. Ja, dat vergt enorm veel van een organisatie om zelf te doen. Dus de vraag is, moet een organisatie dat zelf allemaal op poten gaan zetten? Of zijn dat leveranciers die dat moeten gaan doen? Mm-hmm. Ja, en dan is de markt op dit moment nog echt wel beperkt van echt dat soort medische hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden omdat ze aangediend worden door leveranciers.
5: Ja, maar goed, ook daar toch wel, je ziet daar veel ontwikkelingen in. Ja. Dus eigenlijk, André, kunnen we stellen dat de ambities op veel vlakken, bij leveranciers uiteraard, maar ook wel in de zorg, de ambitie is er toch om AI absoluut meer te gaan toepassen?
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja. Kijk, en dat kun je ook heel goed voorstellen. Hè? Dus nogmaals, hoge werkdruk. Alles wat die, zeg maar, dus
5: naar beneden kan brengen. Ja.
0: Vanuit het idee van, ik wil goede zorg leveren. Geef me alsjeblieft meer tijd. Hè. Alle middelen die daaraan kunnen bijdragen, dat snap je heel goed. Maar het is dus de kunst om, zeg maar, een balans te vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid.
5: Ja.
0: En
5: zit daar ook nog, want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke component, de patiënt. Moet hij toestemming geven? Heeft hij er nog wat over te zeggen? Als je of het nou bij een huisarts is of bij een arts in het ziekenhuis, heeft hij nog wat te zeggen of je dit fijn vindt, ja of nee?
0: Ja. Nou, het is grappig. Hè? Je kunt die vraag op twee manieren opvatten. Je kunt, het klinkt als een ethische vraag. Hè? Moet iemand iets
5: over te zeggen? Ja, daarom kijk ik naar jou als ethisch.
0: Snap ik. Maar ik denk dat je om te beginnen een praktische reden hebt om het toch te vertellen. Stel dat een patiënt erachter komt dat je iets hebt opgenomen zonder hem of haar daarover te informeren.
5: Kan je gewoon gezeik mee krijgen.
0: De pop aan het dansen. Ja. Dus dat zou een belangrijke praktische reden kunnen zijn. Los daarvan denk ik ook dat je wel een morele reden hebt om de patiënt te informeren. Bijvoorbeeld over, wat komt er dan precies uit? Wordt alles opgenomen? Komt alles in het verslag?
5: Waar wordt het opgeslagen?
0: Precies, waar gaat de data naartoe? Ja.
27: Mag ik wil er één kanttekening bij zetten. Want we zitten op dit moment, denken wij, dat we als maatschappij, niet alleen als zorg, maar als maatschappij, veel meer gebruik van gaan maken van AI. En we doen alsof AI, of alles wat met AI te maken heeft, helemaal nieuw is in de zorg. En dat is het natuurlijk niet. Hè? Het is ICT, maar dan
5: next level.
27: Next level, inderdaad. Next level ICT. En op het moment dat wij een elektronisch patiëntendossier hebben geïmplementeerd, wat nu bijna overal in Nederland
5: normaal is.
27: Heel normaal is. Ik kan, als ik praat als ziekenhuis, ik kan uitleggen waar gaat mijn data naartoe. Wie kan daarbij? Daar hebben we contracten over. Dat is allemaal dichtgetimmerd. Dus ik kan dat uitleggen. Dat betekent niet dat voordat je bij mij in het ziekenhuis zou komen en je ingeschreven wordt, ik jou allemaal moet laten zien van, nou, dit is waar de cybersecurity, hoe dat geregeld is, en dit is waar je data naartoe gaat.
5: Nee, dat deden we voorheen ook niet.
27: Ik vind wel dat dat we moeten zorgen dat we begrijpen, als we zo'n AI-toepassing in onze zorg implementeren, waar gaat al die data naartoe? Wie kan daarbij, noem maar op, al die vragen moeten we kunnen beantwoorden.
5: Ja, dus als ik jou die vraag stel als patiënt, dan moet jij hem kunnen beantwoorden als arts.
27: En dat is precies de reden dat je als zorgverlener niet van de openbare AI-modellen gebruik moet maken, maar dat je als zorgorganisatie moet zorgen dat je veilige interne varianten hebt. En laten we wel wezen, dat is waar we het nu natuurlijk ook over hebben. Hè?
5: Mm-hmm. De veilige varianten, ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook zorgverleners die wel even op ChatGPT iets opzoeken.
0: Misschien toch, dank voor je kanttekening. Dat is hartstikke fijn. Zo gaat het in het project ook. Dat levert alleen maar goede resultaten op. En want het stelt mij een gelegenheid om nog iets aan te vullen. Je kunt je voorstellen dat je naar een toekomst wil waarin dit normaal is. En dan kun je je afvragen, moeten we nou echt voor alles wat we doen met de AI, moet daar expliciet toestemming voor komen? Je kunt je voorstellen dat je in een soort overgangsfase zit waarin je, nu om te beginnen om praktische redenen dat wel vertelt. Hè. Staat er bijvoorbeeld net als hier in de studio een microfoon ineens op tafel, dan vraagt een patiënt,
5: wat is dit? Ja.
0: Wat doet hij? Of de arts zit niet meer te typen, zit hij wel op te letten? En komt er wel überhaupt een verslag? Mm. Om dat soort praktische redenen kun je je voorstellen dat je een soort van overgangsfase hebt, waarin je langzaam toegroeit naar misschien een model waarin je impliciet kunt aannemen dat als mensen geen bezwaar hebben, dat ze het akkoord gaan.
27: Maar er is altijd, we moeten altijd transparant zijn over het gebruik van AI. Dat verplicht de AI Act ook. Hè? Dus we moeten absoluut vertellen op het moment dat we hier gebruik van maken.
5: Ja,
27: zeker.
5: Ja. Oké, dus ik heb even een mooi voorproefje gekregen hoe dit bij jullie in dat Ride Consortium gaat. Onderling een beetje tegengas geven. En vooral ook bekijken waar zitten nou de valkuilen, waar zitten de moeilijkheden. Juist. En wat werkt eigenlijk voor iedereen, hè? Voor arts, patiënt en dan ook voor al die verschillende zorgdomeinen. Als je dan kijkt naar wat jullie aan het maken zijn, André. Het is eigenlijk, jullie noemen dat met zo'n heel fraai woord van raamwerk. Dat iedereen denkt, gapen, raamwerk. Maar het is, wat is het en waarom is het nodig? Laat ik het dan zo vragen.
0: Nou, het klinkt saai en toch is het superbelangrijk. Ja. Het komt er eigenlijk op neer dat we niet goed weten hoe we moeten beoordelen of die techniek doet wat het moet doen.
5: Ja.
0: Daar is het project voor ingericht. En dat raamwerk bestaat eigenlijk uit overwegingen die je mee moet nemen. Van wat vinden we belangrijk, maar ook hoe gaan we testen of dat model daar goed op scoort.
5: Ja, dus hoe ga je testen? Dat is een belangrijke. En dat gaat dan specifiek over taalmodellen of over meer toepassingen van AI?
0: Dit gaat specifiek over taalmodellen. Uh-huh. Maar goed, de potentie is dat zo'n raamwerk, sommige overwegingen zullen wat algemener zijn en misschien ook van toepassing zijn op andere generatieve AI-modellen. Maar goed, dat moeten we nog bekijken. Hoe algemeen of hoe specifiek het wordt.
5: Ja, en Jessica, kan ik het dan zien als een soort checklist van oké, dus hoe ga ik testen of dit veilig is? Je wil ook wel meer weten. Je wil weten, kan mijn personeel daarmee werken?
27: Ja.
5: Inderdaad, ook weer, waar gaat die data naartoe? Hoe ga je personeel ook opleiden? Want jij zegt ook al terecht, je moet ook als zorgverlener moet je de vragen van je patiënt kunnen beantwoorden. Blijkt ook uit het onderzoek van Nivel. Er zijn heel erg veel artsen die er al wel mee werken.
27: Ja.
5: Maar die eigenlijk geen bal verstand hebben van hoe dit nou precies werkt.
27: Ja. Nou, en dan is het ook moeilijk om de risico's te overzien. Hè? En dat is waarom we dit validatieframework of raamwerk willen maken. Je kan je voorstellen dat als wij taalmodellen grootschalig in de zorg gebruiken, dat je moet weten hoe goed ze zijn.
5: Nou ja,
27: goed is een heel brede definitie, hè? Maar laten we bijvoorbeeld hebben over wat de kwaliteit is van die notitie, hoeveel fouten daarin staan.
5: Mm-hmm.
27: Op dit moment weten we dat eigenlijk helemaal niet, hoeveel fouten erin staan. En wat doen we? We zeggen, nou, de zorgverlener kijkt ernaar en dus is het goed. Nou, ik ben een zorgverlener en ik wil toch mijn medezorgverleners een beetje beschermen hiervoor. Want dat betekent dat als er iets fout gaat, dat 100% op die zorgverlener.
5: Want die heeft dan niet goed gekeken of er geen fouten
27: precies,
5: in staan.
27: Maar laten we wel wezen. Op het moment dat ik een drukke dienst heb gehad op de intensive care, ik ben de hele nacht bezig geweest en ik moet 's ochtends nog een ontslagbrief die mijn artsassistent heeft geschreven nakijken.
5: Ja, ik wil echt niet op je best.
27: Nee. Nou, ik wil echt wel doen alsof ik perfect ben, maar ik weet zeker dat er dan foutjes doorheen glippen en dat op een woensdagmiddag heel anders is. En dus we weten dat gebeurt, dat die foutjes er doorheen glippen. Dat noem je automation bias, hè? Want mijn artsassistent die heeft altijd wel redelijk goede brieven geschreven, dus dan zal deze ook wel goed zijn.
5: Ja, dat. Ja.
27: Dat.
5: Ja. En jij zet dus gauw even een vinkje, terwijl je het niet helemaal goed hebt gelezen.
27: Ja. Nou, die kans is, ondanks dat ik anders wil geloven, maar die kans is erg groot dat we dat allemaal als zorgverleners doen.
5: Mm-hmm.
27: Stel je nou voor dat jij een taalmodel hebt die ontslagbrief maakt. Maar die specifieke toepassing, die wordt nu op grote schaal in Nederland toegepast. Dus nu is maar één dokter die een beetje moe was, maar nu was het AI-model
5: was niet helemaal goed. En dan heb je dus een heel grote schaal van een probleem.
27: Juist. Ja. En mijn hele punt is, we weten niet hoe groot dat probleem nu is.
5: Mm-hmm.
27: We weten wel dat het vangnet, namelijk de zorgverlener kijkt ernaar, dat die niet helemaal foolproof is.
5: Nee.
27: Nou, dan kan je terecht tegen mij zeggen, ja, maar aan 100% komen we toch niet? Dat ben ik helemaal met je eens.
5: Maar
27: dat moeten we ook niet
5: schaal
27: nastreven.
5: Dat zeg jij, de schaal.
27: Maar we moeten wel ons best doen om die risico's in kaart te brengen, zodat we die ook kunnen ondervangen. En dat is wat we met het validatieframework beogen.
5: Mm-hmm.
27: Ons validatieframework heeft 3 domeinen. Het eerste domein is de kwaliteit van de output van zo'n notitie bijvoorbeeld.
5: Ja, hoe goed tikt dit nou echt op?
27: Ja,
5: precies.
27: Het tweede domein, dat zijn de maatschappelijke waarden waar André zich heel erg op focust. Hè. Doen we de goede dingen? Er zijn nog verschillen in de zorgsectoren. En daar zijn best wel interessante bevindingen uit. En het laatste is, wat doet de inzet van deze technologie op de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt? Hè, is er invloed daarop?
5: Ja.
27: Nou, die 3 domeinen, die proberen we in kaart te brengen. En uiteindelijk moet een zorgorganisatie daarmee verder. Dus die krijgt
5: jullie raamwerk.
27: Dat raamwerk. En die moet dus per toepassing gaan kijken, kan ik al deze vragen voldoende beantwoorden? Nou, dat betekent niet dat zo'n zorgorganisatie dat zelf allemaal moet doen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar dat betekent dat je en bepaalde dingen van een leverancier moet vereisen over, nou, laat maar eens zien hoe je dat gedaan hebt en hoe goed het is.
5: Ja, je weet eigenlijk gewoon precies welke vragen je moet stellen als zorgorganisatie.
27: En wat ik ook belangrijk vind, en die oproep wil ik toch doen, we moeten gaan samenwerken. We moeten op het moment dat een ziekenhuis bij mij in de buurt, dat die zoiets geïmplementeerd heeft en dus kan laten zien, hey, bij ons werkt dat zo goed. Ja, dan hoef ik dat zelf natuurlijk ook niet in mijn ziekenhuis helemaal voor 100% te doen. Nee. Hè? Dus dat samenwerken daartussen is heel belangrijk.
5: Ja, oké. Dus dat zijn duidelijke doelen die jullie beogen met dat raamwerk. André, jij hebt dus inderdaad onderzoek gedaan ook naar die maatschappelijke waarden.
0: Ja.
5: Jessica gaf al een mooie tipje van de sluier. Daar zijn interessante dingen uitgekomen. Wat verraste jou?
0: Zeker. Nou, dus we zijn nog druk bezig met het analyseren. Dus het is een tipje van de sluier. Kijk, wat interessant is dat een aantal dingen die we in de literatuur zien ook uit de praktijk terugkomen. Dus zorgen over wat is de invloed van het gebruik van dit model op de aard van het gesprek. En durven mensen nog wel alles te zeggen? Geldt voor patiënten en geldt voor artsen. Mm-hmm. Chilling effect. Andere zorg is dat mensen bepaalde vaardigheden verliezen naarmate ze vaker gebruik maken van de techniek. Dan wordt die skilling
5: Je hoeft zelf niet meer na te denken, want de AI doet het wel.
0: Nee, precies. Mm-hmm. Dus de angst is, dus dat hoorde bijvoorbeeld bij de intensive care, maar ook bij de psychiaters hoorden we, van als je niet zelf notities maakt, dan doet dat iets met de manier waarop je de informatie verwerkt.
5: Ja, want eigenlijk vat je het zelf niet meer samen.
0: Nee, dus we weten dat schrijven is ook een manier om het zeg maar in te prenten.
5: Ja.
0: Maar goed, dus dat zijn zorgen die zorgverleners hebben. We weten eigenlijk nog niet goed hoe dit in de praktijk uit gaat pakken. Maar dat zijn dus allerlei dingen die je eigenlijk graag zou willen onderzoeken.
5: Ja.
0: Dit zijn maar twee voorbeeldjes. Er zijn een hele lange lijst met dingen waar mensen op hopen, maar ook waar ze zich zorgen over maken.
5: Ja.
0: En ik wil er nog eentje noemen. Kijk, de focus kan liggen op hoe goed is dat verslag nu in termen van vastleggen wat er gezegd is. In een gesprek, zoals we hier nu ook zitten, is er ook non-verbale communicatie.
5: Ja.
0: Als je alleen maar geluid opneemt, dan mis je die non-verbale communicatie, die misschien voor zeg maar een goed begrip van wat eigenlijk de zorgvraag is van iemand, dat je die mist.
5: Nou, het gaat ook inderdaad om intonatie. Daarvan zou je kunnen denken, AI gaat dat misschien nog wel leren. Ja. Maar hij ziet geen handgebaren of accenten, een knippering met de ogen.
27: Nog niet.
0: Hoe goed is het model in het herkennen van accenten? De toon van wat je zegt, is iets een grap of is het serieus?
5: Ja, sarcasme dus ook niet.
0: Ja, precies.
5: Ja. Oké, dus daar zitten wel allemaal echt terechte punten van zorg die echt aandacht vereisen.
0: Absoluut.
5: Dan is het wel meteen een puntje dat jullie volgend jaar dit raamwerk af willen hebben. Maar er wordt nu gewoon al vandaag de dag met allemaal AI-tools gewerkt. Hoe weet je dan nu ook zeker als ziekenhuisbestuurder als je iets wil implementeren? Jullie raamwerk is er nog niet. Kunnen we er dan wel veilig mee aan de slag, Jessica?
27: Nou, ik denk dat we moeten erkennen dat we niet alle risico's kunnen overzien. De vraag is, wanneer gaan we wel alle risico's overzien, wanneer is het goed genoeg dat we die risico's voldoende in kaart hebben? En wat betekent de wachten met implementeren? Hè? Want op het moment dat we weten allemaal dat als we dit soort taalmodellen in dagelijks leven gebruiken, dat je er eigenlijk best wel wat aan hebt.
5: Ja.
27: Dus ik vind ook dat je de andere kant moet belichten. Als je het niet gebruikt, doe je misschien ook onzichtbare schade. Dat weten we niet.
5: Nee.
27: Dus mijn oproep naar één. Ik vind het heel belangrijk dat we wel ons best doen om die risico's in kaart te brengen met zo'n validatieframework. Je hebt ook mensen die zeggen van, nou ja, weet je, wacht, daar ga je nooit komen. Dus laat maar hangen.
5: Ja.
27: Ga maar gewoon implementeren. Of inderdaad, wacht maar even. Ik denk dat we die risico's in kaart moeten brengen. En dat wij dat als consortium op ons hebben genomen om dat voor de hele Nederlandse zorgsector sectoren te doen.
5: Mm-hmm.
27: En een tweede is dat je als zorgorganisatie, of je nou een heel groot ziekenhuis bent, of een eenmanspraktijk als huisarts, of iets daartussenin, dat je je moet realiseren dat je waarschijnlijk niet alle risico's overziet. En dat het dus een gewogen afweging voor jezelf moet zijn. Denk jij dat je dit op dit moment veilig kan inzetten, ja of nee?
5: Wat denk jij, Jessica, tot slot, wat nu de grootste, nou, misschien wel de grootste valkuil is voor zorginstellingen en ook waar de kansen liggen?
27: Ik dacht dat je ontwikkeling ging vragen.
5: Nee.
27: De grootste valkuil voor zorginstellingen. Het is een duur woord, maar organizational readiness. Dat is waar we naartoe moeten. Ik had het daar net al een klein beetje over. Die hele organisatie moet Noem het maar klaar zijn om met AI om te kunnen gaan. Want het vergt wat op ieder niveau van verandering. Dus op het moment, je kan zorgverleners hebben die er super mee om kunnen gaan. Maar op het moment dat je ICT-infrastructuur niet op orde is, dan komt het nooit bij die zorgverlener terecht en kan die er niet mee werken.
5: Nee.
27: We moeten beter weten wanneer een AI-toepassing goed genoeg is om veilig te kunnen gebruiken voordat we dat op grote schaal in de hele Nederlandse zorg kunnen gebruiken.
5: Mooi, dank jullie wel voor jullie komst. André Krom, ethicus bij het LUMC, en Jessica Workum, internist-intensivist in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis, en beide dus verbonden aan het RIGHT Consortium. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we uitgebreid verder. Doorluisteren kan via bnr.nl/beter... of gewoon in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
6: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
28: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
9: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
28: Nou, praten over tech.
9: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
28: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
29: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
30: Nu in de BNR-app.
31: Het kabinet stelt de begrotingsraad verder uit, gesprekken muurvast. En het coronaherstelfonds is niet voor herhaling vatbaar, aldus de Europese Rekenkamer. Een nieuwe NASA-telescoop moet de mysteries van het heelal onthullen. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
17: Bianca Damink bij de ANWB vertelt. Er is een ongeluk op de A4 gebeurd. Nee?
31: Nee, het was Erik Evengroen die er is. Nou, en die vertelt ons hoe het op de weg is.
19: Ja, het wordt langzaam zeker drukker. We zien de eerste dagelijkse files weer ontstaan. De meeste hebben nog niet zo heel veel vertraging. En een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg staat een auto met pech. Rechte rijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is ook een kwartier op onthoud. Dan is het druk op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten en Woerden 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan, kost je bijna 20 minuten. En tenslotte staat er een vrachtwagen met pech op de A15 van Rotterdam naar Europoort. De hoogte van Rotterdam-Heijplaat is die gestrand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte ook een snelheidscontrole op de A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,1.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet, zegt oud-SGP-Kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte, maar daarna had de Kamer kritischer moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. CDA-leider Henry Bontebal noemt de overleden Elko Brinkman een loyale man die zich veerkrachtig inzette voor het land. Brinkman overleed vandaag in het ziekenhuis. Hij was 78 jaar. In de jaren 80 was hij minister van Volksgezondheid en later een tijdje CDA-partijleider. Premier Jetten noemt hem een man van duidelijke standpunten. Na de overstromingen in Nepal wordt nu via satellietbeelden duidelijk hoeveel schade de vloedgolf heeft aangericht. Meer dan 2500 gebouwen zijn verwoest. In een plaats vlakbij de Chinese grens is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd. Er worden nog duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen die kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, maar nog niet iedereen is gevonden. En Marius Borg Heuby mag naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Hij zit thuis met een enkelband en mag het landgoed eigenlijk niet verlaten. Maar voor een uitvaart in de familie wordt een uitzondering gemaakt. Die is volgende week woensdag. Borg Heuby werd veroordeeld voor verkrachting en mishandeling. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
10: De AEX schommelt rond de slotstand van vrijdag 1112 punten. De grootste stijger is FBM Offshore. 4,3% krijgt het aandeel erbij. En Adyen is de grootste daler. 2,4% gaat eraf. We zullen straks over anderhalf uur wel horen waardoor dat komt. De Dow Jones staat nu 0,6% in de min.
11: En zometeen veel nieuws uit Den Haag. De gesprekken over de begroting zitten nog steeds muurvast. En we hoorden dat CDA-corrivé Elko Brinkman overleden is op 78-jarige leeftijd. We bespreken het allebei zometeen.
12: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
14: Thomas van Zijl.
15: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot en een gesprek met Jelena Arsik van Os, CEO van houtveredelaar Axis Technologies. Ik spreek haar over de nieuwe houtfabriek in de Verenigde Staten en of dat genoeg is om importheffingen op hout te vermijden. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
18: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
20: Dat kan
18: in de BNR-app.
20: Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
10: Toch goed dat je luistert.
11: Ja.
10: Hier is het nieuws om mee thuis te komen. We gaan uiteraard zo meteen direct naar Den Haag voor de begrotingsonderhandelingen. We hoorden tot nu toe dat de besprekingen muurvast zitten. Komt er op tijd schot in de zaak? Rusland en Israël zouden achter de desinformatie zitten, waardoor migranten uit Marokko massaal naar de exclave Ceuta zwommen. Wat was het belang van die landen? Mannen zien diëten als iets vrouwelijks en daarom zouden die afvaltechnieken niet aanslaan bij mannen. Dat blijkt uit een klein onderzoek met Britse mannen daarin. Obesitas hoogleraar Liesbeth van Rossum denkt dat andere factoren ook een rol spelen bij dit fenomeen. Eerst het laatste nieuws uit Den Haag.
11: Ja, en dan beginnen we met het nieuws dat CDA-corrivé Elko Brinkman is overleden. 78 jaar, hij was minister en in 1994 kortstondig partijleider van het CDA. Hij overleed vandaag in zijn woonplaats Leiden. Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag.
22: Goedemiddag, Liesbeth en Niels.
11: Ja, bij Elko Brinkman, bij die naam word ik teruggeworpen in de jaren 80 en 90.
22: Ja, zeker.
11: Wat was zijn politieke, ja, wat is zijn politieke nalatenschap?
22: Nou, hij werd minister in 1982 op 34-jarige leeftijd. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In de kabinetten Lubbers 1 en 2. En ja, dat dat de kabinetten Lubbers 1 en 2... dat is het begin van een neoliberale tijdperk. En daar is eigenlijk Brinkman ook wel een goed voorbeeld van. Hmm. Hij zei, we zijn te afhankelijk van die verzorgingsstaat. Hij wilde naar de zorgzame samenleving gaan. En dat niet de verzorgingsstaat overal verantwoordelijk voor was en op de mensen pasten, maar dat de mensen wat meer op elkaar gingen letten. Brinkman werd eind jaren 80, tijdens Lubbers 3, werd hij fractievoorzitter van het CDA. En dan misschien in deze tijd toch wel even belangrijk om te zeggen hoe groot die partij toenertijd was. 54 zetels liep van het CDA toenertijd. Ja,
11: daar hoef
22: je
11: meer.
22: Geen zorg te maken. Ja, nee. Dan had je nog maar één partij nodig als je ergens steun voor nodig had. We zijn in andere tijden terechtgekomen. En hij kwam zelf ook, toen hij partijleider en lijsttrekker was, kwam hij ook in andere tijden terecht. In 1994 was hij de gedroomde troonopvolger van Lubbers. Maar dat mocht niet zo gaan, Lisbeth.
11: Nee. Want wat gaan we dan Elko Brinkman vooral herinneren vanwege die verkiezingen uit 1994?
22: Ja, want 20 zetels leverde het CDA in onder Brinkman. Dat was een ongekende afstraffing, was dat. Ook het einde van Brinkman bij het CDA. Wij kunnen het nog herinneren. Het begin van Paars was dat. Paars zonder het CDA. Kok met Partij van de Arbeid. Een kabinet vormen, samen met D66 en met de VVD. En voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog waren de Christendemocraten geen onderdeel van de regering.
11: Ja.
22: En dat gebeurde in de tijd dat Brinkman daar het voor het zeggen had.
11: Ja. Ik wil ook nog heel graag met je over ander nieuws uit Den Haag spreken.
10: Heel even nog over Brinkman, als mag. We herinneren hem van die verloren kroonprins aanwijzingen eigenlijk. Hè. Lubbers die zei, ik ga op de nummer 2 stemmen. Maar ik herinner hem vooral als tegenstander van de commerciële omroep.
22: Zo herinner ik me hem niet. Wat ik me vooral herinner, en daar moest ik even aan denken, vanwege het kabinet zoals we dat nu hebben, is dat Brinkman zich uitsprak tegen de... Hij zei, als wij uitkeringen gaan bevriezen, dan moeten we dat ook doen met de AOW. En nu zien we bij dit kabinet, het eerste grote struikelblok voor het kabinet is de AOW geweest. Struikelblok in ieder geval, het eerste punt waarop het kabinet bak zou heeft moeten halen.
11: Oh, je ziet een patroon.
22: En het CDA had wat dat betreft wat kunnen leren van het verleden en van wat er met Elko Brinkman gebeurd is. Als je aan de AOW gaat zitten, dan moet je een hele goede reden hebben, want anders gaat het namelijk mis.
11: Ja. Dan naar de stoep van het ministerie van Financiën vandaag. Ja. Daar wordt in dat ministerie door de coalitie nog onderhandeld over de begroting van volgend jaar. Ja, de klok tikt de uren weg. Zijn ze er dan nu eindelijk uit, Leendert?
22: Dat kan ik nog niet zeggen. We hebben nog steeds de begrotingsraad, waarin het kabinet uiteindelijk een klap moet geven op de begrotingen en het belastingplan. Die staat nog voor 6:00. En dan denk je, is dat dan zo bijzonder? Ja, dat is vandaag heel bijzonder. Want de partijleiders zijn op het ministerie van Financiën, dus de partijleiders van de coalitie, waar ook nog ministers in zitten. Neemt Dylan Jezogus bijvoorbeeld en Rob Jetten, maar die zijn ook nog partijleider. Dus de coalitie zit eerst met elkaar, want die moeten eruit komen. Daarna gaat dat nog naar het kabinet, naar de ministerraad toe. Maar dat begon vanmorgen om 9:00 op het ministerie van Financiën. En dan zou om 11:00 de begrotingsraad zou zijn. Dat werd uitgesteld naar 1:00. En dat werd daarna uitgesteld naar 6:00. Hmm. En de afgelopen uren is het niet opnieuw uitgesteld. Dat is dus voorzichtig, zeg ik erbij, een goed teken. En waarom duurt dit nou allemaal zo lang? Er worden natuurlijk aan verschillende knopjes gedraaid. En op het moment dat je aan een knopje A draait, bijvoorbeeld je doet iets met vermogen, dan doet dat ook iets met knopje B en knopje C. En dat moet allemaal uitgerekend worden. En dat gebeurt op het ministerie van Financiën door ambtenaren.
11: Real-time, terwijl ze onderhandelen.
22: Ja, er wordt een nieuwe tabel wordt er gemaakt, zoals ze dat dan noemen. Maar dan moet er ook uitgerekend worden. Wat doet dat bijvoorbeeld met koopkracht van mensen? Want ze willen op het gebied van koopkracht willen ze wel een plusje voor elkaar krijgen. Ik geef even een voorbeeld, als je het bijvoorbeeld over koopkracht hebt. Dus wat gebeurt er als je in de eerste schijf gaat draaien aan knop A of knop B? Dat moet uitgerekend worden. Dus elke keer als je iets bedenkt, moet je weer eventjes wachten tot die ambtenaren hebben uitgerekend. Nou, wat voor effecten gaat dat hebben? En zijn die effecten wel of niet gewenst? En daarna kan je pas weer verder met elkaar gaan praten. Maar het feit dat ze eigenlijk vrijdag klaar hadden willen zijn, traditiegetrouw, de vrijdag voor 31 augustus... in de ministerraad worden de begrotingen afgetikt en dan kan het naar de Raad van State toe. Mm. Dat is nu uitgesteld naar vandaag, naar maandag. Dat is al hoogst ongebruikelijk. En ze zijn sinds gisterochtend hier al over aan het praten met elkaar. Ja. Dat is en blijft geen goed teken.
11: Nee, want dan is het heel moeilijk dus om punten te vinden die en kunnen, dus die doorgerekend zijn door de ambtenaren op het ministerie, en waar iedereen zijn handtekening onder kan zetten.
22: Ja, want wat ik nu hoor is dat die coalitiepartijen in eerste instantie stonden het CDA en D66 een beetje tegenover de VVD. Dat schijnt nu te gaan schuiven. De VVD wilde echt naar rechts kijken. En we weten, ze zijn geen fan van pro. Niet te veel concessies doen aan links. Mm. Maar bij de VVD hebben ze nu ook door van ja, als wij genoeg steun willen krijgen voor die verschillende begrotingen. Hè, want je moet het niet alleen doen op het belastingplan, hè, op de fiscaliteit. Maar je moet bijvoorbeeld ook de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid moet je er doorheen krijgen. De landbouwbegroting moet er doorheen komen. En daarvoor moet je verschillende kanten misschien wel op gaan kijken. Want al die begrotingen worden los behandeld na Prinsjesdag in de Tweede Kamer. Ja, dan heb je toch wel brede steun nodig. Dus er moet nu een pakket komen waar ze bij de coalitie met elkaar het erover eens zijn. Hè, want dit is wat we allemaal willen. Om vervolgens te gaan onderhandelen met de oppositie. En er moet genoeg voor links als voor rechts in zitten. Genoeg zoet en genoeg zuur. Hoe gek dat ook klinkt, maar iedereen zal ook af en toe wat pijn moeten pakken. Ja. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de hele handel aan het eind van het jaar door de kamers heen gekomen is. Ja. Maar, en dat wordt nog een hele klus.
10: Alleen dat pijnpunt ligt natuurlijk bij vooral het belasten van vermogens. Hè? Iets wat D66, ja, CDA en Box 3. Ja. Voor Box 3 moet er in elk geval een voorstel komen. Maar zie je daar een middenweg ontstaan? Of is dat nog heel moeilijk in te schatten hoe ze dat gaan oplossen? Want dan moet er een voorstel komen.
22: Dat is dan heel lastig om te zien hoe ze dat met elkaar gaan uitonderhandelen. Omdat er namelijk twee kanten aan zitten. De rechterkant van de oppositie, inclusief de VVD, wil eigenlijk verregaande maatregelen nemen, zodat er zoveel mogelijk pijn wordt weggenomen voor onder andere beleggers, hè, in box 3. Maar dat gaat geld kosten. Incidenteel geld, maar dan hebben we het echt over miljarden de aankomende jaren. Dat geldt nog niet voor volgend jaar. Eigenlijk gaat dat pas in 2028. Zoveel haast heeft dat nog niet. Maar het heeft wel een symbolische waarde. Want op het moment dat je namelijk zegt, nou, wij gaan alvast aankondigen dat we in box 3 mensen met vermogen tegemoet gaan komen, dan heb je de hele linkse oppositie op de achterste benen. Zeker als je dan niks doet voor de gewone werkende man. Dus dat moet in balans met elkaar zijn. Dus ze moeten zowel voor
10: een soort uitruil over de tand.
22: Ja, nou ja, uitruil. Als je moet ook wat voor de werkende doen op het moment dat je voor mensen met vermogen iets gaat doen. En dat moet in balans met elkaar zijn. En dat zijn ze nu aan het zoeken. Ja, en waar
11: dan ben jij
22: dat,
11: vrij
22: waar
11: optimistisch.
22: Ze die balans gaan vinden,
11: ja, dat ze eruit komen.
22: Ik ben ondertussen wel op een punt dat ik denk van dat gaat vandaag wel lukken. Ze gaan er wel uitkomen. Maar je weet het nooit. Nee. Je weet het nooit in Den Haag.
11: Dankjewel, Leendert Beekman.
30: BNR Nieuwsradio.
10: Pedro Sanchez, de premier in Spanje, wijst met de beschuldigende vinger naar Rusland en Israël. Die landen zouden een negatieve rol hebben gespeeld in de crisis deze zomer in de Spaanse enclave Ceuta. Dat zegt Sanchez vandaag op de Spaanse radio.
0: Es que después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel.
10: Ja, wat beweert hij hier, Gert-Jan Haan? Wat hebben Rusland en Israël precies op hun kerfstok?
1: Dat deze landen allebei desinformatie hebben verspreid en versterkt rond de massale instroom van migranten uit Marokko en ook uit andere landen in Afrika. En dat was deze zomer, 30 en 31 juli, toen we, ja, er is geen ander woord nog voor bedacht, maar de massale bestorming van Ceuta zagen met tienduizenden mensen die een beter heenkomen zochten, waar ook veel mensen bij zijn omgekomen. Tegen de 100 lichamen zijn inmiddels geborgen. Sanchez wijst dus met de vinger naar Rusland en Israël en verwijst daarbij ook naar een onderzoek van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is de diplomatieke buitenlanddienst van de EU. Die hebben er onderzoek naar gedaan. En die geven aan dat deze landen daar een rol in hebben gespeeld. En tegen de radiozender Cadena Ser gaf Sanchez dus aan... Ja, het is duidelijk dat Rusland en Israël die crisis hebben aangegrepen... om ook kritiek te uiten op de Spaanse regering. Omdat ze met Madrid wel wat uit te vechten hebben... als het gaat om andere conflicten. Bijvoorbeeld opvatting ten aanzien van de oorlog in de Oekraïne... opvatting ten aanzien van de oorlog in het Midden-Oosten. En dat speelt allemaal mee, zegt Sanchez.
11: Maar is het dan zo dat Sanchez zegt, of dat die onderzoeken uitwijzen... dat Rusland en Israël daarin samengewerkt hebben? Of zijn dit afzonderlijke acties van die landen?
1: In principe afzonderlijke acties hebben allebei een rol ingespeeld. Volgens mij heeft de buitenlanddienst van de EU geen onderzoek gedaan... naar of ze samen hebben opgetrokken.
11: Nee.
10: En gaat het dan om de informatie die migranten ontvingen? Want daar waren natuurlijk grote vraagtekens bij. Van waarom komen nou ineens massaal al die migranten... waaronder ook veel Marokkanen zelf... naar Ceuta gezwommen. Dat leek wel een soort... alsof ze op verkeerde berichtgeving afgingen.
1: Ja, Sanchez heeft eigenlijk alles wat in het digitale domein... heeft plaatsgevonden op sociale media op één hoop gegooid... en aangegeven dat Rusland en Israël... Hij wil ook eigenlijk niet zeggen dat ze schuldig zijn... aan alle doden bij Ceuta... maar dat ze een grote rol hebben gespeeld... door desinformatie te verspreiden. Maar dat vindt hij dus wel heel erg.
11: Ja, en het zou dan gaan om berichten... herinner ik me nog, uit die periode... waarin gezegd werd dat een bepaalde rechter in Spanje... de toegang op een of andere manier had goedgekeurd.
1: Ja.
11: Ja, en dat zou dus in een soort...
10: Ja, dat als je zwemmend aankwam, dan zou je meer kans maken. Ja. En hij had nog meer rekeningen te vereffenen, Sanchez.
0: Y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración... no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla.
1: Ja, hij verwijst naar extreem rechts. Internationaal breed dat volgens hem de discussie over migratie gebruikt... om Europa te...
0: Europa y dividirla.
1: Ja, hij verwijst naar extreem rechts.

0: Weer met 2 weken voeren wij grenscontroles in voor reizigers uit Spanje.
1: Nog even naar IJsland, want de IJslanders hebben een beetje toch wel tot onze verrassing misschien net in meerderheid gestemd tegen het heropenen van besprekingen voor toetreding tot Europa. Wat kun je daar nog over melden?
0: Nou, het was een close call. En dat wisten we eigenlijk van tevoren al. Maar wat me vooral opviel, the day after the weekend, is dat men op IJsland eigenlijk van slag is door het politieke debat en door de polarisatie die daar heeft plaatsgevonden. Het was gewoon geen gezellig referendum. Terwijl je op IJsland normaal niet hoeft te zeggen dat je voor Ajax of Feyenoord bent, of voor Spakenburg of IJsselmeervogels. Normaal is dat nooit zo'n ding. Maar nu was het ineens, ben je voor of tegen het referendum. Mensen gingen het niet meer met hun buren delen in die kleine gemeenschap. En ik sprak ook met Edwin Zane, een Nederlander die al 22 jaar op IJsland woont, en die zei ook, het was gewoon geen gezellig referendum.
2: Mensen durfden minder goed ervoor uit te komen wat ze zouden gaan stemmen. Terwijl mijn ervaring in IJsland, zeker qua politieke keuzes, is men daar heel erg open in. Veel opener dan ik dat vanuit Nederland ooit heb ervaren. Maar dit keer onthielden mensen zich van hun mening. Ze zeiden van ja, ik hou dat liefst voor mezelf nu. Terwijl dat eigenlijk niet zo heel IJslands is. En daar waren er voor de mening werd uitgekomen, werd het debat redelijk op een harde toon gevoerd. Dat je zat van wauw, een beetje on-IJslands hart.
0: En een goed bedoeld democratisch referendum, een beetje betrokkenheid bij de burgers, dat leidt dus mogelijk tot onverwachte polarisatie op IJsland. Iets wat men daar gewoon niet goed kent.
2: Dat is een beetje de kritiek op het hele gebeuren op dit moment. Dat het eigenlijk wel tot een soort eigenlijk tweedeling in de maatschappij heeft geleid. Geografisch gezien tussen de stad en het platteland. Wat eigenlijk altijd een hele sterke unity is. Weet je, als er in de stad wordt er nog steeds gesproken over onze boeren en onze vissers. Weet je, dat is niet een aparte subgroep die in het land ergens woont. Maar dat is in dit geval lag dat een beetje moeilijker.
1: Nederlander Edwin Zanen op IJsland in de bijdrage van Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En meer Europees nieuws vind je in de podcast Make Europe Great Again.
3: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
1: Nieuw onderzoek laat zien dat mannen diëten vaker zien als iets vrouwelijks en daardoor moeite hebben om af te vallen. Vooral sociale steun blijkt belangrijk. Mannen die bijvoorbeeld door hun partner of een mentor worden begeleid, die lijken juist meer kans hebben om succesvol gewicht te verliezen. En dat is opvallend, want overgewicht is juist een groot gezondheidsprobleem bij mannen. We bespreken dat met professor Liesbeth van Rossum, die is internist aan het Erasmus MC, hoogleraar obesitas en ook mede-auteur van de bestseller Vet Belangrijk 2.0. Hoe kijkt u naar dit onderzoek?
4: Nou, het is een interessante studie, maar ik moet wel zeggen dat ik moeite heb met het uitgangspunt van die hele vraag. Van waarom zouden we mannen beter aan diëten moeten krijgen? Want op dieet gaan, dat adviseren we in de Nederlandse obesitasrichtlijn helemaal niet. Bovendien is een hele kleine studie onder 24 Britse mannen. Dus we moeten wel oppassen met generaliseren.
5: Oh, 24?
4: Wat ik wel,
5: dat is wel weinig.
4: Het is een hele kleine studie. Ja, wat ik wel herken is dat op zich diëten en gewicht verliezen, dat cultureel veel meer met vrouwen wordt geassocieerd. Vrouwen worden ook veel sterker beoordeeld op hun gewicht. Onderzoek laat zien dat bijvoorbeeld vrouwen met overgewicht of obesitas gemiddeld sterker sociaal worden afgestraft voor het gewicht dan mannen van hetzelfde gewicht, bijvoorbeeld bij sollicitaties.
1: Mm-hmm. Dus inderdaad, te dikke mannen die hebben daar sociaal minder last van. Maar waardoor komt het dan dat ze niet willen lijnen?
4: Nou, ik denk dat als we het steeds hebben over diëten en kilo's en slank worden, dan denk ik dat ze het gewoon verkeerd framen. Zowel voor mannen, maar ook voor vrouwen trouwens. Het moet veel meer gaan over gezondheid. Over fitter worden, gezonde voeding, beter slapen. En dan ook minder risico's hebben op allerlei overgewicht gerelateerde ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, maar ook mentale gezondheid. Sommige soorten van kanker zijn ermee geassocieerd. En we zien ook in ons eigen grootschalig onderzoek dat zowel bij mannen als vrouwen leefstijlfactoren wel heel vaak een rol spelen, naast ook heel veel andere factoren. En bij mannen zien we wel relatief vaker ongezonde voeding en alcoholgebruik als oorzaak. En bij vrouwen binnen de categorie dan leefstijl zien we vaker inactiviteit. Maar we zien ook bij vrouwen zien we juist weer vaker hormonale, medicatie-gerelateerde en psychische factoren. Dus daar zitten best wel veel verschillen in. En daar hebben we framen het wat dat betreft ook verkeerd, denk ik.
5: Maar ik herinner me wel van de tijd dat ik ben opgegroeid, zeg maar, dat diëten vooral voorkwamen in wat je dan noemt de vrouwenbladen. Dus misschien denken mannen wel daardoor, ja, dat

0: dat diëten, dat is meer op vrouwen afgestemd. En daar vallen vrouwen vanaf en wij mannen minder of zo.
1: Ja, het stomme is dat dit geldt voor mannen en vrouwen. Is dat wat dat betreft niet? Er zijn natuurlijk heel veel verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar dit stukje niet. In de richtlijnen staat ook gewoon, je moet een gezond, langdurig gezond leefpatroon hebben. Waaronder gezonde voeding. En we weten, als je op dieet gaat, je kan hooguit even kortdurend. Maar daarna moet je gewoon door met een gezond voedingspatroon. Dus ook voor vrouwen is dat ontzettende quick fix idee. Even bikini slank voor de zomer. Maar dit werkt niet, dat weten we. Je moet überhaupt ook als vrouw niet op dieet gaan. Zo staat het niet in de richtlijnen.
2: En wat herkent u uit het onderzoek wel uit uw eigen praktijk?
1: Er zijn natuurlijk wel biologische verschillen. Überhaupt tussen mannen en vrouwen. Mannen hebben meer spiermassa, hoger energieverbruik. En bij vrouwen die hebben ook weer een andere vetverdeling dan bij mannen. Dus er zijn wel degelijk man- en vrouw verschillen. En wat ik vooral ook herken is dat zien we bij obesitaszoek onderzoek ook. In Nederland, maar ook internationaal, dat als je daar onderzoek op doet op dat gebied, dat heel veel meer vrouwen zich aanmelden of meedoen. Zo vaak in de meeste studies zo'n 70% is vrouw. Dat is bij heel veel onderwerpen is dat anders. Dus dat herken ik er wel aan, dat vrouwen veel meer openstaan voor onderzoek op dat gebied.
2: Ja, bent u op zoek naar mannen die mee willen doen aan onderzoek?
1: Nou, ik denk dat het altijd goed is dat bij elk onderzoek zowel mannen als vrouwen vertegenwoordigd zijn. En in sommige studies zie je veel meer mannen, in sommige studies veel meer vrouwen. En op dit onderwerp denk ik dat het ook heel goed is dat mannen deelnemen aan onderzoek. Ja, zeker.
2: En u zegt, wij adviseren nooit om te gaan diëten. Wij adviseren gezond leven. En daar hoort dan ook gezonde voeding bij. Is er in die benadering nog wel een verschil tussen hoe u met vrouwen en mannen omgaat? Hoe u dat benadert?
1: Nou, in die zin niet strikt qua voedingssoort. Want dat is voor mannen en vrouwen eigenlijk hetzelfde. Maar wel de behoefte qua nutriënten, qua voedingsstoffen is natuurlijk wel verschillend. En hangt ook heel erg af van allerlei andere factoren. Wat we altijd in de Nederlandse richtlijn beginnen we met kijken bij een individu, zowel bij mannen als bij vrouwen, wat speelt er eigenlijk? Dus mensen vullen dan bijvoorbeeld checkoorzakenovergewicht.nl in. En met die website kan je achterhalen, wat speelt er nou allemaal op leefstijlvlak? Zit je goed qua alcohol, qua slaap, qua beweging, voeding? Maar ook zijn er psychische zaken, hormonale zaken? Gebruik je misschien medicijnen met een gewichtsverhogende werking? Speelt er iets anders medisch, iets bijzonders, zeg maar iets heel anders nog? Dat kan je eerst achterhalen. En daaruit zien we wel man- en vrouwverschillen ook, die ook richting geven aan de aanpak. Dat bij vrouwen zien we bijvoorbeeld vaker ook dat hormonale, psychische of medicatiezaken een rol spelen. Bij mannen zie je vaker toch leefstijlfactoren dat die een rol spelen. En met name bijvoorbeeld ook alcoholgebruik.
2: Ja. Dus daar zitten mannen drinken meer dan vrouwen?
1: Mannen. Nou, kennelijk is dat wat self-reported vaker wordt aangegeven. Dat de mensen hebben, we hebben nu van ongeveer 70.000 mensen hebben daar data van. Dat er wel vaker mannen alcohol gebruiken dan vrouwen. Maar of dat is natuurlijk niet voor de hele bevolking. Dit gaat over mensen met overgewicht en obesitas. En overigens is met de nieuwe voedingsrichtlijn is eigenlijk de nieuwe norm liever geen alcohol gebruiken voor mannen en vrouwen.
2: Ja, zeg. Dan blijft er helemaal niks over.
0: Ga je nu zeggen, we mogen ook helemaal niks meer.
2: Ja, precies. Ja, can't say anything these days.
1: Het gaat niet om een verbod. Maar het gaat wel om eerlijke voorlichting. Wat is gezond? En als mensen echt iets aan hun gezondheid moeten doen, ja, is wel handig dat je het in ieder geval weet dat het niet wordt aanbevolen.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. En heeft het dan wel zin? Kijk, want dat is natuurlijk ook zoiets. Je kunt zeggen van, oké, dan ga ik bijvoorbeeld een half jaar niet drinken. Er zijn best mensen die dat doen vanaf nieuwjaar tot een bepaalde datum. Of juist in de periode ernaartoe. Maar ja, op een gegeven moment gaat het alcoholgebruik dan toch weer beginnen. Is dat te vergelijken met beginnen met diëten en het niet afmaken of toch weer aankomen daarna? Dus ja, spijt
1: me. Nou, een goede vraag, denk ik. Ja, ik denk voor al dit soort dingen gaat het om je chronische leefpatroon. En als je het echt niet kan volhouden zonder alcohol in je leven, dan kan je maar beter bijvoorbeeld één keer in de week een glaasje doen en daar een patroon van houden dan een half jaar niet drinken en vervolgens weer elke dag alcohol gebruiken. Ja. Dus het gaat juist met dit soort dingen om de lange termijn en iets wat bij jouw leven past en dat als routine inbouwen. Dat is wat er heel belangrijk aan is.
2: Lisbeth van Rossum, internist aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum en hoogleraar obesitas, mede-auteur van de bestseller, met daarin dus ook tips en
0: uitleg. Belangrijk.
2: Uitleg over hoe dat lijnen en gezond eten in elkaar zou moeten zeggen. Vet belangrijk 2.0.
0: Vandaag komen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije bij elkaar om te praten over hun nieuwe defensiepact. Ja, wat is de bedoeling van dat pact? Dat bespreken we zo.
3: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
4: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartsheer.com.
7: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
13: BNR Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. De avondspits komt op gang. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor zal het Bommel zo'n 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid. En er staat zo'n 15 kilometer file. En tenslotte is er druk op de A325 Nijmegen richting Knopert Velperbroek. Voor Presikhaaf een kwartier extra reistijd. En de snelheidscontrole gezien tenslotte op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 12,9.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet, zegt oud-SGP-Kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte, maar daarna had de Kamer kritischer moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. CDA-leider Henry Bontebal noemt de overleden Elko Brinkman een loyale man die zich veerkrachtig inzette voor het land. Brinkman overleed vandaag in het ziekenhuis. Hij was 78 jaar. In de jaren 80 was hij minister van Volksgezondheid en later een tijdje CDA-partijleider. Premier Jette noemt hem een man van duidelijke standpunten. Na de overstromingen in Nepal wordt nu via satellietbeelden duidelijk hoeveel schade de vloedgolf heeft aangericht. Meer dan 2500 gebouwen zijn verwoest. In een plaats vlakbij de Chinese grens is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd. Er worden nog duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen die kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, maar nog niet iedereen is gevonden. En Marius Borg Heuby mag naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Hij zit thuis met een enkelband en mag het landgoed eigenlijk niet verlaten. Maar voor een uitvaart in de familie wordt een uitzondering gemaakt. Die is volgende week woensdag. Borg Heuby werd veroordeeld voor verkrachting en mishandeling. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: ChatGPT, Reddit en ook gameplatform Roblox moeten zich aan de strengere Europese wetten gaan houden. Wat betekent dat voor die partijen? Dat hoor je zo van techredacteur Jo van Buurik.
16: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
17: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
18: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
19: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
20: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
19: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
20: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
19: En als je voor jezelf werkt?
20: Ook gewoon één factuur per maand.
19: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
21: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
14: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: In Nepal en Tibet wordt nog altijd koortsachtig gezocht naar slachtoffers en overlevenden van de overstromingen. De vraag is het gevaar al geweken? En kan zo'n ramp voorkomen worden? Dat bespreken we zo uitgebreid met onder andere een hoogleraar berghydrologie. Ook ChatGPT, Reddit en Roblox vallen voortaan onder de strenge eisen van de Europese Digital Services Act. Kunnen die platforms daaraan voldoen? Dat horen we dus in de tech-update. Eerst gaan we naar het Defensiepact in het Midden-Oosten.
0: Ja, want de wereld heeft er een nieuw militair bondgenootschap bij. Het heet het Defensiepact van Mekka. Vandaag bij elkaar in Istanbul. Vertegenwoordigers van Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije bespreken daar militaire samenwerking. En wij gaan dat weer bespreken met defensie-expert Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, Patrick.
22: Dag Lisbeth, goedemiddag.
0: Ja, toen ik erover las, dacht ik, is dit een concurrent van de NAVO? Want ja, zij hebben ook afgesproken, een aanval op één is een aanval op alle. Wat weet jij?
22: Ja, dat lijkt erop, maar de NAVO heeft natuurlijk een heel ander werkgebied. Alleen een Noord-Atlantische geografische positie. En dit is natuurlijk een hele andere positie waar de NAVO geen mandaat zal hebben en ook niet zal optreden. Ze hebben wel als overeenkomst inderdaad zo'n gezamenlijke veiligheidsclausule, moet ik zeggen, waarbij een aanval op één inderdaad een aanval op allen betekent.
0: Ja, maar wat voor gezelschap is het? Want die landen die tot nu toe dan lid zijn, die grenzen niet aan elkaar. Het zijn geen buurlanden.
22: Nee, en dat maakt het ook meteen heel ingewikkeld hoe ze dat dan voor zich zien. Zo'n aanval op één betekent een aanval op allemaal. Hoe ga je dat doen? Wat wel bijzonder is eigenlijk stond er al een defensiepact tussen Pakistan en Saoedi-Arabië. En nu heeft Turkije zich daarbij aangesloten. En dat oude pact was net een jaartje oud. En dit is nu twee weken geleden ondertekend. Ja, het is meer een vorm van afschrikking, denk ik. En dan met name richting Israël. We zien dat Israël meer en meer terrein eigenlijk inneemt. Ook in een narratief van rechtse Israëlische politici. Hebben ze het over grote Israël met delen van Egypte, met delen van Jordanië ook, Syrië. We weten dat Israël en Turkije sinds vorige week ook niet echt lekker door één deur gaan. Sinds Israël die vliegbasis in Syrië heeft gebombardeerd, waar Turkije zich wilde stationeren. Mm-hmm. Israël kan ook zomaar weer uithalen richting Iran. En misschien zelfs wel met een nucleair wapen. Dus ja, het is daar allemaal wel heel erg onstabiel. En tel daarbij op de afnemende macht van Amerika, die natuurlijk grootschalig aanwezig is in die golfregio. Zou er wel eens toe kunnen leiden dat Amerika minder machtig is. Ja, en wie houdt Israël dan nog tegen? Hè? Wie zorgt er dan nog voor dat Israël geen hele gekke dingen gaat doen? Ja. En ik denk dat daar deze samenwerking op gericht is.
0: Maar wat dan nog wel een curieus detail is, is dat Turkije dus lid is van dat Mekka-pact. Maar Turkije is ook lid van de NAVO.
22: Ja, dat maakt het wel super interessant natuurlijk. Turkije heeft ook nog eens een keer het sterkste leger van de NAVO aan deze kant van de Atlantische Oceaan. En dat maakt het wel een bijzondere speler. Ook nog eens een hele grote defensieindustrie. Een hele geavanceerde defensieindustrie ook. Ze zijn heel ver op het gebied van drones en van zogenaamde Collaborative Combative Aircraft. Dat zijn onbemande toestellen die eigenlijk met de modernste vijfde generatie jachtvliegtuigen kunnen opereren. En je kan eigenlijk zo de verdeling een beetje zien dat Turkije levert de technologische specialisme en de technologische geavanceerdheid van het pact. Pakistan natuurlijk heel veel mensen en een leger wat heel groot is en wat battle-tested is in oorlogen met Iran, met India. En Saudi-Arabië neemt de portemonnee mee. En zo kunnen ze elkaar wel versterken. Nou, Saudi-Arabië had een grote militaire orde uitstaan bij Amerika, maar is ook niet meer de beste vriend van Trump. Dus zijn ook elders aan het kijken. Je hebt zomaar kans dat Saudi-Arabië dan weer in Turkije gaat investeren. Omdat ze nu ook lid zijn van hetzelfde pact. En zo zie je dat eigenlijk die hele machtskaart van het Midden-Oosten zich helemaal aan het hertekenen is op dit moment. En ja, we zullen nog meer ontwikkelingen zien.
2: Ja, want Pakistan bijvoorbeeld speelt nu ook een bemiddelende rol in die oorlog tussen de VS en Iran. En dan hebben ze dus ook goede banden met Iran. Wat dat betreft is het best opmerkelijk dat Pakistan er ook in zit, toch?
22: Nou ja, Niels, wat ik net zei, Pakistan en Saudi-Arabië die hadden natuurlijk al die overeenkomst. Pakistan speelt een bemiddelende rol in Iran. Het is ook niet zozeer tegen Iran gericht. Saudi-Arabië en Iran, dat gaat dan weer niet lekker samen, want die hebben juist weer last van die oorlog en van de raketten die Iran afvuurt. Dus het is ook niet zo op Iran gericht, maar het is meer van, kunnen wij als Iran nou eens een hele machtige speler worden? Want ondanks het feit dat ze militair behoorlijk zijn aangepakt door Israël en Amerika, hebben ze nog steeds veel macht, hè, die Straat van Hormuz. Stel je voor dat Iran die macht nou houdt, dan moet daar wel iets tegenover staan. En dat zijn die drie anderen eigenlijk die dat gaan doen.
0: En hoe wordt er vanuit Washington gekeken naar dit nieuwe pact?
22: Ja, daar heb ik eigenlijk nog weinig over gehoord. Geen reactie van Washington over dat ze dat goed vinden of dat ze dat eng vinden. Ik denk dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze er nou mee moeten. Dat weet je eigenlijk nooit bij Trump of die weet wat hij ergens mee moet. Maar dat is een heel ander verhaal. Ja. Maar ik denk dat hij ook even afwachten wat het nou precies inhoudt. Want het was wel een beetje een verrassing dat het allemaal gebeurde 2 weken terug.
0: En vanuit Tel Aviv dan, tot slot, voor Israël is dit natuurlijk wel een slecht scenario.
22: Ja, die zijn wel heel argwanend over wat hier gebeurt. En die houden dat nauwlettend in de gaten. Maar die kunnen ook niet zoveel. En ik ben ook bang dat de wijze waarop Israël optreedt, niet alleen in Syrië en Libanon en Gaza, maar ook op de Westbank, ja, dat dat nog minder vrienden oplevert. En dat Israël toch een hele eigen positie heeft gekozen en nu misschien een beetje in toom wordt gehouden. En Israël die zal er met argwaan kijken van, ja, wat gaat Turkije allemaal doen en worden wij niet allemaal omsingeld? Wat is ook de positie van Egypte straks? Gaat hij zich daarbij aansluiten? Daar was ook al sprake van. Ja. Terwijl Egypte juist wel weer een soort van vredesovereenkomst heeft met Israël, wat dus ook een beetje de zuidelijke grens van Israël weer beveiligt. In Israël zitten ze niet op hun gemak hier naar te kijken, dat kan ik je wel verzekeren.
0: Het Mekka-defensiepact. Dus dank, Patrick Bolder.
2: Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, de KNMI waarschuwt voor onweersbuien en in de kop van het Holland ook voor veel regen. Zien we daar al iets van op de weg of is dat voor later vandaag?
1: Ja, het valt nu nog wel mee hoor. We zien wel natuurlijk dat de spits begonnen is met inmiddels van 250 kilometer file. Maar het zijn vooral veel dagelijkse files die nog niet zo heel veel vertraging veroorzaken. Wat wel opvalt is de A12 Arnhem richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk net voor knooppunt Oude Rijn. Hier is de linkerrijst ook dicht en dat kost je bijna 20 minuten extra. En de snelheidscontrole gezien op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 94,6.
14: BNR, luister vandaag.
3: begrijp morgen.
4: AI lijkt een zeepbel te zijn.
5: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
23: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
24: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
2: Vandaag domineert dit beeld het nieuws. Een muur van water, modder en ijs die dorpen in de Himalaya wegvaagt. Inmiddels zijn er al meer dan 4000 vermisten en meer dan 900 doden geteld in Nepal. Meer dan 500 in China. Voor het weekend brak ook een dam in Tibet deels door. Ook andere gletsjers staan op instorten, wat aanzienlijke risico's met zich mee kan brengen. Hoe erg kan het nog worden en kunnen we ons in de toekomst beter beschermen? En kunnen de mensen in de Himalaya zich beter beschermen? Dat bespreken we met Mark van der Homberg. Hij is ramp- en weerbaarheidsdeskundige aan de Universiteit Twente en ook verbonden aan het Rode Kruis. En Walter Immerzeel is hoogleraar berghydrologie en hij werkt bij de Universiteit Utrecht. Hartelijk welkom, heren.
25: Ja, goedemiddag.
2: Mark van den Homberg, eerst eventjes...
25: Huidige
2: reddingsoperatie. Ik lees vooral dat er nog koortsachtig wordt gezocht en wordt geprobeerd om mensen te bereiken die in waterkrachtcentrales werken en de tunnels daarvan. Daar zitten nog honderden medewerkers in. Hè? En natuurlijk ook in de dorpen die zijn getroffen. Waar staan we nu na de nieuwe damdoorbraak van vrijdagochtend?
25: De noodhulp is nog volop in gang. Volgens de laatste cijfers die ons bereikt hebben, zijn ongeveer 93.000 mensen getroffen. En meer dan 6.000 huizen volledig verwoest. En veel mensen proberen nu terug te keren naar hun huizen. Maar ja, de modder kan in sommige gevallen tot aan de tweede verdieping van hun huis reiken. En sommige huizen zijn ook volledig opgeslokt door de modder en onzichtbaar. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden. En ook allerlei infrastructuur, zoals elektriciteit en telefoonverbindingen, zijn natuurlijk vernietigd. Ja. En dat maakt ook de hulpverlening heel lastig en moeilijk om mensen dan te vinden. En ook de waarschuwingen voor eventuele nieuwe overstromingen.
2: Het is een heel vochtig klimaat ook. Mensen worden snel begraven, omdat natuurlijk die ontbinding ook heel snel gaat. Hoe staat het nu met het vraagstuk rondom de volksgezondheid? Hè? Dreigt er ook een drinkwater- en gezondheidscrisis?
25: Daar vrezen we zeker voor, want er is natuurlijk een groeiend risico ook op ziektes zoals cholera als lichamen nog niet geborgen kunnen worden en het water vervuild is. Dus daarvoor is er ook speciale deskundigheid die nu wordt ingezet op het gebied van water en sanitair en hygiëne, zeg maar. En op die manier proberen we water- en gezondheidsvoorziening te herstellen. Ook is eigenlijk noodhulp nodig op het gebied van psychosociale hulp. Omdat je ook kunt voorstellen dat veel mensen een enorme trauma hebben opgelopen.
2: Ja,
25: natuurlijk. Dus eigenlijk al die soorten hulp worden op dit moment gemobiliseerd.
2: Walter Immerzeel, berghydroloog. Reuters meldde vandaag op basis van Chinese staatstelevisie dat gletsjers rondom het gebied ook kunnen instorten. Is dat ook een vrees die u heeft, die collega's hebben?
26: Ja, ik las dat ook. Wij zijn met een hele groep collega's ook bezig om te achterhalen wat precies de oorzaak was. En er komt ontzettend veel informatie langs. Maar dat er echt nu acuut gletsjers in de buurt instabiel zijn, daar heb ik die informatie, die hebben wij verder niet gezien of niet gekregen.
2: Nee. Hoe kijkt u naar de komende dagen? Wat kan de situatie doen verergeren? Zijn er nog nieuwe bedreigingen of gaat het water zakken? Wat kunt u daarover zeggen?
26: Ja, er zijn inderdaad afgelopen weekend waren er zorgen over twee meren. En het lijkt erop dat die allebei redelijk gecontroleerd leeg zijn gelopen. Dus dat zorgt er wel voor dat de waterstanden zijn gestegen. Maar niet zo catastrofaal natuurlijk als die eerste gebeurtenis. En op dit moment, voor vandaag hebben we geen goede satellietbeelden kunnen krijgen, doordat het heel erg bewolkt is. Mm-hmm. Maar de dag daarvoor zagen we verder geen ontwikkeling van nieuwe meren. Maar dat is natuurlijk wel iets wat we heel sterk in de gaten moeten houden. Omdat het landschap is gewoon heel instabiel geworden. Dus er kunnen nieuwe aardverschuivingen optreden. Die kunnen de rivier blokkeren. En daarachter kan dan zo'n meer ontstaan.
2: Ja, maar,
26: dus dat is iets wat constant bekeken moet worden.
2: Maar als je dat weet, wat doe je er dan tegen? Hè? Want zijn er beschermingsmechanismen daar?
26: Op dit moment is dat natuurlijk ontzettend lastig, omdat alles kapot is. Je kunt dat wel op satellietbeelden zien. Je kunt ook in de gaten houden of de waterstand stijgt. En zodra dat gebeurt, dan moet er eigenlijk een waarschuwing uitgaan naar alle hulpverleners die nu natuurlijk in de lage delen ook volop bezig zijn.
2: Ja, maar Mark van der Homberg, hebben mensen dan genoeg tijd om te vluchten? Ik kwam nu met toch heel veel vaart een enorme muur van water op mensen af.
25: Ja, ook hier proberen we eigenlijk een soort forensische analyse te doen ten aanzien wat er een paar dagen geleden gebeurde. In ieder geval heeft de hydrologische en meteorologische dienst in Nepal zo'n 20 minuten nadat ze hoorden van zeg maar, de afbraak van die gletsjer en de rotsen zeg maar, die naar beneden kwam. Toen zijn zij in actie gekomen en hebben ze meer dan 600.000 sms-berichten verstuurd. Voor het dorpje direct stroomafwaarts kwam dat sms-bericht te laat aan. Maar er zijn gelukkig wel mensen geweest meer stroomafwaarts die meer tijd hadden. Sommige mensen hadden zeg maar, tussen de 5 en misschien een uur de tijd om naar hoger gelegen grond te vluchten.
2: Ja.
25: En eigenlijk proberen we vaak dit soort waarschuwingsketen te optimaliseren. Zodat ja, zoveel mogelijk mensen bereikt kunnen worden.
2: Ja. Hoe is die data-uitwisseling, Walter Immerzeel? Want ik lees ook wel wat berichten van Nepalese officials die zeggen, ja, de laatste tijd weinig van China gehoord. Heeft men die gletsjers goed in de gaten gehouden en is die data uitgewisseld? Wat kunt u daarover zeggen?
26: Ja, nou, die samenwerking tussen China en Nepal is heel complex. En het gebied waar echt het brongebied, dus waar die berg ingestort is en die gletsjer naar beneden is gekomen. Ja, dat is een gebied dat is enorm afgelegen en daar wonen helemaal geen mensen. Dus eigenlijk de eerste bebouwing was eigenlijk die grenspost waarvan die vreselijke filmpjes online stonden. Dus ja, ik denk dat je vooral voor de toekomst ook meer moet denken aan bijvoorbeeld die seismometers die aardbeving hebben gedetecteerd. Dat zijn instrumenten waarmee je het vrij vroegtijdig en op grote afstand kan detecteren. En ook met satellietbeelden kun je dat doen. En zo'n soort systeem moet er eigenlijk opgetuigd worden.
2: Hoe zeer heeft klimaatverandering hier een rol bij gespeeld? Weten we daar al iets meer over? Want dat wordt natuurlijk vermoed. Maar is ook niet altijd het geval als er iets smelt of afbreekt? Wat weet u wat tot nu toe over?
26: Ja, nou, ik denk dat het zeker in het verhaal past. Wat er eigenlijk gebeurd is in het begin waren de berichten, er is een gletsjer afgebroken, maar er is eigenlijk een hele rotswand afgebroken met een gletsjer daarbovenop. En dat afbreken van zo'n rotswand, ja, dat kan ook te maken hebben met een veranderend temperatuurregime in de gletsjer. Waardoor de temperaturen in de rots warm worden. En door het herbevriezen van water kan de rots ook steeds fragieler worden. Hoe dat precies zit, ja, dat is een enorm ingewikkeld proces. Maar ik denk zeker dat klimaatverandering hier ook een rol bij kan hebben gespeeld.
2: We hebben natuurlijk een paar jaar terug enorme overstromingen in de Ardennen gehad. Daar kreeg Limburg ook nog een golf van mee. Valkenburg. Is dit iets wat ook in Europa kan gebeuren? De gletsjers smelten hier ook.
26: Ja, dat klopt. Maar wat er in de Ardennen gebeurd was, dat was echt een overstroming ten gevolge door extreme regenval. En dit was natuurlijk een heel ander mechanisme. Maar wat er in de Alpen bijvoorbeeld ook vorig jaar gebeurd is, in mei in Zwitserland, in Blatten, daar is ook eigenlijk zo'n gletsjer naar beneden gekomen. Ja. En ja, dat kan. Gelukkig in dat geval werd die gletsjer al wel goed in de gaten gehouden. Het was al duidelijk dat die instabiel aan het worden was. En daardoor is het aantal slachtoffers heel beperkt gebleven.
2: Ja.
26: Dus ja, maar dat kan zeker ook in de Alpen gebeuren. En het is dus al gebeurd in het verleden.
2: Ja, en hoe moet Europa zich daar verder op voorbereiden? Hoogleraar Mark van der Homberg, Universiteit Twente. Als u één punt moet noemen waar nog niet aan gedacht is, of weinig aan gedacht wordt.
25: Nou, om misschien terug te komen op die waarschuwingsberichten. Dus als het heel goed gaat aan de voorkant, de technische en monitoren en dat duidelijk is dat er iets gaat gebeuren, dan zul je nog steeds moeten hebben dat mensen de berichten ontvangen, begrijpen en opvolgen met actie. En dat vergt wel dat je ook de gemeenschappen die in dit soort gebieden wonen traint. En dat ze regelmatig ja, oefenen en dat dat duidelijk is wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld in Nepal is dat bij aardbevingen zeker het geval. De mensen daar die leren allemaal van kind af aan drop, cover en hold on als er een aardbeving plaatsvindt. Maar ja, wat
2: dan
25: nu
2: zoiets
25: gebeurt
2: hebben wij
25: was,
2: in Nederland nog nooit gedaan.
0: Drop, dus de, cover en nee, hold on.
25: Klopt. Ja, ja.
0: En wat moet je dan droppen waar je mee bezig bent?
2: Vallen? Of?
25: Daar bijvoorbeeld onder een tafel gaan zitten. Waarmee je en op je knieën en handen. En dan onder de tafel gaan zitten en de tafel vasthouden. Dat is dan iets wat je kunt doen.
2: Ja.
25: Het lastige bij deze gebeurtenis is natuurlijk dat die zo extreem was. Dat we daar wel opnieuw zullen moeten nadenken. Wat is dan een goede actie?
2: Ja.
25: En naar waar moeten mensen naartoe vluchten? Sommige mensen renden nu voor de overstroming uit, zoals je op die vreselijke filmpjes kon zien.
2: Mm-hmm.
25: Terwijl natuurlijk bergop rennen was in dit geval beter geweest.
2: Ja. We zullen dat in Europa dus ook verder moeten ontwikkelen. Zoveel is duidelijk. Hoogleraar Universiteit Twente, Mark van den Homberg, vriendelijk dank. Hij is ook verbonden aan het Rode Kruis trouwens. En we hadden ook aan de lijn hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel.
3: Tech update. ChatGPT, Reddit en ook gameplatform Roblox moeten zich aan strengere Europese wetgeving gaan houden. Dat heeft Brussel opgelegd, die wetgeving. Gezien het aantal gebruikers van die platforms. Ja, het zijn very large platforms, de VLP's geloof ik dat het heet. Dat weet Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. Hi Jo.
6: Dag, Lisbeth en Niels.
3: VLP, heb ik dat goed?
6: Flops zelfs, very large online platforms.
3: Oké,
6: dus
3: flops.
6: Flops, yes. Ja, dat rolt lekkerder van de tong dan flop. Flops, dus ja, die moeten beter zorg gaan dragen voor hun gebruikers. Want ze hebben er minimaal 45 miljoen per maand in ons deel van de wereld. Ik denk nog wel een stuk meer als we het hebben over ChatGPT trouwens. Als je zo'n flop bent, dan moet je je houden aan nog meer eisen die de Digital Services Act voorschrijft. En daar heeft de Europese Commissie ons allen vandaag op geattendeerd in een communiqué. Interessant is wel dat het eigenlijk verschillende soorten platforms zijn. ChatGPT wordt ingedeeld als een soort grote zoekmachine, dus in dezelfde categorie als Google Search. Terwijl Reddit en Roblox net zo worden ingeschaald als Facebook en X, het oude
3: als
6: Twitter.
3: Als een sociaal medium.
6: Ja, als een plek waar mensen met elkaar contact hebben. Maar allemaal worden ze dus verantwoordelijk gehouden voor schadelijke content, de rapportage daarover en nog veel meer.
3: En betekent dit dat ze zich ook heel erg moeten gaan aanpassen aan de Europese regels? In de zin dat ze hun platforms of hun games moeten anders moeten gaan designen, ontwerpen?
6: Ja, dat zou wel zo kunnen zijn. En soms is het ook een beetje een verrassing tussen aanhalingstekens. Daar weten ze bij X alles van. Want toen kregen ze afgelopen winter opeens een boete van 120 miljoen euro opgelegd. Toen een finale fase van het DSA bij hun in werking treedt, zeg maar. Nou, dan heb je toch vaak over tot 6% van de jaarlijkse wereldwijde omzet. Afgelopen zomer nog zagen we AliExpress en Temu die boetes kregen van respectievelijk 550 miljoen en 200 miljoen euro. Nou, daar wisten ze waarschijnlijk al wat langer dat er iets niet oké was. Maar dat liep er nog een onderzoek. En om jouw vraag te antwoorden, Lisbeth, ik ben vooral benieuwd wat Roblox te wachten staat. Want vaak besproken staat berucht als een plek waar, ik kan niet anders zeggen, kinderlokkers actief zijn. Daar doet Roblox wel van alles tegen. Zoals de communicatie tussen kinderen en oudere spelers verder beperken. Maar ja, ondertussen willen ze ook advertenties aan kinderen gaan tonen. En ook daar heeft de DSA hele strenge bewoordingen over. Binnen 4 maanden moeten al deze partijen voldoen aan de strengere eisen van de DSA. Anders gaan ook zij boetes tegemoet.
3: Oké, over advertenties en ChatGPT gesproken. Daar boert OpenAI goed mee, zegt althans OpenAI zelf.
6: Ja, en dan moeten we topman Sam Altman maar geloven, op zijn mooie blauwe ogen. En ondanks het feit dat hij vaak wordt afgeschilderd als een soort leugenachtige opportunist. Maar goed, dat hoeft geen rol te spelen als het gaat om de eerste cijfers die we horen over hun advertentieomzet. Daar zijn ze immers mee begonnen, begin dit jaar in de VS, met een soort proef. En wij zijn nu ook aan de beurt. Sterker nog, vanaf vandaag kun je ze tegenkomen als Europeaan in de ChatGPT.
3: Op de gratis chat.
6: Ja, en de goedkoopste betaalde trouwens, ChatGPT Co. Voor bedrijven die dat dan heel graag willen adverteren, ChatGPT, vanaf vandaag kun je ze inkopen via hun eigen platform. En daarmee ligt OpenAI, zegt ze zelf, nu op koers om $1 miljard om te gaan zetten met advertenties. Dat noemen ze dan hun annualized revenue run rate. Een vrij nieuwe manier van vooral AI-bedrijven om te zeggen, we voorspellen dat we dit jaar met de groeicurve op dit bedrag gaan uitkomen. Dus het is een beetje natte vingerwerk. Maar goed, de vraag is vooral, hoe gaat de advertentiemarkt hier verder mee om? Hè? Want dit is wel OpenAI die hengelt in de vijver waar Google en Meta al jarenlang honderden miljarden uit opvissen per jaar. Dus we weten, Anthropic richt zich meer op de zakelijke gebruiker en abonnementen daar. Tijd zal leren of OpenAI hier meer stabiele wateren gaat treffen.
3: Dankjewel, Jo van Buurik.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Uit Den Haag krijgen we berichten dat het de coalitie toch gaat lukken om tot een begrotingsakkoord te komen, terwijl vanmiddag nog werd gemeld dat het overleg muurvast zat. Zometeen meer van onze politiek verslaggevers.
8: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
12: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
11: Welk bedrag gaan ze je geven?
13: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
11: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
15: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
11: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
27: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
28: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
29: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
20: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
29: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
20: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
29: En als je voor jezelf werkt?
20: Ook gewoon één factuur per maand.
29: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
20: Mm-hmm.
29: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
28: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: In de BNR-app.
2: Het kabinet stelt de begrotingsraad verder uit. Gesprekken vanmiddag nog muurvast. Spaanse premier beschuldigt Russische en Israëlische groepen van het veroorzaken van de Ceuta-crisis. Sony Music en Warner klagen Anthropic aan om auteursrecht. Kan om miljarden gaan. Dat zijn de koppen in de BNR-app.
0: En bij de ANWB vinden wij Erik Evengroen. Erik, hoe is het op de weg?
1: De avondspits is begonnen met vooral veel dagelijkse files. De meeste hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. En een paar bijzonderheden zoals gewoonlijk. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roerdevaansveen is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer is het wegdek in slechte toestand. De spitsstrook is daar ook dicht. Kost je ook een kwartier extra. Er staat 8 kilometer file. A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat een auto met pech bij knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook dicht. Vertraging 10 minuten. En tenslotte is het opvallend druk op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek voor Westervoort. Bijna een kwartier oponthoud. En tenslotte nog een snelheidscontrole gezien op de A6 Emmeloord richting Muiden bij 83,7.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
30: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor noodhulp in Nepal. Donderdag werd daarvoor Giro 6868 geopend. Het geld is nu vooral voor eten en schoon drinkwater in het rampgebied. Later wil het Rode Kruis ook helpen met mobiele ziekenhuizen en de bouw van nieuwe huizen. Meer dan 6000 huizen zijn verwoest. Opnieuw zijn er een paar mensen veroordeeld die bijna een jaar geleden betrokken waren bij de rellen op het Malieveld in Den Haag. Een protest tegen het asielbeleid liep toen helemaal uit de hand. Er zijn nu 3 mannen veroordeeld. 2 kregen 3 maanden cel voor onder meer het vernielen van een politieauto. Nummer 3 kreeg een taakstraf. De tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda waren besmet met het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep. Hoe het virus zich onder de studenten heeft verspreid, weet de GGD niet. Dat kan via voedsel of direct contact zijn gebeurd. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet, zegt oud-SGP-kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte, maar daarna had de Kamer kritisch moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. En Oostenrijk heeft de warmste zomer gehad sinds het wordt bijgehouden. Twee keer werd het warmer dan 40 graden, met als hoogste temperatuur 41,2. Behalve de hitte was ook de droogte een probleem in Oostenrijk. In bijna 170 jaar viel er nog nooit zo weinig regen. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: De AEX staat 0,5% in de min op 1107 punten. Adyen was de grootste daler, 3,3% naar beneden. Grootste stijger SBM Offshore, bijna 4% omhoog. En de Dow Jones 0,6% in de min.
2: Over een uur komt het voltallig kabinet eindelijk bijeen voor de ministerraad over de begroting. En de coalitie lijkt eruit te komen, want er wordt dus nu aan petit comité nog over overlegd. Waar komt de ommezwaai vandaan? Dat horen we zo meteen over een minuut op BNR.
4: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
17: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
20: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
20: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
20: Ook gewoon één factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
19: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: 5 over 5 is het. Er is eindelijk duidelijkheid, lijkt het, voor bedrijven. Het kabinet heeft namelijk een knoop doorgehakt over de vraag hoe ver windmolens af moeten staan van woonhuizen. Nou, nu er duidelijkheid is, wat betekent dat dan voor de investeringen? Maar er is eerst nieuws uit Den Haag.
19: Studio Den Haag.
2: Onze Haagse collega staat al sinds vanochtend 9 uur te posten bij het ministerie van Financiën. Daar wordt onder druk naar afspraken gezocht voor de begroting die op Prinsjesdag gepresenteerd moet worden. De coalitiepartijen leken het maar niet eens te worden. Nu lijkt er een schot in de zaak te zitten. En we kunnen dat voorleggen aan Leendert Beekman in de Tweede Kamer en Sophia van Lille bij het ministerie van Financiën. Eerst naar Leendert even. Ze gaan er dus toch uitkomen. Wat is er gebeurd? Wat is er een ommezwaai?
21: Nou, we krijgen vanuit het ministerie, maar ook vanuit de politieke partijen te horen dat het nu echt de goede kant op gaat. We horen natuurlijk al dagen de puntjes op de i. Dat bleek niet het geval, want je bent niet met elkaar zo lang in gesprek op het moment dat het gewoon goed gaat. Want het was eigenlijk het idee om afgelopen vrijdag in de ministerraad de boel af te tikken. Dat is ook gewoon gebruikelijk, hè? De ministerraad voor de 31ste augustus, voordat het naar de Raad van State moet, wordt het normaal gesproken allemaal netjes afgesloten. De begrotingen worden dan opgesteld. En die kunnen dan opgestuurd worden richting Raad van State. Dus dat we hier vandaag op een maandag met elkaar staan, dat is al bijzonder. Er is gisteren de hele dag onderhandeld. Vandaag zou het 2 uur zijn. Dat is veel langer geworden, hebben ze met elkaar gesproken. Ja. Maar we horen nu toch echt vanuit verschillende bronnen, de puntjes op de i. Er moeten nog 2 mensen terugkomen. Dylan Jezokus is bij een herdenking voor gesneuvelde soldaten. Die moet nog terugkomen om te zien wat ze nu, aan plannen hebben liggen. En of ze het daarmee eens is. De minister-president is zoals gebruikelijk op maandag bij de koning. Moet ook nog even terugkomen. Moet ook zien of het doorgerekende plan, zoals ze dat nu met elkaar hebben bedacht, doorgerekend door ambtenaren van het ministerie van Financiën, of dat allemaal goed is. Wordt daar een klap op gegeven, dan kan dat richting de ministerraad, die bijzondere ministerraad die nu zo meteen is, de begrotingsraad. Dan moeten de ministers moeten het ook nog even met elkaar eens worden. Maar dat is een formaliteit. En dan kan het richting de Raad van State.
2: Ja, nog even met elkaar eens worden. Maar dat gaat wel over hun departementsbegroting ook. Dus ongetwijfeld misschien daar nog meer over zo. Even naar Sophia van Lille, die volgens mij tussen collega's staat, die zich wat verpozen met wat grapjes. Daar gelacht op de achtergrond hoorde ik net. Sophia, bij jou.
3: Klopt, Niels. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Ik sta hier inderdaad in de hal van het ministerie van Financiën, waar we inderdaad een beetje guitig worden allemaal. Want wij staan hier al sinds 9 uur vanochtend, parlementaire journalisten en ik, te wachten op dat groene licht dat nu lijkt te komen. En we horen inderdaad de puntjes op de i. En dan kan de begroting richting de begrotingsraad.
0: Ja, want Sophia, waarom moet eigenlijk, als iedereen het erover eens is in de coalitie, waarom moet dan de hele ministerraad er ook nog iets van vinden? Leenert zegt dat is een formaliteit, maar kan het daar dan nog misgaan?
3: Nee, misgaan kan het niet meer. Het is ook inderdaad een formaliteit, maar wel een belangrijke. Want het staat namelijk in de wet dat het hele kabinet goedkeuring moet geven op de begroting.
2: Okay. Maar het zou vanochtend 2 uur duren, dus dat is niet gelukt. Waarom duurt het zo lang?
3: Nee, ze zijn het onderling niet snel eens geworden. Toen wij hier om 9 uur stonden, was die begrotingsraad gepland voor 11 uur. Dus een optimistische 2 uur om het onderling eens te worden. Die 11 uur werd 1 uur en 1 uur werd dus inderdaad 6 uur. En dat is eigenlijk alleen maar een teken dat CDA, D66 en de VVD onderling nog een hoop te bespreken hadden. En dat het moeizaam verliep.
0: Ja, nou was de agenda niet helemaal leeg. Want Dylan Jezogus, Leendert Wijtel, die moest naar een bijeenkomst met nabestaanden van gesneuvelde soldaten. En Henry Bontebal, ja, die heeft vanavond nog een agenda.
3: Ja, een hoop praktische zaken dus. Dylan Jezogus die wilde inderdaad heel graag bij dat gesprek met de collega's van gesneuvelde soldaten zijn. Dus wij weten dat zij daar om 3 uur moest zijn. Vervolgens is zij ongezien, heeft ze het ministerie van Financiën verlaten. We denken door een achteruitgang, de fotografen waren al naar haar op zoek. Zij is erheen gegaan en moet dus ook weer op tijd weer terugkomen. Zo puzzelen wij een beetje die agenda bij elkaar. En Henry Bontebal die houdt om 8 uur de HJ schoollezing in Amsterdam. De traditionele opening van het parlementaire jaar georganiseerd door EW. Dus ze wisten ook hij wil op tijd een knoop doorhakken, zodat hij op tijd richting Amsterdam kan.
2: Leendert, op 6 uur dus die begrotingsraad. Wat houdt dat eigenlijk nog in? Want mogen ministers daar nog iets over zeggen, over hun departementale...
21: Ja, we zeggen het is een formaliteit, maar ja, het is natuurlijk niet voor niets dat alle ministers beschikbaar moeten zijn. We hebben ook gehoord dat de agenda's leeg zijn geveegd. Ministers hadden afspraken buiten de deur. Neem bijvoorbeeld Jamie van Essen, de landbouwminister, die zou op werkbezoek gaan. Dat is uiteindelijk is dat geschrapt. Er waren ook gesprekken gepland met Kamerleden. Hoorde ik onder andere van 50PLUS, van Jan Struijs. Daar is ook een streep doorheen gegaan, want iedereen moest beschikbaar zijn om bij die begrotingsraad te zijn. Want de ministers moeten wel, het gaat ook over de begroting van hun departement, die moeten daar een ja opgeven, een handtekening onderzetten. Maar het is uiteindelijk aan de top van de coalitie, aan de partijleiders, om met elkaar, en dat gebeurt in principe elk jaar, op het ministerie van Financiën eruit te komen. Want er moet altijd wel geschaafd worden. Onder andere omdat we de CMF krijgen. Die concept macro-economische verkenning vanuit het CPB. Klinkt allemaal heel ingewikkeld. Maar daarin wordt vooruitgekeken van hoe ziet onze economie er volgend jaar uit? En heeft iedereen in zijn portemonnee er wat bij of krijgt heb je wat minder? We hebben gehoord dat voor de aankomende jaren er ook een klein minnetje zit. Dat zal gerepareerd moeten worden. Daar spreken onder andere, en dat is elk jaar het geval nogmaals, daar spreken die partijleiders spreken daarover. Ja. En dan moet dat richting die ministerraad toe. Maar je moet je voorstellen, het zijn allemaal losse wetten, zijn het. Dus elke begroting is een wet. Het belastingplan is een wet. En die wet moet wel door de ministerraad vastgesteld worden. Want zo werkt dat nou eenmaal in Nederland. En daarna gaat dat richting de Raad van State voor advies. Ook dat is een normaal proces bij wetgeving. Dat gebeurt elk jaar bij elke begroting voor Prinsjesdag. En dan komt dat ook weer terug. En dan krijgen we ook te lezen wat de Raad van State daarvan van vindt. En ook nu gebeurt dat.
0: Maar Leendert, ja, het was dus een hele moeilijke dag. Hè? We hoorden net van Sofia, die ministerraad werd maar uitgesteld en uitgesteld. Wat zegt het jou dat het al weken en nu ook op de dag dat het eigenlijk niet meer kan, nog steeds zo'n lastig proces is?
21: Nou, dat is eigenlijk slecht nieuws voor de coalitie en het minderheidskabinet. En waarom is dat nou slecht nieuws? Ik wil dat eventjes aan de hand van een voorbeeld wil ik dat eventjes illustreren. Dat minderheidskabinet heeft natuurlijk, en daarom is het een minderheidskabinet, geen meerderheid voor de plannen. Dat moeten ze uit. Bij de oppositie moeten ze dat voor elkaar gaan krijgen. Maar op het moment dat ze zelf verdeeld zijn, dan wordt het wel heel lastig om de oppositie mee te krijgen. Nou, en wanneer hebben ze dat nou wel goed gedaan? Dat voorbeeld wil ik eventjes geven. Op een gegeven moment is er gesproken over de gevolgen van de oorlog in Iran. De financiële gevolgen voor Nederland. En toen is het kabinet met een pakket gekomen. Niet een heel groot pakket, maar in ieder geval met wat maatregelen om de pijn een klein beetje te verzachten. En daarmee zijn ze naar buiten gekomen en hebben ze gezegd: dit hebben wij met elkaar afgesproken. Het budget is ongeveer zo groot, een enkele miljarden, niet heel veel, geloof 2. Maar veel meer zit er ook niet in. Hier zijn wij het gewoon met elkaar over eens. We kunnen nog linksom of rechtsom kunnen we wat gaan schaven. Dat is ook gebeurd. Er kwam bijvoorbeeld deze zomer een OV-kaart kwam er.
0: Dat was pro had dat.
21: Ja, kon je met voor €49 per maand met het OV kon je reizen. Nou, maar dan is er een eensgezinde coalitie die naar buiten treedt, met de oppositie in gesprek gaat. Er is dan nog wel ruimte om wat te veranderen, maar in principe zijn zij het met elkaar eens. Nu weet de oppositie, op een aantal punten is de coalitie het niet met elkaar eens. En dat hoef je ook, is geen rocket science, maar fundamenteel zijn ze het met elkaar oneens. Dat gaat over vermogen, box 3. Dat gaat over de sociale zekerheid. Hè? De bezuinigingen die daar gepland staan. En dat wordt natuurlijk voor de coalitie, voor de oppositiepartijen zometeen, na Prinsjesdag, als er vergaderd wordt, hè, de algemene politieke beschouwingen over wat er nou eigenlijk gepresenteerd is, wordt dat wel enigszins prijsschieten. Want zij weten namelijk waar de Achilleshiel van dit kabinet zit. Waar ze op dit moment oneens over met elkaar over zijn. En dan wordt het lastig om vervolgens met diezelfde oppositie een verbondje te sluiten. Want we weten namelijk dat de rechtse oppositie vindt, we moeten niet meer belasting gaan betalen. En op vermogen moet er iets gebeuren. Want wij zijn het niet eens met hoe de box 3 er nu uitziet. Ga maar bezuinigen. En we weten dat links zegt, nee, we moeten het eerlijker gaan verdelen. Niet de rekening bij de hardwerkende Nederlander neerleggen. Ga dat maar bij vermogen zoeken. Ja. Nou, en die clash gaan we zo meteen, na Prinsjesdag gaan we dat zien. Want dat zullen ze proberen uit te spelen.
0: En Leendert, de afgelopen week ging het er ook nog over. Ging het gerucht dat CDA en D66 eigenlijk wel die steun wilden halen bij Pro. En de VVD was daar moordekens tegen. Als ze er nu uitkomen, betekent dat dat ze dan het ook eens zijn over waar die steun vandaan moet komen?
21: Nou ja, dat hoor ik eigenlijk wel. Dat ook de VVD zich en nu wel inziet dat je niet alleen over rechts kan. Maar dat op het moment dat je nu de begrotingen door de Kamers wil krijgen, dat je dan zowel voor links, of bij links, als bij rechts steun zou moeten zien te vergaren. En dat het dus niet lukt om over één kant, dus de route over rechts, te kiezen, omdat je dan simpelweg in beide kamers te weinig steun hebt. Dus er zou aan beide kanten zal er wat zoet in moeten zitten om die oppositie te paaien, om die deelbegroting en het belastingplan er doorheen te krijgen. Want het is niet zo dat na Prinsjesdag bij de algemene politieke beschouwingen in één keer over alle plannen gestemd gaat worden. Alle begrotingen worden los behandeld en het belastingplan ook. En daar gaan partijen wel of niet voor instemmen.
2: Je hebt wel de algemene beschouwingen waarin over de miljoenennota wordt gedebatteerd. Maar dat leidt niet tot een stemming. Die stemming gaat over de begrotingen per departement en over het belastingplan, dus over de inkomsten van de overheid.
21: Ja, wat natuurlijk wel kan gebeuren bij de algemene politieke beschouwingen is dat er voorstellen gaan komen vanuit de Kamer, waardoor wel fundamenteel iets verandert. kan worden aan één van de begroting of het belastingplan.
2: Ja.
21: En want de Kamer kan natuurlijk gewoon met een voorstel komen. Met een wetswijziging of met een motie. Dat kan wel, maar in principe worden al die begrotingen losbehandeld. En wat betekent dat nou eigenlijk? Neem stikstof. We weten dat Pro achter de stikstofplannen staat van Jamie van Essen. De eis daarbij heeft, het mag niet verder afgezwakt worden. Maar in principe willen ze daar steun aan geven. Nou wordt er niet in de begroting automatisch al over de stikstofplannen van Essen gestemd. Maar natuurlijk wel over het financieel, voor een deel over het financieel kader. Om dat mogelijk te maken. En op het moment, de Pro zal dus niet zo snel tegen de landbouwbegroting gaan stemmen. Want dan snijden ze zichzelf in de vingers. En zo zitten erin, zijn er verschillende begrotingen die eigenlijk vrij makkelijk door verschillende kamers gaan komen. Maar wat gaat nou lastig worden? Het belastingplan gaat lastig worden. En de begroting voor sociale zaken en werkgelegenheid kan ook lastig worden. Maar we moeten nog maar zien of de soep daadwerkelijk zo heet gegeten gaat worden.
0: Sophia, ben jij nog steeds in die hal van het ministerie van Financiën?
3: Jazeker.
0: En zie je daar al wat beweging? Want als er over een klein uurtje, inmiddels minder dan 3 kwartier... een ministerraad moet zijn.
3: Ja, nou, ik zie heel veel journalisten verlaten inmiddels nu het pand. Iedereen gaat richting het ministerie van Algemene Zaken. Want daar vindt die ministerraad plaats. En zo hebben we ook gehoord, na afloop van die ministerraad zullen Jette en Heine en Jessogus de pers te woord staan.
2: Juist. Lena, tot slot. Inhoudelijk is er misschien nog niet veel over te zeggen. Ik ben heel benieuwd naar wat voor oplossing ze kiezen. Hè? Want je kan proberen om bijvoorbeeld een pijnlijke maatregel voor de VVD dus toch iets in. Wat voor oplossing ze kiezen. Hè? Want je kan proberen om...

0: VVD daar geld voor moet gaan vinden. Hmm. Ja, en dat is wel weer pijnlijk. Dus aan de ene kant kunnen ze wel een cadeautje uitdelen.
1: Ja.
0: Maar hoe dat betaald gaat worden, zou toch ook weer bij in het vermogensdomein opgezocht of gezocht moeten gaan worden. Dus dat wordt toch een klein beetje broekzak, vestzak verhaal, ben ik bang.
1: Ja, met een,
0: dus
1: met een paar mooie woorden
0: ben je niet. Gaan krijgen. Nee, dit is toch wel heel. We moeten nog gaan horen hoe ze dit, hoe ze dit uiteindelijk gaan verkopen.
1: Heel benieuwd. Dank voor de duiding tot nu toe, Leendert Beekman en Sophia van Lille in Den Haag.
2: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
3: Er wordt al jaren over gebakkeleid. Hoe ver moeten windmolens afstaan van woonhuizen? Nou, dat er geen duidelijkheid was, was ook echt een probleem voor de investeringen. Want wie durft er te investeren in een windpark als je die minimumafstand nog niet kent? We hebben inmiddels een aantal windparken die oud zijn, zo oud dat de windturbines eigenlijk vervangen moeten worden. Voor het weekend hakt het kabinet de knoop door, daarover dus wel. De minimumafstand wordt 2 keer de tiphoogte. En dat is dan de hoogte als een van de bladen recht omhoog staat, plus de hele grote paal waarop die bladen gemonteerd zijn. Kunnen de investeringen kortom weer op gang komen? Ik ga het vragen aan Jan Vos, voorzitter van Net Zero, en dat is de branchevereniging voor windenergie. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, de tiphoogte van een windturbine kan zomaar 250 meter zijn.
4: Ja, wel meer zelfs. Op zee zit het op bijna 1000 voet. Dus ja.
3: Hoeveel is 1000 voet ook weer?
1: 330 meter.
4: Ja, heel goed. Ja.
3: Nee, de Eiffeltoren.
1: Ja, daar heb je de Eiffeltoren. Ja.
3: Maar goed, dit gaat over.
4: Groter dan de Euromast.
3: Dit gaat over, voor alle duidelijkheid, windmolens op land.
4: Ja.
3: 250 meter dan, zeg je. Dus als dat 2 keer de tiphoogte is, dan moet hij een halve kilometer van het dichtstbijzijnde huis staan.
4: Of de woonkern.
3: Of de woonkern.
4: Ja, dat is een van de dingen die nog niet helemaal duidelijk zijn.
3: Als je maar woonkern, die bestaat uit woonhuizen.
4: Ja, dus een vlek of een gehucht of een dorp of een stad, een gemeente. Dat is nog een beetje onduidelijk. Er zijn nog een paar puntjes die nader moeten worden ingevuld. Als je ieder huis neemt, ja, dan wordt het lastig in Nederland.
3: Oké, woonkern, laten we het daar dan op houden. Maar als zo'n windturbine 250 meter is, dan ook nog zo'n blad van de molen moet recht omhoog staan. Mm-hmm. Dat 2 keer, dan heb je minstens een halve kilometer nodig. Zijn die plekken er nog?
4: Als je uitgaat van zo'n woonkern, dan zijn die er wel. En bovendien zijn in het besluit, of het voorgenomen besluit, eigenlijk ook wel uitzonderingsgronden opgenomen. Waardoor je dan weer kunt afwijken van die 2 keer de tiphoogte. Bijvoorbeeld bij repowering, wat jij net noemde. Dus als er al een turbine staat en er komt een nieuwe turbine, dan kan het bevoegd gezag, dus de gemeente, de provincie, kan daarvan afwijken. Dus wij zijn wel blij. We zijn blij dat er een besluit is genomen en dat er nu duidelijkheid is. Want we hebben sinds 2001 hebben we 5 jaar moeten wachten op regeltjes voor wat dan eigenlijk formeel de milieunormen zijn. Hoeveel geluid mag zo'n ding produceren?
3: Mm-hmm. Is dat nu ook allemaal opnieuw vastgesteld?
4: Ja, dat is een heel pak papier en dat is allemaal opnieuw vastgesteld. En zoals dat, dit is nu een besluit, maar er komen nog 3 AMVB's, algemene maatregelen van bestuur. En dat moet dan nog naar de Kamer met voorrang. En misschien ook nog wel nahang, de Raad van State moet nog adviseren.
3: Oh.
4: Dus we zijn er nog niet helemaal. Maar dit geeft voor de sector natuurlijk wel duidelijkheid. En ook voor provinciebestuurders en voor gemeentebestuurders is nu wel duidelijk waar het kabinet naartoe wil. Dus dat is heel belangrijk.
3: En voor investeerders?
4: Ja, dus ook voor investeerders betekent dit dat er duidelijkheid is, ja.
3: Ja, oké. Okay. Dus verwacht u dan ook dat mensen weer gaan investeren? Of dat er partijen zijn die weer de draad oppakken? Want de curve ging omhoog in windenergie, maar dat er dus nu weer meer geld komt.
4: Ja, wat jij zegt, die curve die gaat eigenlijk best wel hard omhoog. 15 jaar geleden hadden we in Nederland, nou, als je je telefoon wilde opladen, had je een paar procent stroom van wind en zon. En vandaag is dat 2/3. Vorig kwartaal komt 2/3 van de stroom uit je stopcontact kwam van zon en wind en batterijen. Dus dat is echt heel erg veel. En mensen die beseffen zich dat niet altijd. Hè, die leggen ook niet meteen het verband tussen die lelijke windturbines of mooie windturbines of die zonnepanelen op hun dak en wat je nou daadwerkelijk in je huis uit je stopcontact krijgt. Maar dat is heel hard veranderd in Nederland. En dat zie je ook terug. Dus wij decarboniseren nu heel snel. En dus we stoten
3: minder
4: de CO2 uit.
3: Ja.
4: En we hebben ook steeds minder energie nodig. Uit Rusland bijvoorbeeld. En uit de Verenigde Staten, LNG. Wat je ook niet zo graag meer wil met Donald Trump. En ook uit Qatar en Iran en andere golfstaten, waar natuurlijk heel veel aan de hand is.
3: Maar we horen tegelijkertijd ook dat als er dan een windpark gepland wordt, dat de mensen in de woonkern of de dichtstbijzijnde gemeente of dorp of stad daar moordicus tegen zijn. Want dan Zijn er klachten over het uitzicht, het geluid?
4: Ja, zo kunnen we de Nederlander natuurlijk. Kijk, alles is goed, zolang het macro-schade is. Maar als het in je eigen achtertuin gebeurt, dan liever niet. Ik denk dat het ook vrij menselijk is.
1: En daarom heb je ook wel herrie, hè?
4: Daarom heb je, ja, ik denk dat een afstandsnorm voor vliegtuigen meer op zou leveren in Nederland dan een afstandsnorm.

0: door voor windmolens. Maar ik ben natuurlijk misschien gekleurd. Ik denk ook dat een afstandsnorm tot PFAS producerende fabrieken heel goed zou zijn. Of tot Tata Steel, dat allemaal veel nuttiger is dan een afstandsnorm voor windmolens. Maar die kennen we eigenlijk niet. Er zijn heel weinig afstandsnormen in Nederland. Dat hebben politici een beetje aan de rechterzijde. Populistische partijen hebben dat uit Polen gekopieerd. Daar hebben ze dat bedacht. En sindsdien is het ook hier in Nederland hip. Maar eigenlijk moet je natuurlijk kijken, en dat zegt u heel terecht, naar hoeveel geluid produceert zo'n turbine. En laten we daar ook een fatsoenlijke afstand van houden. Ja, want die decibel
1: is over de vergelijking met Tata en de vliegtuigen, die zijn er al. En als je hoort, er komt hier een windpark, dan ben je natuurlijk op je qui vive. En dan ga je opeens inderdaad al die decibellen tellen.
0: Ja, dat is natuurlijk juist. Als je gelijk nog wat verder doortrekt, dan is het aantal decibellen van een windturbine in verhouding, ga er maar eens een keertje naast staan en ga maar eens een keertje in de buurt van een aanvliegroute. Heel veel Nederlanders wonen daar inmiddels. Ja, ik wil niet hier een potje afgeven op Schiphol, want ik vlieg zelf natuurlijk ook wel eens. Maar ja, het is zo dat we een heel dichtbevolkt land zijn. En dat betekent dus dat als je iets wilt doen in de ruimtelijke omgeving, dan wordt het al snel lastig. Dat met je met stikstof, met windenergie, met
2: vliegtuigen. Mensen zeggen vaak van, ja, waarom zetten ze hem dan niet daar en daar neer, wat dan heel, heel ver bij hen vandaan is, op een dijk of op in de
0: Nederlanders zijn wel zo ver dat ze zeggen, uitzicht. Het maakt mij niet uit waar die staat, maar niet hier. He, dat is natuurlijk, zo komen we er niet. Dus daarom heb je ook een regering, en daar worden belangen afgewogen, politieke belangen. En wat dit kabinet nu heel goed heeft gedaan, groot compliment daarvoor aan de betrokken bewindspersonen, die hebben gezegd, we hakken de knoop door, dit is het, en hiermee heeft u te maken. Ja. Dat is het vorige kabinet niet gelukt, het kabinet daarvoor ook niet gelukt, en dit kabinet wel. Dus complimenten voor D66, VVD en CDA.
1: Maar dan hebben we nog de Kamer.
0: En de Kamer heeft hier eigenlijk niet zoveel. Politiek gezien heb je natuurlijk altijd de Kamer. Maar formeel hebben ze hier niet zoveel over te zeggen. Dit is een bestuurlijk besluit. En het wordt uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur. Die voorrang en nahang, dat zijn eigenlijk consultatieprocedures. Dus het is vooral politiek. Nou, wat is nu de politieke situatie? VVD, CDA en D66 hebben zich hieraan gecommitteerd. Pro in de Tweede Kamer en Eerste Kamer hebben de meerderheid. Zullen hier niet heel blij mee zijn, maar wel mee kunnen leven. Is mijn politieke inschatting. BBB zal moord en brand en 21 zullen moord en brand schreeuwen. Maar hebben eigenlijk dan niets meer daarover te zeggen. Dus ik verwacht, politiek gezien, dat dit de goede kant op gaat.
1: Dank, Jan Vos, voorzitter van Net Zero. Ja.
2: Er zijn weer aanvallen over en weer tussen Iran en de VS. En dat doet de Amerikaanse beurs rood kleuren. Over een paar minuten na het ANP-nieuws meer erover.
3: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
4: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En even.

0: of een andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
5: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Of onder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
6: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
7: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
6: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
8: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
9: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
10: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
9: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
10: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
9: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
10: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: BNR.
13: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. De avondspits bestaat nog altijd vooral uit dagelijkse files met zo'n 10 minuten vertraging maximaal. Een paar bijzonderheden. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevaartsveen is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog 10 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en Arkersloot is de spitsstrook dicht. Kost je een kwartier. En tenslotte de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Waterberg staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier. En een snelheidscontrole gezien op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij 43,5.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor noodhulp in Nepal. Donderdag werd daarvoor Giro 6868 geopend. Het geld is nu vooral voor eten en schoon drinkwater in het rampgebied. Later wil het Rode Kruis ook helpen met mobiele ziekenhuizen en de bouw van nieuwe huizen. Meer dan 6000 huizen zijn verwoest. Opnieuw zijn er een paar mensen veroordeeld die bijna een jaar geleden betrokken waren bij de rellen op het Malieveld in Den Haag. Een protest tegen het asielbeleid liep toen helemaal uit de hand. Er zijn nu 3 mannen veroordeeld. 2 kregen 3 maanden cel voor onder meer het vernielen van een politieauto. Nummer 3 kreeg een taakstraf. De tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda waren besmet met het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep. Hoe het virus zich onder de studenten heeft verspreid, weet de GGD niet. Dat kan via voedsel of direct contact zijn gebeurd. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet, zegt oud-SGP-kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte, maar daarna had de Kamer kritisch moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. En Oostenrijk heeft de warmste zomer gehad sinds het wordt bijgehouden. Twee keer werd het warmer dan 40 graden, met als hoogste temperatuur 41,2. Behalve de hitte was ook de droogte een probleem in Oostenrijk. In bijna 170 jaar viel er nog nooit zo weinig regen. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Spanjaarden die eten steeds vroeger. Het gaat van 10 uur 's avonds langzaam naar 9 uur 's avonds. Mm. Ja, vind ik nog steeds te laat.
1: Ik ook.
0: Maar goed, het is voor de Spanjaarden een hele grote verandering. En waar dat vandaan komt, dat hoor je het komend half uur van onze correspondent.
2: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
12: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
16: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
17: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
16: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
18: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
19: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
18: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
20: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
18: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: Goedemiddag.
21: They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore.
1: Ja, zo klonk Donald Trump op 28 februari van dit jaar. Het was de dag waarop hij de oorlog aan Iran verklaarde. Het zou een korte militaire ingreep zijn, vanwege de nucleaire dreiging dus. En en passant zou de Iraanse bevolking ook nog van de dictatuur bevrijd worden. Nou, inmiddels is het 6 maanden later en houdt Iran met de Straat van Hormuz de Verenigde Staten in de greep. En ondertussen waarschuwt de eigen Amerikaanse defensietop dat de oorlog, quote, niet vol te houden is. Kortom, welke strategieën heeft Trump nog op tafel? Zometeen Jan Posma en Bernard Hammelburg over die vraag. Maar eerst gaan we naar de beurs.
0: Ja, er worden weer aanvallen uitgevoerd over en weer. Dus die oorlog die is nog lang niet tot een eind gekomen. En dat zet de Amerikaanse beurzen lager. Onder meer dat, denk ik. Hè? Joris Simonides van de BNR Beurs. Straks de uitgebreide editie nu. Vast even.
22: De samenvatting.
0: De samenvatting, ja. Ja. Hoe wordt er gereageerd in de VS op het feit dat Amerika heeft doelen in Iran aangevallen? Ja. En Iran doet ook iets terug.
22: Ja, er wordt voor het eerst in zijn maand weer aanvallen uitgevoerd over en weer. En dat zet ook de beurs in de VS lager. Laten we maar even de borden meenemen. De Dow Jones 0,6% lager nu. De S&P 500 0,5% lager. En ook de Nasdaq bijna 0,5% lager. Door die aanvallen dus van afgelopen weekend zorgt er ook voor dat de olieprijs weer stijgt. Die staat op dit moment bijna 2,9% hoger. Dus dat is toch alweer eventjes een behoorlijke correctie. Het had al wel erger kunnen zijn. Het is ook vaak wel erger geweest. Er was natuurlijk een tijd, weten we nog wel, dat die olieprijs boven de $100 uitkwam. Ja. Grotere verliezen op de beurs hebben we ook nog wel gezien bij aanvallen. Ja, die tijd is wel een beetje voorbij. Je ziet wel dat er wat gewenning optreedt bij beleggers. Toch is het wel weer even schrikken kennelijk. Het was ook alweer even geleden, die laatste aanvallen. Dus je ziet wel dat beleggers weer even een beetje een pas op de plaats nemen. We zien het ook in eigen land trouwens. Shell stond vandaag hoger de hele dag. Het levert op het laatste moment van de dag wel weer een beetje in, maar sloot het eigenlijk toch hoger. En ook SBM Offshore, dat is een bedrijf waar we niet zo heel vaak, die koppelen we niet heel vaak aan de Iran-oorlog, maar ook zij verdienen aan de hogere olieprijs. Dat is de grootste stijger op dit moment.
0: Oh.
22: Dus je ziet wel dat het doorwerkt.
0: Even naar China. Autobouwer BYD staat daar lager. Hoe komt dat?
22: Ja, dat had met de cijfers te maken. Die kwamen eigenlijk al afgelopen vrijdagmiddag. Maar vandaag was de eerste keer dat beleggers erop konden reageren. Die cijfers waren op het eerste gezicht prima. De omzet daalde een klein beetje. Maar voor het eerst in 5 kwartalen groeide de winst weer. Dus dat was prettig. En ook gelijk een forse winstgroei. 30% meer winst behaalde BYD. Ja, toch staat het aandeel lager dus. Want er zijn ook wel wat zorgen. Want de vraag in China die valt een beetje tegen. BYD moet het vooral hebben van de export. Dus de export naar landen buiten China. En die export buiten China gaat ook niet zonder slag of stoot, zegt onze collega Nout Broekhoff.
3: Auto's verkopen op de thuismarkt in China, dat is nu even lastig. Dus wordt vol ingezet op export. Voornamelijk naar Europa, want in Amerika, daar krijgt BYD geen voet aan de grond momenteel. Het probleem is dat in Europa natuurlijk een importheffing geldt op Chinese auto's. Dus ja, dat vreet natuurlijk wel een deel van je marge op. En dus is het zaak om hier te gaan produceren. De fabriek waar dat moet gaan gebeuren in Hongarije, die ligt echter onder een vergrootglas. Dus wanneer de productie hier echt op gang gaat komen, dat is nog maar de vraag.
22: Ja, hopen, mitsen en maren, zegt dus ook Nout van de Nationale Autoshow. Maar vooral die thuismarkt is dus echt een punt van zorg. Want daar zakt de groei gewoon in. En dat maakt dus ook beleggers baart dat zorgen. Dus het aandeel verloor bijna 5% vandaag.
0: Zullen we nog even naar Eli Lilly gaan? Dat doet een overname.
22: Ja, dat klopt. Mirada Biosciences willen ze overnemen. Dat is een Amerikaans biotechbedrijf. Ontwikkelt medicijnen tegen auto-immuunziekten. Dus dat is toch wel weer iets heel anders dan waar we Eli Lilly vooral van kennen. Namelijk van de afslankmedicijnen natuurlijk. Een grote concurrent van Ozempic is het. Kleine 3 miljard, 2,9 miljard gaan ze ervoor betalen. Als het allemaal lukt, eind dit jaar moet die deal rond zijn. En het is toch wel weer een teken dat Eli Lilly het een beetje zoekt in andere farmaceutische markten. Ze willen een beetje af van alleen maar die afslankmedicijnen. Daar hebben ze heel veel geld mee verdiend. Maar het is ook wel een beetje een risicovolle markt de laatste tijd. Omdat er heel veel concurrentie opduikt. Onder andere ook in China. Waarbij bedrijven nou hun medicijnen een beetje na proberen te apen. Dus je ziet dat Eli Lilly wat anders zoekt. En daar is deze overname dan weer een voorbeeld van. Beleggers zijn er dan weer niet heel erg van onder de indruk. Het aandeel staat 1,3% lager op dit moment.
0: En nou, ik denk dat de handel op Dambrak nu wel. Ja, het beweegt nog een klein beetje. Maar wat is de voorlopige koststand?
22: Ik denk dat we wel kunnen noemen. Inmiddels 0,6% lager gesloten is de AIX. Op 1105 punten een beetje. Bij bijna 1106 zelfs. Grootste stijger, ik zei het al, SBM Offshore met een plus van 3%. Grootste daler was Adyen met een minnetje van 4%.
0: Jorik Simonides, straks meer om 6:30. Dankjewel.
1: We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, hoe staat het met de avondspits op de weg?
13: Nou ja, die valt eigenlijk nog wel mee. We zaten al maximaal aan zo'n 300 kilometer file. En dat waren eigenlijk met name dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaakten. Wat wel opvalt, constant is de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Daar is de spitsstrook dicht tussen Beverwijk en Akersloot, omdat het werkelijk een slechte toestand is. De vertraging is opgelopen tot bijna 20 minuten. En de snelheidscontrole hebben we gezien op de A15 Europort Rotterdam bij 46,1.
14: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: AI lijkt een zeepbel te zijn.
5: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
23: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
24: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
1: Vannacht waren er voor het eerst in de maand weer aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran over en weer. En dit weekend tikte die oorlog ook de 6 maanden aan. Want dit was Trump op 28 februari.
21: It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore.
1: Ja, en 6 maanden later, afgelopen weekend, dus klonk Trump zo.
21: They're not paying their troops. They're in deep trouble. They have very little capacity. Last night we took 24 boats through the strait. We're taking them through all the time. I say it very openly. It doesn't mean we're finished with the military, but we are. The strait is open, as you know. The Strait of Hormuz is open. We have control and we have the blockade.
6: Iran's not getting anything.
1: Ja, zelfs zijn stem klinkt iets minder krachtig. Maar ja, het kan een momentopname zijn. Maar waar staat die oorlog nu, vragen wij ons af. En dat bespreken we natuurlijk met de makers van de Amerika-podcast. Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. En Jan Postma, onze man in de Verenigde Staten. Goedemiddag allebei.
7: Hallo.
8: Goedemiddag.
1: Bernard, ja, hoe zou jij de positie van Trump typeren eigenlijk op dit moment?
7: Nou, buitengewoon lastig. Omdat hij zou misschien militair nog wel een vuist kunnen maken, maar dan moet hij veel en veel meer inzetten dan hij nu heeft gedaan. Bijvoorbeeld ook grondtroepen. En dan zou hij misschien nog wel een kans hebben om Iran te verslaan. Maar hij heeft nog geen enkele van zijn doelstellingen bereikt. Dat nucleaire programma is niet de mond gesnoerd. Helemaal, tenminste niet helemaal. Hij heeft de bevolking niet geholpen, wat hij wel had beloofd. Er is wel een ander leiderschap, maar dat is nog veel erger dan wat er is verdreven. En het allerbelangrijkste wapen van de Iraniërs is natuurlijk die Straat van Hormuz. Ik denk niet dat hij erop heeft gerekend, maar hij heeft op alle punten verloren. Hij zou misschien met een heel groot offensief nog wat kunnen doen, maar dat is politiek zelfmoord. En dus moet hij op de een of andere manier zorgen dat hij daar wegkomt. Want als je zegt, de allerkortste manier om zijn positie te beschrijven, vind ik, hij heeft verloren.
1: Ah. Nou, dat is heel duidelijk. Hij heeft verloren. En je zei ja, met een eventueel een groot militair offensief, dat is niet alleen politieke zelfmoord, maar zijn eigen defensietop heeft toch ook gezegd, wij houden dit niet meer vol, want er is te veel materieel al
7: De vraag, dat verbaast mij steeds, omdat Amerika toch het land is dat als het nodig is de derde wereldoorlog moet kunnen uitknokken. Hè? Dus ze moeten wel iets in huis hebben. Ik geloof dat de verhalen over de tekorten wel een beetje worden aangescherpt. Maar dat komt omdat het niet alleen gaat over hardware, gewoon over bommen en granaten en zo, maar ook over personeel. Er zijn enorme klachten bijvoorbeeld bij de marine, dat die soldaten veel maandenlang aan boord zitten, dat het eten opraakt. Ja. Er is gedoe met het onderhoud van de F-35 en F-16 gevechtsvliegtuigen. Want als die dingen 2 of 3 rondjes hebben gevlogen, dan moeten ze, om in autotermen te spreken, een grote beurt hebben. Dat is normaal. En dat raakt allemaal in de war. Dus wil je daar iets aan doen, dan moet je veel meer inzetten. En mijn eigen idee is dat Amerika er echt niet zo slecht voor staat als die generale staf zegt. Maar ze moeten wel uitkijken.
1: Ja. Jan, vorige week sprak Trump nog over economische aanvallen. Hij dreigde met sancties, ook voor andere landen, derde landen die zaken doen met Iran. Wat is er over van die plannen eigenlijk?
8: Ja, op dit moment is dat een beetje onduidelijk eigenlijk. Want die sancties die werden natuurlijk echt heel hard aangekondigd. Het was D-Day voor Iran. Ja. Dit zou het begin van het einde zijn. Vervolgens is het toch een klein beetje stilgebleven. Het is niet helemaal die D-Day geworden, in ieder geval, die was aangekondigd. Dat kan je wel zeggen. En na die aanvallen van vannacht stuurde Trump ook een berichtje. We're gonna hit them hard. En dat suggereert dan meer zwaardere aanvallen richting Iran. En dus weer een beetje terug naar de oude tactiek. Maar tegelijkertijd, Trump is Trump. Dit kan van alles betekenen. Het kan ook helemaal niks betekenen. Ik denk dat hij het ook een beetje tegelijkertijd probeert. Dit is ook Donald Trump. Hè. Die gooit iets tegen de muur aan en hoopt dat er wat blijft hangen. Dus hij doet nu die sancties. Tegelijkertijd blijft die militaire druk er ook bestaan. Trump weet diep van binnen ook wel, wat Bernard ook al zei, Iran heeft zelf een veel groter drukmiddel dan Trump ooit kan hebben. De Straat van Hormuz. Trump probeert van alles, roept al die hele 6 maanden dat hij dan verslagen is, maar hij zit gewoon vast.
1: Ja, en Bernard, ja, de ironie is ook dat Trumps pogingen om die Straat van Hormuz open te houden, ja, die zijn begonnen met het feit dat hij ervoor gezorgd heeft dat hij überhaupt gesloten is.
7: Nou, ja, ik weet niet of je het zo kunt zeggen. Het probleem is en was dat Iran zich op het standpunt stelt dat ze daar in Teheran uitmaken wat nu precies de vaarroute moet zijn van schepen die daar doorheen willen. Het is die straat is aan de noordelijke kant nog enig, is nog een beetje ruimte, maar in de buurt van Oman, wat dus in het zuiden ligt, daar wordt het heel smal. En dan is eigenlijk de hoeveelheid internationaal water is minimaal. En dus is, zegt Iran, het is van ons. Het is gewoon net zoals de Chinezen zeggen dat zij eigenaar zijn van de Zuid-Chinese Zee. Zo zegt Iran, wij zijn eigenaar van de Straat van Hormuz. En wie daar doorheen wil, ja, schipper, wil je overvaren, ja of nee? Dus hij is tol. En dat is niet gering, want je praat nu over, ik meen, $2 miljoen per schip dat er door zou, dat ze zouden moeten betalen. Ja, dat is niet niks. Nee. En daar heeft hij nu een overeenkomst met Oman, bijna rond, dat die medewerken. Want je kunt, als je die straat doorgaat, twee routes kiezen. Eén gaat wat meer langs de kust van Iran, de andere wat meer langs de kust van Oman. Maar als dat gebeurt, als een paar keer gebeurt, dan schiet Iran onmiddellijk op die schepen. Want die eist dat ze die route langs Iran nemen. En al dat soort dingen, ja, daar kan Trump buitengewoon weinig tegen doen. Wat hij zegt, wat Trump zegt, is: wij begeleiden nu schepen. En we hebben er al een aantal door die straat geholpen. Dat zal ook bekloppen, hoor. En we blokkeren het Iraanse scheepsverkeer, zodat ze geen olie kunnen exporteren. Geloof ik ook best. Alleen, dat is niet een open straat van Hormuz. De open straat van Hormuz betekent dat iedereen er gewoon door kan. Ja. Daar is nu geen sprake van.
8: 15 schepen per dag, begrijp ik. En dat waren de 130 voor de oorlog.
1: Ja, dat is een enorm verschil. Ja. Ja. En Jan, we hadden het net al eventjes over de top van het Amerikaanse leger. Trump is gewaarschuwd. Die oorlog met dit soort grootschalige operaties is niet vol te houden. Bernard suggereerde al dat dat misschien een beetje aangedikt zou zijn. Wat denk jij? Wat zou een argument daarvoor kunnen zijn om dat een beetje aan te dikken?
8: Nou, een argument zou kunnen zijn dat die militaire top, denk ik, wat verder vooruit kijkt dan dat Donald Trump dat doet. Donald Trump die kijkt altijd, hoogstens naar morgen. En verder dan dat kijkt hij niet. En die militairen die zijn natuurlijk gewend aan grootschalige operaties. En die kijken verder vooruit. En die houden rekening met de situatie over de hele wereld. En die geven dus wel duidelijk aan richting het Witte Huis: we doen wat jullie ons opdragen. Maar weet wel, wij zitten aan onze grenzen. We betalen ook een prijs voor die oorlog in Iran. En vooral de marine voelt dat heel sterk. En die zegt eigenlijk heel duidelijk: Trump, wij hebben materiaal uit Europa, uit Azië, uit Latijns-Amerika, van allerlei plekken hebben we dat weg moeten halen om voor Iran te gebruiken. En daar is een prijs voor, wat Bernard zegt. Militairen die moe zijn, schepen die voor onderhoud moeten, die USS Lincoln, die dan naar een veel te lange militaire operatie eigenlijk doodmoe gaan die mensen weer naar huis. Dit zorgt voor problemen, dus Trump, kijk alsjeblieft ook naar de toekomst. En tegelijkertijd weten we ook bijvoorbeeld waarom Radcliffe, de CIA-baas, vorige week in Moskou was. Dat is ook omdat de Amerikanen weten dat Rusland denkt dat Amerika verzwakt is. Dus zij zien ook wel dat er iets aan de hand is. Dus dat er iets moet gebeuren.
1: Ja, en dat was de defensietop. Maar er is natuurlijk ook nog gewoon de stemmer, de Amerikaanse stemmer. De populariteitscijfers van Trump zijn historisch laag. Kan hij dan politiek gezien die oorlog nog wel doorzetten?
8: Ja, ik denk technisch gezien wel, want het congres geeft hem geen tegengas. Terwijl er echt wel weerstand is, maar republikeinen durven niet, democraten kunnen niet. Maar we weten ook, Trump is op dit moment heel erg bezig met de midterms. Dat is het allerbelangrijkste, die congresverkiezingen van november. En Iran is daar gewoon een heel belangrijk onderwerp geworden. Want die hoge benzineprijs is een belangrijk onderwerp. Dat voelen die Amerikanen allemaal. Benzine is $1 per gallon duurder dan voor de oorlog. De dieselprijs is nog hoger, dat maakt ook producten in de winkel weer duurder. Dus dit is echt voor Trump een probleem. En dan komt hij bijvoorbeeld met zo'n oplossing als Venezuela. Van, zie nou, ik ga zoveel meer olie voor ons binnenhalen. Maar ja, dat lost voor morgen niks op natuurlijk. Dat zijn allemaal dingen die lang duren.
1: Bernard, is er een scenario of een manier waarop Trump zich kan terugtrekken zonder naar eigen inzicht gezichtsverlies te leiden?
7: Dat hele kleine tussenzinnetje naar eigen inzicht is de crux van het verhaal, denk ik, Lisbeth. Want daar hebben we het vaak over. Hij kan de Amerikaanse formule gebruiken: declare victory and leave. Ja. Zeg gewoon, ik heb gewonnen. Vanuit zijn perspectief is er nog wel iets voor te zeggen ook. Want Amerika zelf importeert helemaal niks door de straat van Iran, ook geen olie. Mm. Dus dat is ons probleem. En hij kan zeggen, ik heb de basis gelegd nu voor jullie, voor de bondgenoten, om daar verder aan te werken. Ga maar lekker zitten met de Iraniërs en zorg dat je erdoor kan. Wij zijn weg en eigenlijk hebben we wel ongeveer bereikt wat we wilden. Dat is niet zo, maar dat is het verhaal dat hij naar mijn idee gaat proberen te verkopen. En het enige wat hij daarvoor heeft is aanhakend op wat Jan zegt, als die olieprijs maar naar beneden gaat, dan kan het er misschien nog lukken ook. Omdat dat toch het enige, de meeste mensen in, laten we zeggen, het middenste deel van Amerika weten ook niet precies waar Iran ligt en waar dit nou allemaal over gaat. Dat interesseert ze ook niet echt. Maar die benzineprijs en daardoor, hè, wat Jan ook zegt, die hogere dieselprijs en dus hogere prijs in de supermarkt, want alle artikelen worden per vrachtauto aangevoerd. Al dat soort dingen, dat is waar de kiezer op let. En als daar verbetering in komt, en hij heeft nog een heel klein beetje tijd, dan redt hij het misschien. Dan kan hij zeggen, nou, ik heb toch goed gedaan, wat zeuren jullie nou?
1: We gaan kijken of dat verhaal inderdaad de narratief wordt, zoals dat dan heet. Dank jullie wel voor de inzichten, de makers van de Amerika-podcast, Bernard Hammelburg en Jan Posma.
0: Messi. Ja, dat gaat natuurlijk over Lionel Messi. Maar er is nieuws. Hij heeft aangekondigd dat hij stopt als international. Dus hij komt niet meer uit voor het Argentijns elftal. Dat heeft hij via een bericht op social media bekendgemaakt. Foto van een handgeschreven brief.
1: Hij gaat eigenlijk met pensioen, zou je kunnen zeggen. Want hij is al 39. Hij kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal. En werd in 2022 wereldkampioen. Afgelopen zomer verloor hij de finale in New York tegen Spanje. En dat was dus ook meteen, weten we nu, zijn laatste interland ooit. Opvallend, hij zegt zijn afscheidsbrief op 21 juli al te hebben geschreven. En dat is 2 dagen na de WK-finale. Wat dat betekent voor zijn carrière bij Inter Miami, waar hij nu voetbalt, dat is niet bekend. Afgelopen week scoorde hij daar nog volop.
0: 6 voor 6. In Spanje gaat men steeds eerder aan tafel voor het avondmaal, schrijft de New York Times. Voor Nederlands begrippen is het sowieso erg laat. Maar het wordt nu rond 9 uur 's avonds. Generaties lang begon het diner in Spanje vaak pas rond 10 uur... en werd er getafeld tot na middernacht. Nu zijn er dus signalen dat de maaltijd naar eerder op de avond verschuift. En dat lijkt toch een culturele verandering in dit land. Spanje-correspondent Jorn Lucas. Welkom, of verstoor ik je tijdens het eten?
2: Nee,
0: hè?
2: Nee.
1: 7 voor 6.
2: Onze piepers, onze piepers gaan niet om 6 uur op tafel, nee.
0: Hoe laat ga jij eten?
2: Normaal gesproken s'avonds inderdaad om 9:00. Ja. Meestal is dat een lichte maaltijd. Een broodje, salade of gewoon een yoghurtje of zo, whatever. Maar de zware maaltijd is rond 2:30, 3:00.
0: Oh.
2: Dus ja, die Spaanse etenstijden zijn echt wel ontzettend anders dan bij ons in Nederland.
0: Ja, maar nu herken jij het beeld dat de New York Times schetst, dat het wel naar voren komt?
2: Ja, eigenlijk wel. En daar hadden we het eigenlijk laatst ook nog wel over. Überhaupt het uit eten gaan, het concept uit eten gaan is wat simpeler. Dat doe je vaker. En je ziet gewoon dat restaurants eerder op de avond voller zitten. Voor 8:00 kan je eigenlijk gewoon nergens terecht, want dan zijn die restaurants nog wat dicht. Maar het is wel al meteen vol vanaf dat moment. Het spitsuur is nog steeds wel 9:00 s'avonds, hoor. En dan, als je reserveert, dan kan je om 8:00, 8:30 of zo reserveren. Maar dan staat er ook al vast een bordje van iemand die om 10:00 heeft gereserveerd. Dus het is eigenlijk ook wel verspreid over de hele avond. Maar je kan eerder terecht en je kan ook wel misschien wat langer door.
0: Hoe komt dit?
2: Maar ik herken het beeld wel.
1: Ja, hoe het komt. BNR Nieuwsradio.
0: Nee, wacht even.
1: Breaking news.
0: Oh,
2: ja.
1: Ja, nou ja, Jorn, we komen zo bij je terug. Maar we wilden even melden dat er op de valreep, zoals Leendert Beekman al voorspelde, een akkoord is voor de begroting van onze minderheidscoalitie.
0: Aha.
1: Die ministerraad die begint zo meteen. En dan moet er een echte klap opgegeven worden door het volledige kabinet. En daar gaan we zo over verder praten. Maar eerst even terug aan tafel in Spanje.
0: Ja. De maaltijd even onderbreken voor het nieuws. Dat zullen de Spanjaarden ook wel eens even doen. Maar goed,
2: zeker.
0: Hoe komt het, Jorn, dat de Spanjaarden nu vroeger aan tafel gaan?
2: Ja, nou, ik denk over algemeen, je moet wel wat verschil zien tussen de grote steden en de landelijke, wat meer traditionele gebieden, denk ik. En eigenlijk ook nog even kijken naar zomer versus de winter. Dat daar gelaten, er zijn denk ik een aantal redenen. Toeristen, die vragen eigenlijk gewoon, die willen niet om 9:00 of 10:00 pas gaan eten. Die willen eigenlijk gewoon, vragen de Nederlander of een Brit, die willen eigenlijk gewoon 6:00, 7:00 of de hele dag door eten, kan ook. Maar eigenlijk is het ook een soort van generatiekloof, denk ik. Het is het late eten heeft te maken met dat komt voort uit dat oude Spanje, waar mensen, dat oude arme Spanje, wat je hele lange werkdagen had, en waar je pas ook pas om 9:00 thuis kwam en dan misschien dan pas ging eten.
0: Oh,
2: dat komt daar vandaan. En nou ja, de nieuwe generatie die heeft daar niet zo heel veel mee te maken. En dat zie je eigenlijk ook terug. Mensen die überhaupt in de horeca werken, die denken ook, ja, ik wil niet pas...
0: om 1 uur nou ja, thuis zijn.
2: Precies, of om 1 uur überhaupt beginnen met je restaurant schoon gaan maken. Dat wil je ook niet. En je ziet het ook wel een beetje terug überhaupt in de werktijden. In het Spaanse bedrijfsleven. Je ziet wat de ouderen... traditionele bedrijven die geleid zijn door, nou ja, de oude Spanjaard, zeg maar. Hè, die heeft nog lunchpauzes van pak een beetje ergens tussen 2 en 4 'smiddags. Mm-hmm. En vervolgens om dan te gaan eten. Hè, om vervolgens tot 1 uur of 8, 9 door te werken. En dan kom je weer bij die late etenstijd uit. Maar bij nieuwe bedrijven, waar de nieuwe generatie in zit, die denken ook, ja, weet je, dat past niet meer. Dat is niet productief. Je komt laat thuis. Het is vermoeiend. Ja. Je moet gewoon ook weer vroeg op.
0: Nou, zo gezond, dus, toch?
2: Ook dat. Weet je, met een volle maag te bed gaan is ook gewoon niet prettig. Dus is die maaltijd s'avonds ook wel wat lichter, hoor. Dat scheelt wel. Mm. Maar het is, ik denk, enerzijds een generatiekloof ook wel. Wat je ziet, nou ja, kloof. Het is eigenlijk een nieuwe generatie die denkt, ja, wij willen helemaal niet meer zo laat eten.
0: Nee, precies.
2: Maar ja. Ja. Dus ik denk dat het is, maar de New York Times heeft wel gelijk. Die restaurants zitten wel steeds eerder op de avond zitten ze vol. Maar om 6 uur een bordje hutspot, nee, dat gaat hem niet worden.
0: Dat gaat nog steeds niet, hè? En dat geldt trouwens ook voor de lunch. Want als je ergens binnenkomt, ik heb die ervaring vorig jaar nog gehad. Kwamen we ergens binnen, ik zei, is de keuken nog open? Ja, nee, die gaat
2: hoe
0: om 1 uur.
2: Hoe laat was dat?
0: Ik ga er om 1 uur open. En toen was het 10 voor 1.
2: Ja, nee, hallo. Dus
0: dat die man zei, gaat u zitten, nee. We gaan zo beginnen. Nee hoor.
2: Niels, heel, heel kort lesje. Om 1 uur is de tijd voor de vermouth. Dan neem je een glaasje met een tapaatje of een glasje wijn, dat soort dingen. Om 1:30, 2:30 ga je aan tafel. En als het weekend is of zomer is, of je hebt in ieder geval veel vrienden en familie, dan als je pech tussen aanhalingstekens, als je pech hebt, begint na het eten, wat zal het zijn, 4:30, 5, de sobremesa. Dat is heel cruciaal of heel belangrijk voor die Spaanse eetcultuur. Dan zit je sowieso tot 6:30, 7 zit je aan tafel door te praten, door te drinken of wat dan ook. Dus de eetcultuur, ja, in Spanje eet men om leven om te eten en niet eten om te leven. Hè?
0: Dat is ook wel weer het mooie. Dankjewel. En dan woon jij daar ook, denk ik.
2: Ja. Mede. Onder meer.
0: Ja. Spanje-correspondent Jorn Lucas, dankjewel.
1: Ja, er is een akkoord. We melden het al. De ministerraad is begonnen en de coalitie lijkt tot een begrotingsakkoord te zijn gekomen. Na een lange, moeilijke dag en hele spannende weken ook. We gaan snel naar onze politiek verslaggever Michiel.
0: Nee, hij is er niet.
1: Jurjens. Oh, die is nog
0: niet. Nee, hij gaat nu...
1: Nou ja. Al onze collega's zijn op weg naar het ministerie van Algemene Zaken. Zodra ze daar zijn, dan spreken we ze hem. Ah, hij is wel aan de telefoon. Onderweg, Michiel, goedenavond.
9: Ben er nu ook via de traditionele verbinding,
0: ja,
9: als jullie
0: bent
9: mij
0: er
9: horen.
0: Ja.
1: De techniek staat voor niets. Heb jij nog ministers gesproken of gehoord toen ze naar binnen liepen voor die ministerraad?
9: Nou, het zijn een beetje onrustige toestanden hier voor de deur, inderdaad, bij het ministerie van Algemene Zaken, waar rond deze tijd die begrotingsraad begint. Daar druppelen de eerste ministers nu binnen. Het is een beetje wisselend wat zij dan zeggen. De eerste, een kwartier geleden, was minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die zei nog, nou, ik ga niks zeggen. Maar 2 minuten geleden bijvoorbeeld minister Karremans van Infrastructuur, die iets zei van, nou, goed dat die begroting er nu ligt. En ze gaan er nu binnen met de ministersploegen naar kijken en daar een klap op geven. En dat is dus de volgende stap in dit proces nu.
1: Ja, en verwacht jij dat er dan nog echt flinke hobbels genomen moeten worden?
9: Nou, het lijkt een formaliteit te zijn. Het is zo dat die hele voting, dat allerlei verschillende wetten per ministerie zijn. En daarom is het zo dat de ministers hier in de ministerraad ook nog naar moeten kijken en daar akkoord mee moeten gaan. Nou hebben we natuurlijk best een rommelig proces gezien de afgelopen weken. En zelfs vandaag nog. Overleg dat het nu gaat beginnen was gepland om 11:00 vanochtend. Dus je kan niets helemaal uitsluiten. Maar wat hier binnen nu gaat gebeuren, dat zou een formaliteit moeten zijn.
1: Ja, en Henry Bontebal heeft trouwens vanavond een afspraak in de Rode Hoed. Hij moet de H.J. Schoo-lezing houden, de traditionele opening van het parlementair jaar. Maar dat gaat hij dan wel halen?
9: Ja, dat lijkt hij wel te gaan halen. Ik begrijp net van wat andere journalisten die hier staan dat Bontebal net met een taxi vertrokken is. Nou, vanuit Den Haag binnen 2 uur in Amsterdam.
1: Dat moet
9: ik
1: lukken.
9: Heb de meest recente verkeersinformatie van de ANWB niet gehoord. Maar ik denk dat dat wel gaat lukken. En goed om op te merken, Bontebal is natuurlijk fractievoorzitter van het CDA. Zit niet in het kabinet, dus is ook niet bij deze begrotingsraad aanwezig. Nee, dus nee. Dat gaat hij redden.
1: Ja, hij wel. Maar hoe lang gaat die begrotingsraad dan duren, denk je?
9: Ja, dat is een beetje de vraag. Er wordt hier rekening gehouden met een half uur tot een uur. Mm. We zullen het gaan horen als ze weer klaar zijn. En dan kan er ook wat uitgebreider met de bewindspersonen uit het kabinet gesproken worden. Maar normaal gesproken is dit niet een sessie die uren hoeft te duren.
0: Maar hoezo niet eigenlijk? Want die top, hè, met Bontebal erbij, die heeft bepaald hoe de begroting eruit gaat zien, dat heeft ook consequenties voor verschillende ministers. Kunnen er dan geen ministers of bewindspersonen zijn die zeggen, ja, wacht even, ik moet nu ineens een miljard inleveren, dat ga ik niet doen. Of dat wil ik niet?
9: Dat zou in theorie zou dat kunnen. Tegelijkertijd, het is echt wel spannend hoe het er hier aan toe gaat vandaag al in Den Haag. Dus je moet als minister, als bewindspersoon ook wel een grote broek aantrekken om nu hier in die ministerraad standbij te gaan maken. Maar ja, nogmaals, het is een goed punt hoor. En het is allemaal niet uitgesloten.
0: Oké, Michiel Jurjens in Den Haag. Straks meer.
10: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, we krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter. Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter. ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
17: Thomas van Zijl.
25: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot en een gesprek met Jelena Arsik van Os, CEO van houtveredelaar Axis Technologies. Ik spreek haar over de nieuwe houtfabriek in de Verenigde Staten en of dat genoeg is om importheffingen op hout te vermijden. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. In de BNR-app.
0: De Spaanse premier beschuldigt Russische en Israëlische groepen van het veroorzaken van de Ceuta-crisis. De Rijn stijgt naar regen, maar het waterpeil dreigt ook weer hard te zakken. Onderzoek: AI liegt vaker en negeert instructies. Deze verhalen en het laatste nieuws uit Den Haag vind je nu in de BNR-app.
1: We gaan nog een keer naar Erik Evengroen en vragen hem, wat gebeurt er op de weg, Erik?
13: Ja, die verliep eigenlijk, rustig is een groot woord, maar we hadden maximaal zo'n 300 kilometer file en die bestond vooral uit dagelijkse files. En die is nu alweer flink op zijn retour, want we zitten nu nog maar op de 130 en de meeste files worden dus korter. Wat nog opvalt is de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Rotterdam, voor Den Haag-Zuid nog 10 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem, voor knooppunt Waterberg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterreis ook dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum. 6 kilometer file met ook daar nog 10 minuten op onthoud. En tenslotte een snelheidscontrole gezien op de A12 Utrecht-Arnhem bij 83,1.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het kabinet gaat vanavond dan eindelijk praten over de begroting. De eerste ministers zijn gesignaleerd bij het ministerie van premier Jette. Het is allemaal op het laatste nippertje, want vanavond moet de begroting bij de Raad van State liggen. Vandaag hebben de leiders van de coalitiepartijen nog gepraat over de laatste pijnpunten. In ons land zijn steeds meer tentenkampen te vinden waar daklozen zitten, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. Je vindt ze niet alleen in Groningen en Maastricht, maar ook in Horen en Barendrecht. Gemeenten weten soms niet dat er een tentenkamp is. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de 3 vermiste Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt er wel gezocht in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Het Rode Kruis is donderdag een inzameling gestart voor noodhulp in het getroffen gebied. Dat heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgeleverd. Een van de eerste omroepsters op de Nederlandse tv is overleden, Tanja Koen. Ze was 100 jaar. Tanja Koen begon in de jaren 50 bij de NCRV, maar kreeg ook eigen programma's zoals De Zaterdagavondshow en Stedenspel. Ook zat ze in het panel van het spelletje Zo Vader, Zo Zoon. En Argentinië moet het voortaan doen zonder Lionel Messi, want hij stopt als international. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Het is volgens Messi geen verlies voor het voetbal dat hij stopt, want er komen geweldige jonge spelers aan die het verdienen om op zijn plek te staan. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ja, die AEX is toch in de min gesloten. Daar leek het niet op in de loop van de middag. 0,6% lager, 1106 punten. Grootste stijger was er wel, SBM Offshore. Die kreeg een plus van 2,9%. Het heeft alweer te maken met de onrust in het Midden-Oosten. De oorlog met Iran die doorgaat. Straks over een half uur hoor je daar veel meer over. Op Wall Street wordt gehandeld. Dow Jones staat 0,7% in de min.
1: Ja, zometeen dan hoor je onze verslaggever Martijn de Rijk. Die was bij de opening van het academisch jaar van de Technische Universiteit Eindhoven. En hij hoorde dat internationale studenten, over wie veel gediscussieerd wordt in Nederland, veel meer opleveren dan dat ze kosten. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Zometeen meer.
16: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
17: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet! Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
18: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
19: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
22: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
27: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
28: Je hoeft niet altijd te luisteren, maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
29: En dat kan ook via de BNR-app.
28: Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: De coalitie in Den Haag heeft een begrotingsakkoord bereikt. Zoveel is duidelijk. Er is nu een begrotingsministerraad begonnen, waar dus alle ministers bij zijn. Dus die kunnen daar bespreken wat vertegenwoordigers uit de coalitie en Henry Bontebal van CDA hebben bekokstoofd, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Henry Bontebal is inmiddels onderweg naar een spreekbeurt.
1: Ja,
0: afspraak.
1: In Amsterdam.
0: In Amsterdam.
1: Maar hij is ook geen minister, dus hij hoeft er ook niet bij te zijn.
0: Die mag er niet bij zijn.
1: En onze verslaggever Michiel Jurjens, die staat bij het ministerie van Algemene Zaken. Ja. Hij verwachtte dat dat misschien wel een half uurtje zou duren. Ja. Kijk, als dat nou nog binnen onze uitzending is, Niels, dan spreken wij hem natuurlijk graag zeker over het nieuws daaruit.
0: Details uit die begroting kennen we ook overigens nog niet echt. Hè? Dus nee. Ook inhoudelijk willen we nog wat meer weten. Verslaggever Martijn de Rijk was bij de opening van het academisch jaar Technische Universiteit Eindhoven. En er is veel voordeel te halen bij de komst van buitenlandse studenten, is daar de strekking. En een brede coalitie van industrieorganisaties roept de Tweede Kamer en het kabinet op om snel werk te maken van aanbevelingen uit het rapport Wenning.
1: Ja, volgens onder andere Delta Links, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal om investeringen in Nederland mogelijk te blijven maken. En die oproep komt voorafgaand aan het Kamerdebat over het rapport Wenning aanstaande donderdag. We praten erover door met Bas Jansen, algemeen directeur van Delta Links. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, de ministerraad is nu begonnen over de nieuwe begroting voor het volgend jaar. Waarom slaan jullie nu alarm en niet bijvoorbeeld 2 maanden geleden?
2: Nou, omdat het debat dus over een paar dagen plaatsvindt. En nu is het belangrijk om dat signaal aan te geven van er moet echt iets gebeuren. En snel, want het Wenning-rapport is zo'n goed rapport. Alleen, en die aanbevelingen zijn goed, maar we zouden zeggen aan de bak.
1: Ja, maar dat Wenning-rapport is positief ontvangen. Zeker toen door het toenmalige kabinet. Maar daar zaten ook partijen in die nu weer in het kabinet zitten. Dus waarom gebeurt er dan niets, denkt u?
2: Daar kan ik eigenlijk alleen maar naar gissen. Ik denk dat het ons economisch nog best goed gaat. Maar in Rotterdam zien we dat een heel wat bedrijven, industriële bedrijven, door die internationale concurrentie aangekondigd hebben of inmiddels al hun deuren gesloten hebben. Ja, en dat zijn gewoon ontzettend slechte signalen. Hè. Je ziet de afgrond voor je, maar we zijn bereid als lemmingen om erin te lopen. En Wenning waarschuwt daar ook enorm voor. Die zegt echt dat die randvoorwaarden echt veel te kostbaar zijn. Onvoldoende ingevuld. De energie is gewoon echt veel te duur. De administratieve lasten, 15 of 16 miljard geven er jaarlijks aan uit. En er is gewoon fors oneerlijke concurrentie vanuit, denk bijvoorbeeld China, gaande. Mm-hmm. Daar moeten we wat aan doen.
0: Ja. De concurrentie uit China, dat moet vooral Europees worden aangepakt, toch? Want we zitten in een handelsblok. Zeker. dat bepaalt.
2: Zeker. Je zou kunnen zeggen, van dat gedoe wat we allemaal internationaal op dit moment hebben, is de blessing in disguise dat Europa zich iets meer verenigt. Dat er iets meer discussie plaatsvindt. Continent Europa. En wij zijn ook voor vrije handel, hoor. Maar we zijn uiteindelijk wel voor eerlijke handel. En op dit moment is het gewoon niet helemaal eerlijk. Dus je moet cruciale sectoren in je industrie, in je economie, moet je beschermen. Nou, dat zegt Wenning ook.
1: En welke investeringen lopen dan als eerste risico als Den Haag volgens jullie te traag reageert?
2: Nou ja, ik denk, dat zie je. Bijvoorbeeld in die chemie, dat is toch een basis van onze industrie. En om maar een voorbeeldje, willen wij voor Kevlar vesten om ons beschermen, willen we dan afhankelijk zijn van andere landen? En ik wil niet de pinpoint op één land. Maar ik denk dat je gewoon, zoals Wenning ook schrijft, strategisch moet je relevanter worden.
1: En oké, strategisch, dus dan doelt u ook op de defensieindustrie bijvoorbeeld?
2: Nou ja, bijvoorbeeld. Maar zo zijn er meer industrieën. Het draait niet alleen maar daarom. Maar er is gewoon een heel belangrijk deel van de industrie dat wil eerlijk concurreren op wereldschaal, maar dat lukt op dit moment niet. En als Europa moeten we zeggen, dat is zo cruciaal voor ons, dat willen we gewoon beschermen.
0: Nou ligt u de concurrentie eruit en de regeldruk. Maar Wenning ging ook heel sterk over het beschikbaar maken van investeringen. Hè, modernisering, start-ups te proberen te financieren. En tegelijkertijd was de kritiek ook dat hij ook heel veel sectoren noemt die dan gespaard of geholpen moeten worden. Is daar wel duidelijk genoeg in gekozen? Want als je zegt, ja, help ons allemaal, dan geef je ook wel een hele brede boodschap aan Den Haag af.
2: Tuurlijk. En ik denk ook dat je uiteindelijk moet kiezen. Je moet wel kunnen kiezen. Er is nog best wel veel ook onduidelijk. Maar je moet wel in de toekomst investeren. Uiteindelijk willen we hier die energietransitie laten plaatsvinden. We zijn ook goed onderweg. Dat is een hobbelige weg, dus dat is allemaal niet makkelijk. Maar we willen er wel voor zorgen dat wij ook hier die stappen kunnen zetten. En op dit moment hebben we de wind niet in de zeilen. Nou, en dat hebben we echt weer nodig om die wereldwijde bedrijven, want die nemen echt op wereldwijde schaal beslissingen, om die te zorgen dat die ook in Europa genomen gaan worden. We moeten niet uiteindelijk eindigen in een importeconomie, dat we het allemaal van elders moeten importeren en dat zij ons de regels opleggen. We moeten het ook zelf kunnen.
1: Donderdag dus, een debat in de Tweede Kamer. Dank voor nu, Bas Jansen, algemeen directeur van Delta Links.
0: Even kort naar de ANWB, Erik Evengroen. Nou, vertel, hoe is het op dit moment op de weg?
13: Nou, de avondspits is op zijn retour. Nog slechts 60 kilometer file. En het zijn een paar dagelijkse files. De rest van de files zijn opgelost. Of is het de laatste fase? Wat nog opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor de Hoogt nog 6 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A4 Amsterdam-Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En we hebben nog een snelheidscontrole gezien op de A27. Utrecht richting Almere bij 108,5.
0: We gaan nog even naar Den Haag. Michiel Jurjens bij het ministerie van Algemene Zaken. Daar is de begrotingsraad begonnen, dus met alle ministers. Michiel?
4: Ja, goedenavond Niels. Inderdaad, alle bewindspersonen zijn hier zojuist aangekomen. Dit is een tafereel dat zich normaal iedere vrijdagochtend om een uurtje of 9 afspeelt. Dan is daar de traditionele ministerraad. Maar nu gebeurt het dus ook op maandagavond, omdat de coalitiepartijen het zojuist eens zijn geworden over de begroting voor volgend jaar. En het nu aan het kabinet is om daar goed naar te kijken, daarmee akkoord te gaan. En dan is de volgende stap dat die plannen naar de Raad van State kunnen. Ja. Die gaat ze dan bestuderen en dan van advies voorzien en van een beoordeling, en dan worden die op Prinsjesdag gepresenteerd. Ja.
0: Even kort, bij het binnenlopen waren natuurlijk ministers die wel wat quotes gaven. Hoe is de sfeer eigenlijk in de coalitie? Is er schade opgelopen doordat dit zo moeizaam is gegaan?
4: Nou, ik kan me haast niet anders voorstellen dan dat dat wel zo is. Want ja, kijk, we hebben het hier nu wel over de coalitie die eruit is en een akkoord heeft bereikt. Dat had eigenlijk weken geleden al op hoofdlijnen zo moeten zijn. Het plan de afgelopen 2 weken was om met oppositiepartijen te gaan praten, met als doel om nog voor Prinsjesdag brede steun in de Tweede Kamer te bereiken voor die begroting. En wat bleek halverwege vorige week, coalitiepartijen zelf hadden oneenigheid. Nou, wat volgden waren dagenlange en zelfs nachtenlange onderhandelingen, waarbij de ene partij er zeker anders in stond dan bij de andere partij. En we gaan straks een Prinsjesdag krijgen en de algemene beschouwingen daar achteraan, waarbij de oppositie een kabinet en een coalitie voor zich heeft, waarbij het duidelijk geworden is dat het in de coalitie zelf nog heel spannend geworden is. Ja. Dus het is een flinke test voor de coalitie geweest, dat zeker.
0: Dankjewel, politieke verslaggever Michiel Jurjens.
28: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: Een student van buiten de EU die in Nederland komt studeren levert de staat gemiddeld ongeveer €250.000 op als je de kosten afzet tegen de opbrengsten. Een Europese student levert Nederland nog altijd netto een ton op. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend en hebben daar vandaag een rapport over gepubliceerd. Verslaggever Martijn de Rijk die was voor de opening van het academisch jaar bij de Technische Universiteit Eindhoven. Martijn publiceert. Verslaggever Martijn de Rijk die was voor de opening van het academisch jaar bij de Technische Universiteit.

0: maar belasting blijven betalen. Dus minder kosten, meer opbrengsten. Dat is een vrij simpel rekensommetje.
1: En op de Technische Universiteit Eindhoven, waar jij vandaag was, herkennen ze dat?
0: Ja, dat zeker. Je kunt het wel als een heel groot nogal wie dus samenvatten, wat ze hier vinden. Ja. Koen Jansen, de bestuursvoorzitter van de TU Eindhoven, die drukt het een tikje anders uit.
2: Ja, als universiteit zijn we al veel langer overtuigd dat er een terugverdienmodel in zit in onze studenten.
0: Had u het CBB niet voor nodig, wilt u maar zeggen?
2: Nee, en precies. Want wij, zeker hier in de Brainport area, hebben heel veel engineers nodig. Dus wij pleiten er ook voor om er veel op te leiden, samen met onze collega's. We kijken niet alleen door de lens natuurlijk van verdient het zich terug. Je moet ook kijken naar hoe houden we het verdienvermogen en dus de welvaart van dit land op peil, op zijn minst. En daarvoor hebben wij alle studenten nodig die we kunnen opleiden. Want de vraag is hoog, niet alleen de vervangingscapaciteit, maar ook nieuw talent door de groei van onze uitstekende high-tech industrie.
0: Ik wou dat zeggen, en dat vooral dan natuurlijk hier in Eindhoven, in deze omgeving, waar zo ontzettend veel werkgevers zitten die echt om mensen zitten te springen natuurlijk.
2: Precies, we hebben hier ongeveer 7000 bedrijven. Ze zijn allemaal in good shape, hè. Ze groeien. En inderdaad, daarom hebben we ook het Beethoven-programma goedgekeurd gekregen. Waarbij toch het Rijk 2,5 miljard investeert om deze regio verder te laten groeien en voldoende engineers af te leveren. Samen natuurlijk met de collega's uit Delft, Twente en Groningen. Dus wij zijn er overtuigd, omdat wij de noodzaak elke dag voelen van onze bedrijven.
1: En Martijn, de studenten daar in Eindhoven, willen die dan ook blijven?
0: Ja, dat willen ze zeker. En je kunt dat al een beetje aan de statistieken zien. Ze zijn hier hartstikke trots op hun retentiepercentage. Maar liefst bijna 60% van de studenten die van buiten Nederland komen, die blijven ook echt in de regio wonen. En dat is ontzettend veel. Als je dat vergelijkt met de rest van Nederland, daar is het 2/5 voor studenten van buiten de Europese Unie en maar 1/5 voor studenten van binnen de Europese Unie. En ik heb ook eventjes een heel klein steekproefje gedaan onder de student.
3: Yeah, sure, definitely. I'm really considering that.
4: And you really want to?
3: Yeah.
4: And what does it depend on?
3: Depends on my employment after my graduation.
5: I'm from India as well.
4: And are you going to stay?
5: Not sure. Like, I want to pursue a PhD, so it depends on a lot of factors, yeah.
4: Are you going to stay in Holland after you finished your studies?
6: I would try to, because that will work best for me and work here.
7: I'm from India.
4: Will you stay in Holland or not?
7: Yeah.
8: I am from Spain.
4: Are you going to stay in Holland after you finish your studies over here?
8: Yeah, I hope so.
1: Ja, ze willen wel dus.
0: Zeker. En het hangt alleen een beetje af van die banen. En ja, dat is dan ook zoiets wat Jansen me ook vertelde. Die zijn hier echt heel veel. En met al die bedrijven die hier in de techniek zitten. Ja. Ja, die zitten te springen om mensen. Dus we hebben die mensen, zo zegt hij zelf, omgekeerd ook keihard nodig. Ja. Het is niet alleen voor hun goed, maar ook voor ons.
1: Ja, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Zeker in die tech-industrie daar in Eindhoven. Het is ook misschien een beetje het sluitstuk van een discussie van het vorige kabinet. Want die zetten toen veel in op minder studenten uit het buitenland. Maar dit waren de cijfers. Dank, Martijn de Rijk, verslaggever.
9: Tech Update.
10: Het zit erop voor Tim Cook. Vandaag zwaait hij af als CEO van Apple. Functie die hij precies 15 jaar en 1 week bekleedde. Cook heeft zojuist ook in zijn eigen woorden afscheid genomen van het personeel. Joe van Buurik van BNR's Tech-redactie. Joe, hoe kijkt Cook zelf naar zijn afscheid?
11: Nou, Niels en Lisbeth, het was allemaal te danken aan de mensen die dat succes van de afgelopen 15 jaar mogelijk
1: Sympathie.
11: Hebben gemaakt.
1: Sympathie.
11: Ja, zeker. Altijd je team bedanken, ja. Zeg je ook op LinkedIn. Maar goed, Apple heeft natuurlijk een veelvoud van zijn beurswaarde bereikt in die afgelopen 15 jaar. Met name door het succes van de iPhone. Ik geloof iets van 2000% stijging van de beurswaarde. Maar dat laat ik allemaal aan de collega's van BNR Beurs, Jochem Visser en Jorik Simonides, om even na 6:30 uiteen te zetten. Wat Cook dan zegt, nou, het roemen van de medewerkers, dus de cultuur. Hij zei, dat was nooit te vangen in de jaarverslagen. Juist het geloof om dingen te maken die ertoe doen. De wereld een stukje beter te maken dan we hem vinden. En dat alle Apple-medewerkers bij elkaar, ik citeer, een deukje in het universum slaan. En die woorden ontleende Cook Cook aan Steve Jobs. Benoemde hij ook in zijn memo toch de man die hem op zijn sterfbed heeft aangewezen als opvolger. Dus toch wel mooi om daar nog even bij stil te staan. En ja, echt een afscheid is het niet, want Cook blijft, zoals we vaak hebben gezegd, verbonden aan Apple als een soort toplobbyist. Want hij heeft namelijk

0: Een goede band met president Donald Trump.
1: Oh, wat voor bedrijf laat hij achter?
0: Ja, dat is net aan wie het vraagt. Want sommige kenners, tussen aanhalingstekens, zeuren dan. Apple is lang niet meer zo innovatief. Ze hebben de boot gemist op het gebied van AI.
1: Yeah.
0: Ja, misschien is dat zo. Maar we hebben het nog steeds over het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Na Nvidia dan tegenwoordig. iPhone toch, zal ook de geschiedenisboeken ingaan als het meest baanbrekende product van deze eeuw in elk geval. Vanwege het ontwerp, vanwege wat je ermee kan. Maar ook vanwege de oplage. De honderden miljoenen exemplaren per jaar die in vooral Azië gemaakt worden. Dat is toch echt de verdienste van Cook. Die was immers ook eigenlijk hoofd van de supply chain voordat hij CEO werd. En ja, mensen.
1: Dat het in China gemaakt wordt?
0: Ja, dat gewoon die hele fabricagemethode met de manier waarop honderden duizenden mensen daar getraind zijn. Zeggen ze wel, hij is van het saaie spreadsheet management. Maar Cook heeft toch wel iets haast onmogelijks geflikt. En de vraag is dan ook meer of de opvolger van Cook, John Turner, net zo'n onmogelijke taak krijgt. Of dat hij vooral de Apple-koers steady moet houden. Maar die vraag laat ik graag beantwoorden door onze eigen tech-commentator Ben van den Burg. Die gaat morgenochtend praten over John's eerste werkdag als CEO.
1: De vraag is natuurlijk, welke smaken zijn er?
0: Ja,
1: voor Apple.
0: Nou ja, opeens heel innovatief worden, dat weet ik niet. Opeens heel erg zoals Steve Jobs worden, dat is ook geen goed idee. Want Steve Jobs gaf leiding aan een heel ander Apple dan dat Tim Cook dat deed.
1: Hey, we moeten nog even luisteren naar een andere superster die plots ten tonele verscheen tijdens het WK Pokémon.
0: Dat bestaat.
1: Ja, kennelijk, in San Francisco. En daar werd deze klassieker ten horen gebracht.
0: Ed Sheeran. Die speelt Gotta Catch 'Em All. Het wereldberoemde nummer van de animatieserie waar mijn generatie en elke andere daarna mee is opgegroeid.
2: Ik moest goed luisteren hoor.
0: Ja, het is op afstand opgenomen. Het is geen zuivere recording, maar toch verscheen Ed daar opeens als verrassing tijdens de Pokémon World Championships.
1: Ed Tech.
0: Ja, nou bijna wel. Jaarlijk festijn waar de finale sinds wel de games van Pokémon als het kaartspel worden gespeeld. En ja, daar werd het opeens groots gevierd met een verrassingsconcertje van Ed Sheeran. Is groot fan van de Japanse monstertjes, weten we. Maakte 4 jaar terug immers de hit Celestial, geïnspireerd op Pokémon. Celestial. Nee, die
1: ja,
0: Nee, hij kan niet zingen.
2: Dus, in de versie van Joe van Buren.
0: Toch heeft Ed zich hiermee vereeuwigd. Als je Gotta Catch 'Em All staat immers zelfs in de top 2000 al een aantal jaren. Is toch al mainstream geworden, kunnen we zeggen. Dus ik ga nu iets verzinnen om hem ook in de BNR top 200 te krijgen.
1: Hij doet dat.
0: Of in ieder geval iets meer.
2: Nou, daar is vandaag nieuws over.
0: Ja.
2: Dus misschien dat hij het redt.
0: Dat zou kunnen, inderdaad.
1: Gaan we dan eind van het jaar horen?
0: Ik heb nu al zin in december.
1: Tot binnenkort. Joe van Buurik, dankjewel.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Ja, net uit Den Haag. Ook officieel de bevestiging van premier Rob Jetten. Hij noemt dat het een mooi akkoord. Dat er een mooi akkoord ligt. En liep samen met financiënminister Elko Heijden naar binnen om zich aan te sluiten voor dat begrotingsoverleg van de ministerraad.
1: Ja, meer daarover in onze komende uitzending natuurlijk. En op de site bnr.nl. Zometeen BNR Beurs met Jochem en Jorik.
4: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
6: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
7: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
7: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
9: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
11: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
12: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het kabinet gaat vanavond dan eindelijk praten over de begroting. De eerste ministers zijn gesignaleerd bij het ministerie van premier Jetten. Het is allemaal op het laatste nippertje, want vanavond moet de begroting bij de Raad van State liggen. Vandaag hebben de leiders van de coalitiepartijen nog gepraat over de laatste pijnpunten. In ons land zijn steeds meer tentenkampen te vinden waar daklozen zitten, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. Je vindt ze niet alleen in Groningen en Maastricht, maar ook in Hoorn en Barendrecht. Gemeenten weten soms niet dat er een tentenkamp is. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de 3 vermiste Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt er wel gezocht in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Het Rode Kruis is donderdag een inzameling gestart voor noodhulp in het getroffen gebied. Dat heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgeleverd. Een van de eerste omroepsters op de Nederlandse tv is overleden, Tanja Koen. Ze was 100 jaar. Tanja Koen begon in de jaren 50 bij de NCRV, maar kreeg ook eigen programma's zoals De Zaterdagavondshow en Stedenspel. Ook zat ze in het panel van het spelletje Zo Vader, Zo Zoon. En Argentinië moet het voortaan doen zonder Lionel Messi, want hij stopt als international. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Het is volgens Messi geen verlies voor het voetbal dat hij stopt, want er komen geweldige jonge spelers aan die het verdienen om op zijn plek te staan. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
17: En dat was het ook voor Tim Cook. Hij was 15 jaar de baas bij Apple en had je dat aandeel maar gekocht, want het werd meer dan 20 keer zoveel waard onder zijn bewind. Verder durft Fed-baas Kevin Warsh eindelijk te dreigen met renteverhogingen. Wat zou Donald Trump ervan vinden? Dat en meer, zometeen BNR Beurs.
18: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
19: Nou, niet met onze huidige applicatie.
18: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
19: Niemand.
20: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
21: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
22: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
20: Thinkwise. Transformeer legacy software.
23: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staal Advocaten. Maak morgen meester.
0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
17: Ja, hartelijk welkom. 31 augustus is het alweer, de laatste beursdag van de maand en de laatste werkdag van Apple CEO Tim Cook.
24: While he is no Steve Jobs, he did it in his own way. He brought all of his supply chain optimization and business expertise to take Apple to ridiculous heights to be a $1 trillion, then $2, $3, $4 trillion company. Investors love him. That was what he was always good at.
17: En morgen wordt hij opgevolgd door John Turners. We kijken terug op het nalatenschap van Tim Cook. En we kijken of het aandeel nog een keer 20 kan in 15 jaar tijd.
25: En je hoort over Fedbaas Kevin Warsh, want die hint op een renteverhoging.
26: We must be confident that underlying inflation is moving to our objective. Otherwise, we have work to do.
25: Wat een renteverhoging voor jou betekent, bespreken we zo.
17: En dan hoor je ook over een Chinees chipbedrijf dat ruzie zoekt met het Amerikaanse leger.
25: Er valt weinig te vieren op de beurs vandaag. Wall Street staat lager, net als het Damrak. De AEX sloot 0,6% lager op een kleine 1106 punten. De grootste daler was Adyen, dat verloor bijna 4%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden van eToro en de man achter Marketstar Everywhere. Goed dat je er weer bent.
17: Hallo, welkom weer. En morgen gaat het dan toch gebeuren, jongens. Dan kunnen beleggers zich eindelijk voegen tussen de fashionista's op YouTube.
27: Het is weer zover, guys. We gaan weer een Shein-haul doen.
28: Ja, guys, het is weer zover. De zomer is er eigenlijk al. En eigenlijk kan de Shein Summer Haul nooit opbreken elk jaar.
29: Ik weet niet meer precies wat we nou weer hadden besteld.
17: En dat weten beleggers inmiddels eigenlijk ook niet meer. Want
25: leuk, kijk je algoritme dit.
17: Ja, twee pogingen om Shein naar de beurs te brengen die mislukten. Je kan het ook Shine noemen zoals ze deden. En inmiddels zijn de marges en de groei zo aangetast door pakketbelasting en concurrentie dat de waarde van het bedrijf met bijna 75% is gedaald, nog voor het de beurs opging in Hongkong. En dan heb ik nog een erger weetje voor je, want als je de prospectus leest, dan zie je dat dit bedrijf betaalt om naar de beurs te gaan. Er wordt inderdaad omgerekend $1,7 miljard opgehaald in Hongkong dus. Maar late investeerders, waaronder Tiger Global en het staatsfonds van Abu Dhabi, krijgen eerst betaald voor de waardedaling van hun aandelen. En dat betekent dat Shein miljarden meer uitgeeft dan ze ophalen. En dan kan je wel zeggen dat er in die eerdere rondes ook geld werd opgehaald. Maar ja, het waren preferente aandelen waarop ik ook weer miljarden aan rente is betaald. Dus de som is niet bepaald positief te noemen. Jean-Paul, waarom heeft Shein dit geld niet gewoon van ze geleend als ze dit risico allemaal niet wilden lopen voor die beursgang?
30: Ja, ik weet het niet, Jochen. Ze zijn 4 jaar te laat met die beursgang. Ja. Dat was ooit een keer $100 miljard waard. En nu is het gewoon bij elkaar rapen om nog aan je verplichtingen te voldoen. Nou ja, wie gaat hier nog geld aan lenen? Het is een niet zo'n sterke propositie.
17: Nee, dat zeker niet. Ja, je ziet de marges dalen, verliezen het eerste kwartaal, afvlakkende groei. Kan dat nog omgedraaid worden of moet je als belegger gewoon wegrennen bij dit soort dingen?
30: Nou ja, kijk, oké, zo kan je er wel naar kijken. Kan het omgedraaid worden? Ja, moeilijk. Want in de VS hebben ze natuurlijk de minimumsregelingen, die vrijstelling afgeschaft. In Europa betaal je, in de EU betaal je tegenwoordig €3 voor een goedkoop pakketje.
17: Oftewel, de marges worden geweld aan gedaan, dus, want je moet weer voor pakketjes invoer betalen. Ja.
30: Weet je, alles is op een gegeven moment een keertje spotgoedkoop. Dat je dan denkt van, nou ja, weet je, kunnen ze dan toch nog vooral. Moment is nog niet gekomen bij Shein. Okay. Ik zou nog even afwachten.
25: En we blijven in China bij autobouwer BYD. Het aandeel staat lager, het verloor bijna 5% vandaag. Beleggers reageren op de cijfers, die kwamen afgelopen vrijdag en waren op het eerste gezicht eigenlijk best prima. De omzet daalde een beetje, maar de winst die groeide juist voor het eerst in ruim een jaar. En ook niet een beetje, maar met 30% zelfs. Nou, toch staat het aandeel dus lager, want er zijn ook zorgen, want de vraag in China, ja, die valt een beetje tegen, waardoor BYD vooral afhankelijk is van de export. En ook die export gaat niet zonder slag of stoot, zegt collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
31: Auto's verkopen op de thuismarkt in China, dat is nu even lastig. Dus wordt vol ingezet op export. Voornamelijk naar Europa, want in Amerika, daar krijgt BYD geen voet aan de grond momenteel. Het probleem is dat in Europa natuurlijk een importheffing geldt op Chinese auto's. Dus ja, dat vreet natuurlijk wel een deel van je marge op. En dus is het zaak om hier te gaan produceren. De fabriek waar dat moet gaan gebeuren in Hongarije, die ligt echter onder een vergrootglas. Dus wanneer de productie hier echt op gang gaat komen, dat is nog maar de vraag.
17: En dan gaan we naar Zuid-Korea vanuit China, naar een aandeel dat verdubbeld is dit jaar. En nee, het gaat dus niet over geheugenchips. Want ik ben vandaag je fashionjournalist, Jean-Paul, dat je mij even weet. Ik heb het over beautybedrijf APR. Het breidt echt keihard uit in de VS. De helft van de omzet komt daar nu vandaan. En het belangrijkste skincare product, dat je poren helemaal schoonmaakt, dat ligt binnenkort bij Costco, oftewel Charlie Munger's favoriete supermarkt. En als je dacht dat dit jaar heftig was, dan heb je het goed mis. Want de aandelen zijn vorig jaar meer dan 4,5 keer zoveel waard geworden. En het hele bedrijf, APR, is nog maar 12,5 miljard dollar waard omgerekend. Dus zo zie je maar weer, niet alles uit Zuid-Korea bevat chips, maar er loopt meestal wel een horde hondsdolle beleggers achteraan.
25: Dan een bedrijf dat bijna van de beurs is verdwenen, dat is InPost. Misschien is het wel de laatste keer dat we het erover gaan hebben in BNR Beurs. Vanochtend kwamen de cijfers, waren mooie cijfers ook weer. 16% volumegroei en 18% meer omzet, allemaal beter dan verwacht. Maar de pijn zit in de outlook, want InPost moet zijn verwachtingen over het hele jaar door naar beneden bijstellen. Heeft te maken met de nieuwe douaneheffing in de EU. Daardoor worden er minder internationale pakketjes verstuurd, denkt het bedrijf. Het maakt beleggers allemaal geen reet uit. Het aandeel komt nauwelijks van zijn plek. Komt eigenlijk helemaal niet van zijn plek vandaag. Het vertrekt geen spier. En blijft een paar cent onder het overnamebod bungelen van een Amerikaans consortium. Dus beleggers gaan er wel vanuit dat die overname doorgaat. Half september loopt het bod af. Maar de laatste toezichthouder is nu ook akkoord. Dat is die van Vietnam. Dat zijn kennelijk kritische rekenmeesters daar. Die waren er nog niet uit. Ik weet het niet. Maar die overname gaat er wel komen, toch?
30: Nou, met het persbericht van afgelopen vrijdag wel. Dat ze inderdaad die laatste toezichthouder over de streep hebben. Dus daar komt het niet meer vandaan. Dus het is nu nog de aandeelhouders. Maar ja, ik denk dat die ook wel maar zullen instemmen. En dan komt het rond.
17: Fedbaas Kevin Warsh werd aangesteld om de rente te verlagen. Maar het lijkt erop dat hij tegenovergestelde van plan is. Hij hint op een renteverhoging.
25: Je hoort er zo over. En je hoort ook over Eli Lilly. Dat doet namelijk een overname.
17: Maar eerst moeten we natuurlijk naar Apple, want vandaag is de allerlaatste dag van Tim Cook als topman van het bedrijf. En dat deed deze IBM-veteraan uit Alabama met militaire precisie allemaal. Elke ochtend om 3:45 opstaan, elke meeting je personeel helemaal kapot maken met nare vragen. En als er één foutje in de Excel-sheet stond, dan kon dat zomaar het einde van je carrière betekenen. Als je dacht dat ik overdrijf, dan moet je die bekende anekdote over een probleempje in China maar eens horen.
4: During a meeting about Apple's poor performance in China, Cook said, "This is really bad. Someone should be in China driving this." 30 minutes into the meeting, he looked at Sabi Khan, an operations executive, and said, with no emotion, "Why are you still here?" Khan immediately stood up, drove to San Francisco International Airport, and without any luggage, booked a one-way ticket to China.
17: Ja, zo gaat dat dus. En voor je het vraagt, ja, ik heb de piano er expres in laten zitten. En ja, Tim Cook zelf heeft deze anekdote ook bevestigd later. En dus is het tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken naar zijn opvolger. En dan kan je natuurlijk zeggen, net als elk krantenartikel en elke techpodcast, ja, hoe zit het met die nieuwe producten en AI bij Apple? Maar ja, dan moet je toch constateren dat Tim Cook zo'n 15 jaar de baas was en dat analisten ook in dit programma elk jaar zeurden over nieuwe producten, terwijl de omzet keer 4 ging, de winst keer 4,5, het aandeel makkelijk keer 22, afhankelijk van welke datum je kiest, en zo is de S&P 500 verpulverd door Apple. Dus Jean-Paul, hoe kreeg je dat eigenlijk voor elkaar? Leg eens uit.
30: Ja, je kan echt wel zeggen, weet je, Steve Jobs, die heeft de mensen duidelijk gemaakt dat ze een iPhone nodig hadden.
17: Ja.
30: En Cook heeft eigenlijk Apple duidelijk gemaakt hoe je geld kan verdienen aan al die mensen die een iPhone of een ander device hebben. Er staan iets van 2,5 miljard devices, misschien net iets minder, uit wereldwijd.
17: Ja.
30: Wat mensen gewoon in hun zak, om hun pols, in hun oren hebben zitten. Ja, en met name dat Apple Services, dat is natuurlijk wel echt een van de dingen wat onder hem gewoon enorm gegroeid is.
17: Mm-hmm.
30: Hij heeft de eigen chips heeft hij geïntroduceerd. China komt natuurlijk van hem. Maar ja, tegelijkertijd, China is aan de ene kant het succes. Dat is nu wel ook de zorg voor zijn opvolger.
17: Ja, dat dus, staat ook in dat prachtige boek Apple in China. Hè? Dat de grote zorg wordt, die waardeketen die zo sterk is. Daar.
30: Ja, en toen hij begon werd er gezegd van, nou ja, Steve Jobs die laat grote schoenen na. Nou ja, dat heeft Turner's nu bij hem misschien nog wel een maatje groter.
17: Ja, wat vind je het mooiste en het lelijkste aan de nalatenis van Tim Cook?
30: Het mooiste is wel gewoon dat hij eigenlijk niet zo'n profiel heeft, dat hij daar een beetje stoer staat te vertellen van ik heb het allemaal gedaan, maar hij heeft het gewoon steady gewoon allemaal gebouwd en toch gemaakt. Het is best wel vaak geweest dat mensen zeiden van joh, dat Apple gaat nergens heen. Nou, dat heeft hij toch netjes weerlegd.
17: Ja, zeker.
30: Ja, en wat zijn nou het domste?
5: Ja,
30: ja, daar komt eigenlijk niet echt wat naar boven wat ik nou...
5: Het was allemaal top.
30: Nou, dat weet ik niet. Maar
5: het lijkt toch een beetje alsof zijn overwinningen onzichtbaar zijn. Want China te vriend houden, eigen chips ontwerpen inderdaad. Als een militair die toeleveringsketen aansturen. Denk je dat Tim Cook dan te weinig credits krijgt daarvoor? Of precies genoeg?
30: Nou, ik denk dat hij inmiddels gewoon genoeg credits krijgt. Maar zo'n verhaal als China, dat is natuurlijk politiek aan alle kanten zo gevoelig. Hoe hij dat gedaan heeft, dat is wel een huzaarstukje.
6: Ja, blijft hij ook wel een beetje doen, toch? Hij blijft betrokken om onder andere dit soort dingen te onderhouden. Contact met China
30: dat,
6: en zo.
30: Dat is voor zijn opvolger. Hij schuift door naar zeg maar de toezichthoudende rol.
6: Ja,
30: dat is de vraag hoe hij dat gaat invullen. Het kan ook maar zomaar een tijdje zijn dat ze het met z'n tweeën doen.
6: Ja.
30: Moet je altijd maar even kijken hoe dat uitwerkt. Maar hij is nog niet weg.
6: Zit dat Turners nog in de weg, denk je? Dat hij dus toch nog zijdelings een beetje betrokken blijft?
30: Ik denk uiteindelijk dat dat geen probleem is. Maar ja, je moet het wel even volgen of ze het, hoe ze het gaan doen.
5: En er zijn 3,1 miljard iPhones verkocht in de tijd dat Tim Cook de baas was. Betrekkelijk weinig nieuwe producten. Maar ja, hij wordt ook wel de keizer van kapitaalallocatie genoemd. Ook wel eens op deze zender. Kan je wat meer vertellen over hoe goed hij omging met die gigantische cashbergen van Apple?
30: Hij moet natuurlijk elke keer kijken van waar stop je het weer in. Om het ding. Hij heeft natuurlijk enorm veel buybacks gedaan. Dus ik weet niet precies waar hij op zoek. Maar
5: dat soort dingen is met name.
30: Nee, wat dat is hij gewoon bedrijf, op een gegeven moment zei van ik ga niet in AI, ik ga niet datacenters bouwen. Dat heeft hij natuurlijk keurig gedaan. Al moet dat nog blijken. Of wij dadelijk over 2-5 jaar nog steeds allemaal onze iPhone trekken. En dan daar alle AI dingen op doen.
5: Ja.
30: Ja, of dat je een ander device hebt of op een andere manier daar toegang toe krijgt.
5: Ja, kijk, Apple had wel een AI-strategie, maar de man die dat deed, die is inmiddels ontslagen en dat is niet heel goed gegaan, zullen we zomaar zeggen. Maar het geluk is dan wel, je geeft er niks aan uit. En dan is de strategie een beetje, wij worden toegangspoortje met die App Store en met die iPhone. En daar kan je dan op draaien. Dat is het hele verhaal, toch?
30: Ja, maar misschien is dat wel het meest onderschatte ding wat hij gebracht heeft. Dat Apple zich in die positie heeft weten te creëren, dat eigenlijk alles via dat toegangspoortje gaat. Als je er goed over nadenkt, is eigenlijk helemaal niet nodig. Maar dat hebben ze zo wel voor elkaar weten te krijgen. Natuurlijk met, doe het nou maar via dat poortje, want dan is het veilig en we hebben ernaar gekeken en dan heb je goede kwaliteit. Dat is wel heel knap.
5: En Turners, dat is echt een product guy, zoals hij zichzelf ook noemt. Die vond de Vision Pro, die bril trouwens maar niks overigens. Men praat over nieuwe producten en AI. Maar gaat die nou die vernieuwing brengen waar iedereen over schrijft en om zeurt?
30: Ja, niemand weet het, maar wat we wel weten is dat Johnny Ive, die weggegaan is bij Apple, bij OpenAI, nu zit te klussen aan een device wat met de kerst onder de boom moet liggen.
5: Ja, een soort Alexa-speaker.
30: Maar niemand weet wat dat is.
5: Nou,
30: misschien
5: er wordt gezegd dat het een soort Alexa-speaker is.
30: En zo kan ik me voorstellen dat die Turners ook niet stilgezeten heeft. Dus dat hij ook nog wel wat ideeën heeft. Okay. Maar dat is wel waarom het interessant is om het te volgen.
6: Komt hij ermee weg als hij het niet doet? Met AI bezig zijn.
30: Ja, weet je, ik snap de vraag, Jorik. Maar daar zijn we allemaal een beetje naar op zoek van. Hè? Want we hebben het hier zo vaak over AI. Het stukje wat nog open staat, is van hoe gaan we het nou dadelijk gebruiken? En dat hangt er met name vanaf. Wat voor soort applicaties gaat het nou met zich meebrengen? Ja, en wat is dan de makkelijkste manier om dat aan te roepen? Ja, dat stond er niet helemaal duidelijk.
5: Met de zelf ontworpen chips van Apple. Want al die Mac Minis, die vlogen de deur uit. Zodra die claws en agents op AI-gebied zo ontzettend productief werden voor mensen.
30: Ja, en dat is ook even de reden dat dat aandeel bij het vertrek van Cook nog steeds toch behoorlijk aan de dure kant is. Met 35 keer de verwachte winst over de komende 12 maanden.
5: Ja, joh, Jean-Paul, ik weet nog dat
30: omdat
5: ik...
30: Omdat iedereen zegt, van iedereen heeft eigenlijk een nieuw device nodig om nog een beetje mee te kunnen komen.
5: Ja, ik weet nog dat ik dat aandeel kon kopen voor 13 keer de winst in 2014. Heb ik dat ook gedaan, voordat ik journalist werd overigens. Dat mocht inmiddels, toen ik hier in dienst werd, niet meer. Maar we hebben het nu over beleggen in Apple nu nog steeds. Toch een van de grootste bedrijven op aarde. Nog steeds die iPhone, nog steeds mooie marges. Hoe bekijk jij beleggen in Apple nu op dit moment nou?
30: Nou ja, ik ben altijd op zoek naar waar zit de optionaliteit in?
5: Mm-hmm.
30: Ja, en dan in combinatie met wat brengt dat dan de katalysator die dat in beweging brengt?
5: Extra knallers
30: en
5: komen
30: dat,
5: er.
30: Dat is toch de vervangingsvraag van al die miljarden devices die daaruit staan. Ja, en ik kan me voorstellen dat als je gewoon zwaardere dingen op je device runt, ja, dan heb je gewoon een keer een upgrade nodig, omdat het anders niet goed genoeg werkt, zeg maar.
5: Dus Apple hoeft het niet zelf te bouwen, ze worden meer vervangen omdat iemand anders AI gaat bouwen, is jouw these?
30: Nou ja, als zij maar die poortvachtersfunctie weten te houden, daar zit meteen het risico in.
5: Mm-hmm.
30: En dat moet je goed inhalen. Maar ik ben nooit de eerste met dit soort dingen. Maar ik zie het bij OpenAI gewoon nog niet.
5: Nee.
30: Ik
5: Qua device bedoel je ook.
30: Ja, ja. Dat ik nog een, heb ik dan nog iets in mijn zak? Of heb ik dan, ik
5: ja,
30: weet het
5: op
30: niet.
5: Op bureau
30: het
5: is, zeggen ze eigenlijk een beetje. Want dat is wat er tot nu toe
30: ja,
5: een beetje
30: is. Ja, heb ik niet bij de hand als ik hier naartoe onderweg ben. Of weet ik.
5: Nee, dat is wel heel
30: maar,
5: erg.
30: Ja, ja. Nee, maar we gaan het zien. Nou ja, nee, maar er zijn natuurlijk heel veel momenten dat je even niks te doen hebt. Ja. En dat je denkt van, ja, we gaan het zien. We gaan het zien.
5: We gaan het zien.
7: BNR Beurs.
25: Door naar de Fed, naar voorzitter Kevin Warsh. Afgelopen vrijdag mocht hij speechen op Jackson Hole. Het was een vuurdoop voor hem en Warsh deed er een mededeling. Als de inflatie niet onder controle komt, dan gaat hij ingrijpen.
26: Now there is one signal nobody can miss. The responsibility for 65 months of sustained elevated inflation sits squarely with the central bank. And that's where it belongs. So here is my standard. We must be confident that underlying inflation is moving to our objective, clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do. That's our job, that's our mandate, and that's our charge to keep.
25: En daarmee hint Kevin Warsh dus op een renteverhoging in de VS. Wat denk jij, Jean-Paul? Gaat die er snel komen?
30: Ik heb daar zelf nooit zo'n mening over, maar je hebt zo'n toeltje waar je naar kan kijken. En het is wel opvallend, hè? De markt die verwacht nu 60% kans dat er een renteverhoging komt in september. Ja. Voordat hij ging praten was het 35%. Dus hij heeft wel dingen gezegd die de markt graag wilde horen.
25: Ja, maar hij is nodig, die renteverhoging, denk jij ook?
30: Nou ja, hij gaf aan, en dat was wel niet mis te verstaande woorden. Dat hij zei van al 65 maanden op rij is de rente te hoog. En dat is een probleem van de centrale bank. Dus lees van mij. De vraag is natuurlijk, komt die inflatie van zichzelf naar beneden? Nou, waarschijnlijk niet. Dus ja, op dit moment is het de grootste kans dat het er wel komt.
5: Hij gooit eigenlijk ook een beetje zijn voorgangers onder de bus. Hè? Want hij zegt eigenlijk, zoals heel veel mensen denken, er is te veel steungeld gedrukt en te veel steun uitgedeeld tijdens de coronapandemie en dergelijke. Nou, toen kwam die oorlog in Oekraïne erbovenop en nu zitten we met de gebakken peren. Is eigenlijk ook wat hij zegt, naast de Iran-oorlog nog.
30: Precies, ja. Klopt.
25: Wat zou het voor de beurs betekenen, de renteverhoging?
30: Nou ja, dan krijg je weer het riedeltje dat groeiaandelen het daarmee niet zo goed doen. Toch al een beetje het idee dat je dat vandaag ook al meteen alweer zag, zeg maar.
25: Ja, zoals wat dan? Wat zijn aandelen waarvan je reageert?
30: Als je gewoon op de AX kijkt, heb je Adyen en de chipbedrijven en dingen wat toch geïdentificeerd wordt met groei. Dat was niet vooruit te branden vandaag. Nee. Adyen hoorde ik je net zo, die gingen 4% naar beneden.
25: Ja. Het houdt verband met die speech, denk jij?
30: Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat houdt wel met elkaar verband, denk ik. Vandaag is het natuurlijk moeilijk, hè, op de dag zelf om dat precies te zeggen. Maar dat is niet gek. Maar hoe langer die rente hoog blijft, dan zijn dus al die beleggingen die je graag... Ze hebben, denk bijvoorbeeld ook aan de Amerikaanse huizenmarkt. Kijk ook regelmatig naar. Als die rente een keertje, die lange rente een keer afkomt, dan komt dat ook weer een beetje op gang. Maar dat wordt allemaal uitgesteld.
25: Ja, hij is natuurlijk aangesteld door Trump ooit, Kevin Warsh. Die wilde absoluut geen renteverhoging. Hoe valt het in het Witte Huis, denk je?
30: Als je de Democraten mag geloven, dan bellen Warsh en Trump veel te vaak met elkaar. ik denk dat Trump zich voor korte tijd wel laat leiden. Als hij zegt van ja, weet je, want kijk, als we het andersom doen, als nu opeens die rente onterecht naar beneden gaat, ja, dan zijn de rapen gaar op Wall Street. En dat vindt hij toch wel erger nog dan dat de prijzen in Main Street nog wat hoog, een tijdje langer hoog zijn.
5: Ja, het is toch eigenlijk zo gebleken dat de obligatiemarkten, de bondmarkt, zoals men dat noemt, wel disciplinerend is, zelfs voor Trump en ook voor zijn luitenant Scott Bessent, minister van Financiën natuurlijk, ja.
30: Ja,
5: ik vind dat wel bijzonder hoor. Want Kevin Warsh was echt de grootste havik rond 2009. Die zal zeggen, de luisterde pels van Bernanke, weet je wel. Nee, we moeten gewoon rente verhogen terwijl we het met een deflatiescenario zitten, zeg maar. En nou zijn we hier, weet je wel. Ik moet er gewoon op lachen.
30: Ja, terwijl die acties van Bessent een paar weken geleden, dat werd dus allemaal niet goed ontvangen.
5: Nee.
30: En dat is wel sinds Warsh dus vrijdag die speech heeft gehouden. Je ziet nu die lange rente, die loopt in ieder geval niet op. De tweejaarsrente dan wel, maar ja, dat is minder erg dan de tienjaars.
25: Ja, tot slot, die speech werd ook wel een beetje als een geloofwaardigheidstest gezien voor Kevin Warsh. Wat vind jij? Is hij geslaagd?
30: Nou, geslaagd.
25: Ja, oké. Nou, ja. Zijn we erover uit.
7: BNR Beurs.
25: En we blijven in de VS voor een blik op Wall Street. Daar staan alle beurzen in het rood. De Dow Jones verliest 0,6%. De S&P 500 verliest 0,5%. En de Nasdaq verliest 0,3%.
5: En ik geef Jean-Paul meteen maar gelijk met zijn opmerking over de renteverhoging. En eerder deze uitzending kon ik de geheugenchips nog ontwijken. Maar nu moeten we toch naar Changxin Memory Technologies, oftewel CXMT. Dat Chinese bedrijf dat even 5,5 keer zoveel waard werd na zijn beursgang eind juli. Dat daagt nu het Pentagon voor de rechter. Want het bedrijf wil stantepeden van de zwarte lijst worden gehaald. Het wordt nu neergezet door het Pentagon als onderdeel van het Chinese militaire apparaat. Dat heeft niet meteen heel grote gevolgen. Maar je mag dan wel minder onderzoeksgelden ontvangen en niet leveren aan allerlei Amerikaanse partijen, waaronder natuurlijk het leger. En dat is toch mooi balen als je omzet in het eerste halfjaar letterlijk 10 keer zo groot werd, omdat er nu nog een tekort heerst aan die geheugenchips en straks misschien niet meer.
25: Dan nog even naar farmaceut Eli Lilly. Dat doet een overname. Ze willen het bedrijf Merida Biosciences overnemen. Een Amerikaans bedrijf dat medicijnen ontwikkelt tegen auto-immuunziekten. Ja, toch iets heel anders dus dan die afslankmedicijnen waar we het bedrijf toch vooral van kennen. Ze hebben er een kleine 3 miljard voor over. En eind dit jaar moet het deal rond zijn. Maakt beleggers nog allemaal niet zo heel veel uit vandaag. Het aandeel staat ietsje lager. 1,3% in de min op dit moment. Maar wel iets anders dan die afslankmedicijnen dus. Is dat verstandig dat Eli Lilly zich wat breder gaat oriënteren?
30: Ja, zeker. Je wil natuurlijk meerdere van inkomsten hebben. Overigens hebben ze dat al wel, hoor. Meer dan bijvoorbeeld een Novo Nordisk. Hmm. Ze halen ongeveer, wat is het? Tussen de 50% en 60% uit die GLP-1 medicijnen. Maar dit is in ieder geval weer wat nieuws. Auto-immuun hebben ze ook al in de portefeuille. Ik geloof iets voor iets van 8% of zo. Ja, komt dit erbij? Ja, de beurskoers doet niet zoveel, want het is allemaal nog, wat ik las, was het allemaal fase 1, zeg maar. Dus ze zijn er vroeg bij. Ja. Het is een optie die ze kopen, dat weten we natuurlijk wel, van die industrie. En het effect op de beurs komt pas op het moment dat je een fase 3 hebt, zoals we bij Moderna 2 weken geleden zagen.
5: Ja, zo.
30: Dat het dan wordt gezegd van dit gaat echt op de markt komen. Voorlopig verdienen ze hier niks aan. Het is een optie voor de toekomst. En dat is een goed idee.
5: En dan wil ik graag afsluiten met werkelijk prachtig nieuws wat mij betreft. Want ex-congreslid George Santos, die dus in het Huis van Afgevaardigden zat in de VS, wijdverspreid bekend om zijn leugens over zijn carrière op Wall Street, zijn voorouders, zijn vermogen, zijn opleiding, zijn status als drag queen en het ware feit dat hij campagnefondsen inzette voor een abonnement op OnlyFans. Die vent is levenslang verbannen als eerste van alle mensen op aarde van voorspelmarkt Kelsey. Hij had $17.000 ingezet op zijn eigen aanwezigheid bij Trump's State of the Union speech. En hij schreef op Twitter: hey Kelsey, bedankt voor het levenslange verbod. We zullen wel zien hoe lang jullie nog bestaan. Nou, dat durf ik te betwijfelen. Dit nadat hij überhaupt al $35.000 had betaald. Om te schikken met toezichthouders trouwens, omdat hij op social media loog over zijn gokjes op zijn eigen aanwezigheid. En nadat hij eerder al 7 jaar gevangenisstraf kreeg vanwege digitale oplichting en identiteitsfraude. Maar ja, toen schoof Donald Trump dat vonnis natuurlijk van tafel. En net als Tim Cook heb ik dan nog one more thing, de dag van morgen. Echte nachtbrakers maakten het mee. Om 10:00 ochtends Nederlandse tijd staat de eerste slotstand voor Shein op de borden in Hongkong. Het bedrijf is al 3/4 van zijn waarde verloren sinds de eerste poging om naar de beurs te gaan, 4 jaar geleden alweer. Maar toch verschijnt er waarschijnlijk nog een minnetje op de borden. Het bedrijf betaalt praktisch gezien voor zijn beursgang, omdat het vroege investeerders moet compenseren voor die dikke daling. Dat kost meer dan er op wordt gehaald. En de groei krimpt door pakketbelasting en concurrentie met bijvoorbeeld Temu. En in de eerste handel voor de beursgang, op de zogeheten grijze markt, daalde Shein meteen al met 10%. Verderop verschijnen er ook nog wat cijfers. Cybersecuritybedrijf Palo Alto Networks is een echte favoriet, al dik verdubbeld dit jaar op de beurs. En de verwachtingen zijn opnieuw torenhoog. Wall Street hoopt op 32% meer omzet. Maar dat is nog niks vergeleken bij de storm die Dell meemaakte. Meer dan 3,5 keer zoveel waard dit jaar, omdat het servers verkoopt met Nvidia-chips erin. En die krengen vliegen de deur uit tegenwoordig, zoals we al zagen aan de cijfers van Nvidia vorige week. Dus mocht je nou aandeelhouder van Dell zijn, stuur vooral een leuk bedankbriefje aan Nvidia-topman Jensen Huang. En dat was hem alweer de BNR Beurs van maandag 31 augustus... waarin we het hadden over mensen die vreselijk goed voor hun aandeelhouders zorgden. Tim Cook doucht de beleggers in dividenden en bij Shein worden investeerders moeiteloos gecompenseerd voor hun verliezen. En wij waren weer aandeelhouder van Jean-Paul van Houtheusden van eToro en Markets Are Everywhere. En hij heeft ons ook weer goed in de watten gelegd. Heel veel dank voor je komst weer.
30: Graag gedaan.
25: En jij ook bedankt. Bedankt dat je weer luisterde. Doe dat morgen vooral weer, want dan zijn we er weer.
5: Tot morgen.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
12: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
13: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
14: Hoe lezen investeerders jouw pitchdeck?
16: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
14: Welk bedrag gaan ze je geven?
18: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
14: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
19: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
14: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
20: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
13: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
21: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
22: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
21: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? Wij zoeken de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
3: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vraag...
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Dagen later dan de bedoeling was, ligt er dan toch een begroting van de coalitiepartijen. Ook vandaag hebben de drie partijleiders er nog over gesteggeld en vanavond moeten de ministers zich erover buigen. Net op tijd, want de Raad van State moet de begroting vanavond binnen hebben. Op Prinsjesdag worden de details bekend. In Nederland zijn steeds vaker tentenkampen te zien waar daklozen wonen, heeft RTL uitgezocht. Sinds begin vorig jaar waren ze te vinden in 13 gemeenten en dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Maar misschien zijn er nog veel meer, omdat gemeenten het soms niet eens weten als er een tentenkamp is. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar het gaat vaker mis in India omdat mensen zich niet aan de veiligheidsregels zouden houden. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de drie vermiste Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt er wel gezocht in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Het Rode Kruis is donderdag een inzameling gestart voor noodhulp in het getroffen gebied. Dat heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgeleverd. En Lionel Messi stopt bij het Argentijnse elftal. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen. En de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. Met het Argentijnse elftal won Messi niet alleen 4 jaar geleden het WK... maar ook 2 keer de Copa America. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Maandag 31 augustus. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïne meldt vanochtend 2 Russische pantserluchtverdedigingsinstallaties te hebben uitgeschakeld in Krasnodar en op de Krim. En in het weekend nog een S-400 luchtverdedigingsding. Elders, radars, drone-lanceerinstallatie. Ja, allemaal van die aanvallen op doelen die we laatst ook al noemden, hè, dat de Oekraïne daar aan het intensiveren is. Bij Jekaterinenburg is weer een Wildberries pakhuis geraakt, maar dat lijkt niet in brand te zijn gevlogen. Wel een pakhuis in de regio Kiev, dat door de Russen is geraakt. In Kiev hebben ze sowieso weer een zware dag, hoor. Ik zag het luchtalarm vandaag, stel je even voor. Ging af om 5:30, 6:10, 9:15, 9:15, 11:45, 12:30... En even voor 4 nog. En dit gaat al 5 dagen zo. Dus mensen zijn heel erg moe. Gisteren raakte Oekraïne een olieraffinaderij in de regio Leningrad en een militair vliegveld in Rostov. In Belgorod werden meerdere opslagplaatsen geraakt. Ook weer van het Ozon. Daar zijn 2 doden gemeld en aardig wat gewonden ook nog. Het dodental van de Russische aanval in Kiev van vrijdagnacht, waarbij een munitieopslagplaats werd geraakt, is opgelopen tot 38. Er is een onderzoek gestart naar de opslag van munitie in bewoond gebied. Het is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt. Op de grond zag ik Oekraïnse terreinwinst gemeld bij Kupiansk. In het noorden van het front is dat. En ten noorden van Sloviansk in de Donbass.
6: Top. Ja, dat Sloviansk is wel interessant dat je dat noemt. Want de vraag is wat die Russen er nou eigenlijk echt voor elkaar krijgen op dit ogenblik. Ik heb ook weer gegevens gezien waaruit blijkt dat er geen enkele opmars is geweest bij Sloviansk. Maar waar het feitelijk op neerkomt, en dat vind ik wel echt interessant, is dat bij Sloviansk Oekraïners bezig zijn met de zogenaamde clearing operation. Dat betekent dus dat ze het veld ingaan met infanterie, dus echt te voet, om ervoor te zorgen dat alle Russen uit een bepaald gebied worden geschopt. Daar konden ze gewoon doorheen lopen. Zij waren dus in staat om 2 vierkante kilometer weer terug te veroveren. Ja, het is natuurlijk niks. Ik bedoel, het gaat echt over formaat achtertuinen, bij wijze van spreken. Maar het is wel betekenisvol dat zij er gewoon doorheen konden gaan zonder dat er een toondreiging was. Dus je ziet dat die hele discussie, die al een hele tijd wordt gevoerd in Oekraïne, wat ze ook doen om de luchtverdediging, de offensieve capaciteit tot ver achter het front te bestoken, dat toch behoorlijk effectvol is. En dat zien we dus ook in het grensgebied tussen Oekraïne en Rusland. Daar zien we dus ook onophoudelijke aanvallen op luchtverdediging en offensieve capaciteiten tot 180 kilometer achter het front. Ja, en dat werkt toch behoorlijk goed. Dat heet suppression of enemy air defenses. Dat is een normale militaire term. Dat betekent dus gewoon dat je de luchtverdediging van de tegenstander probeert te slopen met alles wat eraan verwant is.
5: Ja. Hey, over die aanval bij Kiev van vrijdag nog een keer. Ja. Is natuurlijk heel zuur, hè, dat er zo ontzettend veel doden vallen. Ja, door uiteindelijk Oekraïnse ammunitie die ontploft in een woonwijk. Dat is niet de eerste en volgens mij zelfs niet de tweede keer dat we dit soort berichten horen.
6: Nee, en dit is wel de grootste klap volgens mij die er is geweest. Maar weet je, het grote probleem vind ik, dat is dat heel veel van die militaire faciliteiten, om ze maar even in algemene zin te noemen, die zitten ook inderdaad gewoon in woonwijken. Ja. En dat betekent dus dat je, als je gaat aanvallen, Rusland in dit geval, dan is het heel erg moeilijk om een onderscheid te maken tussen civiele en militaire doelen. Dat is wel iets wat te doen gebruikelijk is, hoor, in oorlogen, moet ik zeggen. Alleen Rusland kan dat niet, omdat dat land is zo diep, dat die militaire faciliteiten niet overal zitten. Libraries, als je dat gaat bestoken, ja, dan kun je zeggen van ja, die hebben een militaire reden. En die zijn ook betrokken bij de bevoorrading, bij de logistiek van het leger van Rusland. Maar dat is op zich niet een militair doelwit. Dus daar zie je die verwevenheid volgens mij in Rusland veel minder. Maar in Oekraïne, omdat het land direct in zijn geheel in oorlog is, zie je dat dus wel. Ja. En kijk, ik heb ook door die straten gelopen. En men kon men zo aanwijzen, want daar zit dat en daar zit dat. En dan was mijn opmerking ook, dan is het dus een kwestie van wachten totdat deze doelen midden in de stad worden geraakt. Het antwoord was ja. En dat is ook zo. En dat is echt problematisch.
5: Ja. Het algemene beeld is dus de laatste tijd, het gaat eigenlijk best goed, relatief goed voor Oekraïne aan het front. De burgerbevolking wordt zwaar getroffen. Nu heeft dat geldt overigens aan beide kanten natuurlijk, hè, dat het steeds meer op civiele doelen gaat. Denk aan dus die Wildberries en ozonpakhuizen die Oekraïne op de korrel neemt. Rusland dat nu, ik geloof, het ministerie van Defensie heeft gezegd dat het zich opmaakt voor massale aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Dat was natuurlijk ook wel te verwachten. De winter komt er weer aan, hebben ze de afgelopen winters ook gedaan. Maar ja, we weten wat een problemen Oekraïne heeft met de luchtverdediging en hoezeer Rusland de productie van ballistische raketten heeft opgevoerd. Dat kan nog heel, heel zwaar worden.
6: Ja, ik schat in dat pakweg tussen de 10% en 20% van de projectielen die worden afgevuurd op de Oekraïnse steden, althans doelen rond die steden, dat die worden onderschept. Dus wat niet wordt onderschept, dat zijn die zogenaamde loitering munitions. Dat is heel lastig. Dat zijn de munities die een tijdje rond blijven vliegen en dan op een gegeven moment naar hun doel toe gaan. Sommige ballistische raketten zijn ook heel moeilijk eruit te halen. Dat komt door tekort aan Patriot-raketten. En de gewone drones, die worden in grote getalen uit de lucht gehaald. Mm-hmm. Dus een beperkt deel komt erdoor. Maar zijn ook meteen hele zware wapensystemen. En die richten die enorme schade aan. En er is eigenlijk geen verdediging goed tegen mogelijk. Dus je zit echt met een geweldig probleem. Dus aan de andere kant doet Oekraïne hetzelfde met bijvoorbeeld Ozon en Wildberries, die distributiecentra daarvan kapot te maken. Maar Rusland doet dat ook. Ik kreeg laatst vorige week, was dat eind vorige week, kreeg ik een appje uit Oekraïne met een hele serie foto's, gewoon van lege winkels in Oekraïne. Gewoon lege schappen. Ja. Dat de boel echt niet meer bevoorraad kan worden. Nou, dat wordt allemaal wel opgelost, denk ik. Maar dan moet je dus afstappen van die grote kwetsbare distributiecentra. En dat zul je dan ook nog een keer weer onder de grond moeten gaan doen. Maar dat kan wel. Maar op dit ogenblik zie je dus al enorme problemen ontstaan.
5: Ja, decentraliseren, dat is ook wat ze met de energievoorziening hebben gedaan. Hè. Daar moeten ze hopelijk deze winter profijt van hebben om het steeds veel kleinere distributiepunten voor stroom en warmte te maken dan die grote die Rusland...
6: Dat klopt. Als je door de straten in Oekraïne loopt, dan zie je per straat zie je gewoon vele aggregaten staan. En die floepen automatisch aan wanneer er een enorme disruptie is van de elektriciteitsvoorziening. Dus dat is enorm gedecentraliseerd.
3: Jongens, hoe schatten jullie dit nou in? Hè? Wij gaan dus nu vreselijke dingen allemaal horen over Oekraïne. Er gaan gewoon veel meer mensen sterven. Er gaan ook mensen bevriezen van de kou. Dat kan niet anders in Oekraïne. Denken jullie dat dat ertoe leidt dat het Westen meer gaat doen? Bijvoorbeeld in de vorm van die Taurus-raket van de Duitsers. Gaan de Duitsers dan om? Simpelweg ook door de publieke opinie in Duitsland.
6: Weet je, Arjan, ik denk dat dat veel meer te maken heeft als ze dat gaan doen met de dreiging die er zelf is voor Europa en de hybride oorlogsvoering die in een hogere versnelling gaat komen. Ja, we zouden inderdaad meer moeten doen, maar de grote vraag is wat. En ik denk eerlijk gezegd, die Taurus-raketten, daar heeft iedereen het over. Maar wat doen die Taurus-raketten dan wat de Oekraïners op dit ogenblik niet kunnen met bijvoorbeeld hun Flamengo-raketten en allerlei andere raketten? Ik moet dat nog zien. Hè. Dus het zou een goed signaal zijn om dat te doen. Maar Zelensky heeft zelf al aangegeven, we kunnen nu op dit ogenblik eigenlijk gewoon alles zelf, behalve het onderscheppen van Patriots. En daar wordt overigens ook aan aangewerkt. Ook gezamenlijk met Europese bedrijven. Oekraïense en Europese bedrijven. Maar ja, dus ze kunnen eigenlijk alles zelf al. Dus we moeten ook niet overschatten wat je met die Taurus-raketten zou kunnen doen.
5: Waar op korte termijn naar wordt gekeken, hè, is geld naar voren halen in steun voor Oekraïne. Er is ook in Nederland om gevraagd, heeft de Oekraïense ambassadeur gezegd tegen de Telegraaf. In Brussel wordt er ook over gesproken. Nieuwe sanctiepakketten worden ook besproken. Als we specifiek kijken naar extra maatregelen, dat is in Duitsland natuurlijk nu een interessant moment. Hè. Ik denk, ieder moment zou morgen er iets naar buiten kunnen komen, als we de Duitse pers mogen geloven, over het toewijzen van die mislukte aanvallen met drones bij dat vliegveld in Leipzig. Dat ook echt is het verhaal, zou worden toegeschreven aan de Russen. En dat er dan ook echt maatregelen op zouden volgen. Wat dat moet zijn, dat weten we niet. Maar ik zag in Politico, geloof ik, zij had een bron het over Zeitenwende 2.0. Ja. He, dus dat er echt iets fundamenteels zou moeten veranderen in de Duitse, ja, tot nu toe wel twijfelende houding tegenover Rusland. Dat het zich echt harder gaat opstellen.
6: Ja, maar de grote vraag is, wat zou je dan willen doen? Dus nieuwe sancties. Ja. Er komt ook een nieuw sanctiepakket van de Europese Unie. 1600 entiteiten. Die staan nu op een lijstje. 800 burgers, 600 bedrijven. 800 bedrijven. Ja, weet je, dat gaat hem ook niet worden. Die Taurus, ja, ik denk dat het een belangrijk signaal is om dat te doen. Maar dat wordt ook geen gamechanger. Dus we hebben het afgelopen zaterdag in de podcast al gehad over de mogelijkheid om grote cyberaanvallen uit te voeren op Rusland. Kan. Maar jongens, hoe je het ook wendt of keert, het aantal opties blijft redelijk beperkt. Arjan, heb jij nog een briljant idee?
3: Nou, dat heb ik niet, maar ik hoor mensen dat weet dat dus niet, het is gewoon een vraag aan jullie. Is het zo dat veel Russen nog, die rijk zijn, nog allemaal aan de Côte d'Azur kunnen zitten en in Londen en in Amsterdam en Parijs?
6: Nee, dat is inmiddels ook heel erg lastig. Ja.
3: Okay,
6: het kan wel, maar het begint steeds lastiger te worden.
3: Misschien dat je daar nog zou kunnen knijpen. Ja?
6: Ja, maar dat, ja, maar weet je, eens, maar daarmee beëindig je de oorlog niet.
3: Nee.
6: Dus, en daarmee beëindig je niet de hybride operaties tegen het NAVO-verdragsgebied. Ik zie allemaal lijstjes langskomen van allemaal geweldige dingen die we zouden kunnen doen. Maar de bedoeling is, en je moet nooit de doelstelling uit het oog verliezen. De doelstelling is echt dat die oorlog een keer ophoudt.
3: Ja.
6: Of dat Oekraïne dit gaat winnen. Nou, dat laatste zie ik helemaal niet. Maar als ze het niet verliezen en het heel lang kunnen uitzingen, dan hebben ze eigenlijk een enorme overwinning geboekt. Maar het probleem is echt gewoon van dat er niks te bedenken is op dit ogenblik om Rusland zo onder druk te zetten dat ze stoppen met die oorlog. Dat is het grote probleem. Dus het is gewoon een uitputtingsslag geworden. He, dus er is op het slagveld gaan ze langzaam vooruit, Maar ja, ik heb volgens mij vorige week ook mijn haat ten opzichte van slakken en hosta's heb ik breed uitgemeten. Uiteindelijk komen die slakken wel bij mijn hosta's aan. En dat is dus eigenlijk ook wat we op dit ogenblik zien in de Donbass. Dus als hij maar lang genoeg door kan gaan, Rusland, Poetin, dan uiteindelijk verovert hij denk ik wel die Donbass. Vraag niet wat het kost. Op dit ogenblik kost het 6.000 mensen meer dan ze kunnen werven. Dus ze lopen enorm achter. Dus dat betekent dat automatisch dat ze wel moeten gaan mobiliseren. Nou, dat is zeer impopulair. Dus, en tegelijkertijd zien we een enorme escalatie van, van de oorlog tegen de Oekraïnse steden. Maar dat doet Oekraïne ook in de richting van Rusland. Dus het begint een enorme uitputtingsslag te worden. En volgens mij, Arjan, had jij toch ook nog het een en ander gezien dat Poetin niet bereid is om op wat voor manier dan ook te gaan onderhandelen, te gaan stoppen of te deescaleren.
3: Ja, bij elke uitspraak die Poetin doet, komt erop neer dat hij wil wel praten, maar dan wil hij gewoon alles krijgen, weet je wel. Dus volstrekt onmogelijk. Zelensky heeft wel zondag gezegd dat Oekraïne nieuwe gesprekken voortbreidt met vertegenwoordigers van Trump. Hè. En zijn chefstaf Kirilo Budanov denkt dat in september weer Oekraïns, Russisch, Amerikaanse besprekingen mogelijk zijn. Dus Oekraïne entameert dat wel, maar er wordt ongelooflijk naar door Rusland op gereageerd. En ook allemaal van die idiote dingen, dat Lavrov, hè, zegt ja, al die NAVO-oefening op Groenland die we dus later deze week hebben, waar Nederland ook deelneemt, ja, dat is heel confrontationeel. En incidenten kunnen genoeg zijn voor rampzalige gevolgen. Hè. Dus het zit gewoon lekker te pushen. Is typisch Lavrov weer. Nee, er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze Poetin zou willen praten. Daar is hij gewoon. Hij wil eerst militair nog doorgaan. Dat is volstrekt duidelijk.
6: Huh? Ja, dus dat hele bezoek van de CIA-directeur aan Rusland lijkt dus geen enkel effect te hebben gehad.
3: Ja.
6: Ik kan tenminste niet anders zien. Ik weet niet wat daar precies is gebeurd. Maar het schijnt wel zo te zijn dat die CIA-directeur heeft gezegd van ga niet de NAVO tarten. Maar de grote vraag is van als je dat wel gaat doen, wat gebeurt er dan? Ik bedoel, ik heb geen idee.
3: Ja. En we zien ook in Oekraïne zelf toch wel weer verdeeldheid. Hè? De Fedorov, waar we over gesproken hebben, die is nu
7: oud-minister van Defensie.
3: Ja, die is naar Italië gevlogen. Die is adviseur geworden van de Italiaanse regering. Nu zeggen allemaal Oekraïnse hoogwaardigheidsbekleders en parlementariërs, dat kan niet, want dan gaat hij misschien wel de geheimen van Oekraïne aan de Italianen geven. En hij is nu, wil hij naar Amerika gaan, of hij is daar al. En dan wil hij dus heel veel Amerikaans geld aantrekken voor een militaire technologiefonds te maken. En dan hoopt hij dus nieuwe geschiedenis te schrijven in de oorlog tegen Rusland. Hè? Nieuwe wapens te ontwikkelen. Ja, hij is heel duidelijk met zijn eigen agenda bezig. En het politiek saillante puntje is natuurlijk dat hij zegt, nou, dan kan ik misschien ook wel bij Trump die interceptoren loskrijgen als ik drones aan Trump geef. Nou ja, ik denk niet dat Zelensky het nou zo leuk vindt dat Fedorov gewoon zijn eigen agenda trekt.
7: Mm-hmm. Laten wij nog eventjes noemen dat de EU-missie op de Middellandse Zee een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft onderschept.

0: belangrijke inkomstenbron. Ze willen op geen enkele manier daar dus toegeven. Want ja, er zijn in het verleden wel kabeljauwoorlogen geweest met Engeland. Hè? Echt waar. En hebben de IJslanders allemaal gewonnen... omdat ze zo'n militair strategisch belangrijke positie hebben. En ook natuurlijk in de NAVO zitten. Ja, nu is het misgegaan, met name door het platteland. Dit is conservatief en die zegt, blijf van onze vissen af. Daar komt het op neer. Ja.
1: Maar wat moeten we hier nou over denken? Doet het er wat toe of IJsland wel of niet bij de EU komt of niet?
0: Nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, IJsland is al lid van de Europese economische ruimte. Die heeft gewoon toegang tot de gemeenschappelijke markt. Alleen ze hebben dus geen invloed op de regels die die gemeenschappelijke markt bepalen. Dus ik zou zeggen, ik zou er liever in zitten dan niet. Maar wat je hier dus ziet is dat de soevereinisten, die we zelf ook hebben, hè, mensen die geen enkele soeverein willen opgeven. Mona Keizer deed dat dus ook, hè, vorige week. Daar begon ze daarover. Het vetorecht moeten we behouden. Ja, die zijn dus ook in IJsland op het platteland sterk. Gelukkig is IJsland lid van de NAVO. Dus die verankering is. Maar ja, de NAVO zelf is natuurlijk wel in het ongereden geraakt. Dus in die zin is het toch ook wel weer jammer dat dat niet gebeurt. Hè? Want als Europa zelf een veiligheidsarchitectuur gaat bouwen, dan moet natuurlijk IJsland er wel in. Ja, ik vind het jammer.
1: Ja, ik vind het ook jammer. En uiteindelijk denk ik dat ze hierdoor op de koffie komen. Want zij proberen zich nu te onttrekken aan een dynamiek in de internationale betrekkingen, waar ze zich helemaal niet aan kunnen onttrekken. Ten meer omdat dat land ongeveer een inwoneraantal heeft van de omvang van Utrecht. Dus daar heb je niet zoveel aan.
2: Maar ja, we hebben natuurlijk met de Britten eerder wel ervaring opgedaan met een land dat 50-50 verdeeld is voor en tegen de EU. Ja. En als je die erbij hebt zitten, dan kunnen ze heel veel frustreren.
1: Nee,
2: dus
1: dat
2: misschien
1: is absoluut
2: als ze het niet zeker weten, moeten ze er lekker buiten blijven.
1: Maar ja, maar Hugo, dat is absoluut juist. Maar als je gewoon nu kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, dan is nu een meerderheid voor terugkeer in de Europese Unie. En de situatie is eigenlijk heel makkelijk te verklaren. Want Engeland is in één klap een heel klein land geworden. Die er alleen voor staat. En in de huidige geopolitieke situatie moet je samenwerken met elkaar om een vuist te kunnen maken. Dus ik wens de IJslanders ongelooflijk veel succes. En ongetwijfeld hebben ze ook een heroïsch verleden met allerlei knokploegen in de oudheid. Maar weet je, dit gaat hem niet worden hoor, als hier wat gaat gebeuren. En op de NAVO inderdaad, je hebt al gezegd, daar kun je ook niet echt vertrouwen.
0: Nee. Kijk, wat natuurlijk angstaanjagend blijft, dat Trump heeft zulke gekke dingen over Groenland gezegd, hoeft hij het allemaal niet meer uit te leggen. Maar dat kan dus ook voor IJsland gelden. Ik zou als IJslander denken van, nou, met zo'n Amerikaanse president wil ik wel wat vrienden hebben.
2: Het is westelijk halfrond, hè? Daar vindt Trump dat hij de baas is.
0: Ja. En kennelijk heeft dat dus niet de doorslag gegeven in IJsland. Dat is interessant.
2: Ja. Laten we naar het Midden-Oosten. Daar hebben de Amerikanen een aanval uitgevoerd op het eiland Larak. Maar volgens Trump een ander eiland. Dus, het is allemaal weer meteen heel erg.
1: Welk eiland was dat volgens Trump dan?
0: Karg-eiland noemde hij.
1: Ach jongens, hey, God, jullie zijn ook wel echt kritisch hoor. Wat maakt dat nou uit welk eiland je bombardeert?
2: Ja, het is gewoon een paar honderd kilometer verschil.
1: Ja.
2: En Karg, dat is olie. En Darak, dat ligt in de straat van Hormuz. Maar
1: ja, dat is voor de verdediging van de straat van Hormuz, plus het mijnen leggen in de straat van Hormuz. Ja. Maar goed, ik bedoel, toch details. Voor zo'n groot leider als Trump zijn dit gewoon echt futiliteiten, jongens. Kom.
2: En Iran heeft in reactie weer gevuurd op Amerikaanse troepen in Jordanië? En de Emiraten.
3: Ja. Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel.
2: Ja. Morgen meer.
0: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
5: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
6: Tot morgen.
7: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
8: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma?

0: Maar Jort, dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op jort.nl. Oké, later.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Stop met boekhouden. Start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
2: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
2: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
4: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
2: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Het moment dat alles begint.
7: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
8: Provider, it starts here.
9: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
6: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
10: In de Friday Move gaat het over tv.
11: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
10: Politiek.
12: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
10: En ik ben er ook.
11: Het is toch heerlijk.
10: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.

0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Dagen later dan de bedoeling was, ligt er dan toch een begroting van de coalitiepartijen. Ook vandaag hebben de drie partijleiders er nog over gesteggeld en vanavond moeten de ministers zich erover buigen. Net op tijd, want de Raad van State moet de begroting vanavond binnen hebben. Op Prinsjesdag worden de details bekend. In Nederland zijn steeds vaker tentenkampen te zien waar daklozen wonen, heeft RTL uitgezocht. Sinds begin vorig jaar waren ze te vinden in 13 gemeenten en dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Maar misschien zijn er nog veel meer, omdat gemeenten het soms niet eens weten als er een tentenkamp is. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar het gaat vaker mis in India omdat mensen zich niet aan de veiligheidsregels zouden houden. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de drie vermiste Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt er wel gezocht in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Het Rode Kruis is donderdag een inzameling gestart voor noodhulp in het getroffen gebied. Dat heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgeleverd. En Lionel Messi stopt bij het Argentijnse elftal. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen. En de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. Met het Argentijnse elftal won Messi niet alleen 4 jaar geleden het WK, maar ook 2 keer de Copa America. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
3: Hier in Nederland zijn er steeds meer studenten die de hoop op een kamer al hebben opgegeven. En in andere delen van Europa zijn studentenwoningen juist het lievelingetje van beleggers. De vraag van deze week: hoe maken we beleggen in studentenkamers weer aantrekkelijk? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur, 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En dat zal voor de gemiddelde student, zeker in vastgoedkunde, gelden dat hij gewoon de podcast luistert. Die Gen Z'ers luisteren toch niet meer gewoon naar de radio? Dat kan toch niet? Nou goed.
4: Nee.
3: Maarten de Gruiter zit zoals elke week ook in de podcast naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
4: Dag Maarten, ja, eigenlijk best wel goed.
3: Ja, we gaan het over studenten hebben vandaag. Als ik die uitzending voorbereid, we hebben dat eerder gedaan, vaak bij het begin van het collegejaar, ja. Dan ga ik toch altijd even terug naar mijn eigen tijd.
4: En hoe was die?
3: Nou, had veel kamers gezien, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik kon het nog betalen.
4: Weet je wat wel leuk is? Misschien moeten we een keer een locatie-uitzending doen vanaf een studentenhuis.
3: In onze oude studentenkamers. Mijn studentenkamer werd toen opgegeven. Daar kwamen toen de Keilenweghoeren in Rotterdam. Ja.
4: En wie zit er nu in?
3: Ja, volgens mij is het helemaal gesloopt. Er staat er nu een woontoren met appartementen van 1 miljoen.
4: Maar we kunnen toch hier in Amsterdam gewoon een keer op een studentenhuis opnemen? Dat is wel doen. Leuk.
3: Volgende locatieuitzending, meld je aan als studentenhuis. Je hoeft er niet voor te betalen, we komen langs.
4: Ja.
3: Nieuws, Maarten. Ja, die studenten gaan ons commerciële tarief niet betalen natuurlijk.
4: Dat hoeft ook niet.
3: We willen alleen een pilsje erbij.
4: Ja.
3: Maarten, we beginnen met het FD.
4: Ja.
3: De rentes op de kapitaalmarkten lopen op door het conflict in het Midden-Oosten. Nou, Trump heeft invloed op mijn hypotheek.
4: Je gaat er toch een Trump-verhaaltje van maar proberen te maken.
3: Het conflict in het Midden-Oosten komt door Trump. Hij is een oorlog begonnen tegen Iran.
4: Okay,
3: maar
4: okay.
3: Wat zegt het FD?
4: Nou ja, hoge hypotheekrente drukt natuurlijk de prijsstijging op de woningmarkt.
3: Ja. He,
4: dus mensen kunnen minder lenen. Dus er wordt ook een afkoeling van de huizenmarkt. En je ziet eigenlijk dat het met name de starters hard raakt. Die natuurlijk een nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Die voor het eerst een woning kopen. Terwijl veel mensen die een nieuwe woning kopen, of die verhuizen, die de ene woning verkopen en een nieuwe kopen, die kunnen hun hypotheek meenemen. Dus die zitten nog in dat lagere tarief.
3: Interessant genoeg zegt de Rabobank ook in het artikel: door de grootschalige verkoop van huurwoningen onder vastgoedbeleggers en de afgenomen betaalbaarheid door de eerdere huurprijsstijgingen zien we dat de huizenmarkt al een tijdje aan het afkoelen is.
4: Ja, dat
3: komt
4: is
3: weer bij elkaar.
4: Ja, het zijn natuurlijk meerdere effecten die dit natuurlijk verzorgen. Want we zagen natuurlijk eigenlijk de afgelopen tijd al een beetje een afkoeling, doordat er natuurlijk gewoon veel aanbod
3: en komt. Tegelijkertijd tijd ik geloof dat de NAG dan nu naar 4,1% gaat of zo. Dat is historisch gezien natuurlijk niet zo.
4: Nee, dat is ook zo. Maar ik denk ook dat het is natuurlijk ook gewoon. Je ziet toch altijd als het onrustig is dat mensen gewoon überhaupt een beetje angstig zijn om belangrijke stappen. Want zeker voor een starter is natuurlijk een belangrijke stap om je eerste woning te gaan kopen.
3: We gaan naar het Vastgoedjournaal. Die zeggen: het kabinet wil het gebruik van shortstay aanscherpen en werkt daarbij ook aan nieuwe regels voor tijdelijke huurcontracten van arbeidsmigranten. Daar gaan we het ook in de uitzending over hebben. Maar wat is hun verhaal?
4: Nou, de EIB zegt eigenlijk, de aanpassing van die shortstay-wet die vraagt om 24.000 extra woningen voor arbeidsmigranten.
3: De EIB, Economisch Instituut voor de Bouw, heeft dit verhaal neergelegd bij het Vastgoedjournaal. Ja.
4: En die zeggen natuurlijk feitelijk dat zij onderzochten dat die kwaliteitseisen betekent dat er gewoon veel meer bij moet worden gebouwd, omdat er dus volgens het instituut voldoet de huisvesting van ruim 130.000 arbeidsmigranten die korter dan 3 jaar in Nederland verblijven momenteel niet aan de norm.
3: Nee, en het gaat er dus over dat de minister een nieuwe wet over shortstay naar de Kamer heeft gestuurd. Daar is nu net afgelopen zomer de inzage in geweest. Nog niet naar de Kamer, maar de inzage, commentaar daarop
4: leveren. Onze gast begint zich nu al ermee te bemoeien.
3: Eduard Schaapman.
4: Hij heeft
3: zich er ook mee bemoeid. Maar het leuke, het interessante daarin is dat het EIB nu alweer zegt, we letten op, als deze wet doorgaat, dan zijn er heel veel extra woningen nodig voor arbeidsmigranten, omdat de eisen worden opgehoogd.
4: Zeker. Ik hoor dan 72.000 extra slaapplaatsen.
3: Ja, ik hoor alleen maar EIB wil weer bouwen.
4: Ja, nou ja, kijk, het EIB is natuurlijk het Economisch Instituut voor de Bouw. En
3: De nieuwsberichten gaan erover dat er uiteindelijk meer gebouwd moet worden. Het liefst
4: jij vindt het natuurlijk eigenlijk een lobbyclub, heb ik het vermoeden. Ja, daar lijkt het ook wel een klein beetje op. Ook als je kijkt hoe ze in elkaar... Ze zeggen zelf altijd dat ze dat niet zijn. Maar als je gaat kijken hoe ze... Kijk, ik vind het altijd wel fijn om ze erbij te halen, want het onderbouwt meestal mijn mening.
3: Ja, de projectontwikkelaars willen ook graag bouwen, dat snap ik. We sluiten even af met de NOS. Nieuws van deze ochtend. Internationale studenten kosten meer geld, maar leveren uiteindelijk ook meer op.
4: Ja, dat is natuurlijk... Het lekkere is altijd... Het is natuurlijk meestal met populisme. Links- of rechtspopulisme is toch... Als je een beetje in de feiten gaat duiken, dan zit het meestal toch net iets anders. Ja, want er wordt ons natuurlijk toch eigenlijk al een aantal jaar voorgehouden van dat die internationale studenten, die kosten ons eigenlijk alleen maar geld en dat moet minder worden.
3: Ja, Omtzigt was een van zijn campagnethema's, hè? Minder internationale studenten. Straks spreken we alleen maar Engels op de universiteit. Help.
4: Zeker. En wat blijkt nou dat uiteindelijk... Ik vind het altijd wel een beetje... Ja, hoe bereken je dit nou allemaal? Maar leveren ze meer geld op? Mensen ook helemaal, heel gek is het niet. Want wat ze eigenlijk natuurlijk zeggen... Het simpele verhaal is natuurlijk... Dat 1 op de 5 van binnen de EU... en 2 op de 5 ook van buiten de EU... Die blijft hier. Hoog opgeleid en betalen dus veel belasting... relatief gezien. En maken tegelijkertijd ook weinig gebruik van de sociale voorzieningen.
3: Ja.
4: Dus ze leveren gewoon geld op.
3: Ja, precies. En dat heeft de NOS brengt nu dat nieuws vanuit de kritiek dat die studenten relatief goedkoop, zeker van binnen de Europese Unie, hier kunnen studeren.
4: Dat is natuurlijk ook zo.
3: Ze betalen 2700 collegegeld en that's it.
4: Ja.
3: En het legt natuurlijk ook wat druk op de woningmarkt.
4: Het legt ook enorme druk op de woningmarkt, maar dan moet je natuurlijk niet tegelijkertijd ook natuurlijk allerlei wetten aanscherpen. Want kijk, wat we toen net even over hadden, want het werd uiteindelijk een beetje een discussie over de EIB. Maar wat natuurlijk wel gek is dat je wetten wil gaan aanscherpen op het moment dat je natuurlijk zo'n tekort hebt. Dan moet je niet de regels moeilijker maken. Je moet ze makkelijker maken.
0: Vastgoed gezocht.
3: Een kamer vinden als student. Dat is in Nederland vaak zoeken naar een speld in een hooiberg. Zeker deze tijd. En uit de laatste cijfers van het kadaster blijkt dat in met name veel studentensteden veel huurwoningen worden uitgepond. De student is daar dus echt de klos. En studentenstedingen is in dit geval de universiteitssteden. In Zuid-Europa zien we een heel andere trend. Daar ontdekken internationale investeerders studentenhuisvesting juist als een nieuw groeisegment. 1 sector, 2 werelden. Dus tijd voor een gesprek daarover. En dat doen we met Eduard Schaapman van The Experience Net. En Reinert-Jan Spits van Kansas, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting. Beide van harte welkom.
5: Een goedemorgenmiddag.
3: Ja, want Eduard, met The Experience Net ontwikkelen jullie studentenhuizen in het buitenland.
5: Ja, onder andere, maar ook in Nederland hebben we een 5-tal vestigingen staan. En we staan nu in Madrid en Granada. Tenderronde nog in Madrid. We zijn aan het kijken in Milaan, Rome, Athene, Porto en Lissabon.
3: Deel die ervaring deze uitzending, Reinert-Jan. Ik begin even bij jou. Hoe erg is nou dat kamertekort in Nederland op dit moment?
6: Nou, de laatste cijfers die wij als Kansas hebben, die zijn van vorig jaar. Aanstaande donderdag komen de nieuwe cijfers beschikbaar. Maar de laatste cijfers geven aan dat het tekort ongeveer 20.000 studentenwoningen.
7: Oké, maar je hebt die nieuwe cijfers al lang gezien, want ze liggen bij de drukker. Gaat het stijgen?
6: Kijk, we verwachten in ieder geval niet dat het inderdaad in 1 jaar is opgelost. Dus ga er maar vanuit dat het tekort gewoon nog steeds onverminderd hoog is.
7: Ja. Welke rol spelen dan die internationale studenten daarin?
6: Het is ongeveer zo dat 1/3 van de studentenwoningen van onze achterban, van de sociale studentenhuisvesters, dat zijn internationale studenten. Dus dat is een grote groep.
7: 1/3 is internationale student?
6: Ja. Ja.
7: En die zit dan dus, want dat is jullie achterban, in de sociale studentenhuisvesting.
6: Die zitten ook in de particuliere, maar die zitten ook in de sociale studenten.
7: Ja, en dan even, ik begon de uitzending met mijn eigen tijd. Wij woonden vooral met 3, 4, 5 studenten, ook in de sociale huisvesting, met een gezamenlijke keuken. Is dat nog steeds wel de norm?
6: Nou, er zijn de laatste jaren ook heel veel studio's bijgebouwd. Maar je ziet wel dat ook vanuit onze achterban eigenlijk die wens, ook van, gesteund ook door de studenten zelf, steeds meer is van, goh, laten we veel meer kamers gaan realiseren.
7: Ja, het kadaster kwam vorige week met cijfers dat investeerders verkochten ook in studentensteden bezit. Maar ze verkochten wel minder dan in andere steden. Dus het lijkt, als het gaat over investeerders in die studentensteden, dat het nog wel meevalt met het uitponden. Of zien jullie dat anders?
6: Nou, we zien inderdaad, maar ik baseer me inderdaad ook op die cijfers van het kadaster, dat daar gewoon fors natuurlijk wordt uitgepond. Ja. Het is wel zo dat onze leden, dus de sociale studentenhuisvesters, de afgelopen jaren gemiddeld 5000 woningen hebben weten toe te voegen. Dus in die zin compenseert dat natuurlijk wel deels die uitpondgolf. Maar dat zal niet voldoende zijn. Ja. Dus in die zin blijft het tekort nogmaals veel te hoog.
7: En wat is wat jullie betreft dan de lijn die je in Nederland zou moeten volgen? Zou er dus meer door die sociale studentenhuisvesting sneller gebouwd kunnen worden? Of dat dan studio's zijn of woningen met 2, 3, 4 studenten? Moeten we er ook alles aan doen om die particuliere belegger, waar veel studentenhuizen van zijn, gewoon te behouden?
6: Ja. Nou, ik zie het primair natuurlijk wel als een aansporing ook aan onze leden om nog meer te gaan bouwen. Dus dat willen we ook graag. Nou, dan gaat het ook om natuurlijk, zijn die locaties erg? Is ook het geld erg? Als je kijkt ook naar de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld, dat is nou zoiets waarvan je zegt, nou, daar kunnen we echt dat geld kunnen we beter besteden. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het echt wel goed is dat er ook in de particuliere markt nog studentenwoningen overblijven. Dus daar moet denk ik ook nog wel wat gebeuren.
7: Ja, we kijken vanuit een vastgoedbelang is dat heel hard gestreden tegen, dat uitponden is een groot probleem. Hebben jullie daar ook altijd hard tegen gestreden?
8: Ik wil nog even terugkomen op die cijfers hoor, want die cijfers even correct weergeven. 3 jaar geleden is een doelstelling neergezet, we willen 60.000 nieuwe studentenwoningen gaan bouwen. Er zijn er inderdaad bruto gerealiseerd 15.000 in de afgelopen met name door sociaal, inderdaad SSH en Duo. Ja. Maar aan de andere kant zijn er 9.900 studenten huizen verkocht.
7: Ja, dat is dus, er zijn de particuliere woningen.
8: De particuliere woningen. Ik kom zelf uit Utrecht. Gelukkig staat mijn Utrechtse huizen er nog steeds. En ik kon daar goed vertoeven. Maar dat was een ander model dan we tegenwoordig zien. Vroeger zat je op een kot, zoals in België. En daar had je dus een gedeelde keuken met 10 andere jongens. En een gedeelde douche en badkamer en toilet. En tegenwoordig verandert dat toch duidelijk. Dat je meer naar een studio gaat. En dat je inderdaad 21 vierkante meter hebt.
7: Ja, Utrecht is een van de voorbeelden waarbij leden van de vereniging huizen kopen, zeg maar verenigingshuizen kopen, om maar te zorgen dat die verenigingshuizen overeind blijven staan. Dat is eigenlijk schrijnend dat nodig is.
8: Dat klopt, daar zit ik inderdaad in een van die besturen in Utrecht. En daar hebben we inderdaad 10 eigen huizen. Alleen, je moet nu gaan kijken, hoe kun je huizen die particulieren weer op de markt zetten, overnemen. En hoe werkt dat? Op die huizen zit een omzetvergunning, en die kan of per locatie of per persoon zijn. Als die persoon per persoon is, dan zegt Utrecht, dat doen we dus niet meer. Utrecht wil uiteindelijk de studentenhuisvesting uit de binnenstad weg hebben.
7: Oh ja?
9: Niet beleidsmatig?
8: Nou ja, niet beleidsmatig, maar het is duidelijk dat ze dus uiteindelijk, we zijn bezig met het opkopen van andere huizen. Op het moment dat die gebonden is aan een persoon, verlengen ze hem niet naar een andere persoon. Alleen als hij verbonden is aan een huis, dan klopt het, dan kun je dat overnemen en dan blijft bestaan.
7: Maar dit is best ingewikkeld, want dit heeft met die omzettingswetgeving te maken die er ooit gekomen is om te zorgen dat je wel met meerdere studenten in één huis kunt zitten. Het houdt ook nog relatie met de huursubsidie.
8: Klopt.
7: Dus dat maakt het extra complex.
8: Ja, klopt.
7: En Maarten, dit is ook waarvan de minister tegen Groningen heeft gezegd.
9: Ja, dat is ook bijzonder.
7: Ga er iets soepeler mee om.
9: Ja, dat is natuurlijk ook uniek. Hè? Dat is de minister tegen, onder andere tegen Groningen heeft gezegd, van ga soepeler om met dat, eigenlijk met dat samenwonen. Maar dat is, ik vind dat zo bijzonder. Dus dan dan maak je een wet in Den Haag. En dan ga je dat aanscherpen, regels aanscherpen. Ga je vervolgens werkt niet. Dan ga je zeggen, ja, ga er maar wat soepeler mee om. En tegelijkertijd ga je ook nieuwe wetten introduceren die het toch ook weer moeilijker maken.
8: Ja, nee, dat klopt. Uiteindelijk wat je nu ziet is dat door regelgeving er heel veel verdwijnt. Hè? We hebben eerst het kapitaal weggejaagd. En wat we nu aan het doen zijn is de student wegjagen. Want die heeft eigenlijk geen kamer meer. En
9: maar is het. Kijk, het is natuurlijk niet dat ze dat Utrecht toch bewust studenten probeert weg te jagen. Het gaat er gewoon om dat je de regels gewoon
8: te
9: ver door bent geschoten.
6: De vereniging van Utrecht, dat is natuurlijk wel een van de weinige gemeenten die het mogelijk maakt dat zonder vergunning 3 studenten een huis kunnen huren.
7: Daar kan dat toch wel?
6: In heel veel
7: tot 3 studenten.
6: Ja. Ja, in heel veel gemeenten kan dat niet.
7: Nee.
6: Tot 2.
7: Maar daar zijn ze ook in Amsterdam wel weer mee bezig om te kijken of ze dat weer iets kunnen oprekken. Maar dat duurt dan weer een paar jaar.
8: Maar kijk dan even wel naar wat er gebeurt er in Utrecht. Daar staat inderdaad, je mag tot 3 verhuren. Tot 3. Alleen wat de problematiek is, dan staat er dus als je naar Funda gaat, wij willen geen studenten. He, dus in principe, er wordt wel gezegd, je mag het, maar de verhuurder wil dat dan weer niet. Dus ja, dan heb je nog steeds dat tekort. Er zijn behoorlijk wat studenten.
9: En waarom wil de verhuurder het niet?
7: Ja, die heeft liever jongwerkende, friends verhaal in zijn huis.
8: Uiteindelijk wel, hè?
9: Als je 3, maar wat, dan 3 werkende.
7: 3 werkende,
9: drie,
7: okay. Ja, en dat geeft gewoon een hoop minder overlast en gedoe natuurlijk.
8: Klopt.
9: Was jij zo'n student die overal...
7: Soms was het wel gezellig, ja.
6: Dat is ook wel waarom wij ook zien, hè, dat bijvoorbeeld het bouwen op studentencampussen, dat natuurlijk echt wel een goede oplossing is, ook voor dat soort weerstand, wat je natuurlijk vaak in binnensteden wel ziet. Hè, en ook wel weerspiegelt in een gemeenteraad. Van nou, al die studentenwoningen in de binnenstad, dat willen we eigenlijk niet. Nou, ga dan kijken ook naar studentenwoningen op campus.
7: Maar wat vind jij er zelf van? Want de meeste studenten die beginnen op een campus, Enschede bijvoorbeeld als voorbeeld, die willen uiteindelijk de stad in. Omdat het gewoon, ja, dat is toch leuker, dat is toch mooier. Ja, en het is toch gezond voor een stad dat die studenten in de stad wonen.
6: Zeker, het is ook niet of, denk ik. Maar de grote aantallen kun je natuurlijk wel bereiken, ook juist op die campus. En dan moet je wel zorgen dat dat ook een beetje leefbaar is. Hè. Dus het is nu vaak dat je natuurlijk op een studentencampus ziet, 's avonds na 5 uur is er geen koffietent meer te vinden. Laat staan een café. Nou, daar moet je dan natuurlijk wel in investeren. Maar daar kun je natuurlijk wel echt meer gebruik van maken als je ook zegt, wij moeten dat tekort hebben.
9: Maar is dit dan de vertrutting van de Maarten, de vertrutting van de dus
7: ja,
9: cafés,
7: ik vrees het wel een
9: cafés
7: beetje.
9: Cafés mogen niet meer, terrassen moeten weg, studenten de stad uit.
7: Als je in Amsterdam een halve meter buiten de terras staat, dan
9: heb je een probleem.
7: Dan wordt alsmaar boos. Edward Schaapman, die Experience Net. Welk rendement kun je met studentenhuisvesting halen?
8: Nou ja, dat in Nederland, als je inderdaad 2-4% haalt, is het best knap. Kijk, daar in Den Haag geloven ze allemaal dat wij nog 8-10% halen, maar in principe haal je gewoon 2-4%.
7: En in Spanje, Granada?
8: En dan zit je gewoon richting de 10%. Hè?
7: Okay, dus maar waarom ontwikkel je dan niet alleen maar daar?
8: Nou ja, omdat je uiteindelijk je kapitaal nodig hebt om je gebouwen neer te kunnen zetten. En die investeerder die zegt van ja, uiteindelijk wil ik rendement hebben. En als ik dat rendement heb, dan krijg je dat kapitaal. Wij hebben hier een aantal van deze complexen neergezet in Amsterdam, in Leiden. En dat heeft lange tijd goed gedaan. Maar het is wel zo dat die rendementen minder wordt. Dus nogmaals, wat ik al zeg, je jaagt niet alleen de student weg, maar ook het kapitaal. Daar is het mee begonnen.
7: Gaat het eigenlijk over direct rendement, dus het verhuurrendement? Of gaat het ook over rendement na verkoop?
8: Absoluut, daar gaat het natuurlijk ook om. Het gaat natuurlijk om het totale rendement.
7: Ja, maar dat is in Nederland waarschijnlijk nog best goed.
8: Kijk, wat je ziet is hoe hoger de huurinkomsten, hoe beter jouw rendement ook bij verkoop.
9: Die 10%, is dat ligt het dan dat het zoveel hoger is? Is dat aan de opbrengstenkant of is het ook gewoon goedkoper om te bouwen? Waar zit het
8: allebei, in? Uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat de kostprijs per vierkante meter bouw goedkoper is in die landen. Alleen Spanje zie je wel al richting Nederland trekken, ook qua regelgevingen. Dus je ziet wel dat nu nog heel erg lekker te bouwen is en redelijk goed te doen en de studenten er graag naartoe willen. Maar op een gegeven moment zal dat ook tot de max komen. Dus je moet continu als ondernemer kijken waar kan ik nog wel ontwikkelen en waar kan ik nog wel bouwen.
9: De linkser kan Spanje niet meer worden, dus dan zit je nu goed, denk ik.
8: Ja, vooral ook omdat ze heel graag willen dat die internationale student daar naartoe komt. Kijk, dat heeft Nederland een hele tijd gehad. Hè. Nu dit jaar voor het eerst zijn er veel minder internationale studenten. En dat is ook lekker als je dus inderdaad studentencomplex aanbiedt met verschillende mogelijkheden. We hebben de SSH en Duo, die zorgen voor de sociale student. En wij zorgen ervoor dat de student die toevallig iets meer heeft ook huisvest kan worden. Dus wij zorgen dat wij die internationale student die toch wat meer kan betalen uit die sociale huurwoningen gaan van SSH en Duo. Dus dat is weer ten goede van de Nederlandse student.
7: Waar Nederland dus vecht tegen een structureel tekort, groeit dus de Europese markt voor studentenhuisvesting. Bij ons in de uitzending Reinert-Jan Spits van Kansas en je hoorde hem net Eduard Schaapman Nederland van The Experience Net. Fijn dat jullie er zijn. Eduard, ik wil even met je doorpraten over hoe dat dan precies werkt. Want ja. je zei het al, er is dus een verschil tussen het type studentenwoningen en jullie ontwikkelen eigenlijk commerciële studentenwoningen.
5: Ja, klopt.
7: En zijn dat dan wel woningen waar ik 5 jaar lang mag wonen?
5: Dat ligt eraan de vergunning die je krijgt. Kijk, we hebben op de Zuidas hebben wij een complex staan waar inderdaad sociale studentenhuisvesting is. Hè. Dat moet ook weer eruit. Hè, daar hebben we in principe 12 jaar mochten we daar staan. 1 jaar hebben we verlengd gekregen. Dus daar hebben we gewoon de sociale studentenhuurwoning. Maar we hebben ook voor internationale studenten een complex. Alleen, dan zit je weer een andere regelgeving vast. Dan mag je maar maximaal 1 jaar zitten. Nou, dat is niet erg voor deze internationale student, want die komt eigenlijk voor 1 jaar zijn masters halen, laatste semester.
7: Is dat ook die regelgeving die met die nieuwe short stay regelgeving zou worden aangepast?
5: Ja, dan wordt dat stuk wordt inderdaad aangepakt.
7: Na 30 dagen?
5: Na 30 dagen.
7: Dus maar dan heeft hij toch niks aan als internationale student?
5: Daar heb je helemaal gelijk in. Maar dat komt een beetje doordat er uiteindelijk in Den Haag ook is besloten geworden van, we willen het allemaal netjes regelen. En ik kan het begrijpen, want wat hebben ze gezegd? We hebben een probleem met de huisvesting van arbeidsmigranten.
7: Ja.
5: Dat gaat niet helemaal goed. Dan zitten ze op 8 vierkante meter in een stapelbed met 3 personen. Dus dat gaat niet. Dus hebben ze gedacht, weet je wat, we moeten alles in de huurwet gooien. Dus dan hebben we alles geregeld, hebben we minder ambtenaren nodig, want dan hebben we 1 controlefunctie. Alleen dat moet je juist niet doen, want wat wij op dit moment doen, allebei de partijen, zowel SSA Duo als Student Experience en vroeger ook het studentenhotel, wij leveren gewoon mooie studio's, 21 vierkante meter, daarin zit inderdaad een pantry, daar zit een douche, een toilet, alles voor jezelf en volledig gemeubileerd, en je kunt daar gehuisvest worden. Ja. En dat is iets anders dan dat jij op
7: en dus, kamer... Dus hebben jullie bij die zienswijze ook gezegd, let op, doe dat niet. En dit noem je dus PBSA, dus Purpose Built Student Accommodation.
5: Ja.
7: Dus dat is eigenlijk het format.
5: Ja, en onder zitten dan in principe heb je dus allerlei zaken geregeld. Hè. We hadden het er net even over van, je moet wel zorgen dat er een community gaat ontstaan. Dus wat je daar hebt is niet alleen de plekken waar ze kunnen werken, maar daar heb je ook de gaming, de biljarts, we hebben bovenop het dak het basketbalvelden. Uiteindelijk komen ze daar in die 1000 vierkante meter beneden allemaal bij elkaar om iets met elkaar te vieren. Zeker al
7: maar
5: die
7: dat
5: studenten.
7: Is dat is dan, Rijn-Jan, dit zijn toch duurdere kamers dan als ik een klassieke studentenkamer
5: deze wel, ja.
6: Nou,
5: ja.
6: Dat zijn inderdaad van mijn collega natuurlijk wel.
7: Ja, maar dat is toch ook niet lang niet voor alle studenten weggelegd?
5: Dat klopt.
7: Om in een soort van luxe, ik ken de social hub. Maarten, een van jouw allereerste ontwikkelingen in Amsterdam die je gebouwd hebt
9: aan de Wiebelstraat.
7: Heet tegenwoordig Social Hub. Ja, dat is ook zo hip en luxe dat ik denk, nou, dat kon ik niet betalen toen ik studeerde.
6: Nee, dus wij houden ons natuurlijk gewoon aan de normale huurregels. Dus gemiddeld is de huur bij ons, bij onze leden, €600 per maand. Nou, dat is
9: maar het bestaan daarvan is natuurlijk.
6: Komen daar nog servicekosten bij?
9: Ja. Het bestaan van dat soort dingen is natuurlijk wel goed voor de hele markt. Natuurlijk.
7: Nee, maar dat is dus het punt, Eduard. Hoe groot zien jullie die potentie van de groei van die PBSA-bedden, noem ik het maar even, in Europa, in een land als Spanje, waar jullie dus ook ontwikkelen?
5: Uiteindelijk zie je dat het meest ontwikkelde land op het gebied van PBSA is op dit moment de UK. Dus van de 100 studenten kunnen er 32 studenten daar naar PBSA. In Nederland zijn dat er 12 op de 100. Gemiddeld in Europa is dat 15 en in Spanje is dat tot nu toe 8. Dus er is nog heel veel potentie. En nogmaals, het is niet erg dat er verschil is. Er zijn sommige studenten die willen meer betalen. We hebben ook studenten, internationale studenten die al lang een keer af zijn gestudeerd, die nu 50 zijn en die bij ons komen wonen. En die hebben al een baan gehad, maar die willen nog een keer wat doen. Je haalt ze wel af van inderdaad de studenten die voor sociale huurwoning gaan. Hè. Dus uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je diversiteit hebt. En dat is alleen maar goed. Je moet ook niet iedereen in een sociale huurwoning hebben. Je moet ook mensen hebben die het gewoon kunnen
9: tuurlijk
5: betalen.
9: Hey, Eduard, want je had het over het project van de Zuidas, dat bestaat toch al meer dan 10 jaar?
5: Ja, 12 jaar.
9: Maar jullie bedrijf is toch in
5: 15 jaar oud.
9: Oh, ik begreep dat jullie bedrijf in 2025 is opgericht.
5: Nee, dat is dus het platform wat erboven hangt. Hè, dus dat is het Experience Net. En wat we eindelijk hebben gezien is dat buiten die studenten, dat is neergezet door Johan van Wij, buiten die studenten zijn er ook mensen die na hun studententijd ergens willen zitten. En natuurlijk is Charlie McGregor van de Social Hub daar goed op ingesprongen. Hè, ja. Die heeft gezegd van, vrek, die mensen hebben ook een kamer nodig. Dus daarnaast hebben wij een merk gecreëerd, Living Experience, voor de werkende student, of de afgestudeerde student die uiteindelijk gaat werken.
9: Dat hebben we de eerste. Dat zijn er een heleboel.
7: Ja, zeker zo veel. Ik heb ook een hele hoop gesjeeste studenten.
5: Dat is waar, die willen ergens wonen.
7: Die moeten ook wonen.
5: Die kunnen geen hypotheek meer betalen, dus die willen ergens wonen. Ja. Nou, hebben we een eerste site hebben we in Granada. En dan merk je inderdaad dat degenen die daar inkomen zo tot en met 35 jaar zijn.
9: Dus die impact van die 30 dagen, die wordt dan toch, als dat doorgaat, die wordt dan toch enorm op jullie businessmodel.
5: Ja, nou ja, dat klopt. Die wordt enorm op ons businessmodel. We hebben nog een ontwikkeling
8: huurwoning op Uilensteden. Maar wat we hebben gedaan, van kunnen we er dan nog uit als die in de wet valt, hè, in de huurwet valt? Nou, dan kan die inderdaad met het puntensysteem nog net uit. En hoe komt dat? Omdat je dan toch als student weer een subsidie kan aanvragen. Dus dan komt het weer net uit en dan komen wij inderdaad
9: maar, ook... Maar is het kwaad eigenlijk niet al geschied? In de zin van dat buitenlandse beleggers, of die nou er wel of niet doorheen gaat, dat buitenlandse beleggers zullen zeggen, het is gewoon een onbetrouwbaar investeringsland. Het feit dat het alleen al dat het voor ligt, ook al komt het er niet doorheen, dat dat toch door gaat spelen.
7: Wat ik niet zo goed begrijp, Reinert-Jan, is, wij hebben dit gesprek en je gaat altijd terug naar je eigen studententijd. Ja. En al die mensen die op de stoel zitten om te beslissen of dat nou de wethouder is, of een directeur projectontwikkeling, of wie dan ook, de dertigers, veertigers, vijftigers, die hebben allemaal die leuke studententijd gehad. Nou, we zeggen 80% ervan.
8: Ja, ik denk zij niet.
7: Waarom lukt het nou niet om met die touch die mensen te raken en te zeggen, luister, jij gunt je eigen kinderen toch ook zo'n studententijd. Hup, actie erop. Als er nou één thema is waar je makkelijk met goede argumenten snelheid moet kunnen maken, is het toch deze?
6: Ja, nou ja, ik denk wel in die zin, hè, dat die bijvoorbeeld dat landelijk actieplan, dat is natuurlijk, er is niet voor elke woonprobleem een landelijk actieplan. Nee. Dus in die zin is daar wel echt al een goede start gemaakt. Alleen er moet nog meer gebeuren. En dat zie je dus, dat we daar met z'n allen aan moeten werken. Dus ik vind het ook altijd iets te makkelijk te wijzen naar de politiek of naar de wethouder. Daar zijn we allemaal voor verantwoordelijk. Wij als natuurlijk sociale studentenhuisvesters, de markt, maar ook de onderwijsinstellingen.
7: Reinert-Jan Spits van Kansas en Eduard Schaapman van The Experience Net. Dankjewel. We praten nog even verder in de podcast voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
10: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
13: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
14: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
15: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
16: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
17: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
18: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
19: En Arjan Elbers.
20: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
16: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
20: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
21: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
22: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu de partijleiders van D66, VVD en CDA een akkoord hebben over de begroting, zijn de ministers aan zet. Zij moeten er vanavond tijdens een extra ministerraad nog een klap op geven. Bij het begrotingsakkoord hebben zich geen oppositiepartijen aangesloten. En dat betekent dat er geen meerderheid is in de Eerste en Tweede Kamer. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. Na overstromingen in het nationale park van Grand Canyon in Amerika is nog een lichaam gevonden. Het tweede. 15 mensen worden nog vermist. De overstromingen waren zaterdag. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Vandaag wordt er veel regen in de Grand Canyon verwacht, wat tot nieuwe overstromingen en puinstromen kan leiden. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar het gaat vaker mis in India, omdat mensen zich niet aan de veiligheidsregels zouden houden. En een jaar na het ongeluk met de beroemde kabeltram in Lissabon is besloten dat er een moderne en technisch betere variant komt. De historische tramverbinding wordt dus niet in oude glorie hersteld. Een van de twee gele trams raasde een jaar geleden een steile straat af en ramde een gebouw. Er vielen 16 doden en 20 gewonden. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: De discussie over de nieuwe EU-begroting is volop losgebarsten. En Fed-voorzitter Kevin Warsh liet door zijn speech in Jackson Hole toch een beetje in zijn kaarten kijken. Ik bespreek het allemaal met de leden van het economenpanel. Helene Mees is hier, econoom, onder andere verbonden aan de Volkskrant als columnist, en Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Welkom.
5: Hallo.
4: Financiële markten rekenen na de toespraak van Kevin Warsh in Jackson Hole op een renteverhoging. De Fed-voorzitter zei dat zijn voornaamste focus is gericht op de prijzen. En een inflatie boven de 2% hoort daar niet bij.
6: We must be confident that underlying inflation is moving to our objective, clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do.
4: Helene, voor iemand die toch al maandenlang volhoudt dat hij het liefst zo min mogelijk zegt, is dit klare taal?
7: Nou ja, hij had voldoende tijd toebedeeld gekregen in Jackson Hole. En de financiële markten hadden het ook echt nodig. Ik denk wat onderbelicht blijft is dat, en de kritiek op Warsh, dat hij gelijk heeft met het afschaffen van de forward guidance. Forward guidance is destijds door Janet Yellen geïntroduceerd. Ook met de gedachte, omdat de rente toen bij de zero lower bound, op het nulpunt was. De Federal Reserve kon niet de beleidsrente verder verlagen dan 0%. En door forward guidance te geven, kon je in ieder geval de yield, de lange termijn rente, naar beneden praten. Want als je aangaf, wij denken dat die 0%, het was net ietsje boven 0%, lang gaat aanhouden voor de korte termijn rente, zou ook de lange termijn rente laag blijven. Dat is, inmiddels zijn we lang weg van de zero lower bound, zeker in de Verenigde Staten. En die forward guidance heeft gewoon gebleken dat de Federal Reserve te veel beknelt. Ja. Maar het lastige is geweest, met zeker in de tweede persconferentie van Warsh, waarin hij geen goede indruk maakte, is dat hij ook eigenlijk niet zijn oordeel over de stand van de economie wilde geven. En dat heeft hij deze keer gerepareerd.
4: Hij heeft overigens ook in Jackson Hole weer wat gezegd over die stillere Fed. Een Fed die minder vooruitloopt op toekomstige rentebesluiten, in deze bewoordingen.
6: Finally, a quieter Fed, a more purposeful Fed in its communications, is better able to meet its objectives. And we can be held accountable for delivering on our remit. the only true test of our credibility.
4: Ik zie aan je blik dat je het nog even goed tot je door laat dringen, Menno.
5: Nou, ik... Kijk, dat per definitie het geval is dat je stiller moet zijn. Ik denk dat het heel erg gaat over wat je zegt. Dit is een onderwerp die ik dicht bij mij ligt, want ik ben gepromoveerd op centrale bank communicatiebeleid. En ik heb ook in de tijd van Forward Guidance, dat begon eigenlijk al eerder dan Yellen. En ook eerder dan de crisis eigenlijk. Maar dan met andere motivaties, met een veel bredere motivatie dan alleen maar de rente beheersen in crisistijd, maar ook gewoon meer informeren. En mijn proefschrift ging over het idee van, kan je daar inderdaad te ver in gaan? Met het idee dat als je de markten alles gaat vertellen, dan hebben ze geen prikkel om zelf te gaan nadenken. Je doet het denken voor ze. En dat is gevaarlijk, want dan hol je eigenlijk de waarde van dat marktsignaal uit. En dat ligt heel dichtbij wat Warsh zelf ook zegt. Hè, dat
4: want Warsh gaat nu terug naar wat normaal genoemd kan worden.
5: Nou, kijk, hier is een hele discussie over. Want ook in mijn proefschrift, ik had een leuk theoretisch paper van waarom het zo zou kunnen zijn dat je de markt uitrolt. En vervolgens kon ik geen enkel empirisch bewijs vinden dat het ook gebeurde. Want het leek erop dat alle communicatie eigenlijk leidde tot betere marktwerking. Dus dit is niet een gesloten discussie als je naar de literatuur kijkt.
4: Zelfs niet naar jouw proefschrift.
5: Zelfs niet naar mijn proefschrift.
4: Ja, zeg.
5: Nee, daar is veel voor en veel daarna over geschreven. Maar ik ben wel afhankelijk. Ik sta wel open in ieder geval voor die redenering van, hey, maar dan gaat het niet zo over hoeveel je zegt of hoe vaak je praat, maar wat je zegt. Ga je de markt echt voorlepelen wat je gaat doen? We gaan volgende week een stapje doen en over 3 maanden ook weer heen.
4: Maar Menno, dit is natuurlijk niet voorlepelen, maar dit kan toch niet veel anders betekenen dan een renteverhoging?
5: Ja, precies. Maar het gaat erom waarom je die conclusie trekt als markt. Hè? Als je trekt zonder erover na te hoeven te denken, dan zie ik wel het argument dat het schadelijk is voor de marktwerking. Als je trekt omdat hij heel duidelijk signaal zegt van, we zijn niet zo tevreden over de inflatie, dit is mijn economische analyse, dan past dat prima in een beeld van de markt. Ja, tuurlijk moet de markt luisteren naar wat de Fed zegt.
7: Zodat hij vooral heeft gezegd ook dat zijn hele primaire focus is om de prijsontwikkeling, de inflatie onder controle te houden. Daar heeft hij zich natuurlijk ook mee gedistanceerd van Donald Trump. Hij zit enorm tussen twee vuren, want Donald Trump belt hem regelmatig. Ik neem aan dat hij niet zelf de telefoon oppakt. Maar dat is wel via een krantenbericht, volgens mij in de Washington Post bekend geworden, dat Trump het gewoon de telefoon pakte om even met hem de economische situatie door te spreken. Ik denk dat daar dat door het signaal te geven dat hij de inflatie onder controle zou houden, dat een belangrijk mandaat is. Dat hij daarmee afstand neemt van Trump.
4: En dat is toch het mandaat van iedere Fed-voorzitter overigens? Of
7: het
4: niet?
7: Maar hij heeft nu toch het gevoel, je hebt toch het gevoel dat hij naast het officiële mandaat, duaal mandaat, dat hij gewoon Trump als opdrachtgever heeft. En dat zou niet moeten zijn. En ik denk dat hij op dat punt de markt wat heeft kunnen geruststellen. Hij heeft wel meer belangrijke dingen gezegd. Bijvoorbeeld dat er niet een eenvoudige Taylor rule is die vertelt wat de Fed gaat doen. Ook heel belangrijk, want ik denk dat daar het echt helemaal tijdens Ben Bernanke en Alan Greenspan mis is gegaan, is dat ze zijn gaan goochelen met de inflatiemaatstaven. Wat gaan we nou gebruiken? Gaan we de CPI gebruiken? Technische discussie of de PCE? Maar dat maakt nogal wat uit voor de manier waarop je inflatie meet en wat het voor je geldbeleid is. En je zag destijds hebben ze gewoon gekozen, Greenspan en Ben Bernanke hebben gekozen voor die inflatiemaatstaf die hun in staat stelde de rente zoveel mogelijk te verlagen, waarmee ze die enorme huizenbubbel in de early 2000s hebben aangewakkerd.
4: Wordt hier geaarzeld.
5: Nou, misschien meer Greenspan dan Bernanke. Want Bernanke zat er natuurlijk iets later. En die had vooral te maken met het aanpakken van de crisis. Maar het aanpakken van de crisis en het nasleep daarvan heeft ook wel zeker invloed gehad over hoe ze over de inflatiedoelstelling zijn nagedenken. Want het probleem was juist van, als ik een hele simpele inflatiedoelstelling nastreef, dan zou ik de rente misschien niet zo lang laag houden. Terwijl op dat moment is het probleem die ze zagen is van, we zitten, zoals je eerder ook zei, we zitten aan die zero lower bound. En nu dat we in een hele andere tijdperk zitten, zegt Warsh terecht van, we moeten misschien een beetje weg van al dat crisisinstrumentarium en naar iets wat normalers.
7: Zeker. Maar de uitkomst daarvan zal zijn hogere rentes. Vooral ook omdat hij quantitative tightening wil gaan doen. Dat zal ook leiden tot langere termijn rentes. Je ziet al dat de situatie op de Amerikaanse staatsobligaties behoorlijk penibel is.
4: Ja.
7: Een belangrijke speech. En ik denk dat hij voor een belangrijk deel de markt heeft gerustgesteld.
4: Ja, dat
5: zag je ook.
4: Daar wilde ik nog wel even naartoe. Wat zijn nu de effecten? Want je kunt kijken naar de positie van de dollar. Je kunt kijken naar die lange termijn. Je kunt kijken naar de obligatiemarkten. Wat heeft het allemaal teweeg gebracht?
5: Ja, die rentecurve is vervlakt. Wat wel een goed teken is als je zijn werk doet. Dus als je centrale bankier bent. Als je zeg maar hoofd van het bedrijf bent en de aandelen gaan omhoog nadat je speech hebt gedaan, dan ben je meestal blij. Nou ja, als je centrale bankier bent en de rentecurve vervlakt, dan is dat ook vaak een goed teken. Want aan de korte kant prijzen ze renteverhoging in. Ja, dat is logisch, dat is gewoon vooruitkijken. Maar dat het de lange kant omlaag gaat, die rente, ja, dat kan een signaal zijn dat er minder inflatie wordt ingeprijsd, dat er minder inflatierisico wordt ingeprijsd en überhaupt gewoon minder onzekerheid wordt ingeprijsd. En ja, dan ben je werk. Als dat inderdaad de reden is dat die lange rente omlaag ging, dan ben je werk wel goed aan het doen.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Het economenpanel is te gast. Helene Mees en Menno Middeldorp. Ik zeg het uit mijn hoofd. Is het tijd voor het volgende proefschrift? Want Helene Mees gepromoveerd op China, dacht ik.
7: Op China. En nou, over het monetaire beleid van de Federal Reserve. Er waren meerdere papers bij elkaar.
4: Dan gaan we nu vrolijk door over China en de positie van de Europese Unie op het internationaal handelstoneel ten opzichte van China. Buitengewoon kwetsbaar, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, in een rapport. En om de economie te beschermen, komt de WRR met een aantal adviezen, waaronder harde maatregelen om de concurrentie met China aan te gaan. We spraken al BNR eerder met Ab Klink. Hij is lid van de WRR en hij zei het volgende.
8: Dan moet je toch ofwel met gelijke munt betalen, om het zo maar even te zeggen. Dus als wij geen markttoegang hebben in China, dan zij ook hier niet, enzovoort. En werkt dat allemaal niet, ja, dan moet je zelfs aan scenario's denken waarbij je de waarde van de euro verlaagt, dan wel met financiële restricties komt.
4: Met gelijke munt terugbetalen, brede importheffing hoort erbij, iets doen aan je wisselkoers. Helene, het mag allemaal wat kosten.
7: Het mag zeker, het zal Europa ook best wel wat kosten. Want we hebben gezien hoe China heeft gereageerd op de handelsoorlog die Trump trachtte te ontketenen. Ik denk de berichtgeving is interessant. Ook dat ze zo'n enorm stevige aanbevelingen doen. Mijn idee is wel dat daar een denkfout aan ten grondslag ligt. Dat is namelijk dat als er... Toegeven, er is geen level playing field. China geeft heel veel staatssubsidies. Misschien is de yen yuan is iets ondergewaardeerd. En China knijpt natuurlijk de eigen economie heel erg af, zodat ze heel competitief blijven. Ja. Maar zelfs als er een level playing field zou zijn, zouden we niet kunnen concurreren met China. En volgens mij heeft de WRR daarover nog niet nagedacht. En wat daarvan de conclusie.
4: En dat heeft te maken met grondstoffen, zeldzame materialen?
7: Innovatiekloof. Oh. China heeft binnen 20 jaar de innovatiekloof met het Westen gedicht. Nou, met Europa hebben ze het al veel sneller gedicht. Maar inmiddels zijn ze ook... Ze liggen in 85% van de meest urgente technologieën. Heeft China een voorsprong, zowel op de Verenigde Staten als op Europa. En dat betekent dat het hele idee van wat wij altijd hebben gehad van vrijhandel, dat dat een win-win zou zijn voor alle landen die erbij betrokken waren, dat dat helemaal vervalt.
4: We komen nu met een speciaal fonds vanuit Europa, geloof ik. Tenminste, dat is het idee om onze eigen concurrentiekracht weer aan te wakkeren.
7: Zeker, en als we de innovatiekloof met China kunnen dichten, dan zou dat zeker toe leiden dat we ook weer heel concurrerend zijn. Maar ik betwijfel dat Europa of Amerika die innovatiekloof ooit nog zal kunnen dichten.
4: Nou, dat is een mooie aanzet voor een verdere discussie, Menno. Hoe vol is jouw glas? Al vol zie ik hier trouwens.
5: Nou ja, inderdaad, het is lastig voor Europa. En omdat Europa... inderdaad niet een hele sterke geopolitieke positie heeft, omdat er veel afhankelijkheden van zowel China als de VS. En om vanaf die zwakkere positie handelspolitiek, zeg maar, agressieve handelspolitiek te gaan inzetten met tarieven, met risico op tegenmaatregelen, daar moet je dan moet je bereid zijn om wat verliezen te incasseren.
4: Dat zegt de WER trouwens ook.
5: Ja, en dat, dus, dat is een hele goede additie. Want als je escalatie opzoekt en je hebt de zwakkere kaarten, ja, dan moet jij meer pijn kunnen accepteren dan de andere kant om dan daar als winnaar, zeg maar, relatief uit te kunnen komen.
4: Zelfs als je wel een gelijk speelveld zou kunnen realiseren door bijvoorbeeld dit soort instrumenten inzetten, dan nog kijk je tegen een gigantische innovatiekloof aan. Dus is het spel feitelijk al verloren.
5: Nou ja, kijk, dat zou juist een argument kunnen zijn. Ik denk dat de WRR het ook zo gebruikt. Is om te zeggen van ja, als jij wil dat je bepaalde technologische vermogen en capaciteit, industriële capaciteit wil behouden, dan moet je die industrie op een of andere manier overeind houden. Ook wanneer ze blootstaan aan buitenlandse concurrentie. En dat kan. En er zijn grofweg twee manieren om dat te doen. Je gooit er heel veel geld tegen aan, je subsidieert ze, of je beschermt ze op een of andere manier. Subsidiëren is duur en we hebben natuurlijk al overheidsfinanciën die onder druk staat. En we gaan straks over hebben over de EU-begroting. Dus dat is ook zo. Daar zie je dat problematiek heel tastbaar terug. En beschermen met tarieven bijvoorbeeld, of andere handelsbeschermingsmiddelen, ja, die krijg je een tegenreactie. Ja,
4: maar dan zegt de WER, die brede importheffing die in dat rapport is opgenomen, de baten daarvan zou je kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat kwetsbare sectoren weerbaarder zijn, dat die het net wel kunnen redden.
7: Ja, nee, het idee dat wij na gaan denken over welke sectoren vinden we zo kwetsbaar, zijn zo belangrijk voor ons en zijn kwetsbaar voor concurrentie uit China, en die moeten behouden blijven, die kennis moeten we binnenhouden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar doe dat niet vanuit de illusie dat wij kunnen concurreren met China. China heeft niet alleen de innovatiekloof gedicht, ze hebben ook nog eens een gemiddelde levensstandaard die maar 1/3 is in reële termen van wat die hier in het Westen is. Het is een veel dynamische economie. Wij kunnen daar niet mee concurreren. En ik denk dat dat eigenlijk het vertrekpunt moet zijn. En dan moet je nog steeds kijken van wat is ons dierbaar, wat willen we behouden.
4: Moet je durven dit te laten escaleren? Of onderschatten wij dan toch de verpletterende macht van China bij een eventuele tegenreactie?
7: Als het gaat escaleren, gaan wij dat niet winnen. Xi Jinping hoeft niet elke 4 jaar verkiezingen de gunst van de kiezers te winnen. De politici hier moeten dat wel.
4: Hoe doe je het dan zonder importheffingen, zonder iets met je wisselkoers te doen, zonder toch China ergens dwars te zitten?
7: Nou ja, want daar dus komt bijvoorbeeld, wat je zou kunnen doen is inderdaad subsidiëren van sectoren die voor jou heel belangrijk zijn. Dat lijkt me nuttiger dan gewoon een algehele importheffing, want daarmee tref je veel meer sectoren. Daarvoor gaat het ook voor sectoren gelden die niet superbelangrijk worden geacht. Je kunt ook denken van, nou, voor een deel, je ziet dat ook in die discussie over de arbeidsproductiviteit, de vergelijking tussen de Verenigde Staten en Europa. En dat je eigenlijk denkt, in reële termen is in reële termen is onze welvaart best op peil gebleven, omdat wij profiteren van goedkope import. Je zou dat natuurlijk ook met China kunnen hebben. Je gaat de zaken die je wil beschermen, die stimuleer je. Bijvoorbeeld defensie, een soort informatietechnologie, wat we allemaal nodig hebben, dat ga je stimuleren. En voor het overige denk je, nou, er zijn ook zaken waarvan ik gewoon goedkope Chinese producten kan importeren, die geen risico voor de staatsveiligheid opleveren, en die mij in staat stellen om subsidies te geven aan die dingen die ik echt belangrijk vind.
5: En soms is het nog ingewikkelder. Ik denk van de energietransitie is een interessant denkvoorbeeld. Want kijk, we kunnen nu heel snel opschalen en minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen door de import van goedkope Chinese windmolen, zonnepanelen en batterijen.
4: Want die zonnepanelen kwamen ook weer uitgebreid aan de orde in dat rapport. Denk ik, ja, het is allemaal wel goedkoop en we hebben daar als Europa, als Nederland ook op een bepaalde manier profijt van.
5: Maar aan de andere kant, als je zeg maar, je wil niet eeuwig afhankelijk blijven van China om voor je energievoorziening, denk ik. Dat zal Europa niet willen, gezien de doelen die we hebben. En dat betekent dus dat als je dat wil behouden, als je tegelijkertijd wil gebruik maken van die capaciteit in China en je wil die industrie behouden, ja, dan is het eigenlijk het enige wat je kan doen is subsidiëren.
7: Maar dat lijkt mij een prima aanbeveling. Nou, maar je zou kunnen zeggen, we nemen deels en we proberen de technologie van Chinese technologie, daar proberen we op verder te bouwen. Net zoals de Chinezen in de early 2000s verder gebouwd hebben op de westerse technologie.
4: Maar subsidiëren kost natuurlijk geld en dat moet je er dan als minister van Financiën maar voor over hebben.
7: Ik zou denken dat dat de best minst confronterende manier is.
4: Want zo'n begrotingsoverleg, dat gaat niet alleen maar over rozen, heb ik wel eens begrepen. Ja.
7: Nou, volgens mij zijn er nog wel wat besparingen mogelijk in Nederland.
4: Nou, laten we het toch in Europese context proberen te aanschouwen. De strijd over de nieuwe Europese begroting is namelijk in volle gang. 6 landen, waaronder Nederland, zijn het niet eens met het voorstel om 2 biljoen euro beschikbaar te stellen tussen 2028 en 2034. En die worden dan al snel de vrekkige 6 genoemd. Ze hebben donderdag een voorstel ondertekend om de EU-begroting met enkele honderden miljarden te verlagen onder aanvoering van bondskanselier Merz. Er moet worden abgespekt, bezuinigd dus. Gaat er te veel geld naar de EU als deze plannen door zouden gaan, Menno?
5: Het ligt eraan wat men wil. Hè. Dus er spelen hier eigenlijk 3 discussies tegelijkertijd.
4: Als deze plannen door zouden gaan, Menno?
5: Het ligt eraan wat men wil. Hè.

0: is dat de EU moet terugschalen in de begrotingsvoorstellen. Dus het is een enorme, ingewikkelde, multidimensionele onderhandeling.
1: Er is unanimiteit nodig om dit überhaupt nog een volgende fase in te krijgen, geloof ik, hè?
0: Ja, volgens mijn kennis van de EU-begrotingsregels wel, moet je uiteindelijk er allemaal over eens zijn.
1: Costa is nu bezig om al die lidstaten te bezoeken.
2: Ja, maar bij het ontwerpen van die begroting is er natuurlijk ook rekening mee gehouden. Er zit voor iedereen iets in waar je... Heijn heeft die strategie volgens mij niet helemaal gevolgd. Maar volgens mij zit in deze Europese begroting voor iedereen. Hij is op zo'n manier, in nominale termen, is het een verhoging van 42% van de begroting ten opzichte van de eerdere begroting. Nou is het in reële termen maar een verhoging van. Hè, ik weet niet wat de toekomstige inflatie zal zijn, maar ongeveer 24%. Dus dat valt al wel weer wat mee.
1: Ja, en het is in totaal dan 1,5% van wat er in de Europese Unie wordt verdiend van het Europese BBP, geloof ik.
0: De 1,3 dacht ik.
2: Ja, maar dat vind ik dan weer wat minder relevant. Ik vind dan belangrijker van waar gaan we naar. Ja, nee, want het gaat mij meer over wat is de ontwikkeling ervan. Als het altijd 10% was geweest en het zou naar 9% zijn gegaan, zou ik het mooier vinden dan dat het van 1 naar 2% gaat.
1: Indachtig wat we net hebben besproken, gaat het er dan wel om. Wat gaan we dan doen met dat geld? Want ook in deze brief gaat het over cohesiefonds, gaat het over landbouwbeleid. Onderwerpen waarvan minister Heijnen vanuit Nederland heeft gezegd, ja, dat is de oorlog van gisteren. Als we dan meer geld moeten gaan geven, dan liever naar innovatie. Dan liever naar technologie.
2: En defensie. Ja,
1: defensie.
2: Lijkt mij heel belangrijk.
1: Ja.
2: Ja, nee,
0: die staan allemaal op de lijst, inderdaad, van de extra uitgaven.
2: Maar daarom zit er ook in deze begroting wel een bezuiniging op de landbouwsubsidies en dergelijke in. Dus ik denk dat ze op alle manieren mensen dat de begroting wel ingekomen is.
1: Dit gaat helemaal goed komen.
0: Nee. Het is, kijk, er zijn allerlei dingen waar mensen over eens zijn. Er is best wel consensus over de nieuwe prioriteiten. Maar dat wil niet zeggen dat er consensus is over wat losgelaten moet worden en hoe dat gefinancierd moet worden. Dus dit is gewoon een super ingewikkelde onderhandeling. Maar uiteindelijk moeten ze eruit komen, zullen ze er ook uitkomen. En dan komt er gewoon daar heel veel late avonden een bedrag uit. En er zal niemand tevreden zijn.
1: Ik was wel tevreden met dit panel, met de twee promovendi om me heen. Wat een wilde zeg. Helene Mees was hier, econoom, columnist verbonden aan de Volkskrant, en Menno Middendorp, hoofd van Rabo Research. Dit panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal. Dank voor jullie bijdrage.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Ik pak je vast.
2: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
3: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
2: Vandaag is er en morgen weten we niet.
3: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
4: De hete zomer, crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu de partijleiders van D66, VVD en CDA een akkoord hebben over de begroting, zijn de ministers aan zet. Zij moeten er vanavond tijdens een extra ministerraad nog een klap op geven. Bij het begrotingsakkoord hebben zich geen oppositiepartijen aangesloten. En dat betekent dat er geen meerderheid is in de Eerste en Tweede Kamer. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. Na overstromingen in het nationale park van Grand Canyon in Amerika is nog een lichaam gevonden. Het tweede. 15 mensen worden nog vermist. De overstromingen waren zaterdag. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Vandaag wordt er veel regen in de Grand Canyon verwacht, wat tot nieuwe overstromingen en puinstromen kan leiden. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar het gaat vaker mis in India, omdat mensen zich niet aan de veiligheidsregels zouden houden. En een jaar na het ongeluk met de beroemde kabeltram in Lissabon is besloten dat er een moderne en technisch betere variant komt. De historische tramverbinding wordt dus niet in oude glorie hersteld. Een van de twee gele trams raasde een jaar geleden een steile straat af en ramde een gebouw. Er vielen 16 doden en 20 gewonden. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
10: Nederlandse bedrijven investeren miljoenen in kunstmatige intelligentie. Maar volgens een nieuw onderzoek van ServiceNow, groot softwarebedrijf, wordt Nederland nog altijd tot de achterblijvers van Europa als het gaat om professioneel volwassen AI-gebruik in organisaties en bedrijven. Opvallend, want ruim de helft van de Nederlandse organisaties werkt inmiddels met AI-agents. Waar loopt het spaak? Bij de technologie, de bestuurders of de wetgeving? Alex Hendriksen, welkom.
11: Dankjewel.
10: Regio-manager verantwoordelijk voor AI in Noord-Europa bij ServiceNow. Ook nog als gastdocent over AI verbonden aan onder andere de Vrije Universiteit. En die staat in Amsterdam. ServiceNow, heel groot bedrijf van Amerikaanse origine. Maar heel veel mensen zullen toch nog niet precies kunnen definiëren. Wat doet het nou? Jij wel.
11: Ja, zeker. ServiceNow, zoals wij het in het Engels noemen, wij zijn de AI Control Tower for Business Reinvention. Wat dat inhoudt is dat wij data, systemen, en mensen met elkaar verbinden. Dat doen we al ruim 20 jaar. Door processen te automatiseren met workflows. En tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
10: Ja, want jullie zijn de control tower als het gaat over AI. Maar 20 jaar geleden, 30 jaar geleden was er nog geen AI, toch?
11: Zeker niet. Maar uiteindelijk wel automatisering. En dat hebben we toen al opgepakt. En elke keer gaan wij mee op de nieuwe technologie die daar is. En vandaag de dag is dat uiteraard AI.
10: Ja, maar als je dat goed wil kunnen doen, dan moet je dus aan kunnen haken bij alle applicaties die binnen een grote organisatie, binnen een groot bedrijf worden gebruikt.
11: Klopt, correct.
10: Ja. En dat kan.
11: En dat kan. Ja, wat wij niet doen is, wij hebben toegang tot al die data, dus toegang tot al die systemen, toegang tot hele grote databases. Wij gaan die data niet naar ons toe halen. We zorgen alleen dat we er toegang tot hebben, zodat we uiteindelijk met AI en die, ja, de processen kunnen automatiseren.
10: En dat noemen jullie dan de control tower, maar wat moet je dan precies controleren?
11: Nou, de control tower is niet anders eigenlijk dan eigenlijk met mensen. Hè. Ik kwam hier naar binnen en ik kreeg een badge. Je kon niet zomaar doorlopen. Nou, uiteindelijk wil je dat met een AI agent ook niet. Dat is niet, hè, met AI is dat eigenlijk niet anders dan met mensen. Dus je wil uiteindelijk controle hebben over wat er gebeurt. We lezen vaak in de kranten dat het ook helemaal misgaat. Dus heel veel organisaties willen uiteindelijk ook een soort kill switch hebben. Van het gaat niet goed, oké, stop nu. En je wil uiteindelijk dat de AI zelf dingen doet, maar tot op bepaalde hoogte. En dan wil je dat hij even aan een medewerker gaat vragen, hey, is dit goed? Ja. Ben je hiermee akkoord of niet?
10: En is het nog altijd zo dat je die agents in het gareel kunt houden? Je hebt geluk, want ik sprak een half uurtje geleden nog met Deborah Nas, hoogleraar AI verbonden aan de TU in Delft, over Hugging Face en wat er misgegaan is bij OpenAI. De patronen die ze daar ontdekten, namelijk AI-agents waarvan we niet dachten dat die samen konden werken, die gingen toch samenwerken. AI-agents die geven niet op, die moeten gewoon, omdat ze zo geprogrammeerd zijn, hun taak uitvoeren. Ook als je zegt dat het wel mooi geweest is, dat menselijke trekje, dat ontbreekt. En dan zeg je, wij kunnen dat controleren.
11: Zeker, wij kunnen dat controleren. Ja.
10: Dus het was, als ServiceNow was ingeschakeld, niet zo misgegaan als afgelopen zomer?
11: Dat denk ik, ja.
10: Nou, het zou mooi zijn als je zegt, dat garandeer ik.
11: Ja, dat garandeer ik. Kijk, het begint ergens met inzicht. Dus waar het om gaat is, wat doen al die AI-agents? En ik denk dat daar in de analyse, ik heb ook analyses over die casus gelezen, dat we hebben eigenlijk niet goed in de gaten gehouden wat het deed. Het was een soort experiment en dat lieten we een beetje lopen. Het begint eerst met inzicht.
10: Het was ook opgezet als experiment overigens.
11: Ja, klopt, zeker. Maar ook een experiment, denk ik, dat je nog steeds in de gaten moet houden.
10: Ja, dat is wel verstandig.
11: Dat daar dingen gebeuren waarvan je denkt, hey, maar is dit goed wat hier nu gebeurt inderdaad? Want die AI-agent blijft doorgaan met het doel waarvoor die geprogrammeerd is. Ja, dan wil je dus de kill switch bijvoorbeeld hebben. Dat je zegt, nee, stop, dit is niet de bedoeling wat hier gebeurt. In plaats van het experiment volledig loslaten, geen inzicht hebben, maar dus ook dan niet kunnen ingrijpen.
10: Maar wat ook een interessante observatie was, is dat die in de kern autonoom opererende AI-agents elkaar opzochten. Dat die met elkaar gingen praten, dat die een collectief vormden.
11: Klopt, maar dat is uiteindelijk ook het doel van autonome AI-agents, dat ze dat autonoom doen. Alleen daar wil je uiteindelijk ook je bedrijfsproces natuurlijk op inrichten. En dan wil je uiteindelijk ook je governance opzetten en uiteindelijk inzicht hebben weer. Als je dat niet doet, ja, dan gaan ze inderdaad zelf op zoek en ze stoppen niet. Dat is precies eigenlijk waar ze ook, ja, hoe het bedoeld is, hoe het ontwikkeld is, hoe het ontworpen is.
10: Hier praat iemand zeer enthousiast en bevlogen over AI. Maar in de kern was of is jouw bedrijf toch een softwarebedrijf?
11: Klopt, wij zijn ook een softwarebedrijf, zeker. Ja.
10: Maar vol op de hype train van AI gesprongen nu.
11: Ja, of de hype train is. Iedereen doet AI. Wij kunnen daar niet in achterblijven. De ontwikkelingen gaan natuurlijk ontzettend hard. Ja. Dus ja, wij omarmen dat volledig.
10: Nou, het zal ook wel moeten, want veel softwarebedrijven, je zult er iets van hebben meegekregen, die zijn de afgelopen maanden natuurlijk door het putje gespoeld. Zeker op de beurs.
11: Zeker. Ja, het is heel, heel bijzonder. Het sentiment is natuurlijk heel erg negatief. Je ziet dat de koersen behoorlijk naar beneden zijn gegaan. Ik heb het niet helemaal scherp, maar van heel veel bedrijven weet ik, techbedrijven, die hebben uiteindelijk groei laten zien. De cijfers gaan allemaal omhoog en de beurskoers gaat vervolgens naar beneden.
10: Ja, maar dat heeft ermee te maken dat er wordt gedacht dat alles wat die softwarebedrijven nu nog interessant maakt en waar ze nu hun geld mee verdienen, de komende periode behoorlijk op de schop moet.
11: Ja.
10: En is dat zo?
11: Ja en nee. Ik denk dat er andere dingen voor terugkomen. Dus, en ik denk nog steeds dat we mensen nodig hebben.
10: Ja. Wat is jullie slotkracht? Waarom zouden jullie dan keihard nodig blijven?
11: Nou, wij zijn keihard nodig. Wat de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd, is dat wij heel veel IT-assets, dus systemen, camera's, laptops, servers, applicaties, die beheren wij al voor klanten. Dat wordt met AI, zoals wij naar kijken, eigenlijk niet anders. Je gaat alleen een AI-agent ook daadwerkelijk beheren. En dat doen we ook nog eens een keer agnostisch van technologie.
10: Maar kan jullie model dan op dezelfde manier overeind blijven? Of moet je daar toch naar kijken? Ik weet niet of jullie betaald worden per medewerker van een bedrijf. Stel dat er veel minder medewerkers bij een bedrijf zouden gaan werken. Ja, dan betekent dat ook dat er misschien minder geld in het laadje komt. Ik weet het niet, hè?
11: Dat is zeker zo. Wij hebben wel recent ons pricingmodel daarop aangepast.
10: Kijk eens aan, jawel. Dus, het zal wel moeten.
11: Het zal wel moeten, ja. Dus zeker inderdaad gaan we ook op die AI-trein mee. Ja. Ja.
10: Wat gaat er bij jullie zelf wel eens mis? Want jullie zeggen, wij zijn een control tower, maar je hoeft niet heel erg uitgebreid te googlen of AI-onderzoek te doen. En je komt tegen dat jullie redelijk recent toch ook nog wel te maken hebben gehad met lekken die gevolgen hadden.
11: Ja, ik denk wat dat betreft zijn wij ook een bedrijf, zoals ieder ander bedrijf. Dat gebeurt. Of dat het per se toe te wijden is aan AI. Wij maken ook gebruik van verschillende modellen. Dus ik denk dat de hele markt zo ontzettend in beweging is. Ja, dat er bij ons ook nog wel eens een keer wat misgaat.
10: Maar dat is geen deuk in je imago. Dat hoort erbij.
11: Ik denk dat dat erbij hoort.
10: Wat er ook bij hoort, en dat is wel ook de reden dat we erover praten, dat is AI op de werkvloer, het toepassen van AI. AI dat je op een volwassen manier een plek moet geven in je organisatie, althans, het zou kunnen. Maar in Nederland doen wij dat eigenlijk maar mondjesmaat, blijkt uit jullie eigen onderzoek.
11: Ja.
10: Waarom?
11: Ja, dat klopt. Daarbij wil ik wel even de opmerking maken. Het onderzoek is Nederland, maar als we uiteindelijk even kijken naar EMEA breed, zie je dat Nederland het laagste scoort, maar dat is 1 of 2 punten verschil ten opzichte van andere landen in EMEA. Dus dat is misschien wel even belangrijk voor het stukje context.
10: Geeft de burger weer moed.
11: Dus, precies, dat wat dat betreft in Nederland. Waardoor komt dat? Wat je ziet is een paar dingen. We hebben de data is niet ready, wat organisaties aangeven. Ja, mijn data is niet klaar om iets met AI te doen. Het gaat over wet en regelgeving, ook de interpretatie daarvan. En de EU AI Act, GDPR, daar hebben we hier in Europa allemaal mee te maken.
10: Ja, maar dat is dus niet specifiek voor Nederland van toepassing?
11: Zeker niet.
10: Of hebben wij hier in Nederland een hele strenge interpretatie van wat wel of niet mag?
11: Nee, dat is niet voor Nederland, dat is inderdaad voor Europa. Dus dat geldt voor Europa. Daarvoor liggen die getallen van Europa liggen redelijk dicht bij elkaar ten opzichte van een groot gat naar Amerika toe.
10: Dus data niet op orde, is dat wat het is of is dat wat men denkt?
11: Nou, het is beide, denk ik. Ik denk dat het gaat niet alleen om die data die niet op orde is. Want daar zijn we al 25, 30 jaar mee bezig in organisaties. En dat is heel complex en heel lastig. En het lukt niet. Dus je kan ook AI ook gebruiken om uiteindelijk dat probleem op te lossen. Maar dat moet je dan wel doen. En een voorbeeld is, het gaat niet dus om die data, maar ook op de context van de data. Als je in één systeem hebt, daar staat iets, ik doe het even in Engels, maar client. En in de andere staat customer. Ja, dat is hetzelfde. Maar dat weet AI niet. Daar zou je wel wat mee moeten. Nou, met ons platform kan je bijvoorbeeld dus ook context daaraan toevoegen.
10: Okay. Is dan misschien kort door de bocht de samenvatting dat jullie zeggen, nou, de situatie verdient toch wel enige verbetering. Hup, Barbatruc, wij lossen het voor je op.
11: Ja, wij lossen best wel veel
10: natuurlijk.
11: Op, uiteraard.
10: Nee, maar je kunt een onderzoek presenteren en zeggen, nou, dames en heren, we lopen toch wat achter. Lees dat met in de wetenschap dat er een partij is, ik noem een ServiceNow, die ervoor kan zorgen dat je volop meedraait.
11: Ja en nee weer. Ik denk dat wat heel erg belangrijk is met het onderzoek wat wij gepresenteerd hebben, is dat het gaat om de combinatie van. Ik denk dat dat ook verschillend is. Het is niet meer dat wij een leverancier zijn. Heel veel klanten vragen ook, waar moet ik dan met AI nu starten? Nee, dat moet je samen doen. Elke organisatie is wat dat betreft uniek. Dus je zult het samen met de klant moeten gaan doen. Dat kunnen wij. Dat kunnen wij als technologieproject.
10: Ik lees ook toch nog wel wat hardnekkiger problemen in jullie onderzoek. Bijvoorbeeld dat er wordt gewerkt met legacy software, met oude systemen, met iets wat vroeger misschien state of the art was, maar nu niet meer voldoet.
11: Klopt.
10: Betekent dat het tijd is voor een grote schoonmaak?
11: Dat is tijd voor een grote schoonmaak. De vraag is of je die tijd hebt voor die grote schoonmaak. En waarschijnlijk niet. Dus zou je die moeten kijken of je die kan ontsluiten met AI. Dat je AI ook weer daar en als bij data juist voor inzet om die problemen sneller te overkomen. Zodat je de waarde van de
10: AI. Want bedrijven die niet in de hoogste versnelling hierin meegaan, die zijn ten dode opgeschreven? Of moeten we er toch niet al te somber over doen?
11: Ik denk bedrijven, zeker commerciële bedrijven, als ik daar naar kijk, dan concurrenten wachten niet. We zijn met z'n allen, je gaf het zelf net eigenlijk al aan, opnieuw concurrentievoordeel aan het zoeken, elk bedrijf. Ja, concurrenten gaan niet wachten tot jij klaar bent met je data of legacy systemen.
10: Dat zien jullie voor een deel misschien zelf ook, dat de voormalige partners inmiddels concurrenten zijn die voor een deel overnemen wat jullie aan het doen waren.
11: Absoluut, we zijn er continu in beweging hier. Ja.
10: Daar zou ik behoorlijk gestrest van raken.
11: Ik denk dat als je dat gecontroleerd ook doet, dan heb je wel een pad. Je hebt natuurlijk wel een visie waar je naartoe gaat.
10: Ja. Als jij nu constateert dat het in Nederland toch nog wel in een wat hogere versnelling mag, wie of wat houdt dat dan tegen?
11: Ik denk wat dat tegenhoudt. Ik denk dat wij veel meer moeten kijken naar de wet en regelgeving die we hebben. Ik hoor dat vaak, we hebben wet en regelgeving. Maar ik denk niet dat we als blokker moeten zien, maar dat we dat juist enabler moeten zien. Je wil het namelijk gecontroleerd doen. Je wil niet al die AI-agents alles autonoom meteen laten doen. Dus als we dat nou eens even als basis pakken, dat goed plotten, en waar we zitten, en ik denk dat ook de burger een beetje moed moet geven, heel veel bedrijven die zeggen, ik ben klaar om naar productie te gaan, en ik ga nu komend half jaar ga ik naar productie. Dus er zitten heel veel wat ik zie bij de grote bedrijven waar ik zelf mee spreek, die zeggen, wij zijn klaar voor dit stuk. Oké, maar we moeten even 100% zeker weten dat met zo'n kill switch en al die andere zaken dat we dat hebben. En dan kunnen we
10: als er iets misgaat door werk van een AI-agent, wie is daar dan uiteindelijk verantwoordelijk voor?
11: De mens is uiteindelijk daar verantwoordelijk voor. Dat blijft ook naar mijn idee een taak die bij mensen blijft horen, niet bij AI-agents. Ah.
10: Wel vervelend als jouw taak dan is het controleren van een AI-agent in plaats van zelf het werk verrichten.
11: Ja, maar dan heb je zelf natuurlijk als goed is wel controle op wat die AI-agent doet.
10: Ah, ja. En jij zegt, ik spreek hierover met grote bedrijven. Mocht er sprake zijn van huiver, komt die dan van het management van de werkgever? Of zit dat in de mens zelf die denkt, ja, luister eens, ik ben alleen maar bezig om AI te trainen om mijn eigen overbodigheid zo snel mogelijk voor elkaar te boksen?
11: Nou, op alle gebieden zie je dat voorkomen. Ik zie organisaties die zeggen, ja, AI die lost alles voor mij op. En organisaties die zeggen, ja, ik heb een beetje een test zelf gedaan en het doet nog niet wat het moet doen. En ik denk voor beide is het pad dat je uiteindelijk gaat kijken, weer een experiment doen, vasthouden, bijschaven, dat experiment, zeg maar, dat je die waarde gaat zien. Ik denk de meeste medewerkers die zien de waarde zelf wel. Dus zelfs dat ze zeggen, hey, wordt wat productiever, kan die tekst wat sneller schrijven, die e-mail ziet er wat beter uit, het rapport heb ik wat sneller geanalyseerd. En ik denk ook dat bij sommigen denken, ja, maar wacht even, mijn taken die ik nu heb, ik heb 10 taken, 8 kunnen er overgenomen worden door AI. Ja, wat ga ik dan volgend jaar doen? Ja, dat is relevant.
10: Ik las recent een rapport van TNO, overigens een opdracht van de vakbond, met als belangrijkste conclusie, je kunt niet, dit ging specifiek over de industrie, AI inzetten, vermoeden dat dat winst oplevert in materiële sfeer, zonder het te hebben over het verdelingsvraagstuk. Als jij wil dat de werkvloer meegaat, dan moet je het hebben over wie daar op welke manier van profiteert.
11: Absoluut.
10: Gebeurt dat al genoeg?
11: Nee, dat gebeurt niet genoeg. Nee. Naar mijn idee gebeurt dat niet genoeg. Ik zie een paar partijen die voorop lopen, die dat heel duidelijk nu scherp in kaart aanbrengen zijn. Maar dat is allemaal heel prematuur. Maar ik denk dat dat de wave is voor de komende, jaar of iets, dat daar aan gewerkt moet gaan worden.
10: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
12: Het dilemma.
10: Europa moet volop zelf investeren in de bouw van een eigen AI-industrie en infrastructuur. Of we zijn nu eenmaal afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven en dat blijft zo.
11: Ik zou zeggen dat eerste.
10: Zegt Alex Hendriksen van ServiceNow, Amerikaans bedrijf. Maar jij zegt, het is tijd om daar iets Europees, een Europees alternatief tegenover te zetten?
11: Ja, de afgelopen maanden zie ik met klanten de relevantie van over soevereiniteit. Die komt zeker ter sprake.
10: Wat zeg jij dan?
11: Nou ja, wat ik zeg, wij werken daaraan. Wij zijn er zeker naar aan het kijken, want dat komt nu op de radar. Veel meer dan hiervoor. Dus wij zijn aan het kijken van, ja, wat kunnen we voor oplossingen bieden? We hebben al bepaalde oplossingen, maar die zijn dan vaak in het datacenter van de klant, in dat land, niet geconnect enzovoort. Dus we kunnen bepaalde toepassingen kunnen we al daar.
10: Maar datacenters op Europees grondgebied, dat is een oplossing. Want voor je het weet kom je in discussies over op welke manieren toch een Amerikaanse overheid bepaalde gegevens op zou kunnen eisen. Dat is volgens mij een luikje in de wet.
11: Klopt, dat is ook zo. Maar ik heb het hier over een datacenter van de klant zelf.
10: Oké, dat maakt wel een groot verschil.
11: Dat maakt
10: een
11: groot verschil in de eigendom van de klant. Of een Nederlandse partij of Europees.
10: En dat is een deel van de puzzel.
11: Dat is een deel van de puzzel. Ik denk dat die puzzel uiteindelijk wel groter is. En als ik het rapport Wenning erbij pak bijvoorbeeld. Die zegt, ja, we moeten...
10: Dat mag altijd.
11: Ja, precies, altijd goed. Dus dat ik denk, we moeten als Europa moeten we wel meer investeren in AI. Omdat ik denk dat we uiteindelijk dat het ook gezond is als je vanuit Europa veel meer een tegen aanbod hebt ten opzichte van Amerika.
10: En het is geen onoverbrugbare achterstand of geen opgave waar enorme bedragen voor gereserveerd moeten worden die we nu niet hebben, want we moeten ook nog investeren in, ik noem maar iets, defensie.
11: Ja, ik denk dat dit is denk ik de key vraag uiteindelijk. Ik denk dat er nu heel veel nog mogelijk is. Alleen als we te lang hierover blijven discussiëren, dan is het niet meer mogelijk. Het gat wordt alleen maar groter per dag. In dit gesprek al wordt het gat groter. Dus we moeten gaan schakelen.
10: Jeetje. Ik wist niet dat ik ook medeverantwoordelijk was.
11: Dus allemaal.
10: We gaan naar iemand die blijkbaar ook prima met zichzelf kan discussiëren. Want hij verandert toch alles van opvatting. Bill Gates. Oud-topman van Microsoft. Je hebt zelf overigens ook bij Microsoft gewerkt. Geen directe kennis van de heer Gates, toch?
11: Nee. Okay.
10: Hij heeft een essay geschreven, kwam redelijk recent naar buiten, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van AI. En dat is een flinke ommezwaai. Er stond een keurig linkje bij eerdere essays van de heer Gates. Nou, inderdaad een totaal ander geluid. Verrast het jou dat hij toch nu anders naar de zaken kijkt?
11: Nee, het verrast mij niet in die zin dat ik denk dat het super relevant is wat hij daar opschrijft. Laten we ook niet vergeten dat hij aangeeft waar AI een ongelooflijke rol kan spelen. En ik denk in hele maatschappelijke dingen als educatie, landbouw en ook zorg. Dus dat, daar blijft hij bij. Tegelijkertijd geeft hij aan van let op, AI en in de breedste vorm van het woord. Misschien is dat ook wel even goed voor de context hier. Dus we hebben het ook over robots, ja. Die fysiek werk doen. In de breedste zin van het woord zegt hij let op. We moeten dat heel gecontroleerd met elkaar doen. En ook heel duidelijk aangeven waar AI geen rol kan spelen. Hij noemt dat human reserved. Dus hier bijvoorbeeld aan het bed bij deze patiënt gaat hoe dan ook nooit een robot.
10: Hij wil banen beschermen.
11: Klopt.
10: Die per se door mensen zouden moeten worden uitgeoefend. En die robots, overigens is dat een ouder pleidooi, zegt hij, daar moet je belasting voor betalen. In plaats van dat je dat als een afschrijving in de begroting kunt zetten.
11: Ja, hij zegt drie dingen en ik denk dat die wel heel gezond zijn. Eén, we hebben een framework nodig. Denk aan wat we hebben bij het vliegverkeer. Daar moet je afspraken over maken, want anders wordt dat heel naar. Denk aan het atoomagentschap, internationaal atoomagentschap wat je hebt. Zoiets zouden we ook mondiaal moeten hebben voor AI. Mm-hmm. Verder geeft hij aan, ja, waar mag een persoon niet, of waar moet een persoon altijd toegevoegde waarde blijven leveren, wat mag AI niet overnemen. En als derde heeft hij inderdaad van ja, als je nu van 40 uur naar 36 uur gaat of naar 32 uur of misschien nog minder, AI neemt dat over. Ja, wat gebeurt er dan ook met het belastingstelsel? Want uiteindelijk heb je wel daar geld voor nodig. Dus moet er een soort AI-tak.
10: Hij zegt, een belasting zou de vlucht weg van menselijke arbeid enigszins kunnen vertragen en middelen kunnen genereren voor omscholing en een sterker sociaal vangnet. De maatregel zou wel gericht moeten zijn zodat toepassingen van AI die louter voordelig zijn, zoals daar zijn ze, het goedkoper maken van medicijnen of onderwijs, niet worden afgeremd.
11: Ja,
10: maar een AI-tax of een robottax, waar die dus eerder al voor in de pen geklommen is, prima.
11: Ik denk dat het gezond is en niet alleen gezond, maar ik denk dat het uiteindelijk onhoudbaar is als je het niet doet. Ja.
10: Wat is dit overigens voor beweging van topmannen die voor een belangrijk deel hun geld verdienen of verdienen met AI, dat ze toch zo één keer in de zoveel tijd een boodschap de wereld inslingeren met, nou, we hebben nu toch iets ontwikkeld dat is zo gevaarlijk. Het heeft ook marketingwaarde.
11: Heel veel heeft marketingwaarde, zeker. Dat is absoluut waar. Maar tegelijkertijd denk ik ook, en dat geeft misschien juist wel het dilemma aan waarom Bill Gates misschien nu ook met zijn essay komt, is de ontwikkelingen gaan zo ontzettend snel dat we weten niet waar we over een half jaar of over een jaar staan of wat er gebeurt. En dat is nog nooit zo snel gegaan. Dus ja, het is ook...
10: Wanneer stond je daar zelf voor het laatst echt van te kijken? Dat er iets gebeurde waarvan je dacht, dat had ik in ieder geval op deze termijn niet voor mogelijk gehouden.
11: Ik denk dat een maand of 9 geleden was. Dat ik zag wat uiteindelijk de AI agents kunnen doen. Autonome agents bij een klant. Van een customer onboarding proces van 160 dagen ging terug naar 6 dagen. En dat werd volledig autonoom gedaan. Dat ik wel dacht van wow, dit heeft wel impact.
10: Hey, en als jij dan college geeft als gastdocent aan universiteiten. Ja, wat ben je dan aan het vertellen? Want wat jij nu vertelt, dat is morgen oud nieuws.
11: Dat klopt, dat is ook zo.
10: Nou,
11: ja,
10: en kom nog een keer langs.
11: Ja, precies. Ik zie je volgende week. Nee, maar wat ik vertel is uiteindelijk bepaalde principles blijven natuurlijk staan. Theorieën die blijven staan. En tegelijkertijd zijn we ook als universiteiten continu op zoek. En ook studenten van waar zetten we AI en waar niet. En dat is een heel relevant...
10: Ja, het stond vandaag nog in de krant. Precies. Dat je daar eigenlijk nooit helemaal uitkomt. Bas Haring werd aangehaald, experiment uitgevoerd met een fictieve scriptiebegeleider.
11: Ja. Klopt.
10: En wat vind je daar dan van?
11: Ja, ik vind het goed dat we dat ook experimenteren. Omdat ik denk dat gaat zich wel uitsorteren de komende periode. Alleen het is voor allemaal zo nieuw. Dus het verbieden, dat is naar mijn idee geen optie. Want het gebeurt toch wel. Maar het volledig vrijlaten, ja, dat gaat ook niet. Want je wil wel de juiste didactische vaardigheden, de skills, de competentieontwikkeling doen. Dus ja, dat moet je met elkaar gaan uitvinden. Dus we zijn heel veel nu met AI, zijn we met elkaar, as we speak, zeg maar, aan het uitvinden. Niet meer in een lab.
10: Maar we zijn eigenlijk nog wel een beetje aan het proberen. Dit is een eerste fase.
11: Ik denk dat dit de eerste fase zijn. En daarom komt die essay denk ik ook geroepen van Bill Gates. Hij geeft ook aan, interessant, wacht hier niet te lang mee. Hier moeten we nu mee starten voordat het straks te laat is of een enorme chaos is.
10: Wanneer was jij dan voor het laatst niet positief verrast, hè? Zoals met die onboarding, maar teleurgesteld? En niet zo van je dacht, ik hoop toch dat anders uitpakt. Of AI agents kunnen iets niet waarvan ik dacht dat is een kolfje naar hun hand.
11: Nou, dat zal aan mezelf liggen. Laat ik dat even als disclaimer erbij zeggen. Maar ik doe zelf dingen ook wel eens met AI-agents maken. En dat gaat over het algemeen vrij goed. Totdat je dat even snel in de avond, nog even een half uurtje, en je blijft ontwikkelen. En dan vervolgens, dan doet hij het niet meer. En dan moet je gaan uit, maar waarom doet hij het dan niet? En dan wordt het wel in één keer heel erg complex, zeg maar. Toen dacht ik, ah, dit is wel jammer, AI.
10: Alex Hendriksen, die was hier. Hij is regiomanager verantwoordelijk voor AI in Noord-Europa bij ServiceNow. Bedankt voor je komst. En voor je gastcollege hier op de radio. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Maudy Derks. Zij is de topvrouw van Acturen Groep. Onder andere verzorgen zij de uitvoering van de sociale zekerheid voor grote bedrijven. Dat heeft voor een deel ook wel te maken met de schijnbaar onoplosbare problemen bij het UWV. Als je er meer over wil weten, abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via aleo.nl.
1: Ja, Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
2: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
1: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
2: Nou, praten over tech.
1: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
2: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
3: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Om steun van de oppositie te krijgen voor de begroting hebben de coalitiepartijen water bij de wijn gedaan. We doen een flink aantal handreikingen, zei premier Jette nadat het kabinet de begroting voor volgend jaar had goedgekeurd. Jette vertelde er niet bij op welke punten de begroting was aangepast om de oppositie te paaien. De brand in een hoogspanningsstation in het Groningse Meeden is eindelijk uit, meldt RTV Noord. Zaterdag begon de brand in ondergrondse ruimtes, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Daar kon de brand weer moeilijk bij komen. De brand was in het grootste stroomstation van Groningen, maar mensen zaten niet in het donker. De man die was opgepakt nadat van het weekend een vrouw in Eindhoven van een balkon was gevallen, is weer vrij. De politie heeft de zaak onderzocht en het blijkt dat de vrouw is gevallen en niet geduwd. Ze werd zwaar gewond in een steegje gevonden. Volgens de politie gaat het slecht met haar. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. En mensen in het Gooi moeten oppassen voor een wolf, zegt de boswachter van het Goois Natuurreservaat. De wolf werd gisteren gezien in Laren. Vorige week werd in het Gooi ook al een dode ree gevonden die misschien door een wolf was gegrepen. Mensen kunnen nog wel gewoon naar het bos, maar moeten hun hond aan de lijn houden. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
8: En dat kan ook via de BNR-app.
7: Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
9: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. De ramp in Nepal. Natuurlijk heb ik ook de ontluisterende beelden gezien. Hoe een enorme hoeveelheid ijs van een gletsjer afbrak met een verwoestende overstroming als gevolg. Er zijn inmiddels bijna 1000 slachtoffers geborgen en nog veel meer mensen worden vermist. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht, maar deskundigen zeggen wel dat klimaatverandering dit soort rampen in de Himalaya steeds waarschijnlijker maakt. Door de opwarming smelten de gletsjers namelijk steeds sneller. Sinds 2000 is die snelheid ongeveer verdubbeld. Wat hier is gebeurd past heel duidelijk in een grote opwarmingsplaatje. En het is weer de week van de Duurzame Dinsdag. De week waarop traditiegetrouw de duurzame troonrede wordt voorgelezen. Frans Royers van Meten is Weten spreekt hem deze keer uit. En wij mochten alvast even spieken. Dit jaar staat de rede in het teken van een overheid die haar eigen milieuregels niet naleeft. In de luchtvaart, bij Tata Steel en in de landbouw. De rode draad is helder. Als de uitvoerende macht rechterlijke uitspraken naast zich neerlegt, ondermijnt dat het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat. Dat wordt vooral zichtbaar in de pesticidendossiers, waar de Raad van State duidelijk grenzen stelde die in de praktijk worden genegeerd. Wie wil weten hoe Nederland naar een duurzamere toekomst kan bewegen, mag de duurzame troonrede zeker niet missen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today.
10: Hallo.
9: Ja, fijn dat je er weer bent, Muriel. Jij wil het hebben over de Pacific-eilanden. Ja. Die vragen opnieuw om steun voor een regionaal klimaatfonds, de Pacific Resilience Facility.
10: Ja, En dat doen ze deze week tijdens een regionale top in Palau. Mm. Dat is één van die eilandjes van die Pacific-eilanden. En het fonds dat heeft nu zo'n 172 miljoen dollar binnen, waarvan 67 miljoen van Australië. Maar dit jaar moet het naar 500 miljoen groeien. En ze willen dat geld veel sneller bij de lokale gemeenschappen terechtkomt. Ja. Minder romslomp dus, want ze merken de gevolgen van klimaatverandering daar echt iedere dag al volop.
9: Ja, en dat gaat natuurlijk over de recordhitte in de oceanen. Allerlei vissoorten worden daardoor bedreigd. En dat raakt weer hun voedselzekerheid. En de laaggelegen eilanden kampen nu al met een stijgende zeespiegel en met droogte.
10: Ja, en er komt nu eigenlijk ook nog iets anders bij. Want door de oorlog in Iran gaat regelmatig een kwart van hun bbp op aan dure brandstofimport. Ja. Op de aankomende COP31, medegeleid Australië en Turkije, moet er ook extra geld losgetrokken worden. Het betekent voor al die eilanden echt het verschil tussen overleven of verzuipen.
9: En dan letterlijk, hè. Ja. Wat ik altijd extra wrang vind, zijn juist de landen die nauwelijks CO2 uitstoten, die nu het hardste rekening gepresenteerd krijgen. Een fonds dat belofte snel waarmaakt zonder te verzanden in een eindeloze papierwinkel zou dan ook niet meer dan logisch zijn en zeker geen gunst.
5: The Green Quest.
9: Een muurhagedis op je balkon of gewoon een klein vosje in je tuin. De stadsnatuur is veel groter dan je denkt. Met het nieuwe natuurherstelplan dat Nederland naar Brussel stuurt komt het nu ook officieel onder de aandacht. Daarover ga ik praten met bioloog Luc Hogestein, en die is hier. En je kijkt heel enthousiast, Luc.
11: Ja, ik ben ook enthousiast.
9: Is het van nature of door wat er nu allemaal gebeurt?
11: Nee, het is van nature, want als je kijkt naar de natuurherstelverordening, hoe dat allemaal is geïmplementeerd in Nederland, daar word je niet zo heel erg enthousiast van. Hij is ten eerste al wat uitgekleed, dat is jammer. Maar ten tweede, we weten al sinds 2024 dat er wat moet gebeuren aan de natuur. Dat is een verordening vanuit Europa.
9: Ja, eigenlijk al veel langer. Hè?
11: Ja, dus, veel langer.
9: Maar hou dat positieve vast, dan komen we vanzelf bij de punten waar dat wat opgekrikt moet worden. Jij trekt vanaf eind volgende maand, vind ik zelf heel erg leuk, het theater in met Stadsafari. Voorstellen. Wat gaan mensen daar zien?
11: Daar gaan mensen zien hoe ongelooflijk bijzonder en interessant de natuur letterlijk voor je eigen voordeur is. En dat niet alleen. Ik laat ook zien waarom het zo belangrijk is dat we die natuur hebben. Dus het is beide kanten. En hoe mooi is de natuur? En wat is het voordeel van al die beesten voor onszelf?
9: En eigenlijk zijn ze alle twee belangrijk. Ik dacht even van die tweede is belangrijker. Natuurlijk hebben we de Serengeti en de Galapagos al heel erg duidelijk op ons netvlies. Ja. Dit lijkt een beetje het andere uiterste. Waarom heb je hier juist voor gekozen?
11: Nou, dat moeten we terug naar de coronatijd. Ik werkte destijds bij Natuurmonumenten als ecoloog. En op een gegeven moment zei de directeur van Natuurmonumenten: iedereen moet thuiswerken. Corona. Ik dus ook. En ik werkte onder andere in het Naardenmeer, wat een van de meest diep biodiverse natuurgebieden in Nederland is. Een fantastisch gebied. En opeens zit je thuis in Utrecht en je hebt alleen maar een voortuin. Ja, dan denk je, dan ga ik daar maar in kijken uit pure noodzaak. En toen ontdekte ik de ene na de andere diersoort die ik van mijn leven nog nooit had gezien.
9: Ook gek, je bent notabene ecoloog. Ja. Dat had je kunnen weten, Luc.
11: Ja, maar wie kijkt er nou in zijn eigen voortuin? Dat is iets waar je af en toe zit en om te eten of weet ik veel wat, of te spelen met de kinderen. Maar voor de rest is het een plek waar je eigenlijk, het is een soort van decor voor de meeste mensen. Maar dat blijkt het dus helemaal niet te zijn. Het is gewoon een
9: essentieel onderdeel. Ik zat even na te denken over mijn eigen tuin. Nou, ik heb best wel een bevoorrechte tuin, maar dat was het afgelopen ja, qua bijzonder toch. Kleine bonte specht, winterkoninkje, boomklever, uilhagedis, pad en ijsvogel.
11: Dat is niet verkeerd.
9: Gewoon in een stadstuin.
11: Ja, dat is niet verkeerd.
9: Nee.
10: Maar wat denk je, wat is het gekste diertje dat jij daar hebt gezien?
9: Ja, dat
10: is
9: ook wel weet eigenlijk.
10: Plantje.
11: We hebben maar een half uur volgens mij. Hè?
9: Dus gewoon één ding.
10: Eén ding.
11: Nou, wat een hele, hele bijzondere was, die stond heel hoog op mijn verlanglijstje, was de vliegenzombie schimmel. Ik weet niet of je er ooit wat van hebt gehoord?
9: Nee, maar die staat nu ook heel hoog op mijn verlanglijstje.
11: Waanzinnig verhaal. Moet je voorstellen, dat is een soort schimmel die maakt gebruik van vliegen. Die verandert hij in zombies om zichzelf voor te kunnen planten. Dus zo'n mannetjesvlieg die zo'n sporen, zeg maar een zaadje van een schimmel op zich heeft, ziet een vrouwtje, paart met het vrouwtje, sporen valt op het vrouwtje. En wat er dan gebeurt, heel ingenieus, er komt een draad uit die sporen, gaat het lijf van het vrouwtje binnen en dwingt dat vrouwtje, als een soort zombie letterlijk, om te gaan landen op een hoge plek, ergens bijvoorbeeld bij mij op het raamkozijn. Daar zat. Vrouwtje gaat daar zitten, schimmel ontwikkelt zich helemaal aan de binnenkant, moet op een gegeven moment naar buiten, vrouwtje gaat dood. Mannetjesvlieg komt voorbij, ziet dat vrouwtje helemaal beschimmeld en denkt, toch, wat een prachtige dame, daar wil ik graag mee paren. Ja. En dan paart hij ermee en het herhaalt zich. En dat soort dingen, als je dat in je eigen tuin ziet.
9: Ik weet niet of dit het ideale voorbeeld is aan het begin van een radio-interview, Luc. De natuur is gruwelijk.
11: Nee.
9: Ken je ook die mieren, die andere mieren gewoon levend ophangen en dan, nou ja, haal maar op.
11: Ja, dus, nee. Hey, maar even qua bijzondere dingen, dat is er wel eentje hoor. Want stel je voor dat je het lijkt bijvoorbeeld op, ik weet niet of je die serie kent op HBO, The Last of Us. Mm-hmm. Nou, daar is dit de inspiratie voor geweest.
12: Ja, dat denk ik ook. En Stranger Things en noem maar op.
11: Bijvoorbeeld. Ja.
12: Steden groeien en er worden in Nederland volop bijgebouwd. En echt 100.000 huizen per jaar. Het versteent maar door. Ja. In jouw optiek gaat dat vaak ten koste van die stadsnatuur voor zover die er nog is?
11: Ja en nee. Het hangt helemaal af van het ontwerp van de stad. Wat je vaak merkt is dat tegenwoordig groen een essentieel onderdeel is van een nieuwe wijk. En dat moet ook wel, want de natuur herstelverordening zegt, er mag geen verdere achteruitgang optreden ten aanzien van 2024. Mm-hmm. Vanaf 2030 moeten we zelfs meer natuur in de stad gaan terugbrengen dan wat er nu aanwezig is.
12: Dus en impliceert het dan logisch dat als je aan de stad gaat uitbreiden, dat je dan relatief meer grond nodig hebt om die stadsuitbreiding tot stand te laten brengen?
11: Ja, klopt.
12: Dat klinkt dan ook weer gevaarlijk, want ik wil juist blijven van al die weilanden af, denk ik.
11: En daar zit ook de crux, want je hebt meer grond nodig. En dat betekent ook dat de huizen duurder gaan worden, omdat je relatief minder huizen op een bepaald oppervlak kunt zetten. Maar ja, die natuur heeft het nodig en het is een verplichting. En je hebt helemaal gelijk. Als het gaat om bijvoorbeeld landbouwgrond, dan moet je daar heel secuur mee omgaan. Dan kun je veel beter kijken naar inbreidingslocaties in de stad, waar toch al de boel verbouwd is.
12: Maar dan gaat het weer ten koste van dat groen.
11: Ja, maar dan moet je bijvoorbeeld de lucht in. Flatsgebouwen maken en daaromheen mooie groene structuren.
10: Je kunt toch ook hele andere concepten doen. Kleinere huisjes, waar ook landbouw in zit. Agroforestry, alles in één.
11: Allerlei mogelijkheden zijn het inderdaad.
10: Het is een beetje nieuw denken, denk
12: ik. Ja, dat wou ik zeggen. Dat we niet gewoon kunnen zeggen meer natuur, bomen erbij. Nee. Maar je moet slimmer en ook wel weer radicaal veranderen eigenlijk.
11: En dat moet ook echt bijdragen aan meer natuur. Ik bedoel, iedereen kan een stukje groen aanleggen, maar je moet het ook zorgen dat het aansluit op elkaar en dat er ook echt natuur ontwikkeld wordt waar de natuur en de mens wat aan heeft.
12: Want ik hoorde wel eens dat gemeentes ook noden de kennis missen om dat goed te doen. Hè? Want om een functionerende natuur te krijgen in een gemeente heb je maaiveld halfhoog hoog nodig. Mm-hmm. En dat halfhoog doen we nooit, dat maaien we weg. Dat
11: klopt.
12: Is te duur.
11: Ja. Dat klopt. Ja, gelukkig in Utrecht valt het mee. Daar hebben we een paar goede stadsecologen rondlopen die goed kunnen communiceren met de afdeling beheer, die dus het groenbeheer doet. Mm-hmm. En daar zie je dat er steeds meer aandacht is voor zogenaamd ecologisch groenbeheer. En dat hebben we echt nodig. Want ten eerste, het is beter voor de natuur. Ten tweede, het is veel goedkoper. Want in plaats van 20 keer per jaar maaien, maai je nou nog maar 2 keer per jaar maar.
12: Nou, en als er een appel valt, valt hij zacht. Kan je even een top 5 geven aan het feit waarom stadsnatuur belangrijk voor ons is, los van, dan doe ik gewoon hittestress. Ja. Minder hitte.
11: Minder hitte.
12: Doe jij de rest?
11: Ja, ik zou zeggen, klimaat is een hele belangrijke. Nou, wat we net hebben gezien toen ik hier naartoe kwam, het kwam met bakken uit de lucht, vallen de regen ontzettend hard. En ik liep hier naartoe en ik zag betegelde tuinen, compleet bedekt met water. Ik zag groene tuinen, niks aan het handje. Met andere woorden, zorg voor een groene tuin, dan wordt je water afgekoeld. En het tweede voordeel daarvan is, het werkt als een airco. Als de zon erop gaat schijnen, komt vocht uit de bodem en is het een stuk koeler. Ja. Supergoed. Ten tweede, dat is zoals nummer 2. Nummer 3, bijvoorbeeld, wees aardig voor wespen. Want wespen vangen namelijk ontzettend veel vliegen en muggen weg die anders jou gaan steken of je lastig gaan vallen tijdens je lunch in de tuin of wat dan ook.
12: Hoe komen wij zo panisch voor wespen?
11: Nou, ze kunnen steken en ze zijn gevaarlijk. En dat is het,
12: ze steken bijna nooit als je niks doet.
11: Nee, ze hebben een slecht imago en dat is eigenlijk wat het is.
10: Ik heb een nestje in mijn schuur gelaten deze zomer. En ik heb geleerd van de ecoloog dat er 10.000 wespen uitkomen. Ik heb 0 muggen, ik zit er helemaal fantastisch. En
12: die hebben een hele diepe tuin, ze hebben ook op Soestdijk. Maar een
10: heel klein stadstuintje.
11: Nee, maar dat klopt inderdaad. Als je ziet hoeveel muggen en vliegen worden weggevangen, dat is gigantisch. En als je slaapt naar een wesp, weet je wat er dan gebeurt? Als je zo gaat wapperen met je
12: verandering in een kikker. Ja.
11: Dat zou kunnen, maar in theorie is meestal het effect iets anders. Dan gaat zo'n wesp een stofje uitscheiden, een feromoon. Ja. Dat aangeeft van, ik ben in gevaar, kom mij helpen. Dus als je gaat zwaaien, heb je niet 1 wesp, maar is 5 wespen.
12: Ja. Kijk, gewoon gebrek aan kennis weer.
11: Ja, dat is wat het is.
12: Nou, we zaten in een top 5. Dus ik zeg fijnstof minder, ook fijn. Ja.
11: Dan denk ik meteen aan korstmossen, ook een hele belangrijke. Korstmossen, dat is een combinatie van een schimmel en een alg. Mm-hmm. Nou, die schimmel is in staat om water op te nemen, wat vaak vol zit met fijnstof. Dus als je heel veel korstmossen in je tuin hebt zitten, of op je boom, of op je balkon, of waar dan ook, is dat een soort van fijnstofregulator voor je eigen leefomgeving. Dus de lucht wordt schoner dankzij de korstmossen.
12: Even voor de deskundige luisteraars en mijzelf, is dat nu officieel bewezen dat het een kruising tussen een alg en een, wat was het?
11: Het kan ook nog een blauw alg zijn.
12: Maar ja, mensen wisten niet precies wat het was, een korstmos, maar nu wel.
11: Alg en een schimmel, dat is de combinatie daarvan.
12: Zie jij nu al in Nederlandse steden, je noemde net Utrecht, is dat het beste voorbeeld, ook nog andere voorbeelden waar ze nu echt begrijpen dat het groen voorop moet staan?
11: Amsterdam is een goeie, daar gebeurt ook het een en ander. Lelystad is een heel mooi voorbeeld. Wat je daar ziet is dat daar het bermbeheer compleet op zijn kop is gegaan en nu volledig ecologisch is. En als je door Lelystad nu het is niet zo'n hele mooie stad, vind ik zelf, maar als je daar nu doorheen rijdt, dan ziet al die mooie groene bermen. Ja. Echt een verbetering.
12: Wordt beter.
11: Uiterlijk, absoluut.
12: En ik kijk even naar Muriel, ik denk hier ook weer kennis, hè? Want je kon bij tuincentra verkeerde zaadballen kopen met exoten, die we dan de de natuur ingooien. En die gemeentes wisten niet wat er in die berm moest. Deden ze klaprozen en magrieten, ja. Waar je geen moer aan hebt. Maar dat verandert nu.
11: Klopt.
10: Ja, mensen leren steeds meer, maar daar hebben we de stadssafaris voor nodig. Ik woon zelf in Arnhem. En hoe is het in Arnhem? Want daar zie ik heel veel van dit soort cursussen en alle leuke dingen bij ons in de buurt. En...
11: Ja, nou, de buurt, dat is een hele belangrijke dat je dat zegt. Want er zijn namelijk ecologen, stadsecologen, die zijn van de gemeente. Maar de meeste projecten worden gestart gewoon door mensen zoals wij. Absoluut. Gewoon door burgers die in de straat wonen en denken van ik wil wat groens gaan doen. Ja. En in Arnhem, daar zijn diverse ontwikkelingen gaande op dit moment. Ook vanuit de boerderij die daar ligt. Ik ben de naam even kwijt. Maar wat er gebeurt is dat burgers enthousiast worden gemaakt om wat te gaan doen aan natuur en hun eigen tuin. En de bedoeling is dat ze dat ook uitdragen naar de rest van de wijk. En ik geloof er heilig in dat dat een van de beste methodes is om een stad te vergroenen.
12: Nou, je ziet, in Zutphen, de bijenlint, dat doen alle burgers samen. Ja. En op die manier worden steden, en dat is volgens mij het grote belang, los van bewegend groen aan je ogen, wat iedereen vergeet. Ons reptielenbrein heeft dat nodig. Maar we maken van steden groene hubs voor die natuur.
11: Dat is precies wat het moet zijn. Want je ziet ook bijvoorbeeld Naarden is wat dat betreft ook een mooi voorbeeld. Dat ligt naast het Naardenmeer. En daar was op een gegeven moment een gesprek gaande tussen Natuurmonumenten, waar ik toen werkte, en Naarden, van hoe kunnen we de natuur uit het Naardenmeer de stad intrekken. Dus je maakte een soort van verbindingen van de natuur de stad in. Nou, dat was waanzinnig. En dat soort dingen moeten we hebben.
12: Nou is Parijs ook heel goed.
11: Ja.
12: Wat doen ze daar nou weer? Want dat is een wereldstad. Eén grote steen- en betonklomp. Geen groen te zien, maar nu.
11: Daar hadden ze in de gaten dat het veel te warm werd. En wat dus onder andere gebeurd is dat lanen volgezet zijn met bomen. En daar zie je dat de temperatuur heel erg hard gewoon in de richting een veel aangenamer iets voor ons mensen gaat.
12: Ja.
11: En dat is winst. Dat is pure winst.
12: Ik heb wel eens een sommetje van de pijp, een steenwijk in Amsterdam gehoord. Verschil tussen een straat met echt veel bomen en geen 22 graden verschil.
11: Dat geloof ik meteen.
12: Bij zo'n hittegolf.
10: En wat denk je van je Cosmos? Want al die auto's zijn eruit. Iedereen is gaan fietsen. Ja. Dus mensen gaan bewegen. Hè? Het wordt gezonder. Ja. Ik was lang niet in Parijs geweest, maar begin juli. Het was warm.
12: Ja.
10: Maar het was goed te doen op al die pleintjes.
12: En die Parijzenaars zijn ineens ook aardiger. Ja. Heb je het gemerkt? Die waren niet te doen. Maar als mensen na jouw show naar buiten komen, Luc, wat gaan ze dan anders doen? Wat zien ze? Wat verandert er?
11: Nou, dan hoop ik dat ze in de gaten hebben dat hun tuin heel erg belangrijk kan zijn voor de natuur. Maar ook dat ze zoiets hebben van, joh, ik ga gewoon voor mijn tuin zorgen. Want dan kan het betekenen dat ik lekker in mijn tuin kan zitten. Het wordt aangenamer in mijn tuin. Ik heb er gewoon wat aan die natuur in mijn eigen tuin. Het is geen vijand, het is gewoon een partner waarmee je gewoon prettig kan samenleven. En als ze dat snappen met een paar leuke anekdotes die ze weer aan mensen gaan vertellen, zodat er nog meer mensen naar Stadsafari gaan komen, dan ben ik heel tevreden.
12: Ja, toch. En we zeggen met Wereld Natuur is altijd be one with nature.
11: Ja.
12: Nou, laten we beginnen. Be one with je voortuin.
10: Ja.
13: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
12: We blijven bij de natuur in de stad. Nederland heeft een concept natuurherstelplan geschreven. Daarin staan voor het eerst harde doelen voor meer groen in onze steden. Bioloog Luc Hoogesten is hier, net als ons groene geweten Muriel Arts. Muriel, het natuurherstelplan, wat hebben we opgeschreven?
10: Nou, ik moet wel even zeggen, het is nu een concept. Mm-hmm. Het is een soort eerste stap richting het definitieve plan dat in 2027 ingediend moet worden. En dat komt voort uit de Europese natuurherstelverordening die sinds augustus 2024 bindend is voor Nederland. Luc zei het net al.
12: Ja.
10: En de wet geldt niet alleen voor Natura 2000 gebieden, nee, maar ook voor landbouwgronden, bossen, rivieren, onze zeeën en stedelijk groen, waar we het net over hebben.
12: Heel veel dus, ja.
10: Ja, en in dat conceptplan staat vooral hoe groot is de opgave die we hebben en wat bestaand beleid er al aan doet. En dan is er ook gekeken een berekening van wat voor tekort hebben we dan als we aan die herstelverordening moeten voldoen, wat een ingewikkeld woord trouwens. En de eerste scenario's om die doelen te halen. Concrete keuzes komen dan in dat definitieve plan. Dat
12: daar gaan we ze ook aan houden. Voor de stad betekent het in ieder geval dat gemeenten tot en met 2030 geen groen en bomen meer mogen kwijtraken. En Luc zei net ook dat daarna moet het gaan groeien.
10: Ja, en als een gemeente wel groen weghaalt, dan moet het worden gecompenseerd met nieuw groen of extra bomen. Of ze huren Luc in om te zeggen hoe het moet.
12: Ja.
10: En het totale oppervlak aan groen mag onder de streep simpelweg niet krimpen. Dat is eigenlijk hoe het over gaat. En het gaat over totaal, let op, meer dan 290.000 hectare aan stedelijk gebied, waar straks de herstelmaatregelen voor gaan gelden.
12: Mm-hmm.
10: En Nederland wil vooral kwaliteit toevoegen aan al dat groen. Daar hoorden we net ook wat over. Inheemse planten, ecologisch beheer. Welke beestjes voelen zich daar thuis in plaats van gewoon een paar bomen bij plant? Moet wel een samenhang hebben en dus ook nut hebben.
12: Ja.
10: En Nederland voegt bewust geen eigen extra eisen toe. Dat is ook handig, geen uitzonderingen. Het plan gaat dus niet verder dan wat Europa strikt vraagt.
12: Nee, dat vind ik niet zo erg. Gewoon Europese level playing field doen we ook eens een keer dan. Ja. Luc, met jou even gewoon, jij bent het groene geweten vandaag ook, samen met Muriel. Is het nou een tandenloze beleidstekst of gaat de gemiddelde Rotterdammer er echt iets van merken?
11: Nou, het grote voordeel van deze wet is dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan ligt bij de gemeentes.
12: Dus maar die hebben al zoveel op een bordje.
11: Precies, die hebben al het een en ander te doen, maar die zijn ook al vaak al bezig op dit vlak. Dus voor hun is het vaak gewoon een voorstelling van het huidige beleid met een paar verbeterslagen. En als er een pot geld tegenover staat, denk ik dat er wel wat kan gaan gebeuren. Dus ik ben wat dat betreft wel positief. Waar ik niet zo heel positief over ben, is de tempo waarmee Nederland dit doet, zeg maar. Want we weten het al vanaf 2024. Dan ligt er nu een conceptplan bij Europa. In 2027, 1 september, hebben we dan het definitieve plan. En dan gaan we pas eens nadenken over acties. En dan denk ik, jongens, dan is het 2028 voordat we de eerste dingen gaan uitvoeren. We moeten nu al aan de gang, want het is
12: ik vind het heel goed dat je dat zegt. Want dan zijn wij altijd weer de paniekzaaiers en zo. Ja. Maar ik haal even Kees Klomp, betekenis-econoom, in herinnering. Die zei vanaf 2037 krijgen we grote problemen met de natuur en onze welvaart. En dat loopt nu al terug naar 35, 34. Ja. Dus we hebben geen tijd te verliezen om die natuur aan te jakkeren. Want die hebben we nodig.
11: Ja.
12: Zou dit nou ook meehelpen? Dat op dat gemeentelijke niveau ineens al die inwoners denken, hey, die natuur, die is toch belangrijker dan we dachten. Mensen weten het ook gewoon niet, behalve dat het mooi is.
11: Ik denk het wel, want wat ik merk is dat, want na aanleiding van het eerste boek wat ik over die tuin heb gemaakt, ben ik het hele land doorgegaan om lezingen te geven. En dat was ook meestal bij gewoon lokale organisaties, burgers. En als je dan ziet hoeveel enthousiasme en energie er lokaal aanwezig is, dan moet je als gemeente van gebruik van maken. Want het is er gewoon, de mensen willen heel graag. Die hebben kleine bedragen nodig en het gaat puur om het enthousiasme van de mensen om een olievlek te veroorzaken. Ja. Olievlek misschien niet de juiste bewoording.
12: Nee, die hebben heel vaak, komt heel vaak langs, geeft niks.
10: Een groene golf.
11: Nou, een groene golf, dat vind ik mooi.
12: Nou heb
11: inderdaad.
12: Ik 10 jaar lang Gelderse koppen gemaakt bij Omroep Gelderland. Ja. Nou, is zoveel lelijke voortuin heb je nog nooit gezien hoor. Gewoon alleen maar grind is nog een hoogtepunt, kan ik je verzekeren.
11: Ja, ja, ja.
12: Dus er is nog een hoop werk te doen.
11: Ja, klopt.
12: Maar zijn er ook uitzonderingen? Sommige gemeenten hebben al best veel groen. Worden die vrijgesteld, weet je dat?
11: Nee, die moeten ook gewoon voldoen aan de verplichting om dit te gaan realiseren. Maar het is natuurlijk wel, als je groen bent, is het makkelijker om al wat meer groen te gaan realiseren. Want je kunt gewoon voortborduren op je huidige beleid. Dus dat kan wel. Maar er zijn voor zover ik weet geen vrijstellingen.
12: Nee, maar je moet gewoon kijken of je er gewoon voldoet. En ook leuk, als je daar nu aan voldoet, kan je gewoon meer doen.
11: Ja,
12: dan loop je eigenlijk ook eens echt een keer voor op. Ja. Nou weten we allemaal, tegelflippen weten we. En het geeft ook sociale cohesie in de buurt. Allemaal hele supergoeie dingen. Maar dan, wat moeten we dan doen als we geflipt hebben? Wat moet je nou wel of juist niet in je tuin zetten?
11: Nou, wat je niet moet doen is hortensia's aanplanten.
12: Die zijn mooi. En die doen het altijd.
11: Daar is ook alles mee gezegd. Ze zien er mooi uit voor ons mensen. Maar de natuur heeft er plat gezegd geen moer aan. Echt helemaal niks.
12: Ik heb ze allemaal uit mijn achtertuin gerukt. Met pijn in mijn hart.
11: Heel goed, heel goed.
12: Oh, wat erg.
11: Nee, maar zonder gekheid, wat je moet doen is, als je wat ruimte hebt, zorg voor een paar inheemse struikjes of wat planten kun je inzaaien. Want des te natuurlijker die planten zijn, dus het zijn inheemse planten, en des te meer soorten je hebt, des te meer insecten gaan daar weer op afkomen. Dus ook al is het een heel klein stukje, door variatie aan planten daar neer te zetten die van nature daarvoor kunnen komen, krijg je meer insecten. En dat gaat zich weer uitspreiden naar andere tuinen. Dus ja, zo.
12: Nee, jij bent dan een ecoloog. Ik ben gewoon een sukkel die het doet. En ik heb mijn hele taluut naar beneden, 2,5 meter dijklichaam, beplant met inheemse planten. Ik heb nog nooit zoveel vlinders en vogels en gewoon een heel klein stukje is dat. Hè? Ja. Dat klinkt nu enorm. Ja. Maar het werkt gewoon echt.
11: Klopt. Want dus ik heb dat bij ons in de straat heb ik ook een stukje gemeentelijk groen omgerond tot een stukje natuur. Nou, ik moest, voordat ik dat mocht gaan doen van de gemeente, moest ik eerst langs alle bewoners van onze straat om een handtekening te halen dat ze akkoord waren. En dat was fantastisch, want dat waren mensen die normaal nooit iets met natuur hadden. En opeens stond ik per persoon een kwartier te kletsen bij de voordeur van, dit gaan we doen. Wat er gebeurde toen het groen ontwikkeld was, was dat mensen aanbelden om te vertellen hoe mooi ze het vonden. Gewoon puur hoe mooi ze het vonden. Niet welke soorten, maar het uiterlijk van de straat was echt gigantisch verbeterd.
12: Ja, en met die 80.000 tegels eruit was het eerste grote project van tegelwip firma, hoe heet het? Ja. En die mensen waren allemaal trots. Dit is mijn boom. Dit hebben wij geplant. Dit hoekje doen wij. En ineens was die hele buurt bezig met die natuur. En die kende hem. Oh, mevrouw Jansen, u woont aan de overkant. Wat leuk. Heeft u ook een boom? Oh, dan gaan we die samen uitzoeken. Het werd gewoon één sociale toes. Was die hele buurt bezig met die natuur. En die kende hem. Oh, mevrouw Jansen, u woont aan de overkant. Wat leuk. Heeft u ook een boom? Oh, dan gaan we die samen uitzoeken.

0: doen. Ik zou voorbeelden aandragen. Ik zou lekker iedereen mee op pad nemen van kom, we gaan daar kijken, want zo ziet het eruit en dit krijg je als je dat gaat doen. Mm-hmm. Concrete voorbeelden laten zien en dat zoveel mogelijk door heel Nederland. Ik geloof er echt heilig in als je mensen dingen laat zien van wat ze krijgen, dat werkt.
1: Je hebt van die tuincentra, hè, die hebben allerlei voorbeelden van kerstkamers, dat doet het goed. Ik heb nu geloof ik al wel, jij wordt de vierde, 3 ecologen en tuinbazen gevraagd, maak nou eens een voortuinenboek voor klein budget, middel budget, groot budget, kleine tuin. Dan kan je volgens mij enorme bestseller creëren. Misschien moeten wij dat samen toch maar gaan doen nu.
0: Ik vind het een goed plan.
1: Dat je voorbeelden kan zien van dit kan je allemaal met je voortuin doen.
2: Ja. Want, je hebt ook, ik zag ik laatst bij mijn helemaal biologisch veranderen, hebben ze een klimaatpleintje. Ja. Dus er staan allemaal leuke dingen op. Van als jij nou koeler wil hebben en goed voor de beestjes. En dan ga je toch die plantjes kopen. Ja. Dan denk je, nou, dan neem ik die maar mee. Hè?
1: Ja, en zo moeten we toch die goede kant op.
2: Supergoed idee.
0: Precies. Dus laat zien wat je krijgt. Dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Voorbeelden, dat hebben we nodig.
1: Ja. Nou, komt dat herstelplan komt eraan en daar moeten we wat mee. Nou, is het altijd heel makkelijk uit te leggen. We hebben opwarming, we hebben grondstoffen ellende en 3, en dat is de allerergste, is biodiversiteitsverlies. En daar hebben we het nu over. Ja. En je ziet in Amerika en de binnenlanden, dat bestuift niks meer. Daar moeten vrachtwagens met bijen langs de boeren. Wat een dieptepuntdrama waar niemand het over heeft. Ja. We zitten in Nederland ook die kant op te gaan. Er staan nu grote plakaten. De boeren beschermen de natuur al honderden jaren. Wie beschermt de boer? Ik vind het charmant. Ja. Ik ben voor elke individuele boer, maar kun je nog één keer het belang herhalen van hoe belangrijk die biodiversiteit ook in de stad is?
0: Nou, ik zou bijna zeggen, weet je wie de boer beschermt? De natuur beschermt de boer. Want zonder de natuur is de boer namelijk helemaal nergens. En je moet dus die twee partijen naar elkaar toe brengen. Maar wat was je vraag nou ook alweer?
1: Nou, hoe belangrijk de biodiversiteit in de stad is.
0: Ontzettend belangrijk. Niet alleen omdat het een soort, voor sommige soorten letterlijk een last resort is van we kunnen hier nog leven. Maar het kan ook een soort van verspreidingsbron gaan vormen voor soorten die uit natuurgebieden verdwenen zijn. Die kunnen weer naar buiten gaan. En als derde, er zijn onnoemelijk veel voorbeelden van dieren die ons helpen met ons welzijn. Zeg maar. Denk aan vleermuizen. Weet je hoeveel muggen één vleermuis per jaar vangt? Nou, hou je vast, 1 miljoen.
2: Oh, wow.
0: Eén vleermuis vangt 1 miljoen muggen. Dus stel je voor dat je een paar kolonies in je straat hebt zitten.
1: Ja, hebben wij.
0: Heb jij geen last van vleermuizen s'nachts?
1: Dus, daar wel van, maar niet van muggen. Maar dat bedoel je.
0: Oh, sorry, van muggen. Ja, ik heb hem gelijk.
1: We hebben ooit een holle muur laten metselen toen we er kwamen wonen. En daar zitten gewoon vleermuizen in. Ja. Dus echt pure winst.
2: Moet je wel trouwens muggen hebben. Dat is ook een probleem.
1: Ja, maar die hebben we genoeg.
0: Oh, muggen hebben geen ruimte nodig. Als je een dakgoot hebt waar wat bladeren in zitten, waar water in blijft staan, dan heb je al meteen muggen. Dat gaat super snel.
1: En binnenkort nijlmuggen. Dus meer vleermuizen, hoe beter.
0: Ja.
1: Dankjewel, Luc. Heb jij nou het gevoel dat je gaat, hoe lang ga je door het land met die tour?
0: We beginnen 24 september in Etten-Leur en we eindigen op uit mijn hoofd 20 juni in Zwolle. En
1: hoe vaak ga je hem spelen?
0: 47 keer.
1: Dat is best wel veel.
0: Dat is heel veel.
1: Maar dan moet er toch langzamerhand een soort bewust verandering in Nederland gaan plaatsgrijpen, toch?
0: Dat is precies datgene wat we beogen met de show. Om mensen dus bewust te laten worden van de schoonheid van de natuur en wat je er zelf aan hebt. En dan moet het gewoon gaan rollen. Dan moet je die groene golf waar je het net over had, die moeten we gaan veroorzaken met. Ja. En dit is een van de stappen die je daarin kan nemen.
1: Daar wachten wij op. Ja. Aan de slag, gemeenten. Ja. Neem uw verantwoordelijkheid en die burgers ook. Bioloog Luc Hoogezijn, dank je wel. Vanaf 24 september sta je op de planken met jouw show. En als je kaarten wil, kijk op stadsafaritheater.nl. Muriel, elke week reiken wij een impactpluim uit aan iemand die echt verschil maakt. Jij mag kiezen, wie krijgt hem?
2: Ja, eigenlijk is het wel een beetje een evenknie van Luc. Want het is Herman Vreugdehil. En die doet eigenlijk datzelfde. Het verknopen van de boeren en de natuur en elkaar. Hij is directeur van Boerennatuurcollectief Rivierenland. Mm-hmm. Vandaag de laatste dag overigens. Want hij gaat andere dingen groter maken. En samen met 750 boeren uit het Gelderse rivierengebied ontwikkelde hij met zijn team de BAM-akkers. En dat zijn biodiverse akkermozaïeken waarin natuurherstel, landbouw en het werkplezier en het vakmanschap van de boer samenkomen.
1: Ja.
2: Zo wordt daar bijvoorbeeld nu in die BAM-akkers hennepvezel gekweekt. Daar is dan weer een deal gemaakt met Hoekschop. Die maakt daar biobased isolatiemateriaal van. Nieuwe plafonds, allemaal duurzaam en prefab bouwmaterialen.
1: Ja, daar moeten we naartoe. Circulair, biobased, post-grow economy. Daar krijg je dus echt een win-win situatie. Boeren met plezier in hun werk, met vakmanschap die de bodem verbeteren, de natuur diverser maken. Echt wat je allemaal wil, hè?
2: Ja, en weet je wat extra mooi is wat hij me vertelde? Ze gingen de eerste oogst doen. Het was letterlijk op de dag dat het weer ging regenen na al die maanden. En de bodem van deze biodiverse akkermozaïeken was lekker vochtig. Daar was helemaal niks mee mis. Het was een spons van vocht, zo zei hij dat. En hij werd er heel blij van. Hij zei, want de grasmussen, patrijzen, wormen, koninginnen, pages. Nou, dat is niet normaal, hè? Als je erin staat, ben je er geweest. Ongelooflijke aantallen. En wat heel gaaf is, afgelopen vrijdag kregen ze een enorme subsidie om dit over het hele land uit te gaan breiden. Nou, dan moet je die man toch een

0: respectpluim geven.
1: Oh, dan krijgt hij een subsidie en een pluim, zo moet het, hè? Ja. Mooie aangelegenheid om de pluim nu naar Herman Vreugdeheel te gooien. En die 750 boeren die zijn aangesloten. Gefeliciteerd en ga zo door. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
3: Voor de beste start van je werkdag staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: andere podcast-app. Maar die bestaat
1: eigenlijk niet. En blijf scherp.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
5: of over de grootste beursgang aller tijden.
4: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
5: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
4: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
5: of in de BNR-app.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Om steun van de oppositie te krijgen voor de begroting... hebben de coalitiepartijen water bij de wijn gedaan. We doen een flink aantal handreikingen, zei premier Jetten... nadat het kabinet de begroting voor volgend jaar had goedgekeurd. Jetten vertelde er niet bij op welke punten de begroting was aangepast... om de oppositie te paaien. De brand in een hoogspanningsstation in het Groningse Meeden is eindelijk uit, meldt RTV Noord. Zaterdag begon de brand in ondergrondse ruimtes, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Daar kon de brand weer moeilijk bij komen. De brand was in het grootste stroomstation van Groningen, maar mensen zaten niet in het donker. De man die was opgepakt nadat van het weekend een vrouw in Eindhoven van een balkon was gevallen, is weer vrij. De politie heeft de zaak onderzocht en het blijkt dat de vrouw is gevallen en niet geduwd. Ze werd zwaar gewond in een steegje gevonden. Volgens de politie gaat het slecht met haar. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. En mensen in het Gooi moeten oppassen voor een wolf, zegt de boswachter van het Goois Natuurreservaat. De wolf werd gisteren gezien in Laren. Vorige week werd in het Gooi ook al een dode ree gevonden die misschien door een wolf was gegrepen. Mensen kunnen nog wel gewoon naar het bos, maar moeten hun hond aan de lijn houden. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
9: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de zoektocht naar meer Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week Nederlandse en Belgische militairen reizen af naar Groenland. Niet om het land te beschermen tegen Donald Trump, maar wel om voorbereid te zijn op een Russische of Chinese aanval. Hoe staat onze Noordflank ervoor? Dat bespreek ik met Stefan de Vries, onze Groenlandicus, en Michal van der Toorn, onze defensiespecialist.
10: Zeker.
9: Welkom, mijn naam is Geert-Jan Haan. Aan het eind van deze uitzending de mega-hit van de week. Ik ben erg benieuwd wat mijn collega's als tips voor je hebben meegenomen. Maar nu eerst...
7: Make Europe great again.
11: Greenland doesn't help Denmark. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
12: President Trump has been clear that when it comes to the protection of the Arctic, with a priority on Greenland, we have to spend more energy, more time, more focus on this. Because we know the sea lanes are opening up. The Chinese and the Russians are more and more active.
13: Nou, wij gaan als onderdeel van een NAVO-oefening, gaat daar een eenheid van mariniers naartoe met andere landen.

0: staat weer op de kaart deze week. Want Nederlanders en Belgen reizen af naar Groenland om mee te doen aan de NAVO-operatie Arctic Shield. Onderdeel van de NAVO-paraplu Arctic Sentry. Er zijn ook andere Europeanen bij betrokken. En Michal, ik zeg Arctic Sentry, maar ik zeg ook Arctic Shield. Waar doen de militairen nou aan mee?
1: Ja, Arctic Shield, dat is een oefening en die valt binnen het grote, de grote paraplu, eigenlijk Arctic Sentry, die bedacht is om, om aan Trump vooral te laten zien dat, dat de Europeanen ook zelf Groenland en de Arctische regio veilig kunnen houden. Ik zat even te tellen op mijn vingers. Seven Nation Army zijn het er echt zeven. Nederland doet eraan mee, België doet eraan mee. Het wordt een oefening geleid door Denemarken, dus dat is drie. Verder horen we Frankrijk, Canada, Zweden en Slovenië. Dat zijn dus Seven Nations.
0: Nou, nee joh.
1: Petje af. Hartstikke leuk. Volgens mij klopt het. Maar ja, misschien... Even.
0: Hier wil ik iemand bij de NAVO een vraag over stellen.
1: Ja, dat moeten we even navragen. Nee, maar dus meerdere Europese landen en niet-Europese landen, NAVO-landen, doen daar een oefening. Nederland doet met enkele tientallen mariniers en wat lichte watervoertuigen mee, waar we ook al eerder ervaring mee hebben opgedaan in dat gebied.
0: Ja, nog even aanvullen. Hoe past dat nou binnen Arctic Sentry?
1: Ja, dus... die Arctic Sentry is eigenlijk de grote paraplu. Eerder hebben we ook al andere oefeningen gedaan, zoals bijvoorbeeld de oefening Cold Response. Dat was in het noorden van Noorwegen. Dus ja, het past gewoon in een serie van oefeningen die daar in dat gebied, in dat koude gebied over het algemeen plaatsvinden, om te oefenen, om het terrein te leren kennen. Ja, eigenlijk elke oefening heeft een ander accent. Maar het past allemaal binnen de grote paraplu van Arctic Sentry.
0: Ja, je zei het al, eerder dit jaar waren er ook al Nederlanders in het Hoge Noorden te vinden voor de oefening Cold Response. 25.000 militairen, 14 landen, een double Seven Nation Army. Dat was in de week dat Rutte alle oefeningen in het Hoge Noorden ook onder die paraplu van Arctic Sentry ging scharen. En onze collega Jorik Simonides die reisde toen af naar Den Helder voor een gesprek met commandeur George Pastoor. En die legt uit wat Cold Response dan weer inhield.
2: In dit gebied hebben we natuurlijk nu in dit scenario helemaal een fictieve vijand gecreëerd die Noorwegen binnenvalt. Wat we willen doen met deze oefening is dusdanige afschrikking creëren, zodat de Russen het wel niet in hun hoofd houden om zeg maar Noorwegen of NATO binnen te vallen.
3: Ja, want Rusland is dan die meest voor de hand liggende vijand.
2: Dat klopt.
3: Ja, wat is hun belang daar in dat gebied?
2: Zij hebben natuurlijk een grote basis op het Kola Schiereiland, Moermansk, waar hun grote vloot-eenheden zitten. En wat vormt dan een bedreiging voor met name Nederland als je om de Noordkaap naar beneden vaart met een aantal onderzeeboten, dan is de weg naar Nederland, naar Rotterdam, open. En dat betekent dat je daar met ballistische raketten afgevuurde onderzeeboten de haven van Rotterdam een legitiem doelwerk is. Of Londen, of NATO-hoofdkwartieren in Brussel, Brunsum in Nederland of in Noordwood in Noorwegen, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is geen prettig scenario wat geoefend wordt.
1: Nee.
4: Moeten ze wel eind reizen voordat die Russen op de stoep staan in Rotterdam.
0: Zeker.
4: Ja.
0: Maar daarom zijn het scenario's.
4: Ja.
0: Nu gaan er weer Europese militairen en Canadezen richting het Hoge Noorden, maar nu naar Groenland. Maar deze oefening is op dit moment nog wat vager, geloof ik.
1: Ja, dat wordt, we weten dus, er gaan meerdere militairen die kant op, die landen. Maar het wordt bewust een beetje vaag gehouden. Minister Jessekes van Defensie, die zei, ik wil de Russen niks wijzer maken. Dat zei ze onder andere bij WNL toen ze de deelname aan de missie aankondigden.
5: Wij zijn al een tijdje dat we iets minder concreet ook exacte data, getallen delen. Omdat we, ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin. Die goed in de gaten houdt wie wat waar doet.
1: Ja, er wordt dus niet zoveel over losgelaagd vanwege de veiligheid. Dat horen we misschien wel, waarschijnlijk wel.
0: Nou, de Belgische collega, die legt alles op tafel. Dus,
1: ja. Vanuit Nederland, vanuit België wordt er inderdaad wat meer gedaan. Theo Franke, die is wat loslippiger, blijkt. Maar richting het einde van september zijn ze klaar. Het gaat een paar weken duren. Twee weken, ongeveer van 4 tot 18 september. En ja, het is misschien nu niet heel koud in Groenland. In Nuuk is het 5 graden, heb ik opgezocht. Morgen zelfs een zonnetje. Maar je wil daar gewoon het terrein goed leren kennen. Je wil de netwerken van de fjorden goed weten. Daarvoor is zo'n oefening, ja.
4: Ja, en even over dat terrein. Het is 2 miljoen vierkante kilometer. Hè. Dat is de helft van de Europese Unie in oppervlakte. Die fjorden die zijn gigantisch. Dus ja, dat is ook een van de dingen die worden gezegd van ja, je kunt wel Groenland binnen willen vallen, maar het is geografisch eigenlijk niet doen. Want het is zo ontzettend groot en zo ontzettend ontoegankelijk. Geen enkele vijand zal uiteindelijk daar heel lang stand houden. Maar goed, het is belangrijk om die omstandigheden daar toch
1: te leren natuurlijk kennen. Ook om samen te werken. Met, je werkt natuurlijk wel vaker samen binnen NAVO-verband in verschillende opstellingen. Maar ja, dit is weer een andere unieke opstelling om samen te werken.
0: Er zijn wat hoofdrolspelers in dit Groenland dossier. Wat hebben ze de afgelopen tijd zoal gezegd? Begin dit jaar had Trump het heel vaak over Groenland.
6: If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
0: Ja, Trump zag dreiging toen hij uit het raam keek. Dat geldt trouwens ook voor secretaris-generaal Mark Rutte.
7: The Arctic becomes more of an issue, and President Trump, by the way, and I will defend him now and then this afternoon just to irritate you. No, no. Trump 45 already said there is an issue with Arctic security, and again he did so when he came back into office in January. And I think he's right. There is an issue with the Arctic region. There is an issue of collective security because these sea lanes are opening up and because the Chinese and the Russians are more and more active. China, of course, not bordering on the Arctic, but as you know, very much being involved there.
0: En defensieminister Jezelgus die benoemde die dreiging onlangs ook al bij dat tv-programma waar Michal aan refereerde.
5: Het is heel belangrijk omdat we daar en heel rond Europa ook stijgende militaire activiteit zien van de Russen. De Chinezen vinden het een interessant gebied.
0: Ja, Stefan, af en toe schudde je hoofd.
4: Ja.
0: En jij zat in diezelfde tv-uitzending als defensieminister Jezelgus toen zij aankondigde dat dus Arctic Shield op Groenland met Nederlandse deelneming zou plaatsvinden. Wat denk je allemaal nu?
1: Het gaat er door je heen, Stefan.
4: Van alles en nog wat. Nee, over die dreiging. Ja, dat zegt Trump, dat zegt Rutte, want die praat Trump na. En Jezelgus praat weer Rutte na. Papegaai op een rijtje. Ik praat na wat ik hoor van bronnen bij de militaire geheime diensten, bij ambassades en bij mensen die in het leger werken. Er is al, kijk, die interesse in dat Arctische gebied, dat is een feit. Dankzij klimaatverandering smelt het ijs, opent zich daar een interessante route van bijvoorbeeld China naar Europa, die de helft scheelt met de route in dagen rondom Afrika bijvoorbeeld. Dus dat is een feit. Iedereen is geïnteresseerd. Maar die verhoogde militaire activiteit, ja, de geheime diensten die ik heb gesproken, die zeggen dat daar helemaal geen aanwijzingen voor zijn. Dus hier wordt mensen bang gemaakt of een excuus gezocht om aan te tonen dat Groenland in gevaar is. Nou, dat is misschien op lange termijn een risico, maar er is geen directe dreiging nu. Als je tenminste mijn bronnen moet geloven. Maar die bronnen hebben weer andere belangen dan de politieke bronnen, zoals Rutte en Jezelgus. Wie heeft er dan gelijk? Ik weet het niet.
0: Maar je moet die oefeningen, militaire oefeningen, eigenlijk ook loszien van de urgentie, toch?
4: Ja.
0: Want die oefeningen, zoals Michal al schetst, die stonden ook al op de planning.
4: Ja, natuurlijk. En de Nederlanders, maar ook de Britten en de Nooren, die oefenen al jaren en jarenlang in het Hoge Noorden, in Noorwegen, zijn daar ook zeer goed in. De Nederlandse mariniers bijvoorbeeld, om in dat soort extreme omstandigheden te opereren. Dus die oefeningen, ja, die hebben natuurlijk nut. Ook, zoals Michal zei, om je protocollen op elkaar af te stemmen, om elkaar te leren kennen, om te weten hoe je zo goed mogelijk samenwerkt in NAVO-verband. Dus die oefeningen zijn sowieso nuttig. Alleen, het heeft natuurlijk ook een afschrikkende wekking. Het is ook een signaal naar Rusland dat de Europeanen bereid zijn om Groenland te verdedigen. Het is ook een signaal naar de Groenlanders, die dat zeer op prijs stellen, die ik heb gesproken eerder dit jaar, dat Europa dat ook doet. Dus het heeft allerlei, het heeft absoluut nut op allerlei niveaus. Alleen de dreiging die er zou zijn van allerlei Chinese en Russische oorlogsschepen in dat gebied, zoals Trump zei, dat klopt niet.
1: Maar er zijn toch eigenlijk twee manieren om hier naar te kijken. Ten eerste is de militaire dreiging. Nou, misschien is die niet zo dringend als sommige mensen zeggen. Maar dat wat Stefan net heeft gezegd. Het andere is natuurlijk gewoon politiek.
0: Ja.
1: Want Groenland is ook een politiek dossier. Ja. En ja,
0: Zullen we dan even luisteren naar iemand die ook secretaris-generaal van de NAVO is geweest, Jaap de Hoop Scheffer. Want die zei onlangs op BNR dat Groenland politiek gezien met afstand het meest explosieve dossier is binnen die transatlantische relatie. En de Hoop Scheffer zegt dat Mark Rutte de afgelopen anderhalf jaar bijvoorbeeld op de NAVO-top in Ankara, en ik citeer, de pin uit de handgranaat probeerde te trekken en af en toe die handgranaat ook verstopt. Maar het valt de Hoop Scheffer op dat...
8: Dat die pinner wat president Trump betreft kennelijk nog steeds in zit. Als dit onderwerp niet goed gemanaged wordt, dan vind ik dit met afstand de meest serieuze bedreiging voor de NAVO die ik mij kan voorstellen. In politieke zin.
0: Nou, ik heb deze zomer weinig urgent gehoord, dus blijkbaar wordt het goed gemanaged.
4: Maar is het niet zo dat als de pin nog in de handgranaat zit, dat het dan allemaal veilig is? Ik begrijp de beeldspraak niet helemaal.
0: Dat maakt even de... Het is gewoon een goede quote.
1: Het is gewoon een goede quote.
4: Nee, ja.
1: Maar toen op de NAVO-top, want dit was volgens mij rondom die top, toch?
0: Ja.
1: Toen bracht Trump toch weer dit onderwerp ter sprake. Een beetje tegen de verwachtingen in, want de meeste mensen dachten, nou, Groenland, het hebben volgens mij heeft Mark Rutte toch een beetje gesust. Maar het ging er toen toch weer over. Dat werd natuurlijk opgepikt door Denemarken, maar ook wel door andere regeringsleiders die toch de noodzaak voelden er toen toch nog even iets over te zeggen. En volgens mij, tussen de NAVO-top en nu zit een zomer, is er niet heel veel verbeterd op dat gebied. Dus het blijft wel een politiek heel gevoelig dossier. Ja. En zeker voor Denemarken.
0: Maar deze week aangekondigd, Von der Leyen gaat samen met Frederiksen naar Groenland toe. Ook deze maand, in september. Had ze dat misschien niet moeten doen?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat zij de noodzaak voelt om toch af en toe te laten zien dat zij ook het dossier niet is vergeten. En dat het ook voor Europa heel belangrijk blijft. Misschien onder druk van met de Frederiksen, weet ik niet. Maar ik denk dat Ursula von der Leyen heel erg ziet... heel erg vindt dat zij daar ook af en toe heen moet om die urgentie te laten zien. Want je wil aan de ene kant natuurlijk het dossier niet laten exploderen, niet de pin eruit trekken of erin of uit. Nou goed, die handgranaat niet laten ontploffen. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook wel laten zien dat Europa zich niet over zich heen laat lopen.
0: Ja, nee, die pin moet er niet uit. Dat is dan heb je een probleem. Stefan, hoe ervaar jij dit?
4: Ja, zeker. Wat ik ook merkte op Groenland, als je met de mensen spreekt, ze zijn niet bang voor die Russische en Chinese dreiging. Ze zijn echt nerveus over de dreigingen van Donald Trump. Die zien zij nu als hun vijand. En ze weten ook dat de Europese troepen, of althans de militairen die gestuurd waren eerder dit jaar, het waren er niet zoveel, maar het waren verkenners trouwens, ook om onder andere deze oefening voor
0: te rijden. Ja, want de Cold Response, die NAVO-oefening onder Arctic Sentinel, die was in Noorwegen, die was niet op Groenland.
4: Precies, dat klopt. Ja, dus, maar begin dit jaar als reactie hebben wij onder andere ook Nederland militairen gestuurd. Denemarken heeft militairen gestuurd, dat bleek later. Die waren klaar om te vechten. Die gingen daar niet om de boel voor te bereiden of te verkennen. Die waren klaar om de Amerikanen aan te pakken, mochten die aan land komen. Dus het punt hier is dat natuurlijk een bondgenoot van de NAVO, de grootste, een andere bondgenoot bedreigt. En ja, dat is onbekend terrein, om maar even in de beeldspraak te blijven. En daar zijn de Groenlanders en de Denen ook nerveus over.
0: Ja, dat snap ik. En vanuit Groenland wordt er dus nu heel erg met name naar het Europese deel van de NAVO gekeken. En naar Canada en naar Denemarken. Kom ons helpen.
4: Ja.
0: Want we hebben ineens alle grootmachten mogelijk op ons dak. Alleen, dan pakken wij die handschoenen op. En dan stuit jij deze week toch op wat problematisch nieuws. Want de Denen die worden gezien als leiders van het initiatief, maar niet alles gaat van een leien dakje. Wat is er aan de hand?
4: Ja, nee, dat las ik in de Deense kranten. Tussen droom en Deen staan wetten in de weg, zou je zeggen. Kopenhagen kondigde...
1: Zou je bijna zeggen,
4: Zou je bijna zeggen, ik heb het gezegd. Kopenhagen kondigde vorig jaar de aankoop van 6 nieuwe fregatten aan. Onder andere ook voor het Arktisch gebied. Maar nu, ruim een jaar later, is er nog altijd geen bestelling geplaatst. Dus dat zorgt voor politieke discussie in Kopenhagen. Er wordt nog wel volop overlegd, maar er is nog geen centimeter staal gesneden. En de vloot die er wel is, die kraakt. Want Denemarken heeft 4 grote Arctische schepen die in dat gebied kunnen opereren bij Groenland. En bijna 3 weken lang was er geen van die 4 schepen in de buurt van Groenland. 3 lagen aan de kade in Denemarken in Frederikshavn. En de 4e oefende in Canada. Er waren wel wat kleinere Deense schepen, maar die kunnen niet eens een helikopter meenemen. En ja, in zo'n enorm gebied is dat cruciaal voor reddingsoperaties en toezicht en veiligheid. En ja, dat gaf dus deze week zowel de Denen als de Groenlanders een pijnlijk beeld. Namelijk dat de Denen politiek aan het roer staan, maar operationeel hebben ze eigenlijk nauwelijks een schip dat ook maar iets kan doen.
0: Dan heeft Trump gelijk. Trump zegt, laat mij de boel maar leiden, want wij kunnen dat wel.
1: Ja, maar het is niet alleen, zelfs politiek hebben ze eigenlijk ook problemen. Ook, dat hebben we al eerder geschetst in eerdere afleveringen. Maar ook de relatie tussen Groenland en Denemarken is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend als de Denen misschien graag zouden willen. Dat is moeilijk, dat verleden is moeilijk. Ook daar gaat het deze week over. Er verschijnt een rapport ook over eigenlijk wat er allemaal is gebeurd in de wat zwartere periode van de bezetting van Denemarken van Groenland. Er wordt onder andere gepraat over dat verhaal over de verplichte anticonceptie voor Groenlandse vrouwen.
0: Ja, in de
1: jaren 70.
0: Inderdaad, na de Tweede Wereldoorlog heeft Denemarken nogal koeltjes een omgang met Groenlandse vrouwen.
1: Exact, er wordt nu gepraat over onder andere herstel of compensatie daarvoor. Dus dat toont ook aan dat politiek ook nog lastig is. Dus heeft Trump gelijk? Ik weet het niet.
0: Maar aan de andere kant, als je zegt, ik kom opvooien en ik kom je helpen en ik kom je redden.
1: Ja.
0: Ja, dan is wat Stefan hier schetst over wat er allemaal niet goed gaat nu bij de Denen militair gezien.
1: Op de molen van het Amerikaanse frame natuurlijk.
4: Ja.
1: Dat de Europeanen niet sterk genoeg zijn. Dus daarom zijn dit soort oefeningen die worden gedaan, moeten dan wel denk ik aan worden gegrepen om dat even te laten zien aan Trump. Tenminste, dat zal een van de doelen zijn natuurlijk van dit soort gezamenlijke oefeningen.
0: Ja.
1: Om te laten zien.
0: Goed dat we dit dan
1: onze fregatten doen het heus wel.
0: Ja, nou goed dat we dan de tussenstand nu ook even benoemen. En niet alleen aan het begin en aan het eind van zo'n Arctic Century erover praten. Want we zien dat er dus nog wel wat hiccups zijn. Wat gaat deze oefening Arctic Century nou uiteindelijk opleveren, denken jullie? Militair, politiek, wie wil de aftrap geven?
1: Politiek gezien hebben we het ook een paar keer even aangestipt. Maar is het om aan Trump te laten zien, wij nemen het serieus, de dreiging? Want als jij zegt dat Europese landen dit moeten doen en onze eigen veiligheid op orde moeten hebben, dan doen we dat. En verder is het gewoon, het Arctic Century waren ook meerdere oefeningen die al bestonden, die samen zijn gevoegd. Gewoon operationeel oefenen, paraatheid zoals we gewoon al. Dus dat is de militaire winst. Dat moeten we gewoon doen. En politieke winst is toch een signaal en ook een beetje munitie als Trump weer met zoiets gaat komen.
4: Ja, een belangrijk signaal. Ook naar de Groenlanders toe, hè? Want ze zijn met maar 55.000 mensen in die enorme ijsvlakte. En zij stellen toch op prijs dat Europa zich warm loopt voor een serieuze verdediging van dat gigantische eiland. Misschien krijgen de Groenlanders daar wat warmer van.
0: En kun je zeggen, tot slot, militair gezien moeten we Chinezen en Russen afschrikken? Politiek gezien moeten we misschien wel Amerika afschrikken?
4: Zeker, ja.
1: Mooie conclusie.
9: BNR's megahit.
0: Ik kan het wel in weinig woorden iets zeggen. Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Nou, wie echt zich totaal cultureel heeft laten onderdompelen de afgelopen week is Michal van der Toorn. Wat heb je meegenomen?
1: Nou,
0: ik was gewoon een kleren aan, zie ik.
1: Ik heb schone kleren aan. Ik was op Lowlands, beste luisteraars. Ja, misschien waren jullie er ook wel. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nog niet helemaal klaar om de zomer vaarwel te zeggen.
4: Nee,
1: het gaat de hele tijd over
4: niet.
1: Van de scholen zijn weer begonnen, we moeten weer aan het werk, de winter komt eraan. We hebben het net over Groenland gehad. Ik krijg het er koud van, dus kom er maar in met de Dolce Vita.

0: even lekker.
1: Heerlijk.
0: Dolce far niente. Ja. Ik was op Lowlands dus. En ik zag daar Il Maggio del Gelato. Een band uit Milaan. Ze schijnen zichzelf vernoemd te hebben naar een bar. In een hele hippe buurt daar. Ik ben nog nooit in Milaan geweest. Niet echt in ieder geval. Dus
2: ik ga over een maand. Nou, dus ik zal kijken.
0: Kan jij even kijken. Je kan erheen met de trein. Dus dat is
2: ik
0: geweldig.
2: Ga met de trein.
0: Je gaat erheen met de trein. En op in die Milaanse straten doen zij inspiratie op voor hun muziek. Dit, wat je net hoorde, was hun meest beluisterde nummer op Spotify. Ze spelen een beetje jazz, invloeden, funk, disco, wat afrobeat zit er af en toe tussen. Maar ook af en toe toch een disco-achtige vocoder sound.
2: Vocoder, oké. Okay.

0: niet? Klinkt toch lekker? Wat vinden jullie?
1: Pew, pew. Ja, ik heb wel zin om weer naar Italië te gaan.
2: Maar een vocoder is een 21ste eeuwse synthesizer.
0: Ja, 20ste eeuw.
2: Oh,
0: soort synthesizer. Nou, zoek hem maar op, beste mensen.
2: Oké.
0: Heel erg... nou goed, ik kan hier nog heel lang over praten, maar we moeten even door. Waar kun je ze nog zien? Op Vlieland, op Into the Great Wide Open, als je daar toevallig bent. Of heel snel nog heen kan gaan. Je kan ze nog zien op een festival, het Paard van Stal Festival in Den Haag. Of in Spanje. In Vic, in Spanje. Of op het Jamboree Jazz Festival in Barcelona in september nog.
1: En als je denkt, wat een lekker nummer. Het staat natuurlijk in onze playlist op Spotify. BNR Mega nummer 1. Even zoeken, dan vind je hem.
2: Il Maggio del Gelato, de tip van de week van Michal van der Toorn. En bedankt voor ook al jouw input over Groenland. En Stefan de Vries, uiteraard hetzelfde.
1: Arrivederci.
2: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michiel Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Bezoek Hiswate Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswatewater.nl.
3: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Eelco Heijnen. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen, omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTV Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. Mensen in het Gooi moeten oppassen voor een wolf, zegt de boswachter van het Goois Natuurreservaat. De wolf werd gisteren gezien in Laren. Vorige week werd in het Gooi ook al een dode ree gevonden die misschien door een wolf was gegrepen. Mensen kunnen nog wel gewoon naar het bos, maar moeten hun hond aan de lijn houden. En het blijft slecht gaan met de populariteit van de Amerikaanse president Trump, blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters. Maar 1 op de 3 Amerikanen vindt dat hij het goed doet in het Witte Huis. De vorige peilingen waren net zo beroerd voor hem. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de inflatie in de VS. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: De Formule 1 is een wereldsport waar gigantische bedragen in omgaan. Maar het is ook een keiharde cultuur die alleen overleeft als je echt een team bent en leiderschap toont. Het fascineert mij enorm. En ook toen ik bij toeval werd gegrepen door de Netflix-serie Drive to Survive, maar ook bij een race aanwezig ben geweest in Zandvoort. En daarom duik ik deze week achter de schermen van de Formule 1. En dat doe ik met Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine. En tot vorige week de Formule 1-commentator hier op BNR. Je bent net helemaal in het zonnetje gezet door Bas van Werven. Prachtig. Dat voelde wel lekker, toch?
7: Ja, het was heel leuk om te zien. Het is ook een mooie periode geweest die samenviel met de terugkeer van de Dutch Grand Prix in Nederland. En natuurlijk die prachtige fase die we mee hebben gemaakt hier in eigen land. Onvoorstelbaar, 10, 15 jaar geleden. Op de golf van het succes van Max Verstappen. En heel leuk om dit samen met jullie gedaan te hebben. Ja.
6: Nou, heel leuk dat wij dan ook een uur hebben om met elkaar over deze sport te praten. Wat fascineert jou aan deze sport?
7: Goh, dat is heel moeilijk. Als het één ding zou zijn, dan zou het misschien ook niet zo lang geduurd hebben. Het is die combinatie die je zelf net al een beetje aangaf. Het zijn mensen, het zijn machines. Het is topsport, het is business. Het was vroeger ook heel gevaarlijk. Toen ik als klein kind gefascineerd raakte, zat je wel naar een bloedsport te kijken, zeg maar. En ik moet toegeven dat dat helemaal veranderd is. Gelukkig maar. Maar het is die eindeloze race die nooit voorbij is. Houdbaarheid, datum van succes is net zo lang als de periode tot de volgende race. Die het altijd weer fascinerend maakt. Met unieke karakters. En Max hebben we al genoemd, maar er zijn natuurlijk elk jaar coureurs waarvan je denkt, potverdorie, maar ook achter de schermen waar ik veel mee te maken heb gehad. Engineers, het is allemaal top.
6: Ja.
7: En het zijn alleen maar mensen die ergens komen omdat ze zelf ook bijzonder zijn. En ja. Dat is een hele mooie, ja, hoe moet je zeggen, snelkookpan van toptalent.
6: Nou, wat ik ook zo bijzonder vond toen ik bij die race was, zijn de fans eigenlijk. Hè? Ja. Als je bij voetbal bent, dan is iedereen keihard tegen elkaar. Maar hier zijn de fans allemaal super lief. Of je nou voor Max bent of voor Hamilton, dat maakt allemaal niet uit.
7: Is wel typisch Zandvoort, moet je eerst zeggen. Er zijn wel landen waar ik geweest ben in de tijd dat de Schumacher en Damon heel hard dat busjes van teams bekogeld werden vanaf de tribune. Ja, Italië natuurlijk, tifosi, hè, die echt wel heel fanatiek kunnen zijn. Maar ik ben het wel met je eens, het publiek is gaandeweg wel veranderd. Breder geworden, hele families, mannen en vrouwen, oud en jong. En dat zorgt voor een hele mooie ambiance, wat we ook in Zandvoort gezien hebben.
6: Ja, maar dat is dus echt in Zandvoort neergezet, dit hele verhaal.
7: Ja, kijk, Zandvoort, wat die voor elkaar gekregen hebben, dat is in fases gegaan. Maar laten we de moeilijkheid nog even overslaan van om überhaupt die Grand Prix te krijgen. Maar dat ze dan ook nog een soort blauwdruk hebben gecreëerd van een racefeest in optima forma. Dus een Grand Prix, maar daaromheen een soort combinatie van de Koningsdag, Gay Pride, toppers, noem het maar op, Pinkpop. Festivalsfeer, ja, dat is uniek. En dat wordt nu ook gebruikt door de Formule 1 zelfs. Misschien wel het grootste compliment voor Zandvoort. Als een soort voorbeeld van zo kan het ook.
6: Ja. Wat kunnen wij eigenlijk als bedrijven, sectoren leren van zo'n Formule 1? Want het is echt gigantisch groot. Het is echt een miljardenbusiness. Ja. Zie je dingen die we kunnen leren?
7: Ja, ik kan het beste voorbeeld geven wat ik er zelf altijd van geleerd heb. Ik heb zelf jarenlang in de racerij gezeten en ja, wat je vooral leert is dat je nooit tevreden moet zijn. Dat klinkt heel negatief, maar je moet altijd weer door. En je niet laten hinderen door ervaring. Want morgen is alles weer anders. Door techniek, door jong talent, door nieuwe kijk. En wat je moet leren is dat het beste net goed genoeg is. Misschien. Want je vecht altijd tegen een ander team waar tegenwoordig 1100, 1200 man dag en nacht letterlijk en figuurlijk bezig zijn om zelf beter te worden.
6: Ja.
7: Dus nooit op je lauren rusten. Nooit.
6: En het is groot, hè, intussen. Kan je een beetje schetsen hoe groot de wereld is geworden?
7: Het is waanzin. Het is altijd een miljoenensport geweest, hè. Altijd, naar verhouding, een hele grote business. Maar het is nu naar een miljardenniveau getild. Met revenuen die echt richting de 300-400 miljard gaan. Opbrengsten. Praat je over de rechten, praat je over het verkopen van de races. Praat je over de sponsors die zich daaraan verbonden hebben. Kijken 800 miljoen mensen naar. En dat is natuurlijk ook wel bij
6: 800 miljoen mensen.
7: Ja. Ja.
6: Dat is als je dat vergelijkt met Olympische Spelen voetbal.
7: Nou, je mag het vergelijken met Olympische Spelen en bijvoorbeeld het WK voetbal, maar dat is maar eens in de 4 jaar. En dit gaat gewoon 20, 25 keer per jaar live op zender. Dus het is het grootste jaarlijkse sportevenement by far ter wereld.
6: Ja. Heeft het je verbaasd dat het zo geëxplodeerd is?
7: Ja en nee, want het was al heel erg groot. Dus ja, het heeft me verbaasd dat ze het bij Liberty Media, de nieuwe eigenaar, de Amerikaanse eigenaar, die uiteindelijk in 2017-18 het overgenomen hebben en er een nieuwe twist aan gegeven hebben. Dat vind ik wel heel knap. Dat je iets wat al heel groot was, vergelijk het met een hele succesvolle band die al 8-9 albums heeft gehad en dan toch nog weer groter gaat worden en een breder publiek aanspreekt en een nog nieuwe genre eraan toevoegt en een melange gaat creëren waarvan je denkt, wacht even, het is nu echt letterlijk ook lifestyle geworden. Hè? Daar kan ik als professional iets van vinden. Het staat natuurlijk steeds verder van de sport af. Maar wel heel knap dat je naar een sport die al sinds 1950 bestaat toch weer een hele nieuwe dimensie.
6: Ja, maar bedoel je met die lifestyle ook dat zo'n Kim Kardashian er rondloopt, hele glamour, de Hollywood?
7: Ja, dat is een bijverschijnsel ervan. Want die komen natuurlijk eigenlijk alleen maar omdat de hele wereld ernaar kijkt. De hele wereld is ernaar gaan kijken, met name natuurlijk door de expansie naar Netflix. Waardoor ze een platform hebben gecreëerd dat niet alleen de diehard racefan, maar ook de argloze bijstander, zeg maar, denkt, hey, dit is interessant.
6: Ja, zoals ik.
7: Ja, je gaat het zelf aan. Ja. En dat hebben ze ook heel goed gedaan. Kijk, het is natuurlijk gescript geweest, die serie waar we het over hebben. Want dat is echt wel de oorsprong, het epicentrum geweest van de explosie van populariteit. Maar het is ook wel heel goed gescript. Het is ook niet zo gek. Liberty Media, dat zit natuurlijk in de entertainment business, Amerikaans. En daardoor is het heel begrijpelijk geworden wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En dan is misschien soms bezijdens de waarheid, daar hou ik dan niet zo van. Maar het is wel de vonk geweest die de boel in de fik heeft gezet.
6: Wat klopt er dan niet aan? Want er is ook best wel kritiek op geweest. Ja. En ik voel ook een beetje de worsteling bij jou. Want je denkt,
7: heel erg. Ja, wat klopt er niet aan? Je loopt met een cameraploeg, het is een grote productie, een jaar lang mee. En je haalt overal snippets, soundbites en momenten vandaan. En vervolgens gaan daar Hollywood scriptschrijvers op zitten. En die gaan het ene quoteje gebruiken van die race. Dan lijkt het net of die een conflict heeft met de ander. Of toch iets vindt van die. Dus je gaat eigenlijk frictie creëren. Bijna op een ordinaire, ja, daily soap-achtige manier. Die er helemaal niet is. Maar goed, dat zorgt wel voor spanning en voor randjes. En wat ik vervelend vind, is dat sommige mensen zich daar zijn graag dragen. Die hebben, dus teamleiders, oh ja? Met name. Ja. Die zo'n Christian Horner, die zag je toch wel heel erg in dat spotlight waar die dan stond.
6: Vond hij wel lekker.
7: Ging zich ook een beetje naar gedragen.
6: Maar wat ging je doen dan?
7: Ja, toch wat meer voor effectbejacht dingen roepen. Beetje sensationeel-achtige dingen creëren. Niet alleen hij overigens hoor, dat zie je wel op meerdere gebieden. En wat ik treffend vond, Max Verstappen deed er niet aan mee.
6: Oké, heerlijk. Die blijft gewoon lekker Hollands nuchter.
7: Ja, ik dacht, die onzin, daar kan ik al helemaal niks mee. Ik laat me niet voor een karretje spannen. Maar nogmaals, ik vind het wel heel knap dat ze gedaan hebben. Want ook Max Verstappen, een van de redenen waarom die, los van het feit dat hij natuurlijk de meest gewilde coureur is, heel veel geld kan verdienen op dit moment in de Formule 1, is wel dat het zo groot geworden is.
6: Ja, en ook denk ik wel die strijd die met Hamilton is ontstaan in die tijd. Dat is ook wel, heeft ook wel gezorgd voor die explosie, denk ik.
7: Nou, sterker nog, dat. Hoe we het hebben, je hebt dus een serie, die begint dan in 2017-2018... toen de Formule 1 nog heel voorspelbaar was. En tijdens dat hele proces heb je die jonge, gekke Max, veel te jong, die dan die grote Hamilton, de koning, gaat aan. Ja, dat is een droomscenario. Dat kun je niet scripten.
6: Nee.
7: En dan wint hij ook nog in die krankzinnige finale in Abu Dhabi. Dus ja, apotheose van heel veel factoren die bij elkaar kwamen. En ja, een heerlijk hoogtepunt in de geschiedenis van de Formule 1.
6: Ja. Wat is nou het grootste misverstand over de Formule 1? Dat je zegt, die wil ik sowieso eventjes hier van tafel hebben.
7: Dat het makkelijk is. Ik denk dat heel veel mensen denken, je gaat in een auto zitten. En ja, moet je een beetje sturen. En,
6: ja, denken heel veel mensen dat?
7: Ja, heb ik wel vaak mee te maken gehad.
6: Oh, ja.
7: Misschien nu wat minder. En dat het allemaal met geld te maken heeft. Terwijl je het uitgeven van het geld heel belangrijk moet vinden. Maar even terugkomen op de topsport. Dit zijn echt topatleten. Mm-hmm. Dit zijn triatleten, dit zijn biathlonmensen, dit zijn marathonlopers. Het is ongekend hoe je tegenwoordig, zowel mentaal als fysiek, belast wordt in een Formule 1 raceauto. En dat kun je eigenlijk niet uitleggen. Maar het wordt gelukkig wel steeds transparanter.
6: Nou, je gaat het straks wel uitleggen, want 2,5 uur gaan we daar helemaal uitgebreid op in. Dus we hebben nog even tijd om daarover na te denken. Ik kan me ook wel voorstellen dat een misverstand rond deze sport is dat het een mannensport is. Ik bedoel, ja, er zitten wel mannen in die auto.
7: Mm-hmm.
6: Maar er zijn gigantisch veel vrouwen intussen, toch? Die kijken.
7: Steeds meer. Ja, kijken sowieso. Ja, ja, nee, als je kijkt als tv-sport. Meer dan een derde van de nieuwe fans die zijn aangehaakt, is vrouw. En dat zegt ook wel iets over wat Drive to Survive gedaan heeft, hè? Wat ik al zei.
6: Ja, denk je dat het daardoor
7: komt? Ja, het is niet helemaal Temptation Island, maar er zitten wel dezelfde vertrouwen in, natuurlijk.
6: Dom, het wordt steeds meer een karakterschets van mij, hè, dit.
7: Nee, het is. Ik denk dat alles wat je niet begrijpt, je niet zo heel interessant vindt. En als je het wel begint te begrijpen, hoe werkt dat dan? En wat moet je er allemaal voor doen om aan de start te verschijnen? En wat zijn dat voor types? En wat zijn dat voor karakters? Dan spreekt dat denk ik heel generiek aan. En
6: nou ja, dat vond ik dus ook heel mooi, weet je. Dat iedereen, ik hou altijd van, ook op het werk of in het leven, dat je alles eruit haalt, dat je tot het uiterste gaat, dat het eigenlijk misschien bijna niet meer te doen is, maar dat je, you go for it. En dat doen ze daar.
7: Wat was jouw misverstand dan, toen je die serie keek? Wat dacht jij van, hé, dit wist ik helemaal niet.
6: Nou, toch een beetje wat jij zelf zegt, van alles draait om glamour, geld. Het zijn natuurlijk toch, nou ja, we gaan het straks nog wel even over dat elektrisch hebben, maar het is toch een hoop uitstoot, weet je wel.
7: Mm.
6: En ook die, nou ja, al die pitspoezen, dat vond ik ook wel moeilijk, weet je wel.
7: Daar had ik al een stuk minder moeite mee. Ja. Maar nee.
6: Ja, maar dat is toch wel, met die champagne, weet je wel. Het is wel een mooi beeld, maar ja, je denkt toch wel, het is allemaal een beetje plat.
7: Ja.
6: Totdat je gaat kijken.
7: Ja, en ik vergelijk het heel erg ook weer met muziek maken. Kijk, als je natuurlijk aan een concert gaat en alles klopt en alles gaat in 2,5 uur in zo'n fantastische ambiance bent, dan vergeet je gewoon dat sommige mensen zo'n half jaar, een jaar zich afsluiten om die muziek te maken. En dat is met de Formule 1 natuurlijk een eindeloos proces. Los van het feit nog dat van die 1000 man, 1100 man, daar zijn er maar een stuk of 60 van op het circuit. Dus er zijn ook mensen die zien die glamour nooit, die voelen die champagne nooit, die zijn er nooit bij. En die werken ook dag en nacht. En dat vind ik ook mooi.
8: De Big Five. Diana Matroos.
6: Ja, die Formule 1, als we die echt willen begrijpen, moeten we ook even in de historie gaan. En dan moeten we echt het hebben over Bernie Ecclestone.
7: Ja, zeker.
6: Jij gaat meteen lachen, wat is dat?
7: Ik denk een van de meest bijzondere mensen überhaupt die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. En dat zijn er best wel wat. Omdat deze man zich eigenlijk niet laat omschrijven. Die heeft zoveel kwaliteiten en heeft zoveel voor elkaar gekregen in die autosport. En is desnoods altijd benaderbaar gebleven. Als je hem belde, hij belde altijd terug. of hij laat weten dat hij zo terugbelt. Dat is ongelooflijk. Dus een one-man band, dat moet ik vooropstellen. Kozer, wat is het? Keizer, koning, admiraal in één. Maar een enorme visionair die zelfs nu nog, wat is die inmiddels? 94, denk ik. Heel veel weet en achter de schermen ook nog best wel heel veel dingen bepaalt.
6: Oké, komen we zo op, maar misschien moeten we eerst even, kan je even schetsen wie hij is? Want misschien weet niet iedereen wie hij is.
7: Formule 1 is begonnen in 1950. Het wereldkampioenschap, toen was het een sport waar fabrikanten als Alfa Romeo, Ferrari, dus de grote sportwagenfabrikant, die deden daar aan mee. En het was eigenlijk, ik wil niet zeggen een amateursport, maar het zat heel amateuristisch in elkaar. Er waren Grand Prix-organisatoren, die betaalden dan start- en prijzengeld. En ja, er waren wat amateurs, ook wat rijke amateurs die het veld vulden. En dat is jarenlang zo gebleven. En dat was ja, een leuke sport, interessante sport, veel publiek. Maar commercieel werd daar niet veel mee gedaan.
6: Nee, maar moet ik ook een beetje denken aan primitief?
7: Zeker.
6: Ja, hoe primitief was het?
7: Heel gevaarlijk, bijvoorbeeld. Er werd helemaal niks gedaan aan veiligheid. Zakelijk heel primitief, start- en prijzengeld. Dus fabrikanten die schreven het af op promotie. Andere auto's werden bestuurd door mensen die heel veel geld hadden, misschien niet zo heel goed konden rijden. Dus dat was heel simpel. Heel leuk ook wel. Een team bestond misschien op de baan uit 3-4 monteurs en dat was hem dan. Auto's werden vaak wel 3-4 jaar gebruikt ook, voordat ze vervangen werden als voor een nieuwer type. En die Bernie die rolde daarin als race-enthousiast. Die kwam aan de hand van eigenlijk een coureur die een beetje hielp, omdat hij zakelijk heel slim was. Was een autohandelaar uit Londen, nou dan leer je het wel. Hij wandelde die paddock in en die dacht, ja, dit gaat helemaal verkeerd, joh. De race-eigenaren of de race-promoters zijn hier de baas. Iedereen moet maar opkomen dagen. Als er een vangregel geplaatst wordt, kost geld, gaan ze niet doen. Dat is eigenlijk veel te gevaarlijk. Waar zit ons geld? En die heeft die teams verenigd, letterlijk. De Formula One Constructors Association. Een vereniging, een soort vakbond, noem het maar. Die een blok vormde richting alles wat geld wilde verdienen aan de Formule 1. Dat heeft hij als eerste voor elkaar gekregen. Nou, ga maar eens van dat soort unieke karakters op één lijn krijgen. Hè? Die dan allemaal zeggen, oké, we gaan naar jou luisteren.
6: Ja,
7: dat
6: want die unieke karakters, je zegt het was een beetje primitief, maar het was toch wel een rijke luisterpoort? Of was dat toen nog niet zo?
7: Nee, het was in zoverre een rijke luisterpoort dat sommige privé-team-eigenaren hadden geld. Sommige coureurs hadden geld. Maar kijk, Alfa Romeo en Ferrari, dat zijn natuurlijk geen rijke luis dingen. Dat zijn gewoon fabrikanten, zeg maar. Maar die hebben wel allemaal hun eigen belangen. Die willen elkaar altijd verslaan. Dus om dan aan de achterkant een front te vormen. Ja. Te zeggen, wij gaan even ons eigen belang op de tweede plaats stellen. We gaan nu als sport gaan we het groot maken.
6: Maar hoe is hem dat gelukt? Hè? Want dit is ook wel een les. Hè? Als je kijkt naar andere sectoren, bedrijven.
7: Zeker.
6: Moeten veel meer met elkaar doen. Dus daar zit een les in, denk ik.
7: Ja, die belangrijkste les hoe dat gelukt is. Is dat hij de sport in hele korte tijd. Met name omdat hij ook tv introduceerde. Hè? Dat gebeurde live televisie werd mogelijk in die tijd. Waardoor de sponsors kwamen. Ook heel erg belangrijk. Werd er in één keer geld verdiend. En als je geld gaat verdienen,
6: dan is het makkelijk praten.
7: Ja, dankzij iemand. En daar pakte hij dan zelf wel een groot deel van. En terecht. Maar er bleef nog steeds heel veel over. Dus team-eigenaren als Frank Williams, die werkelijk van gekkigheid niet wisten hoe ze van de ene naar de andere race moesten komen. Die moesten gewoon soms benzine stelen op de parkeerplaatsen van toeschouwers om zijn vrachtwagen mee te vullen. Letterlijk. Die vlogen in één keer in een privévliegtuig 10 jaar later. En die hadden in één keer heel veel geld verdiend. Zeker toen naar verhouding. Nu is het eigenlijk ook alweer klein geld als je ziet hoe groot het nu geworden is. En dat heeft Bernie Ecclestone in zijn eentje gedaan. Hij heeft alle circuit-eigenaren uitgeknepen. Alle race-promoters het mensen op de keel gezet. Heeft daar zelf heel veel geld aan verdiend, omdat hij het deelde met anderen.
6: Ja, en maar je zegt ook dat hij toch wel redelijk down-to-earth is gebleven. Of tenminste zeker benaderbaar. Dat is wel heel bijzonder.
7: Voor als je in de sport op wat voor reden dan ook actief was. Ik wil mezelf helemaal niet profileren als iemand die daar heel veel mee te maken heeft gehad. Maar de keren dat ik met hem te maken heb gehad. En je moest hem bellen. Dan nam hij op. Of hij liet weten dat hij terugbelde. En dan had hij aan 4 woorden genoeg voor een antwoord van 5 woorden en kon je verder.
6: Dus je moest niet hele lange gesprekken met hem voeren.
7: Hij is niet van de small talk. Nee, zeker niet.
6: Was hij ook ergens irritant? Want dit lijkt een beetje Mr. Perfect zo.
7: Nee, hij is helemaal niet Mr. Perfect. Hij is irritant in die zin. Hij is inspirerend irritant. Omdat hij heel erg snel tot de zaak komt. Alle emotie eruit haalt. En hij natuurlijk gewoon een goede deal voor hem is. Een deal waar hij zelf heel veel geld aan verdient. Dus je moet wel bereid zijn om af en toe achter de oren aan te krabben van, oh, wacht eens even. Hè, zeker die race-organisatoren. Moet ik hier nou blij zijn met dit contract? Of heb ik nou net gewoon
6: er is heel veel verbeuring getekend?
7: Ja. Alleen, ja, kijk even naar het resultaat. Hè. Hij ging van 19, zeg maar, even breed gesproken, 75 naar 85. Ging het van een verzamelde groep van garagehouders die ook racewagentjes inzetten. En dan natuurlijk een Ferrari bijvoorbeeld. Ging het naar een miljoenenshow waar de hele wereld naar keek. Live op televisie. Waardoor er enorm veel sponsoring kwam. Groter dan welke sport dan ook. En hij eiste dat alle faciliteiten omhoog gingen. Hij eiste dat er faciliteiten voor VIP-gasten kwamen, dat de veiligheid omhoog ging. Want door die sponsoring en die live-televisie kon het niet meer gebeuren dat er iemand live op tv verbrandde. Of door het totale gebrek aan medische hulp, doden vielen die helemaal niet nodig waren.
6: Nee, wat werd er toen gedaan dan om die veiligheid te vergroten?
7: Hij zorgde dat elk circuit een ziekenhuis moest hebben. Dus niet alleen die VIP-hospitality waar je lekker jezelf allemaal in je champagne kon nuttigen terwijl die race van start ging. Maar als er wat gebeurde, dat iemand ook gewoon direct in het ziekenhuis lag. En hij zorgde dat één dokter, Sid Watkins, fameus persoon, zijn vriend uit Londen, altijd overal bij was. En die controleerde alles. De helikopters, de artsen, alle ziekenhuizen in de buurt. En dus Ecclestone wordt heel vaak als geldwolf, ja, zeg maar, afgeschilderd. Maar dat deed hij ook. En dat heeft de sport eindeloos veel veiliger gemaakt.
6: Ja, en hij begreep ook dat dat gewoon erbij hoort. Dat je dat niet kan permitteren zakelijk als dat gewoon misgaat met live televisie.
7: Het had een commercieel
6: uiteindelijk
7: motief
6: altijd.
7: Ook. Ja, natuurlijk. Ja. Wat die, al die, met name sigarettenfabrikanten en drankfabrikanten die toen nog actief waren, ja, die konden zich helemaal niet veroorloven dat, precies wat je zegt, dat dit gebeurde. Ja. Want dan had de sport natuurlijk gewoon niet lang meer bestaan.
6: Nee, en heeft hij ook heel erg die exclusiviteit erin gebracht, ja, als een soort marketinginstrument?
7: Ja, dat is ogenschijnlijk ook wel een beetje zijn downfall geworden. Besloten wereld was zijn unique selling point. Je moest wel heel veel geld hebben om erin te komen. Het ironisch was dan ook, zelfs mensen met heel veel geld, die deden dan één stap in de paddock. Dacht je, zoveel geld heb ik ook weer niet. Want er liep altijd nog veel meer geld rond. Grotere vliegtuigen, grotere motorhomes. En dat heeft hij wel tot kunst verheven. Dus hij heeft iedereen die daar wilde investeren, heeft hij het als een soort pool naar binnen getrokken, omdat het eigenlijk een besloten wereld was. En dat heeft heel goed gewerkt. Alleen, we weten inmiddels allemaal dat Liberty Media de deuren heeft opengezet op heel veel vlakken. En dat heeft juist weer gezorgd voor die hele nieuwe impuls, waardoor het veel bereikbaarder is geworden voor iedereen.
6: En dus ook veel groter is geworden en dat er nog meer geld in omgaat.
7: Zeker.
6: Ja.
7: En hij heeft bijvoorbeeld, heel, heel goed voorbeeld, hij heeft social media altijd buiten de deur gehouden. Ook toen social media allang heel erg groot was. Daar zag hij helemaal niks in.
6: Waarom?
7: Omdat hij alleen maar geloofde in het verkopen van tv-rechten. En dat je het alleen op tv kon zien.
6: Ja.
7: En die wereld
6: juist
7: is wel veranderd.
6: Exclusieve.
7: Zeker. Ja. En nu mogen teams bijvoorbeeld racebeelden op gebruiken, of in ieder geval op het circuit gemaakte beelden gebruiken op social media. Nou, dat was onder Ecclestone onbespreekbaar.
6: Ja. Hoeveel heeft hij er zelf aan verdiend?
7: Miljarden.
6: Ja, ja. Lekker.
7: Ja, en terecht.
6: Ja.
7: Want kijk, als jij natuurlijk een miljardensport gecreëerd hebt, dan is dat natuurlijk heel logisch. Hij heeft natuurlijk niet alleen met Formule 1 geld verdiend. Hij heeft ongetwijfeld ook heel slim met zijn geld geïnvesteerd. Maar ja, nee, die is wel miljardair mee geworden.
6: Ja, maar je zegt eigenlijk prima, want hij heeft die sport zoveel gebracht. Zonder Ecclestone was de Formule 1 niet de Formule 1 geweest.
7: Je moet het vergelijken met een makelaar als die de ene keer tegen jou zegt, je woont in een huis van €500.000. Maar ik kan dit en dat voor je regelen. Zo upgraden dat het een miljoen waard wordt. Dus dan verkopen we het, maar dan wil ik daar graag 2 ton van hebben. Dan heb jij altijd nog 3 ton meer. Ja. En hij en doet hij dat dan voor een stuk of 20-30 klanten.
6: Ja.
7: Dan heeft hij uiteindelijk meer geld dan jij. Maar ja, jij wordt er ook niet slechter van.
6: Ja, het is wel een rare man. Hè? Hij heeft natuurlijk ook nog een hele fraudezaak achter zich aangekregen. En heel laat een kind gekregen. Was hij nou 89?
7: Ja, ik moet wel zeggen dat er heel veel rare mannen zijn dan op deze wereld. Met fraudezaken en kinderen op latere leeftijd.
6: Ja.
7: Jij heeft een jong kind inmiddels weer. Dus ja, nee, dat en allemaal van die bijverschijnselen. Dat,
6: die horen bij al die rijke.
7: Nou, wil ik niet zeggen hoor. Nee hoor. Maar ja, goed, daar kan ik hem professioneel niet op beoordelen. Maar inderdaad, het is een markante man die inmiddels halverwege de 90 is bijna. Fraudezaken heeft hij inderdaad natuurlijk gehad. Hij is zeker niet van onbesproken gedrag. Dus dat zit hier niet om soort van zijn levensverhaal te rechtvaardigen. Alleen ja, ik weet daar te weinig van wat daar precies de reden is geweest. Het is er in ieder geval niet voor gezorgd dat hij niet meer op vrije voeten is of wat dan ook. Hij woont in Brazilië, deels in Zwitserland.
6: En hij heeft dus nog steeds invloed, zei je. Want dat zei je net even tussen de neus. Wat doet hij dan bij de Formule 1?
7: Hij is heel op vrije voeten is of wat dan ook. Hij woont in Brazilië, deels in Zwitserland.
6: En hij

0: vertellen van die, want dan kan misschien dat gebeuren. Ja. Dus dat is ook gewoon het spel. Het is hem nooit om het geld te doen geweest. Dat merk je aan alles. Het is echt dat spel. En dat...
1: Wat hij zo mooi vindt. Ja. En is hij er dan uitgewerkt uiteindelijk?
0: Ja.
1: Want?
0: Ja,
1: wie werkte hem eruit?
0: Nee, het is gewoon verkocht. Hè. Hij heeft die commerciële rechten, die zijn verkocht op een gegeven moment.
1: Maar dat heeft hij nog zelf gedaan, of niet?
0: Dat heeft hij CVC toen gedaan, ja. En... dat is weer verkocht aan Liberty Media. En daar heeft hij een grote rol gespeeld. Toen had hij een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen, meer een symbolische rol. Maar uiteindelijk is hij toch wel van het toneel verdwenen. Want hij is natuurlijk niet iemand voor een symbolische rol. Hij is of de koning, maar hij is niet van de reservebank. Dus,
1: En dan is er dus een nieuwe koning. En dat is eigenlijk die Liberty Media. Die moeten we heel goed begrijpen om de Formule 1 nu te begrijpen. Hoe hard is Liberty Media?
0: Nou, om te beginnen is er dus geen individu meer. En dat kan alleen maar goed zijn voor zo'n grote show. Dat het niet meer afhankelijk is van één iemand. En Liberty Media is een gigantisch conglomeraat van mediabedrijven. En die kijken heel anders naar zo'n sport. Die halen, zoals je zelf al hebt gezien, hele andere elementen naar voren. Van hoe kunnen we dit naar een ander niveau tillen? Hoe kunnen we een breder publiek bedienen? En hoe kunnen we, wat nu ook gebeurd is, grote luxemerken erbij betrekken? Gucci zal zijn intrede zelfs bijvoorbeeld doen in de Formule 1. Nou, ik kan me echt niet voorstellen dat dat 10, 15 jaar geleden gebeurd was.
1: Ja.
0: En dat is Liberty Media ten voeten uit. Natuurlijk, hè, ze proppen de grid vol met andere celebrities. Zij denken, ja, zit ik nou naar de MTV Awards te kijken of naar een Grand Prix? Maar goed, die zijn dan allemaal weer verdwenen als ze gaan racen. Maar dat helpt toch.
1: Ja.
0: Ik kan daar persoonlijk wel iets van vinden.
1: Je slikt het, terwijl je het eigenlijk niet leuk vindt.
0: Dat is een beetje raar. Stel dat je naar de Wimbledon finale gaat kijken en dat veld staat eerst vol met Beyoncé en Jay-Z en dan nog even, weet ik wat... Sean Connery leeft geloof ik niet meer, maar een of andere acteur. Dan denk je, ja, wat zit ik nou allemaal naar te kijken? En dan maai je dat gras leeg en dan gaan ze spelen. Hè? En dat is wel een beetje de Formule 1. Maar goed, aan de andere kant, als dat helpt voor het creëren van die show... ja, waarom niet? Als iedereen er beter van wordt.
1: Maar misschien hebben ze het toch ook wel nodig. Laten we daar zo meteen over verder praten. Is het nou over de hype heen, de Formule 1? Stort het een beetje in elkaar? Of heeft het echt nog toekomst? Ik ga er zo meteen over verder praten met Mark Koensen. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
3: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
2: Welk bedrag gaan ze je geven?
4: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
2: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
5: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
2: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
6: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Eelco Heijne. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen, omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTV Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. Mensen in het Gooi moeten oppassen voor een wolf, zegt de boswachter van het Goois Natuurreservaat. De wolf werd gisteren gezien in Laren. Vorige week werd in het Gooi ook al een dode ree gevonden die misschien door een wolf was gegrepen. Mensen kunnen nog wel gewoon naar het bos, maar moeten hun hond aan de lijn houden. En het blijft slecht gaan met de populariteit van de Amerikaanse president Trump, blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters. Maar 1 op de 3 Amerikanen vindt dat hij het goed doet in het Witte Huis. De vorige peilingen waren net zo beroerd voor hem. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de inflatie in de VS. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Welkom bij Tweede Halfuur. Ik neem je deze week mee achter de schermen van misschien wel het grootste rondreizende entertainment circus ter wereld, de Formule 1. Mijn gast is nog steeds Mark Koentsen, hoofdredacteur van GP Magazine. Het is natuurlijk een tijdschrift. Alles rondom autosport. Formule 1, heel erg belangrijk, maar... televisieprogramma's, podcasts, het is nog zoveel meer. En in het eerste half uur zei je echt, ik vind het echt topsport. Mm-hmm. He, dat vind je er mooi aan. Wat maakt een Formule 1-coureur echt een topsporter? Want ik denk dat sommige mensen daar ook, dat zei je zelf al, mensen kijken er iets anders naar.
10: Ja, er wordt natuurlijk simpel vaak gedacht, gas geven, remmen, een beetje schakelen.
9: Ja.
10: Een beetje sturen. Ik denk als je een week mee zou lopen met het trainingsprogramma van een Formule 1-coureur, ja, dan snap je dat het echt bijna niet eens te vergelijken valt met andere sporten. En dat heeft met name te maken, het is fysiek heel zwaar. Dus de belasting op je lichaam, met name door de G-krachten in de bochten. Dan kan je je iets meer voorstellen als je op hoge snelheid links of rechts afgaat. Dat heb je eigenlijk al in het normale verkeer. Als je uit moet wijken, dan vliegt je hoofd naar links en naar rechts. In ieder geval de tegenovergestelde kant op. Maar dat is ook bij het remmen en ook bij het accelereren. Dus jij bent continu belast, dat is 1.
9: Dus je lichaam krijgt keiharde klappen eigenlijk.
10: Extreem, met name je nek. Het eerste wat je ziet bij een niet geoefende coureur die in de Formule 1-auto stapt, is je nek geeft het gewoon op. Want je wil je hoofd natuurlijk wel recht ophouden.
9: Ja, kan je die kracht een beetje beschrijven? Hoe hard is die klap?
10: Ja, dat is soms wel... het is geen klap, het is meer een trekkende kracht. Hè? Net als in een vliegtuig. Ja? Dus je gaat in een lange bocht en dan heb je soms 4, 5G. Hè? Dus dat is 4, 5 keer het gewicht van je hoofd, wat aan jouw hoofd... Wow. Dus gaat op de rand van je bed liggen, hangt er een gewicht aan. Hè? Wat naar beneden hangt, en probeer je dan je hoofd maar eens recht op te houden. En dat 8, 9 bochten... 70, 75 rondjes, alsmaar weer. En wanneer je dan echt topsport wordt, is je hebt dus die fysieke belasting. En dit is waar bijvoorbeeld iemand als Hamilton en Verstappen echt het verschil maakt. En Alonso ook met name bijvoorbeeld. En daarna moet je dus ook nog eens een keer als een schaker denken, doen, beslissingen maken. Dus die mentale vrijheid in je hoofd hebben. Dus je moet niet door die fysieke belasting en alles wat er voor je gebeurt, naast je gebeurt, achter je gebeurt, zodanig druk zijn met alles, dat je die mentale vrijheid in je hoofd verliest. En dat zie je bij de minder goede coureurs. Je moet nog steeds denken, oh wacht even, ik ga toch even aan mijn engineer vragen of ik niet een ronde eerder binnen kan komen. Mm-hmm. Hey, ik zie uit mijn ooghoek op het grote scherm dat hij naar binnen is gegaan. Moet ik iets doen? Ik ga de rembalans tussen deze twee bochten toch nog even verklikken. Want je hebt ook nog eens een keer een stuur, hè, met vergeet je tv-afstandsbediening, want deze heeft echt meer knoppen. En daar ben je continu mee bezig. Je wordt in je oor continu verteld dat je misschien dit of dat moet doen. Dus het is niet alleen de fysieke topsportprestatie die je moet leveren. Want hoe beter fysiek geen issue is, hoe makkelijker jij je kan concentreren op je job. En dat, ja, die combinatie is echt uniek.
9: En daar moet je dus ontzettend veel voor doen. Je zegt, zo'n trainingsschema, dat is ongelooflijk. Ja. Neem ons mee in zo'n dag.
10: Nou, los van de fysieke belasting, hè, dus je bent gewoon aan het trainen, wat ik al zei, als een bokser, als een triatleet, als een voetballer, als een alle facetten moet jij hebben. Dus je bent gewoon heel hard aan het trainen. De ene keer is dat fietsen, de andere keer is dat gewoon...
9: Hoeveel uur trainen ze per dag?
10: Dat hangt heel erg van de coureur af. Want het gaat niet het idee wekken dat ze het leuk vinden. Maar tijdens het seizoen is dat uren. Ja. En dan is je voeding ook nog eens een keer. Hè. Dus je begint morgens met trainen. Daarna ga je zorgen dat je voeding helemaal perfect is. Dat wordt tegenwoordig allemaal data gestuurd. Want het wordt weer allemaal toegespitst op jouw specifieke biologische manier van functioneren. Wat werkt bij jou goed, wat werkt niet bij jou goed. Daar zit ook weer een heel team achter, hè. Vergis je niet. Ga je 's middags weer even trainen. Dan ga je 's avonds natuurlijk niet te laat naar bed. Je moet niet, ook weer niet te laat op, want je moet weer trainen. Je kunt je wel voorstellen, met 25 races straks per jaar. Het zijn er nu geloof ik 22, maar ze willen naar 25 toe. Dat is een never-ending story. Hè? Dus als je dan december heel even vrij hebt, of eindelijk op zondagavond heel even die club in kan. Ja, wat denk je wat er gebeurt als je twee gin tonic erin gooit? Dan sta je op je kop. Hè? Ja. En dan moet je, ik wil niet zeggen maandag meteen weer trainen, maar dan ga je toch dinsdag wel weer aan de gang. Dus het is dat is met name misschien wel de zwaarste belasting, is dat je mag nooit verslappen. Want echt iedereen die zal erkennen, niet alleen de Formule 1, maar de Nautsport, dat als je fysiek dan toch even toestaat, of ouder wordt, hè, moet je ook niet vergeten, sommige dingen kun je niks aan doen, dan zul je zien dat dat zijn weerslag gaat hebben op je prestaties in de auto. Met name op je mentale capaciteit.
9: Nou ja, en dan beschrijf je nog niet, je zegt wel mentaal, je moet overal de vrijheid hebben om goed na te denken. Maar je moet ook mentaal, want dat zie je dus ook in die Netflix-serie heel goed terug. Die enorme druk die er op de coureur mentaal wordt gelegd door de fans. Hè. Als jij niet presteert, word je echt afgemaakt. Mm-hmm. Nou ja, dat is natuurlijk in meer sectoren zo. Maar ook de teambaas die je keihard aanpakt. Hoe hard is de wereld?
10: Ja, die is verschrikkelijk. Houdbaarheidsdatum, zei ik al, van succes is nog niet een uurtje. Iedereen geeft je een hand. En vervolgens willen ze messen in je rug steken. Want zelfs je eigen teamgenoot is je tegenstander, bij wijze van spreken. Spreekwoordelijk mes natuurlijk. Maar die druk is continu. Als je 2-3 races beneden maats gepresteerd hebt, dan je moet je voorstellen, hè, er zijn maar 22 Formule 1 coureurs. Dat is precies evenveel als 2 voetbalteams. Dus stel je nou voor dat je voetballer wil worden, en er zijn op de hele wereld maar 2 teams, waarvan 1 ook nog altijd van de ander wint, hè, want de helft van de teams wint nooit een race. En daar wil je dan bij komen. Kun je je voorstellen?
9: Ja, dat is niet te doen.
10: Dat is niet te doen, maar het betekent ook dat jij niet presteert, op wat voor manier dan ook, daar staan er altijd een paar achter je. Ja. Dringen. Met alle reden van dien. Jonge talenten, snellere talenten. Dus het politieke spel tussen de races door. Het is eigenlijk maar 1,5 uur op een zondagmiddag een sport. En alles daartussen is hogere wiskunde. Het is keiharde politiek. Het is bedrijfsvoering op het scherpst van de snede.
9: Ja.
10: En dat is een hele...
9: Vind je het dan heel knap hoe Verstappen dat doet?
10: Ja, maar die maakt zich echt over heel veel dingen, en dat zie ik als een compliment, hè, echt niet druk. Ja. Social media, druk van de fans, kritiek van, weet ik het, teamgenoten, tegenstanders, het zal hem echt allemaal jeuken. Ja. Echt waar.
9: Hoe lang denk je dat hij dat succes nog kan volhouden? Want hij heeft al zo lang op die toppen gepresteerd. Dat is natuurlijk ook een keer klaar.
10: Ja, ik sta er zelf eigenlijk van te kijken dat hij al ruim 10 jaar in de Formule 1 rijdt. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ik denk dat zolang hij het leuk vindt, zal hij een klasse apart blijven. Kijk, het gaat pas lastig worden als je het gewoon niet meer leuk vindt. En daar hebben we natuurlijk een beetje de randjes van gezien aan het begin van het jaar, die nieuwe regels, nieuwe manier van autoracen, met die half elektrische auto's waar we nu mee rijden, dat vindt hij niet zo leuk. En je kunt jezelf wel iets voorstellen, als jij dag en nacht je moet inzetten voor je werk of je sport, en het is leuk, en niet alleen winnen is leuk, maar het is gewoon leuk om te doen, en dan heb je alle energie. Dan krijg je daar energie van.
9: Ja.
10: Maar als je denkt, Jezus man, ik moet... Ik vind het niet leuk meer. Hè? Dat ik weer inderdaad... Hè, dat kan zover gaan als gewoon de auto moet besturen niet leuk meer vindt. De manier waarop mijn sport moet bedrijven niet leuk meer vindt. En dan moet ik ook nog eens een keer 100 dagen per jaar komen opdraven. Inderdaad met een of andere artiest of een Hollywoodster of een stom TikTok-spelletje doen. Want dat is dan belangrijk voor mijn sponsors. Dan wordt het wel een opgave.
9: Ja, en dan wordt het ook moeilijk om tot die prestatie nog te komen. En je zegt dat elektrisch, hè? Dat was natuurlijk een no-brainer. Dat moest een keer komen, ja. Toch?
10: Het moest komen, of de Formule 1 daar dan de voortrekkersrol voor moest hebben, weet ik niet. Hè.
9: Nou ja, misschien juist omdat ze zo onder vuur liggen. Want dat zei ik natuurlijk ook in het eerste half uur. Dat was ook een beetje wel mijn beeld. Dat ik denk, ja, het is natuurlijk enorm milieuvervuilend wat daar allemaal gebeurt. Ja, heeft dat niet meer verkopen.
10: Ja, ik denk wel dat ze iets meer aandacht hadden kunnen besteden aan het feit dat dat helemaal niet zo is. Hè. Want als er één voertuig enorm efficiënt zijn brandstof gebruikt, is de Formule 1-auto. Dat heeft alles te maken met het feit, niet omdat ze de wereld willen verbeteren, maar elke druppel is belangrijk. Mm-hmm. Er komt bijna geen uitlaatgassen uit.
9: Ja.
10: Ze hadden al een
9: misschien is de milieuprobleem vooral alle VIP's die met, met vliegtuigen komen.
10: Absoluut. Ja. Maar dat zijn hetzelfde met de milieudefensieministers die met een toch even een jetje ergens naar een conventie gaan vliegen. Dus dat kun je, nog wel aanvallen.
9: Ja.
10: Maar we hadden al een hybride concept. Mm-hmm. Dus ik denk wel, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat alleen als symbolisch moeten ze die stap zetten. Ze hebben wel een te grote stap gezet. Waardoor we nu met auto's te maken hebben die je eigenlijk, nou, op sommige circuits 25% van de tijd, zeg maar, een soort van door de bocht heen loodst, in plaats van op die limiet zo hard mogelijk probeert te nemen. En ja, dat is niet goed.
9: Ja.
10: Je bent meer aan het managen, je bent energie aan het sparen. Om ergens anders hard te gaan.
9: Ja, maar dat is ook innovatie. Hè? Je moet soms een stapje terug om een stap verder te kunnen zetten. Dus misschien juist ook wel goed.
10: Oh, ik bekritiseer helemaal niet of dat goed of slecht is. Ik zeg alleen wel dat daardoor sommige rijders, ik zou bijna zeggen en terecht, zich wel afvragen, waar ben ik nou
9: toe? Maar jij zei wel van, ik vind eigenlijk de stap te groot. Dus ja. Je bent wel kritisch.
10: Ja, ik ben wel kritisch over de snelheid waarmee het gegaan is.
9: Ja.
10: En om het maar even met voetbal te vergelijken. Je moet je voorstellen dat je expres een corner weggeeft of de bal naast schiet, of zodat je de volgende keer kunt scoren. Ja, zie het voor je. Snap je wat ik bedoel? Dat heeft de sport zo essentieel veranderd. De kwalificatie rond je, zaterdagmiddag om je op startpositie te claimen. Daar moet je echt... Kun je als coureur alleen maar het verschil maken als je daar net iets later durft te remmen, je auto zo afgesteld hebt, dat je daar vol gas door kunt. En nu is het een heel ander spel geworden. De spelregels, het is alsof je het net hoger hangt bij je tennis, of dat je de goals kleiner maakt bij voetbal. En dat zal wel even tijd nodig hebben voordat dat gecorrigeerd wordt.
9: Ik kan me ook voorstellen dat het iets doet met de fans. Die ook denken van, want het gaat ook als je kijkt, Zandvoort heeft het dan heel goed gedaan. Hmm. Volgens mij met kaartverkoop en zo. Maar eigenlijk neemt het toch een beetje af rond de Formule 1. Een beetje over het hoogtepunt heen?
10: Nou, het kan niet zo zijn dat een hype niet afkoelt. Want kijk, een hype is nou iets wat afkoelt. Hè? Ja. Dat is gewoon per definitie, by default, zeg maar. Het is wel niet geheel toevallig dat het gepaard gaat met deze disruptie van een nieuwe regel. Dan ben ik altijd wel zo dat disruptie gaat altijd gepaard met dit soort problemen.
9: Ja. Hè?
10: Dat op internet is of mobiele telefonie, er zijn altijd nadelen aan. Dus het zal wel even zijn tijd nodig hebben. Alleen de hype, dat heeft niks met elektrisch te maken, de hype van de Formule 1, ja, die is wel gewoon aan het bekoelen, omdat dat is nou helemaal zo.
9: Ja.
10: Iets is alleen maar een hype als ik iets afneem. Dat neemt niet weg dat het nog steeds heel erg groot is en dat er nog nieuwe markten te winnen zijn.
9: Maar waar zie je dat het afneemt? Hoe is het in aantal kijkers? Is het in het geld wat erin omgaat?
10: Nee hoor, dat laatste zeker niet. Maar als je in Zandvoort bijvoorbeeld kijkt, daar zag je toch, niet dit jaar, want het was de laatste keer, maar de 2 jaar daarvoor, toch heel langzaam lege plekken ontstaan.
9: Ja.
10: Als ik 3 jaar, 5 jaar geleden, liever gezegd, het ANP-nieuws aanzette, was het eerste item de uitslag van de vrije training. Dat heb ik in mijn leven nog nooit meegemaakt. Max Verstappen is derde in de vrije training. Waar gaat dit over, zegt? Er zijn wel andere dingen in de wereld. Dat is ook wel een beetje weg aan het gaan. Dus ik wil niet zeggen dat het niet meer populair is. Integendeel, het is nog steeds heel groot. Maar je ziet wel een bepaalde, heel logisch, verzadiging.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Maar Koens is nog steeds mijn gast en hij volgt de autosport al bijna zijn hele leven. Wat is dat voor jou, die autosport, die ronkende motoren? Wanneer krijg je echt een lekker gevoel ervan?
10: Ja, waarom word je verliefd op iemand? Dus als je het vanuit legt, ga je er waarschijnlijk vanaf. Dus
9: je bent al heel lang verliefd volgens mij.
10: Ja, elke dag.
9: Ja.
10: Hey, dus kijk, in mijn geval zat ik als klein kind naar de maanlanding te kijken. En toen was er dus helemaal vrije training. Je wist niet eens wat er aan de hand was. En je zag pas heel veel geluk op een Duits kanaal of een Belgisch kanaal. De race, praat ik over midden jaren 80. Dus dat was super fascinerend. Maar ook door het gebrek aan kennis. Er viel nog zoveel te ontdekken. Dus daar is het bij mij eigenlijk een beetje mee begonnen. En uiteindelijk zelf gaan karten, hè, zeg maar. De manier om met autosport zelf te beginnen. En ja, dat is nooit weggegaan. En uiteindelijk is die Formule 1 wel zodanig veranderd. Daar hebben die al een tijdje over. Maar het blijft toch wel echt wel elke keer weer verrassen. Maar het heeft wel mensen als Max Verstappen nodig, om het zo maar te zeggen. Dat heeft bij mij ook echt wel, niet omdat het een Nederlander was. Ik had het ook wel een beetje met Hamilton toen hij kwam, met Kimi Räikkönen toen hij kwam. Je hebt die bijzondere talenten nodig, die het schaakbord omver gooien. Ja. Die de spelregels bijna onder druk zetten, veranderen. En die als mens en als coureur, dus niet alleen door techniek, maar toch iedereen weer relativeren. Want soms had je ook wereldkampioen en dacht ik, ja, jij zit echt in de beste auto. Ik vind het allemaal hartstikke leuk voor jou, maar het heeft met competitie niks meer te maken. Dat vond ik soms wel eens jammer.
9: Dus die coureurs zijn echt super belangrijk geworden. Dat heb je natuurlijk net ook geschetst. Terwijl op het moment dat ze verlies leiden, dan geven ze altijd de auto de schuld. Dus dan zou je toch kunnen denken.
10: Niet altijd, maar wel eens.
9: Best wel vaak. Dus daarmee denk je toch een beetje, is het niet een beetje een spelletje van autofabrikanten? Wie heeft de beste auto? Dat is toch wel heel erg bepalend, toch?
10: Zeker. Kijk, het leuke van. Ik zie dat als een absolute virtue, zeg maar, als een voordeel. En dat maakt het juist ook zo interessant. Het gaat niet alleen maar om dat autorijden, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Je zult ook met me eens zijn dat als je een tennisracket haalt bij de blokker, of weet ik veel, van de huishouding, ga je Wimbledon niet winnen. Dus dat heb je ook wel nodig. Maar ik vind het juist zo leuk dat er achter die coureur 1200 mensen staan. De meeste zie je nooit, ik zei het al eerder. Die samen dat succes creëren. En dat heeft me. En dat is wat Netflix misschien wel gedaan heeft. Dat die deuren openzet. Ja, maar wacht, hier is veel meer aan de hand dan een stelletje van die jongetjes die hun helm opzetten en gaan autoracen. Hier is een heel circus, een heel krachtenspel aan de gang.
9: Ja, dat vond ik inderdaad zo mooi. Je ziet die teambaas Toto, weet je, die haalt echt alles uit je. maar ook gewoon die teams die dan in hoeveel. Het is nog niet eens een seconde banden moeten verwisselen.
10: Ja, het is 2,3, 2,4 seconden.
9: Oh, 2,4. Ja, dus, gaat maar doen.
10: Ja, en elke keer, hè?
9: Elke keer, ja.
10: En elke keer op zondag tegen elkaar zeggen, laten we het nu in 2,2 seconden proberen. Of laten we toch hier dit even. Heb ik aan het begin gezegd, het is nooit genoeg. En daar hou ik van. Want op je lauweren rusten, elke keer naar hetzelfde restaurant gaan, elke keer op dezelfde vakantie gaan, elke keer hetzelfde doen op zaterdagmiddag. Ja, dat werkt voor mensen heel goed. Superleuk. Maar dat drijf je natuurlijk niet naar nieuwe hoogte. En
9: maar is het grensover? Want dat is nog wel een beetje een vraag die ik heb. Is het nou grensoverschrijdend hoe ze met elkaar omgaan? Of is het gewoon echt iets waar we wat van kunnen leren, ook in andere sectoren, dat je echt het uiterste, dat mooi is met elkaar?
10: Nou ja, kijk, tegenwoordig is alles grensoverschrijdend. Dus daar kun je een heel andere discussie over voeren.
9: Ja, het is niet voor
10: Het is niet voor tere zieltjes. Maar het werkt ook de andere kant op. Ik geloof oprecht dat autosport misschien wel de enige sport is ter wereld, en heel veel misschien wel de enige business, waar wat jij kunt, wat jij vindt en wat je zegt veel belangrijker is dan wie je bent, wat jouw opleiding is, jouw positie in het bedrijf of in de hiërarchische structuur van zo'n welke situatie ook zit. En dat vind ik nog steeds altijd heel erg mooi. En daar ga je weer. Ik wil niet geen Max Verstappen show van maken. Max Verstappen was 16 toen hij voor het eerst in de Formule 1 auto werd gezet. Dat was belachelijk. Dat was nooit vertoond. Er was een hele community die zei, hier moeten we niet aan beginnen. Waar slaat dit op? Maar hij deed het wel.
9: Ja.
10: Maar dat is dan heel zichtbaar. Maar er zijn ook jonge engineers, of man, vrouw, maakt niet uit, van 22. Als jij een goed idee hebt, dan luistert Toto Wolff, die je net noemt, ook naar jou. Snap je? Je moet in de autosport nooit gehinderd worden door kennis. Nooit zeggen, ja, zo werkt dat niet, joh. Ik doe dit al 100 jaar. Dat kan helemaal niet. Zo werken wij hier niet. Ja. Je moet altijd die ervaring met een open kijk zien te combineren. En daar kan elk bedrijf wat van leren. Ja. Want elk bedrijf heeft zoiets, ja, die gozer of dat meisje, ja, het allemaal leuk.
9: Ja, en het levert miljarden op, weet je wel. Dus je kan zeggen, ja, dit werkt dus echt. Dat mensen toch het gevoel hebben, ik word gezien.
10: Nou ja, goede ideeën kunnen een halve seconde, is te veel. Maar ik praat over honderden van seconden opleveren. En dat levert aan het eind van de rit geld op. Precies wat je zegt. Dus het is een hele cutthroat business. Hè, met andere woorden, heel erg, alles is belangrijk. Ook als jij dus een junior bent, wordt er naar jou geluisterd. En dat kan elk bedrijf van leren. Goede ideeën, maakt niet uit waar ze vandaan komen.
9: Ja. We hebben het ook dus een beetje over dat hele team daarachter. Mm-hmm. Maar ook over de techniek die heel erg belangrijk is bij deze autosport. Data, intuïtie van de ploeg, coureur. En daar gaat precies de kettingvraag over. Die wordt gesteld door Jan-Jaap Hubeek. Hij is onderwijspedagoog en directeur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken. Hij sprak met mijn collega Art Rooijakkers in een Big Five over het onderwijs. Maar over die data, techniek. techniek en al die andere zaken had hij deze vraag.
11: Dat team wat achter die computer zit en die coureur, die moet in een paar seconden moet het eens worden. En mijn vraag is, in hoeverre helpt al die data op zo'n moment? Of gaat het om de ervaring en de intuïtie die het echte werk doen? Met andere woorden, wat is die rol van die ervaring en die intuïtie tussen al die datapunten? En in hoeverre beïnvloedt die data je ervaring en intuïtie?
10: Ja, dat is een goede vraag. Met name omdat er steeds meer data is. Hè. Het Formule 1-team heeft tijdens een race weekend tientallen mensen in de fabriek zitten die allemaal naar die data staren. Dat is onwaarschijnlijk. Dus er is heel veel data, maar het processen van die data door mensenogen en mensenbreinen is misschien nog wel veel moeilijker. Ja, je moet dat vergelijken met, ik woon zelf grotendeels in Italië en dan zegt mijn buienradar dat het regent. Letterlijk, hardop. En ik zit gewoon in de zon. En ik zie de wolk wel hangen, maar dat regent
9: niet. Een pestheeklijn, ja.
10: Exact. Ja. En als jij op de ring van Amsterdam rijdt en ze zeggen je moet eraf, maar er ligt een dode gans op de weg sinds 3 minuten. Dan kan je wel vertrouwen dat je eraf moet, maar dan klap je misschien gewoon met de 120 in de vangrail. Dus data is niets zonder de juiste interpretatie van die mensen. Daarom kijken er ook zoveel ogen naar. Dus het is een hele leuke vraag, want dit is nou precies het spel wat er speelt. Vaak ook met een coureur, is dat de engineer zegt dan, ja, maar hier doe je dit en doe je dat. Maar de coureur zegt, want ik zie het op de data, hè, zegt hij dan. Maar de coureur zegt, ik voel dit. Of ik geloof mij, als ik dat doe, gaat er dat gebeuren. Dus als je je data niet zodanig bereid bent om je data te combineren met het menselijk oog en de menselijke ervaring, en vice versa, hè, natuurlijk. Het kan ook tegen je gevoel ingaan. Ja, dan heb je er niks aan. Maar het is wel zo dat overdaad schaadt ook wel een beetje. Je hebt zoveel data tegenwoordig.
9: Ja, precies.
10: Heel goede vraag. Van, je moet het wel met elkaar eens worden. En dat
9: dus
10: is,
9: die mens moet bepalend blijven. Ja. Die coureur moet de teambaas, weet je wel.
10: Moet een leider zijn. Die zegt, ja. Oké, jongens, ook als het nu de foute beslissing is, maar ik maak wel die keuze. En, ja. En daarom zie je ook soms, of niet soms, je hebt natuurlijk 21 verliezers op zondagavond in de Formule 1. En ja. Die hebben allemaal een reden waarom ze niet gewonnen hebben. En daar ga je nog wel eens eventjes heel lang naar de data zitten kijken wat er gebeurt. Want dan leer je weer de volgende keer van.
9: Ja.
10: En dat is een eindeloos spel. En dat wordt steeds gekker, want ze hebben zoveel data tot je beschikking dat het steeds moeilijker wordt. Kijk, wij met z'n tweeën worden het wel eens.
9: Ja.
10: Of niet, zijn we er ook uit. Maar ja. Dat is makkelijk. Maar stel eens dat je met 16 mensen zit die allemaal daar een mening over hebben. En je wil ook nog naar huis, een beetje eten en een beetje op het einde bed, want je moet morgen weer naar het circuit. Ja, dat is wel lastig.
9: En dat gaat natuurlijk steeds verder door, want nu al zijn er bijna NASA-achtige bedrijven,
10: 100%.
9: Toch? Die innovatie gaat, verwacht je veel nieuwe concepten, want daar zitten die autofabrikanten zitten er natuurlijk ook in om te innoveren.
10: Ja, wat dacht je?
9: Testcase.
10: Wat dacht je, hoe AI lost wordt gelaten op die data? Hè? Dus wat ik al zei, je moet je voorstellen, je zit allemaal naar die pitmuur te kijken, er zit een man of acht, hè? Maar thuis zitten er dus gewoon als een soort flight control center, wat je wel vroeger zag bij die maanexpeditie, zitten er gewoon 40 man. En er zit er alleen maar eentje naar de sensor te kijken van het linker achterwiel. En die heeft dan weer contact met degene op het circuit. Dus kun je voorstellen hoe dat samen. Dat is gewoon een soort balletvoorstelling met 200 man. Die niet over elkaar heen moeten struikelen. En die allemaal iets willen zeggen. Dus dat is het managen van die data en de mensen die daarmee omgaan. Ja, dat is echt een kunstig spel. En dan moet je nog een rijder hebben ook. Die zegt, ja, ik vind het allemaal prima wat jij zegt. Maar jij zit niet in die auto. Het voelt toch echt niet goed, of juist wel.
9: Ja.
10: En dat hoor je ook vaak, hè, na de training. Ook met Max, ook met Hamilton. Van ja, weet je, we dachten het voor elkaar te hebben. Het zag er allemaal goed uit, tot in de windtunnel aan toe. Maar dan is het toch in één keer weer 2 graden koeler. Of het asfalt net even iets anders. Of die bandencompound komt niet tot zijn recht. Kun je weer opnieuw beginnen.
9: Ja, dus dat blijft echt spannend om te blijven volgen. Geloof jij in nieuwe markten? Kan dit nog verder doorgroeien? Of gaan we toch een afvlakking zien?
10: Nee, ik geloof heel erg in nieuwe markten. Kijk, Amerika is nu veroverd. Voor het eerst in de historie van de Formule 1. Amerika is een groot land, hè. Dus veroverd, hè? Vroeger hadden ze een beetje de West Coast, Long Beach. Ze hadden dan Upstate New York, Watkins Glen. Dat hadden ze dan, daar had je een soort lokale following. Maar nu hebben ze echt gewoon, ja, ze hebben echt Amerika veroverd. Dus dat is wel heel knap.
9: En wat wordt dan de next step?
10: Afrika, denk ik.
9: Ja.
10: En nog grote delen van Azië. En waarom rijden we niet in India meer? En waarom niet naar Zuid-Korea? Ik zie daar echt nog heel veel mogelijkheden. Want ook die fanbase heeft toch een soort met universele aantrekkingskracht. Daar zie ik echt nog heel veel groei. En het gaat ook gebeuren. Het enige nadeel is, je kunt maar 25 races echt organiseren. Dat hebben ze nu wel toegegeven. Want die race wordt natuurlijk heel veel geld verdiend. Hè? Dat snap je zelf ook wel.
9: Ja.
10: Maar je kunt op een gegeven moment niet van teams verlangen. Niet van de monteurs, die allemaal een gezin hebben. Thuissituatie hebben, ook niet van de coureurs, dat ze 30 keer gaan rijden.
9: Dan kan je ook niet meer presteren natuurlijk. Hè?
10: Natuurlijk dat
9: hangt allemaal met elkaar samen. Wat ik me wel afvraag, je hebt natuurlijk over Ecclestone gesproken. Mm. Toen werd het geprofessionaliseerd verder met Liberty Media. Toen kwam ook private equity aan boord. Die hebben een enorme rol. Het wordt wel steeds meer het kapitaal wat gaat bepalen in plaats van de autosport. Ben je daar niet een beetje bang voor?
10: Nou, dat is een goed punt. Het is in de Formule 1 altijd om veel geld gegaan. Hè. Nu klinkt 20 miljoen natuurlijk niet meer veel ten opzichte van dit. Onlangs, even typerend voor de niet ingevoerde luisteraar, is een Formule 1 team van Red Bull, tweede team, hè, dus ook nog eens een keer, is een bod opgedaan van 3 miljard door een Abu Dhabi organisatie. En dat hebben ze afgeslagen. Nu zit ze op Red Bull ook niet te wachten op geld, want ja, dat alles al. Dus maar dat geeft wel even aan. Middelmatig Formule 1-team, laat het dan zo maar even met alle respect noemen, is 3 miljard waard. Kun je nagaan wat Ferrari waard is, of Red Bull het hoofdteam. En dat aanbod wordt afgeslagen. Dus ja, in die sfeer is het wel terechtgekomen. Dat vergt inderdaad bijvoorbeeld dat een grote organisatie als Liberty Media echt de leiding neemt in plaats van een individu als Ecclestone. En dus nu we van honderden miljoenen naar miljarden zijn gegaan, is dat wel nodig. Ik maak me daar niet zo zorgen over.
9: Oké. Korte kettingvraag graag nog aan Claire Dubbelman, de eerste vrouw in de wedstrijdleiding van de Formule 1 Grand Prix. Nu lid van de Saoedische Motorsportbond. Wat zou jij aan haar willen vragen?
10: Ik zou aan haar willen vragen dat de afgelopen jaren is de Formule 1 in heel veel opzichten een jurysport geworden. We hebben regels geïntroduceerd. Regel op regel op regel. Om te kunnen definiëren of een inhaalactie of een anderzijds een actie op de baan wel of niet legitiem is en of daar een straf voor moet komen. Wat ik al zei, er is regel op regel op regel gekomen. Wat denkt zij, of wat er voor nodig is, en of het überhaupt mogelijk is, als we die regels en daarmee de gepaarde straffen nou eens even op zijn minst terugbrengen tot de helft. Dat zou heel mooi zijn.
9: Leuk, ik ga het haar morgen vragen. En ontzettend dank, Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine, dat je hier wilde zijn. Ik vond het ontzettend leuk.
10: Insgelijks, dankjewel.
9: Alle afleveringen van de Big Five achter de schermen van de Formule 1 kan je natuurlijk terugluisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
1: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
3: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen? Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met Pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. VVD-kamerlid Renate den Hollander stond met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui, later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: Het aantal huisartsenpraktijken dat gebruik maakt van AI-tools stijgt explosief. Bij bijna de helft van de praktijken is er nu wel iets van AI doorgedrongen tot in de spreekkamer. En het vaakst gaat het dan om tools die meeluisteren met gesprekken tussen de arts en de patiënt en die daar dan notities van maakt voor bijvoorbeeld in het patiëntendossier. Ook in ziekenhuizen is steeds meer mogelijk wat betreft AI en het klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar hoe weten we nou zeker dat het echt veilig en ook ethisch verantwoord gebeurt? Daar ga ik vandaag over praten met 2 gasten. Jessica Workum, internist-intensivist in het Elisabeth II Stedenziekenhuis. En daar ook verantwoordelijk voor de AI-strategie en de implementatie ervan. Jessica, welkom.
8: Dankjewel.
7: En naast jou André Krom, ethicus bij het LUMC in Leiden, verbonden ook aan het AI-expertisecentrum daar. Fijn dat je er bent, André.
9: Dankjewel.
7: Jessica, om met jullie, of eigenlijk om met jullie allebei te beginnen. Jullie zijn allebei ook verbonden aan het RIGHT Consortium. Ja. En dat is een consortium waarbij verschillende zorgpartijen in Nederland eigenlijk samenwerken om AI veilig te laten landen, hè, in de zorg, Jessica.
8: Ja, dat klopt. Het RIGHT Consortium staat voor Responsible Implementation of Generative AI in Healthcare Together.
7: Moet ook allemaal in het Engels natuurlijk.
8: Hè? Natuurlijk, want ja, dan heb je een mooi acroniem zonder ChatGPT gemaakt. Overigens.
7: Ook heel fijn.
8: Maar het zegt wel wat over wat we beogen. En dat is dat wij generatieve AI willen gaan gebruiken, maar wel op verantwoorde manier.
7: Precies, hier komen we uitgebreid op. Even voor de mensen die niet weten wat generatieve AI dan is.
8: Ja, generatieve AI, dat is eigenlijk een subvorm van AI. Wat we allemaal kennen van ChatGPT-achtige modellen. Ja, dus de grote taalmodellen.
9: Je geeft eigenlijk een opdracht. Hè? Je stelt een vraag. En dan maakt ChatGPT iets of die geeft antwoord. Dus dat is generatieve AI. Ja. Oké. Okay. Hebben we dat helder? Eerst even maar beginnen met die cijfers die ik net noemde. Jessica, bijvoorbeeld het huidige gebruik van AI in de zorg. Dan zie je dus dat dat echt wel snel stijgt. Want in 2024 was het eigenlijk nog bij 20% van de huisartsenpraktijken waar iets van AI werd gebruikt. Ja. Inmiddels bijna de helft in 2025, een jaar later. Dus steeds meer praktijken zijn daarmee bezig. Dat concludeerde het onderzoeksinstituut Nieveld afgelopen maand. Ja, wat zie jij in de praktijk? Want jij werkt dan in een ziekenhuis. Ja. Maar goed, je hebt ook een breed beeld van de zorg natuurlijk.
8: Zeker. Nou, ik moet wel zeggen, huisartsen lopen wel echt voor als het gaat om die implementatie van dit soort taalmodellen. En in de ziekenhuizen gaat het niet zo snel. En dat heeft verschillende redenen. Ik denk een belangrijke reden is dat heel veel huisartsenpraktijken zijn natuurlijk wat kleinere praktijken, soms zelfs echt maar één huisarts, die gewoon wat laagdrempeliger in aanraking kunnen komen met dit soort tools. Ja. En in ziekenhuizen heb je te maken met verschillende afdelingen, met bijvoorbeeld de intensive care waar ik werk, of de polykliniek, longziekte, allemaal hele verschillende settings. En je had het er net al over, we moeten het hebben over veiligheid. Hoe zorg je ervoor dat je weet of het
9: veilig is.
8: Ja, of het veilig is, maar ook met name of het klopt wat er staat. Hè. Als zo'n taalmodel een gesprek opneemt en daar een samenvatting van maken, dan moet er geen onzin in staan.
9: Nee.
8: Nou, dat noem je validatie. Daar houden wij als consortium mee bezig. En in de ziekenhuizen merk je wel dat het iets langzamer gaat. En validatie is daar één punt van waarom het iets langzamer gaat.
9: Maar is het daar dus eigenlijk dat er beter gecheckt wordt in de ziekenhuizen of het wel echt veilig is, en dat ze in de huisartsenpraktijk ietsje makkelijker zeggen, ja, dat werkt wel, joh. Ja, dat doet mijn collega van om de hoek, doet dat ook.
8: Nou, ik denk dat we daarmee iets te kort door de bocht zijn. Ik denk dat we als maatschappij ons moeten afvragen, wat is veilig? En wanneer is iets goed genoeg?
9: Mm-hmm.
8: En dat is wat we met het RIDE Consortium beogen. We hebben een heel groot project, ons validatieproject, waarbij we die vraag proberen te beantwoorden. En dat is, wanneer is zo'n AI-toepassing veilig genoeg om te kunnen gebruiken in jouw lokale zorgcontext? Nou, een hele mond vol. Maar dat betekent dus dat er verschillen zijn in de verschillende type zorg van wanneer je iets veilig of goed genoeg acht. Nou ja, dat is de missie die we met elkaar sectoroverstijgend proberen op te lossen. Dat er individuele organisaties zijn, of misschien zelfs individuele huisartsenorganisaties, die zeggen, nou, ik heb dat overzicht voldoende.
9: Mm-hmm.
8: Dat is aan hen om te beoordelen.
9: Ja.
8: Als consortium zeggen wij, laten we dat nou eens op gestructureerde wijze aanpakken.
9: Ja, en dat iedereen er ook gebruik van kan maken. Hè? Dat je echt een document hebt waar iedereen zeg maar naar kan kijken en kan valideren. Komen we ook zo meteen op. André, jij werkt in het LUMC.
10: Ja, zeker.
9: Wat zie jij daar aan opschaling van AI?
10: Opschaling, dat zien we nog niet heel erg. Misschien een kleine aanvulling op wat er net werd gezegd. Hè? Dus je gaf aan, bij de huisartsen gaat dat supersnel en in de ziekenhuizen wat minder. Of dat later zo is, weet ik niet. Dus wat ik in het LUMC zie, is dat er heel veel gebeurt op het gebied van AI.
9: Mm-hmm.
10: Maar dan vooral nog in de onderzoeksfase. Precies om datgene te doen, hè, waar het RIDE Consortium ook voor staat. Namelijk ontdekken van, ja, wat doet dat model eigenlijk? Doet het wat het moet doen, hè, wat we belangrijk vinden? Kijk, en dat wordt wel opgeschaald, maar dan vooral in de vorm van pilots.
9: Ja.
10: Dus pilots in een onderzoeksfase om dat veilig te kunnen doen. Want er staat natuurlijk in de ziekenhuiszorg en in de zorg überhaupt staat er ontzettend veel op het spel.
9: Mm-hmm.
10: Ja, dus je wil dat graag veilig en verantwoord doen.
9: Ja, zie je ook dat inderdaad dat het wel werkt? Dus dat mensen er enthousiast over zijn? Dan heb ik het zowel voor zorgpersoneel als patiënten.
10: Nou, zeker. Hè. Dus kijk, een van de belangrijkste aanleidingen om überhaupt die technologie te willen is tijdsdruk. Hè. En de technologie belooft enorm veel tijdwinst op te gaan leveren. Ja, dus je snapt dat mensen staan te trappelen om dat in te voeren.
9: Ja, als het waar is. Maar daar zijn ook toch wel een beetje vraagtekens bij.
10: Zeker.
9: Van,
10: ik had het in eerste instantie over wat beweegt mensen om het überhaupt te willen.
9: Ja.
10: En vervolgens is de vraag,
9: is dat ook zo?
10: Ja.
9: Ja, en wat zie je daar, noem eens één resultatie, zie je inderdaad wel dat het daadwerkelijk tijdswinst oplevert?
10: Nou, dus hier hebben wij vanuit RIDE doen we geen onderzoek naar. Hè?
9: Nee.
10: Dus wat wij wel doen, waar ik wel iets over kan zeggen, is dat we met zorgprofessionals uit de huisartsenpraktijk, maar ook uit de GGZ, uit de VVT en uit de psychiatrie en van de IC hebben we gekeken, wat verwachten jullie hier nu? En daar is tijdwinst er één van.
9: Mm-hmm.
10: Tegelijkertijd wordt ook aangegeven, Maar we twijfelen eerlijk gezegd of dit echt gaat lukken. En bijvoorbeeld als je alles opneemt, dan heb je een enorm lang transcript. Een enorm lange samenvatting. Terwijl je normaal gesproken misschien een paar regeltjes aan een verslag hebt.
9: Ja, ja, oké. Okay. Dus daar zijn dan wel toch een beetje vraagtekens bij. Ja, je kan natuurlijk als opdracht aan AI geven, aan zo'n taalmodel. Valt dit gesprek in 10 zinnen samen?
10: Zeker.
9: En niet in 5
10: daar kom
9: A4'tjes.
10: Ik op het punt wat Jessica net al aangaf. Hè. Dus stel dat iemand overweegt van ik doe dat toch. Hè, dus ik sla misschien een aantal stappen over. Dat is een kwestie van hoe geef je invulling aan je professionele verantwoordelijkheid.
9: Ja.
10: Het is altijd de verantwoordelijkheid van een zorgprofessional om, nou ja, erop te kunnen vertrouwen dat datgene wat in een dossier terechtkomt, dat van goede kwaliteit is.
9: Ja.
10: Dus daar zit denk ik de beslisruimte, maar ook de professionele verantwoordelijkheid om linksaf of rechtsaf te slaan.
9: Ja, precies. En Jessica, ik zei al aan het begin, het zijn dus vooral op dit moment AI-tools die eigenlijk gewoon meeluisteren, hè, in een spreekkamer. Mm-hmm. En die dat dan voor jou even mooi samenvatten. Dat lijkt me super handig, want je kan inderdaad je patiënt weer aankijken in plaats van dat je alleen maar zit te tikken.
8: Ja.
9: Maar je ziet ook echt wel een groei in triage. Dus AI-tools die eigenlijk meehelpen met het stellen van een diagnose. Mm-hmm. Geef eens een voorbeeld daarvan.
8: Ja, triage en het stellen van een diagnose zijn niet helemaal dezelfde dingen. Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt te zeggen. Hè. Dus het eerste waar we het over hebben, dat er een gesprek wordt opgenomen en dat er een notitie komt, dat is administratieve ondersteuning.
9: Mm-hmm.
8: En de stap die jij net noemde, dat is een stap naar medische beslisondersteuning.
9: Ja, dus echt wat is er hulp met jou aan de hand? Waar moet jij nu het handigste terecht?
8: Ja, echt hulp met diagnose of zelfs met een behandelplan opstellen.
9: Mm-hmm.
8: Dat soort AI-toepassingen zijn medische hulpmiddelen. En de reden dat ik dat zo zeg, dat is omdat dat onder een bepaalde wet en regelgeving valt, namelijk de Medical Device Regulation, dat is Europese wetgeving. En in de AI Act, andere Europese wetgeving, valt dat in ieder geval nu nog onder hoog risico AI-klasse.
9: Daar mag je niet zomaar aan beginnen als ziekenhuis, toch?
8: Nou, daar mag je wel aan beginnen, maar wel daar heb je wel wat voor in huis nodig om dat soort dingen te kunnen doen. He, dus dan op het moment dat je zo'n tool zelf zou ontwikkelen, dat heet in-house development, dan moet jij zelf gaan checken of dat klopt, dus validatie. Maar dat moet je ook over de tijd kunnen doen. En dat moet je ook kunnen aantonen. Hè? Dus dat is post-market surveillance, wat je zelf moet inrichten. Ja, dat vergt enorm veel van een organisatie om zelf te doen. Dus de vraag is, moet een organisatie dat zelf allemaal op poten gaan zetten? Of zijn dat leveranciers die dat moeten gaan doen?
9: Mm-hmm.
8: Ja, en dan is de markt op dit moment nog echt wel beperkt van echt dat soort medische hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden omdat ze aangediend worden door leveranciers.
9: Ja, maar goed, ook daar toch wel, je ziet daar veel ontwikkelingen in.
8: Ja.
9: Dus eigenlijk, André, kunnen we stellen dat de ambities op veel vlakken, bij leveranciers uiteraard, maar ook wel in de zorg, de ambitie is er toch om AI meer te gaan toepassen?
10: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja. Kijk, en dat kun je ook heel goed voorstellen. Hè? Dus nogmaals, hoge werkdruk. Alles wat die, dus
9: naar beneden kan brengen. Ja.
10: Vanuit het idee van ik wil goede zorg leveren, geef me alsjeblieft meer tijd. Hè. Alle middelen die daaraan kunnen bijdragen, dat snap je heel goed. Maar het is dus de kunst om een balans te vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid.
9: Ja.
10: En
9: zit daar ook nog, want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke component, de patiënt. Moet hij toestemming geven? Heeft hij er nog wat over te zeggen? Als je, of het nou bij een huisarts is of bij een arts in het ziekenhuis, heeft hij nog wat te zeggen of je dit fijn vindt, ja of nee?
10: Ja. Nou, het is grappig. Hè? Je kunt die vraag op twee manieren opvatten. Je kunt, het klinkt als een ethische vraag. Hè? Moet iemand iets
9: erover zeggen? Nou, kijk ik naar jou als ethische.
10: Nou, zeker, snap ik. Maar ik denk dat je om te beginnen een praktische reden hebt om het toch te vertellen. Stel dat een patiënt erachter komt dat je iets hebt opgenomen zonder hem of haar daarover te informeren.
9: Kan je gewoon gezeik mee krijgen.
10: Pop aan het dansen.
9: Ja.
10: Dus dat zou een belangrijke praktische reden kunnen zijn. Los daarvan denk ik ook dat je wel een morele reden hebt om de patiënt te informeren. Bijvoorbeeld over, wat komt er dan precies uit? Wordt alles opgenomen? Komt alles in het verslag?
9: Wordt dat opgeslagen?
10: Precies, waar gaat de data naartoe? Ja.
8: Mag ik wil er één kanttekening bij zetten. Want we zitten op dit moment, denken wij, dat we als maatschappij, niet alleen als zorg, maar als maatschappij, veel meer gebruik van gaan maken van AI. En we doen alsof AI, of alles wat met AI te maken heeft, helemaal nieuw is in de zorg. En dat is het natuurlijk niet. Hè? Het is ICT, maar dan
9: next level.
8: Next level, inderdaad. Next level ICT. En op het moment dat wij een elektronisch patiëntendossier hebben geïmplementeerd, wat nu bijna overal in Nederland
9: normaal is.
8: Heel normaal is, Ik kan, als ik praat als ziekenhuis, ik kan uitleggen waar gaat mijn data naartoe. Wie kan daarbij? Daar hebben we contracten over. Dat is allemaal dichtgetimmerd. Dus ik kan dat uitleggen. Dat betekent niet dat voordat je bij mij in het ziekenhuis zou komen en je ingeschreven wordt, ik jou allemaal moet laten zien van nou, dit is waar de cybersecurity, hoe dat geregeld is en dit is waar je data naartoe gaat.
9: Nee, dat deden we voorheen ook niet.
8: Ik vind wel dat, dat we moeten zorgen dat we begrijpen, als we zo'n AI-toepassing in onze zorg implementeren, waar gaat al die data naartoe? Wie kan daarbij, noem maar op. Al die vragen moeten we kunnen beantwoorden.
9: Ja, dus als ik jou die vraag stel als patiënt, dan moet jij hem kunnen beantwoorden als arts.
8: En dat is precies de reden dat je als zorgverlener niet van de openbare AI-modellen gebruik moet maken, maar dat je als zorgorganisatie moet zorgen dat je veilige interne varianten hebt. En laten we wel wezen, dat is waar we het nu natuurlijk ook over hebben. Hè?
9: De veilige varianten, ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook zorgverleners die wel even op ChatGPT iets opzoeken.
10: Misschien hier toch, dank voor je kanttekening. Dat is hartstikke fijn. Zo gaat het in het project ook. Dat levert alleen maar goede resultaten op. En want het stelt mij een gelegenheid om nog iets aan te vullen. Je kunt je voorstellen dat je naar een toekomst wil waarin dit normaal is. En dan kun je je afvragen, moeten we nou echt voor alles wat we doen met de AI, moet daar toestemming voor komen. Je kunt je voorstellen dat je in een soort overgangsfase zit waarin je, nou nu om te beginnen om praktische redenen, dat wel vertelt. Staat er bijvoorbeeld net als hier in de studio een microfoon ineens op tafel. Dan vraagt een patiënt, wat doet hij? Of de arts zit niet meer te typen. Zit hij wel op te letten? Komt er wel überhaupt een verslag? Om dat soort praktische redenen kun je voorstellen dat je een soort van overgangsfase hebt, waarin je langzaam toegroeit naar misschien een model waarin je impliciet kunt aannemen dat als mensen geen bezwaar hebben, dat ze akkoord gaan.
8: Maar er is altijd, we moeten altijd transparant zijn over het gebruik van de AI. Dat verplicht de AI Act ook. Hè? Dus we moeten absoluut vertellen op het moment dat we hier gebruik van maken.
9: Ja,
8: zeker.
9: Ja. Oké, dus ik heb even een mooi voorproefje gekregen hoe dit bij jullie in dat Right Consortium gaat. Onderling een beetje tegengas geven. En vooral ook bekijken, waar zitten nou de valkuilen? Waar zitten de moeilijkheden? Juist. En wat werkt eigenlijk voor iedereen? Hè? Ja. Voor arts, patiënt en dan ook voor al die verschillende zorgdomeinen. Als je dan kijkt naar wat jullie aan het maken zijn, André. Het is eigenlijk, jullie noemen dat met zo'n heel fraai woord, zo'n raamwerk. Dat iedereen denkt, gapen, raamwerk. Maar het is, wat is het en waarom is het nodig? Laat ik het dan zo vragen.
10: Nou, het klinkt saai en toch is het superbelangrijk. Ja. Het komt er eigenlijk op neer dat we niet goed weten hoe we moeten beoordelen of die techniek doet wat het moet doen.
9: Ja.
10: Daar is het project voor ingericht. En dat raamwerk bestaat eigenlijk uit overwegingen die je mee moet nemen. Van wat vinden we belangrijk, maar ook hoe gaan we testen of dat model daar goed op scoort.
9: Ja, dus hoe ga je testen? Dat is een belangrijke. Dat gaat dan specifiek over taalmodellen of over meer toepassingen van AI?
10: Dit gaat specifiek over taalmodellen. Uh-huh. Maar goed, de potentie is dat zo'n raamwerk, sommige overwegingen zullen wat algemener zijn en misschien ook van toepassing zijn op andere generatieve AI modellen. Maar goed, dat moeten we nog bekijken. Hoe algemeen of hoe specifiek het wordt.
9: Ja, en Jessica, kan ik het dan zien als een soort checklist van oké, dus hoe ga ik testen of dit veilig is? Je wil ook wel meer weten. Je wil weten, kan mijn personeel daarmee werken?
8: Ja.
9: Inderdaad, ook weer, waar gaat die data naartoe? Hoe ga je het personeel ook opleiden? Want jij zegt ook al terecht, je moet ook als zorgverlener moet je de vragen van je patiënt kunnen beantwoorden. Blijkt ook uit het onderzoek van Nivel. Er zijn heel erg veel artsen die er al wel mee werken.
8: Ja.
9: Maar die eigenlijk geen bal verstand hebben van hoe dit nou precies werkt.
8: Ja. Nou, en dan is het ook moeilijk om de risico's te overzien. Hè? En dat is waarom we dit validatieframework of raamwerk willen maken. Je kan je voorstellen dat als wij taalmodellen grootschalig in de zorg gebruiken, dat je moet weten hoe goed ze zijn.
9: Nou ja, ja.
8: Goed is een heel brede definitie, hè? Maar laten we bijvoorbeeld hebben over wat de kwaliteit is van die notitie, hoeveel fouten daarin staan.
9: Mm-hmm.
8: Op dit moment weten we dat eigenlijk helemaal niet, hoeveel fouten erin staan. En wat doen we? We zeggen, nou, de zorgverlener kijkt ernaar en dus is het goed. Nou, ik ben een zorgverlener en ik wil toch mijn medezorgverleners een beetje beschermen hiervoor. Want dat betekent dat als er iets fout gaat, dat 100% op die zorgverlener.
9: Ja, want die heeft dan niet goed gekeken of er geen fouten
8: in staan. Maar laten we wel wezen, op het moment dat ik een drukke dienst heb gehad op de intensive care, ik ben de hele nacht bezig geweest en ik moet 's ochtends nog een ontslagbrief die mijn artsassistent heeft geschreven nakijken.
9: Ja, ik wil echt op je best.
8: Nee. Nou, ik wil echt wel doen alsof ik perfect ben, maar ik weet zeker dat er dan foutjes doorheen glippen en dat op een woensdagmiddag heel anders is. En dus we weten dat gebeurt, dat die foutjes er doorheen glippen. Dat noem je automation bias, hè? Want mijn artsassistent die heeft altijd wel redelijk goede brieven geschreven, dus dan zal deze ook wel goed zijn.
9: Ja, dat. Ja.
8: Dat.
9: Ja. En jij zet dus gauw even een vinkje, terwijl je het niet helemaal goed hebt gelezen.
8: Ja. Nou, die kans is, ondanks dat ik anders wil geloven, maar die kans is erg groot dat we dat allemaal als zorgverleners doen. Mm-hmm. Stel je nou voor dat jij een taalmodel hebt die ontslagbrief maakt. Maar die specifieke toepassing, die wordt nu op grote schaal in Nederland toegepast. Dus nu is maar één dokter die een beetje moe was, maar nu was het AI-model
9: was niet helemaal goed. En dan heb je dus een heel grote schaal van een probleem.
8: Juist. Ja. En mijn hele punt is, we weten niet hoe groot dat probleem nu is. Mm-hmm. We weten wel dat het vangnet, namelijk de zorgverlener kijkt ernaar, dat die niet helemaal foolproof is.
9: Nee.
8: Nou, dan kan je terecht tegen mij zeggen, ja, maar aan 100% komen we toch niet. Dat ben ik helemaal met je eens.
9: Maar
8: dat moeten we ook niet
9: nastreven. Dat zeg jij, de schaal.
8: Maar we moeten wel ons best doen om die risico's in kaart te brengen. Ja. Zodat we die ook kunnen ondervangen. En dat is wat we met het validatieframework beogen. Mm-hmm. Ons validatieframework heeft 3 domeinen. Het eerste domein is de kwaliteit van de output van zo'n notitie bijvoorbeeld.
9: Ja, hoe goed tikt dit nou echt op? Ja, precies.
8: Het tweede domein, dat zijn de maatschappelijke waarden, waar André zich heel erg op focust. Hè. Doen we de goede dingen? Zijn er nog verschillen in de zorgsectoren? En daar zijn best wel interessante bevindingen uit. En het laatste is, wat doet de inzet van deze technologie op de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt? Hè, is er invloed daarop?
9: Ja.
8: Nou, die 3 domeinen, die proberen we in kaart te brengen. En uiteindelijk moet een zorgorganisatie daarmee verder. Dus die krijgt
9: een raamwerk.
8: Dat raamwerk. En die moet dus per toepassing gaan kijken, kan ik al deze vragen voldoende beantwoorden? Nou, dat betekent niet dat zo'n zorgorganisatie dat zelf allemaal moet doen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar dat betekent dat je en bepaalde dingen van een leverancier moet vereisen over, nou, laat maar eens zien hoe je dat gedaan hebt en hoe goed het is.
9: Ja, je weet eigenlijk gewoon precies welke vragen je moet stellen als zorgorganisatie.
8: En wat daar ik ook belangrijk vind, en die oproep wil ik toch doen, we moeten gaan samenwerken. We moeten op het moment dat een ziekenhuis bij mij in de buurt, dat die zoiets geïmplementeerd heeft en dus kan laten zien, hey, bij ons werkt dat zo goed. Ja, dan hoef ik dat zelf natuurlijk ook niet in mijn ziekenhuis
9: helemaal
8: voor 100% te doen. Hè? Dus dat samenwerken daartussen is heel belangrijk.
9: Ja, oké. Dus dat zijn duidelijke doelen die jullie beogen met dat raamwerk. André, jij hebt dus inderdaad onderzoek gedaan ook naar die maatschappelijke waarden.
10: Ja.
9: Jessica gaf al een mooie tipje van de sluier. Daar zijn interessante dingen uitgekomen. Wat verraste jou?
10: Ja, zeker. Nou, dus we zijn nog druk bezig met het analyseren. Dus het is een tipje van de sluier. Kijk, wat interessant is dat een aantal dingen die we in de literatuur zien ook uit de praktijk terugkomen. Hè. Dus zorgen over wat is de invloed van het gebruik van dit model op de aard van het gesprek. En durven mensen nog wel alles te zeggen? Geldt voor patiënten en geldt voor artsen. Mm-hmm. Chilling effect. Andere zorg is dat mensen bepaalde vaardigheden verliezen als naarmate ze vaker gebruik maken van de techniek. En dan wordt die skilling wordt dat genoemd.
9: Je hoeft zelf niet meer na te denken, want de AI doet het wel.
10: Nee, precies. Mm-hmm. Dus de angst is, dus dat hoorde bijvoorbeeld bij de intensive care, maar ook bij de psychiaters hoorden we, van als je niet zelf notities maakt, dan doet dat iets met de manier waarop je de informatie verwerkt.
9: Ja, want eigenlijk vat je het zelf niet meer samen.
10: Nee, dus we weten dat schrijven is ook een manier om het, zeg maar, in te prenten.
9: Ja.
10: Maar goed, dus dat zijn zorgen die zorgverleners hebben. We weten eigenlijk nog niet goed hoe dit in de praktijk uit gaat pakken. Maar dat zijn dus allerlei dingen die je eigenlijk graag zou willen onderzoeken.
9: Ja.
10: Dit zijn maar 2 voorbeeldjes. Er zijn een hele lange lijst met dingen waar mensen op hopen, maar ook waar ze zich zorgen over maken.
9: Ja.
10: En ik wil er nog eentje noemen. Kijk, de focus kan liggen op hoe goed is dat verslag nu in termen van vastleggen wat er gezegd is. In een gesprek, zoals we hier nu ook zitten, is er ook non-verbale communicatie.
9: Ja.
10: Als je alleen maar geluid opneemt, dan mis je die non-verbale communicatie, die misschien voor, zeg maar, een goed begrip van wat eigenlijk de zorgvraag is van iemand, dat je die mist.
9: Nou, het gaat ook inderdaad om intonatie. Daarvan zou je kunnen denken, intonatie, AI gaat dat misschien nog wel leren.
10: Ja.
9: Maar hij ziet geen handgebaren of
10: accenten,
9: een knippering met de ogen.
8: Nog niet.
10: Hoe goed is het model in het herkennen van accenten? De toon van wat je zegt, is iets een grap of is het serieus?
9: Ja, sarcasme ook niet.
10: Ja, precies.
9: Ja. Oké, dus daar zitten wel allemaal echt terechte punten van zorg en die echt aandacht vereisen.
10: Absoluut.
9: Dan is het wel meteen een puntje dat jullie volgend jaar dit raamwerk af willen hebben. Maar er wordt nu gewoon al vandaag de dag met allemaal AI-tools gewerkt. Hoe weet je dan nu ook zeker als ziekenhuisbestuurder als je iets wil implementeren? Jullie raamwerk is er nog niet. Kunnen we er dan wel veilig mee aan de slag, Jessica?
8: Nou, ik denk dat we moeten erkennen dat we niet alle risico's kunnen overzien. De vraag is, wanneer gaan we wel alle risico's overzien, wanneer is het goed genoeg dat we die risico's voldoende in kaart hebben? En wat betekent, gaan we wel alle risico's overzien, wanneer is het goed genoeg

0: als consortium op ons hebben genomen om dat voor de hele Nederlandse zorgsector sectoren te doen. Mm-hmm. En een tweede is dat je als zorgorganisatie, of je nou een heel groot ziekenhuis bent of een eenmanspraktijk als huisarts of iets daartussenin, dat je je moet realiseren dat je waarschijnlijk niet alle risico's overziet. En dat het dus een gewogen afweging voor jezelf moet zijn. Denk jij dat je dit op dit moment veilig kan inzetten, ja of nee?
1: Wat denk jij, Jessica, tot slot, wat nu de grootste, nou, misschien wel de grootste valkuil is voor zorginstellingen en ook waar de kansen liggen?
0: Ik dacht dat je ontwikkeling ging vragen.
1: Nee.
0: De grootste valkuil voor zorginstellingen. Het is een duur woord, maar organizational readiness. Dat is waar we naartoe moeten. Ik had het daar net al een klein beetje over. Die hele organisatie moet, noem het maar, klaar zijn om met AI om te kunnen gaan. Want het vergt wat op ieder niveau van verandering. Dus op het moment, je kan zorgverleners hebben die er super mee om kunnen gaan. Maar op het moment dat je ICT-infrastructuur niet op orde is, dan komt het nooit bij die zorgverlener terecht en kan die er niet mee werken.
1: Nee.
0: We moeten beter weten wanneer een AI-toepassing goed genoeg is om veilig te kunnen gebruiken, voor we dat op grote schaal in de hele Nederlandse zorg kunnen gebruiken.
1: Mooi, dank jullie wel voor jullie komst. André Krom, ethicus bij het LUMC, en Jessica Workum, internist-intensivist in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis, en beide dus verbonden aan het RIGHT Consortium. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we uitgebreid verder. Doorluisteren kan via bnr.nl/beter... of gewoon in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
4: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
4: En blijf scherp.
5: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
6: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
7: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
6: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
5: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eijk en zijn team met hun onderzoek.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen. Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met Pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964... en werd later minister van Financiën onder Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. VVD-kamerlid Renate den Hollander stond met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
11: Ja, hartelijk welkom. 31 augustus is het alweer, de laatste beursdag van de maand en de laatste werkdag van Apple CEO Tim Cook.
12: While he is no Steve Jobs, he did it in his own way. He brought all of his supply chain optimization and business expertise to take Apple to ridiculous heights, to be $1 trillion, then $2, $3, $4 trillion company. Investors love him. That was what he was always good at.
11: En morgen wordt hij opgevolgd door John Turnus. We kijken terug op het nalatenschap van Tim Cook. En we kijken of het aandeel nog een keer 20 kan in 15 jaar tijd.
13: En je hoort over Fedbaas Kevin Warsh, want die hint op een renteverhoging.
14: We must be confident that underlying inflation is moving to our objective. Otherwise, we have work to do.
13: Wat een renteverhoging voor jou betekent, bespreken we zo.
11: En dan hoor je ook over een Chinees chipbedrijf dat ruzie zoekt met het Amerikaanse leger.
13: Er valt weinig te vieren op de beurs vandaag. Wall Street staat lager, net als het Damrak. De AEX sloot 0,6% lager op een kleine 1106 punten. Grootste daler was Adyen, dat verloor bijna 4%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden van eToro en de man achter Marketstar Everywhere. Goed dat je er weer bent.
15: Hallo.
11: Welkom weer. En morgen gaat het dan toch gebeuren, jongens. Dan kunnen beleggers zich eindelijk voegen tussen de fashionista's op YouTube.
16: Het is weer
15: weer zover, guys. We gaan weer een Shein-haul doen.
16: Ja, guys, het is weer zover. De zomer is er eigenlijk al. En eigenlijk kan de Shein Summer Haul nooit opbreken elk jaar.
17: Ik weet niet meer precies wat we nou weer hadden besteld.
11: En dat weten beleggers inmiddels eigenlijk ook niet meer. Want
13: leuk, kijk je algoritme dit. Ja,
11: twee pogingen om Shein naar de beurs te brengen die mislukte. Je kan het ook Shine noemen zoals ze deden. En inmiddels zijn de marges en de groei zo aangetast door pakketbelasting en concurrentie dat de waarde van het bedrijf met bijna 75% is gedaald. Nog voor het de beurs opging in Hongkong. En dan heb ik nog een erger weetje voor je. Want als je de prospectus leest, dan zie je dat dit bedrijf betaalt om naar de beurs te gaan. Er wordt inderdaad omgerekend $1,7 miljard opgehaald in Hongkong. Hongkong dus. Maar late investeerders, waaronder Tiger Global en het staatsfonds van Abu Dhabi, krijgen eerst betaald voor de waardedaling van hun aandelen. En dat betekent dat Shein miljarden meer uitgeeft dan ze ophalen. En dan kan je wel zeggen dat er in die eerdere rondes ook geld werd opgehaald. Maar ja, het waren preferente aandelen waarop ik ook weer miljarden aan rente is betaald. Dus de som is niet bepaald positief te noemen. Jean-Paul, waarom heeft Shein dit geld niet gewoon van ze geleend als ze dit risico allemaal niet wilden lopen voor die beursgang?
18: Ja, ik weet het niet, Jochen. Ze zijn 4 jaar te laat met die beursgang. Ja. Dat was ooit een keer $100 miljard waard. En nu is het gewoon bij elkaar rapen om nog aan je verplichtingen te voldoen. Nou ja, wie gaat hier nog geld aan lenen? Het is een niet zo'n sterke propositie.
11: Nee, dat zeker niet. Ja, je ziet de marges dalen, verliezen het eerste kwartaal, afvlakkende groei. Kan dat toch omgedraaid worden? Of moest je als belegger gewoon wegrennen bij dit soort dingen?
18: Nou ja, kijk, oké, zo kan je er wel naar kijken. Kan het omgedraaid worden? Ja, moeilijk. Want in de VS hebben ze natuurlijk de minimumsregelingen, die vrijstelling afgeschaft. In Europa betaal je, in de EU betaal je tegenwoordig €3 voor een goedkoop pakketje.
11: Oftewel, de marges worden geweld aan gedaan, dus, want je moet weer voor pakketjes invoer betalen. Ja.
18: Weet je, alles is op een gegeven moment een keertje spotgoedkoop. Dat je dan denkt van, nou ja, weet je, kunnen ze dan toch nog vooral. Het moment is nog niet gekomen bij Shein. Okay. Ik zou nog even afwachten.
13: En we blijven in China bij autobouwer BYD. Het aandeel staat lager. Het verloor bijna 5% vandaag. Beleggers reageren op de cijfers. Die kwamen afgelopen vrijdag en waren op het eerste gezicht eigenlijk best prima. De omzet daalde een beetje, maar de winst die groeide juist voor het eerst in ruim een jaar. En ook niet een beetje, maar met 30% zelfs. Nou, toch staat het aandeel dus lager, want er zijn ook zorgen. Want de vraag in China, ja, die valt een beetje tegen, waardoor BYD vooral afhankelijk is van de export. En ook die export gaat niet zonder slag of stoot, zegt collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
19: Auto's verkopen op de thuismarkt in China, dat is nu even lastig. Dus wordt vol ingezet op export. Voornamelijk naar Europa, want in Amerika, daar krijgt BYD geen voet aan de grond momenteel. Het probleem is dat in Europa natuurlijk een importheffing geldt op Chinese auto's. Dus ja, dat vreet natuurlijk wel een deel van je marge op. En dus is het zaak om hier te gaan produceren. De fabriek waar dat moet gaan gebeuren in Hongarije, die ligt echter onder een vergrootglas. Dus wanneer de productie hier echt op gang gaat komen, dat is nog maar de vraag.
11: En dan gaan we naar Zuid-Korea vanuit China, naar een aandeel dat verdubbeld is dit jaar. En nee, het gaat dus niet over geheugenchips. Want ik ben vandaag je fashionjournalist, Jean-Paul, dat je het maar even weet. Ik heb het over beautybedrijf APR. Het breidt echt keihard uit in de VS. De helft van de omzet komt daar nu vandaan. En het belangrijkste skincare product, dat je poren helemaal schoonmaakt, dat ligt binnenkort bij Costco, oftewel Charlie Munger's favoriete supermarkt. En als je dacht dat dit jaar heftig was, dan heb je het goed mis. Want de aandelen zijn vorig jaar meer dan 4,5 keer zoveel waard geworden. En het hele bedrijf, APR, is nog maar $12,5 miljard waard omgerekend. Dus zo zie je maar weer, niet alles uit Zuid-Korea bevat chips, maar er loopt meestal wel een horde hondsdolle beleggers achteraan.
13: Dan een bedrijf dat bijna van de beurs is verdwenen. Dat is InPost. Misschien is het wel de laatste keer dat we het erover gaan hebben in BNR Beurs. Vanochtend kwamen de cijfers. Waren mooie cijfers ook weer. 16% volumegroei en 18% meer omzet. Allemaal beter dan verwacht. Maar de pijn zit in de outlook, want InPost moet zijn verwachtingen over het hele jaar door naar beneden bijstellen. Heeft te maken met de nieuwe douaneheffing in de EU. Daardoor worden er minder internationale pakketjes verstuurd, denkt het bedrijf. Het maakt beleggers allemaal geen reet uit. Het aandeel komt nauwelijks van zijn plek. Komt eigenlijk helemaal niet van zijn plek vandaag. Het vertrekt geen spier. En blijft een paar cent onder het overnamebod bungelen van een Amerikaans consortium. Dus beleggers gaan er wel vanuit dat die overname doorgaat. Half september loopt het bod af. Maar de laatste toezichthouder is nu ook akkoord. Dat is die van Vietnam. Dat zijn kennelijk kritische rekenmeesters daar. Die waren er nog niet uit, ik weet het niet. Maar die overname gaat er wel komen, toch?
18: Met het persbericht van afgelopen vrijdag wel. Dat ze inderdaad die laatste toezichthouder over de streep hebben. Dus daar komt het niet meer vandaan. Dus het is nu nog de aandeelhouders. Maar ja, ik denk dat die ook wel maar zullen instemmen. En dan komt het rond.
11: Fedbaas Kevin Warsh werd aangesteld om de rente te verlagen. Maar het lijkt erop dat hij tegenovergestelde van plan is. Hij hint op een renteverhoging.
13: Je hoort er zo over. En je hoort ook over Eli Lilly. Dat doet namelijk een overname.
11: Maar eerst moeten we natuurlijk naar Apple, want vandaag is de allerlaatste dag van Tim Cook als topman van het bedrijf. En dat deed deze IBM-veteraan uit Alabama met militaire precisie allemaal. Elke ochtend om 3:45 opstaan, elke meeting je personeel helemaal kapot maken met nare vragen. En als er één foutje in de Excel-sheet stond, dan kon dat zomaar het einde van je carrière betekenen. Als je dacht dat ik overdrijf, dan moet je die bekende anekdote over een probleempje in China maar eens horen.
20: During a meeting about Apple's poor performance in China, Cook said, "This is really bad. Someone should be in China driving this." 30 minutes into the meeting, he looked at Sabi Khan, an operations executive, and said, with no emotion, "Why are you still here?" Khan immediately stood up, drove to San Francisco International Airport, and without any luggage, booked a one-way ticket to China.
11: Ja, zo gaat dat dus. En voor je het vraagt, ja, ik heb de piano er expres in laten zitten. En ja, Tim Cook zelf heeft deze anekdote ook bevestigd later. En dus is het tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken naar zijn opvolger. En dan kan je natuurlijk zeggen, net als elk krantenartikel en elke techpodcast, ja, hoe zit het met die nieuwe producten en AI bij Apple? Maar ja, dan moet je toch constateren dat Tim Cook zo'n 15 jaar de baas was en dat analisten ook in dit programma elk jaar zeurden over nieuwe producten, terwijl de omzet keer 4 ging, de winst keer 4,5, het aandeel makkelijk keer 22, afhankelijk van welke datum je kiest, en zo is de S&P 500 verpulverd door Apple. Dus Jean-Paul, hoe kreeg je dat eigenlijk voor elkaar? Leg eens uit.
18: Ja, je kan echt wel zeggen, weet je, Steve Jobs die heeft de mensen duidelijk gemaakt dat ze een iPhone nodig hadden.
11: Ja.
18: En Cook heeft eigenlijk Apple duidelijk gemaakt hoe je geld kan verdienen aan al die mensen die een iPhone of een ander device hebben. Er staan iets van 2,5 miljard devices, misschien net iets minder, uit wereldwijd.
11: Ja.
18: Wat mensen gewoon in hun zak, om hun pols, in hun oren hebben zitten. Ja, en met name dat Apple Services, dat is natuurlijk al echt een van de dingen wat onder hem gewoon enorm gegroeid is.
11: Mm-hmm.
18: Hij heeft de eigen chips heeft hij geïntroduceerd. China komt natuurlijk van hem. Maar ja, tegelijkertijd China is aan de ene kant het succes. Dat is nu wel ook de zorg voor zijn opvolger.
11: Ja, dat dus, staat ook in dat prachtige boek Apple in China. Hè, dat de grote zorg wordt, die waardeketen die zo sterk is. Daar.
18: Ja, en toen hij begon werd er gezegd van, nou ja, Steve Jobs die laat grote schoenen na. Nou ja, dat heeft Turners nu bij hem misschien nog wel een maatje groter.
11: Ja, wat vind je het mooiste en het lelijkste aan de nalatenis van Tim Cook?
18: Het mooiste is wel gewoon dat hij eigenlijk niet zo'n profiel heeft, dat hij daar een beetje stoer staat te vertellen van ik heb het allemaal gedaan, maar hij heeft het gewoon steady gewoon allemaal gebouwd en toch gemaakt. Het is best wel vaak geweest dat mensen zeiden van joh, dat Apple gaat nergens heen. Nou, dat heeft hij toch netjes weerlegd.
11: Ja, zeker. Ja.
18: Ja, en wat zei je nou? Het domste.
11: Het domste, ja.
18: Ja, daar komt eigenlijk niet echt wat naar boven wat ik nou...
11: Het was allemaal top.
18: Dat weet ik niet. Maar
11: het lijkt toch een beetje alsof zijn overwinningen onzichtbaar zijn. Want China te vriend houden, eigen chips ontwerpen inderdaad. Als een militair die toeleveringsketen aansturen. Denk je dat Tim Cook dan te weinig credits krijgt daarvoor? Of precies genoeg?
18: Nou, ik denk dat hij inmiddels gewoon genoeg credits krijgt. Maar zo'n verhaal als China, dat is natuurlijk politiek aan alle kanten zo gevoelig. Hoe hij dat gedaan heeft, dat is wel een huzarenstukje.
21: Ja, blijft hij ook wel een beetje doen, toch? Hij blijft betrokken om onder andere dit soort dingen te onderhouden. Contact met China en zo.
18: Dat is voor zijn opvolger. Hij schuift door naar de toezichthoudende rol.
21: Ja.
18: Dat is de vraag hoe hij dat gaat invullen. Het kan ook maar zomaar een tijdje zijn dat ze dat met z'n tweeën doen.
21: Ja.
18: Moet je altijd maar even kijken hoe dat uitwerkt. Maar hij is nog niet weg.
21: Zit dat Turners nog in de weg, denk je? Dat hij dus toch nog zijdelings een beetje betrokken blijft?
18: Ik denk uiteindelijk dat dat geen probleem is. Maar ja, je moet het wel even volgen of ze het, hoe ze het gaan doen.
11: En er zijn 3,1 miljard iPhones verkocht in de tijd dat Tim Cook de baas was. Betrekkelijk weinig nieuwe producten. Maar ja, hij wordt ook wel de keizer van kapitaalallocatie genoemd, ook wel eens op deze zender. Kan jij wat meer vertellen over hoe goed hij omging met die gigantische cashbergen van Apple?
18: Hij moet natuurlijk elke keer kijken van waar stop je het weer in. Om het ding. Hij heeft natuurlijk enorm veel buybacks gedaan. Dus ik weet niet precies waar je naar op zoek bent.
11: Dat soort dingen is met name.
18: Dat hij gewoon op een gegeven moment zei van ik ga niet in AI, ik ga niet datacenters bouwen. Dat heeft hij natuurlijk keurig gedaan. Al moet dat nog blijken. Of wij dadelijk over 2-5 jaar nog steeds allemaal onze iPhone trekken en dan daar alle AI dingen op doen.
11: Ja.
18: Ja, of dat je een ander device hebt of op een andere manier. daar toegang toe krijgt.
0: Ja, want kijk, Apple had wel een AI-strategie, maar de man die dat deed, die is inmiddels ontslagen en dat is niet heel goed gegaan, zullen we zomaar zeggen. Maar het geluk is dan wel, je geeft er niks aan uit. En dan is de strategie een beetje, wij worden toegangspoortje met die App Store en met die iPhone. En daar kan je dan op draaien. Dat is het hele verhaal, toch?
18: Ja, maar misschien is dat wel het meest onderschatte ding wat hij gebracht heeft. Dat Apple zich in die positie heeft weten te creëren, dat eigenlijk alles via dat toegangspoortje gaat. Als je er goed over nadenkt, is eigenlijk helemaal niet nodig. Maar dat hebben ze zo wel voor elkaar weten te krijgen. Natuurlijk met, doe het nou maar via dat poortje, want dan is het veilig en we hebben ernaar gekeken en dan heb je goede kwaliteit. Dat is wel heel knap.
0: En Turnus, dat is echt een product guy, zoals hij zichzelf ook noemt. Die vond de Vision Pro, die bril trouwens maar niks overigens. Men praat over nieuwe producten en AI. Maar gaat die nou die vernieuwing brengen waar iedereen over schrijft en om zeurt?
18: Ja, niemand weet het, maar wat we wel weten is dat Johnny Ive, die weggegaan is bij Apple, bij OpenAI, nu zit te klussen aan een device wat met de kerst onder de boom moet liggen.
0: Ja, een soort Alexa.
18: Maar niemand weet wat dat is. Nou, misschien is
0: het, hè? Er wordt gezegd dat het een soort Alexa-speaker is.
18: En zo kan ik me voorstellen dat die Turners ook niet stilgezeten heeft. Dus dat hij ook nog wel wat ideeën heeft. Okay. Maar dat is wel waarom het interessant is om het te volgen.
21: Komt hij er maar weg als hij het niet doet? Met AI bezig zijn.
18: Ja, weet je, ik snap de vraag, Jorik. Maar daar zijn we allemaal een beetje naar op zoek van. Hè? Want we hebben het hier zo vaak over AI. Het stukje wat nog open staat, is van hoe gaan we het nou dadelijk gebruiken? En dat hangt er met name vanaf. Wat voor soort applicaties gaat het nou met zich meebrengen? Ja, en wat is dan de makkelijkste manier om dat aan te roepen? Ja, dat stond er niet helemaal duidelijk.
0: Met de zelf ontworpen chips van Apple. Want al die Mac Minis, die vlogen de deur uit. Zodra die claws en agents op AI-gebied zo ontzettend productief werden voor mensen.
18: Ja, en dat is ook even de reden dat dat aandeel bij het vertrek van Cook nog steeds toch behoorlijk aan de dure kant is. Met 35 keer de verwachte winst over de komende 12 maanden.
0: Ja, joh, Jean-Paul, ik weet nog dat
18: iedereen zegt van iedereen heeft eigenlijk een nieuw device nodig om nog een beetje mee te kunnen komen.
0: Ja, ik weet nog dat ik dat aandeel kon kopen voor 13 keer de winst in 2014. Heb ik dat ook gedaan voordat ik journalist werd overigens. Dat mocht inmiddels, toen ik hier in dienst werd, niet meer. Maar we hebben het nu over beleggen in Apple nu nog steeds. Toch een van de grootste bedrijven op aarde. Nog steeds die iPhone, nog steeds mooie marges. Hoe bekijk jij beleggen in Apple nu op dit moment nou?
18: Nou ja, ik ben altijd op zoek naar waar zit de optionaliteit in? Mm-hmm. Ja, en dan in combinatie met wat brengt dat dan de katalysator die dat in beweging brengt?
0: Extra knallers komen
18: er. Dat is toch de vervangingsvraag van al die miljarden devices die daaruit staan. Ja, en ik kan me voorstellen dat als je gewoon zwaardere dingen op je device runt, dan heb je gewoon een keer een upgrade nodig, omdat het anders niet goed genoeg werkt, zeg maar.
0: Dus Apple hoeft het niet zelf te bouwen, ze worden meer vervangen omdat iemand anders aan je gaat bouwen, is jouw deze.
18: Nou ja, als zij maar die poortvachtersfunctie weten te houden, daar zit meteen het risico in. Mm-hmm. En dat moet je goed inhalen. Maar ik ben nooit de eerste met dit soort dingen. Maar ik zie het bij OpenAI gewoon nog niet.
0: Nee. Qua device bedoel je ook.
18: Ja, dat ik nog een. Heb ik dan nog iets in mijn zak? Of heb ik dan. Ik weet het niet.
0: Op je bureau zeggen ze eigenlijk een beetje. Want dat is wat er tot nu toe een beetje
18: is. Ja, heb ik het niet bij de hand als ik hier naartoe onderweg ben. Of weet ik.
0: Hey, dat is wel heel erg.
18: Ja, maar we gaan het zien. Nou ja, nee, maar er zijn natuurlijk heel veel momenten dat je even niks te doen hebt. Ja. En dat je denkt van. We gaan het zien.
0: We gaan het zien.
2: BNR Beurs.
21: Door naar de Fed, naar voorzitter Kevin Warsh. Afgelopen vrijdag mocht hij speechen op Jackson Hole. Het was een vuurdoop voor hem en Warsh deed er een mededeling. Als de inflatie niet onder controle komt, dan gaat hij ingrijpen.
22: Now there is one signal nobody can miss. The responsibility for 65 months of sustained elevated inflation sits squarely with the central bank. And that's where it belongs. So here is my standard. We must be confident that underlying inflation is moving to our objective, clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do. That's our job, that's our mandate, and that's our charge to keep.
21: En daarmee hint Kevin Warsh dus op een renteverhoging in de VS. Wat denk jij, Jean-Paul, gaat die hier snel komen?
18: Ik heb daar zelf nooit zo'n mening over, maar je hebt zo'n toeltje waar je naar kan kijken. En het is wel opvallend, hè? De markt die verwacht nu 60% kans dat er een renteverhoging komt in september. Ja. Voordat hij ging praten was het 35%. Dus hij heeft wel dingen gezegd die de markt graag wilde horen.
21: Ja, maar hij is nodig, die renteverhoging, denk jij ook?
18: Nou ja, hij gaf aan, en dat was wel niet mis te verstaande woorden. Die zei van al 65 maanden op rij is de rente te hoog. En dat is een probleem van de centrale bank. Dus lees van mij. De vraag is natuurlijk, komt die inflatie naar zichzelf naar beneden? Nou, waarschijnlijk niet. Dus ja, op dit moment is het de grootste kans dat het er wel komt.
0: Hij gooit eigenlijk ook een beetje zijn voorgangers onder de bus. Hè? Want hij zegt eigenlijk, zoals heel veel mensen denken, er is te veel steungeld gedrukt en te veel steun uitgedeeld tijdens de coronapandemie en dergelijke. Nou, toen kwam die oorlog in Oekraïne er bovenop en nu zitten we met de gebakken peren. Is eigenlijk ook wat hij zegt, naast de Iran-oorlog nog.
18: Precies, ja. Klopt.
21: Wat zou het voor de beurs betekenen, de renteverhoging?
18: Nou ja, dan krijg je weer het riedeltje dat groeiaandelen het daarmee niet zo goed doen. Toch al een beetje het idee dat je dat vandaag ook al meteen alweer zag, zeg maar.
21: Ja, zoals wat dan? Wat zijn de aandelen waarvan je die reageert?
18: Als je gewoon op de AX kijkt, heb je Adyen en de chipbedrijven. Dingen wat toch geïdentificeerd wordt met groei. Dat was niet vooruit te branden vandaag. Nee. Adyen hoorde ik je net zo, die gingen 4% naar beneden.
21: Ja. Het houdt verband met die speech, denk jij?
18: Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat houdt wel met elkaar verband, denk ik. Vandaag is het natuurlijk moeilijk, hè, op de dag zelf om dat precies te zeggen. Maar dat is niet gek. Maar hoe langer die rente hoog blijft, dan zijn dus al die beleggingen die je graag ze hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan de Amerikaanse huizenmarkt. Kijk ook regelmatig naar. Als die rente een keertje, die lange rente een keer afkomt, dan komt dat ook weer een beetje op gang. Maar dat wordt allemaal uitgesteld.
21: Ja, hij is natuurlijk aangesteld door Trump ooit, Kevin Horst. Die wilde absoluut geen renteverhoging. Hoe valt het in het Witte Huis, denk je?
18: Als je de Democraten mag geloven, dan bellen Walsh en Trump veel te vaak met elkaar. ik denk dat Trump zich voor korte tijd wel laat leiden. Als hij zegt van ja, weet je, want kijk, als we het andersom doen, als nu opeens die rente onterecht naar beneden gaat, ja, dan zijn de rapen gaar op Wall Street. En dat vindt hij toch wel erger nog dan dat de prijzen in Main Street nog wat een tijdje langer hoog zijn.
0: Ja, het is toch eigenlijk zo gebleken dat de obligatiemarkten, de bondmarkt, zoals men dat noemt, wel disciplinerend is, zelfs voor Trump en ook voor zijn luitenant Scott Bessent, minister van Financiën natuurlijk, ja.
18: Ja,
0: ik vind dat wel bijzonder hoor. Want Kevin Warsh was echt de grootste havik rond 2009. Die zal zeggen: de luisterde pijl van Bernanke. Weet je wel, nee, we moeten gewoon rente verhogen. Terwijl we het met een deflatiescenario zitten, zeg maar. En nou zijn we hier, weet je wel. Ik moet er gewoon op lachen.
18: Ja, terwijl die acties van Bessent een paar weken geleden, dat werd dus allemaal niet goed ontvangen.
0: Nee.
18: En dat is wel sinds Warsh dus vrijdag die speech heeft gehouden. Je ziet nu die lange rente, die loopt in ieder geval niet op. De tweejaarsrente dan wel, maar ja, dat is minder erg dan de tienjaars.
21: Ja, tot slot, die speech werd ook wel een beetje als een geloofwaardigheidstest gezien voor Kevin Warsh. Wat vind jij? Is hij geslaagd?
18: Nou, geslaagd.
21: Ja, oké. Nou, ja. Zijn we erover uit.
1: BNR Beurs.
21: En we blijven in de VS voor een blik op Wall Street. Daar staan alle beurzen in het rood. De Dow Jones verliest 0,6%. De S&P 500 verliest 0,5%. En de Nasdaq verliest 0,3%.
0: En ik geef Jean-Paul meteen maar gelijk met zijn opmerking over de renteverhoging. En eerder deze uitzending kon ik de geheugenchips nog ontwijken, maar nu moeten we toch naar Changxin Memory Technologies, oftewel CXMT. Dat Chinese bedrijf dat even 5,5 keer zoveel waard werd na zijn beursgang eind juli. Dat daagt nu het Pentagon voor de rechter, want het bedrijf wil standtepeden van de zwarte lijst worden gehaald. Het wordt nu neergezet door het Pentagon als onderdeel van het Chinese militaire apparaat. Dat heeft niet meteen heel grote gevolgen, maar je mag dan wel minder onderzoeksgelden ontvangen en niet leveren aan allerlei Amerikaanse partijen, waaronder natuurlijk het leger. En dat is toch mooi balen als je omzet in het eerste halfjaar letterlijk 10 keer zo groot werd, omdat er nu nog een tekort heerst aan die geheugenchips en straks misschien niet meer.
21: Dan nog even naar farmaceut Eli Lilly. Dat doet een overname. Ze willen het bedrijf Merida Biosciences overnemen. Een Amerikaans bedrijf dat medicijnen ontwikkelt tegen auto-immuunziekten. Ja, toch iets heel anders dus dan die afslankmedicijnen waar we het bedrijf toch vooral van kennen. Ze hebben er een kleine 3 miljard voor over. En eind dit jaar moet het deal rond zijn. Het maakt beleggers nog allemaal niet zo heel veel uit vandaag. Het aandeel staat ietsje lager. 1,3% in de min op dit moment. Maar wel iets anders dan die afslankmedicijnen dus. Is dat verstandig dat Eli Lilly zich wat breder gaat oriënteren?
18: Ja, zeker. Je wil natuurlijk meerdere van inkomsten hebben. Overigens hebben ze dat al wel, hoor. Meer dan bijvoorbeeld een Novo Nordisk. Hmm. Ze halen ongeveer, tussen de 50% en 60% uit die GLP-1 medicijnen. Maar dit is in ieder geval weer wat nieuws. Auto-immuun hebben ze ook al in de portefeuille. Ik geloof iets voor iets van 8% of zo. Nou, komt dit erbij. Ja, de beurskoers doet niet zoveel, want het is allemaal nog, wat ik las, was het allemaal fase 1, zeg maar. Dus ze zijn er vroeg bij. Ja. Het is een optie die ze kopen, dat weten we natuurlijk wel, van die industrie. En het effect op de beurs komt pas op het moment dat een fase 3 hebt, zoals we bij Moderna twee weken geleden zagen.
0: Ja, zo.
18: Dat het dan wordt gezegd van dit gaat echt op de markt komen. Voorlopig verdienen ze hier niks aan. Het is een optie voor de toekomst. En dat is een goed idee.
0: En dan wil ik graag afsluiten met werkelijk prachtig nieuws wat mij betreft. Want ex-congreslid George Santos, die dus in het Huis van Afgevaardigden zat in de VS, wijdverspreid bekend om zijn leugens over zijn carrière op Wall Street, zijn voorouders, zijn vermogen, zijn opleiding, zijn status als drag queen en het ware feit dat die campagnefondsen inzetten voor een abonnement op OnlyFans. Die vent is levenslang verbannen als eerste van alle mensen op aarde van voorspelmarkt Kelsey. Hij had $17.000 ingezet op zijn eigen aanwezigheid bij Trump's State of the Union speech. En hij schreef op Twitter: hey Kelsey, bedankt voor het levenslange verbod. We zullen wel zien hoe lang jullie nog bestaan. Nou, dat durf ik te betwijfelen. Dit nadat hij überhaupt al $35.000 had betaald. Om te schikken met toezichthouders trouwens, omdat hij op social media loog over zijn gokjes op zijn eigen aanwezigheid. En nadat hij eerder al 7 jaar gevangenisstraf kreeg vanwege digitale oplichting en identiteitsfraude. Maar ja, toen schoof Donald Trump dat vonnis natuurlijk van tafel. En net als Tim Cook heb ik dan nog one more thing, de dag van morgen. Echte nachtbrakers maakten het mee. Om 10:00 ochtends Nederlandse tijd staat de eerste slotstand voor Shein op de borden in Hongkong. Het bedrijf is al 3/4 van zijn waarde verloren sinds de eerste poging om naar de beurs te gaan, 4 jaar geleden alweer. Maar toch verschijnt er waarschijnlijk nog een minnetje op de borden. Het bedrijf betaalt praktisch gezien voor zijn beursgang, omdat het vroege investeerders moet compenseren voor die dikke daling. Dat kost meer dan er op wordt gehaald. En de groei krimpt door pakketbelasting en concurrentie met bijvoorbeeld Temu. En in de eerste handel voor de beursgang, op de zogeheten grijze markt, daalde Shein meteen al met 10%. Verderop verschijnen er ook nog wat cijfers. Cybersecuritybedrijf Palo Alto Networks is een echte favoriet, al dik verdubbeld dit jaar op de beurs. En de verwachtingen zijn opnieuw torenhoog. Wall Street hoopt op 32% meer omzet. Maar dat is nog niks vergeleken bij de storm die Dell meemaakte. Meer dan 3,5 keer zoveel waard dit jaar, omdat het servers verkoopt met Nvidia-chips erin. En die krengen vliegen de deur uit tegenwoordig, zoals we al zagen aan de cijfers van Nvidia vorige week. Dus mocht je nou aandeelhouder van Dell zijn, stuur vooral een leuk bedankbriefje aan Nvidia-topman Jensen Huang. En dat was hem alweer, de BNR-beurs van maandag 31 augustus... waarin we het hadden over mensen die vreselijk goed voor hun aandeelhouders zorgden. Tim Cook doucht de beleggers in dividenden, en bij Shein worden investeerders moeiteloos gecompenseerd voor hun verliezen. En wij waren weer aandeelhouder van Jean-Paul van Oudheusden van eToro en Markets Are Everywhere. En hij heeft ons ook weer goed in de watten gelegd. Heel veel dank voor je komst weer.
18: Graag gedaan.
21: En jij ook bedankt. Bedankt dat je weer luisterde. Doe dat morgen vooral weer, want dan zijn we er weer.
0: Tot morgen.
3: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
1: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
2: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
3: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
4: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
5: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
6: En Arjan Elbers.
7: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
3: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
4: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
1: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in Oldenzaal zijn twee mensen gewond geraakt, meldt RTV Oost. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in een bedrijfspand. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. De gemeente Tiel moet zo snel mogelijk twee wethouders benoemen, zegt de commissaris van de Koning. Eerder dit jaar zijn alle wethouders opgestapt nadat de vorige burgemeester werd beschuldigd van strafbare dingen. Maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen is er nog geen coalitie en doet de burgemeester alles in zijn eentje. President Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van zijn balzaal in het Witte Huis, heeft het Hoge Rechtshof besloten. Er loopt een rechtszaak tegen de bouw en een lagere rechter zei dat zolang de zaak loopt er niet verder gebouwd mag worden. Het Hof zet daar een streep door. De bouw mag tijdens de rechtszaak gewoon doorgaan. En Ayase Ueda gaat definitief weg bij Feyenoord. Eigenlijk had hij nog een contract tot 2028, maar hij gaat voor 15 miljoen euro naar het Franse OSC Lille. Ueda was vorig jaar topscorer in de Eredivisie. Hij maakte 25 goals. Op de site van Feyenoord zegt Ueda dat hij de club en de supporters dankbaar is. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vandaag nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog buien. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
9: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
11: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. De ramp in Nepal. Natuurlijk heb ik ook de ontluisterende beelden gezien. Hoe een enorme hoeveelheid ijs van een gletsjer afbrak met een verwoestende overstroming als gevolg. Er zijn inmiddels bijna 1000 slachtoffers geborgen en nog veel meer mensen worden vermist. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht, maar deskundigen zeggen wel dat klimaatverandering dit soort rampen in de Himalaya steeds waarschijnlijker maakt. Door de opwarming smelten de gletsjers namelijk steeds sneller. Sinds 2000 is die snelheid ongeveer verdubbeld. Wat hier is gebeurd past heel duidelijk in een groter opwarmingsplaatje. En het is weer de week van de Duurzame Dinsdag. De week waarop traditiegetrouw de duurzame troonrede wordt voorgelezen. Frans Royers van Meten is Weten spreekt hem deze keer uit. En wij mochten alvast even spieken. Dit jaar staat de rede in het teken van een overheid die haar eigen milieuregels niet naleeft. In de luchtvaart, bij Tata Steel en in de landbouw. De rode draad is helder. Als de uitvoerende macht rechterlijke uitspraken naast zich neerlegt, ondermijnt dat het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat. Dat wordt vooral zichtbaar in de pesticidendossiers, waar de Raad van State duidelijk grenzen stelde die in de praktijk worden genegeerd. Wie wil weten hoe Nederland naar een duurzamere toekomst kan bewegen, mag de duurzame troonrede zeker niet missen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today.
12: Hallo.
11: Ja, fijn dat je er weer bent, Muriel. Jij wil het hebben over de Pacific-eilanden. Ja. Die vragen opnieuw om steun voor een regionaal klimaatfonds, de Pacific Resilience Facility.
12: Ja,
6: En dat doen ze deze week tijdens een regionale top in Palau. Mm. Dat is één van die eilandjes, van die Pacific-eilanden. En het fonds dat heeft nu zo'n 172 miljoen dollar binnen, waarvan 67 miljoen van Australië. Maar dit jaar moet het naar 500 miljoen groeien. En ze willen dat geld veel sneller bij de lokale gemeenschappen terechtkomt. Ja. Minder romslomp dus, want ze merken de gevolgen van klimaatverandering daar echt iedere dag al volop.
11: Ja, en dat gaat natuurlijk over de recordhitte in de oceanen. Allerlei vissoorten worden daardoor bedreigd. En dat raakt weer hun voedselzekerheid. En de laaggelegen eilanden kampen nu al met een stijgende zeespiegel en met droogte.
6: Ja, en er komt nu eigenlijk ook nog iets anders bij. Want door de oorlog in Iran gaat regelmatig een kwart van hun BBP op aan dure brandstofimport. Ja. Op de aankomende COP31, medegeleid door Australië en Turkije, moet er ook extra geld losgetrokken worden. Het betekent voor al die eilanden echt het verschil tussen overleven of verzuipen.
11: En dan letterlijk, hè. Ja. Wat ik altijd extra wrang vind, zijn juist de landen die nauwelijks CO2 uitstoten, die nu het hardste rekening gepresenteerd krijgen. Een fonds dat belofte snel waarmaakt zonder te verzanden in een eindeloze papierwinkel zou dan ook niet meer dan logisch zijn en zeker geen gunst.
12: The Green Quest.
11: Een muurhagedis op je balkon of gewoon een klein vosje in je tuin. De stadsnatuur is veel groter dan je denkt. Met het nieuwe natuurherstelplan dat Nederland naar Brussel stuurt komt het nu ook officieel onder de aandacht. Daarover ga ik praten met bioloog Luc Hogestein, en die is hier. En je kijkt heel enthousiast, Luc.
13: Ja, ik ben ook enthousiast.
11: Is het van nature of door wat er nu allemaal gebeurt?
13: Nee, het is van nature, want als je kijkt naar de natuurherstelverordening, hoe dat allemaal is geïmplementeerd in Nederland, daar word je niet zo heel erg enthousiast van. Hij is ten eerste al wat uitgekleed, dat is jammer. Maar ten tweede, we weten al sinds 2024 dat er wat moet gebeuren aan de natuur. Dat is een verordening vanuit Europa.
11: Ja, eigenlijk al veel langer. Hè?
13: Ja, dus, veel langer.
11: Maar houd dat positieve vast, dan komen we vanzelf bij de punten waar dat wat opgekrikt moet worden. Jij trekt vanaf eind volgende maand, vind ik zelf heel erg leuk, het theater in met Stadsafari. Voorstellen. Wat gaan mensen daar zien?
13: Daar gaan mensen zien hoe ongelooflijk bijzonder en interessant de natuur letterlijk voor je eigen voordeur is. En dat niet alleen. Ik laat ook zien waarom het zo belangrijk is dat we die natuur hebben. Dus het is beide kanten. En hoe mooi is de natuur? En wat is het voordeel van al die beesten voor onszelf?
11: En eigenlijk zijn ze alle twee belangrijk. Ik dacht even van die tweede is belangrijker. Natuurlijk hebben we de Serengeti en de Galapagos al heel erg duidelijk op ons netvlies. Ja. Dit lijkt een beetje het andere uiterste. Waarom heb je hier juist voor gekozen?
13: Nou, dat moeten we terug naar de coronatijd. Ik werkte destijds bij Natuurmonumenten als ecoloog. En op een gegeven moment zei de directeur van Natuurmonumenten: iedereen moet thuiswerken. Corona. Ik dus ook. En ik werkte onder andere in het Naardenmeer, wat een van de meest diep biodiverse natuurgebieden in Nederland is. Een fantastisch gebied. En opeens zit je thuis in Utrecht en je hebt alleen maar een voortuin. Ja, dan denk je, dan ga ik daar maar in kijken uit pure noodzaak. En toen ontdekte ik de ene na de andere diersoort die ik van mijn leven nog nooit had gezien.
11: Ook gek, je hebt notabene ecoloog. Ja. Dat had je kunnen weten, Luc.
13: Ja, maar wie kijkt er nou in zijn eigen voortuin? Dat is iets waar je af en toe zit en om te eten of weet ik veel wat, of te spelen met de kinderen. Maar voor de rest is het een plek waar je eigenlijk, het is een soort van decor voor de meeste mensen. Maar dat blijkt het dus helemaal niet te zijn. Het is gewoon een
11: essentieel onderdeel. Ik zat even na te denken over mijn eigen tuin. Nou, ik heb best wel een bevoorrechte tuin, maar dat was het afgelopen jaar qua bijzonder toch. Kleine bonte specht, winterkoninkje, boomklever, uilhagedis, pad en ijsvogel.
13: Dat is niet verkeerd.
11: Gewoon in een stadstuin. Ja,
13: dat is niet verkeerd.
11: Nee.
6: Maar wat denk je, wat is het gekste diertje dat jij daar hebt gezien?
11: Ja, dat ik ook wel weet eigenlijk.
6: Plantje.
13: We hebben maar een half uur volgens mij. Hè.
11: Dus gewoon één ding.
6: Eén ding.
13: Nou, wat een hele, hele bijzondere was, die stond heel hoog op mijn verlanglijstje, was de vliegenzombieschimmel. Ik weet niet of je er ooit wat van hebt gehoord?
11: Nee, maar die staat nu ook heel hoog op mijn verlanglijstje.
13: Waanzinnig verhaal. Moet je voorstellen, dat is een soort schimmel die maakt gebruik van vliegen. Die verandert hij in zombies om zichzelf van voor te kunnen planten. Dus zo'n mannetjesvlieg die zo'n sporen, zeg maar een zaadje van een schimmel op zich heeft, ziet een vrouwtje, paart met het vrouwtje, sporen valt op het vrouwtje. En wat er dan gebeurt, heel ingenieus, er komt een draad uit die sporen, gaat het lijf van het vrouwtje binnen en dwingt dat vrouwtje, als een soort zombie letterlijk, om te gaan landen op een hoge plek, ergens bijvoorbeeld bij mij op het raamkozijn. Dat is wat. Vrouwtje gaat daar zitten, schimmel ontwikkelt zich helemaal aan de binnenkant, moet op een gegeven moment naar buiten, vrouwtje gaat dood. Mannetjesvlieg komt voorbij vliegen, ziet dat vrouwtje helemaal beschimmeld en denkt, toch, wat een prachtige dame, daar wil ik graag mee paren. Ja. En dan paart hij ermee en het herhaalt zich. En dat soort dingen, als je dat in je eigen tuin ziet.
11: Ik weet niet of dit het ideale voorbeeld is aan het begin van een radio-interview, Luc. De natuur is gruwelijk.
13: Nee.
11: Ken je ook die mieren, die andere mieren gewoon levend ophangen en dan, nou ja, hou maar op.
13: Ja, dus, Hey, maar even qua bijzondere dingen, dat is er wel eentje, hoor. Want stel je voor dat je het lijkt bijvoorbeeld op, ik weet niet of je die serie kent op HBO, The Last of Us.
12: Mm-hmm.
13: Nou, daar is dit de inspiratie voor geweest.
12: Ja, dat denk ik ook. En, en Stranger Things en noem maar op.
13: Bijvoorbeeld. Ja.
12: Steden groeien en er wordt in Nederland volop bijgebouwd. En er echt 100.000 huizen per jaar. Het versteent maar door.
13: Ja.
12: In jouw optiek gaat dat vaak ten koste van die stadsnatuur voor zover die er nog is?
13: Ja en nee. Het hangt helemaal af van het ontwerp van de stad. Wat je vaak merkt is dat tegenwoordig groen een essentieel onderdeel is van een nieuwe wijk. En dat moet ook wel, want de natuur herstelverordening zegt, er mag geen verdere achteruitgang optreden ten aanzien van 2024.
12: Mm-hmm.
13: Vanaf 2030 moeten we zelfs meer natuur in de stad gaan terugbrengen dan wat er nu aanwezig is.
12: En impliceert het dan logisch dat als je aan een stad gaat uitbreiden, dat je dan relatief meer grond nodig hebt om die stadsuitbreiding tot stand te laten brengen?
13: Ja, klopt.
12: Dat klinkt dan ook weer gevaarlijk, hè? Want ik wil juist blijven van al die weilanden af, denk ik.
13: En daar zit ook de crux, want je hebt meer grond nodig. En dat betekent ook dat de huizen duurder gaan worden, omdat je relatief minder huizen op een klein op een bepaald oppervlak kunt zetten. Maar ja, die natuur heeft het nodig en het is een verplichting. En je hebt helemaal gelijk. Als het gaat om bijvoorbeeld landbouwgrond, dan moet je daar heel secuur mee omgaan. Dan kun je veel beter kijken naar inbreidingslocaties in de stad, waar toch al de boel verbouwd is.
12: Maar dan gaat het weer de kosten van dat groen.
13: Ja, maar dus dan moet je bijvoorbeeld lucht in, flatsgebouwen maken en daaromheen mooie groene structuren.
6: Je kunt toch ook hele andere concepten doen. Kleinere huisjes, die waar ook landbouw in zit, agroforestry, alles in één.
13: Allerlei mogelijkheden zijn er inderdaad.
6: Het is een beetje nieuw denken, denk ik.
12: Ja, dat wou ik zeggen. Impliceert dat we niet gewoon kunnen zeggen meer natuur, bomen erbij.
13: Nee.
12: Maar je moet slimmer en ook wel weer radicaal veranderen eigenlijk.
13: En dat moet ook echt bijdragen aan meer natuur. Ik bedoel, iedereen kan een stukje groen aanleggen, maar je moet het ook zorgen dat het aansluit op elkaar en dat er ook echt natuur ontwikkeld wordt waar de natuur en de mens wat aan heeft.
12: Want ik hoorde wel eens dat gemeentes ook noden de kennis missen om dat goed te doen. Hè? Want om een functionerende natuur te krijgen in een gemeente heb je maaiveld halfhoog hoog nodig.
13: Mm-hmm.
12: En dat halfhoog doen we nooit, dat maaien we weg. Dat
13: klopt.
12: Is te duur.
13: Ja. Dat klopt. Ja, gelukkig in Utrecht valt het mee. Daar hebben we een paar goede stadsecologen rondlopen die goed kunnen communiceren met de afdeling beheer, die dus het groenbeheer doet.
12: Mm-hmm.
13: En daar zie je dat er steeds meer aandacht is voor zogenaamd ecologisch groenbeheer. En dat hebben we echt nodig. Want ten eerste, het is beter voor de natuur. Ten tweede, het is veel goedkoper. Want in plaats van 20 keer per jaar maaien, maai je nou nog maar 2 keer per jaar maaien.
12: Nou, en als er een appel valt, valt hij zacht. Kan je even een top 5 geven aan het feit waarom stadsnatuur belangrijk voor ons is? Los van, dan doe ik gewoon hittestress. Ja. Minder hitte.
13: Minder hitte.
12: Dan doe jij de rest.
13: Ja, ik zou zeggen, klimaat is een hele belangrijke. Nou, wat we net hebben gezien toen ik hier naartoe kwam, het kwam met bakken uit de lucht vallen de regen ontzettend hard. En ik liep hier naartoe en ik zag betegelde tuinen compleet bedekt met water. Ik zag groene tuinen, niks aan het handje. Met andere woorden, zorg voor een groene tuin, dan wordt je water afgekoeld. En het tweede voordeel daarvan is, het werkt als een airco. Als de zon erop gaat schijnen, komt vocht uit de bodem en is het een stuk koeler.
12: Ja.
13: Supergoed.
12: Uh-huh.
13: Ten tweede, ja, dat is zoals nummer 2. Nummer 3, bijvoorbeeld wees aardig voor wespen. Want wespen vangen namelijk ontzettend veel vliegen en muggen weg die anders jou gaan steken of je lastig gaan vallen tijdens je lunch in de tuin of wat dan ook.
12: Hoe komen wij zo panisch voor wespen?
13: Nou, ze kunnen steken en ze zijn gevaarlijk. En dat is het.
12: Ze steken bijna nooit als je niks doet.
13: Nee, ze hebben een slecht imago en dat is eigenlijk wat het is.
6: Ik heb een nestje in mijn schuur gelaten deze zomer. En ik heb geleerd van de ecoloog dat er 10.000 wespen uitkomen. En ik heb 0 muggen. Ik zit er helemaal fantastisch. En
12: die hebben een hele diepe tuin. Ze wonen op Soestdijk. Maar ze
6: een heel klein stadstuintje.
13: Nee, maar dat klopt inderdaad. Als je ziet hoeveel muggen en vliegen worden weggevangen, dat is gigantisch. En als je slaapt naar een wesp, weet je wat er dan gebeurt? Als je zo gaat wapperen met je hand.
12: Verander je in een kikker. Ja.
13: Dat zou kunnen, maar in theorie is meestal het effect iets anders. Dan gaat zo'n wesp een stofje uitscheiden, een feromoon.
12: Ja.
13: Wat aangeeft van, ik ben in gevaar, kom mij helpen. Dus als je gaat zwaaien, heb je niet 1 wesp, maar 5 wespen.
12: Ja.
6: Oh.
12: En kijk, het is gewoon gebrek aan kennis
13: hier. Ja, dat is wat het is.
12: Nou, we zaten in een top 5.
13: Ja.
12: Dus ik zeg fijnstof minder, ook fijn. Ja.
13: Dan denk ik meteen aan korstmossen, ook een hele belangrijke. Korstmossen, dat is een combinatie van een schimmel en een alg.
12: Mm-hmm.
13: Nou, die schimmel is in staat om water op te nemen, wat vaak vol zit met fijnstof. Dus als je heel veel korstmossen in je tuin hebt zitten, of op je boom of op je balkon of waar dan ook, is dat een soort van fijnstofregulator voor je eigen leefomgeving. Dus de lucht wordt schoner dankzij de korstmossen.
12: Even voor de deskundige luisteraars en mijzelf, is dat nu officieel bewezen dat het een kruising tussen een alg en wat was het?
13: Het kan ook nog een blauw alg zijn. Maar
12: ja, mensen wisten niet precies wat het was, een korstmos, maar nu wel.
13: Alg en een schimmel, dat is de combinatie daarvan.
12: Zie jij nu al in Nederland steden, je noemde net Utrecht, is dat het beste voorbeeld, ook nog andere voorbeelden waar ze nu echt begrijpen dat het groen voorop moet staan?
13: Amsterdam is een goeie, daar gebeurt ook het een en ander. Lelystad is een heel mooi voorbeeld. Wat je daar ziet is dat daar het bermbeheer compleet op zijn kop is gegaan en nu volledig ecologisch is. En als je door Lelystad nu het is niet zo'n hele mooie stad, vind ik zelf, maar als je daar nu doorheen rijdt, dan ziet al die mooie groene bermen. Ja. Echt een verbetering.
12: Wordt beter.
13: Uiterlijk, absoluut.
12: En ik kijk even naar Muriel, ik denk hier ook weer kennis, hè? Want je kon bij tuincentra verkeerde zaadballen kopen met exoten die we dan de natuur ingooien. gooien. En die gemeentes wisten niet wat hij in die berm moest. Deden ze klaprozen en magrieten, ja. Waar je geen moer aan hebt. Maar dat verandert nu.
13: Klopt.
6: Ja, mensen leren steeds meer, maar daar hebben we de stadssafaris voor nodig. Ik woon zelf in Arnhem. En hoe is het in Arnhem? Want daar zie ik heel veel van dit soort cursussen en alle leuke dingen bij ons in de buurt. En...
13: Ja, nou, de buurt, dat is een hele belangrijke dat je dat zegt. Want er zijn namelijk ecologen, stadsecologen, die zijn van de gemeente. Maar de meeste projecten worden gestart gewoon door mensen zoals wij. Zeg maar. Gewoon door burgers die in de straat wonen en denken van ik wil wat groens gaan doen. Ja. En in Arnhem, daar zijn diverse ontwikkelingen gaande op dit moment. Ook vanuit de boerderij die daar ligt. Ik ben de naam even kwijt. Maar wat er gebeurt is dat burgers enthousiast worden gemaakt om wat te gaan doen aan natuur in hun eigen tuin. En de bedoeling is dat ze dat ook uitdragen naar de rest van de wijk. En ik geloof er heilig in dat dat een van de beste methodes is om een stad te vergroenen.
12: Nou, in Zutphen hebben we de bijenlint. Ja. Dat doen alle burgers samen. Ja. Door en op die manier worden steden, en dat is volgens mij het grote belang, los van bewegend groen aan je ogen, wat iedereen vergeet. Ons reptielenbrein heeft dat nodig. Maar we maken van steden groene hubs voor die natuur.
13: Dat is precies wat het moet zijn. Want je ziet ook bijvoorbeeld Naarden is wat dat betreft ook een mooi voorbeeld. Dat ligt naast het Naardenmeer. En daar was op een gegeven moment een gesprek gaande tussen Natuurmonumenten, waar ik toen werkte, en Naarden, van hoe kunnen we de natuur uit het Naardenmeer de stad intrekken. Dus je maakte een soort van verbindingen van de natuur de stad in. Nou, dat was waanzinnig. En dat soort dingen moeten we hebben.
12: Nou is Parijs ook heel goed.
13: Ja.
12: Wat doen ze daar nou weer? Want dat is een wereldstad. Eén grote steen- en betonklomp. Geen groen te zien, maar nu.
13: Daar hadden ze in de gaten dat het veel te warm werd. En wat dus onder andere gebeurt is dat lanen volgezet zijn met bomen. En daar zie je dat de temperatuur heel erg hard gewoon in de richting een veel aangenamer iets voor ons mensen gaat.
12: Ja.
13: En dat is winst. Dat is pure winst.
12: Ik heb wel eens een sommetje van de pijp, een steenwijk in Amsterdam gehoord. Verschil tussen een straat met echt veel bomen en geen 22 graden verschil.
13: Dat geloof ik meteen.
12: Bij zo'n hittegolf.
6: En wat denk je van je kosmos? Want al die auto's zijn eruit. Iedereen is gaan fietsen. Ja. Dus mensen gaan bewegen. Hè? Het wordt gezonder. Het was lang niet in Parijs geweest, maar begin juli. Het was warm.
12: Ja.
6: Maar het was goed te doen op al die pleintjes.
12: En die Parijzenaars zijn ineens ook aardiger. Ja. Heb je het gemerkt? Die waren niet te doen. Maar als mensen na jouw show naar buiten komen, Luc, wat gaan ze dan anders doen? Wat zien ze? Wat verandert er?
13: Nou, dan hoop ik dat ze in de gaten hebben dat hun tuin heel erg belangrijk kan zijn voor de natuur. Maar ook dat ze zoiets hebben van, joh, ik ga gewoon voor mijn tuin zorgen. Want dan kan het betekenen dat ik lekker in mijn tuin kan zitten. Het wordt aangenamer in mijn tuin. Ik heb er gewoon wat aan die natuur in mijn eigen tuin. Het is geen vijand, het is gewoon een partner waarmee je gewoon prettig kan samenleven. En als ze dat snappen met een paar leuke anekdotes die ze weer aan mensen gaan vertellen, zodat er nog meer mensen naar stadsafari gaan komen, dan ben ik heel tevreden.
12: Ja, toch. En we zeggen met Wereld Natuur is altijd be one with nature.
13: Ja.
12: Nou, laten we beginnen. Be one with your voortuin.
6: Ja.
14: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
12: We blijven bij de natuur in de stad. Nederland heeft een concept natuurherstelplan geschreven. Daarin staan voor het eerst harde doelen voor meer groen in onze steden. Bioloog Luc Hoogesten is hier, net als ons groene geweten Muriel Arts. Muriel, het natuurherstelplan, wat hebben we opgeschreven?
6: Nou, ik moet wel even zeggen, het is nu een concept. Mm-hmm. Het is een soort eerste stap richting het definitieve plan dat in 2027 ingediend moet worden. En dat komt voort uit de Europese natuurherstelverordening die sinds augustus 2024 bindend is voor Nederland. Luc zei het net al.
12: Ja.
6: En de wet geldt niet alleen voor Natura 2000 gebieden, nee, maar ook voor landbouwgronden, bossen, rivieren, onze zeeën en stedelijk groen, waar we het net over hebben.
12: Heel veel dus, ja.
6: Ja, en in dat conceptplan staat vooral hoe groot is de opgave die we hebben en wat bestaand beleid er al aan doet. En dan is er ook gekeken een berekening van wat voor tekort hebben we dan als we aan die herstelverordening moeten voldoen, wat een ingewikkeld woord trouwens. En de eerste scenario's om die doelen te halen. Concrete keuzes komen dan in dat definitieve plan.
12: Ja, daar gaan we ze ook aan houden. Voor de stad betekent het in ieder geval dat gemeenten tot en met 2030 geen groen en bomen meer mogen kwijtraken. En Luc zei net ook al, daarna moet het gaan groeien.
6: Ja, en als een gemeente wel groen weghaalt, dan moet het worden gecompenseerd met nieuw groen of extra bomen, of ze huren Luc in om te zeggen hoe het moet.
12: Ja.
6: En het totale oppervlak aan groen mag onder de streep simpelweg niet krimpen. Dat is eigenlijk hoe het over gaat. En het gaat over totaal, let op, meer dan 290.000 hectare aan stedelijk gebied, waar straks de herstelmaatregelen voor gaan gelden.
12: Mm-hmm.
6: En Nederland wil vooral kwaliteit toevoegen aan al dat groen, daar hoorden we net ook wat over. Inheemse planten, ecologisch beheer, welke beestjes voelen zich daar thuis in plaats van gewoon een paar bomen bijplant. Moet wel een samenhang hebben en dus ook nut hebben.
12: Ja.
6: En Nederland voegt bewust geen eigen extra eisen toe. Dat is ook handig, geen uitzonderingen. Het plan gaat dus niet verder dan wat Europa strikt vraagt.
12: Nee, dat vind ik niet zo erg. Gewoon Europese level playing field doen we ook eens een keer dan. Ja. Luc, met jou even gewoon, jij bent het groene geweten vandaag ook, samen met Muriel. Is dit nou een tandenloze beleidstekst of gaat de gemiddelde Rotterdammer er echt iets van merken?
13: Nou, het grote voordeel van deze wet is dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan ligt bij de gemeentes.
12: Dus maar
13: de
12: hebben al zoveel op een bordje.
13: Precies, die hebben al het een en ander te doen, maar die zijn ook al vaak al bezig op dit vlak. Dus voor hun is het vaak gewoon een voorstelling van het huidige beleid met een paar verbeterslagen. En als er een pot geld tegenover staat, denk ik dat er wel wat kan gaan gebeuren. Dus ik ben wat dat betreft wel positief. Waar ik niet zo heel positief over ben, is de tempo waarmee Nederland dit doet, zeg maar. Want we weten het al vanaf 2024. Dan ligt er nu een conceptplan bij Europa. In 2027, 1 september, hebben we dan het definitieve plan. En dan gaan we pas eens nadenken over acties. En dan denk ik, jongens, dan is het 2028 voordat we de eerste dingen gaan uitvoeren. We moeten nu al aan de gang. Want het is
12: nee, ik vind het heel goed dat je dat zegt. Want dan zijn wij altijd weer de paniekzaaiers en zo. Ja. Maar ik haal even Kees Klomp, betekenis-econoom, in herinnering. Die zei vanaf 2037 krijgen we grote problemen met de natuur en onze welvaart. En dat loopt nu al terug naar 35, 34. Ja. Dus we hebben geen tijd te verliezen om die natuur aan te jakkeren. Want die hebben we nodig. Ja. Zou dit nou ook meehelpen? Dat op dat gemeentelijke niveau ineens al die inwoners denken, hey, die natuur, die is toch belangrijker dan we dachten. Mensen weten het ook gewoon niet, behalve dat het mooi is.
13: Ik denk het wel, want wat ik merk is dat, want ik, na aanleiding van het eerste boek wat ik over die tuin heb gemaakt, ben ik het hele land doorgegaan om lezingen te geven. En dat was ook meestal bij gewoon lokale organisaties, burgers. En als je dan ziet hoeveel enthousiasme en energie er lokaal aanwezig is, dan moet je als gemeente gebruik van maken, want het is er gewoon. De mensen willen heel graag. Die hebben kleine bedragen nodig. En het gaat puur om het enthousiasme van de mensen om een olievlek te veroorzaken. Ja. Olievlek misschien niet de juiste bewoording.
12: Nee, die hebben heel vaak, komt heel vaak langs. Geeft niks.
6: Een groene golf.
13: Nou, ja, een groene golf, dat vind ik mooi.
12: Nou, heb ik 10 jaar lang Gelderse koppen gemaakt bij Omroep Gelderland. Ja. Nou, is zoveel lelijke voortuin heb je nog nooit gezien, hoor. Gewoon alleen maar grind is nog een hoogtepunt, kan ik je verzekeren. Ja, ja, ja. Dus er is nog een hoop werk te doen.
13: Ja, klopt.
12: Maar zijn er ook uitzonderingen? Sommige gemeenten hebben al best veel groen. Worden die vrijgesteld, weet je dat?
13: Nee, die moeten ook gewoon voldoen aan de verplichting om dit te gaan realiseren. Maar het is natuurlijk wel, als je groen bent, is het makkelijker om al wat meer groen te gaan realiseren. Want je kunt gewoon voortborduren op je huidige beleid. Dus dat kan wel. Maar er zijn voor zover ik weet geen vrijstellingen.
12: Nee, maar je moet gewoon kijken of je er aan voldoet. En ook leuk, als je daar nu aan voldoet, kan je gewoon meer doen.
13: Ja,
12: dan loop je eindelijk ook eens echt een keer voor op. Ja. Nou weten we allemaal, hè, tegelflippen weten we. En het geeft ook sociale cohesie in de buurt. Allemaal hele supergoeie dingen. Maar dan, wat moeten we dan doen als we geflipt hebben? Wat moet je nou wel of juist niet in je tuin zetten?
13: Nou, wat je niet moet doen, is hortensia's aanplanten.
12: Die zijn mooi. En die doen het altijd.
13: Daar is ook alles mee gezegd. Ze zien er mooi uit voor ons mensen, maar de natuur heeft er plat gezegd geen moer aan. Echt helemaal niks.
12: Ik heb ze allemaal uit mijn achtertuin gerukt. Ik ben pijn in mijn hart.
13: Heel goed, heel goed.
12: Oh, wat erg.
13: Nee, maar zonder gekheid, wat je moet doen is, als je wat ruimte hebt, zorg voor een paar inheemse struikjes of wat planten kun je inzaaien. Want des te natuurlijker die planten zijn, dus het zijn inheemse planten, en des te meer soorten je hebt, des te meer insecten gaan daar weer op afkomen. Dus ook al is het een heel klein stukje, door variatie aan planten daar neer te zetten die van nature daarvoor kunnen komen, krijg je meer insecten. En dat gaat zich weer uitspreiden naar andere tuinen. Dus ja, zo.
12: Nee, jij bent dan een ecoloog. Ik ben gewoon een sukkel die het doet. En ik heb mijn hele taluut naar beneden, 2,5 meter dijklichaam, beplant met inheemse planten. Ik heb nog nooit zoveel vlinders en vogels en gewoon een heel klein stukje zat. Hè? Ja. Dat klinkt nu enorm. Ja. Maar het werkt gewoon echt.
13: Klopt. Want dus, ik heb dat bij ons in de straat, heb ik ook een stukje gemeentelijk groen omgerond tot een stukje natuur. Nou, ik moest, voordat ik dat mocht gaan doen van de gemeente, moest ik eerst langs alle bewoners van onze straat om een handtekening te halen dat ze akkoord waren. Dat was fantastisch, want het waren mensen die normaal nooit iets met natuur hadden. En opeens stond ik per persoon een kwartier te kletsen bij de voordeur van, dit gaan we doen. Wat er gebeurde toen het groen ontwikkeld was, was dat mensen aanbelden om te vertellen hoe mooi ze het vonden. Gewoon puur hoe mooi ze het vonden. Niet welke soorten, maar het uiterlijk van de straat was echt gigantisch verbeterd.
12: Ja, en met die 80.000 tegels eruit was het eerste grote project van tegelwipfirma, hoe heet het? Ja. En die mensen waren allemaal trots. Dit is mijn boom. Dit hebben wij geplant. Dit hoekje doen wij. En ineens was die hele buurt bezig met die natuur. En die kende hem. Oh, mevrouw Jansen, u woont aan de overkant. Wat leuk. Heeft u ook een boom? Oh, dan gaan we die samen uitzoeken. Het werd gewoon één sociale toestand.
13: Ja.
6: Dus zo kom je dus ook verder. Want zo leren mensen het ook. Door te doen. En door samen te doen. En je hebt
12: ineens
6: allemaal
12: weet ze welke
6: van die
12: boom.
6: Buur.
12: Ja, precies.
6: Ja, wij hebben dat ook. Het is echt gewoon hartstikke leuk.
13: Ja, maar we zagen het zelfs gebeuren. Dat bij ons in de straat zijn een paar nieuwe mensen komen te wonen. Hebben alle tegels eruit gehaald en hebben de grasvloer in de plek gezet. En wat was nou de reden? Ja, water. Maar onze kinderen vinden het ook leuk om, als ze vallen, vallen ze in het gras en niet op stenen.
12: Nou, dat is ook alweer een goede reden. Ja, nog een paar bloemetjes eromheen. Ja. Luc, als jij één dag minister van Stadsnatuur zou zijn, wat zou je doen?
13: Oeh, wat ik dan zou doen, dan zou ik kijken in hoeverre het mogelijk was om zoveel mogelijk mensen letterlijk de lokale acties van de grond te gaan krijgen. Dus mensen motiveren om aan de gang te gaan en niet door te zeggen van hier heb je geld, ga maar wat doen. Ik zou voorbeelden aandragen. Ik zou lekker iedereen mee op pad nemen van kom, we gaan daar kijken, want zo ziet het eruit en dit krijg je als je dat gaat doen. Dus concrete voorbeelden laten zien en dat zoveel mogelijk door heel Nederland. Ik geloof er echt heilig in als je mensen dingen laat zien van wat ze krijgen, dat werkt.
12: Je hebt van die tuincentra, hè, die hebben allerlei voorbeelden van kerstkamers, dat doet het goed. Ik heb nu geloof ik al wel, jij wordt de vierde, 3 ecologen en tuinbazen gevraagd. Maak nou eens een voortuinenboek voor klein budget, middelbudget, groot budget, kleine tuin. Dan kan je volgens mij enorme bestsellen creëren. Misschien moeten wij dat samen toch maar gaan doen nu.
13: Ik vind het een goed plan.
12: Dat je voorbeelden kan zien van dit kan je allemaal met je voortuin doen.
6: Ja. Dus je hebt ook, ik zag ik laatst bij mijn helemaal biologisch veranderd, hebben ze een klimaatpleintje. Ja. Dus er staan allemaal leuke dingen op. Van als jij nou koeler wil hebben en goed voor de beestjes, en dan ga je toch die plantjes kopen. Ja. Dan denk je, nou, dan neem ik die maar mee. Hè?
12: Ja, en zo moeten we toch die goede kant op.
6: Supergoed idee.
13: Precies. Dus, laat zien wat je krijgt. Dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Voorbeelden, dat hebben we nodig.
12: Ja. Nou, komt dat herstelplan komt eraan en daar moeten we wat mee. Nou, is het altijd heel makkelijk uit te leggen. We hebben opwarming, we hebben grondstoffen ellende en 3, en dat is de allerergste, is biodiversiteitsverlies. En daar hebben we het nu over. Ja. En je ziet in Amerika in de binnenlanden, dat bestuift niks meer. Daar moeten vrachtwagens met bijen langs de boeren. Wat een dieptepuntdrama waar niemand het over heeft.
13: Ja.
12: We zitten in Nederland ook die kant op te gaan. Er staan nu grote plakaten. De boeren beschermen de natuur al honderden jaren. Wie beschermt de boer? Ik vind het charmant. Ja. Ik ben voor elke individuele boer, maar kun je nog één keer het belang herhalen van hoe belangrijk de biodiversiteit ook in de stad is?
13: Nou, ik zou bijna zeggen, weet je wie de boer beschermt? De natuur beschermt de boer. Want zonder de natuur is de boer namelijk helemaal nergens. En je moet dus die twee partijen naar elkaar toe brengen. Maar wat was je vraag nou ook alweer?
12: Nou, hoe belangrijk de biodiversiteit in de stad is.
13: Ontzettend belangrijk. Niet alleen omdat het een soort, voor sommige soorten letterlijk een last resort is van we kunnen hier nog leven. Maar het kan ook een soort van verspreidingsbron gaan vormen voor soorten die uit natuurgebieden verdwenen zijn. Die kunnen weer naar buiten gaan. En als derde, er zijn onnoemelijk veel voorbeelden van dieren die ons helpen met ons welzijn, zeg maar. Denk aan vleermuizen. Weet je hoeveel muggen één vleermuis per jaar vangt? Dan hou je vast 1 miljoen.
6: Oh,
15: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Dag gemeenten, neem uw verantwoordelijkheid en die burgers ook. Bioloog Luc Hoogezijn, dank je wel. Vanaf 24 september sta je op de plank met jouw show. En als je kaarten wil, kijk op stadsafaritheater.nl. Muriel, elke week reiken wij een impactpluim uit aan iemand die echt verschil maakt. En jij mag kiezen, wie krijgt hem?
2: Ja, eigenlijk is het wel een beetje een evenknie van Luc. Want het is Herman Vreugdehil. En die doet eigenlijk datzelfde. Het verknopen van de boeren en de natuur en elkaar. Hij is directeur van Boerennatuurcollectief Rivierenland. Mm-hmm. Vandaag de laatste dag overigens. Want hij gaat andere dingen groter maken. En samen met 750 boeren uit het Gelderse rivierengebied ontwikkelde hij met zijn team de BAM-akkers. En dat zijn biodiverse akkermozaïeken waarin natuurherstel, landbouw en het werkplezier en het vakmanschap van de boer samenkomen.
1: Ja.
2: Zo wordt daar bijvoorbeeld nu in die BAM-akkers hennepvezel gekweekt. Daar is dan een deal gemaakt met Hoekschop. Die maakt daar biobased isolatiemateriaal van. Nieuwe plafonds, allemaal duurzaam en prefab bouwmaterialen.
1: Ja, dan moeten we naartoe, circulair, biobased,
2: precies,
1: post-grow economy. Dan krijg je dus echt een win-win situatie. Boeren met plezier in hun werk, met vakmanschap die de bodem verbeteren, de natuur diverser maken, echt wat je allemaal wil. Hè?
2: Ja, en weet je wat extra mooi is wat hij me vertelde? Ze gingen de eerste oogst doen. Het was letterlijk op de dag dat het weer ging regenen na al die maanden. En de bodem van deze biodiverse akkermozaïek was lekker vochtig. Daar was helemaal niks mee mis. Het was een spons van vocht, zo zei hij dat. En hij werd er heel blij van. Hij zei, want de grasmussen, patrijzen, wormen, koninginnen, pages. Nou, dat is niet normaal. Hè? Als je erin staat, ben er geweest. Ongelooflijke aantallen. En wat heel gaaf is, afgelopen vrijdag kregen ze een enorme subsidie om dit over het hele land uit te gaan breiden. Nou, dan moet je die man toch een impactpluim geven.
1: Dan krijgt hij subsidie en een pluim, zo moet het, hè?
2: Ja.
1: Mooie aangelegenheid om de pluim nu naar Herman Vreugdehil te gooien. En die 750 boeren die zijn aangesloten. Gefeliciteerd en ga zo door. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door Master Sustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
4: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in Oldenzaal zijn twee mensen gewond geraakt, meldt RTV Oost. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in een bedrijfspand. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. De gemeente Tiel moet zo snel mogelijk twee wethouders benoemen, zegt de commissaris van de Koning. Eerder dit jaar zijn alle wethouders opgestapt nadat de vorige burgemeester werd beschuldigd van strafbare dingen. Maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen is er nog geen coalitie en doet de burgemeester alles in zijn eentje. President Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van zijn balzaal in het Witte Huis, heeft het Hoge Rechtshof besloten. Er loopt een rechtszaak tegen de bouw en een lagere rechter zei dat zolang de zaak loopt er niet verder gebouwd mag worden. Het Hof zet er een streep door, de bouw mag tijdens de rechtszaak gewoon doorgaan. En Ayase Ueda gaat definitief weg bij Feyenoord. Eigenlijk had hij nog een contract tot 2028, maar hij gaat voor 15 miljoen euro naar het Franse OSC Lille. Ueda was vorig jaar topscorer in de Eredivisie, hij maakte 25 goals. Op de site van Feyenoord zegt Ueda dat hij de club en de supporters dankbaar is. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vandaag nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog buien. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis.

0: en Maarten de Gruyter.
1: Hier in Nederland zijn er steeds meer studenten die de hoop op een kamer al hebben opgegeven. En in andere delen van Europa zijn studentenwoningen juist het lievelingetje van beleggers. De vraag van deze week: hoe maken we beleggen in studentenkamers weer aantrekkelijk? Dit is Vast Goed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En dat zal voor de gemiddelde student, zeker in vastgoedkunde, gelden dat hij gewoon de podcast luistert. Die Gen Z'ers luisteren toch niet meer gewoon naar de radio? Dat kan toch niet? Ja, goed.
2: Nee.
1: Maarten de Gruyter zit zoals elke week ook in de podcast naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
2: Dag Maarten, ja, eigenlijk best wel goed.
1: Ja, we gaan het over studenten hebben vandaag. Als ik die uitzending voorbereid, we hebben dat eerder gedaan, vaak bij het begin van het collegejaar, ja. Dan ga ik toch altijd even terug naar mijn eigen tijd.
2: En hoe was die?
1: Nou, als veel kamers gezien, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik kon het nog betalen.
2: Weet je wat wel leuk is? Misschien moeten we een keer een locatie-uitzending doen vanaf een studentenhuis.
1: In onze oude studentenkamers. Mijn studentenkamer werd toen opgegeven. Daar kwamen toen de Keilenweghoeren in Rotterdam. Ja.
2: En wie zitten er nu in?
1: Ja, volgens mij is het helemaal gesloopt. Er staat er nu een woontoren met appartementen van 1 miljoen.
2: Maar we kunnen toch hier in Amsterdam gewoon een keer op een studentenhuis opnemen. Dat is wel doen. Leuk.
1: Volgende locatieuitzending, meld je aan als studentenhuis. Je hoeft er niet voor te betalen, we komen langs.
2: Ja.
1: Nieuws, Maarten. Ja, die studenten gaan ons commerciële tarief niet betalen natuurlijk.
2: Dat hoeft ook niet.
1: Alleen een pilsje erbij.
2: Ja.
1: Maarten, we beginnen met het FD. Ja. De rentes op de kapitaalmarkten lopen op door het conflict in het Midden-Oosten. Nou, Trump heeft invloed op mijn hypotheek.
2: Je gaat er toch een Trump-verhaaltje van maar proberen te maken.
1: Het conflict in het Midden-Oosten komt door Trump. Hij is een oorlog begonnen tegen Iran.
2: Okay, maar
1: wat zegt het FD?
2: Nou ja, hoge hypotheekrente drukt natuurlijk de prijsstijging op de woningmarkt.
1: Ja. He,
2: dus mensen kunnen minder lenen. Dus er wordt toch een afkoeling van de huizenmarkt. En je ziet eigenlijk dat het met name de starters hard raakt. Die natuurlijk een nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Die voor het eerst een woning kopen. Terwijl veel mensen die een nieuwe woning kopen, of die verhuizen, die de ene woning verkopen en een nieuwe kopen, die kunnen hun hypotheek meenemen. Dus die zitten nog in dat lagere tarief.
1: Interessant genoeg zegt de Rabobank ook in het artikel: door de grootschalige verkoop van huurwoningen onder vastgoedbeleggers en de afgenomen betaalbaarheid door de eerdere huurprijsstijgingen zien we dat de huizenmarkt al een tijdje aan het afkoelen is.
2: Ja, dat
1: komt
2: is
1: weer bij elkaar.
2: Ja, het zijn natuurlijk meerdere effecten die dit natuurlijk verzorgen. Want we zagen natuurlijk eigenlijk de afgelopen tijd al een beetje een afkoeling, doordat er natuurlijk gewoon veel aanbod
1: en komt. Tegelijk tijd ik geloof dat de NAG dan nu naar 4,1% gaat of zo. Dat is historisch gezien natuurlijk niet zo.
2: Nee,
1: heel
2: dat is ook zo. Maar ik denk ook dat het is natuurlijk ook gewoon. Je ziet toch altijd als het onrustig is dat mensen gewoon überhaupt een beetje angstig zijn om belangrijke stappen. Want zeker voor een starter is natuurlijk een belangrijke stap om je eerste woning te gaan kopen.
1: We gaan naar het Vastgoedjournaal. Die zeggen: het kabinet wil het gebruik van shortstay aanscherpen en werkt daarbij ook aan nieuwe regels voor tijdelijke huurcontracten van arbeidsmigranten. Ja. Gaan we het ook in de uitzending over hebben. Maar wat is hun verhaal?
2: Nou, de EIB zegt eigenlijk: de aanpassing van die shortstay-wet die vraagt om 24.000 extra woningen voor arbeidsmigranten.
1: EIB, Economisch Instituut voor de Bouw, heeft dit verhaal neergelegd bij Vastgoedjournaal. Ja.
2: En die zeggen natuurlijk feitelijk dat zij onderzochten dat die kwaliteitseisen betekent dat er gewoon veel meer bij moet worden gebouwd, omdat er dus volgens het instituut voldoet de huisvesting van ruim 130.000 arbeidsmigranten die korter dan 3 jaar in Nederland verblijven momenteel niet aan de norm.
1: Nee, en het gaat er dus over dat de minister een nieuwe wet over shortstay naar de Kamer heeft gestuurd. Daar is nu net afgelopen zomer de inzage in geweest. Nog niet naar de Kamer, maar de inzage, commentaar daarop
2: leveren. Onze gast begint zich nu al ermee te bemoeien.
1: Eduard Schaapman.
2: Hij heeft
1: zich er ook mee bemoeid. Maar het interessante daarin is dat het EIB nu alweer zegt: we letten op, als deze wet doorgaat, dan zijn er heel veel extra woningen nodig voor arbeidsmigranten, omdat de eisen worden opgehoogd.
2: Zeker. Ik hoor dan 72.000 extra slaapplaatsen.
1: Ja, ik hoor alleen maar: EIB wil weer bouwen.
2: Ja, nou ja, kijk, het EIB is natuurlijk het Economisch Instituut voor de Bouw. En
1: De nieuwsberichten gaan erover dat er uiteindelijk meer gebouwd moet worden. Het liefst
2: jij vindt het natuurlijk eigenlijk een lobbyclub, heb ik het vermoeden. Ja, daar lijkt het ook wel een klein beetje op. Ook als je kijkt hoe ze in elkaar... Ze zeggen zelf altijd dat ze dat niet zijn. Maar als je gaat kijken hoe ze... Kijk, ik vind het altijd wel fijn om ze erbij te halen, want het onderbouwt meestal mijn mening.
1: Ja, de projectontwikkelaars willen ook graag bouwen, dat snap ik. We sluiten even af met de NOS. Nieuws van deze ochtend. Internationale studenten kosten meer geld, maar leveren uiteindelijk ook meer op.
2: Ja, dat is natuurlijk... Het lekkere is altijd... Het is natuurlijk meestal met populisme. Links- of rechtspopulisme is toch... Als je een beetje in de feiten gaat duiken, dan zit het meestal toch net iets anders. Ja, want er wordt ons natuurlijk toch eigenlijk al een aantal jaar...

0: voorgehouden van ja, dat die internationale studenten die kosten ons eigenlijk alleen maar geld en dat moet minder worden.
1: Ja, Omtzigt was een van zijn campagnethema's, ja. Hè? Minder internationale studenten. Straks spreken we alleen maar Engels op de universiteit. Help.
0: Zeker. En wat blijkt nou dat uiteindelijk, ik vind het altijd wel een beetje, ja, hoe bereken je dit nou allemaal? Maar leveren ze meer geld op? Mensen ook helemaal, ja, heel gek is het niet, want wat ze eigenlijk natuurlijk zeggen, het simpele verhaal is natuurlijk dat 1 op de 5 van binnen de EU en 2 op de 5 ook van buiten de EU die blijft hier, hoog opgeleid en betalen dus veel belasting. Relatief gezien. En maken tegelijkertijd ook weinig gebruik van de sociale voorzieningen.
1: Ja.
0: Dus ze leveren gewoon geld op.
1: Ja, precies. En dat heeft de NOS brengt nu dat nieuws vanuit de kritiek dat die studenten relatief goedkoop, zeker van binnen de Europese Unie, hier kunnen studeren.
0: Dat is natuurlijk ook zo.
1: Ze betalen 2700 collegegeld en that's it.
0: Ja.
1: En het legt natuurlijk ook wat druk op de woningmarkt.
0: Het legt ook enorme druk op de woningmarkt, maar dan moet je natuurlijk niet tegelijkertijd ook natuurlijk allerlei wetten aanscherpen. Want kijk, wat we toen net even over hadden, want het werd uiteindelijk een beetje een discussie over de EIB. Maar wat natuurlijk wel gek is, is dat je wetten wil gaan aanscherpen op het moment dat je natuurlijk zo'n tekort hebt. Dan moet je niet de regels moeilijker maken. Je moet ze makkelijker maken.
2: Vastgoed gezocht.
1: Een kamer vinden als student. Dat is in Nederland vaak zoeken naar een speld in een hooiberg. Zeker deze tijd. En uit de laatste cijfers van het kadaster blijkt dat in met name veel studentensteden veel huurwoningen worden uitgepompt. De student is daar dus echt de klos. En studentensteden is in dit geval de universiteitssteden. In Zuid-Europa zien we een heel andere trend. Daar ontdekken internationale investeerders studentenhuisvesting juist als een nieuw groeisegment. 1 sector, 2 werelden. Dus tijd voor een gesprek daarover. En dat doen we met Eduard Schaapman van The Experience Net. En Reinert-Jan Spits van Kansas, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting. Beide van harte welkom.
3: Een goedemorgenmiddag.
1: Ja, want Eduard, met The Experience Net ontwikkelen jullie studentenhuizen in het buitenland.
3: Ja, onder andere, maar ook in Nederland hebben we een vijftal vestigingen staan. En we staan nu in Madrid en Granada. Tenderronde nog in Madrid. We zijn aan het kijken in Milaan, Rome, Athene, Porto en Lissabon.
1: Deel die ervaring deze uitzending, Reinert-Jan. Ik begin even bij jou. Hoe erg is nou dat kamertekort in Nederland op dit moment?
4: Nou, de laatste cijfers die wij als Kansas hebben, die zijn van vorig jaar. Aanstaande donderdag komen de nieuwe cijfers beschikbaar. Maar de laatste cijfers geven aan dat het tekort ongeveer 20.000 studentenwoningen is.
1: Oké, maar je hebt die nieuwe cijfers al lang gezien, want ze liggen bij de drukker. Gaat het stijgen?
4: Kijk, we verwachten in ieder geval niet dat het inderdaad in 1 jaar is opgelost. Dus ga er maar vanuit dat het tekort gewoon nog steeds onverminderd hoog is.
1: Ja. Welke rol spelen dan die internationale studenten daarin?
4: Het is ongeveer zo dat 1/3 van de studentenwoningen van onze achterban, van de sociale studentenhuisvesters, dat zijn internationale studenten. Dus dat is een grote groep.
1: 1/3 is internationale student?
4: Ja. Ja.
1: En die zit dan dus, want dat is jullie achterban, in de sociale studentenhuisvesting.
4: Die zitten ook in de particuliere, maar die zitten ook in de sociale studenten.
1: Ja, en dan even, ik begon de uitzending met mijn eigen tijd. Wij woonden vooral met 3, 4, 5 studenten ook in de sociale huisvesting met een gezamenlijke keuken. Is dat nog steeds wel de norm?
4: Nou, er zijn de laatste jaren ook heel veel studio's bijgebouwd. Maar je ziet wel dat ook vanuit onze achterban eigenlijk die wens, ook gesteund ook door de studenten zelf, steeds meer is van, goh, laten we veel meer kamers gaan realiseren.
1: Ja, het kadaster kwam vorige week met cijfers dat investeerders verkochten, ook in studentensteden, bezit. Maar ze verkochten wel minder dan in andere steden. Dus het lijkt, als het gaat over investeerders in die studentensteden, dat het nog wel meevalt met het uitponden. Of zien jullie dat anders?
4: Nou, we zien inderdaad, maar ik baseer me inderdaad ook op die cijfers van het kadaster, dat daar gewoon fors natuurlijk wordt uitgepond.
1: Ja.
4: Het is wel zo dat onze leden, dus de sociale studentenhuisvesters, de afgelopen jaren gemiddeld 5.000 woningen hebben weten toe te voegen. Dus in die zin, ja, compenseert dat natuurlijk wel deels die uitpondgolf. Maar dat zal niet voldoende zijn.
1: Ja.
4: Dus in die zin blijft het tekort nogmaals veel te hoog.
1: En wat is wat jullie betreft dan de lijn die je in Nederland zou moeten volgen? Zou er dus meer door die sociale studentenhuisvesting sneller gebouwd kunnen worden? Of dat nou studio's zijn of woningen met 2, 3, 4 studenten? Moeten we er ook alles aan doen om die particuliere belegger, waar veel studentenhuizen van zijn, gewoon te behouden?
4: Ja. Nou, ik zie het primair natuurlijk wel als een aansporing ook aan onze leden om nog meer te gaan bouwen. Dus dat willen we ook graag. Nou, dan gaat het ook om natuurlijk, zijn die locaties erg? Is ook het geld erg? Als je kijkt ook naar de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld, dat is nou zoiets waarvan je zegt, nou, daar kunnen we echt dat geld kunnen we beter besteden. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het echt wel goed is dat er ook in de particuliere markt nog studentenwoningen overblijven. Dus daar moet denk ik ook nog wel wat gebeuren.
1: Ja, maar kijk, vanuit een vastgoedbelang is dat heel hard gestreden tegen, let nou op, dat uitponden is een groot probleem. Hebben jullie daar ook altijd hard tegen gestreden?
3: Ik wil nog even terugkomen op die cijfers, hoor. Want die cijfers even correct weergeven. 3 jaar geleden is een doelstelling neergezet. We willen 60.000 nieuwe studentenwoningen gaan bouwen. Er zijn er inderdaad bruto gerealiseerd 15.000 in de afgelopen jaar. Met name door inderdaad SSH en Duo. Ja. Maar aan de andere kant zijn er 9.900 studentenhuizen verkocht.
1: Ja, dat is dus, zijn de particuliere woningen.
3: De particuliere woningen. Ik kom zelf uit Utrecht. Gelukkig staat mijn Utrechtse huis er nog steeds. En ik kon daar goed vertoeven. Maar dat was een ander model dan we tegenwoordig zien. Vroeger zat je op een kot, zoals in België. En dan had je dus een gedeelde keuken met 10 andere jongens. En een gedeelde douche, en badkamer en toilet. En tegenwoordig verandert dat toch duidelijk. Dat je meer naar een studio gaat. En dat je inderdaad 21 vierkante meter hebt.
1: Ja, Utrecht is een van de voorbeelden waarbij leden van de vereniging. Verenigingen, huizen kopen, zeg maar verenigingshuizen kopen, om maar te zorgen dat die verenigingshuizen overeind blijven staan. Dat is toch eigenlijk schrijnend dat dat nodig is.
3: Dat klopt, daar zit ik inderdaad in een van die besturen in Utrecht. En daar hebben we inderdaad 10 eigen huizen. Alleen, je moet nu gaan kijken, hoe kun je huizen die particulieren weer op de markt zetten, overnemen. En hoe werkt dat? Op die huizen zit een omzetvergunning, en die kan of per locatie of per persoon zijn. Als die persoon per persoon is, dan zegt Utrecht, dat doen we dus niet meer. Utrecht wil uiteindelijk de studentenhuisvesting uit de binnenstad weg hebben.
1: Oh ja?
0: Niet beleidsmatig?
3: Nou ja, niet beleidsmatig, maar het is duidelijk dat ze dus uiteindelijk, we zijn bezig met het opkopen van andere huizen. Op het moment dat die gebonden is aan de persoon, verlengen ze hem niet naar een andere persoon. Alleen als hij verbonden is aan een huis, dan klopt het, dan kun je dat overnemen en dan blijft bestaan.
1: Maar dit is best ingewikkeld, hè, want dit heeft met die omzettingswetgeving te maken die er ooit gekomen is om te zorgen dat je wel met meerdere studenten in één huis kunt zitten. Het houdt ook nog relatie met de huursubsidie.
3: Klopt.
1: Dus dat maakt het extra complex.
3: Ja, klopt.
1: En Maarten, dit is ook waarvan de minister tegen Groningen heeft gezegd.
0: Ja, dat is ook bijzonder.
1: Ga er iets soepeler mee om.
0: Ja, dat is natuurlijk ook uniek, hè. Dat is de minister tegen, onder andere tegen Groningen heeft gezegd, van ga soepeler om met dat, eigenlijk met dat samenwonen. Maar dat is, ja, ik vind dat zo bijzonder. Dus dan maak je een wet in Den Haag en dan ga je dat aanscherpen, regels aanscherpen. Ga je vervolgens werkt niet, dan ga je zeggen, ja, ga er maar wat soepeler mee om. En tegelijkertijd ga je ook nieuwe wetten introduceren die het toch ook weer moeilijker maken.
3: Ja, nee, dat klopt. Uiteindelijk wat je nu ziet is dat door regelgeving er heel veel verdwijnt. Hè? We hebben eerst het kapitaal weggejaagd en wat we nu aan het doen zijn is de student wegjagen, want die heeft eigenlijk geen kamer meer. En
0: maar het is natuurlijk niet dat ze dat Utrecht toch bewust studenten probeert weg te jagen. Het gaat er gewoon om dat je de regels gewoon
4: de vereniging van Utrecht, dat is natuurlijk wel een van de weinige gemeenten die het mogelijk maakt dat zonder vergunning 3 studenten een huis kunnen huren.
1: Daar kan dat nog wel.
4: In heel veel
1: tot 3 studenten.
4: Ja, in heel veel gemeenten kan dat niet.
1: Nee.
4: Tot 2.
1: Maar daar zijn ze ook in Amsterdam wel weer mee bezig om te kijken of ze dat we iets kunnen oprekken. Maar dat duurt dan weer een paar jaar.
3: Maar kijk dan even wel naar wat gebeurt er in Utrecht. Daar staat inderdaad, je mag tot 3 verhuren. Tot 3. Alleen wat de problematiek is, dan staat er dus als je naar Funda gaat, wij willen geen studenten. He, dus in principe, er wordt wel gezegd, je mag het, maar de verhuurder wil dat dan weer niet. Dus ja, dan heb je nog steeds dat tekort. Er zijn behoorlijk wat studenten.
0: En waarom wil de verhuurder het niet?
1: Ja, die heeft liever jongwerkende friends verhaal in zijn huis.
3: Uiteindelijk wel, hè?
0: Als je 3, maar dan 3 werkende.
1: 3 werkende, en dat geeft gewoon een hoop minder overlast en gedoe natuurlijk.
3: Klopt.
0: Was jij zo'n student die overal?
1: Soms was het wel gezellig, ja.
4: dat is ook wel waarom wij ook zien, hè, dat bijvoorbeeld het bouwen op studentencampussen, dat natuurlijk echt wel een goede oplossing is, ook voor dat soort weerstand, wat je natuurlijk vaak in binnensteden wel ziet, hè, en ook wel weerspiegelt in een gemeenteraad, van nou, al die studentenwoningen in de binnenstad, dat willen we eigenlijk niet. Nou, ga dan kijken ook naar studentenwoningen op campus.
1: Maar wat vind jij er zelf van? Want de meeste studenten die beginnen op een campus, Enschede bijvoorbeeld als voorbeeld, die willen uiteindelijk de stad in. Omdat het gewoon, dat is toch leuker, dat is toch mooier. Ja, en het is toch gezond voor een stad dat die studenten in de stad wonen.
4: Zeker, het is ook niet of-of, denk ik. Maar de grote aantallen kun je natuurlijk wel bereiken, ook juist op die campus. En dan moet je wel zorgen dat dat ook een beetje leefbaar is. Hè. Dus het is nu vaak dat je natuurlijk op een studentencampus ziet, 's avonds na 5 uur is er geen koffietent meer te vinden, laat staan een café. Nou, daar moet je dan natuurlijk wel in investeren. Maar daar kun je denk ik wel echt meer gebruik van maken. Als je ook zegt, wij moeten dat tekort hebben.
0: Maar is dit dan de vertrutting van de Maarten? De vertrutting van de dus
1: ja, cafés, ik vrees het wel een
0: cafés
1: beetje.
0: Cafés mogen niet meer, terrassen moeten weg. Studenten de stad uit.
1: Als je in Amsterdam een halve meter buiten de terras staat, dan
0: heb je een probleem.
1: Dan wordt alsmaar boos. Eduard Schaapman, die Experience Net. Welk rendement kun je met studentenhuisvesting halen?
3: Nou ja, dat, in Nederland, als je inderdaad 2-4% haalt, is het best knap. Kijk, daar in Den Haag geloven ze allemaal dat wij nog 8-10% halen. Maar in principe haal je gewoon 2-4%.
1: En in Spanje, Granada?
3: Dan zit je gewoon richting de 10%. Hè?
1: Okay, dus maar waarom ontwikkel je dan niet alleen maar daar?
3: Nou ja, omdat je uiteindelijk je kapitaal nodig hebt om je gebouwen neer te kunnen zetten. En die investeerder die zegt van ja, uiteindelijk wil ik rendement hebben. En als ik dat rendement heb, dan krijg je dat kapitaal. Wij hebben hier een aantal van deze complexen neergezet in Amsterdam, in Leiden. En dat heeft lange tijd goed gedaan. Maar het is wel zo dat die rendementen minder wordt. Dus nogmaals, wat ik al zeg, je jaagt niet alleen de student weg, maar ook het kapitaal. Daar is het mee begonnen.
1: En, gaat het eigenlijk over direct rendement, dus het verhuurrendement? Of gaat het ook over rendement na verkoop?
3: Absoluut, daar gaat het natuurlijk ook om. Het gaat natuurlijk om het totale rendement.
1: Maar dat is in Nederland maken. Waarschijnlijk nog best goed.
3: Kijk, wat je ziet is hoe hoger de huurinkomsten, hoe beter jouw rendement ook bij verkoop.
0: Die 10%, is dat, ligt het dan dat het zoveel hoger is? Is dat aan de opbrengstenkant of is het ook gewoon goedkoper om te bouwen? Waar zit het
3: allebei, in? Uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat de kostprijs per vierkante meter bouw goedkoper is in die landen. Alleen Spanje zie je wel al richting Nederland trekken, ook qua regelgevingen. Dus je ziet wel dat nu nog heel erg lekker te bouwen is en redelijk goed te doen en de studenten er graag naartoe willen. Maar op een gegeven moment zal dat ook tot de max komen. Dus je moet continu als ondernemer kijken waar kan ik nog wel ontwikkelen en waar kan ik nog wel bouwen.
0: De linkser kan Spanje niet meer worden, dus dan zit je nu goed, denk ik.
3: Ja, vooral ook omdat ze heel graag willen dat die internationale student daar naartoe komt. Kijk, dat heeft Nederland een hele tijd gehad. Hè. Nu dit jaar voor het eerst zijn er veel minder internationale studenten. En dat is het ook lekker als je dus inderdaad studentencomplex aanbiedt met verschillende mogelijkheden. We hebben de SSH en Duo, die zorgen voor de sociale student. En wij zorgen ervoor dat de student die toevallig iets meer heeft ook gehuisvest kan worden. Dus wij zorgen dat wij die internationale student die toch wat meer kan betalen uit die sociale huurwoningen gaan van SSH en Duo. Dus dat is weer ten goede van de Nederlandse student.
1: Waar Nederland dus vecht tegen een structureel tekort, groeit dus de Europese markt voor studentenhuisvesting. Bij ons in de uitzending Reinert-Jan Spits van Kansas en je hoorde hem net Eduard Schaapman van The Experience Net. Fijn dat jullie er zijn. Eduard, ik wil even met je doorpraten over hoe dat dan precies werkt. Want je zei het al, er is dus een verschil tussen het type studentenwoningen en jullie ontwikkelen eigenlijk commerciële studentenwoningen.
3: Ja, klopt.
1: En zijn dat dan wel woningen waar ik 5 jaar lang mag wonen?
3: Dat ligt eraan de vergunning die je krijgt. Kijk, we hebben op de Zuidas hebben wij een complex staan waar inderdaad sociale studentenhuisvesting is. Hè. Dat moet ook weer eruit. Hè, daar hebben we in principe 12 jaar mochten we daar staan. 1 jaar hebben we verlengd gekregen. Dus daar hebben we gewoon de sociale studentenhuurwoning. Maar we hebben ook voor internationale studenten een complex. Alleen, dan zit je weer aan een andere regelgeving vast. Dan mag je maar maximaal 1 jaar zitten. Nou, dat is niet erg voor deze internationale student. Want die komt eigenlijk voor 1 jaar zijn masters halen. Laatste semester.
1: Is dat ook die regelgeving die met die nieuwe short-stay-regelgeving zou worden aangepast?
3: Ja, dan wordt dat stuk wordt inderdaad aangepakt. Na 30 dagen.
1: Dus maar daar heeft hij toch niks aan als internationale student?
3: Daar heb je helemaal gelijk in. Maar dat komt een beetje doordat er uiteindelijk in Den Haag ook is besloten geworden van we willen het allemaal netjes regelen. En ik kan het begrijpen, want wat hebben ze gezegd? We hebben een probleem met de huisvesting van arbeidsmigranten.
1: Ja.
3: Dat gaat niet helemaal goed. Dan zitten ze op 8 vierkante meter in een stapelbed met 3 personen. Dus dat gaat niet. Dus hebben ze gedacht, weet je wat? We moeten alles in de huurwet gooien. Dus dan hebben we alles geregeld. Hebben we minder ambtenaren nodig, want dan hebben we 1 controlefunctie. Alleen dat moet je juist niet doen. Want wat wij op dit moment doen, allebei de partijen, zowel SSH Duo als Student Experience en vroeger ook het studentenhotel. Wij leveren gewoon mooie studio's, 21 vierkante meter. Daarin zit inderdaad een pantry, daar zit een douche, een toilet, alles voor jezelf en volledig gemeubileerd. En je kunt daar gehuisvest worden. Ja. En dat is iets anders dan dat jij op
1: en dus, kamer... Dus hebben jullie bij die zienswijze ook gezegd, let op, doe dat niet. En dit noem je dus PBSA, dus Purpose Built Student Accommodation.
3: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk het format.
3: Ja, en onder zitten dan in principe heb je dus allerlei zaken geregeld. Hè. We hadden het er net even over van, je moet wel zorgen dat er een community gaat ontstaan. Dus wat je daar hebt is niet alleen de plekken waar ze kunnen werken, maar daar heb je ook de gaming, de biljarts. We hebben bovenop het dak het basketbalvelden. Uiteindelijk komen ze daar in die 1000 vierkante meter beneden allemaal bij elkaar om iets met elkaar te vieren. Zeker al
1: maar
3: die
1: dat
3: studenten.
1: Is dan, Reinjan, dit zijn toch duurdere kamers dan als ik een klassieke studentenkamer Deze wel, ja.
4: Nou, dat zijn inderdaad van mijn collega natuurlijk wel.
1: Ja, maar dat is toch ook niet lang niet voor alle studenten weggelegd?
3: Dat klopt.
1: Om in een soort van, luxe, ik ken de Social Hub. Maarten, een van jouw allereerste ontwikkelingen in Amsterdam die je gebouwd hebt
0: aan de Wiebertstraat.
1: Heet tegenwoordig Social Hub. Ja, dat is ook zo hip en luxe dat ik denk, nou, dat kon ik niet betalen toen ik studeerde.
4: Nee, dus wij houden ons natuurlijk gewoon aan de normale huurregels. Dus gemiddeld is de huur bij ons, bij onze leden, €600 per maand. Nou, dat is.
0: Maar ja, het bestaan daarvan is natuurlijk.
4: Komen daar nog servicekosten bij.
0: Ja. Het bestaan van dat soort dingen is natuurlijk wel goed voor de hele markt. Natuurlijk.
1: Nee, maar dat is dus het punt, Eduard. Hoe groot zien jullie die potentie van de groei van die PBSA-bedden, noem ik het maar even, in Europa, in een land als Spanje, waar jullie dus ook ontwikkelen?
3: Uiteindelijk zie je dat het meest ontwikkelde land op het gebied van PBSA is op dit moment de UK. Dus van de 100 studenten kunnen de 32 studenten daar naar PBSA. In Nederland zijn dat er 12 op de 100. Gemiddeld in Europa is dat 15 en in Spanje is dat tot nu toe 8. Dus er is nog heel veel potentie. En nogmaals, het is niet erg dat er verschil is. Er zijn sommige studenten die willen meer betalen. We hebben ook studenten internationale studenten die al lang een keer af zijn gestudeerd, die nu 50 zijn en die bij ons komen wonen. En die hebben al een baan gehad, maar die willen nog een keer wat doen. Je haalt ze wel af van inderdaad de studenten die voor sociale huurwoning gaan. Hè. Dus uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je diversiteit hebt. En dat is alleen maar goed. Je moet ook niet iedereen in een sociale huurwoning hebben. Je moet ook mensen hebben die het gewoon kunnen betalen.
0: Hey, Eduard, want je had het over de project van de Zuiders. Dat bestaat toch al meer dan 10 jaar?
3: Ja, 12 jaar.
0: Maar jullie bedrijven is toch in
3: 15 jaar oud.
0: Oh, ik begreep dat jullie bedrijf in 2025 is opgericht.
3: Nee, dat is dus het platform wat erboven hangt. Hè. Dus dat is het ExperienceNet. En wat we eindelijk hebben gezien is dat buiten die studenten, dat is neergezet door Johan van Wij, buiten die studenten zijn er ook mensen die na hun studententijd ergens willen zitten. En natuurlijk is Charlie McGregor van de Social Hub daar goed op ingesprongen. Hè. Ja. Die heeft gezegd van, verrek, die mensen hebben ook een kamer nodig. Dus daarnaast hebben wij een merk gecreëerd, Living Experience, voor de werkende student, of de afgestudeerde student die uiteindelijk gaat
0: werken. Dat zijn er een heleboel.
1: Zeker ook veel. Ik heb een hele hoop gecheeste studenten.
3: Die willen ergens wonen. Die kunnen geen hypotheek meer betalen, dus die willen ergens wonen. Ja. Nou, hebben we een eerste site hebben we in Granada. En dan merk je inderdaad dat degenen die daar inkomen zo tot en met 35 jaar zijn.
0: Dus die impact van die 30 dagen, die wordt dan toch, als dat doorgaat, die wordt dan toch enorm op jullie businessmodel.
3: Ja, nou ja, dat klopt. Die wordt enorm op ons businessmodel. We hebben nog een ontwikkeling op Uilensteden. Maar wat we hebben gedaan, van kunnen we er dan nog uit als die in de wet valt, hè, in de huurwet valt? Nou, dan kan die inderdaad met het puntensysteem nog net uit. En hoe komt dat? Omdat je dan toch als student weer een subsidie kan aanvragen. Dus dan komt het weer net uit en dan komen wij inderdaad
0: maar,
3: over.
0: Maar is het kwaad eigenlijk niet al geschied? In de zin van dat buitenlandse beleggers, of die nou er wel of niet doorheen gaat, dat buitenlandse beleggers zullen zeggen, het is gewoon een onbetrouwbaar investeringsland. Het feit dat het alleen al voor ligt, ook al komt het er niet doorheen, dat dat toch door gaat spelen.
1: Wat ik niet zo goed begrijp, Reinert-Jan, is, wij hebben dit gesprek en je gaat altijd terug naar je eigen studententijd. Ja. En al die mensen die op de stoel zitten om te beslissen of dat nou de wethouder is, of een directeur projectontwikkeling, of wie dan ook, de dertigers, veertigers, vijftigers, die hebben allemaal die leuke studententijd gehad. Nou, we zeggen 80% ervan.
3: Ja, ik denk zij niet.
1: Waarom lukt het nou niet om met die touch die mensen te raken en te zeggen, luister, jij gunt je eigen kinderen toch ook zo'n studententijd. Hup, actie erop. Als er nou één thema is waar je makkelijk met goede argumenten snelheid moet kunnen maken, is het toch deze?
4: Ja, nou ja, ik denk wel in die zin, hè, dat die bijvoorbeeld dat landelijk actieplan, dat is natuurlijk, er is niet voor elke woonprobleem een landelijk actieplan. Nee. Dus in die zin is daar wel echt al een goede start gemaakt. Alleen er moet nog meer gebeuren. En dat zie je dus dat we daar met z'n allen aan moeten werken. Dus ik vind het ook altijd iets te makkelijk te wijzen naar de politiek of naar de wethouder. Daar zijn we allemaal voor verantwoordelijk. Wij als natuurlijk sociale studentenhuisvesters, de markt, maar ook de onderwijsinstellingen.
1: Reinert-Jan Spits van Kansas en Eduard Schaapman van The Experience Net. Dankjewel. We praten nog even verder in de podcast voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op Times Square in New York zijn twee mensen neergestoken. Een vrouw liep bij een souvenirwinkel met twee messen te zwaaien. Ze is neergeschoten door de politie. Zij en de slachtoffers liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Onderzocht wordt of de vrouw psychiatrische problemen heeft. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. De kans dat er windmolens in Amsterdam-Noord komen is erg klein. De gemeente Amsterdam wil al jaren windmolens neerzetten in de buurt van knooppunt Koenplein, maar de provincie is tegen. Vooral rechtse partijen zijn tegen. Ze maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Volgende week wordt er in de provincie gestemd. De kans dat kinderen kanker overleven is de afgelopen jaren een stuk groter geworden, zeggen Kika en het Prinses Maxima Centrum. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast. Allemaal in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Ze spelen allemaal ijshockey, drinken alleen koffie bij Tom Hortons, doen overal maple syrup op en zeggen bij het minste of geringste meteen sorry of hey. Zomaar een paar stereotypes over Canadezen. Maar dat sorry zeggen zit er even niet meer in. En waarom zouden ze ook? Donald Trump ontketende een handelsoorlog met Canada en dus kiezen de Canadezen inmiddels voor hele andere woorden als ze het over de Amerikaanse president hebben.
1: This guy's a loser. He's going to be a loser. And simple as that. We're going to fight with everything we have. And you know something? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body. So there you go.
0: Dat was Doug Ford, de premier van Ontario, die de nationale leider Mark Carney volledig steunt in de strijd met Trump. Die vriendelijke buurman van Amerika heeft zijn beleefdheid dus ingeruild voor een tegenaanval. En terwijl Canada deze week van sorry naar so what ging, verloor Amerika ook iemand die juist bekend stond om het verbinden van mensen. Dolly Parton.
2: My daddy was a Republican, my mama was a Democrat, and I'm a hypocrite.
0: Ja, in een Amerika waarin steeds meer mensen tegenover elkaar staan, was haar kracht om te verbinden misschien wel haar grootste erfenis. Dit is aflevering 361 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Sjaan en Luc.
3: Ja, dag allemaal. Jan Posma hier vanuit New York. Bernard, jouw stadje. Ja. Ik zit hier een beetje gek zo met mijn laptop op een ijsbucket en op de rand van het bed. Maar achter mij kunnen de mensen die via YouTube kijken wel het Empire State Building zien. Dus
0: mooi
3: you win
0: punt.
3: Some, you lose some.
0: Mooi punt. In Chelsea zit je.
3: Ja, ja, klopt. Ja. Maar het voelt er een beetje leeg, hoor, want jij bent natuurlijk net weg.
0: Ja, ik was het afgelopen weekend daar nog. En maar je weet, ik heb ook mooi uitzicht. Maar niet op het Empire State trouwens. Maar goed. En ik ben over een paar weken weer terug. Dus dan zitten we weer in dezelfde tijdzone. Jan, vertel. Kijk. Wat is jou deze week opgevallen?
3: Ja, Bernard, ik moet toch even terug naar zondag. Toen was Nederland natuurlijk helemaal bezig met de Grand Prix in Zandvoort, Formule 1. Ik was bij die andere Grand Prix, de Freedom Grand Prix in Washington, D.C. En dat is best een wonderlijk verhaal. President Trump die bedacht eigenlijk een jaartje geleden wat ik wil een race door Washington. Nog nooit eerder gedaan. Hij tweette toen het gaat komen, executive order. En inderdaad, ze hebben het geregeld. In Zandvoort doen we daar jaren over om dat voor elkaar te krijgen. En ik moet ook wel zeggen, dat ziet er allemaal veel mooier uit dan hoe ze het in Washington deden, hoor. Echt een heel ander verhaal. Maar als Trump iets wil, dan gebeurt het. Dus er reden IndyCar-auto's rond de mall voor het congres langs. IndyCar, dat is eigenlijk de Amerikaanse Formule 1. Die zijn ietsje groter, een beetje wat lomper, zeg maar. Gaan ook ietsje sneller. Maar het was wel echt leuk. Er was veel lawaai, er was de snelheid. Nederlander, Rinus VK, die heet eigenlijk Van Kanthout. Maar dat kunnen die Amerikanen niet uitspreken natuurlijk. Lag er wel snel uit, alleen dat is jammer. En iedereen kreeg, je kon je inschrijven voor gratis kaartjes. Dus iedereen die er was, was daar gewoon gratis. Vond ik ook bijzonder. En het was ook wel een beetje apart, want het was ook een race met een Trump-sausje natuurlijk. Dat kon je ook al raden. Hij reed een ererondje over het circuit met de Beast. De nieuwe Air Force One, hè, die Qatar Force One, die vloog over. Er waren B-52 bommenwerpers, een B-2, F-35. Allemaal flyovers. 7 waren er. Trump startte de race. Minister Duffy vlagde hem af. Dus het was wel, het was een heel mooi evenement, maar ook echt een Trump-evenement. En dat was een beetje een apart gevoel ook. Er liepen allemaal mensen met Make Racing Great Again petjes op. Rood natuurlijk. Ja. Veel Trump andere dingen die je zag. Ik hoorde een mooie omschrijving. Dit was het laatste evenement van Trumps perfecte stoere jongensvakantie. Want er was natuurlijk dat vechttoernooi bij het Witte Huis. Die grote fair, dat grootste vuurwerk ooit. Ja, nu een autorace. Dus het is compleet, Bernard.
0: Ja, even een vraagje. Was er een aanleiding, en ik vraag het hier om, kan hij het op de een of andere manier wegschrijven op de staatsbegroting? Want dan is het allemaal belastinggeld waarmee dit grapje is betaald.
3: Ja, nou, ik moet wel zeggen, er wordt steeds benadrukt dat er heel veel sponsoren zijn en dat het daar grotendeels van wordt betaald. En ja, ook dat gaf een apart gevoel, hoor, want Boeing is dan een sponsor en de bedrijven van Elon Musk zijn sponsor, maar veel militaire zaken waren daar. Washington zelf, de stad, die betaalt natuurlijk ook een gedeelte. Er moesten bijvoorbeeld 200 putten, die moesten vastgelast worden, want die auto's hebben zoveel pk's, die rijden die putten eruit en dat wordt dan heel gevaarlijk. En volgens mij weten we nog niet helemaal hoeveel dat nou echt precies heeft gekost. Dus hoeveel belastinggeld hierin zit. Die vliegtuigen ook bijvoorbeeld. Hè. Als je een beetje kritisch bent, dan zeggen zo'n B-52 bommenwerper, dat kost duizenden dollars alleen al om die over te laten vliegen. En dan zeggen ze hier van ja, maar hij moet toch vliegen. Dit is gewoon een trainingsrondje. En dan kan je het eigenlijk zo wegschrijven.
0: Ja, dat zeggen ze altijd, maar het is ook onzin. Ding is echt expres daarvoor opgestegen. Reken maar. Wat jij zegt, er waren een B1, een B2, dat kost allemaal vermogen om die dingen te laten vliegen. Maar goed, aan de andere kant, we moeten ook niet al te cynisch zijn. Want als je dit leuk vindt, jij bent een van de mensen die dit best leuk vindt, dan heb je ook best een plezierig moment, toch?
3: Zeker. Mensen waren heel positief, hoor. Mensen die er waren, die hebben echt wel een mooie middag gehad. Dus je voelt de grond trillen als ze langskomen. En dat blijft toch wel iets gaafs. Ja. Dus het einde van Trump's Peter Pan zomer, zeiden ze hier. Bernard, wat is jou opgevallen deze week?
0: Ja, een bericht waar ik een beetje van schrok. Namelijk dat de agenten van Homeland Security binnen zijn gedrongen bij een linkse signalgroep, verschillende signalgroepen, bij demonstranten, bij organisatoren van demonstranten, om erachter te komen wat die voor acties zouden willen ondernemen, van plan waren te ondernemen tegen ICE. Dus het was een infiltratieactie, zeer uitvoerig en groot. En het heeft ook een aantal resultaten opgeleverd. Ze hebben mensen aangehouden. Maar ik vind op het moment dat je kan zeggen, ja, dat is dan misschien heeft. Als je het wil verdedigen, zeg je, het heeft gewoon te maken met de nationale veiligheid. Maar ik vind dit over de rand. En in elk geval is het pikant, op zijn minst. En ik moest denken, Jan, aan de jaren 40 tot 70 in Nederland. Toen had je de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Die bestaat niet meer. Tegenwoordig heet dat de AIVD. Maar die joeg op, ik zal maar zeggen, fellow travelers heette dat dan. Hè? Mensen met communistische sympathieën. En als je ooit één keer in je leven een bezoek had gebracht aan een, weet ik veel, bijeenkomst met een communistische spreker, dan kon je er al op rekenen dat je de rest van je leven zou worden geschaduwd door die BVD. Dat is ook groot. Dus wij waren geen graan beter, hoor. Alleen, dit was in een ander tijdvak. En om zoiets nu nog te doen, ik vind dat... Ik schrok er een beetje van, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, het klinkt toch wel als Koude Oorlog, denk ik. Ja. En iets uit die tijd en een beetje Red Scare-achtig. Ja, ja. Je hebt natuurlijk ook nog tijdens de Koude Oorlog was jij correspondent. Weet jij of jij zelf in Nederland of in Amerika, zijn er dossiertjes van jou?
0: Ja, zeker wel. Ik heb het één keer uitgezocht in Nederland. Nou, daar ben ik bijna zeker van, maar ik heb nooit moeite gedaan om te achterhalen. Dat kan overigens, hoor. Maar in Amerika heb ik dat wel gedaan. Toen ik daar net was, Jan, als correspondent, toen waren de verkiezingen. Die zijn er altijd, trouwens. Maar die waren er toen ook. Dit was de strijd tussen Carter en Reagan. En toen hadden ze iets gedaan voor de media, wat overigens fantastisch was, namelijk, ze hadden de Secret Service en de FBI, die hadden een perskaart ontworpen en die daarvoor kon je intekenen. En die was geldig voor alle verkiezingsactiviteiten gedurende het hele seizoen. Dus bij alle bijeenkomsten voor voorverkiezingen, toespraken van de kandidaten, noem maar op. Je komt met die ene perskaart overal in. Maar je moest wel uitvoerig inschrijven. En ik heb toen opgebeld met het kantoor van de FBI. Die zaten in het World Trade Center in New York. En met de vraag van, zou ik mogen komen praten? Want ik ben zo benieuwd wat u daar nou mee doet. En toen zeiden ze, ja hoor, kom maar langs. En toen kwam ik daar, toen zeg ik, mag ik mijn eigen dossier zien? Toen zei het, ja, vanzelfsprekend. En dat werd keurig geopend. En dat bestond uitsluitend uit vertalingen van alle stukjes die ik toen schreef voor het Algemeen Dagblad en maakte voor de radio en televisie. En verder niks, zonder commentaar. En toen vroeg ik aan die man die me daarbij assisteerde. Wat is nou eigenlijk de bedoeling? Toen zei hij, wij hebben maar één doel voor ogen. Dat is het beschermen van de mensen die wij worden geacht te beschermen. En of jij nou je belastingen betaalt of vreemd gaat of allerlei andere dingen doet, interesseert ons 0,0. We willen alleen maar kijken of je in gevaar bent. Dat vond ik een interessant uitgangspunt. En ook begrijpelijk en aanvaardbaar. En ik heb
3: geloof je het ook? Want je kan ook zeggen, ja, er is misschien wel een schaduwdossier waar je niet in mag kijken.
0: Dat zou heel goed kunnen, Jan. Misschien dat zou best kunnen. Ik had in die tijd ook nog analoge telefoons. En daar zaten vaak klikjes op als ik belde. En dan zei ik vaak, als dat gebeurde, hebt u het allemaal of moet ik het nog een keertje herhalen? Gewoon terwijl het telefoongesprek liep. Ja, want je moet er ook grappen over kunnen maken. En ik heb een tijdje lang, zoals je weet, ook bij het Witte Huis gezeten. En dan moet je bij de Secret Service een onderzoek doen. Dat doe je vrijwillig. Dan moet je dus voor tekenen dat je dat ook laat doen. En dan ligt er dus echt je complete doopzeel. En dat duurt ook een paar maanden voordat dat wordt goedgekeurd of afgekeurd. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar dat kun je eigenlijk niemand kwalijk nemen. Want ja, je kan ook kiezen om dat niet te doen. En ik koos om het wel te doen. Dus ja, ik heb wel die ervaringen, maar dit vind ik toch net weer iets anders. Dit heeft iets geniepigs. In deze tijd past het niet, vind ik.
3: Ja, of het past juist wel in deze tijd, maar geniepig is het zeker. Ja,
0: ja, ja. Ja. Jan, dan moeten we het even hebben over het verhaal van de week. Dat is de handelsoorlog met Canada. Een akkoord was dichtbij, maar dat klapt op het laatste moment. Amerika kondigde importheffingen van 50% aan op Canadese producten. In reactie daarop heeft Canada heffingen van 15, 25 en 50% aangekondigd voor zo'n 500 Amerikaanse producten. De vraag is, wat maakt nou die ruzie met de doorgaans bijzonder vriendelijke noorderburen los bij de Amerikanen, Jan?
3: Nou, ik merkte wel dat dit echt qua verhaal, wat je in de media ziet, was dit echt volgens mij het belangrijkste na Dolly Parton natuurlijk, waar we het zo over gaan hebben. Maar dit was echt met veel grotere impact dan bijvoorbeeld alle Iran-ontwikkelingen van afgelopen week. En wat me ook wel heel erg opviel, ik ben benieuwd wat jij in New York en Florida ook daarover hebt opgevangen, maar wat ik in Washington vooral hoorde, is natuurlijk een stad met diplomaten, ambtenaren, mensen die veel nadenken over dat soort dingen en vaak genuanceerd zijn. Daar hoorde ik toch echt veel verbazing en teleurstelling dat Amerika zo vijandig omgaat met een buurman die zo dichtbij hun staat. Als je dit al met een bondgenoot doet, wat moet je dan met je vijanden doen, was een beetje het gevoel. En dat is een gevoel, denk ik, wat ook wel breder wordt gedeeld. Als je bijvoorbeeld naar peilingen kijkt, de meerderheid van de Amerikanen zien Canada echt als bondgenoten, als buren. En niet als een tegenstander. China is een tegenstander, dat snapt iedereen wel. Maar Canada echt niet. En natuurlijk ook vraagtekens over de prijs van weer zo'n handelsoorlog. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in Florida, dat je dat ook wel gehoord hebt.
0: Ja, nou, ik was in Florida voornamelijk met de familie op toeristische toertjes en een beetje aan het zwembad en zo en aan het strand. Dus ik heb niet echt grote gesprekken kunnen voeren met mensen. Maar er wordt overal over gepraat. Dat is absoluut een feit. Mijn gevoel is dat het heel veel mensen dwars zit. Wat jammer dat dit uit de hand loopt. Zo'n soort gevoel kreeg ik. Jammer dat het uit de hand loopt. Het leek er even over, Jan, dat ze eruit zouden komen. De Canadezen onderhandelden in eerste instantie met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer. Maar uiteindelijk raakte ook handelsminister Howard Lutnick verbonden. Wat was nou zijn rol?
3: Ja, als je de reconstructies allemaal zo'n beetje ziet, en dat, ik vind daarbij ook altijd interessant, die dingen die worden dan gelekt. En wat zijn de redenen dan dat het gelekt wordt? Iedereen probeert zijn eigen straatje wat schoon te vegen op verschillende manieren. Maar die Greer, die was al bijna bij een akkoord. Daar is iedereen het wel over eens. Toen gaf Trump ook nog een paar dagen uitstel, want het idee was, we gaan er nog komen. En het verhaal is toch dat die Lutnick, dat die het voor is gaan liggen. Dat die vond, er worden te veel concessies gedaan richting Canadezen. Hij let meer op echt de gevolgen voor de aluminium, voor de fabrieken, zeg maar, voor die markten. Dat uiteindelijk hij daar gewoon eigenlijk een andere filosofie had dan Greer. Lutnick, moet ik zeggen, die hield echt vast, denk ik, aan Trumps einddoel. Het terughalen van die fabrieken naar Amerika. Die banen weer terughalen voor Amerikanen. Terwijl die Greer die probeerde een compromis te halen. Die was aan het onderhandelen en die wilde op korte termijn een oplossing zien te vinden. En ik denk dat Canada dat ook aan het doen was. En wat ik ook wel opvallend vond, als je dan hoort wat er op het laatste moment ook bijkwam aan dingen die Amerika nog wilde. Amerika wilde bijvoorbeeld dat Canada mee zou bewegen in de toekomst als Amerika nieuwe importheffingen zou opleggen. Dus als Amerika bijvoorbeeld aan de EU wat op zou leggen, dan wilden ze dat Canada, dat dat vastgelegd zou zijn, dat Canada dan ook mee ging doen en daaraan mee zou werken. Ook als Canada al een apart verdrag had met de EU of een ander land of eenheid. En ja, dat is een van die redenen waarop Carney uiteindelijk zei, nee, dit kan gewoon niet. Dit gaat over onze soevereiniteit. En dat snap ik eigenlijk wel, want dat is wel heel apart om dat in een verdrag te zetten. En een andere opvallende dealbreaker, die was veel meer cultureel. Die Franse taal, hè, de invloed daarvan. Ja. Op Netflix worden nu lokale, zeg maar Canadees-Franse programma's, die worden wat meer onder de aandacht gebracht. Dat wil de VS niet. Het gaat ook veel breder om zaken. Waarom denk je, ik snap waarom om de Canadezen zich daar druk om maken. Maar misschien kan je dat even uitleggen sowieso, hoe gevoelig dat ligt bij de Canadezen.
0: Dat ligt al heel lang gevoelig. Je moet even een stukje terug in de geschiedenis. Nog voordat Amerika onafhankelijk werd, was tussen het hele gebied een Engelse kolonie. En de Engelsen die tolereerden geen katholieken. Daar hadden ze een hekel aan. En de Franstalige burgers die daar woonden, dat was toen al, dat was vooral in Arcadia, in de provincie, die moesten eruit, die hebben ze eruit gepest. En die zijn uiteindelijk uitgeweken naar Louisiana, waar ze nu nog steeds wonen. Dat worden de Cajuns genoemd en die spreken ook nog Frans. Beetje verbasterd, maar het is nog steeds Frans. Dus zover gaat de geschiedenis al terug met de taal als een van de onderwerpen. Veel scherper is de moderne geschiedenis. Je hebt Quebec, dat is een voornamelijk Franstalige provincie. En daar heeft altijd een onafhankelijkheidsbeweging bestaan. Die was nooit zo verschrikkelijk sterk, maar die was er wel. Maar die is geëxplodeerd toen in 1967 president de Gaulle van Frankrijk een toespraak kwam houden, ik meen in Montreal. En toen van een die beëindigde met vive le Quebec libre, leven het vrije Quebec. En toen is die onafhankelijkheidsbeweging zo ontploft dat het er echt op leek dat het afgelopen was. En premier Pierre Trudeau, de vader van de ons bekende Trudeau, die heeft toen eerst geprobeerd te onderhandelen. Op een bepaald moment iets heel verstandigs gedaan, vond ik, politiek. Namelijk tegen de Quebecois gezegd, jongens, als jullie daarvoor kiezen, dan moet je dat maar doen. We gaan het niet meer tegenhouden. En op de een of andere manier brak hij daarmee het verzet. Maar het gevolg daarvan wel was een soort respect dat ontstond. Dus vanaf dat moment is Canada een tweetalig land. En dat irriteert de Amerikanen vreselijk. Want als die een blikje fruitsla exporteren, dan moet het label in het Engels en in het Frans, als het naar Canada gaat. En daarvan zegt Trump, dat is flauwekul, dat moet stoppen. Dus op die manier, zo klein is het conflict gemaakt, terwijl het echt, historisch, is het echt een groot verhaal.
3: Ja, dus eigenlijk de Trump-regering die zegt, al die culturele dingen, val ons daar niet mee lastig. Nee. Wij willen gewoon makkelijk met jullie handel voeren.
0: Ja,
3: ja, ik denk dan wel, dan maak je van iets waarvan je weet dat het zo belangrijk is in Canada, dan maak je dan ook zelf een heel groot ding van.
0: Ja,
3: toch?
0: Precies. En je jaagt de Canadezen tegen je in het harnas. Want ook de Canadezen, de Engelstalige Canadezen, die zeggen, ja, dat is nu eenmaal zo. Het is een beetje zoals in België. Hè? We zijn overeengekomen dat het een tweetalig land is. Dus alles gaat ook tweetalig. En iemand van buiten die zich daarmee gaat bemoeien, ja, zegt donder op, daar gaan we zelf over.
3: Ja.
0: Dus het verhoogt de woede. Vandaar ook die meneer Ford, de vertegenwoordiger van
3: Doc Ford,
0: die die over Trump zei, kiss my ass. En dat zei hij niet zomaar. En die kreeg in heel Canada echt groot applaus. Dus het staat op scherp, maar ook emotioneel.
3: Ja, precies. Hey, en we hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel leiders, ook Europese leiders, gezien die juist heel voorzichtig naar Trump toe gaan. Die juist eigenlijk meer aan het slijmen zijn dan dat ze echt hard aan het onderhandelen zijn. Carney, die kiest nu echt voor de andere route. Die gaat er met gestrekt been in. Die zegt gewoon heel hard, no, we doen dit niet. No. Hoe schat jij dit nou in? Want dit is wel een hele moeilijke situatie. Ja. Die economieën zijn zo met elkaar verstrengeld. Ze hebben elkaar eigenlijk nodig, maar misschien de een meer dan de ander.
0: Ja, dat is interessant. Canada is voor 80% afhankelijk van handel met Amerika. Dus nou, dat is een no-brainer. Hè? Dat is gewoon heel veel. Maar Amerika is voor 60% afhankelijk van zijn energie uit Canada. Olie, bijna allemaal olie en ook een beetje gas. Dus als
3: ja, dat... is het niet zo? 60% van de ruwe olie kwam uit Canada?
0: Komt was dat uit Canada, is zo, is, ja. Ja, zo is dat. Ja. Ja. Het is echt heel veel, heel veel. Het is niet een beetje. Dus als ze zeggen, we draaien de kraan dicht, dan hebben de Amerikanen echt een probleem. Dus het veel kleinere Canada economisch kan wel degelijk een vuist maken. En je ziet dus een idiote situatie, Jan, naar mijn idee, dat er op het ogenblik twee landen zijn waar Amerika mee in conflict is en allebei dreigt te verliezen. Eén heet Iran en de andere heet Canada. Dat is echt. Het is echt, als ze niet uitkijken, dan krijgen ze zelf een enorm probleem.
3: En eigenlijk doen die beide landen hetzelfde. Een hele aparte combinatie natuurlijk, Iran en Canada. Kunnen niet verder uit elkaar liggen eigenlijk. Maar ze doen eigenlijk hetzelfde. Toch, ze zeggen allebei van, nou ja, er komen midterms aan in Amerika. Donald Trump, dat is jouw probleem. Jij moet dit goed praten, verkopen richting jouw eigen volk. Ja. Wij hebben de tijd wel.
0: Zo is dat. Is een beetje dat. Zo is dat. En de Canadezen hebben dus een lijst gepubliceerd van artikelen die worden geboycott of waar niet meer worden geleverd. En dat is vooral aan staten die vallen onder de twijfelstaten in Amerika. Dus ze voeren het beleid ook heel politiek. Zeggen, in Michigan liggen de zaken heel lastig voor Trump. Hè? Dat is echt een swing state. Dus weet je wat, we gaan de auto-industrie aanpakken. Want dat doen de Amerikanen en de Canadezen samen. Detroit en Ontario voornamelijk. Dus dat vallen ze dan aan. En dat werkt, dat heeft echt effect. Dus ik denk dat als Trump niet uitkijkt, dat hij hem inderdaad in de staart kan bijten.
3: Ja, want Michigan heel belangrijk. Wisconsin ook een swing state. Die hebben er ook mee te maken. Ohio, dus een staat heeft er mee te maken. Maine. Op allerlei plekken zie je de gevolgen hiervan. Dus dit houden we in de gaten.
0: Houden we in de gaten. Zometeen in de Amerika-podcast. Canada is dus boos op Trump. Maar wie was eigenlijk de Amerikaan waar bijna niemand op boos kon worden? Dolly Parton. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.
5: I know it's not good to be smoking in the morning sun. But the way I feel now is the best thing I've ever done.
6: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op Times Square in New York zijn twee mensen neergestoken. Een vrouw liep bij een souvenirwinkel met twee messen te zwaaien. Ze is neergeschoten door de politie. Zij en de slachtoffers liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Onderzocht wordt of de vrouw psychiatrische problemen heeft. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande... moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door... naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. De kans dat er windmolens in Amsterdam-Noord komen is erg klein. De gemeente Amsterdam wil al jaren windmolens neerzetten... in de buurt van knooppunt Koenplein, maar de provincie is tegen. Vooral rechtse partijen zijn tegen. Ze maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Volgende week wordt er in de provincie gestemd. De kans dat kinderen kanker overleven is de afgelopen jaren een stuk groter geworden... zeggen Kika en het Prinses Maxima Centrum. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds... Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
5: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
6: Natuurlijk moet het in deze aflevering ook nog gaan over een Amerikaans icoon... dat de wereld is ontvallen. Dolly Parton.

0: Everything's a song to me. I'll be watching the news on TV and they'll be telling some story and I think, ooh, what a good idea.
1: Do I ever wish I was born a guy? Lord, no, I've always been a sissy. And if I'd have been born a man, I'd have been a drag queen.
0: Been as poor as anybody could be, so I had everything to gain and nothing to lose. My daddy was a Republican, my mom was a Democrat, and I'm a hypocrite. I'm not the Dalai Lama. Somebody says, oh, Dolly, you always just look so happy. I said, that's the Botox. So, and the collagen.
2: In 2019 kopte de New York Times, is er iets waarover we het allemaal eens zijn? Ja, Dolly Parton. Is dat precies hoe we Dolly Parton moeten typeren, Jan?
3: Ja, ik denk het wel. Het is in een land waar eigenlijk over alles verdeeldheid is, over alles ruzie is, waar je gedwongen wordt om een kant te kiezen, politiek gezien, was zij echt iemand die dat oversteeg en het bleef overstegen. Ik zag na haar overlijden een berichtje van de Socialistische Democraten, dus helemaal aan de linkerkant, die treurde. Ik zag ook Turning Point USA, conservatief rechts, die treurde ook. Donald Trump, die liet de vlaggen half stok hangen, had niks negatiefs in zijn verhaaltje over Dolly Parton. Dat is ook een uniek. Iedereen hield van Dolly Parton. En ik denk, zij is ook zo Amerikaans. Ze heeft fantastische liedjes geschreven. Jolene, wat we net hoorden, is mijn favoriet. Vind ik echt een waanzinnig mooie liedje. De mythe is dat zij I Will Always Love You en Jolene op dezelfde avond heeft geschreven. Nou, dat is een goede avond, zullen we maar zeggen. De verpersoonlijking van Appalachia naar de rijkdom van Nashville. Toch dat niet vergeten ook. Dus ik denk, Bernard, zij moeten op de Amerikaanse vlag. 50 sterren en 1 keer Dolly.
2: Ja, goed idee. Het is inderdaad opmerkelijk dat iemand zo uitgesproken is eigenlijk over alles. En politiek zo zorgvuldig was. Dat is eigenlijk het woord. Hè. Dus ze zorgde dat ze niet het middelpunt werd van niet bijvoorbeeld zoals jouw idool Springsteen. Daar ben jij behoorlijk wild van. Maar dat is zo'n uitgesproken, politiek geëngageerde artiest. En dat was zij niet. Terwijl ze zich wel druk maakte over kwesties als abortus, feminisme, het homohuwelijk. En toch zie je dat, wat jij al zegt, dat iedereen er mist van de Democratic Socialist tot aan Trump toe.
4: To lose her, it's like you lose a member of the family. You know, we all knew her so well. I knew her. A little bit. She wasn't a very political person. She really liked me, I will tell you.
2: Ja, nou, dat is Trump was hij dat niet weg, maar nee, ze vond mij aardig. Daar sluit hij het statementje mee af. En toch zegt hij iets best vriendelijks. En hij verwoordt op zijn eigen manier ook waar wij het over hebben. Dat ze echt iets betekende en ook voor de samenleving. En dat ging, Jan, naar mijn idee, dat ging buiten alleen maar dat spectaculaire oeuvre van ontroerende country en western. En country en western, ja, dat is, ik vergelijk het altijd met de Nederlandse smartlappen. Hè. Dat is, de toppers bijvoorbeeld. Hè. Dat soort muziek kun je vergelijken met country en western. Maar zij,
3: wat een treurige levenslied.
2: Een treurige levenslied, het is bijna nooit gelukkig. Het komt veel ziekte en dood en verloren liefde in voor. Maar het is ook wel een hele mooie, aparte vorm van muziek ontstaan in de regio van de Appalachen. En dan vooral in staten als Tennessee en Kentucky. Ook zo, precies waar zij vandaan kwam. En ook daar vertelt het een groot verhaal over. Vind ik.
3: Ja, absoluut. Ik vond een mooie omschrijving van country muziek is three chords and the truth. Dus drie akkoorden en de waarheid. Dat is denk ik een beetje het gevoel van ik vertel mijn echte verhaal. En dat deed zij ook. Wat ik wel heel knap vind ook bij haar, want we hadden het erover van hoe kan het dan, hè, dat aan beide kanten mensen zo van haar houden. Ik moest Ik las een mooie anekdote. Toen Trump haar de presidentiële Medal of Freedom wilde geven, toen is dat 2 keer geprobeerd. 2 keer kwam ze niet. De eerste keer was haar man ziek, de tweede keer was er corona. In beide gevallen dus praktische redenen. En daarna wilde Biden hetzelfde doen. Die wilde haar ook die medaille geven. En toen zei zij, ik kom niet, want dan lijkt het alsof ik toch een politiek statement maak. En ik denk dat dat aangeeft hoe zij ermee omging. En dat betekent, ze was dus niet politiek in de zin van ze demonstreerde, of inderdaad zoals Bruce Springsteen, dat je echt je in die politiek mengt. Maar dat betekent niet dat zij zich niet uitsprak. En dat vind ik wel echt heel bijzonder. Dat je wel het verschil kan maken zonder een politieke kant te kiezen. Dat je feministische liedjes kan maken. Maar ook liedjes over ongewenste zwangerschappen op momenten dat in de jaren 60, 70, toen dat nog helemaal niet zo mainstream was. En dat die liedjes niet eens gedraaid werden. Het homohuwelijk steunen. Ook toen dat nog niet bon ton was. Zij heeft daar echt het verschil mee gemaakt, maar dus nooit een kant gekozen.
2: Nee.
3: Ja, dat vind ik wel echt. En wat jij al zei, hè? Uit de Appalachen, de Smoky Mountains. Wat betekenen zij voor die regio?
2: Ja, dat is voor mij het grote verhaal in dit geval. Zij komt uit wat je noemt de meest beroerde omstandigheden die je mensen zo ongeveer kan voorstellen in de westerse wereld. Een gezin van 13 kinderen, armoedroef. Als ik het goed begreep, ook in een streek waar niet of nauwelijks voorzieningen waren. Elektriciteit, stroom, het water, noem het allemaal maar op. Kortom, een verhaal wat je heel veel ziet, overigens, met mensen die uit die streek komen. Denk aan J.D. Vance, die komt er ook vandaan. En ook die heeft zich ontworsteld aan die achtergrond en heeft daar ook een boek over geschreven. Eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, lijken die twee wat dat betreft een beetje op elkaar. Mensen met zo'n vreselijke achterstand die het zo ver schoppen. En ik vind het verhaal prachtig, omdat ze eigenlijk, nou ja, ze was nooit bekend geworden als, zoals ze zelf zegt, niet op de zevende jaar een gitaar cadeau had gekregen. En toen bleek dat ze goed kon zingen. En toen is ze ontdekt, eerst lokaal, op de 13e. En daarna is ze losgebroken en nooit meer teruggedraaid. Kenny Rogers heeft zich over haar ontfermd. Allerlei andere beroemde mensen uit diezelfde sfeer. En uiteindelijk, die vrouw heeft 3000 songteksts en songs geschreven, Jan. 3000. Dat is veel, hoor.
3: Wauw.
2: Dat is, ja, ja, ik bedoel, dan, dat, daar is zelfs Mozart een kleine jongen bij, zal ik maar zeggen.
3: Ja, en die wordt toch, en die kon niet zingen, denk ik.
2: Nee, maar die kon wel heel snel muziek schrijven. En die wordt toch altijd gezien als een van de kampioenen in het aantal muziekstukken. Nou, dat vergeleken daarbij is het is natuurlijk een foute vergelijking, weet ik ook wel. Maar toch, het zegt een hoop. En ze heeft dat Dollywood opgericht, hè, dat zal maar zeggen pretpark. Ze heeft ook allerlei liefdadigheidsfondsen opgericht en bijvoorbeeld een enorm bedrag gestort in het onderzoeksfonds naar een vaccin tijdens COVID. En ik geloof dat was aan het vaccin van Moderna, maar dat is dus voor een groot deel uitgevoerd met het geld van Dolly Parton. Dat zijn fantastische dingen voor iemand van die achtergrond. Die zo goed, het was een fantastische zakenvrouw. Dat staat buiten kijf, maar het was ook een geweldige artiest. En het was iemand met een hart voor het volk, voor de mensen. Ze leefde mee en dan maakte het inderdaad voor haar absoluut niet uit of iemand democraat of republikein was. En ik vind die grap die we net hoorden, die Luc in dat overzichtje heeft gezet. En mijn vader was een republikein, mijn moeder was een democraat en ik was hypocriet. Dat tekent haar ten voeten uit de zelfspot, maar ook de betrekkelijkheid van de dingen.
3: Ja. Ja, fantastisch. Ze is op dat punt ook een soort Johan Cruijff qua uitspraken. Echt de een na de andere mooie citaten. Dat gaat maar door. Het kost heel veel geld om er zo goedkoop uit te zien. Vind ik ook zo'n mooie uitspraak van haar. Zoveel humor.
2: Ja, en als ik niet zo was geboren, was ik misschien wel een drag queen geworden. Dat zei ze ook op een bepaald moment. Allemaal van dat soort dingen die je denkt als je er ziet. En ook die pruiken waar ze ook continu grappen over maakte. Ik heb gezocht, ik weet niet, jij ook, ik heb gezocht of er foto's zijn van Dolly Parton zonder pruik. En het antwoord is ja. Als je online gaat kijken, dan vind je er één of twee. En ze had overigens een keurig blond haar, hoor. Het was helemaal niet, niks mis mee. Maar ze heeft heel bewust gekozen voor deze hele aparte tooi. En dan die hele strakke kleding. En het zag er natuurlijk inderdaad uit, een beetje als een drag queen. Maar met humor En ook wel met enorme charme. Dat speelde ook een enorme rol. Dus ja. Het was niet alleen maar de combinatie daarvan.
3: Ja, want juist ook omdat ze er grap over maakte. Volgens mij, ze heeft ook, ik weet het precieze citaat even niet meer, maar ze heeft daar volgens mij ook wel eens over gezegd. Van ja, ik weet ook wel, dit helpt platen verkopen. Ik speel ook een beetje een spelletje hiermee. Ik weet dat mensen hier iets over gaan zeggen. Ik maak er een grapje over. En ik gebruik het ook gewoon. En dat is prima. En dat werkte dus ook heel goed. Dat vind ik ook wel bijzonder. Ze heeft echt wel haar eigen weg altijd gevonden. Altijd gekozen. En was daar gewoon zo succesvol in. En als je het over die regio hebt, zo'n J.D. Vance die gaat weg, die schrijft er een boek over. Die zet zich, vind ik, toch ook wel af tegen die regio. Zij heeft eigenlijk nooit die Smoky Mountains en de Appalachen de rug toegekeerd. Zij is altijd erover blijven zingen. Nee. Zij is altijd blijven helpen. Ja. Dollywood is daar in de regio de grootste werkgever. Ja, wat jij al noemde, al die projecten, ook kinderboeken die naar jonge kinderen, in ieder geval in heel Amerika gaan. Allemaal dingen. Ja, er zijn weinig miljardairs, want dat is toch wel die op die manier hun geld uitgeven. Ja, echt fantastisch.
2: Ja, het is echt fantastisch. En er was nog iets. Dit is echt een enorm nieuwsgebeurtenis, hè? Ja, wij zijn nu, ik denk een minuut of 16, 17 aan het praten over Dolly Parton in de Amerika-podcast. Heel terecht, vind ik overigens. Maar ik kan mij niet een andere artiest herinneren die bij het overlijden zoveel teweeg heeft gebracht na Elvis Presley. Dit is volgens mij het is de enige die op datzelfde niveau komt wat aandacht betreft en betekenis voor de samenleving. Want hij was natuurlijk een hele andere man, maar ook hij was een hele bijzondere artiest uit dezelfde achtergrond. Dus heel bijzonder.
3: Ja, het doet me op een bepaalde manier een beetje gekke vergelijking, hoor. Een klein beetje aan Jimmy Carter denken, die dan president was. Maar dat ze altijd zeiden, nou, maar na zijn presidentschap deed hij eigenlijk veel grotere dingen. Ja. Het verschil is natuurlijk wel dat Dolly Parton was ongelooflijk succesvol als artiest. Maar eigenlijk de dingen die ze daarnaast deed en waar ze ook niet over opschepte, die waren eigenlijk, haar betekenis was daar misschien nog wel groter.
2: Dat is waar. En dat goede vergelijking waren ook allebei, Jimmy Carter en zij, allebei hele religieuze mensen. Ook een belangrijke factor, denk ik, in het oordeel van veel Amerikanen over haar. Was echt heel orthodox, zou ik maar zeggen. En Jimmy Carter ook. En Jimmy Carter is toen begonnen met zo'n project van het bouwen van huizen voor daklozen en arme mensen in Amerika en ook daarbuiten. En stond ook gewoon mee te timmeren, hè? Met de timmerlui, om dat in elkaar te zetten. Dat is inderdaad, dat heeft hij gedaan na zijn presidentschap. Net zoiets. Dus ik vind een goede vergelijking.
3: Amerika gaat haar missen.
2: Ja, en zij rusten in vrede, zullen we maar zeggen. Hey Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
3: Yes.
2: Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. Ik zeg het nu al even, straks zullen we het nog een keer herhalen aan het einde. Als je ons schrijft wat we fantastisch vinden, of iets inspreekt wat we ook fantastisch vinden, hou het kort. We krijgen vaak hele goede vragen van luisteraars, maar die zijn veel en veel te lang. En daar kunnen we dan op dat moment niks mee, terwijl we dat best willen. Nou, dat gezegd hebben.
3: Dat is een goede huishoudelijke mededeling. Iemand die zich keurig aan de tijd hield was Martijn.
5: Hoor steeds vaker en vaker via algoritmes en YouTube en dat soort dingen, dat Tucker Carlson misschien een kandidaat wordt voor de Republikeinen. Nou weet ik dat hij onlangs een beetje is gedraaid op het gebied van Trump, of een beetje, zeg maar 180 graden, maar wat denken jullie, maakt hij een kans als hij zichzelf op gaat geven voor de presidentschap voor de komende keer? En zal hij dat ook gaan doen, denken jullie?
2: Nou Jan, jij eerst.
3: Ja, hij heeft dus een beetje een teampje is hij opgestart met een verbondje met Marjorie Taylor Greene en Thomas Massie. En nog een Trump-adviseur. Zij zeggen van wij willen iets van een beweging of iets van een ontwikkeling waarbij we eigenlijk terug willen naar het echte MAGA. Dat zijn we kwijtgeraakt. Trump die is nu met Iran bezig. Dat had nooit mogen gebeuren. Wij zijn het echte MAGA. En Carlson is van die dat groepje is denk ik wel de bekendste. Iemand die iedereen kent. Maar wat ook geldt, wat is MAGA zonder Trump? Trump heeft zelf al eens gezegd, ik bepaal wat MAGA is. En dat is eigenlijk uiteindelijk ook zo. Dus ja. Ik vind het nu wel heel moeilijk in te schatten of een Tucker Carlson een kans zou maken. Of je het echt zou durven. Want ik denk dat het aan de zijlijn ook heel prettig is voor hem. Kan je alles roepen, ben je ook beroemd. En dan heb je niet dat risico. Ik heb in peilingen gezien, daar staat hij. Wordt hij niet serieus genomen, zeg maar, door Amerikanen. Ik denk wel dat hij in ieder geval voor veel chaos kan zorgen. Maar ik denk niet dat hij uiteindelijk een kandidaat zou zijn.
2: Ik denk het ook niet. En ik heb, als ik associeer hem een beetje met de eerste mensen in de politieke marge die zijn begonnen destijds met de Tea Party. Het was ook niet, dat was eigenlijk een groep die had geen politieke kleur. Die had alleen maar fiscale bezwaren en allerlei conservatieve opvattingen tegen regering. Maar
3: geen geld uitgeven.
2: Maar die waren niet republikeins of democratisch. Dat is pas later gebeurd. En zo'n soort pressiegroep, daar zie ik hem echt helemaal in floreren. Dus zoiets zou best eens kunnen komen. Dat je zegt, ja, met die Trump is het eigenlijk niks geworden. Dat had ik wel gehoopt. Wat we daarvoor hadden was ook mis. Er moet een nieuw soort beweging komen. En dat moeten geen socialisten zijn. En dat moeten ook niet van die fanatieke isolationisten worden. Heb je niks. We moeten iets nieuws. Daar zou die denk ik wel een kansje maken. Maar niet als kandidaat. Moet die niet doen. Zinloos.
3: Ja, ik ben benieuwd. In ieder geval als straks Trump van het toneel is verdwenen, wilde ik zeggen. Maar ik denk dat hij nooit van het toneel verdwijnt. En dat er ook een deel is, denk je niet? Dat Trump blijft een rol spelen in dit geheel.
2: Dat denk ik ook.
3: Dan is het moeilijk om tegen hem te gaan.
2: Dat denk ik ook. Ja.
3: Robert dan.
6: Wat gaan jullie straks missen als Trump weg is? Over ongeveer 2 jaar, want ik denk dat hij echt gaat. En de tweede vraag is, wat is iets waar wij Trump dankbaar voor zouden moeten zijn?
3: Dit is echt een fantastisch korte vraag. Ja, Robert trouwens, ik zei het niet goed. Ja. En een goeie ook.
2: Ja, voorbeeld. Zo houden we, daar houden we van. En als ik het laatste stukje eerst mag pakken. Ik ben Trump dankbaar voor de hoeveelheid journalistiek voer die hij ons nu al jaren geeft. Wat zouden we zonder die man moeten, Jan, in dit vak? Ik denk dat een groot deel van de journalistiek in de rouw zou raken als Trump er niet meer is. Maar nu serieus, het is natuurlijk ook iemand die op het gebied van, laten we zeggen, geopolitiek denken wel een paar dingen aan het rollen heeft gebracht. Bijvoorbeeld dat landen niet te veel afhankelijk van elkaar moeten zijn. En de manier waarop hij dat doet is nou niet bepaald aangenaam. En de manier waarop Europa dat ervaart met die breuk, zal ik maar zeggen, in de NAVO is ook niet erg prettig. Maar het is wel nuttig. We zijn het wel wakker geschud op bepaald denken. En dat zijn dingen, denk ik, die ook in de toekomst zullen worden herdacht als hij wordt, als er boeken over hem worden geschreven of wat dan ook. Dat denk ik.
3: Ja. Ik denk dat die binnenlands dat daar eigenlijk ook zoiets is gebeurd. Dat hij heeft ook de zwakke plekken in de democratie laten zien. Hij is eigenlijk een soort stresstest voor het systeem. En we weten nu veel duidelijker wat wettelijk is vastgelegd en wat gewoonte of traditie was en waarvan we dachten van dat hoort zo, maar dat is eigenlijk helemaal niet vastgelegd. Stap 2 is dat er ook wat mee gebeurt, maar dat is denk ik ook wel iets wat hij voor elkaar heeft gekregen. Dat lijkt misschien op een bepaalde manier dus een beetje op wat jij zegt internationaal. Dat hij heeft laten zien dat niet alles echt vast ligt.
2: Nee, zo is het. Hij heeft een hoop losgemaakt ook. En ik denk dat een aantal van die dingen inderdaad blijven hangen.
3: Ja. Hey, Wouter en Duin Beuzel, dat is een vader en zoon combi. Die hebben een mailtje specifiek naar jou. Het is Trump, maar toch maar mooi gelukt de hitte van de Epstein-files met een Iran-oorlog en andere controversiële uitspraken en intenties af te wentelen. Of toch niet? Hoe zie je dat?
2: Ik weet niet of hij bewust oorlog is gaan voeren om de aandacht af te halen van Epstein. Dat geloof ik niet. Maar het helpt wel. En het is natuurlijk... Ik denk inderdaad... Die Epstein-zaak is trouwens nog steeds niet weg. Hè, want de afgelopen dagen... We hebben dat dan in deze aflevering niet meegenomen. Zijn er toch weer een aantal nieuwtjes geweest. Bijvoorbeeld dat Ghislaine Maxwell... een vergeefse poging heeft gedaan op vervoegde vrijlating. Dat is afgewezen. Maar er waren nog wat meer details. En er zijn nog steeds... mensen die blijken met hem contact te hebben gehad. En die lijst die is nog steeds aan het uitdijen. De ruzie over de totale publicatie van alles loopt ook nog. Dus het is gewoon het probleem ligt te wachten totdat dit voorbij is. Ik denk dus niet in een bewuste afleidingsmanoeuvre... maar ik vind het toch een goede vraag. Want je mag het nooit uitsluiten. Hè. Er is zo'n redenering, als ik het in de binnenlandse politiek te moeilijk krijg... laat ik me dan bemoeien met het buitenland... met oorlogen en geopolitieke kwesties. En hij is in zijn leemdukperiode, dus in de laatste periode waarin hij niet herkozen kan worden. En dan zie je dat ook met andere presidenten door de geschiedenis heen heel vaak gebeuren. Dat ze zich storten op het buitenland en proberen om daar successen te halen. Of vredesmissies, of oorlogen, of noem het allemaal op. En in die sfeer zit hij ook een beetje.
3: Ja. Ja, en in dat boek van Maggie Haberman, daar werd ook wel duidelijk dat een tactiek is om steeds met iets nieuws te beginnen, om af te leiden. Dat echt wel onderdeel is van hoe zij de nieuwscyclus benaderen. Maar er gebeuren zoveel dingen. En ik weet dus niet inderdaad of die Iran-oorlog specifiek, of dat nou is geweest om af te leiden. Nee. Maar het kan best zijn dat een van de 100 andere dingen die zijn gebeurd, dat die daar wel mee hebben te maken gehad.
2: Zeker.
3: Hey, moeten we hem daarmee afronden, Bernard?
2: Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl... of je kunt reageren op Spotify. Je kunt je vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app... of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-1350. En wie weet win je dan zo'n fijne, mooie Amerika-podcast-koffiebeker... En nogmaals, of je nou schrijft of inspreekt, hou het kort. Dan kunnen we het zo makkelijk mogelijk meenemen.
3: Ja, precies. En dan kunnen we zoveel mogelijk vragen meenemen. Dat heb je mooi kort en bondig gezegd, Bernard. Zal ik hem dan kort en bondig afsluiten? Tot volgende week.
2: Tot volgende week, Jan.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: BNR Nieuwsradio. Heb jij de BNR-app al? Download de app en blijf scherp.
1: You got to go through it.

0: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond.